0: ook uit dat researchrapport naar voren zou komen.
1: Ja, precies. Leen Papen, wij hoorden op de achtergrond wat geluid. Ik neem aan dat jij, maar dan wel op afstand, bij ons bent.
2: Ja, Nina, ik had me zeer verheugd om in de uitzending te zijn, maar vergist in de tijd, althans, het was veranderd, excuus voor dat feit. Maar ik hoor jullie en ik ben hopelijk ook te horen.
1: Nou, je bent fantastisch te horen en je bent er toch echt bij, al is het op afstand. Je doet gewoon mee. Jij hebt natuurlijk ook gekeken naar dat aandeel Adyen, dat 14% kelderde. Hoe denk jij dat een bestuur van Adyen op dat moment, op zo'n dag dat dat gebeurt, in de boardroom zit?
2: Nou, niet ontspannen. Dat is natuurlijk even, denk ik, nou, paniek is een groot woord. Maar dit helpt natuurlijk niet om de rust te bewaren. En ja, weet je, Tanja zei al het nodige over zo'n rapport. Ja, dit zijn maar die dingen die gebeuren. En je mag hopen dat ze in de scenario's ook met dit soort dingen rekening houden. Het is al eerder gebeurd, hè, dat Adyen in het nieuws kwam en dat het aandeel flink kelderde. Mm-hmm. Dus ze zullen daar in die zin ook wel op zijn voorbereid. En ook wel hebben nagedacht wat we dan zouden kunnen en moeten communiceren. Maar goed, elke keer is weer anders. En dan ja, is altijd weer de vraag, hoe reageer je en wat zeg je dan? Maar niet reageren is in ieder geval geen optie.
1: Nou, dat is grappig dat je dat zegt inderdaad. Want Tanja, jij zei ook al stilzitten en geschoren. Hè? Als je geschoren wordt, moet je gewoon stilzitten. Ze zijn toch aan het einde van die handelsdag wel met een persverklaring gekomen. Dat was volgens analisten ook best bijzonder. Want vaak houden boards dan zich toch een beetje stil op zo'n dag. Had jij dit ook gedaan, Tanja, als jij de board van Adyen was geweest? Toch aan het einde iets ergens mee komen?
0: Ik vind dat heel lastig om dat in te vullen, omdat ik geen boardmember ben. Maar het is een beetje wat ik daarnet al zei. En wat jij trouwens zelf ook zei. Het was een beetje een rare partij die met deze informatie kwam. En het klopte niet. Dus in die zin kan ik me dan wel voorstellen dat je wel reageert.
1: Ja, en dan doe je dat dus aan het einde van de handelsdag, Leen. Zodat, hè, want je wil niet op live de koers beïnvloeden. Want dan krijg je weer met andere partijen te maken. Is dat inderdaad dan wat je zou moeten doen? Gewoon weer leggen en rustig blijven. Hoofd koel houden en kijken of je het sentiment een beetje kan beïnvloeden?
2: Zeker. En op het moment dat je aantoonbaar kan aangeven dat datgene wat wordt geschreven niet klopt, ja, dan moet je dat ook met enige kracht proberen te weerleggen. Want alweer anders gaan dit soort dingen ook een eigen leven leiden. En je weet met dit soort partijen nooit, ja, zit er een short seller achter die jouw koers naar beneden wil duwen? Mm. Of is het reëel? En ja, wat ik lees, ook uit de reactie van Adyen, dan lijkt het erop dat het toch much ado about nothing is. Maar alweer, je hebt er wel een hoop last van. Dat is het wel. En ja, dan moet je reageren. En dat hebben ze terecht ook gedaan.
1: Ja, precies. Nou, maandag klom de koers weer een beetje omhoog. Klein beetje herstel. Wat ik wel gek vind, Tanja, is natuurlijk dat eigenlijk niemand in eerste instantie het rapport kon vinden. Dus ja, de koers reageert wel. Mensen gaan in paniek een beetje het aandeel verkopen. Is dat een gezonde situatie voor de financiële markten?
0: Nee, dat is het natuurlijk niet. Dat is een makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar als je volgende vraag zou zijn, en hoe kan je dat dan voorkomen naar de toekomst toe?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Nee.
0: En ik denk dat we er nog wel vaker mee te maken zullen krijgen. En dan heb je toch weer de situatie dat je er dan toch maar gewoon mee te dealen hebt.
1: Ja, want het is gewoon beleggerssentiment. Beleggen is ook een stukje emotie. En als je ziet dat er een soort verkoopgolf komt, dan komt er misschien een angstreactie bij mensen die dat rapport nooit hebben gezien of niet eens weten waar het over gaat. En die denken, hup, er is iets, ik moet er ook vanaf.
0: Nou ja, misschien moet er iets komen waarbij de analisten onder toezicht komen te staan. Maar we hebben al genoeg organisaties die onder toezicht staan. En iets wat uit het buitenland komt, kun je ook niet helemaal weerhouden. Maar het is natuurlijk wel kwalijk dat er zo'n rapport, wat dan kennelijk feitelijk inhoudelijk niet klopt, zo'n dit teweeg kan brengen.
1: Ja, ja. Leen, daar zegt dan jij iets heel interessants. De analisten misschien wel onder toezicht stellen. Hoe denk jij daarover?
2: Nou ja, dat is misschien een leuk idee, maar dat gaat niet werken. Zeker niet.
0: Dat was ook niet serieus bedoeld, Leen.
2: Nee, begrijp ik dan, ja. Dus dat lukt natuurlijk niet. Het enige wat je zou kunnen overwegen, maar dat is ook wel ingewikkeld. Ja, je kunt ook iemand aanspreken in rechten. Maar dan moet je wel die partij ook inderdaad kunnen aanspreken in een jurisdictie. Dat is al ingewikkeld. Het is een hoop gedoe, negatieve publiciteit. Dus dat is ook weer ingewikkeld. Maar ja, nogmaals, schade berokkenen in dit geval aan je bedrijf. Ja, je zou daar natuurlijk ook toch wel wellicht iets aan kunnen en willen doen via zo'n weg. Maar alweer, ik snap dat dat meestal niet gebeurt. Want het kost tijd, energie, geld en ook negatieve aandacht.
1: Ja, ik vraag me dat dan af, hè, of zo'n Adyen dan toch achter de schermen wel contact zoekt met die Cleveland Research. Zou jij dat doen, Tanja? Zou je gaan bellen en zou je zeggen, jongens, waar zijn jullie mee bezig?

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En dat is een klein broertje van Adyen. Mm-hmm. Maar uit die hoofde weet ik wel datgene wat Adyen als antwoord heeft gegeven. Ja, dat klopt wel. Natuurlijk is er altijd prijsdruk. Natuurlijk zijn er concurrenten en natuurlijk heeft dat ook een effect. Dus in die zin denk ik dat hun antwoord ook wel klopt. En ja, contact opzoeken met Cleveland. Ja, als je die club niet eens kent, ja, dan is dat wel ingewikkeld waarschijnlijk. En helpt het waarschijnlijk ook niet. Maar ja, goed, niet geschoten is altijd mis. Dus de poging zou je zeker kunnen wagen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
4: We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Dutch Security Institute en commissaris bij de Achmea Bank. En Leen Papen bij ons op afstand, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit en commissaris bij verschillende bedrijven. We gaan het even hebben over de overnamestrijd in de Italiaanse bankensector. Want daar woedt inderdaad een strijd tussen verschillende banken. Intesa San Paolo, die heeft een vijandig bod gedaan van ruim 30 miljard euro. Hebben ze gedaan op de oudste bank ter wereld. Een van de oudste banken ter wereld, namelijk Monte dei Paschi di Siena. Dat bod dat komt precies op het moment dat er plannen zijn voor een fusie tussen Monte dei Paschi en Banco BPM. Nou, die strijd die is ook Europees gezien interessant. Want het draait niet alleen om schaalgrootte, maar ook om politieke invloed en de toekomst van de Europese bankensector. Nou, in Italië zie je al anderhalf jaar een overnamegolf in het bankenlandschap. Leen, wat is daar aan de hand?
2: Nou ja, het Italiaanse landschap is wat versnipperd. Niet altijd even robuust. En dus wordt ook daar gezocht naar schaal. Dus dat traject dat loopt al jaren. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook wel op zijn Italiaans. Daar zit natuurlijk ook de politiek vaak wel weer met een vinger in de pap. En het gaat ook niet altijd even snel. Maar goed, ja, weet je, dat in Europa er ook gezocht wordt naar toch weer sterkere spelers. En ook met name in Italië. Dat is op zich niet nieuw. En ja, dan komt in dit geval natuurlijk er iets op gang. En dan is er altijd wel weer een andere partij die denkt, nou moet ik ook even inspringen, anders mis ik de boot. Ja. Dus dat is wat je ziet gebeuren.
4: Ja, precies. Dus daar nu gaat het om Monte dei Paschi, die eigenlijk de rol krijgt van overnamekandidaat. Tanja, is dit uiteindelijk goed nieuws voor de Italiaanse consument? Of dreigt er te veel macht bij een paar grote spelers terecht te komen?
5: Nou, wat ik in dit geval ook wel interessant vind, is als je uitzoomt, dat de politiek hier eigenlijk een hele grote rol in speelt.
4: De regering Meloni.
5: Ja, want wij zijn natuurlijk gewend dat de centrale bank en de ECB dan van dit soort dingen iets vindt en daar wel of niet de goedkeuring aan verleent. Mm-hmm. Maar het blijkt hier dat er ook nog een strijd woedt in die zin dat de twee grootste banken in Noord-Italië zitten en dat mevrouw Meloni kennelijk, of de regering Meloni, op zoek was naar een manier om te zorgen dat we ook wat meer kracht in het zuiden van Italië kregen.
4: Het klinkt op zich niet heel gek.
5: Ja, is dat aan de premier? Ja. Ik weet het niet. Maar goed, als je kijkt naar wat er nu gaande is, is dat Intesa van de 1300 filialen of zoiets die die bank heeft, die ze zouden overnemen, daar willen ze meteen de helft van afstoten. Ja. Omdat de andere helft, inclusief alle andere diensten, 80% van de winsten oplevert. Ja. Ja, daar zie je natuurlijk ook iets gaan. Weet je, een bank die nog 1300 filialen heeft, dat is ook niet meer helemaal
4: dat
5: van deze tijd.
4: Dat kennen wij niet. Nee,
5: nou is Italië natuurlijk veel groter
4: anders
5: dan Nederland, maar toch. Dus ik denk dat als je kijkt naar efficiëntie en de manier waarop je naar die markt zou moeten kijken, die stappen best logisch zijn. Maar dat er dan een politieke invloed is die dit zou kunnen of willen voorkomen, ja, ik vind dat heel bijzonder.
4: Ja, wat denk jij, Leen? En zie je dit ook behalve Italië misschien in andere meer Zuid-Europese landen?
2: Nou, in eerlijkheid gebied te zeggen dat ik denk dat je dat in meer landen ziet. En dat is natuurlijk niet altijd zo obvious als het in Italië gebeurt. Dat is wel de realiteit. Maar er is natuurlijk altijd wel een zekere invloed van politiek op dit soort processen. Het gaat om niet niks. Het gaat om een paar grote banken en ja, toch ook grote belangen. Dus dat snap ik wel. Maar ja, je zou willen dat die dominante politiek wat minder op de voorgrond zou treden. Maar ja, goed, dat is Italië. Hmm. En verder, ja, weet je, is het goed voor de consument? Ja, nee. Hè. Dus aan de ene kant denk je dat het ook een robuustere bank oplevert die ook efficiënter is. Want daar worden wat filialen gesloten. De andere kant van die medaille is natuurlijk dat, ja, als je groter wordt, heb je meer macht. En dat aan zich

0: hoeft weer niet goed te zijn voor de consument. Dus ja, hoe het uiteindelijk uitpakt, dat valt dat altijd weer maar af te wachten.
1: Ja, Marleen, je hoort natuurlijk ook wel geregeld van Europese banken dat ze zelf vinden dat ze eigenlijk te klein zijn, te weinig macht hebben ten opzichte van Amerikaanse grootbanken. Is dat dan misschien wel een hele goede zet dat we toch wat meer gaan consolideren en dat we wat meer macht gezamenlijk krijgen?
0: Nou, wat je ziet in Europa is dat we helaas om verkeerde redenen wellicht, maar ons bewust zijn geworden van het mondiale spel, de geopolitiek en de macht van in dit geval een land als Amerika onder een maloot, als Trump. Dan hebben we ook nog te maken met China. Dus in Europa is het sentiment rondom fusies, overnames en concentratie toch een beetje aan het veranderen. En realiseren we ons dat we toch misschien wat meer grote, sterke partijen nodig hebben. Dus daar waar in het verleden dit soort dingen ook snel werden afgeblazen, zie je dat sentiment veranderen. En ja, ik heb er begrip voor, omdat ik denk dat we anders als Europa toch ook in het geweld wereldwijd ook een achterstand oplopen. En ja, dan heb je helaas weinig keus om dit soort dingen ook goed te vinden.
1: Wat denk jij, Tanja?
2: Nou, ik zou het dan wat liever zien gebeuren in een Europese samenwerking dan dat het puur in Italië gebeurt. Ja. Maar op dat gebied gebeurt er natuurlijk nog veel te weinig.
1: Ja, dus je denkt, dit is meer een nationale kampioen die je dan creëert. Een nationale grootbank in plaats van een Europese grootbank. Ja. Nou, dan zouden wij eigenlijk gewoon een van die Italiaanse banken over moeten nemen.
2: Wij als
1: Nederland?
2: Ja.
1: ING of ABN AMRO? Of,
2: ja.
1: Nou, twijfel?
2: Ja, nee, dat is natuurlijk niet aan de orde.
1: Nee, maar je zegt wel iets interessants, hè? Als je meer Europees gaat samenwerken.
2: Ja, maar dan zou je dat ook moeten zien vanuit een Europees beleid. Vanuit datgene wat we dan besloten hebben, wat we met z'n allen willen bereiken. Waar dit een invulling van zou kunnen zijn.
1: Ja. Dus dan zitten we nog wel weer een paar stappen verder. Oké, nou, we blijven natuurlijk die consolidatieslag in Italië echt wel volgen. Maar nu gaan we toch weer even terug naar eigen land. De Autoriteit Consument en Markt heeft namelijk een streep gezet door een relatief kleine glasvezeldeal tussen KPN en Delta Fiber. De ACM ziet te veel marktmacht ontstaan bij KPN. Ze zeggen, nou, KPN die heeft een steeds bredere strategie, waarbij ze meerdere kleinere deals eigenlijk steeds aan elkaar gaan rijgen en daarmee een soort marktmacht gaan opbouwen. Daar zetten wij nu een rem op. Leen, is dit een krachtig signaal dat de toezichthouder uiteindelijk nu gewoon hard optreedt? Of slaat de ACM door zo'n relatief kleine deal eigenlijk te verbieden?
0: Ja, goede vraag. Hè. Dus kralen rijgen is natuurlijk een manier om een beetje onder de radar te blijven als KPN. En uiteindelijk daarmee toch een grote speler te worden. Dus die strijd om de glasvezelmarkt met name, die is natuurlijk ook al een aantal jaren gaande. En ja, elke keer weer als je een kleine kraal toevoegt, dan komt er een moment waarop het totaal zo groot is dat je als ACM ook wel zorgen gaat maken. En ja, dan kun je zeggen, deze casus is dan weer eigenlijk futiel. Het is een kleine overname, 200.000 aansluitingen, dus waar heb je het over? Maar goed, als je dat in het totale plaatje beschouwt en ook uiteindelijk een patroon ziet, ja, dan is er een moment waarop je als ACM denkt, ja, nu moeten we misschien toch een keer ho zeggen. En dat is denk ik wat er nu gebeurt.
1: Ja, Tanja, hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, er wordt de hele tijd van 200.000 gesproken, maar Delta Fiber heeft in totaal wel bijna 2 miljoen aan aansluitingen.
1: Ja.
2: Dus dit is inderdaad een klein gedeelte waarbij, nou, ik heb begrepen, als je wat meer stukken leest, KPN ook best vervelend is naar Delta Fiber toe om te zorgen dat ze hun eigen netwerk niet kunnen gebruiken als ze niet gaan samenwerken met KPN. Dus het kan ook nog eens zijn dat dit het begin is van, want de ACM, sorry, een beetje gedeformeerd.
1: Snap ik, ACM.
2: Door mijn achtergrond. Die zegt van, ze kunnen gewoon samenwerken, ze hoeven helemaal niet over te nemen. Want als ze afspraken maken, kan dat ook gewoon.
1: Ja.
2: Je ziet dat KPN, zowel als Vodafone, die ze ongeveer, Ziggo Vodafone, die ze ongeveer de hele markt verdeeld hebben, eigenlijk in marktaandeel zakken. En dat weet KPN te compenseren door alsmaar die kralen te rijgen. En Ziggo heeft dat nu zo'n beetje gestabiliseerd. En ik snap wel dat de ACM dan nu zegt, ja, weet je, als we dit dan door laten gaan, dan hou je eigenlijk, je hebt nu nog Odido en deze partij en dan hou je niks meer over. En bovendien, KPN wil van koper af, die moet een glasvezel.
1: Ja.
2: En daar hebben ze dan deze partij eigenlijk. Het zou wel fijn zijn als ze deze erbij krijgen. Maar ja. Dan heb je dus nog maar twee partijen en een beetje Odido.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, sommige kenners zeggen ook dat als de ACM. Dat de ACM nu streng optreedt, omdat er eigenlijk eerder niet adequaat werd ingegrepen toen ze al bezig waren met kralen rijgen. Dus dat ze het nu een beetje een soort fout van eerder rechtzetten. En als jij zegt, ik heb de stukken gelezen, ik proef wel een beetje invloed van KPN die een bepaalde druk zet op Delta Fiber, dan zou je kunnen zeggen, misschien wel goed dat de ACM nu gewoon er een rem op zet.
2: Nou, en ik vind het nooit zo interessant om te kijken wat er in het verleden misschien anders gebeurd had kunnen worden. Mijn vader zei altijd, as is verbrande turf, we doen er niks meer aan.
1: Nee, dus je kan alleen doen wat je nu kan doen. En dan proberen toch nog een beetje bij te sturen als dat nodig is. Ja, ja. Leen, betekent deze rem door de ACM nu dat het klaar is voor KPN wat betreft overnames in de glasvezel?
0: Dat denk ik niet. Het zal even een kleine hiccup zijn, maar ja, die strijd gaat natuurlijk door. Maar wat Tanja ook zei, kijk, dit probleem kun je natuurlijk makkelijk oplossen. En dat is in het verleden ook gebeurd natuurlijk door af te dwingen dat je gebruik kunt maken van het netwerk wat er ligt aan glasvezel. En daarmee dus ook concurrentie ook mogelijk maakt. Nou, dat is in het verleden gebeurd. Dat zou in dit geval ook weer kunnen gebeuren. Maar ook hier weer, ja, weet je, het is natuurlijk wat je vaak ziet gebeuren, is dat de straat vier keer opengebroken wordt om vier keer een glasvezel neer te leggen. En dat is natuurlijk niet handig. Het is inefficiënt, het is duur, het leidt tot overlast. En alweer, dat probleem is eigenlijk makkelijk op te lossen. Maar ja, dan moet je als ACM, of eigenlijk als politiek, moet je natuurlijk afdwingen dat men op die manier de netwerken voor elkaar openzet. En ja, eigenlijk wil geen van die partijen dat. Dus het is een ingewikkelde, maar het is wel makkelijk op te lossen als de politiek daarin doortastender zou zijn.
1: Ja, en Tanja, ik neem aan dat ze in de boardroom bij KPN flink gevloekt hebben toen dit nieuws van ACM kwam.
2: Ja, ik denk het.
1: Doe toch wel met je strategie?
2: Ja, zeker.
1: Dank jullie wel. Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI. Commissaris ook bij Achmea Bank. En Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. En commissaris bij verschillende bedrijven. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
5: De internationale scheepvaart is essentieel voor de groei van de wereldeconomie, maar is daardoor ook extra kwetsbaar voor internationale crisis. Tijdens corona mochten zeevaarders in veel landen niet meer aanmeren. Vervolgens lag het Suezkanaal plat, brak er een oorlog uit in Oekraïne en nu liggen boten vast in de Perzische Golf bij de straat van Hormuz. Ja, waarom zou je dan überhaupt nog kiezen voor zo'n baan, zou je kunnen denken als je jong bent en aan het begin staat van een carrière. Bij mij is Sascha Meijer, General Secretary, oftewel algemeen secretaris van de vakbond Nautilus International. Sascha, welkom. Je moet je microfoon, die is een beetje naar beneden gezakt. Moet je even wat omhoog trekken, anders hoort niemand je. Ja, ik zet hem wel wat hoger voor je. Ja. Zeg maar wat, dan kan iedereen horen. Kom maar, ja.
6: Ja, goedemiddag Nina. Dankjewel om mij uit te nodigen hier in de studio. De microfoon wil niet helemaal.
5: Nee, nou, anders hou je hem zo vast. Dan komt iemand het even repareren. Dat zou fijn zijn.
6: Ja, we zijn heel blij om hier te zijn. Met name om de stem te laten horen van varenden. Onder andere van de mensen die inderdaad in de straat van Hormuz zitten.
5: Ja, want dat is inderdaad iets voor wie jij ook opkomt. Nautilus International, een internationale vakbond. Is natuurlijk ook een internationaal beroep als je op zo'n schip zit. Jij bent een echte vakbondsvrouw. Je zit al heel lang bij de FNV, CV van bijna 30 jaar, zie ik. Nu ben je dus voorvrouw van vakbond Nautilus International. Heb jij zeebenen?
6: Ik heb inmiddels wel zeebenen, maar ik ben meer een landgod die de afgelopen 11 jaar maritiem is geworden. Ja. Ik praat dag en nacht met leden op schepen in de zee, maar ook in de binnenvaart en in de waterbouw. Ik heb inmiddels wel wat zeebenen, maar helaas word ik ook nog wel een zeeziek als ik op de Ierse Zee bijvoorbeeld oversteek.
5: Zo, ja, want je vaart wel eens mee. Je staat al niet op de brug, want je zegt zelf, ik heb daar niet de diploma's voor. Hoe rol je daarin? Want dat is natuurlijk een hele andere wereld, ook als vakbondsvrouw.
6: Ja, ik sta wel aan de brug als vakbondsbestuurder, maar niet als maritiem bestuurder. Niet als stuurman, zeg maar.
5: Nee.
6: Hoe rol je daarin? Ik ben van oorsprong jurist. Ik heb heel lang bij de FNV gewerkt, je zei het al. Op een gegeven moment in internationale rollen. En Nautilus is in Nederland een deel van de FNV. Nautilus is ook een gefuseerde internationale vakbond in Engeland, Nederland en Zwitserland.
5: Oh ja.
6: En deel van een grotere vakbondsvakbond. familie. Ik was op een gegeven moment toe aan niet meer alleen juridisch werk, internationaal werk, maar bestuurswerk te doen binnen de vakbeweging, maar wel graag internationaal. Nou, Nautilus is ook een vakbond in Nederland waar ik internationaal werk kon doen vanuit Nederland in de prachtige sector vol uitdagingen. En daar ben ik sindsdien de afgelopen 11 jaar met hart en ziel voor bezig.
7: Ja, nou, er is inderdaad behoorlijk wat aan uitdagingen wat je allemaal meemaakt daar. Als we naar de actualiteit kijken bijvoorbeeld. Je bent natuurlijk net begonnen als algemeen secretaris. Hiervoor was je dus leider van de Nederlandse tak. Nu dus internationaal. En dan begin je eigenlijk met een grote maritieme crisis rondom de Straat van Hormuz. Is dat een taai begin ook?
6: Ja, het is al jaren taai. En ik was natuurlijk inderdaad al voorzitter in Nederland van Nautilus. En nu leid ik de 3 afdelingen Nederland, Zwitserland, Engeland. Het is al jaren taai. Jij vatte het net al samen. Hè? De pandemie was heel heftig voor mensen op schepen.
7: Mm-hmm. Ja, ze mochten niet aanmeren in verschillende landen. Uit angst voor het coronavirus.
6: Exact, ja. Exact. En dat maakte dat ik bijvoorbeeld een lid had die met kiespijn 3 weken in Azië die op een schip moest blijven voordat hij in Korea uiteindelijk naar de tandarts mocht. Ja, zulke extreme bizar, dingen gebeurden er. Nou, vervolgens gebeuren er oorlogen. Onze leden kiezen voor een maritieme carrière, maar nadrukkelijk niet voor een militaire carrière.
7: Nee, maar ze zitten er dan wel middenin.
6: Ja, dan ben je gewoon je werk aan het doen. Aan het baggeren bij Dubai of op een vrachtschip of op een tanker aan het varen. En dan kom je midden in een oorlog die niet de jouwe is.
7: Nee.
6: En we hebben allemaal de berichten van vannacht en vanmorgen gezien. Dan vliegen gewoon de bommen en de drones om je oren.
7: Ja.
6: Dus dat is gigantisch.
7: Precies. En neem ons eens mee in de werkzaamheden van een gemiddeld zeeschip. Hoe groot is die bemanning daarop en wat moeten die zoal doen?
6: Ja, dat is heel verschillend, want je hebt cruiseschepen, je hebt jachten. Maar ik vanuit Nederland, in Nederland hebben wij veel handelsvaart. Dat zijn schepen die vracht vervoeren, ofwel in containers, ofwel andere vracht.
7: Ja, kan ook over de binnenvaart, hè?
6: Ja, dat kan inderdaad. We hebben ook heel veel binnenvaart in Nederland. Mm-hmm. Daarom zitten we in Rotterdam en in Basel, zodat we de hele Rijn bestrijken als maritieme vakbond. Maar als je het hebt over zeeschepen en dan niet over ferries of cruiseschepen, maar over handelsvaartschepen, dan zit daar vaak een kleine bemanning, ongeveer 7 mensen, op relatief kleine handelsvaartschepen.
7: Ja, precies. En als we nu bijvoorbeeld dat even vergelijken met wat er zoal vast ligt bij de Straat van Hormuz, dat zijn, neem ik aan, grote schepen, olieschepen, zeecontainerschepen, moet ik dat zo zien?
6: Maar ook van alles. Er liggen ook jachten van particulieren of bedrijven die gewoon in die omgeving vastgelopen zijn toen de oorlog begon. En Nederland kent ook heel veel waterbouw. Er zijn Nederlandse bedrijven die baggeren in de bredere Persische Golf en Golf van Oman. Mm-hmm. En daar zitten heel veel van mijn leden.
7: Ja, hoeveel zijn dat er die daar nu vast liggen?
6: Nou, wereldwijd zijn er 20.000 zeevarenden op schepen in de Straat van Hormuz. Wij zijn in contact met ongeveer 100 Nederlandse zeevarenden in de bredere omgeving.
7: Ja.
6: En het gaat mij natuurlijk niet alleen om de Nederlandse zeevarenden.
7: Nee, je bent van internationaal.
6: Maar om alle zeevarenden.
7: Ja, en onder wat voor omstandigheden liggen zij vast?
6: Ja, dat wisselt een beetje waar je bent en op wat voor soort schip en of het bij wat voor bedrijf. Eén nuancering, de schepen liggen vast in de Straat van Hormuz, maar er zijn zeevarenden die wel afgelost zijn, omdat er na de allereerste aanvallen en het staakt het vuren wel vliegvelden weer open gegaan zijn.
7: Ja, dus dat
6: met vallen en opstaan.
7: Ja.
6: Dat betekent dat sommige mensen wel van de schepen af zijn. Met vallen en opstaan. Hele dure vluchten, weinig vluchten, maar er zijn vluchten.
7: Mm-hmm.
6: Maar er zijn ook zeevarenden die echt al 100 dagen vastzitten.
7: Ja.
6: De mentale stress is een grote factor. Niet wetend, dit zijn gewoon vrouwen en mannen die voor een civiele carrière hebben gekozen. Die normaal al bruiloften missen en geboortes. Maar die nu geen idee hebben wanneer ze thuis kunnen.
7: Nee, dus dat is intens
6: dat
7: natuurlijk.
6: Is echt heel intens.
7: Wat kun jij als vakbond voor die mensen doen?
6: Ja, wij zijn heel. Wij en de andere vakbonden binnen onze internationale koepels geven informatie, bemiddelen. En zijn in heel. We hebben contact met familie vaak. En zijn in heel nauw contact ook met de internationale scheepvaartorganisatie binnen de VN, de IMO. En de IMO is eigenlijk voor ons de leidende partij. Om ook aan diplomatie te doen tussen de landen waar dit allemaal speelt.
7: Ja.
6: En om heel hard te werken, want dat willen wij, aan veilige corridors voor schepen en zeevarenden.
7: Ja, dus je probeert waar mogelijk om mensen weg te krijgen die weg willen,
6: ja,
7: of weg moeten.
6: Ja.
7: Dus daar kun je ook echt persoonlijk ook een steentje aan bijdragen?
6: Ja, ik zit in die internationale organisaties.
7: Ja, ja.
6: En dat zijn natuurlijk grote tripartite organisaties. Mm. Maar ik zit wel op een plek met impact in die organisaties. En dat gezegd hebbende zijn het natuurlijk complexe...
7: Je hebt geen toverstafje. Je kan niet zeggen van ik regel hier een vlucht.
6: Nee.
7: Ik zorg dat jij met een heli wordt opgehaald en jullie kunnen afgewisseld... Uiteindelijk is dat natuurlijk niet waar je, neem ik aan, de macht toe hebt. Je kunt alleen maar de hele tijd aandacht blijven vragen voor die groep. En kijken of er met diplomatie wat te regelen valt.
6: Ja, of er met diplomatie corridors komen zodat die schepen eruit kunnen.
7: Ja. Is daar zicht op? Dat lukt? Dat er toch schepen weggaan? Of dat daar meer mensen vrijkomen binnenkort?
6: Nou, ik zie het niet als een quick fix. En zeker niet met wat er vannacht dan weer gebeurt.
7: Nee.
6: En met alle onduidelijkheid. Ook als er openingen zijn, is er ook de vraag... zijn er mijnen, wat moeten we daarmee? Het is een complexe zaak.
7: Ja, dus je hebt ook echt, je kan ze ook geen duidelijkheid geven, je leden. Want er is nog geen uitzicht op een uitweg.
6: Dat klopt.
7: Ja. Lijkt me heel pittig ook om die boodschap over te moeten brengen.
6: Ja. Zeevarenden en onze leden zijn robuuste mensen. Als je dat niet bent, kies je niet voor een vak op zee. Het is altijd een pittig vak. Je moet ook heel veel problemen oplossen met een klein team in de machinekamer en op de brug.
7: Mm.
6: Want dat zijn eigenlijk de twee hoofdtaken van veel van onze leden. Of je doet de techniek van het schip of je doet de navigatie van het schip.
7: Ja.
6: Als er iets gebeurt, moet je dat ter plekke oplossen. Dat betekent dat dit mensen zijn die stressbestendig zijn, die zich niet gek laten maken. Je ziet ook nu best wel veel veerkracht. Dat er mensen ook zijn die het er beste van maken. Baggerschepen of vastgelopen handelsvaartschepen. Waar mensen een zwembad bouwen. Waar mensen viswedstrijden doen en die visbarbecuen.
7: Je moet iets. Ja.
6: Maar dat is, daar moeten we niet te licht over denken. Want intussen is de stress enorm.
7: Ja, dat is uiteraard heel logisch. Als je dan inderdaad kijkt naar zo'n bemanning op zo'n schip. Je noemt al een paar functies die daar zijn. Hè, van letterlijk de kapitein tot de matroos en alles ertussenin.
6: Ja.
7: Dat gaat inderdaad van hoger tot lager opgeleide beroepen.
6: Ja.
7: Er zitten vaak allerlei nationaliteiten op een schip. Een schip vaart onder een vlag van een land. Kun je het beroep van een zeevarende gewoon per definitie als een hoog risicoberoep definiëren?
6: Ik met wat we de afgelopen jaren leren. Denk ik van wel, ja. Wij zeggen sowieso, of we zijn het ook eens met elkaar in de sector, dat het een zwaar beroep is.
7: Mm.
6: Het zijn beroepen met die fysiek en mentaal zwaar zijn. Je werkt dag en nacht op bewegende objecten met herrie. Je werkt vaak in de hitte. Machinekamers zijn soms 45 graden Celsius aan warmte.
7: En lange werkweken.
6: En
7: je maakt ook geen dag vrij. En als je vrij bent, ja. Je kan nergens heen. Je zit op een schip.
6: Ja, nou dat is wel een belangrijk punt wat ik ook graag wil noemen. Ik heb heel veel leden, Nederlandse kapiteins, maar ook mensen van andere nationaliteiten die we kennen, die zeggen: ik moet regelmatig tegen de slaap vechten als ik wachtloop.
7: Ja, dat is
6: ik heb heftig. Soms hard rechtop staan slapen.
7: Ja.
6: De arbeidstijden op zee wereldwijd zijn onverantwoordelijk lang.
7: Ja.
6: Er zijn binnen wettelijke regels mogen zeevarenden 91-urige werkweken draaien. 91-urige werkweken.
7: Dat is gestoord.
6: De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN heeft al heel lang geleden onderzocht. Alles boven 50 uur per week is ongezond.
7: Mm.
6: Alles boven 60 uur is heel erg ongezond.
7: Ja.
6: En leidt ook tot hartaanvallen en zo.
7: Maar Sascha, als ik dit hoor, dan denk ik, dit is toch gewoon uitbuiting?
6: Ik denk dat dit, ik noem dit geen uitbuiting, maar wel systemische zaken in de zeevaart die we moeten verbeteren.
7: En waarom noem je het geen uitbuiting?
6: Omdat ik uitbuiting associeer met onderbetaling. Maar dit heeft met arbeidsomstandigheden te maken. Die eigenlijk in de hele wereld als normaal nog worden gezien.
7: In deze sector?
6: In deze sector, terwijl die uren, die werkuren in andere sectoren aan de wal waar wij werken.
7: Dat is echt niet ondenkbaar.
6: Ja, want de arbo-wet in Nederland gaat uit van 48 uur. Hè. Daar zijn wel wat nuances op en ja. uitzonderingen op. Maar toch 48 uur. Ja. En zeevarenden werken gemiddeld meer dan 70 uur wereldwijd.
7: Ja, en dan hebben ze het erover, ja, maar je zit dan, laten we zeggen, 6 weken op. Ja. En dan werk je inderdaad helemaal uit de naad, letterlijk. En daarna ben je 6 weken af. En dan, ik bedoel, is dat nog een excuus wat je van deze tijd zou kunnen zeggen? Nou, snijd wel hout. Wat vind jij daarvan als vakbond?
6: Ongezond is ongezond. He, dus, en wat we ooit normaal vonden, als we weten dat het ongezond is, moeten we er wat mee. Mm-hmm. De World Maritime University heeft hier recent onderzoek naar gedaan, een gezaghebbende universiteit in Zweden. Wij hebben de kennis van hoe ongezond lange uren zijn. Dit moeten we gewoon gaan oppakken.
7: Ja, ja, en dan heb je natuurlijk contact nodig met de reders. Want de reders die gaan hierover. Die hebben die mensen in dienst, die betalen ze, die maken de contracten. Hoe staan die reders hier tegenover?
6: Het onderwerp arbeidstijden is, daar hebben we, om het zacht te zeggen, de handen wereldwijd nog niet voor op elkaar.
7: Nee.
6: We hebben het in de internationale arbeidsorganisatie ILO geagendeerd en in de IMO, de internationale scheepvaartorganisatie. Mm. Ik denk dat het goed is om even te vertellen dat de internationale reders, de internationale vakbonden in de zeevaart en de internationale overheden een maritiem in de ILO, in de internationale arbeidsorganisatie, als enige sector wereldwijd een arbeidsverdrag kennen.
7: Ja.
6: Daar zijn we heel trots op, want dat legt fundamenten van bescherming voor zeevarenden uit alle landen, onder alle vlaggen.
7: Ja.
6: Dan heb je het echt over basisrechten.
7: Ja, ik wou zeggen, want
6: gezond eten.
7: Daar ontbrak het dus aan.
6: Ja, en dat arbeidsverdrag willen wij dus als vakbonden voortdurend. Wij willen die bodems van bescherming voortdurend ophogen. Dat noemen we continuous improvement.
7: Ja, ja.
6: En arbeidstijden is een onderwerp wat wij daar hoog op de agenda hebben staan.
7: Ja, precies.
6: Maar we zijn het nog niet eens.
7: Nee, dat blijkt. Want als je nog steeds spreekt van 91-urige werkweken, dan heb je nog een lange weg te gaan als vakbond, denk
6: precies.
7: ik. Zeker als je het naar misschien wel meer Europese standaarden zou willen brengen. Is dat wel het doel, dat je het gewoon zegt van, nou, wij vinden ook dat het gewoon max 48 uur zou moeten zijn in een week.
6: Max 48, je moet het ook bekijken in relatie tot die verlofperiodes. Ja. Hè? En jij zei net 6 weken.
7: Wat vind jij dan redelijk? Hoeveel urige werkweken streef je naar?
6: Nou ja, ik denk als je het ook uitmiddelt met rusttijden, dat je in ieder geval aan voldoende rust moet komen. Aan 70 uur rust in een werkweek. De ILO zegt 50 uur, boven 50 uur is ongezond, boven 60 uur is extreem.
7: Ja, dus jij.
6: Dus je moet eigenlijk niet voorbij die 50 uur willen.
7: Jij wilt eigenlijk streven naar 50 uur voor een werkweek voor iemand op zee.
6: Het zou op zich, mensen op zee zijn mensen net zoals wij. Mensen zoals, net zoals mensen aan de wal. Mm-hmm. Die gewoon gezonde banen verdienen.
7: Ja. Ik wil jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, achteraf mag je nu al zeggen.
8: Het dilemma.
7: Het loonverschil tussen verschillende nationaliteiten op dezelfde boot is goed te verklaren. Of als internationale vakbond moeten wij ons harder inzetten voor gelijk loon bij gelijk werk?
6: Het eerste.
7: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. Jij zegt het loonverschil tussen verschillende nationaliteiten op één en dezelfde boot kunnen we uitleggen. Want dat moeten we ook even uitleggen. Er werken vaak inderdaad verschillende nationaliteiten. Veel mensen van de Filipijnen bijvoorbeeld, of Indonesië of India. Die krijgen vaak de helft minder betaald dan een Westerse, een Europese persoon op de boot die hetzelfde werk doet. Ja, dat is echt iets wat als ik dat nu bedenk, dan denk ik serieus? Het is 2026. Dat kan toch niet dat je op dezelfde boot dat meemaakt. Maar jij zegt, dat is uit te leggen. Vertel.
6: Ja, bedankt voor de vraag. Het is een een belangrijke vraag en een moeilijke. Het antwoord is genuanceerd. En ik ben blij dat we het mogen vertellen. Mm-hmm. Want het is gewoon belangrijk, dit. Allereerst moet ik wel één ding... twee dingen vooraf. Als vakbond zijn wij uiteraard voor gelijkheid en voor sociale vooruitgang.
7: Ja.
6: En dat geldt voor alle zeevarenden wereldwijd.
7: Daar ongeacht nationaliteit.
6: Ja, daar kom ik iedere dag mijn bed voor uit. Ja. Dat is ook waarom we dat arbeidsverdrag hebben gesloten in de ILO. En ik onderhandel over lonen voor zeevarenden wereldwijd.
7: Mm-hmm. Maar...
6: En ik wil die bodems omhoog.
7: Ja.
6: Het tweede wat ik vooraf wil zeggen is... We hebben een wet minimumloon in Nederland. Die geldt ook in de zeevaart. Als je in Nederland vaart of om Nederland heen vaart... of vanuit Nederlandse havens, thuishavens noemen we dat... moet je gewoon het Nederlands minimumloon betalen.
7: Mm-hmm.
6: Ook aan buitenlandse zeevaren.
7: Ook aan Filipino's.
6: Ja. En landen om ons heen lopen voor op ons qua op dit gebied. Het wordt echt tijd dat we als Nederlandse overheid... ook de wet minimumloon wat verbeteren. Dat is een lang technisch verhaal, zal ik je niet mee vermoeien.
7: Nee, daar hebben we geen tijd meer voor.
6: Maar in Engeland, in Frankrijk, in Noorwegen... geldt het minimumloon wat ruimer dan in Nederland.
7: Okay.
6: Dat is één ding.
7: Ja.
6: Maar de internationale zeevaart is een mondiale sector... niet een Nederlandse sector... waar al eeuwenlang mensen uit allerlei landen op één schip werken.
7: Mm-hmm.
6: Omdat dat zo is... Is er een internationale business case, om het zo te zeggen, in dit programma...
7: Mm-hmm.
6: die door landen wereldwijd ook geaccepteerd wordt... die neerkomt op de verschillende categorieën mensen aan boord van schepen... worden grofweg naar het loonniveau van hun woonland betaald.
7: Ja, dus
6: dat
7: inderdaad...
6: verklaart die verschillen.
7: Ja.
6: En dat betekent dat Nederland daarin niet alleen staat... En dat we.
7: Het is wereldwijd zo geregeld.
6: Het is een wereldwijde.
7: Ja, dus waar je woont,
6: ja.
7: Daar heb je natuurlijk. Daar maak je kosten.
6: Precies.
7: Het levensonderhoud heeft een gemiddelde bepaalde prijs. En daar wordt iemand naar betaald.
6: Ja.
7: Maakt dus niet uit of je op een schip onder Nederlandse vlag vaart. En je bent dus, weet ik veel, een paar maanden van huis. Terwijl je op de Filipijnen woont. Je krijgt gewoon naar Filipijnse maatstaven betaald. En jij zegt dat vind ik verdedigbaar.
6: Dat is omdat het een wereldwijde business case is.
7: Ja.
6: Hebben we er in Nederland mee te dealen. En dat betekent dat wij als vakbond ook in die realiteit onderhandelen.
7: Hmm.
6: Ik heb al gezegd, ik onderhandel om de bodems van bescherming... en de lonen voor iedereen omhoog te krijgen. Dat doe ik overal in Nederland, in Europa en in de wereld.
7: Hmm.
6: Maar de Nederlandse vlag en de Nederlandse vloot... zijn heel belangrijk voor de veiligheid van Nederland... voor al het voedsel, alle goederen die we in Nederland nodig hebben. Die vlag en die vloot bepaalt ook werkgelegenheid... onder andere voor mijn leden.
7: Ja.
6: En,
7: dus als je ze tegelijk zou betalen, die Nederlander...
6: Dan stort de vlag in.
7: Ja, want kan je niet meer concurreren met... dat is in elk geval, zou zeggen, dat is een argument wat de rederijen gebruiken... waar jij als vakbond vol tegen ageert, zou ik denken...
6: Ja, en dat is dus te simpel.
7: Hè, omdat jij ook ziet dat dat grote gevolgen zou hebben voor, voor de economie.
6: Ja.
7: Dat echt die rederijen instorten als je ineens... Filipijnse medewerkers hetzelfde loon moet gaan geven.
6: Exact, want als je hier wat aan wil doen... dan moet je naar de wereldwijde tekentafel. En daar moet je sleutelen. En niet in één land.
7: Ja. We hebben nog vrij kort, en ik wil dat toch even gebruiken... omdat we hebben nu echt wel een paar moeilijke aspecten... aan het zeeleven benoemd.
6: Ja.
7: Het is een beroep met een hoog risico. Ja, er luisteren misschien wel jongeren die nu geslaagd zijn... die net hun eindexamen hebben gehaald. Waarom zouden ze in godesnaam die maritieme wereld ingaan?
6: Ja, het is toch ondanks alles een prachtig vak. Dat vertellen mijn leden mij ook iedere dag. Het is een
7: Als je niet het laagste betaalde werk hoeft te doen, denk ik dan...
6: Ja, ook dat is een vraag waar nuance bij past. Want als je van school komt, dan...
7: Begin je gewoon als matroos.
6: Nee, en dat kan. Maar wereldwijd zijn de matrozenbanen vooral... worden in Nederland niet veel meer ingevuld door de mensen die hier van school komen. Ja, die zitten meestal op officierenopleidingen.
7: Ja, precies.
6: Overigens, als je wel matroos bent in een ander land... dan verdien je meestal naar het niveau van dat land een erg goed salaris. Hm. En in Nederland kun je instromen op een behoorlijk goed salaris. Soms 3500 euro. En dat is een basissalaris. Uiteindelijk heb je meer in je zak door al het overwerk dat je op die schepen doet. Maar je kunt bijvoorbeeld als stuurman, stuurvrouw... in een jaar of 5 tot 10 kapitein worden als je het goed doet.
7: Ja, en dat en dan is wel een mooi vooruitzicht.
6: Mooie salarissen verdienen, maar het is ook een mooi vak. En, maar we hebben wel, het is een mooi vak waar je de wereld ziet... waar je technisch hoogstaande verantwoordelijkheden draagt. En we hebben wereldwijd uitdagingen. En daar zet ik me met hart en ziel voor in.
7: Dankjewel voor je openheid, Sascha Meijer, General Secretary van vakbond Nautilus International. En wil je meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven? Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Rapportwedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Ook als je een doorgewinterd ondernemer bent, gaat het opzetten van een nieuw bedrijf weer met vallen en opstaan. Voor een zacht prijsje treinreizen aanbieden naar Europese bestemmingen zoals Berlijn en Parijs, dat klinkt natuurlijk mooi, totdat geen enkele bank erin gelooft. Wat doe je dan als je wel je miljoenen nodig hebt? Welkom Maarten.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Maarten Bastian, medeoprichter van GoVolta en wij maken internationaal treinreizen betaalbaar.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: In het heel lang blijven volhouden en stoïcijns blijven doorgaan.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: Ik denk in het te groots denken vanaf het begin. En we hadden misschien iets kleiner, voorzichtiger en Nederlandser moeten denken.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Maarten, leuk je te zien in deze uitzending. GoVolta, je zei het al, hè, een internationale spoorvervoerder. Waar brengen jullie de reizigers zoal in?
8: We rijden vanaf 19 maart dit jaar tussen Amsterdam en Duitsland. En we gaan vanaf 14 december dit jaar uitbreiden met de route Amsterdam-Parijs.
7: Geweldig. En Duitsland is dan Berlijn, denk ik, uiteindelijk.
8: Ja, Berlijn, Amsterdam. Ja,
7: of zitten daar ook nog heel veel stationnetjes tussen?
8: Er zitten nog stationnetjes tussen, Osnabrück en Hannover. Ja. Maar de grote toeristentrekpleister is natuurlijk Berlijn.
7: Jullie worden ook wel de EasyJet van het spoor genoemd. Is dat een geuzennaam? Vind je dat een fijne benaming of niet?
8: Ik vind dat wel een compliment. Ja, de low-cost airlines in Europa die hebben het fantastisch gedaan. En die hebben eigenlijk de hele markt binnen Europa wel een beetje overgenomen. En het staat voor een Europees netwerk wat niet per se aan één land gebonden is.
7: Ja, maar zijn jullie dan ook inderdaad een budget spoorvervoerder zoals EasyJet dat ook is?
8: Nou, waar wij op richten is grote volumes, veel capaciteit. En dat zorgt ervoor dat de ticketprijzen omlaag gaan. En we zorgen ervoor dat we niet met 20.000 mensen op kantoor zitten. Dus in die zin zijn wij wel heel kostenbewust. Ja.
7: Wat kost het eigenlijk als ik naar Berlijn toe wil?
8: Een retourtje is gemiddeld €50.
7: Oké. En Parijs is dan ongeveer hetzelfde, kan ik me zo voorstellen.
8: Ja.
7: En de gemiddelde reiziger, hoe ziet die eruit?
8: Heel divers. Blijven Nederlanders, dus iedereen is uiteindelijk wel in voor een koopje. Maar wat er uitspringt zijn de mensen die wat jonger zijn. Dus een beetje de doelgroep 18 tot 25 jaar. Die doen vaak ook, die maken vaak de keuze om met de trein te gaan vanwege duurzaamheidsoverwegingen. Mm-hmm. En verder, ja, heel divers, maar veel gezinnen met kinderen bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk met meer personen. Dus dan is die lage prijs extra belangrijk.
9: Ja, precies. Want als ik met gezin naar Parijs zou willen met de Thalys, dan ben ik toch al snel €200 voor een retourtje wel kwijt.
8: Ja.
9: In ons geval dan €1000. Dan denk je, nou, dan pak ik de auto wel.
8: Ja, daarom. En als de trein gemiddeld €50 retour is, ja, dan rekent het een stuk beter.
9: Ja.
8: Ja. Ja, ja. Dus dat zijn mensen die uit de auto getrokken worden op deze manier. En misschien mensen die überhaupt het niet anders aan hadden gedurfd om naar Parijs te gaan.
9: Ja, maar je concurreert dus en met een vliegticket en met auto. Misschien ook wel met een Flixbus.
8: Ja. Dus eigenlijk met een heel breed palet. En ja, de zakenreiziger die het niet uitmaakt, even tussen haakjes wat het kost, om met de trein te gaan, ja, die zal altijd de snelste en misschien wel de meest luxe verbinding kiezen. Maar verder hebben we eigenlijk een heel breed palet aan klanten.
9: Kun je iets zeggen over de financiën? Hoeveel omzet draaien ongeveer?
8: Nou ja, het gaat hard, want we rijden dagelijks treinen.
9: Okay.
8: Dus dit jaar verwachten we af te sluiten met een kleine 10 miljoen. En volgend jaar gaat dat al snel richting de 30 miljoen.
9: Wauw, oké. Okay. En schrijf je al zwarte cijfers of niet?
8: Nee, nog niet. Nee, we zijn 2 maanden bezig. Maar er zit wel een hele mooie stijgende lijn in. Dus onze bezettingsgraad die is al in de eerste maanden boven de 70% uitgekomen. Dus dat bewijst echt dat er heel veel mensen zitten te wachten op betaalbare treinverbindingen.
9: En wanneer verwacht je winstgevend te zijn?
8: Volgend jaar.
9: Oké, dat klinkt als iets stevigs, zeg maar. Laat ik zo zeggen, dit klinkt als iets dat een financierbaar bedrijf zou moeten zijn.
8: Ja, ja.
9: Want daar gaan we namelijk over praten.
8: Ja, je lacht al.
9: Want dat bleek het niet in het begin te zijn.
8: Nee, we hebben een hele lange aanlooptijd gehad.
9: Ja.
8: Dus dat ging niet vanzelf.
9: Waar stapten jullie heen?
8: Nou, het idee was in eerste instantie, laten we eens kijken of we een duurzaam alternatief tegenover die vliegreizen kunnen zetten. Alleen ja, dat was heel ingewikkeld, want mensen gaan graag naar bestemmingen als Venetië, Wenen, Praag. En dat zijn toch de verdere bestemmingen. En daar was op dat moment helemaal geen treinverbinding. En als je dat dan met de trein kon doen, was het peperduur en moest je 6 keer overstappen. Mm-hmm. Dus toen zijn wij een nachttrein gaan zoeken. Want we dachten, ja, dan is dat eigenlijk de enige optie om wel die steden te bereiken. Dus we hebben in Duitsland toen een nachttrein gevonden. Het waren 16 rijtuigen, maximale lengte die je kan rijden. Een halve kilometer lang, 730 bedden. En we dachten, nou, als we nou die nachttrein nieuw leven inblazen, dat moet wel leuk worden eigenlijk. En dan kunnen mensen 's nachts reizen. Dan zijn ze 's ochtends alsnog op die bestemming waar ze naartoe wilden.
9: En hoe heette dat bedrijf?
8: Dat heette Green City Trip.
9: Ja.
8: Ja, dus we hebben dat vrij snel opgetuigd. We hadden ook niet zoveel te doen natuurlijk in die tijd. Dus alles lag stil. En toen zijn we in oktober 21 zijn we voor het eerst met die trein gaan rijden. Dat hebben we uiteindelijk 3,5 jaar gedaan. En dat was een tweewekelijkse trein met 730 passagiers naar uiteindelijk 16 verschillende bestemmingen in Europa.
9: Dat bedrijf heb je niet doorgezet, begrijp ik.
8: Nee, dat hebben we niet doorgezet. En dat had ermee te maken dat wij altijd op zoek zijn, ook van oudsher natuurlijk, naar grote volumes. Dus het moet schaalbaar zijn. En de nachttrein had eigenlijk een aantal issues voor ons. Eén was dat het heel lastig was om meer materieel te vinden. Dus als we wilden uitbreiden, was er eigenlijk geen andere trein meer beschikbaar. En het had ermee te maken dat mensen toch het een heel leuk product vonden. Ze vonden het fantastisch om het een keer te proberen.
9: Mm-hmm.
8: Maar ja, onze ervaring was wel dat de helft geen oog dicht deed in die trein. En als je dan helemaal gebroken aankomt 's ochtends om 7 uur ergens, dan moet je stedentrip nog beginnen, maar dan is het niet meer zo leuk.
9: Ja, ja. Dus eigenlijk vond je het product gewoon niet goed genoeg?
8: Nee, het product was te complex. Het had verschillende facetten. Maar ja, je moet je ook voorstellen, als je 730 mensen, je bent uiteindelijk een soort enorm rijdend hotel. Dus je moet al die mensen voorzien van beddengoed. En ze hebben 100 vragen. En de tanden moeten gepoetst worden. En, nou ja, maar het is veel te complex. En een normale trein die overdag rijdt, ja, je gaat zitten, je zet een podcast aan of je slaat een boek open. Maar het is niet zo ingewikkeld.
9: Nee, oké. Okay. En daar kwam dus GoVolta uit.
8: Ja, dus eigenlijk al vrij snel, ik denk een half jaar nadat we begonnen met die nachttrein, was al wel bij ons het idee ontstaan van nou, we moeten iets verbeteren waardoor het efficiënter wordt. En dat was best lastig, want ja, we moesten natuurlijk die mensen ook wel een beetje weghalen van die verdere bestemmingen. Want als je overdag gaat rijden met een trein, dan is het efficiënter. Maar ja, je zit wel een beetje aan 7 uur te boemelen. Ja, dat is wel een beetje de max zo.
9: Ja, ja. Oké, daar kwam GoVolta uit.
8: Ja.
9: Dus even voor mij, jij bent al sinds je 16e of 18e aan het ondernemen.
8: Ja.
9: Met een mede-compaan die ook door de wol geverfd is.
8: Ja.
9: Twee succesvolle bedrijven gehad.
8: Ja.
9: En je gaat nu, oké, we gaan overdag treinen voor elkaar krijgen. Dan moet je financiering ophalen, denk ik.
8: Ja, want het begon ermee dat we een enorme hoeveelheid rijtuigen te koop zagen staan. 250 stuks.
9: Zo.
8: En we dachten, ja, laten we gewoon eens voor de grap groots denken. Stel nou dat het geld geen rol speelt en we kunnen al die rijtuigen.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen,

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: We dan beginnen met 70 of laten we dan beginnen met 50 en dan wordt het wat behapbaarder. Dus daar zijn we mee verder gegaan en dat hebben we uitgerekend. Nou, dan krijg je al die eindeloze financiële modellen en alles is gebaseerd op een verwachting. Dus wij zeggen van nou, we zien overal op het spoor monopolie nu. Het is peperduur. Iedereen klaagt daarover. Er valt sowieso los van de prijs ook nog van alles te verbeteren. En wij kunnen dat nu gaan regelen. En we kunnen de prijzen meer dan laten halveren. Dus hoezo is dit geen goed idee? Ja. Dat was een beetje ons eerste gevoel.
3: Wat had je nodig qua investering?
2: Nou ja, dat bedrag werd steeds geringer. Maar het is uiteindelijk toch duur. Dus het liep alsnog in de tientallen miljoenen.
3: Okay. Ik heb hier staan 15 miljoen. Klopt
2: ja,
3: dat ongeveer?
2: Ja, daar kwamen we uiteindelijk op uit. Ja. Ja. Toen hebben we het wat kleiner gemaakt. Dus bij 30 rijtuigen kwamen we uit. Nou, kwamen we ongeveer 15 miljoen uit. Dus dat was wat behapbaarder. Ja. Daar konden we nog een beetje mee...
3: Kun je wel wat doen zonder dat het een enorme investering is. Maar ja, nog steeds. We begonnen het begin een beetje te lachen. Je zegt volgend jaar draaien wij gewoon zwarte cijfers. Dus een investeerbaar bedrijf kan me zo voorstellen. Maar wat hoorde je toen je met deze plannen naar een bank toe ging? Want dat was je eerste go-to, toch? Je gaat naar een bank toe.
2: Ja.
3: Vertel.
2: Nou ja, ons idee was, wij hebben een track record. We verkopen al 15 jaar lang ongelooflijk veel stedentrips. Dus we weten echt wel een beetje wat we doen. We hebben ons enorm verdiept in het spoor. We rijden al 3,5 jaar nachttrein. Dus ja, we weten dan nog wel een klein beetje waar we het over hebben. Dus heb een klein beetje vertrouwen in ons. Dat was eigenlijk vooral ons gevoel van... ja, tuurlijk, het zijn verwachtingen, maar het is een heel logisch verhaal wat er gebeurt in de markt. Ja. En ons verhaal is ook logisch. Dus dat was een beetje ons misschien wel naïeve idee.
3: Ja, en je hebt natuurlijk de vibe wel een beetje mee. Zeker in die tijd. Hè? Dat is zeker een beetje uitkomend uit COVID. Van we moeten allemaal een stuk duurzamer gaan reizen.
2: Ja.
3: Wat waren de reacties?
2: Ja, overweldigend positief. De banken vonden het ook fantastisch. Iedereen vond het fantastisch. Totdat het betaald moest worden.
3: Ja?
2: Ja, nee, dat was een beetje het punt. Want iedereen vond het fantastisch. Dus iedereen wilde ook heel graag in gesprek. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zeker met banken en grotere financiële instellingen eindeloos veel tijd zijn verloren. Want ze vonden het allemaal fantastisch. En allemaal begrepen ze wel dat er een klein beetje ondernemersgeest nodig was. Ook voor zo'n loggenbank. En nou ja, dat was de valkuil waar ik eigenlijk net al in de intro naar refereerde. Dat je dus heel makkelijk, heel lang in van die trajecten terechtkomt.
3: Met hoeveel banken heb je gepraat?
2: Nou, alle banken wel. En heel veel grotere investeerders. Tientallen in totaal, ja.
3: En dat zijn dus tientallen gesprekken?
2: Ja, en de een natuurlijk heb je een langer, intensiever traject mee dan met de ander. Alleen, daar gaat heel veel tijd en heel veel kosten in zitten. Want je moet dat ook allemaal uitwerken, die plannen. Daar heb je allerlei experts voor nodig. En op een gegeven moment begon dat wel echt te frustreren. Dat we dachten, ja, maar het is zo evident. Er is nog niemand. Wij zijn nu de first mover. Hoe kan het nou? En dan word je ook wel een beetje dat je af en toe naar Amerika of zo kijkt en denkt, ja, daar lijkt het allemaal toch wel wat makkelijker te gaan. En hier vragen we om een relatief gering bedrag. De kansen zijn enorm in de markt. Iedereen wil duurzaam, iedereen wil goedkoper.
3: Nou ja, op een gegeven moment heb je gezegd, dit is het laatste gesprek dat ik voer met een bank, toch?
2: Ja.
3: Ja, ja. Wat was dat laatste gesprek dat je denkt, nou kap ik ermee, vertel dat eens.
2: Ja, we zaten toen echt 9 maanden lang in een traject en alles was opgetuigd. Wij moesten een duurzaam kantoor. We waren verhuisd. We moesten een duurzame auto. We hadden een elektrische auto gekocht. De notaris was al ingeschakeld, had alle entiteiten opgericht. De bankrekeningen waren al geopend. En alle adviseurs die bij die bank werkten, hadden dit allemaal. Die werkten er allemaal 20 jaar. Die zeiden, ja, dit is goed gewoon. Want als we in deze fase zijn, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat nog verkeerd gaat. Nou, en toen kwam er opeens een droog telefoontje. Ja, nee, er is toch iemand van hoger hand die vindt sport toch een beetje onbekend. En nee, klaar. Het was echt opeens klaar. En
3: serieus? Dus je zit er maanden in gesprek en dan krijg je een telefoontje?
2: Ja. En ondertussen zijn er natuurlijk al heel veel voorbereidingen. Want ja, je bent

0: ook klaar. Je moet er ook klaar voor zijn. Zeker in zo'n, als het in zo'n vergaande fase zit. En je moet zorgen dat de rijtuigen die je gaat kopen, we waren bezichtigd. Dus we hebben menig dag in storm en regen op troosteloze rangeerterreinen onder allerlei rijtuigen liggen kijken.
1: Ja, want je wilde dat geld hebben zodat je die rijtuigen kon kopen.
0: Exact,
1: en die zijn ook zomaar, want die zijn best gewilligd. Of die zijn best gewild.
0: Met rijtuigen, het is een beetje ingewikkeld. Maar om het heel simpel te maken, ze zijn toegelaten in bepaalde landen. En dat is van oudsher, dat wordt bij de aflevering wordt dat eigenlijk bepaald in welk land zo'n rijtuig is toegelaten. Maar heel veel nationale spoorwegmaatschappijen, die hebben die rijtuigen alleen maar nodig voor hun eigen land. Dus daar kun je er niks mee in Europa. Ja. Dus je moet een hele specifieke rijtuigen zoeken die in meerdere landen zijn toegelaten.
1: Maar dan krijg je dus zo'n telefoontje?
0: Ja.
1: Nee, het gaat toch niet door. Wat zeiden jullie tegen elkaar?
0: Ja, dat zal ik misschien niet herhalen.
1: Maar, afgezien van het gevloek, ja.
0: Ja, we hadden natuurlijk, het was niet de eerste afwijzing. Dus ergens went het, de teleurstelling. Maar het blijft super vervelend. En ja, wij zijn wel vrij nuchter ingesteld en pragmatisch. Dus dan gaat het al snel van, ja, wat nu? Wat gaan we dan doen? Wat wordt het plan B, C, D? Maar je baalt als een stekker natuurlijk, ja.
1: Waar heb je je geld uiteindelijk vandaan gehaald?
0: Nou, we waren uiteindelijk in al die trajecten al bezig met een onderhoudspartij. En die was de treinen met ons samen gaan keuren en bekijken. En die was ook heel enthousiast geworden eigenlijk van onze plannen. En die hadden die rijtuigen gezien en die zeiden, ja, dit wordt fantastisch. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dan moet het nog kleiner worden. Dus laten we dan gewoon niet met 30 in één keer beginnen. Maar laten we dan die optie op 30 wel nemen, maar het in kleinere stukjes knippen. Dus we zijn uiteindelijk voor 11 rijtuigen gegaan. Gaan. Daar konden we in ieder geval de eerste route naar Berlijn mee rijden. En uiteindelijk hebben we samen geld op tafel geveegd. En het op die manier opgelost.
1: Dus de onderhoudspartij is eigenlijk bij jullie, heeft jullie een lening gegeven? Of zijn ze mede aandeelhouder geworden?
0: Die hebben ons daarmee geholpen. Ja. Dus ja. We hebben dat samen in een constructie hebben we dat gegoten. En op die manier zijn we toch van start gegaan. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus dat is wel een ding dat. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk schaal. En je moet dan het heel erg gaan opknippen in stukjes. En we hebben nu gezien dat er echt heel veel positieve reacties op komen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dat als je het dan helemaal voor elkaar krijgt. En dat hebben we dus nu gedaan. Dat we zeggen van ja, voor verdere financiering laten we voorlopig wegblijven van banken. Totdat we 20 jaar track record hebben. En alleen maar zwarte cijfers. En
1: ik bel al die mensen nu terug of niet? Want jullie hebben nu, jullie draaien nu. Ja. Je bezettingsgraad gaat de goede kant op.
0: Ja, we hebben nu een obligatielening uitgezet. En dan kunnen mensen vanaf 1000 euro investeren met een mooie rente.
1: En dat gewoon is, crowdfunding heb je gedaan.
0: Dat is uiteindelijk crowdfunding, ja. En het leuke daarvan is, wij waren daar nooit zo van. Omdat we zoiets hadden van ja, het voelde voor ons een beetje ongemakkelijk dat je dan zeg maar op die manier geld gaat ophalen. Maar het is eigenlijk wel fantastisch om te zien. Want we hebben dat van het weekend live gezet. En de eerste mensen die kwamen meteen. En die gingen allemaal geld overmaken. En dat zijn allemaal mensen die we helemaal niet kennen. En die vinden kennelijk het idee gewoon fantastisch. En die investeren daarin. Ja. En ook met kleine beetjes kom je er dan. Dus dat is een les die we geleerd hebben.
1: Hoeveel staat er nu uit? Wat wil je ophalen?
0: We zijn nu bezig met een ronde van 1,5 miljoen.
1: Ja.
0: En dat is bedoeld voor de route naar Parijs om die succesvol te kunnen opstarten. Een mooi restauratierijtuig wat in die trein komt. Zodat mensen ook kunnen ontbijten, lunchen, dineren terwijl ze onderweg zijn.
1: En die banken, die ga je voorlopig niet meer bellen, begrijp ik.
0: Nou ja, ik hoop dat er ooit wel een punt komt dat we weer 300 treinen alsnog willen aanschaffen. En dan zullen we wel weer banken nodig hebben. Dus die optie. Maar dan zit je anders aan tafel, denk ik. En dan,
1: Ik heb met jouw concurrent / collega ook in deze uitzending gesproken. Chris Engelsman, hij is van European Sleeper.
0: Ja.
1: Zij zitten nog wel, dus vooral in die nachttreinen. Hij zei wel tegen mij, het is ongelooflijk bureaucratisch.
0: Zeker.
1: Omdat je van land naar land wil. Het is beyond belief.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen, 's nachts is het niet zo druk, maar overdag natuurlijk wel. Komen jullie die bureaucratische rompslomp ook tegen?
0: Ja, zeker. En het grappige is dat mensen hier natuurlijk in Nederland wel eens commentaar hebben op ProRail en zo, dat dat logge, vervelende organisaties zijn. Nou, als je de Duitsers gewend bent, dan is ProRail een heel licht veertje.
1: Ja, ja. Ja, vertel.
0: Ja, nou ja, dat in Duitsland ben je ook. Je hebt in ieder land te maken met een infrabeheerder, dus degene die het spoor beheert. En in Duitsland is dat een monster van een organisatie met geloof ik 200.000 medewerkers. Nou, voor alles zit iemand en je moet overal nog verplicht een faxnummer invullen. Dus als je iets aanvraagt met een formuliertje, moet je een faxnummer. Ja, we hebben geen fax natuurlijk meer. Niemand heeft dat volgens mij nog in Nederland, maar in Duitsland wel. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Ja, je wordt er een beetje cynisch van op een gegeven moment. En je leert in ieder land mensen met hun eigen medicijn bestrijden.
1: Hoe doe je dat dan, met hun eigen medicijn bestrijden?
0: Nou, in Nederland werkt het als je zeg maar vriendelijk bent en je gaat een beetje goed met elkaar om. Dan is er vaak ook wel heel veel mogelijk. Hè? Dat is een beetje de cultuur hier. Maar in Duitsland, ja, regel is regel. En of iemand je nou leuk vindt of niet, dat maakt helemaal niets uit. Regel is regel, punt.
1: Heb je het al uitgevonden hoe het met de Fransen werkt?
0: Nou, we hebben een Franse dame op kantoor zitten. Die heeft meer dan 11 jaar lang bij de SNCF gewerkt. Dus als je het over eigen medicijn hebt, dan hebben we daar een heel goed middel voor.
1: Geweldig. Waar, je hebt nu Berlijn, je gaat Parijs. Tenminste, daar loopt de crowdfunding dus voor.
0: Ja.
1: Daar willen jullie vanaf wanneer gaan rijden?
0: 14 december aanstaande. Ja.
1: Waar staan jullie over 5 jaar?
0: Over 5 jaar staan wij in Europa bekend met een heel mooi netwerk. Dus ons eerste plan is voor uitbreiding is nu om vanaf Amsterdam de frequenties richting Berlijn en Parijs te verhogen. Om dan nog routes toe te voegen naar Kopenhagen, München, Basel. En dan willen we eigenlijk diezelfde bestemmingen ook vanaf Brussel en vanaf Parijs gaan rijden. Dan creëer je eigenlijk een heel mooi efficiënt spinnenweb van routes die allemaal maximaal 7-8 uur duren. En allemaal heel voordelig worden.
1: Ja. Je zit volgend jaar hopelijk op 30 miljoen euro omzet, zei je.
0: Mm-hmm.
1: Over 5 jaar zit je.
0: Ja, dan loopt het in de paar honderden miljoen omzet.
1: Dat klinkt als een mooie ambitie. Wij sluiten deze uitzending altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Geheel in gedachten van André Hazes, bloed, zweet en tranen. Wat zou die moeten zijn?
0: Wat wij ons wel eens voorhouden is dat je ervan uit moet gaan dat 80% van de tijd alles tegen zit en niets wil en alleen maar achteruit lijkt te gaan. En dan 20% van de tijd heb je af en toe een succes. En als je je daarop voorbereidt, dan doe je heel goed aan verwachtingsmanagement als ondernemer.
1: Dankjewel. Leuk dat je er was. Maarten Bastiaan, hij is medeoprichter van GoVolta. Volgende week. Wat als je eigen medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie doorspelen en daardoor opeens een faillissement dreigt? Het overkomt ondernemer Ralf van Dam. En dat is niet eens de enige tegenslag die hij moest verwerken. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in de podcast-app. En graag tot volgende week. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
2: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
2: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
2: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant. En durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
10: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
9: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn, bijvoorbeeld.
11: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Pieter Janssens van I.O. Die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
9: Het zijn twee verhalen. Hè? Je hebt enerzijds het verhaal van Interactor, het voormalige I.O. De start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interactor op dat moment met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
11: En was dat een kwestie van toeval of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
9: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wel mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
11: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden. En toen had jij dat klantenbestand.
9: Ja, en samen met de Windows NT server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
11: En dat geld, dat had jij...
9: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT server.
11: Kijk eens, dus dat, zeg, dat hadden wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
10: Ja, ik denk het wel. Ja. Activa, passiva transactie.
9: Een pure inderdaad, een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
11: En dat ging omhoog, hè?
9: Het ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, was €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
10: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
9: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
10: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
9: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn. Nee. Dat zijn via andere tactieken gegaan.
11: Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij je nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
9: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
11: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
9: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
11: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
9: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
11: Herken je dat,
10: ja,
11: David?
10: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
9: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
11: Ja. Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
9: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
11: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
9: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
10: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
9: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... Als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten... na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen... Oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt... die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben... of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject.
10: Ja.
9: Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik ja of nee.
10: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt, had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
9: Ja,
10: hè, dat je het...
9: een aantal wel. Ja, ja, dus... De meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten, omdat je ook de opportuniteit
10: ja,
9: ziet en je wil verraad en je wil graag. Dus soms schakel je...
12: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten... dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen... hoe de wind zou moeten waaien?
9: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet... dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient... en het type werkzaamheden die je doet. Ja? Twee, heeft die klant gekregen wat dat er beloofd geweest is... En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig. Je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig. En je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen. Als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. En dat kan je prima wel, onderzoeken. Maar die klantrelatie... Wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten? Soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd? Kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. Hebben we altijd gehad van mensen die zeggen... Wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden... Goh, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is uiteraard. Hè, en heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar, dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
10: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
9: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
10: Ja.
9: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
10: Ja.
9: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast wat gaan we samen doen. Wat is de route van I.O.? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities... en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
12: Ja, I.O. is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
9: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames is heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf... dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial...
12: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
10: En nog even die structuur
9: inderdaad.
10: Van die...
9: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen een I.O.? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive-programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in I.O. dat misschien niet de voormalige founder instap kan maken en herinvestering kan maken. Maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
13: Ja.
9: Of misschien wel een aantal mensen uit het management. Of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht. Maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel
12: en incentive planten. Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
10: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
12: Dat is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
10: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10 en de 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
12: Nog even die buy-and-build-strategie, want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging later nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. He, samen gaan we meer waarde creëren.
10: Ja.
12: Hoe gebeurt dat altijd?
10: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
12: We horen een belletje.
10: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord zouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen. Zonder dat we verkocht werden. Dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
0: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
0: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
0: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
0: Ja, en er
1: zijn
0: over andere diplomatiek.
1: Absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit. Er is nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe moeten we daar naar kijken gezamenlijk? Hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest. Maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
2: En hoe doe je dat? Hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund. Hè. Dus ook daar. Maar ook dat, hè, ook daar valt over te spreken.
2: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
0: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
2: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event waarbij de investeerders...
0: Een liquidity event, ja.
2: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
0: Oké, helder.
2: Gezegd.
0: Ja.
2: Ja, daar zal je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
0: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Hè. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
0: Maar de merken blijven bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. Wij hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar een vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk, dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route, maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
2: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar, van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
3: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment maar aftreden.
2: Wat
1: die
2: is moeten... dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
3: Hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk.
3: Ja, zo dus.
1: Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè? En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie parameters.
3: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Daar zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
2: Ja, dus je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
1: Zit ook in
2: het
1: beestje, denk ik.
3: Hij gaat toch niet, begin 40, deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Dat je denkt,
3: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker. Hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk je dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in de landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel
3: leggen. En wanneer praat je dan wel over pricing?
1: Gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis enzovoort?
3: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag. Met vragen van onze luisteraars. Die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En over luisteraars gesproken. Heel veel mensen zijn al lid geworden van Boekenstein en de Wijk Plus. Waarvoor ontzettend veel dank. Echt overweldigende inbox, zie ik. Overigens ook, ik moest zeggen van de klantenservice. Sorry, we waren niet helemaal op de toestroom bemand. Dus soms laat een mailtje, als iets niet goed werkt, een dag op zich wachten. Maar dat wordt verbeterd. Het is gewoon, te veel mensen worden lid van Boekestein en de Wijk. Via boekesteinendewijk.nl. Met de kortingscode NAVO. Het is niet anders, jongens.
7: Ja, we moeten gewoon saaiere podcast maken.
6: Ik denk het.
8: Arjan,
6: jouw college dat we hebben opgenomen als extra voor de leden komt binnenkort online. Dus misschien dat mensen wegjaagt.
7: Ik heb een uiterste best gedaan om het ongelooflijk saai te maken.
6: Ja, het was
8: helemaal de moeite om nog naar uitnodigen. Meestal voor jezelf.
6: Goed, laten we maar naar de vragen gaan. Ja. De eerste vraag komt uit de krant, grappig genoeg. Een luisteraar stuurde me dat, maar dat was de column van Matthijs Bouwman, pagina 2 van het FD. Onder de kop No Drone Zone. En Matthijs die schreef daar: de Franse Rafale was net op tijd. Een Russische drone was het NAVO-luchtruim ingevlogen. En het in Letland gestationeerde gevechtsvliegtuig schoot het ding vakkundig uit de lucht. Gelukkig maar, stel je voor. Wat er had kunnen gebeuren. Maar ondertussen iets verderop, in een land dat nog net geen EU-lid is en nog lang niet bij de NAVO hoort, knallen dagelijks Russische drones en raketten in huizen en flatgebouwen, raken burgers gewond of gedood. En ik weet het, zegt Matthijs, dit is geen vraag voor een econoom, meer voor Arjan Boekestein erop de Wijk. Maar toch, waarom schieten die Franse Rafales en andere NAVO-fighter jets die Russische wapens niet uit de lucht voordat ze hun terreur over Oekraïnse burgers uitstorten? Onze Rafales, Gripens en F-35's Eurofighters kunnen daarbij helpen, maar ze mogen het niet. We zijn bang voor Poetin, maar een no-drone zone boven Kiev, Lviv of Odessa is geen oorlogsdaad. Het is een Europese plicht.
8: Dat last klopt niet. Het is geen plicht. Dus
3: met een beetje goede wil.
6: Misschien dat hij niet een juridische plicht daarin
3: schijnt. Nee, geen juridische plicht, nee. Mm-hmm. Maar goed, dit heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over een no-fly zone boven Oekraïne. Die discussie loopt eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. Er is over gesproken, als je het gaat vragen aan de parlementen van de Baltische Staten, dan zeggen ze, daar zijn wij voor. Zelensky is er voor. Maar de NAVO die is er niet voor. Dus al onder Stoltenberg is gezegd van dat gaan we niet doen. Inmiddels denk ik dat een belangrijke reden is vervallen, namelijk die hele escalatie. Maar wat je wel ziet is dat de aard van de oorlog en de aard van de dreiging veranderd is. En ik heb toch dezelfde overtuiging langzamerhand dat de NAVO niet beschikt over de juiste wapens om drones neer te halen. En het is een vrij kostbare aangelegenheid om een drone die misschien 20.000 euro kost, om die met een raket van tonnen of misschien wel miljoenen, wat de Amerikanen hebben gedaan met de PAC-3 en PAC-2 raketten van de Patriot, om die uit de lucht te schieten. Dat is gewoon, dat kun je ook niet meer permitteren op lange termijn. Daarvoor heb je antidroonsystemen nodig, die moeten gebouwd worden. Dat gebeurt. Oekraïne heeft die dingen, want we weten ook iedere keer als jij, laten we zeggen, je lijst oplepelt, Hugo, dat de meeste gewoon uit de lucht worden gehaald. Het grote probleem zit hem in de ballistische raketten. En dan niet alleen maar die Orestiek, maar er zijn er ook Iskanders en andere raketten die dus ook ballistisch zijn. En die moet je op een of andere manier ook uit de lucht halen. Daar heb je die dure Patriot-raketten voor nodig. En je hebt eigenlijk veel goedkopere systemen nodig. En die heeft Oekraïne om die drones uit de lucht te halen. En wij hebben ze nog niet. Ik denk dat daar een belangrijk punt in zit. En ik denk dat het land wat voortdurend bestookt wordt en geen NAVO-lid is. Ik denk dat dan Moldavië ook bedoelt. Iets dergelijks. Ja, toch? Ik bedoel,
6: nee, dit gaat over Oekraïne.
3: Ook, dat gaat over Oekraïne. Maar het geldt ook voor Moldavië. Dus daar zou je dus ook dat soort systemen aan moeten leveren. Maar Oekraïne zelf, die plukt ze allemaal uit de lucht. Dus het is gewoon, voor drones is het niet zo'n probleem meer. Het probleem zit hem echt in de ballistische raketten.
7: Ja. Maar het is ook een principieel punt, toch, Rob? Luister, als wij het vanuit het NAVO-lichtruim acties gaan ondernemen op Oekraïns grondgebied, dan beschouwt Rusland dat als een oorlogsverklaring.
3: Tuurlijk, dat is ook de reden.
7: Dat is een enorme escalatie met alle ellende van dien. Ik vind dat we Oekraïne op allerlei manieren moeten helpen, maar niet door Rusland de oorlog te verklaren. En dat klinkt allemaal heel hardvochtig. Maar als we dat namelijk wel doen, dan krijgen we allemaal hele ongewisse scenario's. Hè? Ja. Dan gaat dus Rusland ook escaleren. Laten we maar ons concentreren om zoveel mogelijk de Oekraïne helpen in hun eigen strijd met Rusland. Dat lijkt mij verstandiger.
6: Nou ja, vooral omdat zij het misschien dus zelf ook beter kunnen dan wij het kunnen.
3: Dat inmiddels is dus wel. Ik hoor het ook niet, hoor. Ik bedoel, in mijn reis door Oekraïne hoorde ik dus dit niet meer als een probleem. Nee. Omdat die drones, af en toe komt er wel eens in doorheen, hè? Dat is helder. Maar worden er ook zo allieerst veel op afgeschoten op Oekraïne, dat er altijd wel een paar doorheen komen. Ja. Die haal je ook niet neer met een paar NAVO-vliegtuigen. Nee. Ik hoor het argument niet meer. Ik hoor wel het argument van waar blijven de PAC-2 en PAC-3 raketten van de Amerikanen. Hè? Die zijn er niet meer, die zijn weggeschoten. Ja.
6: Gaan we naar de Straat van Hormuz. Barry Leuwentaal zegt: de discussie over de Straat van Hormuz lijkt zich vooral toe te spitsen op de vraag wanneer en onder welke voorwaarden de doorgang weer volledig kan worden gegarandeerd. Vooralsnog lijkt een duurzame oplossing uit te blijven, terwijl de economische en strategische gevolgen wereldwijd steeds voelbaarder worden, met name op het gebied van energievoorziening en brandstofprijzen. Verschillende landen, waaronder Europese en Aziatische, hebben aangegeven bereid te zijn bij te dragen aan een internationale maritieme operatie om die vrije doorvaart te herstellen. Maar doorgaans wordt daarbij verwezen naar een scenario waarin eerst een staakt het vuren van kracht is. Ja, dat klopt. Barry vraagt: kan er ook een punt ontstaan waarop de economische en strategische schade zo groot wordt dat een coalitie van getroffen landen besluit om in te grijpen voordat er sprake is van een staakt het vuren?
7: Het lijkt mij heel onverstandig. Kijk, de Goliath kan verslagen worden door David. Dat is een asymmetrische situatie. Het is niet voor niks dat een land als Nederland steeds zegt... nou, wij zullen heel graag helpen, maar dan moeten we eerst een staakt het vuren zijn. Want er is gewoon... de Iraniërs hebben een hele sterke positie. Ze hebben maar één zeedrone nodig of een speedboot... en ze kunnen gewoon een tanker gewoon aanraken. En dan gaat die verzekeringspremie omhoog. Je kent dat hele verhaal. Nee, dit is het probleem dat Trump veroorzaakt heeft. En nu zegt de rest van de wereld... ja, wij hebben er ook vreselijk veel last van. Maar dan moet wel eerst een staakt het vuren zijn... voordat we daar die operatie gaan doen. Dus ja, Trump heeft het veroorzaakt.
3: Ja, ik denk dat het antwoord heel simpel is. Waarom zou je iets gaan doen wat de Amerikanen niet lukt?
7: Ja.
3: Amerika heeft toch eigenlijk op papier nog steeds de sterkste krijgsmacht van de hele wereld. Mm-hmm. En slaagt dus gewoon niet. En dat heeft alles te maken met Arie Jans opmerking over asymmetrie. Slaagt er gewoon niet in om die straat open te krijgen. Dus dat gaat nooit lukken. Je moet iedere keer, en dat is echt heel erg belangrijk, iedere keer...
9: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Maar het is natuurlijk ook wel wat onbevredigend als hier de economie instort, om het maar grof te zeggen, als dit gewoon een blijvende situatie is. En dat we dan maar blijven wijzen naar Trump die het moet oplossen. Kunnen we dan niet iets anders doen om Iran onder druk te zetten?
2: Dat zou ik niet weten. De sancties zijn keihard in de richting van Iran. Ik zou het niet weten. Ik bedoel, dit is nou gewoon precies ook wat Iran wil. En wat ze uitbuiten, deze situatie. Als daar een gaatje was om het anders te gaan doen, hadden we dat al lang gedaan.
3: Exact.
2: Ja, maar sommige dingen zijn gewoon niet oplosbaar. En soms ben je gewoon zo in de hoek gemanoeuvreerd dat je er gewoon niet makkelijk uit kan komen. En dat is denk ik hier het geval. Want ik zit me daar ook surf over te pakkiseren, eigenlijk al weken, maanden lang. Van hoe je dat zou moeten doen. Ik zou het niet weten. Ik heb ook nooit iemand gesproken die daar een oplossing voor heeft.
1: Als hier mensen luisteren naar deze podcast en de oplossing hebben, dan kunnen ze zich melden.
2: Absoluut. Ja. Direct een mailtje sturen.
1: Ja. Stuur direct een mailtje. Ja. Stefan, die mailde. Ik ben zojuist 12 dagen in Israël geweest en ben tot de conclusie gekomen dat Israël niet stopt met de oorlogen tegen Hamas, Hezbollah en Iran. Ik heb hier familie en vrienden en die heb ik uitgebreid gesproken en vooral veel geluisterd. Nou zit ik vooral in seculiere kringen, maar ja, die religieuze, daar valt niet mee te praten. Hier leeft van links naar rechts onder die mensen de overtuiging dat er geen vrede te bereiken is met Hamas, Hezbollah en Iran. Dat opgeteld met de toenemende jodenhaat over de hele wereld strijdt Israël voor haar voortbestaan van joden in het algemeen en Israël in het bijzonder. Als er al een oplossing is, daar wil ik jullie graag over horen, dan moet die oplossing uit de Arabisch-Islamitische wereld komen. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou, ik ben dankbaar voor deze vraag, want dan kunnen we nog een aantal dingen toespitsen. Hè? Kijk, het is inderdaad zo dat Israël van links tot rechts zo getraumatiseerd door die hele 7 oktober ellende, die pogrom, en dat ze gewoon niemand meer kunnen vertrouwen in hun wereldbeeld. En dat ze zeggen, nou, laten we er maar af en toe op losslaan. En daar zijn ze ook heel aardig mee bezig. Nou, wat is nou het probleem van die analyse? Wij denken dat je dit militair kan je dit niet oplossen. Je kan Hezbollah niet tot de laatste man uitmoorden. Hamas is nog steeds niet ontwapend. Je kan dus met militaire middelen maar zoveel bereiken. En niet alles. En dat betekent dus dat als het je nou werkelijk gaat om de veiligheid van de staat Israël, hè, dan zal je dus naast militaire operaties ook een diplomatieke trek moeten doen. En dan moet je dus ook concessies doen. Dat betekent, je zal wat moeten doen met een Palestijnse staat. Nou, als je dat zegt in Israël, word je gelijk doodgeschoten. Maar ik denk dat dat niet anders kan. En dan, wat me ook opvalt, dat wil ik ook nog even kwijt. Als ik dan met mijn Joodse vrienden praat, dan zeggen ze van, het hele Hamas is fout, hè. En als ik dan weer met andere mensen praat, zeg ze, nou, er is ook een deel van Hamas waar wel mee te praten valt. Hè? En dat is uiteindelijk datgene wat je zult moeten doen. Je zult moeten proberen de haviken van de duiven te scheiden. Dus zonder diplomatieke trek wordt het niks voor Israël. En ik zie dus dat Israël totaal geradicaliseerd is. En dat is niet goed voor de veiligheid van Israël zelf.
2: En
3: wat denk jij?
2: En de positie, ja, ik ben het eens. En de positie van Israël is verspeeld in de wereld. Kijk wat er op de westelijke Jordaanhoever gebeurt. Kijk hoe er wordt omgesprongen door de kolonisten met nederzettingen. Als je dus dat doet en er worden ook sancties afgekondigd door de Europese Unie naar dat soort kolonisten, ja, dan weet je gewoon dat het echt problematisch is.
1: Zelfs in de Verenigde Staten zijn ze steun aan het verliezen. Dat is wel heel bijzonder.
2: Exact, ja, exact. En als je, ik ben er 100% van overtuigd nu we dit weer zeggen in de podcast, dat vervolgens de scheldpartijen de bedreigingen weer potvieren. Je zit inderdaad met een compleet gepolariseerd verhaal. En daar is niet een hele makkelijke oplossing voor. En dat betekent dat alle partijen een stap naar voren moeten doen, inclusief Israël, hoe pijnlijk dat ook is.

0: Anders blijft dit gewoon doorgaan. En nogmaals, inderdaad, Arjan, een militaire oplossing. Ik zie hem niet goed mogelijk op dit ogenblik. En die wordt ook steeds lastiger mogelijk vanwege de technologische innovaties met drones. Dat heeft Hezbollah al aangegeven. Want dat droneprobleem is niet goed oplosbaar op dit ogenblik van Israël.
1: Exact.
2: Ja. En zien jullie misschien een kans, zoals Stefan vraagt, dat er vanuit de Arabische wereld een stap naar voren kan worden gezet, waardoor Israël hieruit kan komen?
0: Nou ja, dat gebeurt wel een klein beetje. We hebben natuurlijk die Abraham-akkoorden. Die worden nieuw leven ingeblazen. We zien dat de Amerikanen druk uitoefenen op de regering in Irak. Om die pro-Iraanse groepen eigenlijk te gaan incorporeren in de Iraakse overheid. Dus er gebeurt wel het een en ander. Maar je hebt eigenlijk nauwelijks invloed op een aantal andere groepen. Zoals Hezbollah en de Houthis. Die nog heel sterk aan de leiband lopen van Iran. Dus eerst moet dat Iraanse probleem worden opgelost. Wat je ook niet, en zeker Israël alleen niet, kan oplossen met militaire macht. Maar daar ligt denk ik wel een onderdeel van de oplossing. Dus eerst Iran oplossen. Hoe je dat doet met een nieuw akkoord. Waarbij je dan misschien ook afspraken kunt maken over de Iraanse steun voor de proxies, dus de strijdgroepen in verschillende delen van het Midden-Oosten. Dan zou je misschien een situatie kunnen krijgen waarin de relaties enigszins worden genormaliseerd met een aantal landen in de omgeving. En dat zou er misschien weer op termijn kunnen leiden dat er toch sprake kan zijn van een zekere afname van de spanningen. Maar dat gaat nog wel even duren hoor.
1: Ja. Weet je, Jordanië is heel erg ongelukkig met het Israëlbeleid. Het is weliswaar een bondgenoot van Israël. Maar Jordanië heeft veel Palestijnen op zijn grondgebied. Kijkt naar wat er op de Westbank gebeurt en ziet daar meest vreselijke dingen gebeuren die misschien ook weer tot meer vluchtelingen leiden naar Jordanië. Toen ze niet op te wachten. Egypte, onder de huidige generaalsbewind, die wil absoluut geen Palestijnen, want die houden die grens gewoon dicht. Saudi-Arabië zegt nu heel duidelijk, door al die nieuwe ontwikkelingen, van ja, wij gaan niks doen met die Abraham-akkoorden, want we willen eerst een Palestijnse staat. Het zit dus aan alle kanten vast. Eigenlijk moet inderdaad Israël met Iran gaan praten. Dat doen ze dus nooit, hè? Dat gaan ze nooit doen. Kunnen ze niet. Maar het zal wel moeten, want dat gedonder met Hezbollah moet natuurlijk wel opgelost worden.
0: Ja.
2: Ik heb hier nog E. Aartsma. Die zegt, ik weet dat in de jaren 80 en 90 Defensie zijn eigen vastgoedbedrijf had en zelf ontwikkelde. Binnen die civiele tak van Defensie was veel expertise over vastgoed en werd onderzoek gedaan omwille van de specifieke eisen die nodig zijn voor defensievastgoed. Dat weet ik, omdat een familielid daar werkte aan een wasstraat voor tanks, munitiedepots, barakken enzovoort. Dat is iets totaal anders dan een woonwijk of een bedrijfsterrein. Nu werkt deze luisteraar zelf in de bouwwereld en het verbaasde me te horen dat Defensie nu al die taken turnkey aan het uitbesteden is en de kennis vraagt aan de markt. Hij zegt, ik zie in mijn praktijk dat door de aanbestedingscultuur in Nederland, dit is nogal specifieke techniek, maar volgens mij is het wel interessant ook voor Defensie, de expertise goed deels verdwenen is. Bijvoorbeeld bij woningcorporaties zag je dat. Er zaten vroeger echte deskundigen en die zijn nu gewoon weg. Dit zijn dus governance kwesties, maar dus iets waar contractors in de markt zich erg bewust van zijn, dat er dus een groeiende kenniskloof is hier tussen de overheid en de markt. Dit speelt dus breder, maar op het gebied van Defensie is dit dus ook een probleem bij wat er nu vanuit Defensie natuurlijk aan vraag in de markt moet worden gezet voor onze herbewapening.
0: Nou, dat is absoluut juist. Dat is een van de grote problemen, zou ik zeggen. Ik moet zeggen, Dirk Boswijk, die is zich daar heel goed van bewust dat dit het geval is. Die heeft ook meerdere malen gezegd dat een van de grote problemen gewoon de procedures zijn. Aanbestedingsprocedures, maar ook allerlei andere regelgeving. Waardoor je eigenlijk niet in staat bent om heel snel iets voor elkaar te krijgen, terwijl dat wel moet. Daar heeft hij denk ik helemaal gelijk in. Maar het is ontzettend stroperig. Het geldt overigens niet eens voor Defensie. Alleen bij Defensie gaat het wel om nationale veiligheid. Dus daar is het wel van belang dat je probeert om zo snel mogelijk die boel te doorbreken. En wat Boswijk ook heeft gezegd, dat deel ik volledig. is dat hij zegt van vaak is de procedure belangrijker dan het resultaat. He, dus, politici zijn zo ontzettend bang dat ze de fout in gaan en dat er geld over de balk wordt gegooid en dat het niet goed te verantwoorden is, dat iedereen krampachtig vasthoudt aan die procedures. En bovendien, nou ja, als je wat wil gaan bouwen voor Defensie, dan zie je natuurlijk met alle inspraakprocedures, bestemmingsplannen die moeten worden gewijzigd, natuurlijk, nou ja, enzovoort. Ik begrijp het ook allemaal wel. Maar de conclusie is daar wel van, dat je dan ook niet snel kan handelen, terwijl je nu moet handelen. En dat kan dus gewoon niet. En die plannen, de uitvoering van die plannen, ook gewoon aanbesteding voor wapensystemen, die doen gewoon, die duren gewoon 10 jaar. En dan moet er nog een keer gebouwd worden. Ja, dat kan dus absoluut niet meer in deze tijd. En dat moet veranderen. Dat besef begint nu wel door te dringen. Vooral ook onder druk van de oorlog in Oekraïne. Waar het alleen maar gaat over snelheid, goedkope oplossingen. Ja, eigenlijk een totale decentralisatie van de verwerving. Nou, dat staat totaal haaks, maar dan ook echt totaal haaks op de wijze waarop defensies in alle Europese landen werken.
3: En zou je dan ook eigenlijk misschien weer terug moeten gaan naar die situatie van eerder? Dat je dus veel meer van die specialisten in-house hebt. Ja. En dat je dat niet allemaal modern, maar misschien eigenlijk op een zekere manier ouderwets in de markt gaat zoeken.
0: Ja, je kunt dat niet in de markt zoeken. De hoeveelheid kennis, die is zo gering in de maatschappij, dat je dus niet even een blik experts op al die gebieden lostrekt. Dat is niet. We hebben natuurlijk geweldige instituten zoals TNO, daar zit een hele hoop kennis. Maar om TNO goed te kunnen aansturen, heb je ook expertise binnen Defensie nodig, binnen de krijgsafdelingen nodig. Ja. Want als die expertise er niet is, dan kan je eigenlijk ook gewoon helemaal niet beoordelen wat er uit TNO komt. Dat geldt ook voor HCSS. HCSS, dus mijn club die ik heb opgericht destijds, dat is het resultaat van bezuinigingen. He, dus, de mensen werden eruit gegooid. En in wezen doet de club die ik heb opgericht, doet ongeveer hetzelfde als wat ik 30 jaar geleden heb gedaan bij Defensie. Omdat heel veel van die kennis weg is. Daar wordt nu wel weer aan gewerkt. Dat moet absoluut worden gezegd. Maar dus ook in belang van de opdrachtnemers, dat er een hele grote kennisbasis is binnen Defensie. Maar het is niet een typisch Nederlands probleem, hoor. Dit speelt echt in alle landen. Dit is gewoon de bezuiniging. Hebben we dat allemaal aan de kant gegooid. Ja, en je zit nu met de gebakken peren. En nou moet er worden doorgepakt. En nu wordt er manmoedig geprobeerd om te kijken wat er aan defensiekennis nog in de markt is. Nou, die is er wel, maar die zit dan weer bij start-ups. En niet bij de. Ja, die zit gedeeltelijk ook bij allerlei clubs die zich bezighouden met belangenvertegenwoordiging van grote bedrijven. Dat is er. Maar ook start-ups en zo, daar zit ook natuurlijk een hele hoop kennis. Maar dat is weer hele specifieke kennis die ook weer moeilijk te beoordelen is. Vaak heb ik het gevoel. Door Defensie zelf.
1: Wat ik er zelf van heb meegemaakt, Rob, is dat als je kijkt naar ICT en ministeries, daar zijn heel veel dingen mee misgegaan. En,
0: Defensie is in belangrijke mate ICT.
1: En Defensie heeft dus ook mensen nodig die heel goed kunnen beoordelen wat ze eigenlijk zouden moeten kopen. Hè? En ook dus tegenwicht kunnen bieden tegen al die ICT-aanbieders. Want die hebben natuurlijk ook zo'n eigen belangen. En daar is dus veel misgegaan in het verleden.
0: Ja.
3: Ja, en volgens mij zie je dat ook overal, omdat dit ook voortkomt uit de management, de ideologie van de jaren 90. Hè? Dat was alle uitvoeringsorganisaties op afstand en alles aan de markt overlaten. En daar zie je dan dus nu dat misschien toch niet ideaal is.
0: Dat zou efficiënt zijn. Ja. Dan kun je met weinig geld kun je iets voor elkaar krijgen. Maar op het moment dat het misgaat, dan heb je aan die efficiëntie niks. Dan werkt dat enorm tegen je. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien. Dus die problemen zijn echt groot en de stroperigheid is gigantisch.
3: Ja, en dat zie je dus bij Defensie, maar bijvoorbeeld ook bij de woningcorporatie.
0: Je ziet het echt overal. Je ziet het echt overal. Maar we hebben natuurlijk ook een maatschappij gecreëerd waarin we niet meer bereid zijn om dat soort risico's te nemen. We willen geen geld over de balk gooien, wat heel erg goed is. Maar daarin kun je natuurlijk ook doorschieten. Want als je. Je moet op een gegeven moment moet je ook toch wel bepaalde risico's durven te nemen om iets voor elkaar te krijgen. En anders blijf je gewoon hangen in die procedure. Dat is echt een probleem.
3: Ja, interessant. Dank je wel weer. Tot morgen.
1: Ja. Tot morgen.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beats.
0: Muziek die werkt.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
3: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
8: Donderdag 11 juni. Welkom. Fijn dat je van de partij bent. De dag dat we het hebben over de Europese Centrale Bank. Want de rente, die gaat omhoog.
9: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
8: Deze aflevering kijken we wat die renteverhoging betekent voor je aandelen.
10: Hoor je ook over de ASML's van de toekomst? Die krijgen miljoenen overgemaakt van de Nederlandse overheid.
11: De staat stelt opnieuw geld beschikbaar voor investeringen in de deep tech technologie. Denk aan chiptechnologie, kwantumtechnologie. Nog eens 360 miljoen dus in het deep tech fonds.
10: Wat deze bedrijven daarmee kunnen en welke bedrijven jij in de gaten moet houden, bespreken we zo meteen.
8: We hebben het ook over een nieuwe escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten. De Amsterdamse beurs die sloot ruim 1% in de plus. De AX is op 1063 punten gesloten en dat is een nieuwe recordstand.
10: Vooral de chipbedrijven deden het goed. ASML en Besi gingen flink omhoog met ASM International als grote winnaar. Bijna 7,5% erbij en de beurs in de VS die staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Fijn dat je er bent.
12: Goedenavond, heren.
8: Goed dat je er bent, Jim. En laten we deze aflevering dan maar gelijk starten met een nieuwe Iran-update. De toon van president Trump is niet milder geworden. Integendeel.
13: I'll share the quote with you. The United States will be hitting Iran very hard tonight. At some point in the not too distant future, we will be taking Karg Island and other oil infrastructure points and assume total control of their oil and gas market.
8: En Trump die wil Iran zeer hard aanvallen en het eiland Karg, belangrijk voor de olie, in de toekomst innemen, zegt hij. Als dat gebeurt is Elon Musk de sjaak. Volgens Iraanse media zijn al zijn ondernemingen in het Midden-Oosten dan een doelwit, waaronder een groot regionaal station van Starlink, onderdeel van SpaceX. Ja, dat zou wat zijn, Jim, net voor de beursgang, een aanval op Starlink.
12: Dat zou zeker wat zijn. En dat zou desastreus zijn als dat daadwerkelijk zich zo voordoet. Want morgen is natuurlijk de grote dag. Hè, dat SpaceX naar de beurs gaat. En iedereen denkt natuurlijk meteen aan de raketten. Maar de echte omzet bij SpaceX, die komt vanuit Starlink. De 10.000 satellieten die in een baan rondom de aarde zweven.
10: Gaan we naar Xbox, de gametak van Microsoft. Dat zit in zwaar weer. Het bedrijf verkoopt steeds minder spelletjes. Sinds februari zit er een nieuwe CEO die puin moet ruimen. En daar is ze nu echt mee begonnen, want er komt een ontslagronde aan. Zo meldt Bloomberg. onderdeel van de strategie van de nieuwe CEO, die vorige week al even te gast was bij Bloomberg. Toen wisten we nog niks van die ontslagronde, maar met de kennis van nu tussen de regels door, als je goed luistert, liet ze al wel wat los.
14: I think the next 100 days we have to reset the business. We need to look at how we're investing, how we're prioritizing, change how we operate in order to return to growth, in order to be where the world plays.
10: Ja, er moet dus wel wat gebeuren bij Xbox, erkenden ze daar ook al wel. Eind deze maand moet een groot deel van het personeel dus zijn biezen pakken. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog niet duidelijk.
8: Heb ik ook nog wat nieuws over Elon Musk. Die was vanmiddag in Brabant, virtueel dan, want hij sprak op een interne conferentie van ASML in de Brabanthallen. Nou, BNR heeft nog geprobeerd om erbij te zijn, maar helaas, we waren niet welkom. Wel welkom was het personeel van ASML. Dat werd toegesproken door de baas van Tesla en SpaceX. Hij sprak volgens het Eindhovens Dagblad over zijn plannen om zelf chips te maken, maar vertelt ook meer over zijn plannen met menselijke robots, met AI en ruimtevaart. Nou, kort samengevat, heeft Musk heel veel chips nodig en daarvan hoopt ASML natuurlijk te profiteren. Ze hopen daarvoor de machines te leveren. Nou, qua orders is het goed nieuws. Het levert ASML mogelijk veel geld op, maar het levert ASML ook kritiek op van een deel van het personeel. Zij vinden die controversiële denkbeelden van Musk helemaal niks en ze wilden dat die niet zou komen. Maar ja, tevergeefs.
10: Gaan we naar Ryanair, dat is de luchtvaartmaatschappij die overwoog om passagiers te laten betalen voor een toiletbezoek. Nou, zover is het tot nu toe nog niet gekomen, maar ze weten wel altijd het acceptabele steeds weer een beetje op te rekken. Want als je met je kind wil vliegen, word je door Ryanair verplicht om daarnaast te gaan zitten. Nou, tot zover misschien niks geks. Misschien ook wel prettig dat je je kind niet zelf door zo'n toestel laat zwerven. Maar Ryanair laat je daar dus ook voor betalen. Want als je naast je kind wil zitten, wat ze dus verplichten, moet je een stoel reserveren. En dat kost je zo'n €11. Heeft nu ook de Britse Consumentenautoriteit gezien. En volgens hen is Ryanair de enige grote Britse maatschappij die dit doet. En ze gaan nu onderzoeken of het ook volgens de regels is.
8: Straks alles over een plan van het kabinet om nog meer ASML's in de polder te hebben.
10: Hebben we het ook over softwarereus Oracle. Daar schrikken ze zich helemaal rot om de investeringen van het bedrijf.
8: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. De afgelopen rentevergaderingen hoorden we heel vaak dit.
9: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The three key ECB interest rates unchanged. Decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
8: Ja, ik had er zelf best wel lol om. Ik heb een paar van de afgelopen maanden achter elkaar gezet. Ja, het is een robot, hè. Die vrouw, ze klinkt steeds hetzelfde. Tot vandaag, want nu leest ze een hele andere boodschap voor.
9: We today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
8: De rente blijft niet meer gelijk, maar gaat omhoog. En dat is toch best wel een momentje, want het is de eerste verhoging sinds 2023.
9: The war in the Middle East is generating inflation pressures. And the decision to raise rates is robust across a range of scenarios, mapping out how the shock might evolve and affect the medium-term outlook for the euro area.
8: Kort samengevat, de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de inflatie te hoog is hier in Europa en daarom moet de rente omhoog. Maar ja, Jim, ze kon ook eigenlijk niet anders, hè, dan de rente verhogen.
12: Nou, niet als je een prijsdoel hebt of een inflatiedoelstelling van 2% of zoals zij dan mooi zeggen, close but below 2%. Mm-hmm. Want ja, we liggen op dit moment, hebben een inflatie van 3,2%. Was 3, is weer wat verder opgelopen. En dat betekent eigenlijk toch wel dat de ECB moet bijsturen. En ja, hogere rente betekent minder consumentenbestedingen, minder investeringen vanuit bedrijven. Dus dat moet uiteindelijk zorgen voor een stukje minder vraag. En uiteindelijk dalen de prijzen. Dus ja, na 3 jaar is het zover. En ja, alle herhaling ten spijt. Vandaag die rente omhoog, wat in mijn optiek wel de juiste beslissing is. Waar ligt alleen wel het probleem dat ook als je kijkt naar de economische groei in Europa, afgelopen kwartaal kwam die uit op min 0,2%. Dus er is economische krimp. Uh-huh. Ja, de ECB wil natuurlijk ook de economische groei bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren. En daar helpt een hoge rente juist niet bij.
8: Nee, dus het was ook wel een duivels dilemma, zou je kunnen zeggen. Hoe gaat het dan uitpakken voor die economische groei?
12: Nou, dat gaat natuurlijk wel wat druk zetten op de economische groei. Dat is ook wel de guidance, zoals dat dan mooi is, wat Christine Lagarde afgeeft. Ze zegt van ja, we verwachten eigenlijk dat de inflatie wat langer wat hoger zal zijn. En dat is vervelend. Maar we verwachten ook dat er eigenlijk ja nauwelijks economische groei in Europa zal zijn. En 2026 0,8%. Nou, als je dan bedenkt dat de inflatie zo hoog is, heb je eigenlijk gewoon negatieve groei. En volgend jaar 1,2%. Dus we zijn ook niet zo positief over de economie. Dan moet gezegd worden, 2,25% rente. Dat is eigenlijk nog steeds een neutrale rente. Mm-hmm. En dat stimuleert de economie nog steeds.
8: Ja, er was eerder wat kritiek op de ECB dat die verhoging toch wat te laat kwam. Hoe zie jij dat?
12: Nou, dan is het wel goed om te bedenken dat ze eigenlijk de eerste van de grote centrale banken wereldwijd zijn die de rente durven te verhogen. Dus ik begrijp het, hè, dat het misschien wat laat is. Ook weer niet hoor, want de inflatie was aan het dalen, die was op het gewenste niveau. Maar door eigenlijk de gestegen olieprijs zie je dat er nu toch weer wat inflatie is. En kijk je bijvoorbeeld een half jaar geleden, toen lag die op 2, 1,7, 1,9. En eigenlijk pas sinds maart, april, mei is die inflatie weer wat hoger. Dat komt dus met name door gestegen energieprijzen. Niet zo ergens in 2022 overigens, want toen had je ook de gasprijzen die opliepen.
8: En ik zag ook dat het unaniem was, het besluit. Als je verder kijkt naar de uitleg van deze ECB-leden, kan dat je dan bekoren? Dat is een ouderwets woord, maar snap jij hun beweegredenen?
12: Nou, je wordt zelf ook een dagje ouder, Jelle, dus het mag gewoon.
8: Ik ook voor jou.
12: Ik ben nog ouder. Kijk, wat natuurlijk wel zo is, dit past geheel in de lijn met wat de ECB zou moeten doen. En het is wel goed dat er dus gelijkgestemdheid is binnen de ECB. Kijk je een continent verder en je komt in de Verenigde Staten. Daar is namelijk grote verdeeldheid. Volgende week is ook de vergadering van de Federal Reserve. En daar heb je 4 leden die zijn echt fel tegen de renteverhoging. 4 leden zijn voor. En een aantal zwalkt daar wat tussen. En dan te bedenken dat de inflatie in de Verenigde Staten maar liefst 4% is. Dus hier valt het nog mee. Maar in Amerika, ja, dan zou de rente omhoog moeten, maar gaat die niet omhoog? Ik denk wel dat het in dit geval terecht is dat de ECB de rente verhoogt om te voorkomen wat er gebeurt in 2022, dat we 10% inflatie kregen.
8: Ja, zo meteen nog even door op de Fed. Eerst nog even naar de ECB. Grote vraag is natuurlijk, komen er meer renteverhogingen aan? Nou, Lagarde antwoordde er het volgende op.
9: We will decide on a meeting-by-meeting basis. We will be data-dependent. There will be no preset rate path in our considerations. And as a result of that, it will be what it will be.
8: Ja, it will be what it will be. Wat denk jij? Komen er nog meer renteverhogingen aan?
12: Nou, ik denk van wel. En dat zal ook wel moeten. Want er zit er vaak een soort van lagging effect weliswaar in. Een vertragend effect. Dat niet volgende maand ineens de inflatie aan het dalen is. Maar er zal echt nog wel een extra renteverhoging dit jaar moeten komen onder de huidige omstandigheden. Om die prijsstijging dus te dempen. Dus antwoord ja, er komt er nog één.
10: Ja, je had het al even over de Fed. In hoeverre wordt er nog meegekeken daar, denk je?
12: Er wordt zeker meegekeken. En ik denk ook wel dat in dit geval Kevin Warsh, de nieuwe Fed-voorzitter, dat hij zich ook wel een beetje achter zijn oren krabt. Want hij zit in een heel groot dilemma. Want aan de ene kant heb je de oplopende inflatie en dus eigenlijk de plicht van de Federal Reserve om de rente te verhogen. Gelijktijdig heb je dan de president Trump, die fel druk zet eerder op Powell. Die noemde hij altijd stupid, die noemde hij too late. En hij heeft niet voor niks Warsh aangesteld. Want hij hoopt natuurlijk, Trump, die hoopt dat Warsh de rente gaat verlagen. En misschien hebben ze dat achter gesloten deuren ook wel een beetje afgesproken. Maar als je puur kijkt naar de economische data, dan moet ook daar de rente omhoog. En de economie daar is zo sterk met lage werkloosheid, hoge economische groei en veel te hoge inflatie, dat de rente ook wel wat omhoog zou kunnen.
10: Dus zij gaan ook wel volgen, denk je?
12: Niet in juni. Want Warsh is begonnen, even kijken, exact weet ik niet, maar in mei is die geïnstalleerd. En zijn eerste vergadering zit eraan te komen. Ja, daar wil hij natuurlijk niet meteen de president tegen zich in het harnas jagen.
8: Ja, één ding is zeker, hier gaat de rente omhoog. Volgens jouw verwachting gaat hij hier daarna nog een keer omhoog. Uiteindelijk dus ook in Amerika. Wat betekent dit alles uiteindelijk voor de beurs?
12: Nou, normaal gesproken is het natuurlijk zo dat hogere rente, dat betekent dat aandelen relatief minder aantrekkelijk worden. Mm-hmm. Of je zou het ook anders kunnen berekenen, dat de netto contante waarde van toekomstige winsten nu minder waard is. Dat is wat meer een wetenschappelijke benadering. Zo moet je daar in dit geval bijvoorbeeld als vermogensbeheerder ook naar kijken. Maar toch zag je vandaag op de beurs dat op het moment dat de ECB de renteverhoging aankondigde, kortstondige paniek. Neem de AIX, die viel terug van 1064 naar 1057. Procentje eraf, nog niet eens, half procentje. om vervolgens, vanaf het moment dat Lagarde begon te spreken en dus ineens hele andere dingen zei dan al die herhalingen van jullie, daarna begon de beurs weer op te lopen om uiteindelijk het verlies weer in volledig goed te maken.
8: Ja, terwijl je normaal zou denken, de rente gaat omhoog, dat is slecht voor de beurs. Maar nu gebeurde er dus wat heel anders.
12: Ja, op lange termijn is in principe een hogere rente minder goed voor beurzen, minder goed voor economische groei. Beleggers reageren nu natuurlijk heel korte termijn. Maar zou de rente langer laag blijven, dat is eigenlijk gunstiger voor aandelenbeurzen.
8: Ja, en chipbedrijven deden het extreem goed vandaag op de beurs. Jorik zei het al aan het begin van de show dat die chippers flink omhoog gingen. ASML meer dan 4,5% erbij, Besi meer dan 6,5%, ASM bijna 7,5% in de plus. Volgens Goldman Sachs zijn ze meer waard, dus er was een opwaardering. Valt dat te rijmen met die renteverhoging, ook dit soort enorme koersuitslagen?
12: Nou, in principe valt het niet te rijmen, maar het ene bericht is sterker dan het andere. En al dit soort bedrijven die je noemt, die zijn in het afgelopen jaar minimaal verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. En dat heeft alles natuurlijk wel te maken met de AI, ik noem het toch maar even hype, die gaande is. En de extreme vraag naar chipmachines, chipproducenten, toeleveranciers in de keten. Iedereen profiteert er wel bij. Nou, je noemde het net ook al eventjes aan het begin van de uitzending. Daarnaast natuurlijk Terafab van Elon Musk. Die dus zegt van ja, wij gaan ook onze eigen chips produceren. We gaan waarschijnlijk de machines van ASML kopen om ze te produceren. En ja, we hebben straks een terabyte nodig om al die machines van energie te voorzien en al die rekencapaciteit te kunnen benutten. Dus ja, Musk die zet in dit geval ook wel echt extra vaart nog eventjes achter de hele AI-boom.
0: BNR Beurs.
10: En we blijven even bij de chipbedrijven, maar niet bij deze drie. We gaan het hebben over de ASML's van de toekomst. Want Nederlandse chip-startups krijgen een flinke zak geld van de overheid.
15: Het gaat over 360 miljoen euro voor dus het Deep Tech Fonds. Dat is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en van InvestNL. En dat geld is dan bedoeld voor bedrijven die aan technologische innovaties werken, die eigenlijk pas over langere tijd op de markt kunnen komen. En dan ook pas geld zullen gaan opleveren.
10: Dat was onze tech-collega Stijn Goossens. Flinke zak geld dus voor deze chip-startups in dat Deep Tech Fonds. Dat zit vol met bedrijven in de chip- en kwantumtechnologie. Jim, is het goed dat Nederland hierin investeert?
12: Ja, dat is goed. Kijk, het liefste heb je natuurlijk dat er echt aandeelhouders zijn, investeerders die geloven in de technologie, middels een beetje venture capital-achtige investeringen. Maar dit zijn zulke diepte-investeringen met megabedragen, dat die misschien wel te groot zijn voor private investeerders. En dan moet een overheid wel bijspringen. Nou, dat kan door directe investeringen in geld. Maar ja, je zou het ook interessanter kunnen maken door bijvoorbeeld fiscale stimulans te geven. Ik denk dat het wel noodzakelijk is. Want op eigen kracht komt Nederland onvoldoende vooruit.
10: Ja, je hebt het al even over privaat geld. Dit is dus een flinke overheidsbijdrage. Moeten dit soort bedrijven het echt hebben van dit soort overheidsinvesteringen?
12: Ja, vooral omdat de visibility op toekomstige winstgevendheid die is heel beperkt. Dus er moeten echt diepte investeringen worden gedaan om misschien over 10 of 20 jaar een relevante speler te zijn. Een van de partijen waar dan in geïnvesteerd wordt is bijvoorbeeld, ik heb eventjes zitten kijken. Ik weet niet eens hoe je het zegt. Accelera AI.
10: Accelera AI volgens mij, ja.
12: Ja, volgens mij wel.
10: Ik help je even.
12: Daar werken maar een paar honderd mensen. Ja. En die ontwikkelen chips die wat energiezuiniger zijn. Ze noemen dat zelf niet GPU's, maar AI, Processing Units. En dat zou een Europees alternatief kunnen zijn voor alle Amerikaanse en Aziatische partijen, waarmee je dus daadwerkelijk ook een alternatief kunt vormen voor de grote chipproducenten.
10: Ja.
12: En investeer niet, dan tellen we uiteindelijk niet meer mee. Dus het moet wel. In het verleden hebben we het ook vaak gedaan, hè? Want we denken nu misschien, oh, waarom moet al dat geld er naartoe? Maar ASML is in de jaren 80 ook zwaar gesteund met overheidsgelden. NXP is gesteund, maar ook bedrijven als KLM, meer dan 100 jaar geleden opgericht. Philips, Shell, dan weliswaar is de Nederlandse petroleum, staats- en aardoliemaatschappij, geloof ik. DSM, de Dutch State Mines. Dat zijn eigenlijk allemaal bedrijven die nu groot zijn, maar hun oorsprong hebben in investeringen van de Nederlandse staat.
8: Heel veel succesvolle bedrijven en KLM.
12: Ik sluit me daar wel bij aan, Jelle. Ja. werken wel heel veel mensen. Dus uiteindelijk is het wel waar dat het voor de Nederlandse economie belangrijk is. Maar ja, als je nou zegt, is dat een goede investering geweest? Daar kan je wel echt vraagtekens bij zetten.
10: Ja, je had het al even over die strategische belangen. Dus dat we inderdaad onafhankelijk worden van andere landen voor chips bijvoorbeeld. Is dat dan het hoofddoel? Of kan het de staatskas op lange termijn misschien ook wel gewoon leuk geld opleveren?
12: Nou, dat is niet het doel. Het is natuurlijk wel zo dat je Nederland hiermee economisch of aantrekkelijk maakt voor andere partijen om zaken mee te doen. Maar ook bijvoorbeeld om uiteindelijk uitdaging te bieden voor mensen om hier te komen werken of in de toekomst. Dus ja, het maakt wel dat Nederland relevant blijft op het wereldtoneel. Voor zover we relevant zijn, maar in elk geval relevant willen zijn.
10: Ja, je noemde Accelera AI al eventjes, die zit in dat fonds. Maar wat voor bedrijven hebben we het nog meer over? Wat maken zij?
12: We hebben Nearfields Instruments, die maken halfgeleiders. Ja. I.O., dat is een soort nieuwe technologie visuals. Dus beeldtechnologie, met name gericht op consumenten. Ook een hele grote markt, tientallen miljarden. Dus dat soort bedrijven zijn het echt high-tech. Ze zijn ook allemaal afkomstig vanaf de high-tech campus in Eindhoven. Dus dat is wel een hele belangrijke bron voor toekomstige bedrijven in Nederland die op het wereldtoneel kunnen meespelen. En waar dus ook heel veel mensen te werk gesteld kunnen worden. Ja. Nou, en dat is uiteindelijk wel weer, als daar veel mensen werken, dan betekent het voor de Nederlandse staat dat de loonbelasting wordt afgedragen, dat er vennootschapsbelasting, winstbelasting wordt betaald door die bedrijven. Dus uiteindelijk komt dat geld ook wel weer terug, als het goed gaat.
8: Je zit helemaal met WK ook in je hoofd. Ik hoor je het wereldtoernooi zeggen. In plaats van wereldtoneel.
12: Ja, ik ben al een paar stappen vooruit.
8: Lekker, man.
12: Dus ik denk al de morgenavond bijvoorbeeld, hè.
8: Zit jij dan als vermogensbeheerder ook te kijken van dat zijn misschien wel bedrijven waar ik later nog in kan investeren?
12: Nou, kijk, dat is nu nog te vroeg voor. Dit zijn bedrijven waar echt geïnvesteerd wordt, waar soms nog nauwelijks omzet is, al helemaal geen winst. Dus dat is wel een hele vroege fase. Dus dat is meer venture capital. En dat kan alleen bestaan bij het vertrouwen van vroege investeerders of van overheden. En het is nog heel ver weg voor dat soort bedrijven naar de beurs gaan.
10: Ja, dat is niet het type. Ja, het zijn vooral chipbedrijven natuurlijk waar de AIX het van moet hebben. Maar je ziet niet in één keer dat soort bedrijven zich bij de beurs gaan voegen.
12: Nee, daarvoor moet je eerst natuurlijk wel stevig omzet laten zien. Een mooie groei. Het liefst ook een stukje, in elk geval, operationeel resultaat. Maar het kan wel. Het is nog niet eens zo heel lang geleden. In mei was er ook een grote beursgang in Amerika. Mm-hmm. En ja, daar werd gewoon 5 miljard eventjes opgehaald. Door een nieuw bedrijf. Wat ook helemaal gericht is op AI. Een chipmaker. Het heette Cerebras. En ja, die haalde 5 miljard op. Koers $185 toen. Nu al 300.
8: Zo.
12: En dat is echt een grote beursgang geweest. Die is vrij stil voorbij gegaan. Omdat iedereen natuurlijk praat over SpaceX. Maar ja, 5 miljard, dat zou, als dat in Nederland gebeurt. Ja, dat gebeurt niet. Maar dan zou dat echt voorpagina nieuws van de bovenste plank zijn.
0: BNR Beurs.
8: Laten we het hebben over Wall Street. De Dow Jones staat 0,7% in de plus. De S&P 500 krijgt er 0,3% bij. En de Nasdaq wint 0,5%.
10: En een aandeel dat opvalt is Oracle. Voorbij de 12% in de min op dit moment. Gisteravond kwamen de cijfers. En zoals gewoonlijk bij AI-bedrijven heeft het daar niet aan gelegen. De omzet en de winst waren beter dan verwacht. En bovendien rekent Oracle voor de rest van dit jaar op nog meer winst dan het al deed. Het zijn de investeringen die beleggers schrik aanjagen. Oracle wil dit jaar $40 miljard ophalen met schulden en nieuwe aandelen. En dat komt bovenop de, hou je vast, $43 miljard aan schulden die er al uitstond voor dit jaar. En $5 miljard aan nieuwe aandelen die Oracle sowieso al aanging. En dat doet beleggers dus schrik aanjagen. Nou, ik knip met mijn ogen en we gaan voorbij de 12,5% op dit moment. Het is nauwelijks nieuws meer, Jim, die miljarden investeringen van dit soort bedrijven. We kennen dat verhaal inmiddels. Maar waarom blijven beleggers er zo van schrikken?
12: Nou, in dit geval weten we ook als beleggers vaak niet zo goed wat we met Oracle aan moeten. Om je een beetje mee te nemen. Een jaar geleden stond het aandeel 150. Verdubbelde naar 300 toen ze een paar grote deals sloten met onder andere Nvidia. Het halveerde weer naar 150. Liep recent weer naar $250 en staat nu dus, na deze berichten, op $175. Dus dit is echt een achtbaan. En het grote probleem hier is natuurlijk dat ze mega schulden op de balans hebben. Dat gaat al door de 100 miljard heen straks. 100 miljard schuld. En ja, dan is het nog maar de vraag of die verdiencapaciteit die er beloofd wordt er ook echt gaat komen. Want wat op dit moment bijvoorbeeld de omzet van Oracle is ongeveer 70 miljard. Ja, als je daar een schuld tegenover zet van 100 miljard, dat is gewoon gigantisch. En Oracle zegt zelf, ja, we moeten die investering in datacenters doen om bij te kunnen blijven. En als we ze niet doen, gaan we achterlopen. Maar ja, op dit moment is het cash out. En beleggers willen liever dat de cash out naar de beleggers gaat dan alleen maar in investeringen.
8: Ik begon de uitzending met Elon Musk. Ik wil ook met hem eindigen. Die wordt morgen namelijk de eerste biljonair, of zoals ze het in het Amerikaans zeggen, a trillionaire. Iemand met een vermogen van $1,000 miljard. Een 1 met 12 nullen.
16: He's already the richest person in the world and owns $273 billion in stock and options. Thanks to his role in Tesla.
17: Yeah, well, the base of it's always been Tesla for the longest period of time. But his true love is SpaceX, that rocket company. And its valuation has just been going to the moon, if you will, in the last year. And is looking to go even higher.
8: Goed om te weten dat hij ook nog eens een enorm bonuspakket kan verdienen bij Tesla. Als dat hem ook allemaal lukt, als alles doorgaat, dan kan hij in het beste geval ook nog even $1,000 miljard daar pakken.
10: En dan kijken we nog even naar morgen. Laat me met de bijzaken beginnen. Want wie het nieuws een beetje gevolgd heeft de afgelopen dagen, weet waar het deze dag echt over gaat. Daar kom ik zo op, maar laat me je ook vertellen wat er nog meer gebeurt. Twee dingen eigenlijk. Een jaarvergadering van elektronica-concern Best Buy. En de Nederlandse Bank deelt wat zij van de staat van onze economie verwachten voor de rest van het jaar. Nou, genoeg geluld, want er is natuurlijk maar één ding waar beleggers echt in geïnteresseerd zijn. De beursgang van SpaceX. Einde middag is het zover. Elon Musk hoopt dan $75 miljard op te halen, waarmee het met gemak de grootste beursgang uit de geschiedenis kan worden. En het ziet ernaar uit dat de echte opbrengst eerder hoger dan lager gaat worden. Einde dag weten we het zeker, maar historisch wordt het sowieso.
8: Dit was de BNR Beurs van donderdag 11 juni. Wij danken Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer, die weer buitenaars goed was. Dankjewel.
10: En volg ons ondertussen ook op YouTube, zijn we sinds kort ook live te zien.
8: Ja, en nog even een shout-out naar de collega's van Baanbrekende Businessmodellen. Die hebben oud-ING-CEO Ralf Hamers in hun uitzending. Die heeft namelijk een boek geschreven en die vertelt erover bij ze.
18: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken.
8: Ja, best wel leuk, want Ralf Hamers, daar hebben we het heel veel over gehad in BNR Beurs. Ook natuurlijk omdat hij moest vertrekken bij UBS, best wel pijnlijk. Nou ja, zoek die aflevering op, Baanbrekende Businessmodellen. En dan zeggen wij tot slot, tot morgen.
10: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt meer druk op te staan. Dat zie je ook duidelijk nu aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag die daaronder hangt is: wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarvoor praat ik de hele week al met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat staat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, kort gezegd de SER, oftewel de belangrijkste adviesraad van de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad brengt werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen bij elkaar maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Van harte welkom terug bij de Big Five. We hebben afgesproken om te tutoyeren. En ik zeg over de SER een beetje hoe dat in elkaar zit. En volgens mij hebben jullie een totaal nieuwe samenstelling.
5: Ja, het is best een spannende tijd. 1 april is er een nieuwe raadsperiode begonnen. Dat betekent dat we redelijk veel nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben. Maar zeker zo spannend is dat het dagelijks bestuur van de SER, dat bestaat uit de voorzitters van de branches, dus VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, FNV, CNV, vakcentrale professionals. En een heel groot deel van de voorzitters is net aangetreden. Dus mijn dagelijks bestuur is ook nieuw. En een kabinet dat ook net zit en een minderheidskabinet is. Dus het is een spannende tijd in de polder.
4: Ja, maar het is misschien ook wel juist het mooie moment om ook een vernieuwing te geven aan dingen die heel lang stil liggen.
5: Nou, kijk, we staan voor hele grote vraagstukken. En ik merk, ik heb ook het iedereen al bij elkaar gehad natuurlijk in de afgelopen tijd, dat er veel ambitie is. En dat, dat de nieuwe voorzitters natuurlijk ook iets willen bereiken. Ze willen wel doorbraken in de Nederlandse economie, zorgen dat het verdienvermogen weer versterkt, dat we de sociale zekerheid op orde houden, al die grote dingen. Dus ja, er ligt ook zeker een kans om dat met elkaar verder te brengen.
4: Ja, de gasten zitten ook deels vertegenwoordigd in deze week, hè? Want ik heb Hans Spekman morgen en Koen van Oostrum ben ik mee begonnen. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van die polder. Je zegt het is spannend. We hebben nu de discussie rond de sociale zekerheid. Merk je die spanning daar ook in terug?
5: Nou, het is zeker spannend, omdat het gaat nogal ergens over. Het gaat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dus waar hebben we de banen in de toekomst voor in? Waar verdienen we ons geld mee? En welk sociaal vangnet hoort daar dan bij als je niet mee kunt komen op die arbeidsmarkt? Dat gaat over iedereen in onze samenleving. Dus ja, dat is heel spannend. En het is ook logisch dat iedereen daar zijn belang ook in behartigt op dit moment.
4: Ja, en dan zie je dat de polder weer heel erg belangrijk is. Moet die polder weer gereanimeerd worden? Of werkt die uitstekend? En ik zie nu een lach op het gezicht.
5: Ja, nee, kijk, het poldermodel, dat is natuurlijk al heel oud. En dat moet altijd meebewegen in de tijd. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Wij hebben afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van de SER gevierd. Dat gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Het is een heel bijzonder verhaal, want de Duitse bezetter die heeft dus in de oorlog zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezet in het gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dan moet je denken aan politici, wetenschappers, CEO's. Even voor het beeld van de luisteraar. Mensen als Willem Drees, onze latere premier, de Kwaai, hebben daar gevangen gezeten. Ook Frits Philips, de CEO. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar. En deze mensen hadden in dat kamp ze konden met relatief wat vrijheid. Ze konden met elkaar praten, boeken lezen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze waren weliswaar gevangen. De Duitsers hebben er ook een aantal gefusilleerd op het moment dat in de Nederlandse samenleving verzet ontstond. Dus er was wel degelijk dreiging. Maar in dat kamp hebben deze mensen met elkaar gedacht van hoe moet Nederland er nu na de bevrijding uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat de polarisatie niet toeneemt? Dat welvaart voor iedereen binnen bereik is? Dat we er samen de schouders onder zetten? En daar is een week na de oorlog de Stichting van de Arbeid uit voortgekomen en opgericht. En een paar jaar later de Sociaal Economische Raad. Dus wij zijn ervoor om juist die verschillen te overbruggen, om weer doorbraken te bereiken naar de toekomst. En ik voel mij hartstikke geïnspireerd door die opdracht die we eigenlijk vanuit de wederopbouwperiode hebben meegekregen.
4: Dit is toch ongelooflijk, hè? Dit verhaal is totaal onderbelicht.
5: Ja, ik ben er echt verrast door dat bijna niemand dit weet. En ook als je de namen noemt van de mensen die daar gevangen gezeten hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke partijen. Oud-burgemeester Oud van Rotterdam heeft er gevangen gezeten. Ja, ik kan nog even doorgaan. Door de jaren heen, dus niet allemaal tegelijkertijd, hebben daar zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezeten. En daar moeten we ons toch door laten inspireren voor deze tijd. Het is een tijdsgevricht waarin de vraagstukken groot zijn. Vraagstukken van ongelijkheid, bedrijvigheid die op het spel staat, onze welvaart. Ja, we zullen er echt samen de schouders onder moeten zetten in ons land.
4: En dan is het mooi om daar lessen te leren uit die tijd. En je noemde ergens ook dat daar afscheid werd genomen van polarisatie eigenlijk. Hè? Zo'n woord wat nu ook weer ontzettend levend is. Is dat, als we het hebben over de verzorgingsstaat, misschien ook wel de grootste dreiging van die verzorgingsstaat, dat we polarisatie hebben?
5: Ja want ook destijds begonnen ze met hun verschillen. Het was natuurlijk de tijd van de verzuiling en ook gepolariseerde standpunten over hoe het leven eruit moest zien. Maar wat ze daar ontdekten, dat was dat er eigenlijk meer was dat hen verbond aan elkaar. Namelijk sociale rechtvaardigheid. Dat iedereen mee moet kunnen komen in de samenleving. Dat we een veilige samenleving willen hebben. En vandaag is dat niet anders. Ik zou eigenlijk ook wel, wij spreken de Tweede Kamer, het gesprek breed aan willen gaan. Er moeten toch een aantal uitgangspunten voor onze economie zijn die we van links tot rechts allemaal met elkaar delen. Want dat is namelijk onze gezamenlijke welvaart, dat iedereen daarin mee kan komen. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we waarschijnlijk over verschillen. En of er meer geld naar sociale zekerheid moet of iets anders. Maar het feit alleen al dat wij allemaal een sterke economie willen, waar we banen aan ontlenen, waar we een sterk verdienvermogen aan ontlenen en ook een goed sociaal vangnet bij hoort, ik zou zeggen, dat is een hele sterke basis om samen het gesprek op
4: aan te gaan. Dat hoort bij elkaar. Je kan geen economische groei hebben zonder een sterke sociale staat.
5: Wat we wel eens zeggen is van als je een world-class industry wil zijn, dus echt wereldklasse economie, dan heb je ook een world-class society, dus een sterke samenleving nodig met een goed opgeleide beroepsbevolking, dus een goed onderwijssysteem, met een vangnet voor mensen die even niet mee kunnen komen, maar ook een sociale zekerheid die helpt als jij van baan naar baan moet en een andere opleiding om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. Dat hoort dus bij elkaar. Dus een sterke economie zorgt ook voor het menselijk kapitaal dat daarbij nodig is.
4: En maak je daar zorgen over als je kijkt waar we op dit moment met elkaar staan?
5: Nou, ik ben, kijk, het glas is bij mij altijd ook half vol. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen voor Nederland om dit de komende tijd goed te doen. Maar dan moeten we een aantal dingen wel beter gaan doen. Om je een voorbeeldje te geven. Ik vind dat wij het leven lang ontwikkelen. Dus gewoonweg dat mensen ook tijdens hun werkende leven goed toegang hebben tot om- en bijscholing op momenten dat dat nodig is. Dat hebben we gewoon niet goed genoeg geregeld. De arbeidsmarkt van de toekomst, dat is er eentje waarin sneller bewegingen plaats zullen vinden. Mensen zullen op een gegeven moment ook zien dat bijvoorbeeld AI hun werk doet veranderen.
4: Ja.
5: Nou, dat kan betekenen dat je zegt, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Of dat je zegt, nee, ik moet bepaalde skills, bepaalde vaardigheden bij leren. Ja, dat moet er dan wel zijn. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarbij ik zeg, het is niet goed genoeg geregeld in ons land. Maar we hebben de kans om dit in de komende jaren, en daar roep ik ook het kabinet toe op, ja, deze kabinetsperiode, om daar forse stappen te zetten.
4: Ja, is het moeilijk om draagvlak te vinden voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken? Want jullie hebben natuurlijk heel veel adviesrapporten liggen.
5: Nou, ik denk dat we hier, zeg maar, over het belang hiervan het wel vrij snel eens zullen zijn met elkaar. Maar we kunnen natuurlijk iedere euro maar één keer uitgeven. Dus het is natuurlijk wel zo dat er politiek keuzes moet maken. Maar daar zeg ik dan wel bij, als het gaat om investeren in onze economie, in onze arbeidsmarkt, dan gaat voor een deel toch ook echt de kost voor de baat uit. We zullen publiek en privaat meer moeten investeren in onze economie. Als we dat publiek niet doen, dus bijvoorbeeld in leven lang ontwikkelen, in goede zorg, ja, dan wordt het ook voor bedrijven minder aantrekkelijk om in de Nederlandse economie te investeren. Want waarom is het aantrekkelijk om in Nederland je bedrijf te hebben, als je ervan op aan kunt dat er een goed opgeleide beroepsbevolking is, dat er, als er iets aan de hand is qua...
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ik weet dat je niet veel kan zeggen over het actuele thema sociale zekerheid. Maar is dat nu ook de rol die jullie spelen als SER om daar bruggen te bouwen en uit die polarisatie te komen?
2: Ja, ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Zo zie ik de rol zeker van de SER, ook van de Stichting van de Arbeid. Wat wij elke dag doen, is de partijen bij elkaar brengen. Het hangt natuurlijk ook op mensen die elkaar moeten vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemers voorlieden nu met elkaar in gesprek zijn, zodat er vertrouwen ontstaat. En eigenlijk nog veel belangrijker dat wij tegen elkaar zeggen, we lopen samen op de komende jaren. Ook als het moeilijk wordt en ook met de politiek samen.
3: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, oftewel kort gezegd de SER. Daarnaast ben je trouwens nog zoveel meer. Je bent ook nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Voormalig Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En we kennen jou natuurlijk ook nog, omdat je jarenlang aan het hoofd hebt gestaan van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. En toen ik aanschoof vanochtend bij mijn collega Bas van Werven om aan te kondigen dat jij kwam, zei hij, de meest invloedrijke Nederlander. Omdat draag je toch nog steeds met je mee, omdat je steeds bovenaan die lijstjes stond.
2: Ja, dat lijstje dat blijft jou volgen. Volgens mij is hij daarna ook niet meer verschenen.
1: Nee,
2: volgens mij
1: is gestopt.
2: Volgens mij is de Volkskrant ermee gestopt. Dus ja, maar het klopt.
1: Nou, dan ben je gewoon voor de rest van je leven de meest invloedrijke Nederlander. We hebben het deze week over de verzorgingsstaat. En we hebben al een beetje de link gelegd, ook met polarisatie als grote dreiging ook van die verzorgingsstaat. En hoe belangrijk het is om dat sociale gezicht en het economische gezicht bij elkaar te brengen. Toch iets dieper ingaan op die verzorgingsstaat. Je hebt ook een leerstoel bekleed in het verleden die daar mee te maken had. Misschien eerst even een persoonlijke vraag. Wat betekent de verzorgingsstaat voor jou persoonlijk?
2: Oh, dat is een mooie vraag. Voor mij persoonlijk, maar ik ben natuurlijk ook een kind. Letterlijk, ik ben in de polder geboren en getogen in een land waarin het vanzelfsprekend was dat we goed onderwijs konden genieten. Dat als er iets aan de hand is, dat je ook bij een arts terecht kunt, of dat er een vangnet is. En dat je, als je hard werkt, ook een goede plek op de arbeidsmarkt kunt vinden. En als ik dat bij elkaar optel, dan is dat een samenleving waarin brede welvaart, de welvaart voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat de verzorgingsstaat speelt daar een onmisbare rol in. Dus een sterke economie en een sterke verzorgingsstaat, die geven mensen kansen in het leven.
1: Ja.
2: En dat is denk ik toch in de kern waar we het met elkaar voor doen. Dat we een land zijn waarin je goed kunt ondernemen, maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
1: Ja,
2: of ZZP'er.
1: Maar ja, en dat je ook gewoon goede zorg kan krijgen op het moment dat er iets met je gezondheid is. Hè, dat hoort er allemaal. Het is heel breed, goed onderwijs. Heb je daar zelf kansen door gekregen die jou naar die belangrijke posities allemaal hebben gebracht?
2: Zeker. Ja, wat ik me goed herinner is dat ik kom uit de schippersfamilie, dat misschien wel vaker over gehad. En in ieder geval een familie waarin het niet vanzelfsprekend was om te gaan studeren aan de universiteit. Maar ik wist wel dat ik wilde iets anders. Overigens vind ik het varen prachtig. Hè, dus ik heb mijn hart bij de binnenvaart liggen, maar het is niet mijn vak. En doordat er een goed systeem van studiefinanciering was, en ik in combinatie met een baantje daarbij dat ook voor elkaar kon krijgen, ben ik gaan studeren. En voor mij is dat onderdeel van die verzorgingsstaat die mij ook heeft geholpen door een goed systeem van financiering en onderwijs om een stap verder te zetten.
1: Ja,
2: en dat is ook de verzorgingsstaat.
1: Ja, en als je dan kijkt, moeten we ervoor strijden nu, vind je?
2: In deze tijd moeten we wel alles ook weer opnieuw doordenken. Want de economie verandert snel. Dus wat zijn nou de sectoren waarin de banen van de toekomst liggen? Dat heeft consequenties voor in welke opleidingen wil je investeren? Wat is de onderzoeksagenda? Nou, we hebben recent het rapport van Peter Wennink gehad.
1: Ja, ja.
2: Daar is veel over gesproken. Hij geeft in dat rapport aan, we zullen een paar keuzes moeten maken voor sectoren waar we groot in willen zijn. En dat zit natuurlijk deels op AI, quantum, biotech. Dat betekent wel iets voor ons onderwijssysteem. Maar ook voor mensen die daar misschien niet in mee kunnen komen. Dus dan moet je ook weer nadenken over welk sociaal vangnet hoort daarbij die economie van de toekomst.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is een ingewikkelde tijd, omdat er zoveel verandert. Maar daardoor, in antwoord op je vraag, staat er ook veel op het spel.

0: als je een samenleving wil blijven die ook een beschaafde samenleving is en waarin mensen nog steeds kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of opleiding.
1: Ja, want de mensen die naar BNR luisteren, nou, die hebben het over het algemeen best goed, hè? Dus ik zit ook een beetje met de luisteraar die nu met ons meeluistert mee te denken. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het belangrijk vinden dat we een sterkere samenleving hebben. Maar misschien ben je er gewoon ook niet echt mee bezig. Met jou gaat het goed.
0: Ja, maar het kan je dus ook overkomen. Laat ik een voorbeeld geven. Alle ontwikkelingen rond AI en digitalisering. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde over wat dat nou eigenlijk voor impact zal hebben op ons leven, op ons werk. Nou, wij hebben gezegd, we weten één ding zeker. Er zal een aantal banen waarschijnlijk verdwijnen, overgenomen worden door AI. Maar nog veel waarschijnlijker is dat voor bijna iedereen het werk veranderen zal.
1: Ja.
0: Intensiteit, kwaliteit, momenten waarop je werkt, de plekken waarop je werkt. Nou, als je dat nou weet, dan moet je met elkaar gaan nadenken wat voor vaardigheden en skills hebben we eigenlijk nodig. Want niet iedereen kan vanzelfsprekend met alle geavanceerde systemen omgaan. Dit heeft dus grote consequenties voor wat ik daarnet noemde, het leven lang ontwikkelen. Dat beperkt zich niet tot het diploma zoals je zo ongeveer 20, 22 bent. Nee, dit is ook van belang als je 50 bent, want dan moet je nog even op de arbeidsmarkt. En bovendien, niet alleen op de arbeidsmarkt, je wil ook in de samenleving mee blijven komen. Dus die hele ontwikkeling van AI heeft grote consequenties voor waar investeren bedrijven in, maar ook grote consequenties voor hoe richten we de verzorgingsstaat in.
1: Ja, en welke skills zijn dan belangrijk die we gaan ontwikkelen met z'n allen?
0: Exact, ja, en dat zijn er natuurlijk. Kijk, dat is niet alleen maar technisch, want ik vind dat ook vaak een denkfout die gemaakt wordt, alsof zo'n technologische innovatie vooral gaat over de systemen en welke knoppen je in moet drukken. Het is ook sociale innovatie. Het is namelijk gewoon op heel veel werkvloeren ook een cultuurverandering. Hoe willen wij samen met die technologie omgaan? Wat betekent dat voor samenwerking in een team? Tot en met hoe ga je roosteren? Wie er wanneer wat doet? Dus het is ook een gedrags- en cultuurverandering. En in mijn ogen zullen we dus ook vanuit die sociaal-wetenschappelijk en gedragskant veel meer die technologische ontwikkelingen moeten begeleiden en ondersteunen.
1: Ja, en zijn er dan ideeën? Hebben jullie ideeën hoe we dat dan moeten doen? Hoe moet je eigenlijk, er zijn ook werkgevers nu aan het luisteren die misschien hier iets mee kunnen.
0: Ja, het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen die we aan de overheid geven, de akkoorden die gesloten worden. Maar wij hebben ook bij wet een aantal uitvoerende taken waar het bedrijfsleven bij ondersteund wordt. Dus om een voorbeeld te geven, ik noemde leven lang ontwikkelen. Wij zijn letterlijk ook in regio's met bedrijven en onderwijsinstellingen aan het kijken hoe we bijvoorbeeld die skillsgerichte aanpak, zoals we dat noemen, dus die vaardigheden, hoe we die echt een plek kunnen geven op de werkvloer en in opleidingsmodules. Dat is een voorbeeld. Maar we helpen bedrijven ook bij diversiteit en inclusie op de werkvloer. Want hier gaat het ook over de vraag, wie bereik je wel en niet? En ben je echt een inclusieve werkgever? Mm-hmm. En hoe kan je dat nou beter doen? Daar helpen we ook bij. Dus ja, wij proberen ook echt letterlijk met bedrijven samen te kijken, hoe kunnen we dit stap verder
1: brengen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor als onderdeel van de verzorgingsstaat hebben natuurlijk het onderwijs, dat ook het onderwijs moet meebewegen met deze ontwikkeling. Dat we ook onze jongeren op een andere manier, onze kinderen, jongeren op een andere manier scholing moeten gaan geven. Klopt dat?
0: Absoluut. En daar laat ik ook een compliment en een waardering aan het mbo uitspreken. Als je ziet wat er in het afgelopen 15 jaar aan ontwikkelingen zijn geweest in samenwerking tussen het bedrijfsleven en de mbo-instellingen in ons land, dan is dat geweldig wat er gebeurt. Ik was een paar weken geleden op een heel grote bijeenkomst waar heel veel opleiders en bestuurders in het mbo en het bedrijfsleven samen waren. En dan zie je hoeveel innovatieve nieuwe dingen er gebeuren. En niet alleen in het klaslokaal, want dat is dan de kern van de verandering in het onderwijs voor een belangrijk deel. Het vindt ook op de werkvloer. Coaching on the job. Voor heel veel jonge mensen is het niet per se een oplossing om weer op school te gaan zitten, maar wel om van ouderen bijvoorbeeld op de werkvloer te leren hoe je bepaalde technieken toepast. Nou, ditzelfde moet eigenlijk ook in het hoger onderwijs een boost krijgen. Dus ook universiteiten, die zullen de komende periode veel meer werk moeten maken van wat kunnen wij betekenen voor werknemers die al een aantal jaren op de arbeidsmarkt hun carrière aan het invullen zijn, maar die toch weer even terug moeten om te leren en bij te leren. En ook universiteiten kunnen daarbij op de werkvloer veel meer betekenen. Dus ja, hier is het onderwijs een onmisbare schakel.
1: Ja, en als ik eigenlijk tussen de regels door bij je lees, dan zijn we natuurlijk heel erg geënt op we moeten steeds meer een beter cv hebben. Hè? En ook in die studie zit dat heel erg groot. Je moet hoger opgeleid zijn. Dat is dan heel erg belangrijk. Terwijl als je naar de skills van de toekomst kijkt... Precies. Liggen die misschien veel meer op menselijke waarden?
0: Ja, we moeten dat beeld moeten we... Ik zeg niet corrigeren, want opleiden en verder willen komen in leren... blijft belangrijk voor iedereen. Voor letterlijk de emancipatie gewoon van de mens. Hè, dus jezelf ontwikkelen. Maar dat hoeft niet altijd steeds hoger in termen van onderwijs te zijn. Het kan ook betekenen dat je skills bijleert. Sterker nog, ik vind ook dat wij veel meer de mens tegenover ons moeten zien. Want als je een goed gesprek hebt met je leidinggevende... dan zou die leidinggevende ook geïnteresseerd moeten zijn... God, wat doe jij eigenlijk bij die sportvereniging? Of wat doe jij in een bestuur van een andere club? Mensen die doen ook heel veel vaardigheden, soms ook in hun vrije tijd op... die ze meenemen naar de werkvloer. En wat kan betekenen dat iemand ineens een heel groot organisatietalent blijkt
1: dus
0: te zijn?
1: Dus we moeten eigenlijk onze gesprekken op de werkvloer veel meer verrijken. Het is te eendimensionaal.
0: Ja, dat vind ik wel. Dus een diploma zegt niet alles. Verbreedt het met wat mensen nog meer met zich meebrengen. Maar ik blijf wel ook een pleidooi houden... dat het voor de ontwikkeling van mensen ongelooflijk belangrijk kan blijven... om ook een volgende stap in een onderwijscarrière te zetten.
1: Straks ga ik verder praten met Kim Putters... de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... over bedrijven die Nederland inruilen voor andere landen... bijvoorbeeld de Verenigde Staten... vanwege een gebrek aan durfkapitaal... en hoe belangrijk het ook in het kader van onze verzorgingsstaat is... om daar aan te werken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... de

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik praat deze week met 5 topgasten over onze verzorgingsstaat en hoe we die in de toekomst veilig moeten stellen en dat het ook belangrijk is voor onze economie. Het staat niet los van elkaar. Morgen zal ik er ook over spreken met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV, over de pittige gesprekken die deze zomer over onze sociale zekerheid gevoerd moeten worden. De polder moet echt aan de slag. En vandaag spreek ik met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Natuurlijk ook onderdeel van die polder.
5: Zeker.
4: Het is moeilijk om inhoudelijk op die sociale zekerheid in te gaan. Maar spelen jullie echt een regierenrol hierin? Of meer op de achtergrond? Hoe zorg je dat die polder de komende zomer goed aan de slag kan? Ja.
5: Nou, op dit moment praten vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar om te kijken hoe ze met het kabinet in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij hebben als Sociaal-Economische Raad ook in de afgelopen paar jaren flink wat bouwstenen neergelegd. We hebben al gezamenlijk dus met werkgevers en werknemers voorstellen gedaan om de arbeidsproductiviteit in ons land te vergroten, om te kijken hoe je mantelzorg en werk beter combineren kunt, hoe de industrie kan verduurzamen, leven lang ontwikkelen. Dus er liggen allerlei bouwstenen waarvan ik ervan overtuigd ben dat die ook de komende tijd in die gesprekken een rol spelen. En inderdaad, ook ik persoonlijk, ik praat natuurlijk met iedereen om te kijken hoe kunnen we op een goede manier de volgende stappen zetten. Dus ook als Sociaal-Economische Raad zijn wij natuurlijk in het gesprek de achtergrond altijd betrokken. Maar op dit moment praten vooral de vakbonden en werkgeversorganisaties.
4: Ja, maar op een gegeven moment kan het misschien zijn dat jullie meer de voorgrond gaan pakken op het moment dat ze er niet uitkomen.
5: Nou, kijk, het belangrijke is dat de Sociaal-Economische Raad altijd beschikbaar is om dit land verder te brengen. Dus op het moment dat werkgevers en vakbonden en ook de overheid, het kabinet, dat van belang vinden, dan sta ik klaar.
4: Ja, oké, we gaan dat volgen hoe dat allemaal uitpakt. Waar we dit half uur over gaan hebben is nog strategische autonomie. Je noemde net ook al eventjes het rapport van Wenning, hè, want jullie hebben ook een belangrijk stuk geschreven, welke investeringen er nodig zijn. Volgens mij was dat eind mei, hè, dat jullie met een stuk naar buiten zijn gekomen waar ook al iets zat over dat leven lang ontwikkelen en hoe je met AI moet omgaan. Hè. Ja. Dat zijn belangrijke bouwstenen en eigenlijk heb je in het eerste half uur uitgelegd, die economie en die arbeidsmarkt kan je niet loszien van de verzorgingsstaat. Hè. Het sociale gezicht is in alles belangrijk om als land te kunnen floreren. Als je dan naar de strategische autonomie kijkt, hoe belangrijk is die daar dan bij?
5: Ja, die is ongelooflijk belangrijk. Kijk, Nederland, dat is misschien toch ook goed om even te onderstrepen. Nederland is natuurlijk heel erg afhankelijk van de Europese Unie qua economie. Maar we behoren ook tot de top 5 landen binnen de EU die het meest afhankelijk is van landen buiten de Europese Unie. En dan wil je, zeker gegeven alle geopolitieke ontwikkelingen, natuurlijk niet afhankelijk zijn van grondstoffen in landen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. En daar zijn er een aantal op dit moment. Dus ja, wij moeten heel erg goed nadenken hoe we bijvoorbeeld naar een circulaire economie gaan, zodat we die zaken die we in ons land hebben kunnen hergebruiken en minder afhankelijk worden van die andere landen waar we niet van afhankelijk willen worden. We zullen de energietransitie moeten versnellen, zodat we op een andere manier met onze energiebronnen omgaan. Dat is dus niet alleen maar goed voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, maar het is ook goed voor onze portemonnee, de stijgende energieprijzen en de strategische autonomie. Dus ja, het is heel belangrijk.
4: Ja, en we benoemen dit ook elke keer weer. Zie je al dat het in gang komt? Want het is best wel moeilijk om dit echt, denk ik, nou ja, aan de gang te krijgen.
5: Ja, maar niet snel genoeg. Dus ja, ik zie dat als het bijvoorbeeld gaat om circulaire economie en die energietransitie, en dat ook het huidige kabinet sterke ambities heeft om dit te versnellen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel echt meer zowel publieke als private investeringen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook de gezamenlijkheid met het bedrijfsleven nodig om te zeggen, we gaan in nieuwe, schone technologie investeren. We gaan ervoor zorgen dat we die afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen echt terugdringen. Dus ja, de start is gemaakt. Maar we zullen daar echt een tandje bij moeten doen als we naar die nieuwe economie van de toekomst toe.
4: Ja, en welke blokkades zie je dan waarom dat dan toch niet gebeurt?
5: Nou, laten we hopen dat het in de komende weken lukt om het stikstofslot eraf te krijgen. Dus ik hoop van harte dat we weer versnelling aan kunnen brengen in vergunningverleningen. Dat gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de industrie, de woningbouw en alles wat belangrijk is om onze economie en verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus dat is wel het eerste wat er in mij opkomt bij die vraag. Maar vervolgens willen we natuurlijk ook dat de wetenschap, de bedrijven en de onderwijsinstellingen ook meters maken om die innovatie sneller op de markt te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld ook weer, ik noem maar wat, risicokapitaal nodig. Dus ook vertrouwen in start-ups, in bedrijven die de goede dingen doen, ook als het gaat om de energietransitie, en die je versneld verder wil brengen. En daar moeten we ook meer open zijn naar mogelijkheden om dat te financieren. Dus het hangt allemaal samen. Maar laat ik in deze weken wel die vergunningverlening en de stikstofproblematiek even noemen, want die zet onze economie wel op slot.
4: Echt al heel erg lang.
5: Ja,
4: en ben je dan nu hoopvol dat gaat lukken?
5: Ja. Ik keer het eigenlijk om. Het moet. Want we staan anders echt stil. En in stilstaan in de huidige wereld is echt achteruitgang. Want het betekent dat we de boot op verschillende terreinen missen. Dus op het moment dat bedrijven niet kunnen investeren, heeft het gevolgen voor de woningbouw, heeft het gevolgen voor de banen die op het spel komen te staan.
4: Maar dus dit is al heel lang zo, hè? Dat we dit ook
5: op een gegeven moment raakt de rek eruit. Hè?
4: Ja.
5: Dus wij zijn natuurlijk een sterke economie. We hebben heel wat buffers en we kunnen veel opvangen. Maar daar gaat de rek natuurlijk ook een keertje uit. Dus en wat ik eigenlijk nog positiever vind, ik merk in al mijn werkbezoeken en de voorzitters van de sociale partners en hun collega's die ik spreek, ik merk ook enthousiasme om aan de slag te willen. Wij willen niet stil. Wij zijn niet een land van ondernemers die stil willen staan. Dus we willen zo graag groeien, uitbreiden, duurzaam zijn. Want het is groei. Ja. Groei betekent niet per se ten koste van onze leefomgeving. We hebben heel veel slimme mensen in ons land en in instituten die juist ook die duurzame ontwikkeling verder willen brengen. Maar ook dat is ingewikkeld als je geen vergunning krijgt voor je bedrijf.
4: Ja, tegelijkertijd, ik merk dat positivisme ook. En dat is ook ontzettend belangrijk. En die nieuwe wind die er waait, die voel je ook. Tegelijkertijd merk je aan het minderheidskabinet, dat was natuurlijk ook een nieuwe wind. Hè, echt een nieuw kabinet waar ook wel vertrouwen in was. En dat vertrouwen zie je alweer afnemen. Zijn we daarin te cynisch?
5: Je mag best naar de politiek kijken of men doet of een begin maakt te doen met wat men beloofd heeft. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is niet raar. Maar daar voeg ik wel iets aan toe. We zijn wel echt allemaal aan zet, mensen. We zitten in een tijd waarin we niet alleen naar de politiek kunnen kijken om de koers te bepalen. Dat moet ook het bedrijfsleven meedoen. Dus we zullen ook vanuit de private kant moeten willen investeren. We zullen ook zelf, als we op de werkvloer aanzien komen dat misschien de karakter van het werk door AI of andere technologie verandert, zullen we ook zelf de stap moeten zetten om misschien wat bij te leren of om te kijken van wat is mijn perspectief op de arbeidsmarkt. Dus het is wel echt nodig dat we gezamenlijk de schouders hieronder zetten en niet alleen maar naar het kabinet kijken. Maar ja, er is zelf een keuze gemaakt voor een minderheidskabinet. Dus de politiek zal ook zijn best moeten doen om dat maatschappelijk draagvlak dan te mobiliseren.
4: Ja, ja. Maar je zegt ook, we moeten het met z'n allen doen. En als je dan weer de verzorgingsstaat pakt, als je kijkt door de historie heen, zijn we steeds meer naar een participatiesamenleving toegegaan. En dat is ook in het kader waarom jij deze opmerking maakt?
5: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van werk naar werk, of reïntegratie naar ziekte, of het leven lang ontwikkelen, waar we al over gesproken hebben, dat zijn allemaal onderdelen van hoe je, ja, ook zeg maar sociale zekerheid en arbeidsmarkt en onderwijs, ja, samen op moet laten lopen. Dan moeten we natuurlijk er nog veel tijdiger bij zijn dat mensen niet aan de kant komen te staan. Ik denk dat sommige mensen bij sociale zekerheid een associatie van uitkeringen hebben. Dat hoort daar natuurlijk ook bij voor mensen die echt niet mee kunnen komen. Maar wat de komende tijd ontzettend belangrijk is, is dat we voorkomen dat mensen aan de kant komen staan. Dat we veel tijdiger over van werk naar werk trajecten nadenken. We hebben in dit land regionale werkcentra in ontwikkeling. Het kabinet wil daar ook een volgende stap in zetten. Ja, die kunnen bedrijven, maar ook werknemers helpen om tijdig een keuze te maken voor jouw volgende stap op de arbeidsmarkt. En niet pas als je baan echt op het spel staat. En dat is zeg maar ook een belangrijk onderdeel van hoe dit moet gaan werken de komende tijd. Want de veranderingen gaan razendsnel.
4: Ja. En dus moeten we ook een beetje wennen dat we in een andere tijd zitten misschien. Want we denken eigenlijk, nou, de overheid lost wel zaken op. En we hebben misschien nog niet het besef, ook als arbeidsmarkt, dus als bedrijven, dat wij hier meer moeten gaan acteren. Want dat hoor ik jou ook een beetje oproepen.
5: Ja, ik denk dat het beseffen wel is. Ik denk dat door de bank genomen ondernemers zich heel verantwoordelijk voelen voor hun personeel en ook voor tijdige scholing en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je ziet dat niet altijd bekend is van welke regelingen men gebruik kan maken. We hebben het in dit land ongelooflijk ingewikkeld gemaakt aan administratieve last en bureaucratie. Ook in de sociale zekerheid en ook richting opleidingen. Dus het moet toegankelijker. Als het gaat om het MKB, denk dat goed is om te zeggen. Ja, even voor de beeldvorming. Maar de meeste kleine bedrijven hebben natuurlijk niet een HR-afdeling.
4: Nee.
5: En iemand die de hele dag bezig is om innovaties te verkennen en te experimenteren.
4: We gaan nu een paar luisteraars heel blij worden dat je dit zegt.
5: Ja, want in het MKB moet iedereen alles tegelijkertijd doen. Dus wat wij dan kunnen doen als Sociaal-Economische Raad, maar daar hebben we ook overheden of brancheorganisaties zoals MKB Nederland. Wij kunnen natuurlijk wel helpen, platforms bieden om goede praktijken zichtbaar te maken, te helpen waar je dan op een regeling waar je gebruik van kunt maken, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en niet het wiel zelf uit hoeven te vinden. Daar zijn wij druk mee bezig. En dit moeten we nog veel beter doen, want anders dan zien ook ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer.
4: Nee, je ziet natuurlijk ook, ik vind het ook prachtig dat je altijd mooie anekdotes hebt. Je ziet ontzettend veel mensen, je ziet ook heel veel bedrijven en de mensen die daarachter toch ook mooie dingen bewerkstelligen. Is er een bedrijf wat je hebt gezien en de mensen daarachter die echt iets bijzonders doen als het gaat om de uitdagingen waar we nu voor staan?
5: Ja, nou, gistermiddag, dit is echt waar, want anders heb je weer zo'n verhaal van, nou, gisteren was ik daar, maar het is echt zo. Ik was gistermiddag.
4: Je hebt het druk, hè?
5: Ja, was ik op bezoek bij Tijmen van Zessen. Dat is een boer in Vijfheerenlanden. En zijn bedrijf, echt ongelooflijk fascinerend. Hij zit dus in het ingewikkelde gebied waar hij heel erg in spanning is. Wat gaat het kabinet beslissen over de stikstof? Maar hij heeft de stap vooruitgezet. Meer dan 800 zonnepanelen op al zijn bedrijfspanden gelegd. Hij werkt ongelooflijk duurzaam. Weet dat ook te verkopen. Naast zijn melkveeproductie heeft hij nu ook een energieproductie door al die zonnepanelen die hij op zijn dak heeft liggen. En ik vind dit echt een ondernemer die duurzaamheid, verdienvermogen, zorg voor dier en natuur weet te combineren in een toekomstbestendig verdienmodel. Maar, en daar komt de maar, ja, hij heeft nu wel ook een beetje de overheid nodig die zegt, ja, dit zijn het type ondernemers die we nodig hebben in ons land.
4: Dus hij is ook een beetje een lone wolf, een beetje eenzaam in zijn strijd?
5: Hij is een koploper. Ja. Het gebeurt in de agrarische sector, in de land- en tuinbouw, gebeurt er veel meer van dit soort mooie nieuwe ontwikkelingen dan we vaak weten. Want we horen vaak de problemen. Hij is koploper, maar er zijn er echt meer in de sector.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Een belangrijk onderwerp omdat we ook Nederland sterk willen maken voor de volgende generaties. Eerder deze week sprak ik met de kerstverse voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, Koen van Oostrum. Hij is optimistisch over een deal rond de sociale zekerheid voor Prinsjesdag. Nou, luister het vooral even terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag is mijn gast Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. Gisteren sprak ik met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar jullie hebben volgens mij ook nog ooit met elkaar samengewerkt in de Eerste Kamer.
5: Zeker, we hebben een lange periode in de Eerste Kamer bijna letterlijk naast elkaar gezeten. Ja.
4: Zij heeft deze week, dus afgelopen maandag, heeft zij als commissie haar eindrapport na 4 jaar NOEST werken gepresenteerd en had deze vraag voor jou.
6: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart.
5: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Allereerst natuurlijk toch schokkend om dit allemaal weer te lezen en te horen, terwijl we ook al heel lang weten dat er sprake is van discriminatie. Dus dat wil ik allereerst gezegd hebben.
4: Ja, en ook vooral wat haar heel erg geschokt heeft, dat de overheid dus ook discrimineert.
5: Ja. Ik zou eigenlijk 2 dingen willen zeggen. Het eerste, waarom dit belangrijk is voor hoe we brede welvaart in ons land beleven. Brede welvaart gaat ook erover dat iedereen een eerlijke kans heeft om talenten te ontwikkelen, kans op een baan, op de arbeidsmarkt. En dat er geen onrechtvaardige, ongelijke behandeling bestaat. Dat is ook integraal onderdeel van brede welvaart. En dat betekent dat met deze constateringen we kunnen stellen dat die brede welvaart niet voor iedereen toegankelijk is en even rechtvaardig verdeeld is in onze samenleving. Dus ik vind dit ook echt een opdracht, niet alleen aan de overheid, maar ook aan het bedrijfsleven, om iedere keer weer je eigen frames, je eigen denkbeelden te toetsen en open te staan voor de ander. Ik denk echt dat hier een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal in zit. Mm-hmm. Maar dat is het ene deel van brede welvaart. Het tweede wat ik zou willen zeggen, en dat weten we, vorig jaar hebben een aantal Amerikaanse wetenschappers de Nobelprijs voor de Economie gewonnen, waaronder Acemoglu, stellen dat voor de brede welvaart sterke instituties die eerlijk werken, die rechtvaardig uitwerken, die zijn onmisbaar. Dus we mopperen wel eens op onze instituties, en dit rapport laat ook zien dat dat terecht is. Maar waarom is het zo belangrijk dat onze instituties goed werken? Omdat ze onze mensen eerlijk en rechtvaardig moeten behandelen. Van ondernemer tot kind in de jeugdzorg. Mm-hmm, mm-hmm. En op het moment dat je dus constateert dat dat niet goed werkt, is er dus ook bij de instituties werk aan de winkel. Dus ik vind het ook om die reden een belangrijk signaal dat wij herstelwerkzaamheden te doen hebben in ons institutionele arrangement.
4: Ja, en wat kunnen jullie daar als SER? Want we praten nog even door en toen was ook haar vraag ook aan jou van wat kan de SER hier uiteindelijk in doen?
5: Volgens mij heel veel. Kijk, wij hebben binnen de SER ook tegen elkaar gezegd, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, dan moet dat ook altijd plaatsvinden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De economie staat niet los van onze grondwet, van de kaders die we met elkaar hebben neergezet over hoe we met elkaar willen omgaan. Dus ook wij voelen de verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Of dat nu gaat over hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen, of het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zullen wij ons rekenschap van moeten geven of dat ook gebeurt binnen de afspraken die we daarover hebben. En elk bedrijf niet over de scheef gaan. We hebben bijvoorbeeld een hele discussie over arbeidsmigratie gehad. Nou, daar zijn ook echt misbruik gevallen. Ik kan niet zeggen of dat altijd op grond van discriminatie is, maar daar gebeuren dingen die niet volgens de Nederlandse wet kunnen. Zowel de bedrijven als de vakbonden zetten er samen de schouders onder. Dat hebben we met elkaar afgesproken om letterlijk, dat zijn hun woorden, de rotte appels, om ervoor te zorgen dat die niet door kunnen gaan met hun praktijken in de Nederlandse economie. Dat is een voorbeeld.
4: Ja, wat ik zo mooi vond ook aan dat rapport van de Staatscommissie, dat eindrapport, is dat er heel breed is onderzocht. Hè? Want mensen hebben snel de afdronk dat het dan gaat over mensen met een migratieachtergrond, hè, waar dit rapport over gaat. Maar het is echt heel breed neergezet. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie. Ja. Het gaat over religie. Het gaat over seksuele geaardheid. Al die zaken. Ze hebben het heel breed neergezet. En soms betrap ik mezelf ook een beetje cynisme. Ik heb ook zelf voor diversiteit gestreden, voor culturele diversiteit. Ik heb vanavond weer een bijeenkomst. Hoe krijgen we vrouwen meer zichtbaar ook in de media? En tegelijkertijd zien we een soort tegenbeweging ook vanuit Amerika komen. Je ziet die mannersfeer. Ja. Maar weet je, soms dan denk ik van, terwijl we zijn echt opgeschoten, hè? Als ik weer naar de grote lijnen. Maar help mij een beetje met mijn cynisme.
5: Nou, laat ik dit zeggen. Ik wil gewoon dat we jouw cynisme weten weg te duwen met hoop en met optimisme. En daar vind ik, moeten we hard voor werken. Voor jou en voor iedereen die dat cynisme voelt. Kijk, Nederland is een land van heel veel verschillende mensen. Dat zijn we altijd geweest. En we zullen met elkaar die samenleving vorm moeten geven. En daar past discriminatie dus niet bij. Dat kan niet en dat mag niet. En daar zullen we dus allemaal ons best voor moeten doen. En ik denk dat er hele grote kansen liggen om dat ook met elkaar te doen. En binnen de SER proberen wij dat echt. Wij hebben gezegd, als het gaat om ons economie, ons investeringsklimaat, dan is dat een sociale markteconomie. En ja, wij zien ook dat aandeelhouders van bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amerika brieven krijgen van, nou kan het niet wat minder met dat diversiteitsbeleid. Ja. Maar wij hebben gezegd, nee, de Europese economie, en in ieder geval de Nederlandse economie, moet er een zijn waar diversiteit, inclusie, integraal onderdeel zijn van alles wat we doen. En als dat dan betekent dat sommigen dat niet leuk vinden, ja, dan moeten die hun consequenties daarvan trekken.
4: Ja, maar wat is nou de, hè, want ook, nou ja, Joyce Vester vertelde ook als voorzitter van die staatscommissie dat het, nou ja, allemaal een discriminatietoets, hè, kan je invoeren ook bij de overheid, maar dat het allemaal vrijblijvend is, omdat verplichtingen altijd, nou ja, niet echt goed werken in de Nederlandse samenleving. Maar dan, als het vrijblijvend is, ben ik ook zo bang dat het.
5: Nou ja, kijk, wat ik weet niet zo goed wat je, zeg maar, precies aan maatregelen, zeg maar, bijvoorbeeld van bovenaf ze moeten afkondigen. Wij werken bij de SER natuurlijk ook wat meer van onder. Wij helpen bedrijven, ik vertelde dat eerder, hoe ze aan een inclusieve werkomgeving kunnen werken. Dus we proberen veel meer met bedrijven samen te zeggen, hoe doe je dat in sollicitatieprocedures? Hoe zorg je ervoor dat in teams er respect en een goede bejegening naar elkaar is? Dus wij proberen veel meer met mensen samen te kijken, hoe kunnen we dat beter maken?
4: Nou ja, en misschien de koppeling die je eerder maakt, hè, van heb wat meer het gesprek ook met elkaar op de werkvloer, los van alleen het werk. Wie ben je eigenlijk? Ja. Hè? Ik weet dat jij je ook heel erg inzet namens de SER voor mantelzorgers die een enorme druk hebben. Dat wordt vaak ook helemaal niet besproken op de werkvloer.
5: Ja, nee, dat is ook een goed voorbeeld. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan waarop je werk en mantelzorg gewoon beter kunt combineren. Er zijn op dit moment 5 miljoen mensen in ons land die mantelzorg verlenen. En van die 5 miljoen doen 2 miljoen mensen dat in combinatie met een betaalde baan. Ik denk dat veel luisteraars het zullen herkennen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus dan heb je met elkaar afspraken nodig. Dan moet je elkaar af en toe ook op de werkvloer in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen, kunnen we het faciliteren dat je soms aan de randen van de dag of even afwezig kunt zijn, zodat je dit ook kunt doen.
4: Ja.
5: Daar zullen we met elkaar betere afspraken over moeten maken. Dat klopt.
4: Ja, het is uiteindelijk allemaal menselijke maat. Hè? Ja, dat hoor zeker. Ik door je hele verhaal heen. En dat is ook belangrijk voor onze economie. We hebben de kettingvraag nog voor morgen. Hans Spekman, sinds mei de voorzitter van vakbond FNV, een van de nieuwe gasten bij de SER ook. En ze zijn volop te horen nu rond de bezuiniging en sociale zekerheid. De eerste stakingen zijn al aangekondigd. Wat zou je aan Hans Spekman willen vragen?
5: Ja, nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
4: En je blijft heel diplomatiek weg, hè? Van die sociale zekerheid.
5: Nou, ik denk eigenlijk dat het die sociale zekerheid direct raakt. Want als we mensen niet mee kunnen nemen in die nieuwe economie, ja, dan zullen ze ook geconfronteerd worden met dat ze misschien andere vaardigheden moeten leren of een beroep moeten doen op een sociaal vangnet. Dus ik denk dat het heel direct zijn gesprekken met de werkgevers raakt op dit moment.
4: En wat mensen hoorden is dat even de microfoon ging even een koppeltje duikelen. Ja, doet hij af en toe hier. Dat ligt niet aan jou. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
5: Gedaan.
4: En luister zeker ook al onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dat is de beste plek. En ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam-Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit en die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. Voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu toe waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren over de voorwaarden. En nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is veel achterstallig onderhoud. De openingswedstrijd op het WK voetbal is gewonnen door Mexico. Het werd 2-0 tegen Zuid-Afrika gisteravond. 3 spelers werden met rood van het veld gestuurd. 2 van Zuid-Afrika en 1 Mexicaan. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Het WK werd geopend met een optreden van Shakira en Burna Boy. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Nou, die nieuwe aangekondigde grootschalige aanval van Amerika op Iran is uitgebleven. En zo zegt Trump, omdat er een deal is met Iran. Alleen Iran zelf weet er niets van. Zometeen het laatste nieuws in onze podcast Ochtendnieuws met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen en zo werd het vrijdag 12 juni. En wie zit er dan naast me? Nee, Iwan Verrips vandaag. Dat is prettig. Iwan, goedemorgen.
12: Bas, goedemorgen. Ja, Nina heeft de hele week zaken doen gepresenteerd. Ja. Ook vanmiddag nog, dus daarom mag ik even invallen op haar plek.
5: Hartstikke fijn. Ja. En jij weet ook wat we gaan doen.
12: Zeker. We gaan zo meteen hebben over de belastinginning in ons land. Want de fiscus gaat de btw-inning deels niet meer uitbesteden aan Amerikaans bedrijven. Was wel het plan, maar is dus blijkbaar voor een groot deel van de baan. Schrijft de staatssecretaris in een kamerbrief. Bespreken we zo meteen. En ja, het belooft een spektakel te worden vanmiddag onze tijd. SpaceX gaat naar de beurs. Nou, de kans is groot dat de handel in de eerste uren meerdere keren wordt stilgelegd vanwege heftige koersbewegingen en dergelijke. Gekhuis inderdaad, dat is de beste samenvatting. Ja. Ook wat je vanmiddag kan verwachten, bespreken we zometeen in de komende 20 minuten.
5: Ja, en je krijgt inzicht dus in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint echt even in het Midden-Oosten. Want Iran en Amerika zijn dicht bij een deal, zegt, hoe kan het ook anders, Donald Trump.
8: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
5: Ja, ergens met een paar dagen, dan gaan we tekenen.
12: 40ste keer, geloof ik dat hij dat zegt.
5: Zoiets, ja. Zoiets, ja 38 had CNN gisteren gedurfd. Komen er 2. Ja, 40, zeg het maar. Ja. Nou, we gaan erover praten met Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
5: Ja, nou, deze claim kennen we. Hoe serieus moeten we dat nemen? Want de Iraanse staatsmedia die zeggen, we weten van niks.
13: Ja, precies. En de Iraanse staatsmedia die noemde gisteren ook dat nummer van 38, dat Trump het al 38 keer gezegd heeft. Dus die lezen ook CNN. Ja. CNN, sorry. En die weten dus ook dat deze claim niet zo heel veel waard is op dit moment. We kunnen beter kijken naar wat zij zelf zeggen. Een Iraanse senior official heeft tegen Al Jazeera gezegd dat er een voorstel ligt bij de hoogste leiders, maar heeft verder niks gezegd over de status van dat tekenen, een tijdslijn, of er überhaupt een akkoord is.
5: Ja, toch, Trump kondigde gisteren enorme aanvallen aan op Iran. Hij zou het land weer helemaal naar de to oblivion bombarderen. Maar dat is van tafel, zegt hij, omdat er een deal is. Maakten de Iraniërs zich überhaupt zorgen over of ze zouden worden aangevallen of niet?
13: Ja, intern zou kunnen, maar ik zag er niet echt bewijs van. Bijvoorbeeld geen gehaaste uitspraken of reacties op Trumps uitspraak dat hij het eiland Gharg zou innemen. En ik denk dat, nou ja, wat we net al zeiden, dat de Iraniërs inmiddels ook met Trumps uitspraken denken van laten we eerst zien en dan geloven.
5: Ja, nou heeft hij het dus over een deal met een paar dagen getekend. Nou is het sajant ook, aanstaande zondag wordt de man 80. Misschien vindt hij dat een mooi verjaarscadeau voor zichzelf. Maar als we kijken naar een voorstel, weten we wat er op tafel ligt bij Iran, bij de hoogste leiders?
13: Nou, wat we eigenlijk niet, we weten eigenlijk niks zeker, maar we weten wel wat geruchten. Wat voor Iran het belangrijkste is, zijn de veiligheidsgaranties, dat er geen nieuwe aanvallen komen. En daarbij is natuurlijk de grote vraag of Trump Israël kan stoppen. En dat de sancties opgeheven worden, waardoor er weer een economische impetus komt in de economie. En het grootste struikelblok is onder andere nog het nucleaire verhaal. Ja. Daar was bijvoorbeeld niet duidelijk wat te doen met de huidige voorraad van 60% verrijkt uranium die Iran had. Wordt die overgekocht door de VS, wordt die verplaatst naar Rusland. Allemaal voorstellen die de afgelopen maanden lang zijn gekomen. Uh-huh. Nu rapporteert Axios dat het misschien verdund gaat worden in Iran zelf. Ah. En dat is een voorstel waar wij het begin april voor het eerst over gehad hebben. Ja. Omdat toen Javad Zarif, een Iraanse carrière-diplomaat, dat noemde in een stuk in Foreign Affairs. Ja. En waarvan we toen zeiden van, dat kan niet zonder toestemming van het regime gebeurd zijn. Dus het zou best wel eens kunnen dat dat een idee geeft van de minimumpositie van Iran. Mm-hmm. Dus als dat waard zou zijn, dan is dat inderdaad nu de oplossing die er gevonden wordt.
5: En is er iets bekend over de eventuele opstelling in de kader van de Straat van Hormuz? Want ja, die Iraniërs blokkeren die de facto, dus daar komt niks doorheen. Dat maakt onderdeel, althans vanuit de Amerikanen uit, van ook van de vredesdeal. Is er iets, weten we daar iets over? Is er iets over gelekt?
13: Nee, weten we eigenlijk weinig over. Ja. Alleen dat Trump gezegd heeft dat als de deal er is, dat de Straat van Hormuz weer open gaat.
5: Ja, en dan inderdaad even wat de Iraniërs belangrijk vinden. Een deal met Israël, althans een niet aanvalsverdrag eigenlijk. Ziet Netanyahu het zitten om dat te doen? Want ja, die is de afgelopen tijd toch gewoon bezig geweest om te blijven aanvallen.
13: Nee, zeker niet. Trump heeft gisteren met Netanyahu gebeld over de mogelijke deal met Iran. En Netanyahu wil natuurlijk het liefst doorgaan tot het Iraanse regime verpletterd is. En als dat niet lukt, tot het in ieder geval in chaos is en dus hevig verzwakt. En dat is natuurlijk zeker niet het geval tot nu toe. Netanyahu zou veel liever doorvechten, ook om binnenlands de sterke leider te kunnen blijven. Wat hij nodig heeft voor de verkiezingen, maar ook om zijn rechtszaken uit te stellen dan wel te ontlopen.
5: En nu, de komende dagen, wat gaan we verwachten?
13: Ja, eigenlijk zijn er twee opties. Ooit moet de claim van Trump natuurlijk waar gaan worden. Dus dat zou nu al kunnen. En dan zullen de partijen ergens meeten om de deal te tekenen. Ja. Of we gaan nog even op dezelfde manier door. Met kleine schermutselingen over en weer. Onder andere in de Straat van Hormuz bijvoorbeeld vanmorgen. En ondertussen voortdurende onderhandelingen tot die deal er wel is.
5: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
12: Ja, we kennen Swiftonomics.
5: Ja.
12: In Zuid-Korea kennen ze ook Bantanomics.
5: Oh.
12: K-popband BTS is weer even terug op eigen bodem. En daar gaat de Koreaanse economie nog vele jaren plezier van beleven. Hoor je over een kwartiertje.
3: Ochtendnieuws.
12: Ga naar de fiscus, want de Belastingdienst gaat de BTW-inning deels toch niet uitbesteden aan een Amerikaans bedrijf, Fast Enterprises, schrijft de staatssecretaris Ehrenberg in een brief aan de Tweede Kamer. De software van het bedrijf wordt nog wel gebruikt, maar het wordt door medewerkers van de Belastingdienst zelf beheerd. Beetje terug bij af dus. We gaan erover praten met Sophie Bloemen. Zij is directeur van het denktank Common Network, politiek econoom, en een van de oprichters van de Democratic Tech Alliance. Dat is een groep in het Europees Parlement die nadenkt over, soevereine technologie, onder andere. Mevrouw Bloemen, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
12: Nou, een goede stap terug, dit?
14: Is het een stap terug? Ik denk een stap vooruit.
12: Ja, terug in de zin van terug de verkeerde bodem. Van de verkeerde kant, ja.
14: Ja, ik denk dat, ik denk echt een stap vooruit. Ja. Ik denk dat de visie op digitale autonomie die de staatssecretaris heeft geformuleerd, wel echt de kant is die we op moeten.
12: Mm-hmm. Ja,
14: want in de overheid.
12: Wat schrijft de staatssecretaris? Ik geloof dat de fiscus überhaupt, los van dit hele Fast Enterprises verhaal, zelf weer meer wil gaan doen, hè?
14: Ja, het uitbesteden van de wordt deels teruggedraaid. Mm-hmm. Zodat dit Amerikaanse bedrijf geen toegang heeft tot de gegevens van.
15: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complex

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Mien, in de context van geopolitieke en, ontwikkelingen.
2: Ja. Zou het u betreft de staat verder moeten gaan hiermee? En zeggen van, nou ja, die Amerikaanse producten, ook als je ze allemaal zelf host in eigen omgevingen, moet je eigenlijk niet willen, we moeten naar Europese alternatieven?
1: Ja, nou ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je daar toch naartoe moet. Of in ieder geval ook naar... voor een deel ook meer naar open source alternatieven, waar je gewoon... nooit die afhankelijkheid creëert. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, voor een deel, niet Europees, maar ook een bepaald soort software, waardoor je niet die lock-in hebt en daar aan vastzit. Mm. En dat is, en als je kijkt naar die brief, daar zit echt een visie op hoe ze dat daar doen. En de Belastingdienst heeft ook, anders dan andere overheidsorganen, heeft heel veel eigen ICT-werkers in dienst. 3500. Dus er is heel veel capaciteit. En ze werken ook samen met de open source community. Willen ze daar meer in gaan samenwerken? Kijk, als de overheid geen skills heeft en geen kennis en geen capaciteit, kunnen we moeilijk, digitaal autonoom zijn. Dus die opbouw is ook heel belangrijk. En dat zie je ook heel erg, die bewustwording. En Dus als je ook kijkt naar andere landen om ons heen, daar is enorme bewegingen ook. Waar toch afstand wordt gedaan van het samenwerken met Amerikaanse leveranciers.
2: Duidelijk, dank. En een mooie stap vooruit. Dus Sophie Bloemen hoorden we, politiek econoom, directeur van de denktank Commons Network en een van de oprichters van de Democratic Tech Alliance, waar wordt nagedacht over een Europees technologie-ecosysteem.
3: Het belooft een historische beursdag te worden. Ja, in space, door Jorik Simonides van BNR Beurs.
4: Laat me met de bijzaken beginnen. Want wie het nieuws een beetje gevolgd heeft de afgelopen dagen, weet waar het deze dag echt over gaat. Daar kom ik zo op, maar laat me je ook vertellen wat er nog meer gebeurt. Twee dingen eigenlijk. Een jaarvergadering van elektronica-concern Best Buy. En de Nederlandse Bank deelt wat zij van de staat van onze economie verwachten voor de rest van het jaar. Nou, genoeg geluld, want er is natuurlijk maar één ding waar beleggers echt in geïnteresseerd zijn. De beursgang van SpaceX. Einde middag is het zover. Elon Musk hoopt dan $75 miljard op te halen, waarmee het met gemak de grootste beursgang uit de geschiedenis kan worden. En het ziet ernaar uit dat de echte opbrengst eerder hoger dan lager gaat worden. Einde dag weten we het zeker, maar historisch wordt het sowieso.
3: Ja, nou, einde dag is 6:30 vanavond, want dan is het einde werkdag. Ook voor de jongens en meisjes van BNR Beurs. Die kun je gewoon beluisteren rond het tijdstip of later als podcast. En we blijven uiteraard even bij SpaceX. Ja, grootste beursgang ooit. Tenminste, dat staat nu geprojecteerd. Ze willen $75 miljard ophalen. Dat zou wel betekenen dat Elon Musk in één keer de eerste triljonair uit de geschiedenis wordt.
2: Ja.
3: Dan heeft hij 3 miljoen. Ook ja, het is toch wat. Ja. Ja, ongelooflijk. We gaan erover praten met Reinder Wietsma. En die is portfolio manager bij Centif. Reinder, goedemorgen.
5: Goedemorgen, wat?
3: Nou, dan die IPO vanmiddag dus, 3:30 vanmiddag Nederlandse tijd. Wat gaan we zien? Ram op de gong en dan baf, dan gaat hij.
5: Nou, dan gaan we even wachten.
3: Ja.
5: Meestal duurt dit wel een aantal uur voordat er een koers gevormd is.
3: Mm-hmm.
5: Het doel van de market maker is altijd om zoveel mogelijk kopen en zoveel mogelijk verkooporders tegen elkaar te kunnen wegmatchen.
3: Ja.
5: En nou, meestal zie je dan ook een soort indicatieprijzen worden afgegeven. Dus nou, we verwachten nu dat het 145 gaat zijn, dan even later 150. En op een gegeven moment stabiliseert dat. En dan is er een eerste koers. En meestal gaat er dan al 10% van het volume wat geplaatst is. Dus nou, $75 miljard geplaatst. Dus dan ongeveer 7,5 miljard in de eerste veilinghandel om. En dan begint het.
3: Ja. Het grote spel. Nou, werd er de hele tijd ingezet op 135. Ik hoor je nu al 145 zeggen.
5: Het zou mij verbazen als we onder de 135 starten.
3: Ja, ja.
5: Hoeveel daarboven, dat weet ik nu uiteraard niet.
3: Mm.
5: Maar de indicaties zijn er allemaal wel dat daar zeker wat bovenop gaat.
3: Ja.
5: Je zou ook echt direct spreken van een mislukte beursgang als je onder die 135 eindigt vandaag. Dat is ook het spannende natuurlijk. Waar gaat dit landen en hoe lang gaat het duren voor een koers is?
3: Zeker. Nou hebben ze een goede track record wat betreft landen. Maar dan van de tweede trap. Dat is een heel ander verhaal. SpaceX. Toch het bedrijf van Elon Musk. De man heeft een niet altijd al te beste connotatie. Anderzijds, het is wel een genie.

0: Hij doet goede dingen. Hij heeft een grote autofabriek. Hij is met humanoids bezig. Hij heeft een spacebedrijf. Hij heeft alles eigenlijk.
1: AI.
0: Hij heeft AI. Ja, heeft hij ook nog. Maar juist over dat AI, er komen natuurlijk meer beursgangen aan. Hè. We krijgen Anthropic nog. We krijgen nog OpenAI. Die komen ook nog. Kan het zijn dat beleggers denken, ja, maar misschien moeten we even afwachten. Niet alle ballen op Musk.
2: Nou, die zijn nog echt wat verder in de toekomst.
0: Ja.
2: En voor de meeste beleggers die ook hier aan meedoen, zeker ook retailbeleggers, ja, is dit natuurlijk een uniek bedrijf. En Musk is ook een unieke figuur.
0: Ja.
2: Ik denk juist dat het eerder andersom is, dat de mensen bij Anthropic en OpenAI misschien nog wel met de grootste zenuwen vandaag en de komende dagen gaan kijken.
0: Ja.
2: Als deze beursgang. Kijk, Elon Musk heeft zijn geld opgehaald als hij in die 75 miljard is geplaatst. En dat geld gaat natuurlijk naar de bankrekening van SpaceX.
0: Ja.
2: Maar als de IPO niet lukt, of het gaat, het zakt toch behoorlijk in.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan is dat natuurlijk een heel negatief signaal voor die andere grote beursgangen.
0: Ja.
2: En dus eigenlijk zit de pijn meer bij hun dan bij SpaceX op dit moment. Want die heeft zijn geld er in ieder geval binnen.
0: Oké, één ding even voor de weet. SpaceX verliest nog steeds.
2: Zeker. En nou is het dat verlies zit hem voornamelijk ook bij xAI. Is recent ingeschoven. Alle investeringen die het bedrijf doet, die zitten volledig in datacenters. En ja, daar gaat gewoon ontzettend veel geld ook naartoe.
0: Ja.
2: Dat is een heel grote verliespost die waarschijnlijk nog wel even zal aanhouden.
0: Ja, in ieder geval één ding. De man zelf wordt de rijkste man op aarde. Ooit.
2: Ja, als de beurskoers nog 1% of 10% oploopt, dan is die zeker over die 1000 miljard heen.
0: Ja.
2: Dat lijkt me een vrij surrealistisch getal. Maar dat betekent dat hij elk jaar een paar miljard kan uitgeven en nooit tekort komt. Dus dat is een bijzondere ervaring, denk ik.
0: Ja, en dan met zijn politieke hang naar toch het andere, zou je zeggen, is dat wel handig, iemand met zoveel geld en zoveel macht?
2: Maar ja, ik weet niet of hij zijn PR er heel veel goed mee gedaan heeft als rijkste man van de wereld ontwikkelingshulp te willen bezuinigen.
0: Ja,
2: maar nee, het is natuurlijk heel bijzonder. En kijk, voor Amerika zie ik er zoveel mensen zo ontzettend veel geld verdienen ook aan deze IPO. We hebben natuurlijk eerder gezien ook bij Elon Musk met de PayPal-mafia toen ze dat geld kregen voor PayPal dat aan eBay werd verkocht. Dat geld is ook zelfs gebruikt om Tesla te starten en SpaceX. Dus voor het ecosysteem van startups is het fantastisch. De bedragen zelf zijn natuurlijk te groot om echt een voorstelling bij te maken voor de meesten.
0: Precies. Mind-boggling veel. Dankjewel, Reinhard Nietsma, portfolio manager bij Centiv. En vanmiddag inderdaad dus vanaf 3:30 gaat de handel los in Amerika. En weten we een paar uur later wat die echte uitgiftekoers gaat zijn. En hoe die oploopt, of niet.
1: Er is nog een leuk artikel bij de Wall Street Journal over dat wij eigenlijk gewoon niet zo goed kunnen begrijpen. Een miljoen stappen, misschien nog wel een miljard ook, maar 1000 miljard? Heel raar idee. Een miljoen seconden geleden was 2 weken terug. Een miljard seconden geleden was 1994. Een biljoen seconden geleden, dan kom je uit in de ijstijd.
0: Dat ben je.
1: Nou ja, dat geeft misschien iets van de grootte. Oké. We gaan terug naar Politiek Den Haag. Wat kan je daar vandaag verwachten? Je hoort politiek verslaggever Leendert Beekman.
3: De laatste verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona van de tweede week, moeten we daarbij zeggen, worden vandaag gehouden. Wie komen er op bezoek? Dick Schoof, oud-premier, maar ten tijde van corona was hij nog secretaris-generaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En een andere oud-premier komt ook nog op bezoek in de middag, Mark Rutte. En hem zal gevraagd worden hoe hij bijvoorbeeld het besluit heeft genomen tot de avondklok. Toch een van de hete hangijzers bij deze parlementaire enquête. Wat is er verder dan nog te doen? Nou, het is vrijdag. En op vrijdag staat uiteraard de ministerraad op de agenda, waarna de minister-president Rob Jetten een persconferentie geeft voor de parlementaire pers. Nou, dat en meer vandaag in Den Haag.
0: Gaan we eens even kijken wat er in de kranten staat. In het AD, Tweede Kamer wil verbod op campagne tabaksfabrikant. Meerderheid van de Kamer wil dat het kabinet zich uitspreekt tegen die campagne van Philip Morris. Waarin wordt gevraagd mensen via een QR-code zich uit te spreken tegen strengere tabaksregels vanuit Brussel. Een motie van het CDA is inmiddels ondertekend door een meerderheid in de Kamer. D66, VVD, Pro, ChristenUnie en de SP.
4: In het Financieel Dagblad. Vrouwelijke MKB'ers vragen minder vaak financiering aan voor groei, zo schrijft de krant. Ruim een derde van de ondernemers is vrouw. Maar toch staat slechts een kwart van alle aanvragen voor leningen, investeringen en subsidies op naam van een vrouw. Dat zorgt ervoor dat hun bedrijven minder groeien in omzet, personeel of innovatie dan eigenlijk mogelijk zou zijn als ze dus wel geld ophalen.
0: In het AD nog dat Nederland meer gebruik moet maken van een test die kan helpen om onnodige chemotherapie bij borstkanker te voorkomen. Op dit moment krijgt namelijk 1 op de 3 geschikte patiënten die genprofieltest, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Bij grotere inzet van die test zouden minder mensen de schadelijke gevolgen van chemotherapie hoeven te ondergaan. Eenvoudigweg omdat het niet bij ze werkt.
4: En tot slot een wetenschapsverhaal in de Volkskrant. Onderzoekers maken eerst de wereldkaart van schimmels. Rekening mee houden in klimaatmodellen staat erbij. Hoewel schimmels thuis misschien niet altijd welkom zijn, althans niet die vieze zichtbare schimmels op je boterham, spelen ze in de strijd tegen klimaatopwarming wel degelijk een belangrijke rol. Amsterdamse onderzoekers hebben voor het eerst een wereldwijde schimmelpopulatie in kaart gebracht. En hebben daarvoor waarschijnlijk onderzoek gedaan in medisch studentenhuis. Kan me voorstellen.
0: Ja. Sinterklaas had ook schimmel, toch?
4: In de badkamer, ja. Die had ook een schimmel, ja.
0: Ja.
4: Daar zit hij elke dag op.
0: Precies.
4: Zou die ook zelf gaan schimmelen dan? Maar dat is voor een andere podcast. We gaan naar BTS, de Zuid-Koreaanse K-pop-band. Is weer even terug op Koreaanse bodem. Vandaag en morgen treedt de groep op in Busan. Allemaal als onderdeel van een wereldtournee. Die loopt tot maart volgend jaar. En dan kan je bijvoorbeeld dit horen. Dit is een van de liedjes van BTS tegenwoordig. Die boyband was een tijdje uit beeld vanwege de verplichte militaire dienstplicht, weten we nog wel, maar is nu weer terug. En daar profiteert mogelijk ook de Zuid-Koreaanse economie van. Volgens CNBC verwachten analisten dat de invloed van BTS nog jarenlang voelbaar blijft. En ze spreken van Bangtanomics, genoemd naar de Koreaanse naam van die groep. Nou, hoe zit dat dan? Waarom profiteert de Koreaanse economie daar zo van? Die fans die beginnen eerst met het streamen van de muziek. Die kopen eens een album, die kopen merchandise. En dan gaan ze ook eens aan de Zuid-Koreaanse mode, cosmetica, eten. En dan moet je natuurlijk ook reizen naar Zuid-Korea. Ja. En dan ga je ook vaak terug. Bezoekers bij eerdere BTS-concerten bleven langer, gaven meer geld uit dan andere toeristen. En onderzoek van de Korea University laat zien dat 98% van de buitenlandse concertbezoekers van plan is om binnen 5 jaar weer terug te keren naar Seoul.
0: Maar je ziet het ook overal. Zuid-Korea is ineens een ding in mode, in eten. He, ook buiten Zuid-Korea.
4: Ja, zeker. Nou ja, en dat ga je dus terugzien in de economische groei, ook in het land daar dus. De banken verwachten dat die uitgaven van BTS-fans tegen 2040 jaarlijks goed kunnen zijn voor 0,3% van de economische groei. En dat is omgerekend $6,5 miljard per jaar. Ook in Busan is die impact nu al zichtbaar, waar ze dus vandaag en morgen optreden. De vraag naar hotelkamers liep dermate op dat de gemeente maatregelen moest nemen tegen buitensporige prijsverhogingen. Deskundigen zeggen wel van ja, het is een beetje glazen bol kijken dit, want geopolitieke spanningen, veranderende voorkeuren kan er allemaal voor zorgen dat misschien de opbrengst toch wat minder groot is dan we nu denken. Dat die fancommunity misschien binnenkort weer iets anders gaaf vindt, maar ja, je lijkt het dus terug te gaan zien in de economie daar. Ja. Trouwens, als dit soort concerten in Nederland zijn, dan zie je soms BTS-fans, meestal is dat dan in Amsterdam in de Ziggo Dome of in de Amsterdam Arena, die zie je dan door de stad. Je kan ze duidelijk herkennen altijd.
0: Ja?
4: Gaan we hier niet zien, want fans die hier naar BTS willen, die hebben pech. Nederland staat niet op het tourschema. Je kan wel naar België, Engeland, Frankrijk of Duitsland. Dat zullen vast ook weer heel wat mensen gaan doen. Maar in Zuid-Korea gaan ze dus nog jarenlang profijt hebben van het feit dat de jongens weer terug naar het militaire dienst miljarden gaan.
0: Die 4.500 euro die je zou willen vragen voor een avondje bij jou in het appartement is logeren tijdens BTS, dat gaat ook niet lukken.
4: Gaat hem niet worden, vrees ik.
0: Dat is wel jammer. Helemaal. Het zijn toch die jongens die hebben allemaal van die, ze hebben allemaal van die weekendpak, hebben ze toch aan? En blond haar en zo.
4: Definieer weekendpak.
0: Nou ja, dat is van die stretch dingen met een touwtje aan de voorkant en allemaal hetzelfde, allemaal een beetje beige en bruin.
4: Ja,
0: en,
4: ik denk dat we het over hetzelfde hebben. Ja, dat zijn
0: ze. Ja, dat is het. Ja. Zo zie ik er niet uitzien.
4: Ja, met make-up.
0: En jij ook niet.
4: Nee, ik denk
0: gelukkig.
4: We kunnen eens even AI aan het werk zetten om ons in een BTS-pak te hijsen.
0: Dat zou fijn zijn.
4: Ik ga aan de slag.
0: Fijn. Betalingsverwerker Adyen doet weer een overname. Het neemt voor 335 miljoen een Amerikaanse factureringsclub over. Maar de vraag is, kan dat het negatief sentiment rond Adyen een beetje draaien? Gaan we zo verder over praten.
5: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
8: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: De Friday Move is straks om 4:00 te gast vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summers Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
14: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
15: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment rijdt het verkeer overal nog goed door. Er staan geen files en er zijn ook geen flitsers.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam-Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. Voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu toe waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren over de voorwaarden. En nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is veel achterstallig onderhoud. Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Feyenoord-spits Wang maakte 1 van de Koreaanse doelpunten. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. En 3 spelers kregen een rode kaart. Bij het vorige WK waarin het hele toernooi maar 4 rode kaarten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Arjen doet weer een overname. Ze nemen nu voor 335 miljoen een Amerikaans factoringplatform over. Maar de vraag is, gaat dat het negatief sentiment wat al een tijdje heerst in de markt keren. Gaan we zo verder over praten met niemand minder dan Jean-Paul van Oudheusden.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
21: Al 7 jaar de beste congres.

0: locatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
2: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? En waar haal je extra zorgpersoneel vandaan als de nood echt aan de man is? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister maandag om 3:30 of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
9: Ja, goedemorgen. Het is bijna 6:54 geworden op deze vrijdag, de 12e juni 2026. Niet eens vrijdag de 13e, we komen goed weg. En naast me zit inderdaad Iwan Verrips.
10: Zeker.
9: En die weet ook wat we gaan doen de komende 30 minuten. Ja, en dat is best veel.
10: Dat is best veel, inderdaad. Zometeen gaan we praten over de coronacommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie, allerlei openbare verhoren heeft. Vandaag toch wel twee interessante sprekers. Te weten Dick Schoof, in zijn hoedanigheid als topambtenaar op het ministerie van Justitie, en Mark Rutte, de voormalig premier. Ja, Teflon Mark. Hoe pak je nou zo'n man aan? Wat wil je van hem weten? En hoe zorg je ervoor dat hij niet weer zegt van ja, ik heb daar geen actieve herinnering aan en we weten niks. Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het over het WK voetbal. Is inmiddels begonnen gisteren, de eerste wedstrijd. We bespraken gisteren al eventjes met Jaap dat we voor Nederland toch wel best ver moeten komen. Willen we er ook iets aan overhouden, financieel gezien? En Jaap de Groot heeft inmiddels gesproken met de directeur Betaald Voetbal. En die zegt, we gaan misschien maar eens een klacht indienen, geloof ik, daarover. Dat het allemaal zo weinig opbrengt. En we spreken Jaap de Groot zometeen.
9: Maar we gaan eerst naar dit van Adyen, de grote betaalde softwareclub. Die neemt het Amerikaanse factoringplatform Orb over. En betaalt daar omgerekend $335 miljoen voor, €290 miljoen. In april deden ze ook al een grote overname. Toen werd er voor €750 miljoen geïnvesteerd in het Duitse bedrijf Talon. Ja, nou, dat is inmiddels ook ingelijfd, gespecialiseerd in promotie- en klantbeloningsprogramma's. Grote vraag is, deze overnamestrategie, gaat die het negatief sentiment rond Adyen van de afgelopen tijd wegnemen? Want we zagen het aandeel tot niet echt geweldig ontwikkelen. We gaan erover praten met Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro, oprichter van Marketer Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
9: Ja, wat is de reden dat ze nu inderdaad dit soort overnames doen? Nu weer Orb, is dat een grote club?
11: Het is geen hele grote club, maar het is wel een club die precies dat doet waar de ontwikkeling zit. Want Orb, dat is, gaan we weer, maar helemaal gebaseerd op het AI-tijdperk. Mm-hmm. En heel veel bedrijven die gaan eigenlijk over van een betalingsmodel waarbij je betaalt voor zeg maar een stoeltje. Hè, dus gewoon één gebruiker één keer betalen. Ja. Naar het betalen op basis van wat je gebruikt. En dan kan je voorstellen, als dadelijk al die AI-agents komen, ja, dat je daar ook een andere manier van facturering nodig voor hebt. En dat is wat Orb doet.
9: Ja, dus eigenlijk is het een mooie stap vooruit die ze zetten om te zorgen dat ze zo'n AI-driven bedrijf binnenhalen. Handig. Ja. Dit samen te voeren, zie je dan ook synergetische voordelen? Nu al, of is dit inderdaad echt een investering voor de toekomst?
11: Nee. Dit is gewoon meteen nu, binnen. Zeg maar. Dat is denk ik ook de reden dat ze het niet zelf bouwen, maar dat ze het overnemen. Hè? Want Adyen heeft over het algemeen bouwen ze het zelf. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat ze gewoon veel gesprekken hebben gehad met klanten, potentiële klanten. En die zeggen, ja, je hebt een prachtig platform, maar dit of dat ontbreekt. Ja. Nou, dat dit zo'n stukje is, dat ze zeggen, ja, oké, dan trekken we daar de portemonnee voor. Dan voegen we dat toe. Ja. En dan kunnen we meteen in actie komen.
9: Ja, nou sloten ze vorige week de handelsweek af met een verlies van 9%. Na een kritisch rapport over de winstgevendheid van Adyen. Deze overname kan iets het sentiment keren. Want even voor de duidelijkheid, gisteren sloot het aandeel 7,85,2. We hebben in het verleden standen gezien van boven de €2.000, hè?
11: Boven de 2000, nou, dan ga je terug naar 2022. Ja, precies, maar ook in begin 2025 stond er nog 1800.
9: Ja,
11: dus ja, de aandeelhouders in Adyen, die zien wel een beetje bleek onder neus.
9: Ja,
11: maar dit is wel iets, omdat hier gewoon, ja, als je het persbericht leest, als je er verder in verdiept, dan zijn dit wel de dingen waar de markt ja, warm voor loopt, ja, zeg maar.
9: Ja.
11: Ja, wat we nu met z'n allen weer moeten gaan doen, is dat Orb, om te kijken hoe uniek ze zijn. Of er nog andere partijen zijn die net zo ver zijn. Dat gaan we vandaag uitzoeken. Maar ik denk wel dat dit een positieve ontwikkeling is.
9: Oké, maar wat ontbreekt er eigenlijk nog bij Adyen om te zorgen dat ze in de vaart der volkeren een stukje verder komen? Want is het niet ook een beetje de markt van de winner takes all? Je moet de allergrootste zijn met betalingshandelingen. Wil je echt gewoon een klapper maken?
11: Nou, dat hoeft niet zo. Hè. Gebeuren zoveel verschillende betalingen dat je daar best wel de markt met een aantal partijen kan verdelen. Als je eenmaal binnen bent, dan gaan mensen ook niet zo heel snel weer overstappen naar iets anders als je je werk goed doet. Ja, kijk, wat er ontbreekt, als je het van een afstandje naar kijkt. Kijk, Adyen is groot geworden omdat ze gewoon een aantal hele grote namen konden presenteren als klant.
9: Ja.
11: Het begon natuurlijk allemaal met eBay, maar ook Uber, Microsoft, Spotify. Ja, dat doet het goed. En dat zijn natuurlijk ook grote volumes.
9: Ja.
11: Maar de afgelopen jaren is het niet meer echt gelukt om zo'n heel groot platform aan zich te binden.
9: Ja.
11: Ja, en als ze nu op een gegeven moment door dit soort samenwerkingen, dat Orb werkt bijvoorbeeld al met Perplexity AI.
9: Mm.
11: Nou ja, je kunt je voorstellen als daar dadelijk OpenAI of Anthropic of iets aan wordt gekoppeld. Ja, dat dan wel de aandacht trekt. Ja.
9: Precies, dan gaat het harder. Dankjewel. Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
10: Ja, geen handen meer schudden, de anderhalve meter samenleving, toiletpapier hamsteren, de intelligente lockdown, allemaal woorden die we overhouden uit de coronapandemie. 6 jaar na dato wordt vandaag voormalig premier Mark Rutte verhoord door de parlementaire enquête corona. De man die we onder andere nog kenden van...
12: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt?
10: Ja, Mark Rutte vanuit het torentje. Een toespraak die niet meer was voorgekomen sinds de oliecrisis van 1973. En vandaag dus, zoveel jaar na dato, bij die commissie. Maar hoe pak je Teflon Mark aan? Hoe voorkom je dat hij zegt, nou ja, ik heb er geen actieve herinnering aan. En wat zal hij proberen om wellicht onder een en ander uit te komen? Gaan we over praten met Leonard Ornstein, politiek journalist, maker van de documentaire Rutte. Leonard, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Ja, wat voor Rutte gaan we vandaag zien, denk jij? Zal er nog iemand zijn? Want het was natuurlijk chefzagger. Hij was overal bij betrokken. Ja, gaan we iemand zien die daar nou eerlijk op gaat reflecteren en daar open over gaat zijn? Of toch de bekende geen actieve herinnering, Mark?
13: Nou, hij zal in de eerste plaats, daar ben ik van overtuigd, zich heel comfortabel voelen. Want even terug op het Binnenhof. Om de hoek bij het koffietentje waar hij elke ochtend koffie haalde, vlakbij het torentje, want deze verhoren worden niet in de nieuwe Tweede Kamer gehouden, maar op een locatie vlak daarbij, vlakbij de plek waar hij dus ooit begon. Mm-hmm. Ik denk dat hij heel ontspannen die commissie toetreedt, dat hij het allemaal erg leuk vindt. Hij kent echter weinig van die mensen meer die hem straks gaan verhoren. Ja, het zal beginnen met handen schudden. Ik denk dat dat wel iets is wat iedereen zich zal herinneren, hoe hij ooit Jaap van Dissel bij die persconferentie de hand schudde, terwijl het al niet meer mocht. Maar dan zit Mark Rutte daar in de verhoorbankjes en dan gaat het echt beginnen. En dan heeft hij eigenlijk twee verdedigingslinies. De eerste, en dat is de makkelijkste natuurlijk, hij zal toch wel vaak zeggen, als er hele scherpe kritische vragen komen, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nou, die kennen we nog wel. Dat is een goede verdedigingslinie. En een andere verdedigingslinie zou kunnen zijn dat die andere de schuld gaat geven. Die acht ik iets wat minder voor de hand liggend. Mm-hmm. Hoewel je al wel ziet dat in de andere verhoren die tot nu toe gehouden zijn, er wel vaak verwezen werd naar Rutte zelf. Dat hij dan zich bijvoorbeeld verschool achter het OMT. Ja. Dat deed Jaap van Dissel deze week. He, dus dat hij veel te veel het OMT, dus wat eigenlijk de belangrijke medische gegevens en maatschappelijke gegevens naar voren bracht, dat hij die erg politiseerde. Mm-hmm. Daar zal kritiek op komen. En verder zal Mark Rutte zich ook moeten verantwoorden, denk ik. Hoewel dat ook in het tweede gesprek wat hij gaat krijgen kan komen over die toch zeer bekritiseerde avondklok. Ja. Waar heel Nederland van baalde en die doorgedrukt heeft. Ja. Dus ja, hij moet aardig wat uitleggen. Ook een heel belangrijk punt zijn de vraag: waarom heeft hij van veel informele gesprekken en gesprekken die er waren geen notulen laten maken? Ook een bekend punt van Mark Rutte: leg niet te veel vast. Maak niet te veel aantekeningen en zaken. Want daar kun je inderdaad door zo'n commissie altijd op bevraagd worden. Ja. Nou, Adelsberg is vorige week, dat was het hoofd van de NCTV, die is vorige week ondervraagd en die zei ja, toch wel apart dat er geen notulen zijn gemaakt.
10: Ja. Nou, bijvoorbeeld ook groepsimmuniteit zal ook wel een ding zijn. Daar pleitte hij eerst voor op tv en later moest hij dat toch een beetje terugnemen, geloof ik. Zal hij zich voorbereid hebben op allerhande vragen over dat soort onderwerpen? Denk het wel, hè?
13: Zeker. Hij heeft een aantal mensen die hij uit Nederland heeft meegenomen naar de NAVO, die ongetwijfeld met hem, Nederlanders, die bij de Rijksvoorlichtingsdienst en andere zaten, die zal hij zeker mee geoefend hebben en gekeken hebben waar zitten de valkuilen, waar gaan ze hem op vragen. Ja, dan is dit een heel belangrijk punt wat je noemt. Ja.
10: Hoe zou je die commissie nou adviseren om Rutte aan te pakken, om te voorkomen dat hij dus wegkomt met zijn charme en zijn vrolijkheid en de steek laten van zijn geheugen?
13: Kijk, het punt is dat die commissie vaak heel precies een vragenlijstje voor zijn neus heeft, waarop vragen 1 tot en met 7 staat en wat ze dan oplepelen. Dat is wel een zwak punt. Kijk, je moet Rutte interviewen door heel goed naar hem te luisteren en hem veel te onderbreken en te vragen, ja, dat zegt u nu wel, maar kunt u dat nog eens even nader uitleggen? Dus luisteren en op die vragen ingaan, eigenlijk zoals wij journalisten ook doen. Mm-hmm. Dat is toch wel de meest effectieve manier. En te denken van dat vragenlijstje, die 8-9 vragen die er liggen, dan mis je er maar 2 of 3. Want vaak zit het kritieke punt juist in iets waar die geen antwoord op geeft en waar die heel handig omheen draait. En ja, daar is natuurlijk een toppoliticus voor. Ja, en hij is natuurlijk ook een man die nu met alle wereldleiders omgaat. Komt hij daar in Den Haag terug? Dan zal hij ook denken van, ik ken de trucs hoe je dit allemaal kan omzeilen. Dus goed luisteren, commissie, heel goed er op in proberen te gaan. Ik heb dat ook aan de voorzitter van de enquêtecommissie gevraagd van, is het nou niet veel beter om die lijstjes wat thuis te laten liggen? Al die ambtelijke voorbereiding, die overigens briljant en heel erg goed is geweest. Maar kijken, hoe kan ik nou echt achter de waarheid komen als commissie?
10: Ja, tot slot, Rutte, die heeft zich dus uiteraard voorbereid. Kan het voor hem nog misgaan? Ik geloof, die commissie is niet echt op zoek naar koppen om te laten rollen. Dat valt misschien mee. Aan de andere kant, is dit voor hem een thuiswedstrijd of is het ook nog wel spannend voor hem, denk je?
13: Zeker spannend voor hem. Het is onder Ede. Vorige enquêtes hebben de premiers Kok en Balkenende bijvoorbeeld in de geschiedenis behoorlijk beschadigd. Kijk, Rutte heeft natuurlijk een geweldig imago, maar hij zal weten dat hij dit niet moet onderschatten. Want als de commissie achter dingen is gekomen of punten die ze vandaag en de volgende keer bij z'n tweede voor gaan voorleggen, waar die geen antwoord op heeft, dan kan dat toch aan hem blijven kleven. En dat zal hij kosten wat kosten willen voorkomen om daar een goede indruk achter te laten en zijn imago hoog te houden. Dus het is best wel voor hem ook spannend, hoor. Dank. Meer dan iedereen denkt.
10: Dankjewel. Vanaf 2 uur live te volgen online via de website van de Tweede Kamer. Leonard Ornstein hoorde je, politiek journalist en maker van de documentaire Rutte.
9: Ja, dan kunnen we kort en duidelijk zijn. De AWB zit heerlijk aan de koffie. Er gebeurt niets op de schermen. En hou dat nou even zo. Dat zou fijn zijn, de automobilisten van Nederland. Doe het rustig aan en dan kom je vanzelf op je werk. Het regent een beetje en het is vrijdag, dus ach. En we hebben lekker nieuws. Klaar.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
14: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
15: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit daar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
16: Als zometeen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, ja. Toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
9: Ja, we hebben het al even over BTS gehad en over Zuid-Korea en over de belangrijke invloed die die boyband heeft op de economie daar. Maar er gebeuren ook andere dingen in Zuid-Korea. Weet je nog, Yoon Suk-yeol?
10: Ja, de voormalige president. Ja.
9: Juist, rechtbank in Seoul heeft die voormalige president veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Volgens Yonhap, dat is persbureau, heeft de rechtbank geoordeeld dat Yoon inderdaad opdracht gaf tot dronevluchten boven de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang om zo'n aanleiding te creëren voor het uitroepen van de staat van beleg, wat hij deed eind 2024. Hij ontkende tijdens het proces dat hij betrokken was bij die operatie. Aanklager stelde dat die dronevluchten de spanningen met Noord-Korea opvoerden en zo de nationale veiligheid in gevaar brachten. 3 december, weten we het nog, 2024, kondigde hij in een onaangekondigde tv-toespraak de staat van beleg af, betekende dat het parlement buitenspel werd gezet. Hij beweerde dat de oppositie er alles aan deed om zijn regering te dwarsbomen en het landsbestuur plat te leggen. En bovendien beschuldigde hij de oppositie, die de meerderheid had in het parlement, van sympathiseren met de Noord-Koreanen. Nou, wat volgde was een avond en nacht vol chaos en onduidelijkheid die uiteindelijk eindigde met het intrekken van die militaire noodtoestand door dezelfde president. En in de nasleep daarvan ontstond er een enorme politieke crisis in Zuid-Korea, een land dat normaal gesproken wordt gezien als een stabiele en welvarende democratie. We kunnen nog die beelden herinneren van parlementariërs die daar vechtend tegenover oproerpolitie stonden omdat ze uit het parlementsgebouw werden gezet na deze actie van Yoon Suk-yeol. En we hadden daarmee te maken uiteindelijk gewoon met fraude, met zijn vrouw en met een hoop geld en verduistering. Nou, 30 jaar de bak in.
10: En dan, dit weekend begint het Oranjefeest los voor de fans. De eerste WK-wedstrijd voor het Nederlands elftal. Zondagavond om 10:00 in het AT&T-stadium in Dallas. Nederland tegen Japan. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen zich maandagochtend ziek gaan melden. Wat we bij de HR-afdeling in ons land gaan zien. Maar aardig verhaal misschien. Maar goed, veel mensen zullen dat thuis kijken in hun jeugdpyjama. En misschien ook wel in de horeca. Nou, je weet, we hebben er veel aandacht voor gehad. Een tijdje geleden leek het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat horeca-uitbaters hun zaken tot laat open konden houden, maar, zo zegt Marijke Vuik van Koninklijke Horeca Nederland, dat probleem is inmiddels in veel gemeenten opgelost.
17: In de afgelopen maanden is er hier heel veel aandacht voor geweest en we zijn ontzettend blij met zoveel gemeentes die een stap naar voren gezet hebben en die in goed overleg met de horeca besloten hebben dat het in hun gemeente ook mag. Dus we zien nu dat we al op bijna 60% zitten van de gemeentes waar het wel mag.
10: Ja, dan was er nog de kwestie, moeten die horecaondernemers nou betalen om die wedstrijd uit te mogen zenden op bijvoorbeeld grote schermen? Daar was wat onduidelijkheid over. Aan wie dan? Aan de NOS of aan zo'n tussenpartij? Wat wil de Tweede Kamer? Nou, wat blijkt nu? Minister Letschert van OCMW liet gisteravond nog weten in een Kamerbrief. Ja, horecaondernemers zijn verplicht om te betalen voor het uitzenden van het WK op een groot scherm. Ga je daar dan wat van merken in de bierprijs? Nou, waarschijnlijk niet echt, denkt Marijke Vuik.
17: Als het in een café is, dan zien we veelal dat er geen entree gevraagd wordt. Maar is het op een groter plein en is het een evenement, dan kan het zijn dat er met toegangskaarten gewerkt wordt. Zeker.
10: Ja, lekker in de regen met 12 graden, zondagavond laat. Nee, je moet er zin in hebben. Wordt het dan ook echt een financieel feest voor die horecaondernemer?
17: Natuurlijk is het zo dat als op een zondagavond er het Nederlands elftal speelt, dan heb je meer mensen gemiddeld genomen in je zaak als je daar echt iets omheen organiseert dan op een reguliere zondag. Dus dat is zeker interessant. Maar het gaat maar om een paar avonden natuurlijk. Het is niet zo dat dit maandenlang een evenement is.
10: Nee, ik denk dat de volgende wedstrijd, dus niet die van zondag, maar dat die dan nog wat kansrijker is, want dat is dus zaterdag 20 juni om 7:00 s'avonds. Dat is nog een iets schappelijker tijdstip.
9: Maar het wordt best lekker weer zondag.
10: Is dat zo?
9: Ja,
10: zondagavond
9: het is niet zo heel slecht.
10: Nou, mooi. Wellicht. Gaan mensen kijken. Ik weet wat ik moet de dag erna weer vroeg op. Dus ik ga het niet zien.
9: Ik ook. Jij bent niet ziek?
10: Nee, ik ook niet.
9: We blijven even bij het WK. Gisteren begonnen dus in Mexico City, waar men speelde tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0 voor Mexico. Nederland dus zondag in actie. En er staat veel meer op het spel dan alleen maar eer. Want als Oranje dit WK niet wint, dan maakt de KNVB sowieso verlies. Miljoenen, zelfs plek 2. Betekent dan een verlies van 3 miljoen euro voor de voetbalbond. Zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, tegen onze sportverslaggever Jaap de Groot in Kansas City, waar hij voor ons is. Nou, Jaap, goedemorgen. Of goedenavond.
18: Ja, voor mij een goede avond, Bas. Ja. Dus ik zit nog een dag terug. Ja.
9: Jij zit weer een dagje terug, ja. De FIFA verdient enorm aan dit WK. Hoe kan het dat voetbalbonden als de KNVB verlies draaien als ze niet winnen?
18: Ja, nee, goed. Dat was ook is op dit moment ook een discussiepunt. Van waardoor de diverse bonden de krachten gebundeld hebben om de FIFA erop te wijzen dat de verhoudingen op dit moment die kloppen. FIFA praat over miljarden. En de bonden komen gewoon geld tekort. Ze hebben al in de voorbereiding kregen ze een soort onkostenvergoeding van $1,5 miljoen om de kosten te dekken. Nou, daar kwamen ze niet uit. Daar heeft de FIFA per land nog $1 miljoen bij gedaan. Maar zelfs nu komen ze er niet uit. En een van de redenen wat Nederland betreft is dat afgelopen week is er een akkoord bereikt met de internationals over de wedstrijdpremies tijdens het toernooi. Ja, en de spelers krijgen de helft van de premies, van het prijzengeld. En dat loopt aardig op.
9: Ja.
18: En dus dat kijk, gaat. Om even aan te geven, het startgeld voor de KNVB is 9 miljoen. Mm-hmm. $9 miljoen. En dan gaat dus de helft, 4,5 miljoen, naar de spelers. Toe. Die ontvangen dan $173.000 sowieso per speler, wat ongeveer €150.000 is. En dat loopt dus op richting de finale.
9: Ja, maar uiteindelijk, zelfs al halen we dus die finale of worden de nummer 2, gaan we nog steeds geld verliezen. Dat is toch ongelooflijk?
18: Ja, nee, precies. Kijk, als je de finale haalt en je verliest hem, dan is de totale premie 33 miljoen. En dan komen ze op dat moment komen ze dan 3 miljoen tekort. Win je de finale, dan is er ineens een bedrag van 50 miljoen, dus 17 miljoen meer.
9: Ja.
18: En dan komen ze op een plus van 6 miljoen. Ja, en de spelers die pakken dan bijna $1 miljoen per speler. Alleen door de lage dollarkoers blijft er uiteindelijk €820.000 over.
9: Ja, nou, ik zou het ervoor doen, maar oké, ik kan niet voetballen. Is het dan niet zo dat je als KNVB gewoon beter moet begroten of veel eerder aan de bel had moeten trekken als bonden en moeten zeggen, ja, FIFA, wacht even, het moet wel uit de lengte of uit de breedte?
18: Nou, dit is een hele relevante opmerking die je maakt, want als je een begroting hebt, dan ga je er natuurlijk vanuit dat je binnen je begroting blijft.
9: Ja, precies.
18: En daar krijg ik ook geen duidelijk antwoord op van Marianne van Leeuwen. Die zegt, door de jaren heen waren EK's en WK's leverden altijd een extraatje op voor totale voetbal in Nederland. De winst werd verdeeld onder een deel onder de profs en een deel onder het amateurvoetbal. Dus dat was een stimulans, een impuls voor totale voetbal. Ja, als Nederland het WK niet wint, dan blijft dat, blijft dat uit. En ja, en dan hebben we het nog maar over 6 miljoen winst. Dat
9: is niet veel.
18: Op de bedrag die wij de afgelopen dagen gehoord hebben, nou niet echt veel is.
9: Zullen we eerst proberen door de eerste ronde heen te komen, Jaap? Dat zou handig zijn.
18: Dat vind ik een heel goede opmerking. Dat wordt nog moeilijk zat.
9: Absoluut.
18: Dus we gaan het zien. Overigens komt niet het Nederlands zelf. Is de eerste Nederlandse vertegenwoordiger die in actie komt op het WK is vanavond Danny Makkely. De scheidsrechter leidt Amerika tegen Paraguay. Okay. En is dus Nederlands elftal iets voor.
9: Nou, dat is fijn. Dankjewel, BNR Sportverslaggever Jaap de Groot. Vanuit Kansas City. En aanstaande zondag viert Trump zijn 80ste verjaardag met een grote freeze-fight party. Dat weten we op de National Mall. Een
19: enorme dome staat er al.
9: Ja, joh. Dat is het enorme grasveld, vlakbij het Witte Huis in Washington. Op dat grasveld verscheen ineens Iwan de cijfers 8647 in koeienletters in het gras. Dat is namelijk ter plaatse geel verkleurd, omdat iemand daar het gras dood heeft gemaakt. En zo die cijfers heeft gevormd. Je kunt het heel goed zien als je op het Washington Monument staat. Mm-hmm. Nou, diezelfde cijferreeks leidde in april nog tot de vervolging van de voormalige directeur van de FBI, James Comey. Die postte een afbeelding, weet je nog, op Instagram. Mm-hmm. Met 8647, met schelpen gevormd in het zand. Nou, Algemeen bekend is dat dit een uitdrukking is van verzet tegen Trump. Alleen, de regering Trump zelf interpreteert het als een doodsbedreiging aan het adres van de president en neemt het heel hoog op. En dus is de US Park Police, die bestaat daar, die leiden nu een diepgaand onderzoek en die zullen, zodra er een verdacht gevonden is, zeggen ze, steun krijgen van de geheime dienst. Meteen is het hele ding afgezet. Er werd een totaal regiment met parachutisten geland op de National Mall. Ja, en de oorzaak van de verkleuring is nog niet vastgesteld. Er zijn monsters genomen voor het onderzoek.
10: En hoe zat het ook weer met 8, 6, 7...
9: Dat getal 86, ja, dat komt uit de restaurantwereld en dat wordt daar gebruikt om te zeggen, ja, deze klant annuleren we eventjes.
10: Oh ja, of dat product is op.
9: Of het product is op, zoiets. En Trump is natuurlijk de 47e president. Dus ja, het betekent kortweg gezegd, oprotten.
10: Ja, maar iemand heeft dus daar in het gras dat allemaal aan zitten brengen. Ongezien blijkbaar, met gif of iets anders.
9: Ja, dat kan je met een pijpje in je broek en een paar liter spul wat je, waarmee je plantjes doodmaakt. Ja. Loop je gewoon.
10: Laat je het eruit lopen.
9: 8, 6, 4, 7 en ga je weer naar huis. Doei!
10: Benieuwd of ze de camerabeelden gaan terugkijken.
9: Volgens Trump ligt er een deal met Iran. Alleen Iran zelf zegt, daar weten ze niets vanaf. We gaan zo spreken over de status van die onderhandelingen in de ochtendspit.
19: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
22: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
22: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
23: Nina van den Dungen.
24: Straks trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel over de ruim 10 jaar durende juridische strijd van Fastnet. Ze mogen nu eindelijk een snelwegshop openen. Daarna spreek ik met Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En ik vraag hem wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
27: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
30: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
31: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
32: Nu in de BNR-app.
10: Vrouwelijke ondernemers blijven achter bij financiering. Ze doen minder vaak een aanvraag. SpaceX-beursgang later vandaag zwaar overtekend. De meeste individuele beleggers die zullen misgrijpen. En 30 jaar cel voor de ex-president van Zuid-Korea, Yoon, vanwege provocatie richting Noord-Korea. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
9: En wij gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen. De A9 zien we vertraging, begrijp ik.
33: Ja, de A9 Alkmaar richting Amstelveen, die is tot maandagochtend vroeg dicht door werkzaamheden, net onder Alkmaar, tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. En dat veroorzaakt files op de omrijroutes, op de N203 Alkmaar-Amsterdam, tussen Alkmaar en de A9. En op de N244 Alkmaar richting Edam, tussen Alkmaar en Westgrafdijk. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. Er wordt geflitst op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 236,3.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul, terwijl het er normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Experts kunnen nog niet direct een oorzaak aanwijzen, want over het klimaat op de Zuidpool zijn veel dingen nog onduidelijk. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Ja, kijken we naar de beurs in Nikkei. 3,8% hoger. De Hang Seng in Hongkong staat 1,9% in de plus. En de Kospi in Zuid-Korea 8,5%. Ook daar winsten. Nou, dan nog eventjes naar de olies kijken. En dat is niet zo gek. Die staat op dit moment op 88,52. De Future Brent Crude. En dat komt allemaal omdat Trump gezegd heeft: we hebben een deal. Nog een paar dagen. Is hij getekend. Niks aan de hand. En dat geeft toch beleggers weer wat soelaas. Het is wel zo'n beetje de 40ste keer dat hij claimt dat die deal er komt. Dus in hoeverre dat nou waar is of niet, dat weten we niet. Trouwens, de Trump-regering mag voorlopig nog wel wereldwijde importheffingen van 10% handhaven. Zo heeft een Amerikaans federaal hof in Washington geoordeeld. In februari starten een groep staten en bedrijven een zaak tegen de overheid om de heffingen aan te vechten. Het hof oordeelde gisteren dat die heffingen gewoon van kracht mogen blijven, tenminste zolang de rechtszaak loopt. Alle beursnieuws volg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. En ik zei het al even, Trump claimt dat er een deal ligt met Iran. Maar vraag je het Iraniërs zelf, dan zeggen ze: geen idee. We hebben maar een deal. Zometeen gaan we uitgebreid spreken over de status van de onderhandelingen hier in de ochtendspits.
1: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
4: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
9: Goedemorgen, 6 over 7 op deze vrijdag de 12e juni 2026. Buiten is het stinkweer, het is gewoon herfst. En binnen zitten wij gezellig met een hele hoop nieuws voor je. Iwan, wat gaan we doen?
10: Ja, het is een belangrijke dag in het debat rondom migratie. Want vandaag gaat het lang verwachte Europese migratiepact in werking. Nou, los dat allerlei problemen op die we hier in Nederland niet zelf konden oplossen. Is dat iets waar we verheugd over moeten zijn? Al dat soort zaken gaan we zo meteen bespreken met VVD Tweede Kamerlid Ulis Elian. En we hebben een Formule 1-update, want het wordt gereced in Barcelona. Mark Koensen.
9: Maar we gaan eerst even naar dit. Want de Amerikaanse president Donald Trump denkt dat er komend weekend een deal met Iran kan worden getekend. Denk je, god, dat is persbericht van vorige week. Nee, dit is het nieuwe. Het is echt van vandaag, 12 juni. En dat is op zich wel aardig. Hij zegt, we hebben een deal. Alleen Iran zegt, ja, er is helemaal nog geen definitieve beslissing over een eventuele deal. En wat is Trump nog meer opvallend in zijn uitspraak? Hij zegt, het wordt een geweldige overeenkomst die waarschijnlijk in Europa wordt getekend. Opvallend, want ja, waarom Europa? Heeft hij niet een hele hoge pet van op? En hij dreigde gisteren nog met enorme aanval op Iran. Maar heeft nu gezegd, nee, doen we niet, want er ligt nu een deal.
10: Ja, de supreme leader van Iran zou ook aan boord zijn. Ja, volgens Trump.
9: Oké, we gaan naar Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelingsexpert bij adviesbureau Influence. Meneer van Rossum, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Nou, gisteren turfde CNN de 38e keer dat Trump zei dat de oorlog over is en dat er een deal komt. En dit zou wel eens 39 of zelfs 40 kunnen zijn. Hoe aannemelijk is de claim deze keer?
11: Nou, laten we hopen dat hij aannemelijk is. Maar het is voor ons allemaal belangrijk natuurlijk dat er een einde aan komt. En dat de wereldeconomie ook weer open gaat. Het menselijk lijden stopt. Maar dat er zijn we allemaal. Ja, ik denk niet heel aannemelijk. Alhoewel je wel tekenen ziet van dat er echt onderhandelingen nu iets gaan opleveren. Maar ze zijn nog ver weg. Want sowieso doorgaans probeer je zoiets samen aan te kondigen als dat zo is. Of laat je de mediators dat aankondigen. Maar kun je niet eenzijdig natuurlijk aankondigen dat het succesvol is. Dus dit is, het blijft een hele bijzondere variant van druk zetten. Ja. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant blijkt Trump niet helemaal door te hebben hoe dat moet.
9: Toch, wat hij wel doet, en dat is iets waar je van je van afstand zou kunnen zeggen, dat zien we wel, hij bindt in, zo lijkt het. Hè? Je ziet toch dat op de achtergrond, tenminste ik als leek, dat de Iraniërs hier de overhand hebben in deze onderhandelingen.
11: Ja, dat klopt, dat blijf ik zeggen. Tactisch gezien ligt Iran enorm onderop, hè, want ze krijgen allemaal bommen op hun dak. Ja. Maar strategisch liggen ze hartstikke bovenop. Ze onderhandelen heel erg slim. En eigenlijk als je kijkt wat er allemaal op tafel lag voordat de oorlog begon, dan heeft Amerika zichzelf heel hard achteruit onderhandeld. Want er is enorm veel bijgekomen, veel eisen eigenlijk vanuit Iran. Waar we natuurlijk de straat van Hormuz allemaal kennen dat ze daar de controle over willen hebben. Maar ook herstelbetalingen zijn erbij gekomen. En het feit dat ze eigenlijk het ballistische raketprogramma wordt inmiddels allemaal niet meer over gesproken, lijkt wel. Nee. Dus Amerika heeft zichzelf behoorlijk achteruit onderhandeld.
9: En nu, hè? Intussen zegt Iran dus, we hebben geen definitieve beslissing. Hoe liggen de verhoudingen? Wat gaan we zien? Inderdaad, uiteindelijk zal Amerika moeten buigen voor de wensen van Iran? Want daar zou het op neerkomen.
11: Ja, daar zou het op neerkomen. Dan zal Trump dat waarschijnlijk ook nog claimen als overwinning. Hij heeft nu ook in de Amerikaanse media gezegd dat het eigenlijk dat Iran op deze manier onderhandelt omdat ze hiervoor met hele stupide Amerikaanse presidenten te maken hebben gehad. Dus je ziet al dat hij een voorsprongetje op die framing aan het nemen is. Maar dat is bijzonder. Maar ik denk wat er gaat gebeuren is dat er toch iets van een deal op al die punten uitkomt. Dat is lastig, omdat de ene partij echt A wil en de andere partij B. Dus dat is heel moeilijk bij elkaar te brengen hier. Maar goed, we gaan kijken wat eruit komt. Uiteindelijk denk ik dat wat eruit zal komen is dat Iran een overwinning kan claimen en de VS samen. Want zoiets zal toch moeten hier. Waar we op moeten gaan letten de komende tijd is toch details, toenadering, toegevingjes op de deelonderwerpen. Ja. En kijken of er eindelijk eens een keer directe gesprekken plaats gaan vinden. Want tot nu toe zijn ze allemaal indirect via mediators.
9: Ja, precies. Maar die mediators die moeten toch een helle job op dit moment hebben. Omdat ze telkens weer een meneer krijgen vanuit Amerika die knalhard roept dat er een deal ligt.
11: Ja, dat is lastig. De externe druk op onderhandelingen, moet ik zeggen, vind ik zelf ook altijd lastig in complexe onderhandelingen. Dat is niet altijd behulpzaam. Nee. Maar wat ik zei, Trump weet niet hoe je druk moet zetten. Dat is hier wel duidelijk. Ja. En uiteindelijk zal er hoop ik de komende weken wel iets van komen. Maar Iran hoeft alleen maar te blijven ontkennen om weer een nieuwe ronde onderhandelingen te veroorzaken.
9: Hoe bijzonder is het dat als die deal er komt, meneer Van Rossum, dat die in Europa wordt getekend? Tenminste, dat claimt hij ook, hè?
11: Ja, en hij heeft ook gezegd dat Wens hem zal gaan tekenen. Dus dat betekent ook een beetje dat hij zich er niet tegenaan wil bemoeien. Wat mij betreft zit daar eerder een signaal onder van van nou, laten we dat maar in Europa doen en mijn vicepresident gaat daar naartoe. Want uiteindelijk, als je de peacemaking president bent, kun je natuurlijk doen door zelf overal oorlogen te gaan beginnen en dan ze vervolgens weer te beëindigen. Zo kan je ook vrede brengen op de wereld. Maar als je de peacemaking president bent, dan zou je toch bijna hopen dat je deze deal zelf wilt ondertekenen.
9: Ja.
11: En dan doe je dat eerder. Op neutrale grond is op zich wel logisch hoor. Maar dan zou ik nog eerder bijna mijn mediators belonen.
9: Ja.
11: Dus Pakistan, Qatar of Turkije of Pakistan. Ja. De landen die zich nu veel intensiever daartegen aanmoeien dan Europa.
9: Ja.
11: Maar ook hier weer een licht onnavolgbare keuze. Maar goed, laten we hopen dat hij er succesvol in is. Want nogmaals, het is belangrijk voor ons.
9: Dat wou ik zeggen. Maar ja, we begrijpen hem ook niet. Hij is de biggest dealmaker in the world. Hè? En in history.
11: Het fenomeen.
9: Ja. Het fenomeen. Dank Maarten van Rossum. Oud topdiplomaat en onderhandelingsexpert bij Adviesbureau Influence.
10: En dan, volgens de hoogste Amerikaanse NAVO-commandant in Europa is Rusland niet op zoek naar conflict, schrijft de Financial Times. Niks aan.
12: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Maar Gwinkiewicz die ziet daar dus niet echt risico in. Nou, de New York Times meldt vandaag dat Amerika met name van plan is om het aantal Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen te verminderen, die dus beschikbaar zijn voor NAVO-operaties in Europa. Dat is een verhaal dat we ook al een week of twee is inmiddels ook al bevestigd. En de krant zegt dus het gaat met name om gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Hoeveelheden weten we niet. Overigens, Gwinkiewicz heeft daar zelf ook over gesproken, over dat terugtrekken van die defensiecapaciteiten. Hij zegt het gaat om lucht en maritiem materieel dat Amerika nodig zou hebben in het geval dat ze problemen krijgen in de Stille Oceaan. Dan willen ze dat daarvoor beschikbaar hebben en dus niet voor Europa en de NAVO in Europa. Vorige week heeft Vladimir Poetin nog gezegd dat de Europese angst dat Rusland NAVO-landen zou aanvallen onzin is. Dus daar moeten we ons geen zorgen maken. Nee, het is een opzettelijke provocatie om dreiging te creëren, waardoor landen meer geld gaan uitgeven aan defensie. Dus dat is allemaal geen noodzaak om je daar zorgen om te maken. En Gwinkiewicz doet dat ook niet echt.
2: Dan nog even naar dit, want een Israëlisch bedrijf wordt ervan verdacht zich te hebben bemoeid met verkiezingen in meerdere landen. Het zou gaan, volgens Reuters, om BlackCore, een bedrijf dat zich eerder omschreef als specialist in beïnvloedingscampagnes, cyberoperaties en informatiewarfare. De Franse dienst die desinformatie en buitenlandse beïnvloeding onderzoekt, zegt aanwijzingen gevonden hebben dat BlackCore niet alleen actief was rond Franse gemeenteraadsverkiezingen, maar ook rond verkiezingen in Schotland en New York. Daarnaast zouden er operaties zijn geweest in Angola en Togo. Frankrijk verdenkt BlackCore ervan een online lastercampagne te hebben gevoerd tegen drie kandidaten van de linkse partij La France Insoumise tijdens de lokale verkiezingen in maart. Wie er achter die campagne zat en wie die mogelijk betaald heeft, dat weten de Fransen niet. En daarom heeft de Franse regering Israël om uitleg gevraagd. En ook wil Parijs hulp bij het achterhalen van de opdrachtgever. Israël zegt, via de ambassade in Frankrijk, geen enkele bedoeling te hebben om zich te mengen in het Frans politiek proces en wacht op meer informatie uit het onderzoek. En over die vermeende beïnvloeding van verkiezingen in New York zijn nog weinig details bekendgemaakt. BlackCore zelf reageert niet op herhaalde verzoeken en commentaar. Volgens Reuters verwijt het bedrijf eerder een groot deel van zijn online aanwezigheid nadat journalisten ineens lastige vragen stelden. Kwart over zeven is het geworden. We gaan naar Wijnand Zwaan van ANWB. Wijnand, de A9 nog steeds dicht.
3: Ja, de A9 Alkmaar richting Amstelveen is tot maandagochtend vroeg dicht vanwege werkzaamheden tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. En ja, dat merk je op de alternatieve routes. De N244 Alkmaar richting Edam bij Westgrafdijk. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie. Op beide wegen ben je ongeveer 10 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 157,6.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Nou, vandaag gaat dan eindelijk het lang verwachte Europese migratiepact in. Het resultaat van ruim 10 jaar onderhandelen over een gezamenlijke asielaanpak. Snellere asielprocedures, strengere controles aan de buitengrenzen en een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen lidstaten. Maar volgens allerlei instituten, denk aan het IND, de Rekenkamer en de Ombudsman, moeten we niet direct een wondermiddel verwachten. Ja, wat dan wel? Wat gaat dit betekenen voor de druk op de Nederlandse asielketen? Ga je erover praten met VVD Tweede Kamerlid Ulis Elian. Zit onder andere in de commissie Asiel en Migratie. Meneer Elian, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Is het een heugelijke dag dat dit pact vandaag ingaat?
5: Ja, het is een bijzonder moment, zoals u net terecht zei. Er is zo lang in Europa gesproken, gedebatteerd, onderhandeld over afspraken die uiteindelijk moeten resulteren in het beperken van migratie voor het hele Europese continent. Dus natuurlijk, dit is een bijzonder moment. Maar ik zou ook wel natuurlijk graag zien dat het ook meteen effect heeft.
1: Ja, en daar vreest u een beetje voor dat dat minder succesvol wordt?
5: Nou, kijk, ik heb natuurlijk gehoord onder andere wat de directeur van de IND heeft gezegd en ook meerdere deskundigen. Het construct van het pact is echt goed uitgewerkt. Mm-hmm. Uiteraard ook met het sluitstuk van de terugkeerverordening, die volgens mij nu zo goed als zeker in een hele strenge vorm ook van kracht gaat worden. En de gedachte, zoals u net zei, aanmelden, snelle procedure, buitengrensprocedure, dat zal dus vooral in Griekenland en Italië zijn. En dan kansarm, ga je meteen terug, opvangcentrum en uiteindelijk een terugkeerhub. De hele gedachte is goed, maar ja, dat valt of staat natuurlijk met, lukt het bijvoorbeeld Griekenland en Italië om dat dan ook

0: voor elkaar te krijgen. En lukt het bijvoorbeeld ook dat alle IND's van alle Europese lidstaten nou ook hun werk doen?
1: Ja. Nou, in Italië bijvoorbeeld, daar zien we dat het nog onduidelijk is waar allerlei opvang- en detentieplekken moeten komen. Dat lokale bestuurders zeggen dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat er nou precies wordt verwacht. Gebrek aan middelen, gebrek aan coördinatie.
2: Ja,
1: je bent zo sterk als je zwakste keten, toch?
0: En dat is denk ik sowieso is dat een uitspraak die vaak geldt voor een samenwerking of een team. En in dit geval is dat natuurlijk evident. Ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Als je kijkt naar de Nederlandse situatie, de meeste asielzoekers, die komen niet via Schiphol. Hè? Dat is uiteindelijk de gedachte van dit pact, dat voor Nederland eigenlijk een asielzoeker alleen nog maar via Schiphol zou moeten kunnen komen en niet meer over land. Immers, je bent dan al in een andere EU-lidstaat geweest. Dus ja, als Italië het niet voor elkaar krijgt, dan hebben we wel een uitdaging met elkaar. Ik vind ook wel dat je niet meteen aan de voorkant moet zeggen, nou ja, het gaat ze niet lukken. En nou, jammer dan. Ik bedoel, het is de grootste wijziging ooit. Laten we wel alles eraan doen om er iets van te maken. Maar ja, kijk, als Italië zegt, wij kunnen het niet aan en nou, we laten iedereen door. Ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met de situatie die we nu ook hebben.
1: Ja, en wat gebeurt er dan? Want is daar een voorziening voor getroffen als er inderdaad landen zijn die het nou niet doen, niet willen doen, niet kunnen doen, welke reden dan ook? Of loopt het dan volledig in de soep?
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk ook dat solidariteitsmechanisme. Nederland, het ligt in de lijn der verwachting dat Italië of Griekenland. Overigens, hun regeringen en ook hun ministers spreken wel uit. We willen er echt iets van maken. Wij zijn er ook klaar mee. Maar dat zijn woorden. Je moet het natuurlijk ook dan kunnen zien in daden. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk een mechanisme dat landen opvang kunnen afkopen. Landen kunnen natuurlijk ook. De gedachte is ook, je moet een land als Italië of Griekenland niet laten zitten. Kijken, hoe kan je ze bijstaan? Hoe kan je ze helpen? Kun je hulp sturen? Ja, kijk, en uiteindelijk, als er nog steeds gigantische aantallen nog steeds het Europees vasteland in blijven komen, dus asielzoekers, ja, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment constateren, het lukt dus niet. Maar ik vind het altijd een beetje gek als je een wedstrijd gaat spelen en aan de voorkant zegt, we gaan verliezen. Dan denk ik altijd, dan kan je de wedstrijd net zo goed niet spelen. Dus laten we het proberen. Je moet er alles aan gedaan hebben. Maar ik ben niet naïef. Ik ga hier niet nu zeggen, nou jongens, Dit lost morgen alle problemen meteen op. Ja. Maar het is wel een hele belangrijke stap, die kan werken.
1: Dank, Ulis Erian, Tweede Kamerlid voor de VVD.
3: Formule 1 update.
4: Ja, de Formule 1-coureurs hebben weinig tijd gehad bij te komen van de straatrace in Monaco, de Grand Prix vorige week. Dit weekend moeten ze naar het Circuito de Catalunya in Barcelona, in Spanje. Eerste race op een normaal Europees circuit, waar je kunt zien of de update die de teams afgelopen race hebben meegenomen ook echt werken, zeggen kenners. En dat gaan we maar eens bij de kenner par excellence voorleggen. Mark Koensen, hoofddirecteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
4: Ja, wat gaan we zien? Dit is de baan waar Verstappen 10 jaar geleden zijn eerste Grand Prix pakte. Kansen?
5: Ja. Onvoorstelbaar, ja. 10 jaar geleden al. Ja. Ja, wel kansen. Hoewel, hij zei het zelf heel terecht natuurlijk, dat die eerste startrijpositie die hij had in Monaco, dat was wel heel misschien specifiek Monaco. We gaan het zien in Barcelona, zei hij zelf. Nou, dat gaan we ook merken. Het is een circuit dat voor heel veel teams heel erg bekend is. Hij wordt al jaren gereisd. Het is helemaal niet zo'n atypisch circuit. Wordt ook heel veel getest in het verleden. Dus iedereen heeft alle data. Hier gaan we inderdaad zien wie en welke teams de afgelopen maanden het meest geleerd hebben van die eerste races. Ik verwacht er zelf niet heel veel van qua grote verschuivingen. Wat we wel gaan zien is welke trend erin gaat zetten voor de komende maanden. Of het nog heel spannend wordt. Maar ja, we weten het. Hè. En bij Mercedes is het sowieso al spannend. Hoe dan ook voor Max Verstappen. Ik hoop dat hij mee kan doen op het podium, laat ik het zo zeggen. Maar ik verwacht geen grote verschuivingen.
4: Toch een mooi opmerkelijk feitje. De FIA, de Fédération Internationale d'Automobile, de topsportclub, die kwam deze week tot de conclusie dat Red Bull de beste motor heeft. En dat is wel knap, die hebben ze zelf ontwikkeld. En daar schrokken ze zelf een beetje van, hè?
5: Ja, daar zijn ze ook helemaal niet blij mee. We hebben het hier over de race in Barcelona. Maar als je het over deze conclusie hebt, heb je het over de komende jaren. Ja. Voor wie het niet weet, we hebben een nieuw motorreglement. FIA heeft gezegd dat het een heel complex motorreglement is. We willen wel dat het spannend blijft. Dus laten we kijken wie na de eerste races van het jaar van ons de kans krijgt om hun motor te door mogen ontwikkelen. Ja. Sneller te mogen maken. Dat mag normaal namelijk niet in een seizoen zo vaak. Dus dat hebben ze van tevoren bepaald. Nou, nu heeft Max Verstappen geen geweldig seizoen achter de rug onder Red Bull. En toch heeft de FIA gezegd, uit onze data blijkt dat zij de beste verbrandingsmotor hebben. Mind you, vanuit de hybride gedachte gerekend is dat dus maar een deel van de motor. Ja. Dus jullie mogen niets doen het komende seizoen, maar ook volgend jaar niet. Maar Mercedes, dominant aan kop in het wereldkampioenschap, en Ferrari krijgen wel die mogelijkheid, zowel dit jaar als volgend jaar.
4: Die mogen updaten.
5: Ja, en daar staat Red Bull op. Ja. En daar staat Red Bull op zijn achterste benen. Want er zijn twee dingen aan de hand. Formule 1 is natuurlijk een slimme sport. Wat nou als Ferrari en Mercedes zeggen, hey, dat lachen. Als wij die upgrades die wij nu mogen doen niet doorvoeren, dan zijn ze bij de volgende meting, kan de FIA nooit zeggen dat Red Bull niet weer de beste motor heeft. Want ja, dan moet alles bij hetzelfde blijven. Dus dan zou je een beetje Red Bull kunnen bevriezen. Nou, wat is er nu aan de hand? Red Bull heeft daar natuurlijk achter de schermen enorm tegen geageerd en terecht. Dus dat onderzoek loopt nu nog. Geeft ook even aan hoe complex die Formule 1 is geworden. Hè? Want we praten over een Grand Prix aanstaande zondag, maar achter de schermen wordt de toekomst nu echt bepaald. En daar is het laatste woord dus nog niet over gezegd. En terecht, hè. We hebben allemaal gezien hoe Red Bull struggled. Ik geloof echt wel dat ze samen met Ford de beste verbrandingsmotor, het verbrandingsmotordeel van de hybride aandrijving hebben gebouwd. Maar op alle andere vlakken komen ze tekort. En dan zullen ze dus geen upgrades aan mogen doen. En dan is er echt wel iets aan de hand. Dus ja, dit is heel interessant wat er als uitslag gaat komen. De komende week, misschien 10 dagen. Dat is de verwachting dat het duidelijk gaat zijn.
4: Oké. Dan even naar Kimi Antonelli. Vorige week machtig mooi gewonnen. Als jongste winnaar ooit in Monaco. Dit weekend, wat gaan we van hem zien? Wordt het weer zijn show?
5: Nou, dit weekend gaat voor George Russell zijn teamgenoot bepalend zijn. Ja. Of Kimi Antonelli echt het stuur in handen neemt van die trein die hij richting de wereldtitel gezet heeft. Hij is ongenaakbaar. Hij vliegt natuurlijk ook op dat zelfvertrouwen. Hè. Hij wordt alleen maar beter van elke overwinning die pakt. Ik verwacht echter wel dat Russell, zeker op dit circuit, zomaar kan terugslaan. En het moet ook. Als hij het nu niet doet, dan is het natuurlijk nog niet beslist gewoon puur wiskundig vanwege het aantal races dat nog gereden gaat worden. Ja. Maar dan is Kimi Antonelli echt definitief de uitgesproken titelkandidaat voor dit jaar. Goed, aan de andere kant, dat was vorig jaar Piastri met McLaren. Heb ik toch echt in de zomer gedacht, die gaat hem worden. Ja, het was de zomer. En nu gaat het niet worden, is het niet geworden. Dus wat dat betreft, nee, maar Kimi Antonelli maakt fantastisch veel indruk. En is momenteel de favoriet, kan zondag omgebogen worden.
4: Zondag wordt het heet in Spanje. Dus warm asfalt, nooit lekker verbanden. Wat gaan we zien? Wordt het een spannende race of wordt het bokken saai?
5: Nou ja, we zeggen altijd Monaco vorig jaar, kan wel saai worden. Nou, dat kan Spanje met name ook, hoor. Komen we eigenlijk weer terug bij jouw eerste vraag. Dat gaat heel erg belangrijk zijn om te zien hoe die teams met hun upgrades, de bandenmanagement, hoe is de bandenslijtage, exact. Dat gaat nu eens eventjes heel duidelijk worden om een regulier circuit, onder hete omstandigheden. En dan kan het spannend worden, met name in de tweede helft van de race. Wie houdt zijn banden het langste heel? Aan de andere kant is Barcelona geen circuit met superspannende races op zijn konto. Dus het kan spannend worden in de marge als je kijkt naar de tijdverschillen. Laten we ook hopen dat het spannend wordt in de gevechten onderling. Maar zoals gezegd, het wordt een race die veel duidelijk gaat maken voor het komende jaar.
4: We gaan het zien. Zondag. Dankjewel. Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. De Britse premier Keir Starmer is in 24 uur tijd de volledige top van zijn ministerie van Defensie kwijtgeraakt. Wat betekent dat voor Starmer? Wat betekent dat voor Engeland? Want het is één ding, kunnen we stellen, heel slecht nieuws.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
8: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Fivert, dat klopt voor jou.
10: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is drie keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
14: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast... Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
16: Kenneth Smit.
14: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
18: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
17: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: BNR Verkeer. Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kun je nu goed doorrijden. De A9 bij Alkmaar is dicht van Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de N203 Alkmaar richting Amsterdam... tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 4 kilometer... en op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie. Daar nu 5 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. Er wordt geflitst op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West... zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul, terwijl het er normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Experts kunnen nog niet direct een oorzaak aanwijzen, want over het klimaat op de Zuidpool zijn veel dingen nog onduidelijk. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En dan is de Britse premier Keir Starmer in 24 uur tijd de hele top van het ministerie van Defensie hier kwijtgeraakt. Inclusief de minister zelf. Die stapte op. Wat dat betekent voor Starmer, voor de regering, maar ook voor Engeland, gaan we zo bespreken met Peter de Waard.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
5: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
16: Banky, dat is toch geen woord?
5: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
25: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
1: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
25: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
26: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
29: Nina van den Dungen. Straks trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel over de ruim 10 jaar durende juridische strijd van Fastnet. Ze mogen nu eindelijk een snelwegshop openen. Daarna spreek ik met Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En ik vraag hem wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 7:55 is het geworden op deze vrijdag, de 12e juni 2026. En je hoort het al, Iwan Verrips zit naast me. Nina van der Dungen, die moet zaken doen. Mm-hmm. De hele week al. Dus ja, die schrijft er niet bij vanmorgen.
31: Nee, want die moet zo meteen weer aan
0: dus
31: de bak.
0: Dus we hebben 5 dagen achter elkaar, zitten we met elkaar. Gezelligheid. Ja,
31: heerlijk.
0: Wat gaan we doen zometeen?
31: Blij dat het zo weekend is, daar ben je van af.
0: Nee, toch onaardig voor je.
31: Gelukkig. We gaan zo meteen luisteren naar Stijn Goossens met een tech-update onder andere. En we hebben het nog over Pro. De partij die inmiddels ook in de Tweede Kamer Pro mag heten, dat weten we. Maar nog wel opgericht moet worden. Komend weekend is het oprichtingscongres. En er is een kandidaat opgestaan, iemand die die club wel wil gaan leiden. Nou, wie dat is, we spreken haar, dat kan ik alvast verklappen, over een paar minuten.
0: Maar eerst gaan we naar het VK in verband met een politieke crisis die voor premier Keir Starmer in rap tempo verder ontwikkelt. Want in 24 uur tijd is de volledige top van zijn ministerie van Defensie opgestapt. Waaronder Al Khans, staatssecretaris. En die zei het begin van de avond nog dit.
32: Al, are you still a minister?
33: I am. I'm the minister of armed forces within the defense.
0: Ja, nog wel. Maar dat was de staatssecretaris. En net vanavond was hij toch vertrokken nadat eerder minister van Defensie John Healey en Pamela Nash, parlementair privésecretaris van het ministerie van Defensie, waren vertrokken. We gaan erover praten, over deze nieuwste crisis in de regering Starmer, met Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, oud-correspondent Londen. Peter, goedemorgen.
34: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, inzet, wat we gisteren begrepen van John Healey, is het gaat over defensieuitgaven, want er wordt niet genoeg gespendeerd. Hè. Dat was de kritiek van Healey, toch? Of heb ik het verkeerd begrepen?
34: Nee, je hebt het helemaal goed. Dat was de kritiek van Healey. Healey die vindt dat in deze gevaarlijke wereld, hè, zoals dat heet, dat de defensieuitgaven ook voor Groot-Brittannië omhoog moeten. Maar hij is juist stuit op verzet van de minister van Financiën, Rachel Reeves, en op premier Keir Starmer. Die voelen daar niks voor, want die hebben ook nog allemaal andere eisen natuurlijk in te vullen. Onder andere voor de wensen voor onderwijs, voor pensioenen, voor zorg. Ja, en die zeggen, er is niet genoeg geld. En ja, eigenlijk was afgesproken dat de defensieuitgaven in 2030 naar 3% van het bbp zouden gaan. Ja. Maar nu blijkt het dat het blijft steken op 2,6%. En ja, heel veel van de Britse trotse Royal Navy, die bleken al in de afgelopen tijd bij de Iran-oorlog, die kon je helemaal niet naar het Middellandse Zee toesturen. Want die zaten allemaal in onderhoud.
0: Ja, dit is ongelooflijk. Want het zegt ook iets over de staat van de, eigenlijk voor de staat van het Verenigd Koninkrijk. Het ministerie van Defensie is altijd een belangrijk iets geweest. Ook zij hebben gewoon als NAVO-partner een afspraak gemaakt met Trump, lijkt me. Dit is toch bijzonder pijnlijk voor Keir Starmer. Want daarmee laat je zien, Engeland is niet meer de macht die het was, ooit. B, ze voldoen niet aan de voorwaarden gesteld door een grootste bondgenoot Amerika. En meneer Starmer heeft kennelijk alleen maar geld over andere dingen.
34: Ja, dat is ook zo. Maar ja, die andere druk van die andere dingen is natuurlijk ook heel groot. Ja, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk natuurlijk, zeker als een trotse natie, als er in de wereld een robbertje gevochten moet worden, stond Groot-Brittannië altijd bovenaan. En zeker met zijn Royal Navy. Maar van de Royal Navy, dat is vooral oud roest. Zo blijkt het. En ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk toen die Hare Majesteit Dragon, die naar de Middellandse Zee zou worden gezonden na het uitbreken van de oorlog tegen Iran. Ja, toen bleek ineens dat hij nog 10 dagen eerst in dok moest gaan.
0: Ja, ongelooflijk. En nu, het heel pijnlijk voor Starmer. Wel inmiddels een nieuwe secretaris aangesteld, Dan Jarvis. Maar los van de vraag wie dat is, eventjes eerst, wat doet dit voor Starmer? Hij ligt al ongelooflijk onder druk in eigen land. Dat weten we al helemaal. Mensen die vanuit zijn kabinet ook gezegd hebben van, nou, je moet wel wat gaan doen. En nu dus dit.
34: Ja, het komt heel ongelukkig ook uit. Hè, want komend weekend is er een overleg van de G7. Daar zal hij zeker op aangesproken worden. Ja. En dan volgende week, dat is misschien voor hem nog veel belangrijker, zijn de tussentijdse verkiezingen in Makesfield. Ja. Daar komt Andy Burham, is daar kandidaat. En dat is de man, de hele populaire burgemeester van Manchester, die zich opgeworpen heeft om hem op te volgen. Ja. Die zegt, Starmer kan het niet. En ik moet de nieuwe premier worden. En het is natuurlijk afhankelijk of hij gekozen wordt. Maar als hij gekozen wordt, ja, dan worden druk enorm op Starmer.
0: Ja, het is wat dat betreft geen goed nieuws. Wat denk je, kan er nog iets anders gaan gebeuren? Iets geks dit weekend? Inderdaad, na die G7 dat hij ineens zegt van, weet je wat, laat maar zitten, het wordt niks.
34: Nou, ik denk niet dat hij dit weekend aftreedt. Nee. Ik denk dat misschien maar volgende week als Andy Burham gekozen wordt. Hè. Ja. Hij wacht het natuurlijk even af. Ja. Ja, dat het dan wel heel moeilijk voor hem zou kunnen worden. Als er dan nog wel weer wat gebeurt. Hè. Dus ja, dit is heel gevoelig ook voor hem.
0: Dankjewel. Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, oud-correspondent in Londen.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
31: Cathy Jong die stelt zich verkiesbaar als voorzitter van Pro. We kennen Jong nog een aantal jaar geleden als Nederlands vakbondsbestuurder, politica. Ze was van 2017 tot 2025 vicevoorzitter van FNV. Daarvoor al actief in de lokale politiek. En nu dus geïnteresseerd om progressief Nederland te gaan leiden. Morgen is in 's-Hertogenbosch het oprichtingscongres van deze nieuwe fusiepartij. En Jong denkt dat zij degene is die geschikt is om aan het roer te staan van die partij. En mevrouw Jong is nu bij ons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
31: Nou, en waarom bent u nou de juiste persoon om die nieuwe club te gaan leiden?
2: Ja, u zei het al in de opsomming. Ik ben voor de Partij van de Arbeid raadslid geweest. Ik ben 8 jaar vicevoorzitter van de FNV geweest. Qua structuur lijken die verenigingen op elkaar. Ik ben al jaren aantoonbaar sterk in het verbinden van partijen. Ik sta werkelijk een medezeggenschap voor. En belangenbehartiging. Maar ik heb natuurlijk ook veel gedaan voor sociale rechtvaardigheid en voor rechtvaardig klimaatbeleid. En ja, ik heb ervaring, ik heb gezag, ik heb aantoonbaar resultaten gehaald en ook bereid, en ik denk dat dat belangrijk is, om dienstbaar aan de partij te zijn. Ja. Want ik ben niet de voorzitter van de partij, is niet de politiek leider, dat is Jesse Klaver. Maar er is natuurlijk wel een grote opdracht voor de voorzitter om wat morgen afgesproken wordt bij de oprichting van de partij, om dat ook werkelijk in de hele partij te gaan laten landen.
0: Ja. En door wie bent u naar voren geschoven, door Klaver?
2: Nee, ik heb mezelf naar voren geschoven. Mag dat ook?
0: Ja, natuurlijk mag dat, maar dat is toch niet zo gebruikelijk. Ik neem aan dat je dan toch eerst even peilt bij de top van de partij hoe dat valt.
2: Nou, dat is de vraag of dat altijd zo moet gaan. Ik vind mezelf geschikt als kandidaat. Oh. Ik heb natuurlijk wel bij wat mensen gevraagd of zij delen. Bij een prominent, Joris Thijssen, steunt mij daarin. Ik heb natuurlijk wel gemeld aan de partijleider dat ik het ga doen. Die reageert daar natuurlijk inhoudelijk nog niet op. Maar ik ga natuurlijk binnenkort met hem om de tafel zitten. En ik heb vooral gevraagd bij leden van de partij of zij het zouden willen zien zitten. En dat doen ze. Ja. Dus dat is voor mij reden genoeg.
31: En daar ligt nog best een flinke kluif. U zegt al, ik ben niet de politiek leider, maar als voorzitter toch ook wel een vrouw met invloed dan op die plek. Het moet natuurlijk meer worden, die fusiepartij, dan de som der delen. Hoe wilt u dat gaan bewerkstelligen? Want bij de laatste verkiezingen lukte dat nog niet per se helemaal. Er moet weer leven in die club komen.
2: Ja, zeker. Er is leven genoeg in de club. Maar er zijn wel misschien wat tegenstellingen die overbrugd moeten worden. En dan zeg ik het voorzichtig. Kijk, morgen wordt natuurlijk een belangrijke stap gezet. Het congres, ik geloof dat er 7000 mensen op afkomen. Dat zijn 7000 leden die ongetwijfeld morgen voor de oprichting zullen stemmen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk, en dat weet ik ook vanuit de FNV... ook Pro heeft heel veel lokale afdelingen, zit natuurlijk in de provincies, in de regio's, in de gemeenten. En er is natuurlijk het nationale, de nationale partij, zou ik maar zeggen, die in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer zit, en in Europa. Dus in al die geledingen moet het gaan landen. En dat betekent dat de voorzitter het heel druk krijgt, en daar heb ik ontzettend veel zin in, om met veel mensen te gaan praten, maar ook vooral te luisteren. Waar de pijn dan eventueel nog zit, welke goede ideeën er leven, en ook te zorgen dat ik als een soort tussenpersoon, een olievrouwtje, daar een beetje probeert dat ook in de partij te laten landen en richting de politiek te ventileren.
31: Ja. En u zal de bloedgroepen bij elkaar moeten kunnen brengen, want ja, we weten, ja, het bestaat uit twee kleuren, uit rood en uit groen. Nou, u bent meer van het rood, de Klaver momenteel is meer van het groen. Er wordt wel gezegd, nou ja, het rode deel is gekaapt door groen, is overgenomen door GroenLinks. Ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat daar dan toch één lijn komt en dat het niet altijd twee kleuren zal blijven?
2: Nou ja, gelukkig heb ik daar aantoonbare ervaring in. Ik was de eerste in 2017, 2018 die de vakbeweging samen heeft gebracht met de milieubeweging en de klimaatbeweging. Mm-hmm. En dat leidde in 2019, was ik mede-organisator van de grote klimaatmars. Kijk, wat je nodig hebt, en dat wordt natuurlijk ook geventileerd door de Tweede Kamer, is waar vind je elkaar wel? He, laten we niet de hele tijd kijken naar waar we elkaar waar we verschillen. Maar waar vind je elkaar wel? En het is natuurlijk cruciaal dat, dan maar even tussen de aanhalingstekens, de arbeider ook echt gaat doorvoelen dat rechtvaardig klimaatbeleid ook voor hem of haar is. En omgekeerd dat ook jonge GroenLinksers, wat nu nog JongLinksers zijn, ook zien dat waar we nu mee bezig zijn in de partij met een stevig sociale zekerheid en die verzorgingsstaat, dat ook voor hen van belang is. Dus ik denk dat goed te luisteren, de discussie aan te gaan, maar ook zorgen dat leden daadwerkelijk invloed hebben op het beleid, dat je dan een heel eind komt, daar ben ik optimistisch over.
0: Nu neemt het op tegen een jonge PvdA, of ex-pro, over de rode kant, Frank van der Wolde. Ja, jonge dertiger.
2: Mag vandaag nog, hè?
0: Ja, mag vandaag nog. Dat is jong, dat is een jonge dertiger. Het is een man, komt uit Boerenkroon. Als u het niet wordt, mevrouw Jong, dat kan nog gebeuren, hè? Wat dan?
2: Nou, dan vergaat de wereld niet. Nee. Dat sowieso. Ik ben liever, ben liever teleurgesteld over als ik het niet word, dan dat ik spijt heb dat ik het niet geprobeerd heb. Ik denk namelijk dat het nu van belang is. En Frank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming.
0: Ja.
2: Maar we raken nu in een volgende fase. En de volgende fase is dat gedachtegoed, wat mooi op papier staat en wat morgen ongetwijfeld met grote meerderheid zal worden aangenomen, dat ook gaat landen. En daar heb je ervaring voor nodig, daar heb je gezag voor nodig. Ja. Maar nogmaals, ook die bereidheid om dienstbaar te zijn aan de partij. Ja. En dan heb ik mijn leeftijd juist mee.
31: En zou u dan ook, ben ik daar even tot slot even benieuwd, bent u dan van de lijn van, nou, we gaan positief naar dit minderheidskabinet kijken en kijken waar we deze club kunnen helpen om tot betere resultaten te komen? Of bent u meer kont tegen de krip en bijvoorbeeld als het gaat om sociale zekerheid en ja, het is allemaal niet goed genoeg en te weinig en we gaan niet aan tafel en we gaan staken enzovoorts?
2: Nou ja, ik sta ervoor om vooruitstrevendheid, om linkse politiek, schaamteloos linkse politiek, tot een nieuwe normaal te maken. En wat daarbij hoort, is op dit moment niet het minderheidskabinet overeind houden en zeggen van nou, waar we ze kunnen stutten, gaan we ze stutten. Moet aan de andere kant ook opportunistisch zijn, hè, wat van de week voor elkaar gebracht is, toch extra geld voor ontwikkelingshulp, dat is hartstikke mooi. Maar ik zou het liefst zien dat er zo snel mogelijk een regering komt waar pro in zit.
31: Nou, de leden kunnen dus kiezen aankomend weekend. Dank, Kitty Jong. Wellicht de nieuwe voorzitter van pro, althans dat wil ze graag. Komend weekend dus oprichtingscongres van die partij in Den Bosch.
0: We gaan naar Wijnand Zwaan van de ABB. Wijnand, er viel op de A15.
3: Ja, de A15 richting Europoort bij knooppunt Benelux. De vertraging is daar 10 minuten. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord, 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen auto is de rechterrijstrook dicht. Er wordt geflitst op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,9.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Ja, de Britse, Franse en Duitse ambassadeurs in Rusland drongen gisteren tijdens een zeldzame ontmoeting op het ministerie van Buitenlandse Zaken Rusland aan op directe gesprekken tussen Moskou en Kiev, schrijft The Guardian. Leiders van het VK, Frankrijk en Duitsland, ook wel de E3 genoemd, die hadden eerder deze week, zoals we weten, een ontmoeting met Volodymyr Zelensky in Londen. In een gezamenlijke verklaring nu van die ambassadeurs na die ontmoeting in Moskou lieten de drie landen weten dat ze de belangrijkste conclusies van de top in het VK hadden overgebracht aan de Russen. Benadrukten daarbij hun steun aan Zelensky's oproep tot directe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Nou, de Europese ambassadeurs hebben verder tijdens de oorlog zelden met Russen gesproken, Russische functionarissen, maar zijn wel regelmatig door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Moskou stelt dat ambassadeurs weer zijn geweest op het destructief beleid van hun landen ten aanzien van Oekraïne, en ook beschuldigt het Kremlin ervan dat ze de oorlog tegen Rusland zouden willen voortzetten namens en ten koste van andere Europese landen. Oké, maar wie begon er ook alweer? Verschillende West-Europese landen hebben inmiddels het idee geopperd om de dialoog te hervatten met Moskou om zo de oorlog te beëindigen. Want de eerdere gesprekken waarin Amerika het voortouw nam, die liep op niets uit en zijn door de Iran-oorlog totaal uit beeld verdwenen. Het is niet alleen de vraag of die oproep echt zo dan de dijk gaat zetten. In het verleden gaven de Russen de voorkeur aan directe gesprekken met de Amerikanen om te voorkomen dat Europa inspraak zou krijgen op het verloop van de oorlog. Dus de grote vraag is, gaan ze nu wel wat meer door de knieën? Want ook zij zien dat Trump wegbeweegt van dit conflict.
31: En Oekraïnse burgers in door Rusland bezette gebieden die daar wonen en zijn in de regio Zaporizhia, die worden opgeroepen om te vertrekken door de militair gouverneur van die regio, aangesteld daar, Ivan Fedorov. Die schrijft op Telegram dat Oekraïne de aanvallen op Russische militaire doelen in het bezette gebied verder gaat opvoeren. Het Oekraïnse leger richt zich op militaire infrastructuur en bevoorradingsroutes van Rusland in dus Zaporizhia en ook in Gerson. En tegelijkertijd zou Rusland extra troepen inzetten om die doelen dan weer te beschermen, maar daardoor neemt volgens de gouverneur ook het risico voor burgers toe en die moeten dus maar weg. Waarschuwing volgt op een reeks Oekraïnse aanvallen op Russische doelwitten, waarbij onder andere brandstofvoorraden werden geraakt. En ook berichten Oekraïnse media gisteravond nog dat een brug in het noorden van het Krimgebied is geraakt. En daardoor zouden zo'n 50 Russische militaire voertuigen zijn vernietigd. Aan de andere kant raakte de kerncentrale van Zaporizhia opnieuw in de problemen na nachtelijke aanvallen van Russische drones. Die werd gisteren volledig losgekoppeld van het stroomnet. Uit voorzorg gebeurt wel vaker. In grote delen van de regio is nog steeds sprake van stroomuitval. Maar ja, de Russen die voelen dus nattigheid in het gebied dat zij bezetten, het Oekraïnse gebied.
23: Tech-update.
0: En dat brengt ons bij Stijn Goossens hier in de studio. Stijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, mocht je al je wachtwoorden bij Ziggo hebben opgeslagen, dan ben je misschien nu één probleem rijker. Want door een storing bij Ziggo zijn sommige klanten al hun opgeslagen wachtwoorden kwijt.
4: Ja, dit is dus misschien wel echt één van mijn grootste nachtmerries.
0: Ja.
4: En het laat ook wel een beetje zien dat we dan toch wel een beetje te veel afhankelijk zijn van techdiensten. Ziggo die heeft een speciale service genaamd Safe Online. Dat is een beveiligingspakket voor internetklanten van Ziggo. Beschermt apparaten en online accounts tegen cybercriminelen. Veel providers bieden zoiets aan. En er zit ook een speciale wachtwoordmanager bij, waar je al je wachtwoorden voor je accounts in kunt opslaan. Veel mensen zullen zo'n manager sowieso wel gebruiken. Dat kan ook op je gewone apparaat. Heel veel diensten bieden dat aan. Het is ook meestal veiliger dan het opschrijven in een boekje. Maar door een storing afgelopen week is het voor sommige klanten van Ziggo dus alsof ze hun hele notitieboekje met wachtwoorden kwijt zijn geraakt.
0: Ja, bedankt.
4: Veel mensen daardoor getroffen zijn is niet bekend. Storing zelf raakte in ieder geval tienduizenden klanten, zegt Ziggo. Maar niet iedereen is zomaar dan ook meteen zijn wachtwoorden kwijtgeraakt. Ziggo die betreurt de situatie voor hun klanten. In de meeste gevallen is het een kwestie van je wachtwoorden opnieuw aanmaken. Maar ja, doe dat maar even met al je honderden wachtwoorden die je overal hebt staan. En ja, je kan ook nog even overstappen naar een andere provider, wellicht, als je dat belangrijk vindt. De vraag is ja of er ook nog een vergoeding te krijgen is voor de klanten door dit issue. Want ergens denk ik wel, ja, je hebt toch wel wat schade ondervonden.
0: Zo, dat dacht ik ook, ja. Even naar het andere. De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung heeft opnieuw last van stakingen. En dan gaat het dit keer niet om de eigen medewerkers die staken, maar wie wel?
4: Ja, door de mensen die beton leveren. En dan denk je, ja, wat hebben beton en chips maken met elkaar te maken?
0: Dat soort er keihard ingaan.
4: Nou, nee, maar met beton kan je chipfabrieken maken.
0: Oh, natuurlijk.
4: Ja, en die zijn keihard nodig. Daar wordt heel erg aan gebouwd in Zuid-Korea. Maar daar is dus nu een staking bij de transportmedewerkers van de landelijke vakbond voor transportmedewerkers van beton. Het gaat om zo'n 8000 leden die het werk vanaf maandag neer gaan leggen. En daarmee hopen ze hogere lonen natuurlijk af te dwingen. En maar ook gisteren was er al een deel van die staking. En daar was juist Samsung direct de dupe van. Want er werd daardoor geen beton gestort bij de bouw van een van hun nieuwe fabrieken. En ook de andere chipmaker in Zuid-Korea, SK Hynix, die zou hinder ondervinden van de staking. Maar dat bedrijf heeft wel laten weten, ja, het is te overzien tot nu toe. Samsung werd afgelopen maand sowieso al getroffen door meerdere stakingen van eigen medewerkers. Deel van de medewerkers werd ook tegemoet gekomen met een flinke bonus.
0: Ja,
4: meer dan 300.000 euro. Maar dat maakte dan weer andere medewerkers binnen het bedrijf boos. En nu dus zelfs de betonleveranciers. Godverdorie.
0: Straks de bakkers. Straks rond 10 voor 10. Schaal van hebben. Nog steeds rond het thema slapen. En je hebt een kussen meegenomen. En ik ken het kussen.
4: Ik heb eigenlijk bijna mijn hele bed meegenomen, moet ik eerlijk zeggen. Dit is één kussen. Ik heb nog een kussen meegenomen. Heb ik ook getest. Ja, het is van het merk Cloudpillow, een Nederlands bedrijf. Ik word helemaal bestookt van met marketing online op sociale media. Dus ik dacht, ik ga zomaar even testen of dat ook de moeite waard is. Ja. En ik heb nog iets anders, namelijk een soort matrasje bovenop je matras die verwarmt en verkoelt. En dan gaan we zo eens vertellen of dat...
0: Geen hitte dekentje, maar een koude dekentje ook.
4: Ja, en dan niet met elektriciteit, maar met water. Dus gaan we een soort vloerverwarming voor je bed. Gaan we zo eens bespreken of dat ook zorgt dat je lekkerder slaapt. En ik heb ook slaapwetenschapper Lucia Talamini uit van de UvA weer erbij, die de nodige duiding geeft.
0: Mooi zo. Is het een koud bed? Is niet of je in je bed geplast hebt?
4: Nee, dan zou het een warm bed
31: eerst,
4: zijn. Toch?
31: Nou, eerst daarna koud.
4: Ja.
0: Ik vind het ook. Nee, dankjewel, Stijn Goossens.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Neem ik jullie nog even terug mee naar begin maart dit jaar. Toen we berichten dat de Deense meesterkok René Redzepi van het Deense restaurant Noma, 3 Michelinsterren, daar zou vertrekken omdat hij zich jarenlang als een beest gedroeg tegen zijn personeel. Weet je nog, hij zou personeel het gezicht hebben geslagen, tegen de muur hebben gegooid en geprikt met keukengerei. Lees vleesvorken nou. Meneer Redzepi is terug. In augustus aanstaande keert hij terug in Noma, maar nu niet meer als chef-kok, dus niet in de buurt van keukengerei hopelijk. Hij gaat zich richten op langetermijnprojecten. Met betrekking tot insecten, zeewier, peulvruchten, schimmels en technologie.
31: Strategie dus.
0: Eigenlijk wel, ja. Hopelijk doet hij dat in totale eenzaamheid, zonder dat hij in aanraking komt met personeel. Want je zal maar insect zijn. Hè? Straks in de lange termijn projecten word je geprikt. En trouwens, mocht je van zin zijn daar een hapje te gaan eten, het vast menu van het restaurant, inclusief wijnarrangement, kost 6500 Deense kronen per persoon. Dat is ongeveer 850 euro. Of 6000 kronen slechts als je de wijn vervangt door vruchtensap.
31: Hebba.
0: Ja, dat is ook niet lekker.
31: Ugh, zit je daar.
0: Een nieuwe grootschalige aanval van de Amerikanen op Iran is uitgebleven, volgens Trump, omdat er een deal ligt met Iran. Alleen Iran zelf weet van helemaal niets. Zometeen het laatste nieuws met correspondent Tara Kenkhuis in het Midden-Oosten.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
13: Frank, pensioenalert.
14: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: En, hoe ging je leestoets?
18: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
17: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: In 14 weken begrijpend leren lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
21: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
22: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
22: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
32: Nu in de BNR.
31: Vrouwelijke ondernemers blijven achter bij financiering. Ze doen minder vaak een aanvraag. Teflon Markt vanmiddag terug in Den Haag voor de coronaverhoren. Hij heeft aardig wat uit te leggen. En accu's van elektrische auto's gaan langer mee dan verwacht, blijkt uit onderzoek van een leasemaatschappij. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
0: We gaan naar Wijnald Zwaan. Wijnald, probleem op de A28, waar heb ik?
35: Op de A28 van Groningen naar Zwolle, daar gebeurde een ongeluk bij Zwolle-Noord. Daar staat nu file vanaf Staphorst, 7 kilometer, met een kwartier vertraging. Maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Er wordt geflitst op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
36: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan 3 kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. President Trump gaat in beroep tegen het besluit van de rechter dat zijn naam van de gevel moet bij het Kennedy Center in Washington. Ook Trumps plan om het centrum 2 jaar dicht te gooien voor renovatie ging toen van tafel. Alle uitingen waar Trumps naam in voorkomt moeten van de rechter uiterlijk morgen verdwenen zijn. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kijken we naar de beurzen in Azië, Japan. De Nikkei 2,9% hoger. Hang Seng 1,6% winst. En de Kospi 4,8% winst. Olieprijzen die dalen. $88.40 voor een vat Brent crude in the future. En dat is allemaal omdat er een mogelijke deal op handen zou zijn tussen Amerika en Iran. Dan denk je, dit is een herhaling van vorige week. Nee, president Trump liet gisteren nog weten dat hij een nieuwe reeks aanvallen heeft afgeblazen, want er ligt een deal. Alleen, dat hebben die radiërs nog niet bevestigd. Maar we zien wel de olieprijs naar beneden gaan. Dan mag de Trump-regering voorlopig zijn wereldwijde importheffing op 10% handhaven. Heeft het Amerikaans federaal hof in Washington geoordeeld zolang de rechtszaak loopt althans. In februari starten een groep staten en bedrijven een zaak tegen de overheid om die heffingen aan te vechten. Maar zolang er dus geen uitspraak ligt, mag die 10% gewoon van de rechter in Amerika. Alle beursnieuws krijg je bij BNR. Uiteraard in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Die nieuwe grootschalige aanval van Amerika bleef dus uit tegen Iran. En Trump zegt, er is dan ook een deal. Nou, die wordt één deze dagen in Europa ergens getekend. Maar Iran zelf zegt daar niets van te weten. Zometeen Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
1: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, we zijn op de helft van deze ochtendshow van 12 juni 2026. Het is een vrijdag en naast me zit in tegenstelling tot wat je normaal gewend bent, Nina van der Dungen, Iwan Verrips.
31: Hallo Bas, goedemorgen.
0: Hartstikke leuk, Fijn van Brij. Dat is de Big Five deze week van Iwan Verrips, kunnen we vertellen.
31: Ja,
0: dat is
31: Iwan, ja.
0: Ja. Wat gaan we doen?
31: Zometeen hebben we aandacht voor de grootste beursgang ooit terecht te worden. SpaceX later vandaag op Wall Street naar de beurs. Belooft een heel spektakel te worden. Wat je kan verwachten, hoor je zometeen. En vanmiddag komt de man die 14 jaar premier was van Nederland, Mark Rutte, bij de parlementaire enquête Corona langs. Ja, de man was natuurlijk premier, chef zag corona. Hoe gaat hij zich vandaag opstellen? Welke vragen zal die commissie hebben? En ook welke Rutte kunnen we verwachten? Ook dat hoor je zometeen over een minuut of zes.
0: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten, want Iran en Amerika zijn dichtbij een deal, heel dichtbij. Tenminste, zegt weer eens Donald Trump.
9: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
0: Ja, je hoort het dus. Dus Trump, er ligt dus een deal. En die wordt mogelijk getekend in Europa. Nou heeft hij al 38 keer eerder beweerd dat Amerika en Iran dichtbij een akkoord waren, meldde CNN gisteren nog. Dit zou dus 39, misschien wel 40 zijn, ik weet niet wat hij nog meer gezegd heeft, maar Midden-Oosten-correspondent Tarakenkuis vertelt dat ze in Iran daar niet helemaal van op de hoogte zijn, maar wel van die 38 keer.
10: De Iraanse staatsmedia die noemde gisteren ook dat nummer van 38, dat Trump het al 38 keer gezegd heeft. Dus die lezen ook CNN. Ja. CNN, sorry. En die weten dus ook dat deze claim niet zo heel veel waard is op dit moment. We kunnen beter kijken naar wat zij zelf zeggen. Een Iraanse senior official heeft tegen Al Jazeera gezegd dat er een voorstel ligt bij de hoogste leiders, maar heeft verder niks gezegd over de status van dat tekenen, een tijdslijn, of er überhaupt een akkoord is.
0: Ja, toch, Trump kondigde gisteren enorme aanvallen aan op Iran. Hij zou het land weer helemaal naar de to oblivion bombarderen. Maar dat is van tafel, zegt hij, omdat er een deal is. Maakten de Iraniërs zich überhaupt zorgen over of ze zouden worden aangevallen of niet?
10: Ja, intern zou kunnen, maar ik zag er niet echt bewijs van. Bijvoorbeeld geen gehaaste uitspraken of reacties op Trumps uitspraak dat hij het eiland Gark zou innemen. En ik denk dat, nou ja, wat we net al zeiden, dat de Iraniërs inmiddels ook met Trumps uitspraken denken van laten we eerst zien en dan geloven.
0: Ja, nou heeft hij het dus over een deal met een paar dagen getekend. Nou is het sajant ook, aanstaande zondag wordt de man 80. Misschien vindt hij dat een mooi verjaarscadeau voor zichzelf, maar als we kijken naar een voorstel, weten we wat er op tafel ligt bij Iran, bij de hoogste leiders?
10: Nou, wat we eigenlijk niet, we weten eigenlijk niks zeker, maar we weten wel wat geruchten. Wat voor Iran het belangrijkste is, zijn de veiligheidsgaranties, dat er geen nieuwe aanvallen komen. En daarbij is natuurlijk de grote vraag of Trump Israël kan stoppen. En dat de sancties opgeheven worden, waardoor er weer een economische impetus komt in de economie. En het grootste struikelblok is onder andere nog het nucleaire verhaal. Ja. Daar was bijvoorbeeld niet duidelijk wat te doen met de huidige voorraad van 60% verrijkt uranium die Iran had. Wordt die overgekocht door de VS, wordt die verplaatst naar Rusland. Allemaal voorstellen die de afgelopen maanden lang zijn gekomen. Nu rapporteert Axios dat het misschien verdund gaat worden in Iran zelf. En dat is een voorstel waar wij het begin april voor het eerst over gehad hebben. Ja. Omdat toen Javad Zarif, een Iraanse carrière-diplomaat, dat noemde in een stuk in Foreign Affairs. Ja. En waarvan we toen zeiden van dat kan niet zonder toestemming van het regime gebeurd zijn. Dus het zou best wel eens kunnen dat dat een idee geeft van de minimumpositie van Iran. Mm-hmm. Dus als dat waard zou zijn, dan is dat inderdaad nu de oplossing die er gevonden wordt.
0: En is er iets bekend over de eventuele opstelling in de kader van de Straat van Hormuz? Want ja, die Iraniërs blokkeren die de facto, dus daar komt niks doorheen. Dat maakt onderdeel, althans vanuit Amerikanen uit, van ook van de vredesdeal. Is er iets, weten we daar iets over? Is er iets over gelekt?
10: Nee, weten we eigenlijk weinig over. Ja. Alleen dat Trump gezegd heeft dat als de deal er is, dat de Straat van Hormuz weer open gaat.
0: Ja, en dan inderdaad even wat de Iraniërs belangrijk vinden. Een deal met Israël, althans een niet aanvalsverdrag eigenlijk. Ziet Netanyahu het zitten om dat te doen? Want ja, die is de afgelopen tijd gewoon bezig geweest om te blijven aanvallen.
10: Nee, zeker niet. Trump heeft gisteren met Netanyahu gebeld over de mogelijke deal met Iran. En Netanyahu wil natuurlijk het liefst doorgaan tot het Iraanse regime verpletterd is. En als dat niet lukt, tot het in ieder geval in chaos is en dus hevig verzwakt. En dat is natuurlijk zeker niet het geval tot nu toe. Netanyahu zou veel liever doorvechten, ook om binnenlands de sterke leider te kunnen blijven, wat hij nodig heeft voor de verkiezingen, maar ook om zijn rechtszaken uit te stellen dan wel te ontlopen.
0: En nu, de komende dagen, wat gaan we verwachten?
10: Ja, eigenlijk zijn er twee opties. Ooit moet de claim van Trump natuurlijk waar gaan worden. worden. Dus dat zou nu al kunnen. En dan zullen de partijen ergens meeten om de deal te tekenen. Ja. Of we gaan nog even op dezelfde manier door. Met kleine schermutselingen over en weer. Onder andere in de straat van Hormuz bijvoorbeeld vanmorgen. En ondertussen voortdurende onderhandelingen tot die deal er wel is.
0: Dankjewel, Tara Kenkhuis. Zei dat onze Midden-Oosten correspondent.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: En daarmee is 11 minuten over 8.
31: De parlementaire enquêtecommissie Corona is in volle gang en vandaag wordt een interessant persoon verhoord.
11: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt?
31: Ja, dit is uiteraard het onmiskenbare stemgeluid van voormalig premier Mark Rutte, die hier een toespraak gaf in het torentje. Een vrij unieke, heeft hij later vaker gedaan, maar zoals het eerste sinds de oliecrisis in 1973. Teflon Mark, die moet vandaag de COVID-gerelateerde keuzes
12: in de eerste plaats
31: verantwoorden. En politiek journalist Leonard Ornstein die verwacht dat we vandaag geen gespannen uitdrukking gaan zien op het gezicht van Rutte. En dat gaat hij nu vertellen.
12: Nou, hij zal in de eerste plaats, daar ben ik van overtuigd, zich heel comfortabel voelen. Want even terug op het Binnenhof, om de hoek bij het koffietentje waar hij elke ochtend koffie haalde, vlakbij het torentje. Want deze verhoren worden niet in de nieuwe Tweede Kamer gehouden, maar op een locatie vlak daarbij.
13: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Die acht ik iets wat minder voor de hand liggend. Mm-hmm. Hoewel je al wel ziet dat in de andere verhoren die tot nu toe gehouden zijn, er wel vaak verwezen werd naar Rutte zelf. Dat hij dan zich bijvoorbeeld verschool achter het OMT. Ja. Dat deed Jaap van Dissel deze week. Dus dat hij veel te veel het OMT, dus dat eigenlijk de belangrijke medische gegevens en maatschappelijke gegevens naar voren bracht, dat hij die erg politiseerde. Mm-hmm. Daar zal kritiek op komen. En verder zal Mark Rutte zich ook moeten verantwoorden, denk ik. Hoewel dat ook in het tweede gesprek wat hij gaat krijgen kan komen over die toch zeer bekritiseerde avondklok. Ja. Waar heel Nederland van baalde en die doorgedrukt heeft. Ja. Dus ja, hij moet aardig wat uitleggen. Ook een heel belangrijk punt zijn de vraag: waarom heeft hij van veel informele gesprekken en gesprekken die er waren geen notulen laten maken? Ook een bekend punt van Mark Rutte: leg niet te veel vast. Maak niet te veel aantekeningen en zaken. Want daar kun je inderdaad door zo'n commissie altijd op bevraagd worden. Ja. Nou, Adelsberg is vorige week, dat was het hoofd van de NCTV, die is vorige week ondervraagd en die zei ja, toch wel apart dat er geen notulen zijn gemaakt.
4: Ja. Nou, bijvoorbeeld ook groepsimmuniteit zal ook wel een ding zijn. Daar pleitte hij eerst voor op tv en later moest hij dat toch een beetje terugnemen, geloof ik. Zal hij zich voorbereid hebben op allerhande vragen over dat soort onderwerpen? Denk het wel, hè?
3: Zeker. Hij heeft een aantal mensen die hij uit Nederland heeft meegenomen naar de NAVO. Die ongetwijfeld met hem, Nederlanders die bij de Rijksvoorlichtingsdienst en anderen zaten, die zal hij zeker mee geoefend hebben en gekeken hebben waar zitten de valkuilen, waar gaan ze hem op vragen. Ja, dan is dit een heel belangrijk punt wat je noemt. Ja.
4: Hoe zou je die commissie nou adviseren om Rutte aan te pakken, om te voorkomen dat hij dus wegkomt met zijn charme en zijn vrolijkheid en de steek laten van zijn geheugen?
3: Kijk, het punt is dat die commissie vaak heel precies een vragenlijstje voor zijn neus heeft, waarop vragen 1 tot en met 7 staat en wat ze dan oplepelen. Dat is wel een zwak punt. Kijk, je moet Rutte interviewen door heel goed naar hem te luisteren en hem veel te onderbreken en te vragen, ja, dat zegt u nu wel, maar kunt u dat nog eens even nader uitleggen? Dus luisteren en op die vragen ingaan, eigenlijk zoals wij journalisten ook doen. Mm-hmm. Dat is toch wel de meest effectieve manier. En te denken van dat vragenlijstje, die 8-9 vragen die er liggen, dan mis je er maar 2 of 3. Want vaak zit het kritieke punt juist in iets waar hij geen antwoord op geeft en waar hij heel handig omheen draait. Ja, daar is natuurlijk een toppoliticus voor. Ja, en hij is natuurlijk ook een man die nu met alle wereldleiders omgaat. Komt hij daar in Den Haag terug? Dan zal hij ook denken van, ik ken de trucs hoe je dit allemaal kan omzeilen. Dus goed luisteren, commissie. Heel goed er op in proberen te gaan. Ik heb dat ook aan de voorzitter van de enquêtecommissie gevraagd van, is het nou niet veel beter om die lijstjes wat thuis te laten liggen? Al die ambtelijke voorbereiding, die overigens briljant en heel erg goed is geweest. Maar kijken, hoe kan ik nou echt achter de waarheid komen als commissie?
4: Ja, tot slot, Rutte, die heeft zich dus uiteraard voorbereid. Kan het voor hem nog misgaan? Ik geloof, die commissie is niet echt op zoek naar koppen om te laten rollen. Dat valt misschien mee. Aan de andere kant, is dit voor hem een thuiswedstrijd of is het ook nog wel spannend voor hem, denk je?
3: Zeker spannend voor hem. Het is onder Ede. Vorige enquêtes hebben de premiers Kok en Balkenende bijvoorbeeld in de geschiedenis behoorlijk beschadigd. Kijk, Rutte heeft natuurlijk een geweldig imago, maar hij zal weten dat hij dit niet moet onderschatten. Want als de commissie

0: achter dingen is gekomen of punten die ze vandaag en de volgende keer bij z'n tweede voor gaan voorleggen, maar die geen antwoord op heeft, ja, dan kan dat toch aan hem blijven kleven. En dat zal die kosten wat kosten willen voorkomen om daar een goede indruk achter te laten en zijn imago hoog te houden. Dus het is best wel voor hem ook spannend, hoor.
1: Nou, vanaf 2 uur te volgen via de website van de Tweede Kamer. Om 10 uur trouwens Dick Schoof in zijn hoedanigheid als secretaris-generaal bij Justitie en Veiligheid. Je hoorde Leonard Ornstein, politiek journalist en maker van de documentaire Rutte.
2: We zijn laat, maar we zijn er niet vergeten. Wijnand Zwaan van AWB. Wijnand, het is vrijdag, maar het regent. Is er eens druk?
3: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Er staat toch wel een enkele file, maar er moet er wel een bijzondere oorzaak voor zijn. Zoals de werkzaamheden bij Alkmaar op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. De weg is dicht net onder Alkmaar en dat veroorzaakt wat drukte op de omrijroutes. Onder meer op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. De vertraging is daar 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de N57 van Rotterdam naar Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar een kwartier. Er is een flitser bijgekomen op de A73 naar Maasbracht bij hectometerpaal 27,7.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
6: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit daar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
7: Als zometeen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, ja. Toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
2: Het wordt de grootste beursgarooi. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, gaat straks naar de beurs. Om 3:30 vanmiddag in Amerika. De kans is groot dat de handel in de eerste uren gewoon wordt stilgelegd. SpaceX wil met die beursgang $75 miljard ophalen. De grote vraag is, kan je daar als particulier nog tussenkomen? Of wil je dat ook? Nou, we gaan eerst naar Reiner Wietsma. Die is portfolio manager bij Centiv. En die verwacht in ieder geval niet meteen duidelijkheid over hoe de koers eruit ziet.
8: Meestal duurt dit wel een aantal uur voordat er een koers gevormd is. Mm-hmm. Het doel van de market maker is altijd om zoveel mogelijk kopen en zoveel mogelijk verkooporders tegen elkaar te kunnen wegmatchen.
2: Ja.
8: En meestal zie je dan ook een soort indicatieprijzen worden afgegeven. Dus we verwachten nu dat het 145 gaat zijn, dan even later 150 en op een gegeven moment stabiliseert dat. En dan is er een eerste koers en meestal gaat er dan al 10% van het volume wat geplaatst is. Dus $75 miljard geplaatst, dus dan ongeveer 7,5 miljard in de eerste veilinghandel om. En dan begint het.
2: Ja, het grote spel. Nou, werd er de hele tijd ingezet op 135. Ik hoor je nu al 145 zeggen.
8: Het zou mij verbazen als we onder de 135 starten.
2: Ja, ja.
8: De hoeveel daarboven, dat weet ik nu uiteraard niet. Mm. Maar de indicaties zijn er allemaal wel dat daar zeker wat bovenop gaat.
2: Ja.
8: Je zou ook echt direct spreken van een mislukte beursgang als je onder die 135 eindigt vandaag. Dat is ook het spannende natuurlijk. Waar gaat dit landen en hoe lang gaat het duren voor een koers is?
2: Zeker. Nou hebben ze een goede track record wat betreft landen. Maar dan van de tweede trap. Dat is een heel ander verhaal. SpaceX, toch het bedrijf van Elon Musk. De man heeft een niet altijd al te beste connotatie. Anderzijds, het is wel een genie. Hij doet goede dingen. Hij heeft een grote autofabriek. Hij is met humanoids bezig. Hij heeft een spacebedrijf. Hij heeft wel alles eigenlijk.
1: AI.
2: Hij heeft AI, heeft hij ook nog. Maar juist over dat AI, er komen natuurlijk meer beursgangen aan. Hè. We krijgen Anthropic nog, we krijgen nog OpenAI. Die komen ook nog. Kan het zijn dat beleggers denken, ja, maar misschien moeten we even afwachten. Niet alle ballen op Musk.
8: Die zijn nog echt wat verder in de toekomst.
2: Ja.
8: En voor de meeste beleggers die ook hier aan meedoen, zeker ook retailbeleggers, is dit natuurlijk een uniek bedrijf. En Musk is ook een unieke figuur.
2: Ja.
8: Ik denk juist dat het eerder andersom is, dat de mensen bij Anthropic en OpenAI misschien nog wel met de grootste zenuwen vandaag en de komende dagen gaan kijken.
2: Ja.
8: Als deze beursgang. Kijk, Elon Musk heeft zijn geld opgehaald als in die 75 miljard is geplaatst. En dat geld gaat natuurlijk naar de bankrekening van SpaceX.
2: Ja.
8: Maar als de IPO niet lukt, of het gaat, het zakt toch behoorlijk in.
2: Mm-hmm.
8: Dan is dat natuurlijk een heel negatief signaal voor die andere grote beursgangen.
2: Ja.
8: En dus eigenlijk zit de pijn meer bij hun dan bij SpaceX op dit moment. Want die heeft zijn geld er in ieder geval al binnen.
2: Okay. Eén ding, even voor de weet. SpaceX verliest nog steeds.
8: Zeker. En nou is dat verlies zit hem voornamelijk ook bij xAI. Is recent ingeschoven. Alle investeringen die het bedrijf doet, we zitten volledig in datacenters. En daar gaat gewoon ontzettend veel geld ook naartoe.
2: Ja.
8: Dus ja, dat is een heel grote verliespost die waarschijnlijk nog wel even zal aanhouden.
2: Ja, in ieder geval één ding. De man zelf wordt de rijkste man op aarde, ooit.
8: Ja, als de beurskoers nog 1% of 10% oploopt... dan is die zeker over die 1000 miljard heen.
2: Ja.
8: Het lijkt me een vrij surrealistisch getal. Maar dat betekent dat hij elk jaar een paar miljard kan uitgeven... en nooit tekort komt. Dus dat is een bijzondere ervaring, denk ik.
2: Ja, en dan met zijn politieke hang naar toch het andere, zou je zeggen... is dat wel handig, iemand met zoveel geld en zoveel macht?
8: Maar ja, ik weet niet dat hij zijn PR er heel veel goed mee gedaan heeft... als rijkste man van de wereld ontwikkelingshulp te willen bezuinigen.
2: Ja,
8: maar nee, het is natuurlijk heel bijzonder. En kijk, voor Amerika zie ik er zoveel mensen zo ontzettend veel geld verdienen... ook aan deze IPO. We hebben het natuurlijk eerder gezien ook bij Elon Musk met de PayPal-mafia... toen ze dat geld kregen voor PayPal dat aan eBay werd verkocht. Dat geld is ook zelfs gebruikt om Tesla te starten en SpaceX. Dus voor het soort ecosysteem van startups is het fantastisch. De bedragen zelf zijn natuurlijk te groot om echt een voorstelling bij te maken voor de meesten.
2: Ja, 1000 miljard is je waard, zegt die Musk. Reiner Wietzma, hoorde je, portfolio manager bij Centiv. Kun je je voorstellen, 1000 miljard?
1: Nee.
2: Dat is ongeveer 1/4 van het totale bruto binnenlands product van heel Afrika.
1: Heeft die man in zijn bezit?
2: Ja.
1: Ja. Oh, bijzonder.
2: Okay.
1: Dan nog een bijzonder verhaal, Bas. Ja. We kennen slangenleer, krokodillenleer, struisvogelleer. Maar hoeveel zou je over hebben voor een handtas van dinosaurusleer?
2: Niet.
1: Nee, dat blijkt inderdaad ook. Niemand heeft dat er iets voor over, want bij een veiling bij Drouot... werd er ook vrij weinig voor geboden. Ja. Het hoogste bod voor die tas was 150.000 euro. Maar het ding was geschat op het dubbele, zo'n 3 ton. En die is dus niet verkocht. Ging gewoon weer terug naar de ongelukkige eigenaar.
2: Jammer.
1: Tas is dus gemaakt met, het is ook niet echt dinosaurusleer. Supermoderne technologie. Oude resten van collageen uit een T-rex-bot die zijn gebruikt. En toen wisten wetenschappers dat in het lab een beetje op te waarderen... om daar dan huidcellen mee te kweken. En nu zeggen de makers, het gaat om echte huid... maar zonder dat er een dier voor nodig is. Wel een dinosaurus dus, een paar jaar geleden. Maar het is natuurlijk een beetje een grapje dus. Het veilinghuis zei, het is een compleet nieuw soort luxe product. En ze zijn verrast dat de tas niet verkocht is. Maar blijkbaar is het ding zelfs voor verzamelaars... een stap te ver, dus de tas blijft lekker bij... ik weet niet wie de eigenaar is, maar iemand die hem weer terugzet... ergens in het kastje.
2: Ja. Heel teleurgesteld.
1: Ja, een dinosaurustas, helaas.
2: Een rustig weekje in Politiek Den Haag. GL PvdA is in de Kamer verleden tijd. Dat heet nu PRO of PN, ik weet het niet.
1: Pro.
2: Vandaag is het lang verwacht Europees asiel- en migratiepact in werking getreden. Is het allemaal stilte voor de storm? Ja, zegt politiek verslaggever Lennart Beckman. Geheel uitgerust, we gaan hem zo spreken.
9: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
10: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
10: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
14: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
21: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Er staat wel file op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen Rokanje en de aansluiting bij Hellevoetsluis. 4 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er wordt geflitst op de A4 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 42,2. En op de A59 van Os naar Den Bosch bij 151,1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
25: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. President Trump gaat in beroep tegen het besluit van de rechter dat zijn naam van de gevel moet bij het Kennedy Center in Washington. Ook Trumps plan om het centrum 2 jaar dicht te gooien voor renovatie ging toen van tafel. Alle uitingen waar Trumps naam in voorkomt moeten van de rechter uiterlijk morgen verdwenen zijn. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond onder de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het was een rustig weekje. Politiek Den Haag, GroenLinks, PvdA is in de Kamer. Althans, verleden tijd. Dat is nu pro. En vandaag is het lang verwacht Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. Maar is het stilte voor de storm in Den Haag? Jazeker. Zometeen politiek verslaggever Leendert Beekman.
26: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
26: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: Vijfhart, dat klopt voor jou.
3: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
4: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
5: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Ja, het is 8:05 geworden op deze vrijdag de 12 juni 2026. En Iwan, ja, we lopen natuurlijk naar de beurs toe. Hè, de laatste beursdag van de week. We gaan vooruitblikken straks. Wat gaan we nog meer doen?
1: Zeker, dat gaan we doen. We hebben een auto-update met Noud Broekhoff. Die is inmiddels weer in het huis. En nou, dat soort dingen een beetje.
2: Ja, wie is er niet in huis? Daar gaan we het nu over hebben.
1: Ja, Leendert, althans niet fysiek in huis.
2: Nee, maar die staat...
1: In het Haagse huis.
2: Die staat in het Haagse huis. Het was een rustig weekje. En de GroenLinks Partij van de Arbeid is in de Kamer verleden tijd. Pro, morgen is het congres. En Club van Klaver mag zich vanaf dinsdag officieel pro noemen. Of progressief Nederland. Telegraaf heel pesterig noemt ze de hele tijd PN. En vandaag is het lang verwacht Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden.
8: Het verzoek tot naamswijziging van de politieke partij GroenLinks, Partij van de Arbeid, naar Progressief Nederland. Aangenomen.
27: Inflatie is veel te hoog. We zagen al dat als gevolg van wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dat een breder effect heeft, breder dan alleen aan de pomp. We zeiden ook, dit gaat breder neerslaan in de portemonnee en dat zien we nu gebeuren.
28: De koopkracht op korte termijn, daar kunnen we natuurlijk maatregelen voor nemen, maar voor de lange termijn moeten we de Nederlandse economie een slinger geven, moet die bloeiend zijn. Bijvoorbeeld stikstof, waarom wij dat graag voor de zomer willen dat het pakket er komt. De stikstofcrisis zit ondernemers in de weg, zit bedrijven in de weg.
29: Wat er aan zit te komen, zijn we natuurlijk heel bezorgd over. Hè? Dat natuurlijk gewoon met de botte bijl erin.
30: Dat we straks met de 20 miljard die we als kabinet gaan inzetten voor de landbouw en natuur, juist ook ruimte geven aan de lokale oplossingen zoals die hier in dit gebied van de Veluwe ook al plaatsvinden.
2: Ja, zo hoorden we een compilatie van wat er allemaal deze week was. Politiek verslaggever Leendert Beekman is in onze studio in Den Haag. Leen, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
2: Ja, het lijkt allemaal, het was een beetje een rustig weekje, maar stilte voor de storm, zeg jij in Den Haag.
31: Ja, het is zeker stilte voor de storm. Als je wil weten wat er in Den Haag nu echt speelt, dan moest je dit keer niet in de commissiezalen zijn of in de plenaire zaal voor de debatten. Tuurlijk worden daar belangrijke onderwerpen besproken, zoals gisteravond ging het nog over de Europese Unie en de staat van de Europese Unie. Mm-hmm. Het is ook over geld voor UNRWA gegaan en Sjoerd Sjoerdsma zijn deal. Dus niet dat er niets gebeurt en dat het niet belangrijk is, maar als je echt wil weten van nou, waar is de politiek nu naartoe aan het bewegen, dan moet je je ook bewegen in de wandelgangen. Want daar gaat het over stikstof, ja, over box 3, over de sociale zekerheid. En deze week ging het natuurlijk ook over inflatie. Ja, dat heeft allemaal te maken met een stikstofpakket. Moet er eind deze maand liggen, 26 juni. Box 3, daar komt volgende week een soort verzamelbrief over, waarin een soort menukaart geschetst wordt. Kamer, dit kan u nog met box 3. Want we weten dat daar iets moet gaan gebeuren. Maar de vraag is een beetje, hoe en wat gaat dat kosten? Ja. En dan moeten we ook richting de zomer gaan kijken. Want er komt namelijk ook box 3 nog op tafel. Want dan moet er gesproken worden over de sociale zekerheid, maar ook over koopkracht. We zitten te wachten op de CMEF, zoals ze dat dan noemen. Maar eigenlijk de voorspellingen van hoe gaan we het met elkaar doen. Dat komt van het CPB begin juli. En dat wordt als blauwdruk op tafel gelegd in augustus, als ze gaan praten over de plannen voor Prinsjesdag. En als ze ook aan die, waarschijnlijk, want we hebben gezien hoe hoog de inflatie is, we horen nu ook van de supermarkten, we gaan 10% extra betalen voor de boodschappen. Ja, dan zal er aan die koopkrachtknop gedraaid
2: iets
31: moeten gaan
2: worden. Ja.
31: Ja, en daar wordt nu in Den Haag allemaal naartoe gewerkt.
2: Dat is dus inderdaad, in de wandelgangen is het wat drukker. Laten we even het begin beginnen. Stikstof, je zei het al even, 26 juni. Minister Van Essen komt met een stikstofaanpak. Gaan we het halen?
31: De vraag is of ze het gaan halen. Ja. Vanuit de coalitie en vanuit het kabinet hoor ik, het kan wel. We gaan dat gewoon voor elkaar krijgen met elkaar. Dus ze gaan het halen. Om dat te doen, gaan ze aanstaande maandag met elkaar in het Catshuis om tafel zitten met de taskforce. 11 bewindspersonen zijn erbij, onder andere de premier, de vicepremiers, uiteraard de bewindspersonen verantwoordelijk op het gebied van stikstof, maar ook de minister van Economische Zaken zit daarbij. De minister van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, de hele club zit er zo'n beetje om dat probleem op te gaan lossen, maar er liggen nog veel vraagstukken op tafel waarop nog een knoop moet worden doorgehakt.
2: Nou, het is niet niks. Waarop hangt het allemaal? Wat is de pijn? En gaat dat lukken met 11 man? Dat is een soort Poolse landdag als je het hoort.
31: Ja, wat zeg je goed, Bas. Dat is het zeker. Ja, het is een heel ingewikkeld dossier. Maar ik ga het gewoon proberen om het een beetje simpel te houden.
2: Graag.
31: Waar gaat het nu eigenlijk over? Hoe streng en hoe gericht ga je zijn? Gaan we hele gerichte maatregelen nemen, of gaan we toch wat generieker zijn? Want op het moment dat je heel gericht bent en je bijvoorbeeld rond die kwetsbare natuurgebieden, want laten we niet vergeten dat stikstof, de pakket gaat uiteindelijk om natuurherstel. Maar als je rondom kwetsbare natuurgebieden heel streng gaat zijn, dan hoef je minder generiek te doen. Maar dat betekent wel dat, want ze zijn nu over die zones aan het spreken, wat kan er nog rondom natuurgebieden en hoe groot willen we die zone maken? Nou, hoe groter die zone wordt en hoe strenger je daar gaat zijn, hoe meer pijn bij de ondernemers, die agrarische ondernemers die daar zitten. Nou, wil je dat een beetje verlichten, dan zou je weer wat generieker maatregelen moeten gaan nemen. Maar dan raak je weer eigenlijk elke agrarische ondernemer in het land.
2: Ja.
31: Nou, en wat dat betreft zijn ze aan het kijken, hoe gaan we met die zonering om? Zeker rondom Natura 2000 gebieden. Hoe breed moet dat zijn? Moet die zone 500 of 1000 meter zijn? Hoe tekenen we er mooi in? Ze hebben geleerd uit het verleden, we zullen geen kaartje krijgen, of in ieder geval niet een kaartje.
2: Nee.
31: Dat waarbij dat het nieuws zal gaan domineren. Maar dat is één van de vragen. En wat kan er dan nog in zo'n gebied?
2: Mm-hmm.
31: En de ander is, dat gaat over, nou ja, je zou het de koeiennorm kunnen noemen. Hoeveel koeien kan je per hectare nog houden? En dan wordt er gesproken, en dat zingt hier ook al tijden door de gangen, over een norm van 2,1 tot 2,6 dieren per hectare. En dat is een strenge norm. We hebben drie partijen in het minderheidskabinet zitten. VVD, D66 is er natuurlijk al heel lang klaar mee, dat weten we.
2: Ja.
31: De VVD wil dat er nu gewoon bedrijvigheid weer mogelijk is, dat de wegen gerepareerd kunnen worden, dat er ruimte is voor defensie. Het CDA heeft nog een grote achterban in het agrarisch gebied. En ja, zij staan niet op de rem, maar zij zijn wel voorzichtig. En nou, die clubs moeten er met elkaar uit gaan komen.
2: Nou, het wordt nog wat. Dat is één. Dan, box 3, dat zei je, dat leeft ook nog.
31: Zeker. En ik zei al, er komt een soort verzamelbrief. En de vraag is een beetje, nou, hoe gaan we met, met de manier waarop we winst belasten om? Nou ja, nu gebeurt dat nog natuurlijk op een aanwas, hè, van winst. Dus nog niet gerealiseerd, maar die moeten er wel belasting over gaan betalen. Ze willen uiteindelijk naar een echt winst, het belasten van daadwerkelijk behaalde winst.
2: Ja.
31: Maar ja, de vraag is een beetje, hoe gaan we bijvoorbeeld om het grote verliezen, grote winsten in jaar 1 en grote verliezen in jaar 2, dat mag je wel verrekenen, maar op een manier waarop in ieder geval de politiek het niet eens is.
2: Mm.
31: En hoe gaan we om met die start-ups en scale-ups? Maar kortom, als je aan knoppen gaat draaien, dan gaat dat al snel in de miljarden lopen.
2: Ja.
31: Hoe groot dat bedrag is, dat is nog de vraag. En dan moeten we toch kijken naar augustus, als we ook over inflatie en koopkracht en de sociale zekerheid waarop bezuinigd gaat worden, dat ze daarna gaan kijken.
2: Ja.
31: Ja, kan je het dan voor elkaar krijgen? Of kan je het maken, zoals het in het verleden bijvoorbeeld Marnix van Rij heeft gedaan, om dat tekort in box 3 gewoon in het saldo te laten lopen, dus in de staatsschuld?
2: Ja.
31: Of dat te dekken door de werkenden daarvoor te laten betalen, dus in de inkomstenbelasting, of hou je het in box 3? Ja, het wordt een lastig verhaal om dat in het saldo te laten lopen of mensen bij de inkomstenbelasting dat te laten betalen. Want dan zeggen ze, ja, we hebben ook al voor Defensie de bontebaltax, de
2: vrijheidsbijdrage.
31: Ja. Laat de vermogen het maar zelf betalen, zeker als je pro wil mee hebben.
2: Ja, zeker. Nou, over pro gesproken, morgen het oprichtingscongres van pro. We hebben al de prospective voorzitter Kitty Jong gesproken, die heeft zichzelf naar voren gedragen.
31: Ja, van nee, heel bijzonder. Die wordt morgen nog niet gekozen. Dat gaat later. Maar morgen oprichtingscongres. Ja, dat wordt, zoals ik het vanuit de wandelgang hoor, Noord-Koreaanse toestanden gaan het worden.
2: Ja, ja.
31: Dus die partij gaat er gewoon komen. Dat wordt één groot feest. Duizenden leden zijn uitgenodigd. In Den Bosch zitten ze. En vanaf morgen is het echt pro. En dan begint het pas, hè Bas? Mm. Want vanaf het moment dat het progressief Nederland is, moeten ze toch echt een keer van 1 plus 1 3 gaan maken. Nou, en er valt in ieder geval een hoop deze zomer, want we hadden het over die augustusbesluitvorming, Prinsjesdag. Ja. Er valt toch een hoop voor ze binnen te halen. Want de coalitie zal toch echt met ze moeten gaan zitten.
2: Zeker. Bij de laatste verkiezing was het 1 plus 1 en het werd 1,5.
31: Ja, eigenlijk wel. Ja. Frans Timmermans had op meer gehoopt. Ja.
2: Dat dacht ik ook, ja. Dankjewel, Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. We gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand nog steeds speelt ons parten. Werkzaamheden op de A9, die is dicht, hè?
9: Ja, de A9 is dicht, net onder Alkmaar. En ja, dat leidt tot files op de omrijroutes. Onder meer op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, daar staat file voor knooppunt Kooimeer en daar ben je een kwartier langer onderweg. Er wordt geflitst op de A28 Groningen-Zwolle bij hectometerpaal 122,6.
24: Blik op de beurs.
2: Ja, we gaan eens even vooruitblikken op de beursdag van vandaag. De laatste. Nadia Bellucci is bij ons, vermogensbeheerder van THW Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
2: Nou, we gingen gisteren op een prachtige stand, de recordstand, de dag uit. Wat gaan we zien met de AX? Gaan we opnieuw hoger open? Want alles was hoger gisteren, en Amerika en vanmorgen Azië.
10: Ja, we zijn gisteren op 1063 punten gesloten.
2: Ja.
10: En ik denk dat op deze regenachtige dag we toch een zonnige dag op de beurs krijgen. Hmm. Want we verwachten toch een dikke procent hoger te gaan openen straks.
2: Dat is wel mooi, zeg. En welke aandelen gaan daarbij de leiding nemen, denk je?
10: Nou, iedereen is natuurlijk heel erg enthousiast over vanmiddag, hè, over de introductie van SpaceX.
2: Ja.
10: Maar als we nog even in Nederland kijken, dan hebben we nieuws gekregen dat Adyen een overname gaat doen van een factureringsstartupbedrijf.
2: Ja.
10: Dat heet Orb. Dat gaan zij overnemen voor 335 miljoen.
2: Ja.
10: Nou, dat gaat hopelijk wat bijdragen aan de koersontwikkeling van Adyen. De koers stond in januari nog rond de €1.475. En er is toch al een dikke 43% afgegaan. Ja, dus hopelijk gaat dit nieuws daar wat aan toevoegen. Mm. We zien ook dat zowel de ING en Rabo interesse tonen in de overname van een Belgische bank, Belfius. En niet alleen de twee banken, maar ook het in Amsterdam genoteerde CVC heeft interesse in een gedeelte van deze Belgische bank die geprivatiseerd wordt.
2: Nou, dat gaan we kijken. En iedereen wacht natuurlijk met spanning op 3:30 vanmiddag, want dan gaat SpaceX naar de beurs inderdaad. Maar we hebben nog meer aan dingen, met name in het macro-verhaal die we in de gaten moeten houden. Gisteren zagen we renteverhoging van ECB. Nou, dat weten we wel, hè?
10: Ja, die rente die is verhoogd naar 2,25%. Ja. Dat is bekend. Maar we denken toch ook te zien dat we waarschijnlijk dit jaar nog een rentestap kunnen verwachten. En dat gaan we waarschijnlijk horen in de nieuwe vergadering in juli. Uiteraard afhankelijk van hoe het verder in Iran gaat en of er nog steeds veel prijsstijgingen aan de energiekanten door sijpelen in de prijzen in Nederland. Maar we zien ook dat de faillissementen in Nederland die zijn flink gedaald.
2: Ja.
10: In mei zelfs met 19% daling zien we. Dus dat zijn goede berichten.
2: Zeker. Nou, wat dat betreft zondag weer op het Damrak waarschijnlijk, terwijl het buiten hoost. Dankjewel, Nadia Bellucci, vermogensbeheerder bij THW Vermogensbeheer.
24: Auto-update.
2: We gaan naar Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nou, goedemorgen.
11: Goedemorgen, jongens. Hoi.
2: En Arval, grote leasemaatschappij, die komt met een opmerkelijk onderzoek. Grootschalig onderzoek.
11: Mm-hmm.
2: Batterijen van elektrische auto's gaan eigenlijk langer mee dan we eerder dachten.
11: Ja, Arval
2: en houdt het lang vol ook.
11: Ja. Ja, nee, ik kom zo bij de resultaten. Nee, ja. Arvo onderzocht inderdaad 24.000 batterijgezondheidscertificaten, zoals dat heet. En daaruit blijkt dus dat EV-batterijen minder snel degraderen dan vaak wordt aangenomen in de markt. De afname van de batterijcapaciteit verloopt ook volgens die leasemaatschappij langzamer, gelijkmatiger en veel beperkter. Ja, dat weet je natuurlijk alleen als je heel veel auto's in je wagenpark hebt. Nou, dit zijn er 24.000, waarvan 11.000 in Nederland. En daar blijkt dus uit dat bij ongeveer 70.000 kilometer, de gemiddelde SOH-waarde, dus de state of health, nog 93% is bij elektrische auto's. En na 160.000 kilometer, of ongeveer 6 jaar gebruik, is het altijd nog boven de 90%. Dus ja, dat is op zich wel geruststellend. Ja. Sommige mensen denken dat het echt veel harder...
2: Zeker, dat dachten we allemaal, ja, maar dat valt dus erg mee.
11: Ja, vanmiddag hebben we natuurlijk veel meer over dit onderzoek in de uitzending. En het mooie is, om transparant te zijn, heeft Arval ook de dataset aan mij gedeeld van de 11.000 auto's. Dus we hebben daar ook onderzoek naar kunnen doen. Mm-hmm. Welke auto's scoren beter
2: en welke scoren minder. Dat vond ik wel aardig, dat bleek het persbericht. Met name de nieuwere batterijauto's, die doen het beter uiteraard. Dus we leren wel van de fouten die we maken.
11: Ja, de batterij...
2: Belangrijk natuurlijk, het is een grote merk als Tesla. Hoe doen die het ten opzichte van anderen?
11: Ja. Nou, vanmiddag daar meer over. Maar
2: Tesla, dat nu weet. Ja. Is de ochtendspits, kom.
11: In deze data
1: heb jij het al gelezen? Weet je het al?
2: Nee. Hij weet het wel.
11: De Tesla scoort iets minder goed dan de rest. Maar er zitten ook meer dan 2000 Tesla's in deze dataset. Ja. En de rest is weer wat minder. Dus ja, het is moeilijk met elkaar. Het is ook altijd een beetje
2: appels en peren.
11: Ja, want de batterijinhoud is minder groot of groter.
2: Ja, precies.
11: Hoeveel kilometer is er mee gereden? Dat speelt ook een rol. Hoe vaak zijn ze opgeladen? Hoe vaak is die oplaadcycli geweest?
2: Weet je wat ook nog interessant is? Wat is de geografische ligging? Waar liggen die batterijen? Als in het warmere gebied slijten ze denk ik harder dan in koudere gebieden.
11: Ja, maar dataset gekeken in dit geval.
1: Nou, is Zuid-Limburg misschien sneller dan in het noorden van het land? Dat is natuurlijk warmer.
11: Nou, ja. Trouwens, waarom Arval dit naar buiten brengt, is natuurlijk omdat zij ook zien dat eerst was de prijs van een elektrische auto het probleem. En het is veel te duur. Daarna zochten we andere smoesjes. Want het aanbod van goedkopere auto's wordt groter. Ja, en nu is natuurlijk de batterij van, ja, als dat niet goed is, ja, dan hoef ik hem ook niet. Dus zij proberen natuurlijk op een bepaalde manier dat inzichtelijk te maken, zodat meer mensen ook vertrouwen krijgen om die gebruikte EV, die na 5 jaar uit de lease komt, aan te schaffen.
2: Aha. Het is gewoon een verkoopjootje. Volkswagen zegt op schema te liggen met kostenbesparingen.
11: De speech van topman Oliver Bloemen is online gezet. Die gaat die volgende week pas uitspreken op de aandeelhoudersvergadering. Maar die hebben ze al online gezet. Dus je kunt het al helemaal lezen. Dus daar hebben we even wat dingen uitgehaald. Mm-hmm. De grootste aandachtspunten zijn toch nog altijd de kostenbesparingen. Tegen 2030 verdwijnen circa 50.000 banen in Duitsland. Dat wisten we wel, maar nu liggen ze dus ook op schema om dat te behalen. Tegen het einde van dit jaar is het personeelsbestand, en dat is eigenlijk nieuws, met 19.000 medewerkers verminderd. Alleen bij het merk Volkswagen. Dus Audi, Porsche, Cariat, die moeten daar nog bij komen.
2: Oei.
11: Als je dat meeneemt, dan hebben ze nu 28.000 vertrekregelingen overeengekomen in Duitsland. Dus het doel is jaarlijks kosten besparen van 6 miljard euro tegen 2030. Dus ook dat is nu op dit moment de doelstelling die ze kunnen gaan halen. Ja,
2: pijnlijk.
11: Flink snijden dus, absoluut.
2: Grootste concern ooit ter wereld. Maar,
11: maar het is nodig om mee te kunnen in de concurrentie. We hebben natuurlijk last van de importheffingen in Amerika, waar ze ook miljarden mee verliezen. En in China is de markt niet zo lekker momenteel.
2: Nee, je weet hoeveel mensen er werken voor BYD, hè?
11: Ja, heel erg veel.
2: 868.000.
11: Ja, dan moet je heel veel autootjes voor verkopen.
2: Ja, dat dan weer wel.
11: Om al die mensen aan het werk te houden.
2: Dan gaan we naar de Bayerische Motorenwerken, oftewel BMW. Grijpt de 24 uur Le Mans aan om een nieuw M-model te onthullen.
11: Ja.
2: Zit daar een verbrandingsmotor in?
11: Nee.
2: Nou, dan gaan we door naar het volgende.
11: Het is nu wel officieel bevestigd. Dus daarom wil ik het toch even meenemen. Vanmiddag om 3 uur komt dat nieuws naar buiten. Ik vermoed een voorbode van een elektrische M3. Nog niet de productieversie, waarschijnlijk een concept. Helemaal zeker weten we niet, dus vanmiddag meer. Maar ja, BMW gaat zich dus ook, net als Mercedes en Porsche, mengen in het elektrische topsegment van de markt. 1000 pk plus auto met 3 elektromotoren, denk ik. Ja, zo gaat het klinken. Kleine tease hebben ze wel vrijgegeven. Daarin is een gele dubbele dagrijverlichting te zien. En dat verwijst dan natuurlijk weer naar de BMW's met racehistorie. Dus dat heeft wel wat te maken met de 24 uur van Le Mans.
2: Ja, heel ver weg. Ja, er zit ook een stekkerpakketje op waarschijnlijk. Want, een deel van de Nederlanders ervaart parkeerstress.
11: Nou ja. Ja, onderzoek in opdracht van Marktplaats. Ja, bijna een derde raakt gefrustreerd als inparkeren niet lukt. 19% gebruikt soms twee parkeervakken omdat ze extra ruimte nodig hebben om in te parkeren. En 18% kan niet inparkeren zonder achteruitrijcamera of parkeersensoren.
2: Ja, de piepjes.
11: Ja.
12: Ja, bijna. Pas op. Ja. Ja, daar komt dat muurtje. Ja. Ja.
11: Oeh. Ja.
2: Klam! Dat was hij erop. Vol tegen de muur.
11: En ja, natuurlijk, we raken dan wel eens wat. 15% van de Nederlanders is wel eens doorgereden nadat ze dat hebben veroorzaakt. Een kras of een tik. En mannen doen dat vaker dan vrouwen.
2: Ja, onbetrouwbaar. Zijn mannen.
11: Zijn echt onbetrouwbaar, dat blijkt maar weer.
2: Echt.
11: Ja, nou ja, het laat wel zien dat we toch wat moeite hebben met parkeren af en toe. Ik weet niet hoe jullie daarin staan.
2: Geen probleem.
11: Nee, jij zet hem meer 's ochtends allemaal
2: rechtuit.
11: Rechtuit.
2: Ja, maar in parkeren moet je toch kunnen, kom op zeg.
11: Nou, ja,
2: maar er zijn mensen, ik zie mensen af en toe rijden dat je denkt van joh, weet je, je hebt een Renault Captur. Die is geen 5,5 meter breed. Die is ook niet 16 meter lang. Hij is niet 30 meter hoog. Je kan makkelijk hier staan. Maar het mooiste is dat mensen die dit niet kunnen, die laten gaten open voor mensen die wel kunnen parkeren.
11: Ja.
2: Dus uiteindelijk is prima.
11: Ja,
2: totdat er nu van die zelfparkerende auto's komen. Ik heb een neef, die heeft een Hyundai Santa Fe, zo'n hele nieuwe.
11: Ja.
2: Die zegt, joh, ik stap uit, zet hem neer, het ding parkeert zichzelf.
11: Ja, maar dan leer je het dus ook niet meer. Dus als je
2: nooit
11: dat ook een keer moet doen, dan kan heb je dus echt niet. Een probleem als je een huurauto hebt.
2: Denk
11: je
2: dat ik met enigszins onzweterige oksels ga zitten naast deze lieve man?
12: Ik denk wel dat jij een beetje het complex hebt dat heel veel mensen hebben. Namelijk, ik kan het prima, maar die ander die kan het voor geen meter.
2: Exact, dat
11: klopt.
12: Dat
11: speelt
12: dat geldt voor mij ook.
2: Ja, ik rook nooit door.
11: Ja, en aldoende leert men, hè. Dus af en toe een keer wat raken, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij.
2: Ja. Dan weet ik dat als ik voortaan mijn auto in jouw Volvo zet. Dankjewel, Noordbroek. Of nee, nog één ding. Vanmiddag om 3 uur Nationale Auto Show.
11: Ja,
2: dus, je hebt dus Arval.
11: Ja, Arval komt langs om hier meer over die dataset meer te
2: vertellen. Die komen dus wel wat vertellen, begrijp ik?
11: Ja, die komen. Ik heb al wat dingen verteld.
2: Een beetje.
11: Toch, zojuist.
2: Ja, niet genoeg, maar toch.
11: Ja, en we hebben echt wel een heel bijzonder verhaal. De Dutch Grand Prix komt er natuurlijk aan eind augustus.
2: Ja.
11: En vlak voordat die coureurs de baan opgaan, dan hebben ze een soort parade.
2: Ja.
11: De auto's die in die parade gaan meerijden en waar de coureurs in gaan staan, in dit geval, die zijn heel bijzonder. En vanmiddag hebben we primeur van welke auto's dat zijn. Het is echt wel heel bijzonder. Gaan we vanmiddag, het zijn 22 auto's. Je gaat nooit raden welke auto's dat zijn.
2: Zijn dat auto's waar vroeger ook dubieuze meneer in reden?
11: Dat kan ik niet zeggen.
2: De weg gaat
12: het niet meer weg.
2: Hij zegt niks
11: vanmiddag.
2: Hij zegt niks meer. Nou, Broekhoff, dankjewel.
13: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Volgens president Trump ligt er een deal met Iran. Jazeker, natuurlijk, net als vorige week en de weken daarvoor. Iran zelf zegt dat ze er niets van weten. We gaan zo uitgebreid praten over de status van de onderhandeling met onderhandelingsexpert Maarten Verrossen.
14: Je kent ons van het nieuws.
15: Van duiding.
14: Feiten en context. En soms is er
15: naast het nieuws
14: ruimte voor goede muziek.
15: Zoals deze.
14: Klinkt werken beter.
15: BNR Business Beat.
14: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
15: Luister in de BNR-app.
14: Op bnr.nl/bb.
15: En via DAB+.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt.
0: TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: 52 min 40.
22: 12 natuurlijk.
21: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: In 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
32: Nu in de BNR-app.
1: Het Europees Migratiepact vanaf vandaag van kracht, maar het valt of staat met de uitvoering. Teflon Mark vanmiddag terug in Den Haag voor coronaverhoren. Hij heeft aardig wat uit te leggen. En de SpaceX-beursgang later vandaag zwaar overtekend. De meeste individuele beleggers die grijpen mis. Deze verhalen en nog vele andere vind je nu in de BNR-app.
2: Dan gaan we kijken met Wijnald Zwaan van de ANWB hoe het erbij staat op de weg. Wijnald.
9: Op de meeste plaatsen rijdt het nu goed door. Er staat nu wel file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 6 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. Er wordt geflitst op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen, bij hectometerpaal 61,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Hierdoor de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. Batterijen van elektrische auto's gaan langer mee dan gedacht, blijkt het onderzoek van een leasemaatschappij waar BNR mee komt. Wie 70.000 kilometer heeft gereden, heeft nog 93% van de accucapaciteit. En na 1,5 ton zit je nog steeds boven de 90%. Vooral accu's in nieuwere auto's presteren goed. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: En zoals we de future altijd mogen geloven, zien we een hogere opening. 0,6% komt erbij. We zijn eigenlijk naar het intraday-record van gisteren terug bij de opening. 1069,7 punten. Waar zitten de grote stijgers en dalers? Nou, even naar de stijgers. CVC Capital, 2,8% erbij. ArcelorMittal, 2,8%. Exor, 2,4%. En zo gaan we nog even door. Nou, dan zien we ook in dat rijtje alle techfondsen. Die gaan ook allemaal, die trekken natuurlijk lekker de boel op. Allemaal een procentje of twee naar boven. Adyen, heel leuk. Mooie overname gedaan met Orb, een betalingsplatform uit Amerika. En Adyen pakt er nu 1,8% bij. Wie verliest? Niet verwonderlijk, want Trump claimt dat er weer een deal is met Iran voor de zoveelste keer. De olieprijs staat onder druk. Een future Brent crude staat op $88,46. Maar we zien dat meteen terug. Shell is de grootste verliezer, 2,3% naar beneden. En Swim Offshore komen ook in het rijtje met dalers tegen 1,5%. En daartussen bungelt dan Egon met 1,6% verlies. Straks wat meer, maar alle beursnieuws krijg je altijd bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Trump zegt dus inderdaad, er ligt een deal. Dat zegt hij al 38 keer. Iran zelf zegt dat ze er niets van weten, maar we gaan zo spreken over de status van de onderhandelingen met onderhandelingsexpert Maarten van Rossum.
5: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
13: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
14: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
12: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
15: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
13: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
12: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verheer.
2: 9:06, het laatste uur van deze Ochtendspits. En laatst alweer van deze week. Is net begonnen. Ja, het is ook vrijdag, namelijk 12 juni 2026. Denk je, Nina? Nee, geen Nina. Nee hoor, nee. Gewoon Iwan.
1: Precies.
2: De Big Five van Iwan Verrips deze week. Helemaal fijn. Wat gaan we doen het komende half uur?
1: Vandaag met Iwan Verrips in de Big Five van Iwan.
2: Zo, bedoel ik. Ja.
1: We gaan zo meteen praten over vrouwelijke ondernemers. Die vragen minder vaak financiering aan voor hun bedrijf dan mannelijke ondernemers. Ja, dan krijgen ze dus ook minder financiering binnen. Hoe komt dat en wat valt er aan te doen? Gaan we zo meteen bespreken. En we spreken over de kosten, of eigenlijk de opbrengsten van het WK voor het Nederlandse voetbal, die zijn, tenzij we de finale halen, per definitie negatief. Ja, nou, lekker dan. En daar is de KNVB niet blij mee. Zometeen hoor je sportverslaggever Jaap de Groot.
2: Maar we gaan eerst eventjes naar het Midden-Oosten, want de Amerikaanse president Donald Trump denkt dat er komend weekend al een deal met Iran kan worden getekend, want die deal is nabij, zegt hij. Maar dat heeft hij al zo'n 40 keer eerder gezegd, zegt CNN.
30: They want to make a deal.
0: And we are very willing to make a deal.
3: When they want to make a deal so badly, you have no idea how badly they want to make a deal.
0: They want to make a deal so badly. I just see a deal in Iran. We were very close to a deal. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, that it's going to be a good deal. They want to make a deal so badly.
4: We think we're close to a deal, and that's okay.
0: We're in the final throes of what will be a very, very good deal.
2: Ja, het is een deal. Hè? Nou, dit was even een compilatie van de laatste 38 keer dat Trump dit al claimde. Maar Iran blijft onderstrepen. Ja, we hebben helemaal geen definitieve beslissing genomen over een eventuele deal. En toch zegt Trump, het is een tremendous overeenkomst die waarschijnlijk in Europa zal worden ondertekend. Opvallend, want hij heeft hier niet zo'n hele hoge pet op van Europa. En nog geen etmaal geleden dreigde hij nog Iran plat te bombarderen. Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelingsexpert bij het adviesbureau Influence, denkt dat het niet heel aannemelijk is dat er binnenkort een deal komt.
6: Alhoewel je wel tekenen ziet van dat er echte onderhandelingen nu iets gaan opleveren. Maar ze zijn nog ver weg, want sowieso doorgaans probeer je zoiets samen aan te kondigen als dat zo is. Of laat je de mediators dat aankondigen. Maar kun je niet eenzijdig natuurlijk aankondigen dat het succesvol is. Dus dit is, het blijft een hele bijzondere variant van druk zetten. Ja. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant blijkt Trump niet helemaal door te hebben hoe dat moet.
2: Toch wat hij wel doet, en dat is iets waar je van je op van afstand zou kunnen zeggen, dat zien we wel weer. Hij bindt in, zo lijkt het. Hè? Je ziet toch dat op de achtergrond, tenminste ik als leek, dat de Iraniërs hier de overhand hebben in deze onderhandelingen.
6: Ja, dat klopt, dat blijf ik zeggen. Tactisch gezien ligt Iran enorm onderop, hè, want ze krijgen allemaal bommen op hun dak. Ja. Maar strategisch liggen ze hartstikke bovenop. Ze onderhandelen heel erg slim. En eigenlijk als je kijkt wat er allemaal op tafel lag voordat de oorlog begon, dan heeft Amerika zichzelf heel hard achteruit onderhandeld. Want ja, er is enorm veel bijgekomen. Veel eisen eigenlijk vanuit Iran. Waar we natuurlijk de straat van Hormuz allemaal kennen. Dat ze daar de controle over willen hebben. Maar ook herstelbetalingen zijn erbij gekomen. En het feit dat ze eigenlijk het ballistische raketprogramma wordt inmiddels allemaal niet meer over gesproken, nee, lijkt wel. Nee. Dus Amerika heeft zichzelf behoorlijk achteruit onderhandeld.
2: En nu, hè? Intussen zegt Iran dus, we hebben geen definitieve beslissing. Hoe liggen de verhoudingen? Wat gaan we zien? Inderdaad, uiteindelijk zal Amerika moeten buigen voor de wensen van Iran? Want daar zou het op neerkomen.
6: Ja, daar zou het op neerkomen. Dan zal Trump dat waarschijnlijk ook nog claimen als overwinning. Hij heeft nu ook in de Amerikaanse media gezegd dat het eigenlijk dat Iran op deze manier onderhandelt omdat ze hiervoor met hele stupide Amerikaanse presidenten te maken hebben gehad. Dus je ziet al dat hij een voorsprongetje op die framing aan het nemen is. Maar dat is bijzonder. Maar ik denk wat er gaat gebeuren is dat er toch iets van een deal op al die punten uitkomt. Dat is lastig, omdat de ene partij echt A wil en de andere partij B. Dus dat is heel moeilijk bij elkaar te brengen hier. Maar goed, we gaan kijken wat er uitkomt. Uiteindelijk denk ik dat wat eruit zal komen is dat Iran een overwinning kan claimen en de VS samen. Want zoiets zal toch moeten hier. Waar we op moeten gaan letten de komende tijd is toch details, toenadering, toegevingjes op de deelonderwerpen. Ja. En kijken of er eindelijk eens een keer directe gesprekken plaats gaan vinden. Want tot nu toe zijn ze allemaal indirect via mediators.
2: Ja, precies. Maar die mediators die moeten toch een helft job op dit moment hebben. Omdat ze telkens weer een meneer krijgen vanuit Amerika die knalhard roept dat er een deal ligt.
6: Ja, dat is lastig. De externe druk op onderhandelingen, moet ik zeggen, vind ik zelf ook altijd lastig in complexe onderhandelingen. Dat is niet altijd behulpzaam. Nee. Maar wat ik zei, Trump weet niet hoe je druk moet zetten. Dat is hier wel duidelijk.
2: Tja.
6: En uiteindelijk zal er hoop ik de komende weken wel iets van komen. Maar Iran hoeft alleen maar te blijven ontkennen om weer een nieuwe ronde onderhandelingen te veroorzaken.
2: Hoe bijzonder is het dat als die deal er komt, meneer Van Rossum, dat die in Europa wordt getekend? Tenminste, dat claimt hij ook, hè?
6: Ja, en hij heeft ook gezegd dat Vance hem zal gaan tekenen. Dus dat betekent ook een beetje dat hij zich er niet tegenaan wil bemoeien. Wat mij betreft zit daar eerder een signaal onder van dédain. Van nou, laten we dat maar in Europa doen en mijn vicepresident gaat daar naartoe. Want uiteindelijk, als je de peacemaking president bent, kun je natuurlijk doen door zelf overal oorlogen te gaan beginnen en dan ze vervolgens weer te beëindigen. Zo kan je ook vrede brengen op de wereld. Maar als je de peacemaking president bent, dan zou je toch bijna hopen dat je deze deal zelf wilt ondertekenen.
2: Ja.
6: En dan doe je dat eerder. Op neutrale grond is op zich wel logisch hoor. Maar dan zou ik nog eerder bijna mijn mediators belonen.
2: Ja.
6: Dus Qatar of Turkije of Pakistan. Ja. De landen die zich nu veel intensiever daartegen aanmoeien dan Europa.
2: Ja.
6: Maar ook hier weer een licht onnavolgbare keuze. Maar goed, laten we hopen dat hij er succesvol is. Want nogmaals, het is belangrijk voor ons.
2: Ja, precies. Dat deze de 40ste keer eindelijk mag slagen. Maarten van Rossum zei het, oud-diplomaat en onderhandelingsexpert bij adviesbureau Influence.
16: Goedemorgen. BNR, dit is de
28: de ochtendspits.
1: En dan, vrouwelijke ondernemers die krijgen nog altijd minder financiering binnen dan mannen. En dat komt niet zozeer in de beoordeling van aanvragen, maar vrouwelijke MKB'ers doen gewoon minder vaak een aanvraag voor een lening, investering of subsidie dan mannelijke ondernemers. Blijkt uit onderzoek in opdracht van samenwerkingsverband Code V, die zich inzet voor vrouwelijk ondernemerschap. Van alle aanvragen staat slechts een kwart op de naam van een vrouwelijke ondernemer, terwijl vrouwen intussen ruim een derde van het aantal ondernemers in ons land uitmaken. Dus ja, hoe kan dat? MKB'ers lopen kansen mis en trouwens de Nederlandse economie ook. Ik praat erover met Jozef de Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers aan de Tilburg University, zelf ook ondernemer. Mevrouw Dijkhuizen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, nou, dit was op zich wel een beeld dat wel bestond al, maar nu ook met cijfers aangetoond. Maar waarom doen die vrouwen nou minder vaak een aanvraag tot financiering? Wat zit erachter?
9: Kijk, ja, het onderzoek gaat natuurlijk heel erg over de financiering en de cijfers daarover. Maar ik denk dat daarachter speelt wel dat vrouwen wat andere afwegingen ook maken in wat is nou een groei van een bedrijf. En de ambities die ze daarin hebben. En vrouwelijke ondernemers kijken ook naar, goh, wil ik.
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wat uit onderzoek naar voren komt, daar ben ik niet van geschrokken in negatieve zin. En ik denk dat we ook echt zo moeten gaan kijken van wat is dan die motivatie? En niet alleen naar de cijfers, maar wat maakt nou dat vrouwen daar misschien toch wat voorzichtiger in zijn? Ja. En dat kan heel positief zijn om te zeggen van nou, ik ga het op een andere manier doen. Ik wil stap voor stap groeien, uit eigen middelen gaan groeien. En dat is natuurlijk helemaal geen verkeerde keuze. Dus ik denk dat dat onderzoek echt nog wel ontbreekt.
5: Ja, even mannen opmerken voor Dijkhuizen. Ja, daarmee mis je toch een hele hoop groei. Want een beetje meer risico en een beetje meer extern financieren kan leiden tot snellere groei.
4: Ja, maar is dat dan hetgene wat je zou willen, die snelle groei? En je kan zeggen van, goh, dat willen wij. Want wij willen echt wel de groeibedrijven in Nederland. Dat is een keuze ook, hè? Om te zeggen van, goh, daar willen we meer op insteken. Maar als blijkt dat je daar bij de verkeerde doelgroep zit te duwen, om het zomaar heel plat te slaan, dan is dat misschien helemaal niet de goede keuze. En kun je misschien zeggen van, nou, wij willen eigenlijk gewoon veel meer wat kleinere MKB-bedrijven die heel veel kwaliteit leveren, die heel erg insteken op bij wijze van dienstverlening voor onze topsectoren of anderszins. En we steken in op die andere groeibedrijven die wel gemotiveerd zijn om te groeien. Dus ik vind het zelf helemaal niet zo verkeerd. Want zij leveren allemaal een bijdrage natuurlijk aan ons bruto binnenlands product.
6: Ja, toch zie ik
4: dus
6: ook
4: het is niet zo dat ze niks doen of geen bijdrage
5: Nee, nee, nee, nee, maar je zou kunnen zeggen, misschien een groei. Ja. Dat is dan echt een mannenopmerking. Echt een groeiversneller. Ja, dan moet je een man hebben die durft risico's te nemen. Die gaat voor de externe financiering. Die wil zijn tent zo snel mogelijk groot maken.
4: Ja, maar die vrouwen zijn er natuurlijk ook. Ja. Alleen, dat zijn ze natuurlijk niet allemaal. Net zo goed als dat het ook niet alle mannen natuurlijk
5: niet,
4: zijn.
5: Dat klopt,
4: en kijk,
5: dat
4: als het gaat over die systeemverandering of echt wel anders te laten kijken naar vrouwelijke ondernemers. Ja. Hè? Want het blijkt natuurlijk in het onderzoek dat de durfkapitalisten wat minder investeren in vrouwelijke ondernemers. Hè? Dat laat het onderzoek ook zien.
5: Ja.
4: En dat je zegt van, goh, we willen echt wel dat vrouwen niet gediscrimineerd worden bij aanvragen. Nou, dat lijkt me allemaal heel vanzelfsprekend. En dat je echt ook bij vrouwen in ieder geval de optie om te groeien zeker aan de orde stelt, dat vind ik, dat vind ik gewoon een hele goeie. Alleen denk ik dat we echt ook wel naar die veel meer psychologische kant van ondernemerschap moeten gaan kijken van, waar zit dan eventueel een belemmering als vrouwen dat wel zouden willen? En daar moet je dan wel op insteken. En niet zozeer zeggen, ja, we zetten de deur heel ver open. Dat is enerzijds ook goed, maar het is niet zo dat dat percentage per definitie omhoog moet. Daar zou ik zelf geen voorstander van zijn.
6: Het gaat trouwens wel goed, hè, met het vrouwelijke ondernemers. Zeker millennials en Gen Z'ers, steeds meer vrouwen ondernemen daar.
4: Ja, en ik denk dat we echt, we als vrouwelijke ondernemer, echt met een inhaalslag bezig zijn. En dit onderzoek is natuurlijk nu gedaan en niet over de afgelopen decennia gekeken. Maar ik denk als we dat wel hadden gedaan, dat je echt wel ziet dat dat percentage van 27% echt wel een stevig percentage is. En dat vrouwen zich ook veel meer laten zien. En ook veel meer wel durven aan te kloppen bij investeringsinstellingen.
5: Ja.
4: Er echt niet bang voor zijn. En zich echt, zich ook als een groeiondernemer ook gedragen. Alleen nogmaals, ik denk dat het niet is van, oh, we willen per se dat percentage omhoog brengen. Maar dat je gewoon ondernemers die dat wel zouden willen, zo'n groeibedrijf, gewoon heel goed moeten begeleiden, mannen en vrouwen.
5: Nou zei u net nog iets, durfkapitalisten die kijken dan toch eventjes naar die andere dingen, terwijl ze daar ook een kans missen. Hè? Want u zegt, die vrouwen, die moet je eens onder de loep leggen bij durfkapitalisten. Maar dat zijn van die mannenbolwerken.
4: Ja, als je een man aan de andere kant van de tafel zet, dan zal hij ook eerder aan een man financiering geven. Zet je vrouw aan de achtertafel, dan geeft ze het eerder aan een vrouw.
5: Ja.
4: Dus ik denk, en daar zie ik ook al wel bewegingen natuurlijk met allerlei initiatieven van investeringsmaatschappijen, waar heel veel vrouwen nu ook zijn, die als investeerder actief zijn.
5: Ja,
4: dus daar zie
5: je
4: natuurlijk de afgelopen decennia ook enorme veranderingen. Dus het lijkt een beetje alsof we heel ver achterlopen als ik dit zo de kop lees. Maar ik denk dat we echt een inhaalslag aan het doen zijn. En dat we nu ook echt wel moeten gaan kijken naar wat is nou ambitie voor vrouwelijke ondernemers? Is dat groei of zit dat in andersoortige groei? En is dat niet in omvang, maar is dat in nog betere kwaliteit leveren, nog socialer kunnen ondernemen? En ik denk dat we dat ook keihard nodig hebben in ons land.
6: En het een is niet slechter dan het ander. Nee. Dank, Josette Dijkhuizen. Bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers aan de Tilburg University.
5: We gaan naar Wijnald Zwaan van de ANWB.

0: Steeds files paar, hè, in Noord-Holland begrijp ik?
1: Ja, een paar, vooral in Noord-Holland inderdaad. Bij Amsterdam op de A10, de Ringweg. Daar staat file na een ongeluk tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verder loopt het verkeer vast op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Havenhoorn en Purmerend. Nu 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A9 bij Alkmaar vanwege werkzaamheden. Er wordt geflitst op de A28, Groningen-Zwolle. Bij hectometerpaal 122,5.
2: Blik op de beurs.
0: 1067,7, 0,4% hoger staat de AX nu. We zijn nog niet in het record, maar toch, het gaat best lekker zo. Wie zijn de grote stijgers en dalers? Nou, helemaal bovenaan, en daarvan zei analist Nadia Belousi, vermogensbeheerder bij TBV Vermogensbeheer, al dit.
3: Dat gaat hopelijk wat bijdragen aan de koersontwikkeling van Adyen. De koers stond in januari nog rond de €1.475... En er is toch al een dikke 43% afgegaan. Dus hopelijk gaat dit nieuws daar wat aan toevoegen.
0: Ja, en welk nieuws was dat dan? Want dat was ik natuurlijk even vergeten te vertellen. Het bedrijf neemt een Amerikaans facturieringsplatform over, namelijk Orb, voor €290 miljoen. En dat kan inderdaad de goedkeuring van de belegger wegdragen. 3% gaat Adyen omhoog, is daarmee de grootste stijger. En Dambrak, gevolgd door Akzo Nobel, 2,5% over. CVC Capital 2,4. We zien daar in dat rijtje ook schoorvoetend de halfgeleiders terug, behalve ASM International, want dat staat op een verliesje van 0,1%. Wat zijn de grootste dalers? Uiteraard olieprijs onder druk, want er is een deal voor de zoveelste keer geclaimd door meneer Trump. Shell 2,1% lager en SBM Offshore 1,6% naar beneden.
4: Een ander bedrijfsnieuws is rondom Belfius, de Belgische bank, voorheen Dexia België. Rabobank en ING hebben mogelijk interesse in een minderheidsbelang in dat Belfius, schrijft De Tijd. Die bank die is sinds 15 jaar volledig in de handen van de Belgische staat. Eind vorig jaar werd ingestemd om een minderheidsbelang te gaan verkopen, de bank deels te privatiseren. Nou, dat aandeel wordt verkocht aan één of meerdere geïnteresseerden. Zou de staatskas in België meer dan 2 miljard kunnen opleveren? En ING en Rabobank zouden daar dus wel interesse in hebben, meldt De Tijd. Ook het Franse Crédit Agricole meldt zich in die strijd. En een naam die eerder rondzong was die van CVC, de private equity partij met een beursnotering in Amsterdam. Nou, of en wanneer de verkoop van start gaat, dat weten we nog niet. De Tijd heeft het over enkele weken. En dan is de vraag ook nog maar of ING en Rabobank daadwerkelijk in aanmerking komen. Maar ze zouden er dus wel interesse in hebben.
0: En dan gaan we naar het WK. Gisteren begon in Mexico City, waar ze speelden tegen Zuid-Afrika. Nou, dat was echt een mooi staaltje van de voetballes. Mexicanen wonnen daar met 2-0 van Zuid-Afrika. Nederland moet zonder een actie. Voor ons land blijkt er nog veel meer op het spel te staan dan de eer. Want als Oranje dit WK niet wint, en ik bedoel het hele toernooi, dus wereldkampioen wordt, dan maakt de KNVB sowieso verlies. En niet een beetje, nee, miljoenen. Want alleen al worden wij in de finale weggespeeld. En worden we dus tweede, dan verliezen we €3 miljoen voor de voetbalbond. En Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, tegen onze sportverslaggever Jaap de Groot. Die is in Kansas City en die legt uit dat de winst tussen de bonden en de FIFA, althans dat vinden de sportbonden, niet eerlijk is verdeeld.
5: Dat was ook is op dit moment ook een discussiepunt. Van waardoor de diverse bonden de krachten gebundeld hebben om de FIFA erop te wijzen dat de verhoudingen op dit moment die kloppen. FIFA praat over miljarden. En de bonden komen gewoon geld tekort. Ze hebben al in de voorbereiding kregen ze een soort onkostenvergoeding van $1,5 miljoen om de kosten te dekken. Nou, daar kwamen ze niet uit. Daar heeft de FIFA per land nog $1 miljoen bij gedaan. Maar zelfs nu komen ze er niet uit. En een van de redenen wat Nederland betreft is dat afgelopen week is er een akkoord bereikt met de internationals over de wedstrijdpremies tijdens het toernooi. Ja, en de spelers krijgen de helft van de premies, van het prijzengeld. En dat loopt aardig op.
0: Ja.
5: En
0: dus dat kijk, gaat.
5: Om even aan te geven, het startgeld voor de KNVB is 9 miljoen.
0: Mm-hmm.
5: $9 miljoen. En dan gaat dus de helft, 4,5 miljoen, naar de spelers. Die dan ontvangen dan $173.000 sowieso per speler, wat ongeveer €150.000 is. En dat loopt dus op richting de finale.
0: Ja, maar uiteindelijk, zelfs al halen we dus die finale of worden de nummer 2, gaan we nog steeds geld verliezen. Het is toch ongelooflijk?
5: Ja, nee, precies. Kijk, als je de finale haalt en je verliest hem, dan is de totale premie €33 miljoen.
0: Hmm.
5: En dan komen ze op dat moment komen ze dan €3 miljoen tekort. Win je de finale, dan is er ineens een bedrag van 50 miljoen, dus 17 miljoen meer.
0: Ja.
5: En dan komen ze op een plus van 6 miljoen. Ja, en de spelers die pakken dan bijna $1 miljoen per speler. Alleen door de lage dollarkoers blijft er uiteindelijk €820.000 over.
0: Ja, nou, ik zou het ervoor doen, maar oké, ik kan niet voetballen. Is het dan niet zo dat je als KNVB gewoon beter moet begroten of veel eerder aan de bel had moeten trekken als bonden en moeten zeggen, ja, FIFA, wacht even, het moet wel uit de lengte of uit de breedte?
5: Nou, dit is een hele relevante opmerking die je maakt. Want als je een begroting hebt, dan ga je er natuurlijk vanuit dat je binnen je begroting blijft.
0: Ja, precies.
5: En daar krijg ik ook geen duidelijk antwoord op van Marianne van Leeuwen. Die zegt, door de jaren heen waren EK's en WK's leverden altijd een extraatje op voor totale voetbal in Nederland. De winst werd verdeeld onder een deel onder de profs en een deel onder het amateurvoetbal. Dus dat was een stimulans, een impuls voor totale voetbal. Ja, als Nederland het WK niet wint, dan blijft dat uit. En ja, en dan hebben we het nog maar over 6 miljoen winst. Dat
0: is niet veel.
5: Op de bedrag die wij de afgelopen dagen gehoord hebben, nou nu echt niet echt veel is.
0: Zullen we eerst proberen door de eerste ronde heen te komen, Jaap? Dat is wel handig.
5: Dat vind ik een heel goede opmerking.
0: Want dat
5: wordt nog moeilijk zat.
0: Absoluut.
5: Dus we gaan het zien. Overigens is de eerste Nederlandse vertegenwoordiger die in actie komt op het WK is vanavond Danny Makkely. De scheidsrechter leidt Amerika tegen Paraguay. En die is dus Nederlands elftal iets voor.
0: Nou, dat is waar. Wordt verslaggever Jaap de Groot, zei dat.
4: Ja, en dan gaan we nog even naar het strand.
0: Ja, lekker.
4: Want nu we de kwallen hebben opgeruimd en dat probleem hebben opgelost, is er weer een ander probleem als je binnenkort naar Sardinië gaat. Want op het populaire strand Punta Molentis zijn parasols verboden. Voor alle volwassenen eigenlijk. Iedereen tussen 10 en 65 jaar mag geen parasol meer gebruiken.
0: Je moet een klein kind gaan inhuren.
4: Maar dan mag je alleen het kleine kind eronder zetten, denk ik.
0: Jammer.
4: En de rest moet gewoon maar lekker in de zon verbranden, blijkbaar. Ja. En bakken. Waarom dat is, de plaatselijke gemeente heeft dat ingesteld om het drukbezochte strand beter te beschermen. Wat is er aan de hand? Vorig jaar werd het gebied zwaar getroffen door een brand. En volgens Rai Nieuws is het strand daardoor kwetsbaarder geworden. En ook winterstormen hebben het strand verder aangetast. En nu zeggen ze, de natuur moet beschermd worden en de druk op het gebied moet omlaag.
0: Dat doen we met behulp van parasol.
4: Dus geen parasol, want dan kom je misschien niet, want dan verbrand je lekker. Dus dan ga je ergens anders heen. En bovendien een entreeprijs van €10 om het strand op te komen. Nou, op sociale media regent het sarcasme. Inderdaad, mensen die zeggen, moet ik dan een kind of een opa gaan huren om een parasol te mogen of iets dergelijks, precies wat jij net zei. Maar de gemeente houdt voet bij stuk. Want ja, ik zei het al, na die eerdere schade door bosbranden willen ze de boel dus beter beschermen en de druk te beperken. Maar of een parasolverbod, nou, zo slim is, weet ik niet. Misschien ook een zonnebrandverbod en dat dan combineren.
0: Dat is handig.
4: Ja, dan kom je er één keer en dan ga je er totaal verbrand vanaf.
0: Precies, niet het bos, maar jijzelf.
4: Ja.
0: De Britse premier Keir Starmer is in 24 uur tijd zijn volledige top van Defensie kwijtgeraakt van het ministerie. Niet alleen zijn minister, maar ook zijn staatssecretaris en nog een paar andere hoge opens. Wat dat betekent voor de regering van Keir Starmer, voor hemzelf en voor het Verenigd Koninkrijk, hoor je zo meteen.
6: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
16: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam, de A10-Zuid tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt flitsers op de A10 de ring van Amsterdam bij hectometerpaal 22,1 en ook op de A28 Groningen-Zwolle bij 169,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Hierdoor de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. Batterijen van elektrische auto's gaan langer mee dan gedacht, blijkt het onderzoek van een leasemaatschappij waar BNR mee komt. Wie 70.000 kilometer heeft gereden, heeft nog 93% van de accucapaciteit. En na 1,5 ton zit je nog steeds boven de 90%. Vooral accu's in nieuwere auto's presteren goed. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat. En zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Brits premier Keir Starmer is in 24 uur tijd de volledige top van zijn hele ministerie van Defensie kwijt. Wat betekent dat voor Engeland, voor Keir Starmer zelf en voor zijn Labour Party? Hoor je zo meteen.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce.
1: zoals AI bedoeld is.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
4: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
25: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het laatste half uurtje. Het is 9:55 van deze vrijdag. 12 juni 2026, uitzending. Je bent bij de Ochtendspits. En Iwan zit naast me.
26: Mm-hmm.
0: Wat gaan we doen het komende half uur?
26: Nog een tech-update zometeen. Waarbij we lekker langzaam in slaap gaan dutten in deze slaapkamer.
0: Mm.
26: Want we gaan in de schaal van hebben, nou, ik geloof ongeveer 26 slaapproducten.
0: Behalve een bed, maar hebben we alles hier liggen.
26: 3 minuten inderdaad, ongeveer. En we praten zo meteen nog over schimmels. Want er, wetenschappers uit Amsterdam die hebben een wereldkaart van schimmels gemaakt. Waarbij je alle schimmels kan bekijken. Ook degene die in je keuken te vinden zijn. Nee, het is een wetenschappelijk verhaal. Uiteraard met de vraag ja, ook hoe die schimmels een rol kunnen spelen in hoe we klimaatverandering al dan niet begrijpen. Nou, gaan we zo meteen over 1 minuut of 5 over praten.
0: Maar we gaan eerst naar Engeland, want het VK heeft een nogal stevige politieke crisis. Die kennen we natuurlijk al, hè. Premier Keir Starmer die is in rap tempo is hier onder druk gezet. In 24 uur tijd is er weer meer bijgekomen. De volledige top van het ministerie van Defensie is opgestapt. Waaronder Al Counce, staatssecretaris, die aan het begin van de avond nog dit zei.
27: Al, are you still a minister?
28: I am. I'm the minister of armed forces within the defence.
0: Nog steeds was hij toen nog, Al Counce, minister. Maar het eind van de avond toch maar niet. Eerder ging zijn baas weg, de minister van Defensie John Healey. En ook Pamela Nash, dat is een parlementair privésecretaris van het ministerie van Defensie, die waren weg. En dus belden wij met Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, oud-correspondent in Londen. En die zegt, ja, de onvrede bij Healey draaide om voorgenomen de hoogte van de defensieuitgaven. Veel te weinig geld, vond hij.
29: Healey die vindt dat in deze gevaarlijke wereld, hè, zoals dat heet, dat de defensieuitgaven ook voor Groot-Brittannië omhoog moeten. Maar hij is juist stuit op verzet van de minister van Financiën, Rachel Reeves, en op premier Keir Starmer. Die voelen daar niks voor, want die hebben ook nog allemaal andere eisen natuurlijk in te vullen. Onder andere voor de wensen voor onderwijs, voor pensioenen, voor zorg. Ja, en die zeggen, er is niet genoeg geld. En ja, eigenlijk was afgesproken dat de defensieuitgaven in 2030 naar 3% van het BBP zouden gaan.
0: Ja.
29: Maar nu blijkt het dat het blijft steken op 2,6%. En ja, heel veel van de Britse trotse Royal Navy, die bleken al in de afgelopen tijd bij de Iran-oorlog, die kon je helemaal niet naar het Middellandse Zee toesturen. Want die zaten allemaal in onderhoud.
0: Ja, dit is ongelooflijk. Want het zegt ook iets over de staat van de, eigenlijk voor de staat van het Verenigd Koninkrijk. Het ministerie van Defensie is altijd een belangrijk iets geweest. Ook zij hebben gewoon als NAVO-partner een afspraak gemaakt met Trump, lijkt me. Dit is toch bijzonder pijnlijk voor Keir Starmer. Want daarmee laat je zien, Engeland is niet meer de macht die het was, ooit. B, ze voldoen niet aan de voorwaarden gesteld door grootste bondgenoot Amerika. En minister Starmer heeft kennelijk alleen maar geld over andere dingen.
29: Ja, dat is ook zo. Maar ja, die andere druk van die andere dingen is natuurlijk ook heel groot. Ja, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk natuurlijk, zeker als een trotse natie, als er in de wereld een robbertje gevochten moet worden, stond Groot-Brittannië altijd bovenaan. En zeker met zijn Royal Navy. Maar van de Royal Navy, dat is vooral oud roest. Zo blijkt het. En ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk toen die Hare Majesteit Dragon, die naar de Middellandse Zee zou worden gezonden na het uitbreken van de oorlog tegen Iran. Ja, toen bleek ineens dat hij nog 10 dagen eerst in dok moest gaan.
0: Ja, ongelooflijk. En nu, het is heel pijnlijk voor Starmer. Wel inmiddels een nieuwe secretaris aangesteld, Dan Jarvis. Maar los van de vraag wie dat is, eventjes eerst, wat doet dit voor Starmer? Hij ligt al ongelooflijk onder druk in eigen land. Dat weten we al. Hè? Want mensen die vanuit zijn kabinet ook gezegd hebben van, nou, je moet wel wat gaan doen. En nu dus dit.
29: Ja, het is, komt heel ongelukkig ook uit. Hè, want komend weekend is er een overleg van de G7. Nou, ja. Daar zal hij zeker op aangesproken worden. Ja. En dan volgende week, dat is misschien voor hem nog veel belangrijker, zijn de tussentijdse verkiezingen in Maysfield. Ja. Daar komt Andy Burham, is daar kandidaat. En dat is de man, de hele populaire burgemeester van Manchester, die zich opgeworpen heeft om hem op te volgen. Ja. Die zegt, ja, Starmer kan het niet. En ik moet de nieuwe premier worden. En het is natuurlijk afhankelijk of hij gekozen wordt. Maar als hij gekozen wordt, ja, dan wordt het druk enorm op Starmer.
22: Ja, het is wat dat betreft geen goed nieuws. Wat denk je, kan er nog iets anders gaan gebeuren? Iets geks dit weekend? Inderdaad, na die G7 dat hij ineens zegt van, weet je wat, laat maar zitten, het wordt niks.
29: Nou, ik denk niet dat hij dit weekend aftreedt. Nee. Ik denk dat misschien maar volgende week als Andy Burham gekozen wordt. Hè. Ja. Hij wacht het natuurlijk even af. Ja. Ja, dat het dan wel heel moeilijk voor hem zou kunnen worden. Als er dan nog wel weer wat gebeurt. Hè. Dus ja, dit is heel gevoelig ook voor hem.
22: Zei Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, oud-correspondent in Londen. En vandaag kwamen er ook macro-economische cijfers over de Britse economie. Over de maand april. Daar zagen we een lichte krimp van 0,1%. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Engeland. Dat heet de Office for National Statistics. Nou, die ONS die heeft bedrijven geraadpleegd. Die zeggen het conflict heeft de kosten verhoogd. En zo de omzet negatief beïnvloed. Vandaar.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
22: Ja, dan gaan we schimmelen, hè?
26: Ja, want wetenschappers uit Amsterdam van de VU die hebben voor het eerst een wereldkaart gemaakt van schimmels. Een soort Google Maps van schimmels. Denk je, nou, leuk om te weten. Maar toch belangrijker dan misschien op het eerste oog. Want die ondergrondse netwerken die spelen een grote rol in bijvoorbeeld het opslaan van CO2. En kunnen dus invloed hebben op hoe we klimaatverandering begrijpen. Ik begreep dat er een wereldwijd netwerk is van schimmeldraden van 110 biljard kilometer. Ongeveer een miljard keer de afstand tussen de aarde en de zon. We gaan erover praten met Tom Kuiper. Hij is emeritus hoogleraar mycologie aan de Universiteit van Wageningen. Meneer Kuiper, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
26: Ja, en die schimmels die liggen dus onder onze voeten. Een gigantisch netwerk. Hoe is dit in kaart gebracht? Wat waar ligt en wat hebben we eraan?
6: Hoe ze het in kaart gebracht hebben is door heel veel plaatsen in de wereld bodemmonsters te verzamelen. Mm-hmm. Dan de grond te scheiden van de schimmeldraden. Die schimmeldraden onder een microscoop te bekijken en op grond daarvan de lengte te berekenen. En vervolgens met een AI-programma getracht dat te op te schalen naar de hele wereld.
26: Ja. En dan hebben we nu die kaart, die kunnen we bekijken. Wat hebben we aan deze kennis?
6: Nou, op de eerste plaats moeten we weten hoe belangrijk deze schimmels zijn. Mm-hmm. En eigenlijk kun je zeggen dat de groei van de meeste planten, inclusief van bijna alle planten die wij dagelijks eten, niet mogelijk is als deze schimmels er niet zouden zijn. Mm-hmm. Dat is de rol die ze spelen bij hun leven. En daarnaast spelen ze dus ook nog een rol nadat ze afsterven, omdat ze dan terechtkomen in de humus in de grond. Ja. En gedacht wordt dat dat relatief stabiele humus is. En daarmee dus inderdaad de opslag van koolstof in de bodem kunnen bevorderen. En daarmee het effect van klimaatverandering niet kunnen tegengaan.
26: Ja, als we nu, of als overheden nu klimaatbeleid maken, wordt er dan rekening gehouden met schimmels? Ik denk het niet, hè?
6: Er wordt in het klimaatbeleid geen rekening gehouden. Er wordt wel gedacht hoe je onze landbouw anders zou kunnen inrichten, hè, zodat dat meer met klimaat rekening houdt. Mm-hmm. De onderzoekers vinden dat in landbouwgronden maar de helft van het aantal schimmels zit wat je eigenlijk op grond van klimaat en bodem zou verwachten. Mm-hmm. En dat betekent als we naar andere landbouw gaan, dat we meer schimmeldraden krijgen en daarmee ook meer koolstof in de bodem kunnen opslaan.
26: Ja, oké. Als u die kaart bekijkt, wat valt u dan op? Want ik kan me voorstellen dat hoe die schimmels opgeslagen zijn, hoe dat netwerk eruit ziet, dat zal in delen van de wereld totaal anders zijn.
6: Wat opvalt zijn de geografische verschillen. Met name dat graslanden in de subtropen zo ongelooflijk rijk zijn en dat bossen in het tropische gebied, het tropisch regenwoud, dat verhoudingsgewijs wat minder schimmeldraad levert dan ik altijd zou hebben gedacht.
26: Oké. En met deze kennis, u zegt al, wat kunnen we daar dan mee nu?
6: In ieder geval is het van belang dat mensen weten hoezeer plantengroei gekoppeld is aan het welbevinden van deze schimmels. Ja. En dat we ook nadenken inderdaad hoe we met onze bodem omgaan, zodat die schimmels zowel in levende vormen als wanneer ze afgestorven zijn kunnen bijdragen tot de gezondheid van de bodem en de opslag van koolstof.
26: Nou, het is een rapport is gepubliceerd in The Science. Dank Tom Kuipers, emeritus hoogleraar mycologie aan de Universiteit van Wageningen.
22: En dat brengt ons bij Wijnand Zwaan van AWB. Wijnand, er zijn nog steeds wat files. En wat gaan we vanmiddag meemaken?
7: Ja, inderdaad. Op dit moment wordt het geleidelijk ook al wat drukker op de weg. En dat leidt her en der tot files op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend nu 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam zien we de nasleep van een ongeluk op de A10 Zuid. Bij Oud-Zuid, daar zijn 2 rijstroken dicht richting Den Haag. De vertraging is daar maximaal 10 minuten. Dan kijken we even vooruit naar de middag- en avondspits van vandaag. Nou, die begint altijd vroeg op vrijdagmiddag. Zo ook vandaag, al pal na het middaguur. Combinatie van woon-werkverkeer en recreatieverkeer veroorzaakt ook wat extra drukte op de weg. De meeste files staan vanmiddag in het midden van het land. Drukste wegen daarbij zijn de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden. Terug naar de flitsers van dit moment. Het zijn er steeds meer. Op de A1 wordt gecontroleerd Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,8. A28 Groningen-Zwolle bij 122,5. En nu ook op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 197,7.
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
9: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
10: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit haar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
11: Als zo meteen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
22: Ja, en zo meteen blijf je heel erg scherp, want om de 10 uur begint BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk, de 5e aflevering deze week. Diana Matroos staat naast ons.
12: Ja, ik weet niet of ik scherp blijf, want ik heb allemaal slaapspullen hier.
22: Ja, maar die doen we zo de schaal van hebben.
12: Ja, nee, dat weet ik wel. Maar, ja.
26: Noemen de studio ook wel de slaapkamer.
12: Ik wil bijna gewoon beetje slaapdutten.
22: Ja, dat
12: lukt, maar dat gaan we niet doen.
22: Het lukt niet, want je hebt de vicevoorzitter van de SER vandaag, een van de 2. Je hebt de ander al gehad, Koen van Oostrom. Gisteren had je de grote baas, Kim Putters. En vandaag heb je Hans Beekman.
12: Exactly.
22: Maar is ook voorzitter van...
12: Voorzitter van de...
22: Vakbond FNV.
12: Ja, zeker. Ik ben al in slaap gevallen. Het gaat echt...
22: Ja, het is, nee, maar ik ben, dan vertel ik het helemaal.
12: Ja, precies. Ik geef me gewoon over. Ja. Nee, in alle gekkigheid, als je het over de sociale zekerheid hebt en alle bezuinigingen, de stakingen die zijn aangekondigd door de vakbonden, dan moet je natuurlijk Hans Spekman hier ook hebben.
22: Goed vraag is, komt hij in zijn trui? Hij is altijd in trui.
12: Ja, jij hebt ook een trui.
22: Ik wel.
12: Ja, maar ik ben geen Spekman. Maar jij hebt nog een polootje eronder.
22: Ja, ik kan nog een pak aan. Hij heeft truien. Ja. En de grote vraag is, morgen zijn partij ook pro.
12: Ja.
22: Ga je daar nog even over praten met me niet?
12: Ja. Moet even kijken. Het wordt wel een bomvolle uitzending, zeg.
22: Wel, maar dat is lekker. Je hebt een uur.
12: Ja, dat is waar.
22: Dat kan ik altijd.
12: Nou, ga gewoon luisteren.
22: We gaan lekker luisteren. Zo meteen om 10 uur BNR's Big Five. Diana Matroos.
12: Ik weet niet waar het over ging, hè?
26: Ik vond het een rommelige...
22: Nee, verzorging staat onder
12: door die slaapspullen. Gaan jullie het even over die slaapspullen hebben? Ik ben helemaal in de war.
22: Hans, slaapman zo meteen.
26: Met kabeltrui.
22: Tot zo.
13: Tech update.
22: Ja, Stijn.
14: Welkom in de slaapkamer, Bas.
22: Goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
22: En wat hebben we rust. De hele slaapkamer in de studio met kussens en dekens. En dus is het tijd voor...
13: De schaal van hebben.
14: Zo, gaan we wakker.
22: Dukken. Vandaag 2 verschillende producten en 2 verschillende merken. Allebei Nederlandse bodem, hè?
14: Zeker weten, ja. Naast jou ligt een kussen. Ik heb hier ook eentje vast. Die zijn van Cloud Pillow. Ja. Mensen zullen ze wel kennen van de reclames online. En ik heb hier achter mij een, ja, moet ik het zeggen, een soort verwarmingslaken van Cozy.
22: Je hebt een deken, gewoon een elektrische deken.
14: Ja, het is een deken, maar hij is voor over je matras. Dus onder je lichaam. Dus niet helemaal een deken dan. En beide willen ze je slaapervaring comfortabeler maken. Dus de een met een kussen, de ander met een matraskoeler en verwarmer. En ik begin even met dat ding hier achter mij. Dus dat is de Cozy. Die maken dus verwarmende kussens ook en dekentjes. Die kan je ook krijgen op de website. Ja. Maar in dit geval is het de Cool Sleep. En dat is bedoeld voor over je matras heen. En het is een soort matrasbescherming, ook een soort vloerverwarming. En er zitten waterleidingen die er doorheen lopen. Er gaat dus geen elektriciteit, wat je met veel verwarmende dekens hebt. Hè.
22: Ja.
14: Dat is toch best gevaarlijk, elektriciteit in je bed. En dit is alleen water. En naast je staat een kastje op de grond. En daar
22: een soort
14: gaat
22: stofzuiger.
14: Het,
22: en er gaan 2 grijze, dikke slangen uit.
14: Precies.
22: Dus die vul je met water, neem ik aan.
14: Die vul je met water. Met ongeveer een halve liter volgens mij aan water. Nee, hij staat aan. Je kan op het knopje drukken. En dan kan je zien hoe warm het is op dit moment. Hij staat nu op 19 graden.
22: Mm-hmm.
14: Net voor de uitzending stond hij op 40 graden.
22: 37,
14: precies. Ja, hij kan 48 graden worden.
22: Want dat is even het belangrijkste. Ja. Hij kan dus, in tegenstelling tot de gewone conventionele elektrische deken, niet alleen verwarmen, want dat kan hij ook met behulp van water, maar hij kan dus ook koelen.
26: Ja, hij kan ook koelen.
22: In je warme bed kan niet kouder maken.
26: Ja,
22: ik wil voelen of hij koelt.
26: Inderdaad. Nou ja, nu 19 graden is ongeveer een beetje de kamertemperatuur.
22: Ja,
26: natuurlijk.
22: Het is wel lekker koel.
26: Hij zit ook een beetje aan mij vast, dus niet te hard trekken. Hij kan tot 12 graden worden. Dat is dus best wel cool. Dat is best een flink bereik ook. En dat is dus inderdaad heel fijn in een warme zomer. Dat je van tevoren even je matraskoeler aanzet. Ja. En dat je lekker koel een bed instapt. Nou, ik ga je zo vertellen hoe ik dat ervaren heb. Eerst gaan we even naar Lucia Talamini. Zij is slaapwetenschapper van het slaaplab van de UvA. Over waarom temperatuur nou zo belangrijk is bij het slapen. En ze vertelde me dat je kerntemperatuur niet te koud moet zijn als je wil gaan slapen. Want dan zal je lichaam voorkomen dat je überhaupt in slaap valt om je lichaam te beschermen.
1: Tijdens de remslaap veranderen we in een soort kikkers. En dan kunnen we onze temperatuur niet meer reguleren. En dan kan je dus ook doodvriezen. Of dan kan je lichaamstemperatuur gevaarlijk laag worden als je in een te koude omgeving bent. Het lichaam zelf, als je het koud hebt, dan voorkomt het dat die kerntemperatuur daalt. En dat voorkomt dat je in remslaap komt. In die gevaarlijke toestand waar we ons lichaamstemperatuur niet meer kunnen reguleren. Dus zeg maar tussen de 16 en 19 graden is ideaal voor de meeste slapers qua omgevingstemperatuur. En het is aangetoond dat je dan dieper slaapt, minder vaak wakker wordt.
22: Maar dat kun je dus instellen met deze cozy cool sleep.
26: Ja, precies.
22: Tussen 16 en 19 graden.
26: 16 en 19 graden is een eye-opener voor mij. Ja. Dan weet ik bij deze dus dat ik het ongeveer daarop moet instellen. Deze zomer haal ik dat niet in mijn slaapkamer. Dan kan het zo gerust 27, 28 graden worden. Ja. En dan is het heel fijn om inderdaad dat koelere bed te hebben. Ook voor verwarmen werkt dus vooraf. Aanrader is wel om hem niet pas aan te zetten als je in slaap of in bed stapt. Want zeker bij het verkoelen voel je ook de verandering van de temperatuur. Dat voelt bij mij een beetje als een soort
22: je wordt langs zo'n
26: kikker. Ja, want ineens wordt je rug zo koel. Het gaat wel langzaam hoor, op zich. En vooraf aanzetten werkt dus het beste. Want dan stap je dus zo'n koel bed in. En moet je ook je deken er even overheen leggen. En dan is het toch wel prettig bij het slapen gaan, vond ik.
22: Hij maakt wel geluid. Hij staat wel te blazen.
26: Ja, hij maakt wel geluid. Je hoort hem nu ook een beetje geluid maken. Over het algemeen is het wel fluisterstilte. Maar als het buiten stil is, dan hoor je het wel. En ik ben een lichte slaper, dus ik vond dat wel niet zo prettig. Maar er is een afstand. Bediening bij en dan druk je gewoon op de uitknop. Ja.
22: En,
26: want als je hem van tevoren hebt laten koelen. Nee, maar als je hem van tevoren hebt laten koelen, maakt dat niet zoveel
22: uit. Niet zoveel
26: dus
22: uit.
26: Okay. Je kan hem gewoon aanzetten van tevoren en dan uitzetten als je gaat slapen. Er zijn nog een paar andere nadelen. Er lopen dus leidingen doorheen. Die voel je wel echt als je erop ligt. Mm-hmm. Want op een gegeven moment een matrasbeschermer weer overheen gelegd. Maar dan wordt hij weer minder koel of minder warm.
22: Ja.
26: En het is toch een flink kastje naast je bed. En het ding is voor één persoon. Dus als je twee personen hebt, moet je dus twee keer de prijs betalen. Precies. Dan gaan we maar meteen naar de prijs toe. Mm-hmm. €735.
22: Holy shit.
26: Ja, dat is niet weinig.
22: Dat is veel.
26: Voor een eenpersoons matrasbeschermertje.
22: Ja. Ja.
26: Maar ik heb even rondgekeken. Als je een verkoelend matras wil hebben, betaal je zo €3000. Er is nog een andere concurrent op de markt. Die is de helft van de prijs, volgens mij.
22: De Klimson.
26: Ja, die heb ik nog niet getest. Maar dat zal dan misschien hopelijk ook
22: werkt,
26: anders...
22: Werkt ook met water.
26: Ja, werkt ook met water, inderdaad. Wat ik verder nog miste op dit ding was iets van een app of zo. Dan kan ik hem gewoon vanaf mijn bank even aanzetten. Dat kan niet. Je moet echt even naar het kastje toe lopen om hem aan te zetten. Maar ik ben enthousiast over het concept. Ik vind het echt een prettig idee dat je bed wat koeler of wat warmer is. Dus ik zeg...
15: Ja, wil ik hebben.
26: Nou, ik heb het geld.
22: €735. Ja, hallo. Ja. Dat kost een airco ook, hè, in je slaapkamer.
26: Ja, maar mijn airco slaap is sowieso niet goed voor.
22: Heerlijk.
26: Laten we doorgaan naar het kussennaadje. Ja. We hebben nog wat tijd over.
22: Mm-hmm.
26: Die zijn dus van Cloud Pillow. Ik ga er ook eentje even naar Iwan toe gooien. Hoppa. Naast jou ligt de Cloud Pillow Plus, Bas. En Iwan heeft de Cloud Pillow Recharge in zijn handen. Het idee erachter is wel interessant. Er zitten allemaal geknipte stukjes traagschuim in. En die Plus heeft ook nog een speciale vorm. Die is een soort halve maan. Die is speciaal bedoeld voor zijslapers. Nou heb ik een tijdje geleden, een jaar terug... ondertussen lig hier lekker slapen in op het kussen.
16: Ja, dit ding heel diep wegzakt, Recharge.
26: Nee, maar je kan hem openmaken. Doe dat maar eens, Iwan. Want als je hem openritst, dan zitten er dus verschillende lagen van een kussen in. Je kan hem helemaal open. Je kan hem nog verder open doen.
16: Als er een soort dekbed in zit.
26: Ja, precies. Wat ze dus gedaan hebben, ze hebben Bij de Recharge hebben ze allemaal kleine
2: kussen. Het is een
26: matroesje kussen. Ja, je kan hem helemaal instellen naar je eigen dikte, naar je eigen stevigheid. En er zit ook een laag in, die heeft een soort traagschuim erin. En ook daar kan je nog weer handjes aan extra traagschuim eruit halen.
22: Ja, dus je hebt een zak met gevuld met brokjes en die brokjes haal je eruit.
26: Ja, ik ga je zo vertellen wat ik ervan vond. Eerst wil ik nog even naar Lucia. Ja. Want zij vertelde wat nou belangrijk is bij een goed kussen.
1: Belangrijk is aan het kussen en aan het hele matras is dat je hele rug, inclusief je nek, in een min of meer rechte en natuurlijke stand blijven staan. Hoe dat matras en dat kussen er dan uit moeten zien hangt natuurlijk heel veel af van jouw eigen vorm en je eigen gewicht. Maar wat ook belangrijk is, is dat het materiaal waar je kussen vooral van gemaakt is, dat isolerend, ademend en vochtregulerend is. En geen enkel materiaal doet dat zo goed als een goede kwaliteit dons. Dus al die materialen die synthetisch of deels synthetisch zijn, ja, die doen het soms goed op één van die factoren, maar nooit op al die factoren gezamenlijk zo goed als dons. Dus ja, mijn persoonlijke voorkeur gaat daarom uit naar een donzen kussen. Dons is ook bijzonder zacht en daarmee ook heel comfortabel qua aanraking, qua gevoel. Maar ja, nogmaals, iedereen heeft hier zijn eigen voorkeur
22: in. Dit is puur subjectief.
26: Ja, zeker. En haar voorkeur is dus dons. Ja. Maar hoe zit het met jou, Bas?
22: Nou, ik heb jaren dons gehad. En het punt is dat naarmate een donzen kussen oud wordt, je moet het regelmatig gaan bijhouden.
26: Ja.
22: Want anders worden die veertjes een beetje plat.
26: Elk kussen toch op zich?
22: Ze prikken er doorheen. Zeker.
26: Ja.
22: Ik heb tegenwoordig ook zo'n kussen, zo'n cloudpillow kussen. Ja.
26: Je hebt die Recharge
22: Recharge. En ik vind het heerlijk slapen.
26: Ja.
2: Het voelt warm aan mijn hoofd. Nou,
22: dat valt mee.
26: Ik heb hem dus ook een tijdje getest.
22: Er zit katoen op en ik vind het een heerlijk kussentje.
26: Je kan er dus allemaal lagen uithalen. Ja. En ik ben echt weken bezig geweest met, wat is nou mijn fijnste combinatie. Ja, wat is het optimum? Dus je bent elke dag. Ik heb vorig jaar een cloudpillow gehad. Die heb ik teruggestuurd. Omdat ik er gewoon niet achter kwam wat voor mij werkte. Bij deze, ik heb er gewoon meer uitgehaald dan erin zat. Dan is hij eigenlijk heel laag en zacht. Ja, dan op een gegeven moment dan denk ik, ja, dan kan ik net zo goed hem niet bestellen. Want met uiteindelijk de dubbele prijs aan het betalen voor de helft van wat ik krijg.
22: Ja, maar het gek is dat mijn vrouw bijvoorbeeld door zijn ding ligt. Die ligt heerlijk op veel meer. Met veel meer
26: dus
22: vulling.
26: Dus is voor iedereen afhankelijk.
22: Dus je kan hem lekker helemaal zelf instellen.
26: Ja, maar dan zou ik wel de helft van het geld terug willen krijgen. Want het is toch gewoon €90 wat je betaalt voor zo'n kussen.
22: Ja, maar je slaapt wel lekker.
26: Ja, het is veel.
22: Ik wil hem hebben.
26: Ik vond die Recharge wel echt een van de zachtste kussens die ik ooit gehad heb. Hij is wel heel hoog, dus je moet hem echt wel aanpassen naar je eigen wens. Hij slaapt oké. Ik vind hem best wel prijzig. Mm-hmm. Maar het is fijn dat je hem kan aanpassen.
22: Ja.
26: Ademend is dus even de vraag vergeleken met dons. Maar hij ademt redelijk goed en hij is lekker cool. Ja, ik heb toch ben iets minder enthousiast. Ik zeg,
3: prima om te hebben.
22: De instapper is er volgens mij al voor een lagere prijs.
26: Ja, zeker. Nou, en die plus is dan 85. En je hebt ook nog wel heel veel andere kussens. Zelfs een kussen waar je helemaal omheen kan liggen. Dat is ook voor zwangere mensen heel fijn. Die hebben ze net nieuw de Nest. Dat is ook al een bizar ding om in je bed te hebben.
22: Onbetaalbaar.
26: Tweede persoon.
22: Ja, dankjewel, Stijn Roos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
22: Nou,
2: het is er nog even lekker door.
22: Dit was hem dan weer, hè?
2: Je hebt van die mensen die luisteren
22: spits.
2: Podcast als ze gaan slapen.
22: Oh ja, dat is waar, ja. Vallen ze in slaap. En zeggen we altijd, hallo, wakker worden! Dat is halverwege heel goed. Zometeen kun je luisteren op BNR naar BNR's Big Five van de Verzorgingsstaat onder druk. Waarin Diana Matroos in gesprek gaat met Hans Spekman, voorzitter van de vakbond FNV. En wij zijn er maandag weer. Slaap lekker.
2: Ja, slaap lekker. Dag.
17: Je kent ons van het nieuws.
18: Van duiding.
17: Feiten en context. En soms is er,
18: naast het nieuws,
17: ruimte voor goede muziek.
18: Zoals deze.
17: Zo klinkt werken beter.
18: BNR Business Beat.
17: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
18: Luister in de BNR-app.
17: Op bnr.nl/bb.
18: En via DAB+.
4: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise,
0: Gedreven resultaat. Lenklen. Lanclen.nl.
5: Nina van den Dungen.
20: Straks stap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel over de ruim 10 jaar durende juridische strijd van Fastnet. Ze mogen nu eindelijk een snelwegshop openen. Daarna spreek ik met Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En ik vraag hem wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl. Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
27: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
25: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
27: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
24: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: De Friday Move is straks om 4 uur te gast vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summers Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
31: In de BNR-app.
26: Vrouwelijke ondernemers blijven achter bij financiering. Ze doen minder vaak een aanvraag. Rabo en ING azen op Belgische staatsbank Belfius. En accu's van elektrische auto's gaan langer mee dan verwacht, blijkt uit onderzoek van een leasemaatschappij. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
22: Ja, de Wijnald Zwaan van de ABB. Wijnald, is er nog iets over een ochtendspits?
7: Op dit moment staan er nauwelijks files, behalve dan op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer, de vertraging is een kwartier. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,8. A22 Beverwijk-Velsen bij 11,8. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 169,4.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. En voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. In het Noord-Ierse Belfast is het na dagen van rellen afgelopen nacht betrekkelijk rustig gebleven. Volgens een lokale krant waren er wel mensen op straat en werd bij een huis brand gesticht, maar bleven grote incidenten uit. De onrust in Belfast begon na een mesaanval door een Soedanese arbeidsmigrant. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In het coalitieakkoord staan flinke bezuinigingen op de sociale zekerheid. FNV-voorzitter Hans Spekman kreeg al een behoorlijk deel van tafel, maar hij wil meer. Ik ga het zo met hem bespreken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
3: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
6: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? En waar haal je extra zorgpersoneel vandaan als de nood echt aan de man is? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister maandag om 3:30 of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
10: Benki, dat is toch geen woord?
9: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
11: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: Kozijnen. B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De grote vraag is nu, wat willen we voor samenleving met elkaar, wetende dat Nederland natuurlijk ook is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarover praat ik al de hele week. We hebben in totaal 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En we sluiten de week af met een speciale gast die cruciaal is als het over de verzorgingsstaat gaat en specifiek nu de sociale zekerheid. Is namelijk Hans Spekman. Sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Eerder was hij partijvoorzitter van de Partij, van de Arbeid. Tweede Kamerlid, wethouder en gemeenteraadslid namens die partij. En ook was hij jarenlang directeur van het Jeugdeducatiefonds totdat hij overstapte naar FNV. Van harte welkom.
14: Ja, nou, ik vind het leuk om hier te zijn.
1: Nou, mooi. Ik ook. Want er gebeurt nogal veel rond de WW, WIA en natuurlijk ook de AOW-verhoging leeftijd die van tafel is. Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar ik vind het ook mooi om even stil te staan bij al die verschillende rollen die je al hebt gehad. En waarmee je voor de samenleving ook hebt ingezet. Wat is jouw drive om dat te doen?
14: Een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel waar ik mee ben opgevoed met de paplepel eigenlijk. En dat je zeg maar altijd probeert het leven beter te maken voor mensen die door pech net aan de kant zijn komen te staan. Dus als raadslid was ik al bezig met de hoeveelheid dak- en thuislozen in mijn stad Utrecht. En later kon ik dat doorpakken als fractievoorzitter en als wethouder. En kon ik toch 1200 mensen die in hun eigen poep en pies liepen, verslaafd waren, wat me deed denken aan mijn zus, kon ik allemaal huisvesten. Binnen 5 jaar had ik ze allemaal onder dak. En hadden ze weer een leven en nam de verslaving ook af. Want als je gewoon stabiel woont, heb je minder te gebruiken. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk altijd oog gehad voor die groepen. Voor kinderen waarvan ik wilde, ja, die moeten ook kunnen voetballen als er thuis geen geld is. Ook dat deed ik al als wethouder. Dan wilde ik eigenlijk dat zo'n jochie bij mij in de straat ook met een scheve schouder liep van een te zware voetbaltas op de jonge leeftijd. Ja, dat soort beelden werk ik vanuit. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dus ja. Dat heb ik bij het Jeugdeducatiefonds gedaan. Dat heb ik als voorzitter van de Partij van de Arbeid gedaan. En dat doe ik nu.
1: Ja, was je als kind al zo dat je heel erg bezig was om op te komen voor onrecht en hè, voor de mensen die aan lage wal raken?
14: Nou ja, bij ons thuis was dat gewoon heel normaal. Dus er werd heel veel en actief gediscussieerd bij ons aan tafel met de zussen en mijn moeder en mij. Mijn vader was natuurlijk overleden toen ik 1 was. Dus ik weet nog de eerste keer dat Muriel, mijn vrouw, nog steeds mijn vrouw. Toen, 1989, kwam ze voor het eerst bij ons thuis in de familie.
1: Ja.
14: Toen hoorde ze zo'n discussie en toen dacht ze, dat komt niet meer goed tussen die in die familie. Maar dat was normaal bij ons. We waren altijd fel op de bal, maar altijd weer op de zaak. En dat ging toch uiteindelijk over rechtvaardigheid voor mensen. Ja.
1: En jouw moeder, was die daarin heel
14: belangrijk? Zeker, ja, mijn moeder die was ook echt wel fanatiek. Die was meer een luisteraar. Dus was, ja, sommige mensen hebben het vermogen om, ook als ze het zelf zwaar hebben, toch heel veel mensen die het misschien nog zwaarder hebben of ook ellendig hebben, om zich heen te verzamelen. En wat zij dan deed, ze zette thee en koffie. Ze zat aan de ronde tafel en ze luisterde naar al die andere verhalen van al die andere vrouwen. En ik was natuurlijk een ukkepuk,
1: ja. Dus
14: ik luisterde mee. En zij heeft, dat heb ik ook meegemaakt, een keertje een PvdA uit haar huis gezet. Dat vond ze een salonsocialist. Ze zei, je komt bij mij niet meer binnen. Dus ja, ze was veel fanatiek. Ze heeft zelf, had ze eigenlijk nooit de kans gekregen om de lagere school af te maken, want ze moest werken op het land. Zij is van 1920, ik ben een nakomeling. Maar ze heeft zichzelf onderwezen, boeken gelezen, Vrije Volk. Dat had ze helemaal op om te lezen van zijn krant van toen. Dus zij geloofde erg in vooruitgangsgeloof. Ze had een tweelingbroer, die vond ze maar een beetje dom, want die verdiepte zich niet in de politiek, niet in de wereld erbuiten. En dat moest toch wel. Dus, ja.
1: Spraken jullie dan ook over de verzorgingsstaat? Leefde
14: Zeker.
1: Dat?
14: Ja, niet alleen het woord verzorgingsstaat, maar wel de sociale zekerheid in de breedte. En ik vond het inderdaad, als jongetje krijg je toch mee wat je moeder spannend vindt en je zussen. Dus ik vond dat heel spannend. Wordt het nou Den Uyl of wordt het Wiegel?
1: Ja, ja.
14: Ondanks dat ik het nog niet helemaal begreep, omdat er heel veel politieke gesprekken waren bij ons thuis.
1: Ja, en als we hebben deze Big Five gedoopt tot de verzorgingsstaat. Ja. Waarom is het belangrijk om ervoor te vechten?
14: Nou ja, omdat het ook ons land maakt. En zorgt dat mensen die misschien net iets minder hebben, ook nog een onderdeel zijn van onze samenleving. Ik weet nog het eerste verhaal wat mijn moeder vertelde over haar vader, die voor het eerst van Drees kreeg, zo noemde zij het. Ja, die kreeg toen geld van Drees en toen waren ze naar Rotterdam gegaan om een pak te kopen. Dat is overigens niet in de genen gaan zitten van mij. Maar die gingen naar Rotterdam toen om een pak te kopen met de bus, de hele reis. Toen bleek het geld toch te weinig om een pak te kopen. Maar het was het geld krijgen en dan niet meer op oudere leeftijd door hoeven te werken, maar gewoon uiteindelijk geld hebben om te bestaan, dat is wel heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die net ziek worden. Ik heb heel veel zieken meegemaakt. Ja, als je er dan net naast komt te staan, dat is al niet heel leuk. Maar dan is het wel fijn dat je niet gelijk, als je een huis hebt, dat je dat op moet eten. En dat je helemaal in de schulden gaat komen, maar dat je door kan leven. Of als je eventjes de WW hebt, dat het ook fijn is. Mijn moeder was een kind van een veldarbeider. Als het een druppel regende, had hij geen baan. En dus ook dat gezin met die 8 kinderen niet. Ja, dat betekent iets voor de ontwikkelingskansen van die kinderen.
1: Ja.
14: Na die tijd verlang ik niet terug.
1: Nee,
14: dat
1: nee.
14: is juist mij meegegeven dat we die verzorgingsstaat nodig hebben om een soort met stabiel land te hebben waar iedereen kansen krijgt.
1: Ja, en nou ja, dat delen wij met elkaar. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Omdat ik een, nou ja, je noemde je zus, ja. hè, met een verslaving. Mijn vader had een harddrugsverslaving. En dat hele gezin, hè, want vaak gebeurt het bij eentje.
14: Zeker.
1: Gaat er iets mis en dan wordt zo'n heel gezin daar in meegetrokken. En ja, dan zei dat wij ook die verzorgingsstaat. Zit ik nu hier en ben ik hoog opgeleid? Heb ik gewoon een goed leven kunnen neerzetten?
14: Zoals bij ons ook, met een enorme vooruitgangsdrijf was er altijd in onze familie. Bij al mijn zussen ook. Het is niet voor iedereen zo gelukt, zeg maar.
1: Mm-hmm.
14: Want een van mijn zussen is ook verslaafd geraakt. Maar wij zijn ook in armoede opgegroeid. En die vooruitgangsdrijf samen met de passie van mijn moeder, die heeft dat gezin omhoog geduwd eigenlijk.
1: Ja. En heb je dan nu het gevoel dat de verzorgingsstaat onder druk staat?
14: Ja, die staat zeer onder druk, omdat ook het vertrouwen van mensen in is de overheid er nog voor mij onder druk staat. Dus daarboven zit ook een laag. Dus als ik bij het Jeugdeducatiefonds scholen bezocht en ik sprak daar met moeders, dan was eigenlijk de overheid niet meer te vertrouwen en was de vijand. Want die haalt kinderen weg met de toeslagenaffaire. Als je als moeder wisselende inkomsten hebt met meerdere ZZP-banen, meerdere flexbanen, zit je je boterhammen bij elkaar te sparen en je mist één baan, ja, durf dan maar eens een toeslag aan te vragen. Of als je onder de bijstand zakt, ja, kan je dan wel bijstand aan vragen? Want dan ben je er ook een maand weer net boven geweest. Dus het is, de overheid is vijandig geworden ten opzichte van een deel van de Nederlandse samenleving. En dat vind ik wel heel verdrietig. Want dat zijn dezelfde moeders die ook met hun kinderen zijn weggevlucht, soms van een gewelddadige man, en niet in een officiële huurwoning wonen, maar in een afhankelijke onderhuurconstructie. Nou ja, en die spanning in de samenleving die wordt steeds groter voor een bepaalde groep. Ik noem dat de schaduwwereld. En die is ondertussen best groot geworden. Want er zijn heel veel mensen die tegenwoordig in Nederland worstelen met banen bestaan. Maar die het vertrouwen eigenlijk in de overheid niet meer hebben, dat de overheid er ook voor hen is.
1: Ja, en dat zeg je dus eigenlijk, dat vertrouwen, dat is al een heel belangrijk deel van die verzorgingsstaat. Zeker. En dan heb je natuurlijk nog al die onderdelen daaronder, ja. Waaronder dus ook de sociale zekerheid, waar nu veel
14: cruciaal is.
1: Die cruciaal is en waar nu discussie over wordt gevoerd, ook in de polder. Je noemde dat jeugdeducatiefonds, daar heb je 8 jaar gezeten. Volgens mij vond je het best moeilijk om daarmee te stoppen.
14: Heel moeilijk, ja. Ik heb ze gisteren nog even bezocht. Ik had beloofd aan een aantal kinderklassen van een school uit Rotterdam dat ik ze zou ontvangen bij het Jeugdeducatiefonds. Dus ik ben gisteren even teruggegaan om die kinderen allemaal te ontvangen. Die waren met de juffen allemaal naar Utrecht toegekomen. Ja, dat was geweldig. En dan zie je ook bij die kinderen, er zit enorm veel gretigheid, maar ook veel verdriet en pijn. Dus ze willen allemaal, er zijn allemaal kinderen ook bij van de leerlingenraad. Maar als je dan hoort dat ze niet op straat durven te spelen en wat de gevaarlijke situaties zijn, hoe vaak er iemand wordt neergestoken bij hun in de straat, hoe moeilijk het is om aan schoolspullen te komen en die te kunnen betalen. Ja, al die kinderen die willen zo graag.
0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Dat is net zo erg.
2: Ja.
1: En wat, het is ook fijn als je het eruit kan gooien. Ik bedoel, het was niet fijn voor mijn pink, maar ik was het wel kwijt.
2: Ja, en we zijn...
1: En bij sommigen gaat het gewoon onder je huid zitten. En, en word je heel een stil muisje van.
2: Ja, ja, en dat is net zo erg. Dat vind ik heel goed. Dat
1: en ik
2: je
1: zie
2: dat
1: gewoon dat er potentie is bij die kinderen. Maar die potentie wordt niet gehinderd door hun verstand of door hun wil om vooruit te komen, maar gewoon door wat de samenleving ze biedt.
2: Ja, en dus als je zegt die verzorging staat onder druk, is dat deze kinderen, hoe mooi en geweldig land wij met elkaar hebben, hè, het is in andere landen veel slechter geregeld, moeten we ook zeggen. Maar die kinderen kwamen meer in de verdrukking ook.
1: Ja, zeker. Omdat je ziet gewoon dat kinderen die opgroeien met minder geld thuis, die doen het ook minder goed op school. Het ligt dus niet aan het verstand van die kinderen. En daarvoor is ook 32% van de kinderen met een laag inkomen krijgt HAVO-VWO-advies. En van de rijke kinderen ongeveer 78%.
2: Ja.
1: 68%, sorry.
2: Ja, ja.
1: En dan verspillen we ook economische potentie.
2: Diana Matroos. Sorry, ik was iets te gretig om de cue te geven voor de jingle. Maar ze hebben je kunnen verstaan. Zullen we het eens even lekker over de polder hebben?
1: Ja.
2: Want jullie zijn lekker actief. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen zeggen de polder loopt vast. Anderen zeggen hij leeft als nooit tevoren. We komen er wel achter hoe jij erin staat. Want dan hebben we het over de discussie rond de sociale zekerheid. In het coalitieakkoord stonden een aantal zaken. En een belangrijk was die ruim 6,5 miljard bezuiniging. En dan heb je het over de AOW-leeftijd verhogen. Dan heb je het over de WW en de WIA om daar op de korte, minder lange WW-periode en 20% ongeveer van die WIA eraf. Dat is heel even grof samengevat. Nou, is er al een deel van tafel. En dat is natuurlijk die verhoging van die AOW-leeftijd. Is dat al het Spekman-effect?
1: Nou, het was een ontzettend stomme fout van het kabinet, dus dat ligt niet alleen aan mij. Ik denk dat iedereen in de samenleving, heel veel mensen althans in de samenleving, vonden dat dat een hele stomme fout was en dat ze dat moesten herstellen. Zag je ook in de Kamerdebatten overigens.
2: Ja.
1: Waar ze deksel op de neus kregen.
2: Nou ja, je zag het misschien ook aan de nieuwe voorman van VNO-NCW, Koen van Oostrum, die natuurlijk ook zei, laten we dit niet doen, want de afspraak is afspraak.
1: Ja, maar VNO zat natuurlijk ook toen bij de afspraak die is gemaakt en die zijn trouw.
2: Ja.
1: En ik vind het echt stomzinnig en verkeerd dat het kabinet dat in de haast vergeten is. Dat ze dit hebben opgeschreven.
2: Ja,
1: en dat
2: hoe kijk je ernaar? Zou het ook een soort troef kunnen zijn? We zetten, want ik heb er eerder deze week ook met de gasten over gesproken, dat het een beetje onduidelijk is waarom ze dat op die manier hebben gedaan. Ja, er moet ergens geld vandaan komen. Dat heeft natuurlijk met onze defensieuitgaven te maken. Maar dat je zo'n eigenlijk stomme inzet doet, zou misschien ook achter de schermen een soort, nou, dan zetten we hoog in en dan kunnen we die in ieder geval weggeven, die AOW-leeftijd.
1: Ik weet niet, dat zou nog sprake zijn van een tactiek en een strategie.
2: Ja.
1: Ik vrees dat het gewoon pure dommigheid is.
2: Echt waar?
1: Ja, dat denk ik. Ik denk dat er gewoon
2: de hoeveelheid historie.
1: Ja, dat weet ik wel.
2: Ja.
1: Ook slimme mensen zijn soms ontzettend dom. Dus er zat natuurlijk heel weinig historische kennis aan tafel over het pensioenakkoord. En heel weinig mensen nog met gevoel hoe moeilijk dat bevochten is, ook in de polder.
2: Nou, ik bedoel, zelfs ik heb het meegekregen.
1: Zeker, zeker.
2: Ja,
1: maar ja, als je dan in zo'n onderhandeling zit en je wil allemaal net klaar zijn voor de lokale verkiezingen, want die kwamen eraan, in die haast, samen met weinig kennis, dan doe je dat soort dingen te snel.
2: Ja.
1: En als het een strategie is, is het een hele domme strategie, want ze worden nu aan alle kanten gewantrouwd. Dus mijn leden van de FNV, ja, die hebben nu echt wel behoorlijk veel wantrouwen naar het kabinet toe. En dat snap ik ook heel goed. Want dan hebben ze een afspraak gemaakt met het kabinet, dat is toch, en met de polder. Dat vonden ze heel moeilijk. Dus mijn leden hebben heel veel moeite gehad om dat akkoord überhaupt te sluiten. Dat heeft veel pijn gedaan, ook bij leden. En dan op zo'n manier gaan ze ermee om. Dus welke afspraken kan je eigenlijk maken met zo'n kabinet die überhaupt zoiets op tafel ligt? Dus dat wantrouwen,
2: dat moet nu hersteld worden.
1: Is heel
2: worden.
1: Diep, zeker.
2: Ja, ja.
1: En dat gaat niet zomaar. Ook al omdat daarna komt het getover met geld. Want dan gaat dat hele AOW-verhaal gaat niet door. Maar dat bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
2: Ja.
1: Dat is daar niet weggehaald. Mm-hmm. Er is niet gezegd dat gaat naar een andere begroting. Of we gaan toestaan dat we als Nederland de defensieuitgaven, zeg maar, net zoals heel veel andere Europese landen, boven die 3% laten uitkomen. Want dat mag.
2: Ja.
1: Dus heel veel andere landen hebben daarvoor gekozen.
2: Ja. En denk je dat daar dan misschien toch nog ruimte zit? Om toch, hè, want

0: dit moeten we even belangrijk benoemen. Die defensieuitgaven zijn uiteindelijk de reden dat dit ergens moet het geld vandaan komen. Misschien en nog even terug, want we hebben natuurlijk toen over die NAVO-norm gesproken. En we hadden de NAVO-top en iedereen was hilarisch daar ook. Of hilarisch, gewoon helemaal bevlogen daarmee bezig. Hebben we toen te weinig hierover gehad?
1: Dat vond ik toen van wel. Ja. Ik snap dat de wereld is veranderd. Die is onrustig, onveiliger geworden. En dat we ons daar ook ons eigen deel moeten doen, dat vind ik volstrekt begrijpelijk. Daartegenover is, daar wordt wel erg makkelijk over gesproken, terwijl niet wordt bedacht hoe betalen we het en wat blijft er dan eigenlijk over van het land wat we zijn. Want twee andere grote posten die er nou eenmaal zijn in Nederland is de sociale zekerheid. AOW is daar het grootste deel van. En het tweede deel is de zorg. Ja. En ook dat vinden wij belangrijk met z'n allen.
0: Mm-hmm.
1: En ook dat staat nu onder druk. Dus ik snap het niet. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat Nederland niet hetzelfde heeft gedaan dan andere landen. En dat ze zeggen, nou, die defensieuitgaven, die extra uitgaven die nu nodig zijn. En sommigen zullen dat nog betwisten, maar ik betwist het op zichzelf niet. Zet die dan buiten die 3%-norm, want dan heb je gewoon marge. En dan had je die hele bezuiniging niet nodig gehad. Maar hier zit gewoon politiek achter, denk ik. Omdat er gewoon ook ideologie is, bijvoorbeeld aan de rechterkant van de VVD, om de verzorgingsstaat steeds kleiner te maken. Dat is
0: Want de gedachte is, op het moment dat we die WW inkorten, dan ga je wel gestimuleerd worden om eerder te werken.
1: Ja, en dat vind ik ziekmakend argument, eerlijk gezegd. Want ik ken heel veel mensen die er wel eens naast hebben gestaan.
0: Mm-hmm.
1: En niemand die deed dat voor zijn lol. En die doen dat soms omdat ze zwaar ziek zijn. Dus ik heb veel mensen weer gesproken. Ook weer een iemand van een school waar ik nog steeds contact mee heb. Henriques, ja, die vrouw die heeft twee hersenbloedingen achter elkaar gekregen. Na de eerste hersenbloeding is ze weer gaan werken. Want ze hield van haar werk, ze hield van de klas, ze hield van de kinderen. En toen kreeg ze weer een hersenbloeding. En nu staat ze er al een tijd naast. En als ze niet de WIA had gehad, als de maatregelen van het kabinet waren doorgevoerd, dan had ze nu moeten weggaan uit haar huis in Amsterdam. Dat is de harde realiteit. Want dat scheelt voor haar minimaal €870 per maand.
0: Zo, dat is echt een gigantisch bedrag.
1: Ja, dat hakt erin.
0: Dan kan je inderdaad niet in je huis.
1: Ja, want het raakt niet alleen de mensen die al weinig hebben, maar het raakt ook gewoon normale middeninkomens.
0: Ja. En deze verhalen.
1: En de gemakzucht dan, dat vind ik vooral irritant. Dus ik vind als ik dan zo'n VVD-Kamerlid hoor zeggen, ja, dan moeten mensen, die gaan dan beter hun best doen. Ja, die vrouw die doet ontzettend haar best. Ja. Die wil niks liever dan weer voor de klas staan met kinderen. Want dat is haar passie, haar hart.
0: Ja, en ik ken die mensen ook. Dit zijn geen incidenten. Dit is gaat echt om een grote groep. Maar er is ook een groep die profiteert.
1: Ja, maar dat weet ik niet of dat bij de WW zo is. En of dat bij de WIA zo is. Kijk, er is altijd, zeker toen ik jong was, in de jaren 80, was er een boekje kwam uit Lof der Luiheid. Dat was ook met torenhoge jeugdwerkloosheid. Deze tijd is wel anders. Dus ik merk, ook bij het jeugdrecreatiefonds, waar ik in mijn eentje begon, maar met 80 mensen eindigde, dat heel veel mensen die er ook even naast komen te staan, ook wel eens bij het jeugdrecreatiefonds, toch heel graag weer beginnen met werken.
0: Ja.
1: Zijn er weinig die de kantjes ervan aflopen.
0: Maar we hebben nu enorme personeelstekorten. Dus je zou kunnen zeggen, je kan best wel makkelijk weer aan het werk. Dus.
1: Maar dan moet de werkgever je ook een kans geven als je net iets hebt. Dus ik vanuit het jeugdrecreatiefonds was ik ook werkgever.
0: Ja.
1: En als ik wist dat een vrouw zwanger was, zei ik, je moet je niet gehinderd voelen, solliciteer nou ook voor die andere functie. Want als je dat kan, dan is dat toch goed. Laat je nou niet jezelf terugwerpen, omdat je dan denkt, maar is dat dan niet lastig?
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk mag een werkgever er helemaal niet naar vragen. Maar voor vrouwen zelf is het soms een hindernis om opwaarts te solliciteren. En wat je ook zag, is soms als er bijvoorbeeld iets in de familie gebeurt met een kindje, waar het erg slecht mee gaat, die heel veel zorg nodig hebt, is dat ze zich ook schuldig voelen, maar die willen wel graag werken. Maar ja, ik gaf ze dan als werkgever juist de ruimte om even voor de kind te zijn.
0: Ja.
1: Dat vind ik belangrijk.
0: Ja.
1: Dus je ziet die profiteurs niet.
0: Je zegt, als ze er zijn, is het een kleine groep.
1: Ja, of was geen groep die rechtvaardigt dat je zo rücksichtloos bezuinigt op die sociale zekerheid. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld 30 jaar bij een metaalfabriek gewerkt, bij hetzelfde bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: En dan van de een op de andere dag gaat dat bedrijf van kast naar Hongarije toe, omdat daar de aandeelhouders net goedkopere werknemers kunnen krijgen. Dit is helemaal geen familiebedrijf meer. Ja, die man die heeft dan 30 jaar hetzelfde werk gedaan, zo'n beetje, nu hè.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens zit niemand op hem te wachten, want hij is al boven de 60. Ik bedoel, die groep is er ook.
0: Tuurlijk.
1: En dan kan je zeggen, ja, dan moeten we eerder in die mensen investeren. Ben ik het allemaal mee eens.
0: Ja.
1: Maar dan begin je aan die kant, dan begin je niet met het korten van de uitkering. En dat gebeurt nu. Ja. En dat vind ik verkeerd.
0: Ja, en nu zie je dan toch dat er heel veel van tafel hebben. We hebben die AOW-leeftijd. Ja. Kan die trouwens nog ergens met een U-bochtconstructie weer terugkomen?
1: Alles kan met een U-bochtconstructie terugkomen. Daar ben ik dus ook zo voorzichtig mee. Omdat het geld staat gewoon op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de begrotingsregel van het kabinet is, wat wordt weggehaald van een begroting, moet door diezelfde begroting worden opgelost. Ja, dus er staat nog steeds 6,8 miljard euro open op de begroting van SZW.
0: En is dat ook waarom? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, goh, het kabinet is heel stom begonnen, hè, met dit hele verhaal, de coalitie. Ja. Door met die AOW-leeftijd. Nou, die hebben ze helemaal van tafel. En ze hebben ook gezegd, we gaan echt ook anders naar deze zaken kijken. Dus dat was natuurlijk ook wel een behoorlijke opening, waarvan Koen van Oosteren me ook zei, ja, dat is jammer bij het Katshuis dat die opening niet is gepakt en hè, dat jullie als bondenraad toch niet in mee willen gaan.
1: Ja, ik snap Koen wel dat hij dat jammer vindt. Hij komt ook op voor het ondernemersbelang. En ik heb overigens in de verste verte geen conflict met Koen. Maar wel met het kabinet, want ik laat me niet blij maken met een cadeautje die al was. Want het was al, het pensioenakkoord was al. En dat was helemaal niet makkelijk voor onze leden ook, maar die was al. Dus dat je dat dan van tafel had, ja, je zou het eens moeten durven om het niet te doen. Maar dat je dan het geld notabene nog wel laat ronken op de begroting van SZW en het probleem van SZW laat staan. En aan alle kanten verder niks mag vertellen over de houdbaarheid of buiten het EMU-saldo. Ja, dat vind ik echt stomzinnig. En dat pakken we gewoon ook niet als bond.
0: Nee, dus het gaat echt om dat bedrag dat maar blijft staan. Dat moet gewoon van tafel.
1: Zeker.
0: En dan zijn jullie wel, want volgens mij delen jullie de analyse wel over de WIA. Hè, dat daar veel te lange wachtlijsten zijn. Ja. En dat met verzekeringsartsen niet goed geregeld is.
1: We lagen zelfs al voor. Vanuit de polder, hè, want dit is natuurlijk ook in de serie van de polder. Mm-hmm. Ik weet niet of Kim Putters er iets over gezegd heeft, maar er lag al een advies van de SER alleen al lang om de WIA te verbeteren. Daar heeft het kabinet geen snars aan gedaan. Hadden ze ook op kunnen nemen in het regeerakkoord. Daar stond alleen in, als je het wil verbeteren, waar de polder vol was, dus de SER, en onderdeel daarvan zijn de werkgevers en de werknemers, dan moet je juist wat geld toevoegen bij het begin, want er is een groot probleem met artsen.
0: Ja, en hoe gaat het dan nu verder de komende maanden? Er moet voor augustus een akkoord liggen. Ik ga er zo meteen over verder praten met Hans Spekman, de voorzitter van FNV.
2: Hoge energieprijzen.
3: Oplopende kosten.
2: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij

0: de beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Ypenburg, 5, met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging zien we op de A7 Groningen richting Duitsland tussen Ouderschans en de grens. En op de A12 Arnhem-Oberhausen, ook daar is de vertraging 15 minuten tussen Zevenaar en de grensovergang. Er wordt geflitst op de A4 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 14,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio,
0: de nieuwszender van Nederland.
1: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. En voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. In het Noord-Ierse Belfast is het na dagen van rellen afgelopen nacht betrekkelijk rustig gebleven. Volgens een lokale krant waren er wel mensen op straat en werd bij een huis brand gesticht, maar bleven grote incidenten uit. De onrust in Belfast begon na een mesaanval door een Soedanese arbeidsmigrant. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Nou, we hebben net natuurlijk al besproken dat die verhoging van de AOW-leeftijd door het kabinet van tafel is gegaan. Maar omdat de WIA en WW nog niet van die tafel zijn, komen er stakingen. Wanneer gaan vakbonden water bij de wijn doen? Want er moet toch een compromis ergens worden gevonden. Ik ga het zo meteen bespreken met de voorzitter van FNV, Hans Spekman, in het tweede deel van de Big Five.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
21: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
22: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
23: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
22: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
23: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
22: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
23: Op BNR en als podcast.
24: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Eerder deze week sprak ik met Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter van VNO-NCW, over hoe economische groei de verzorgingsstaat moet redden. En ook dus die discussie rond sociale zekerheid. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast FNV-voorzitter Hans Spekman. En het komend halfuur wil ik in ieder geval graag nog met je bespreken hoe het verder gaat met de polderonderhandeling rond die sociale zekerheid en wat jullie strategie daar ook bij is. We weten al van een staking, misschien komen er meer. Maar misschien eerst even die opmerking van Koen van Oostrum. Of opmerking, dit is echt een verhaal wat hij elke keer vertelt. Uiteindelijk moeten we het zoeken in die economische groei. Dat gaat ruimte bieden waardoor wij dat probleem met die sociale zekerheid niet meer hebben. Hoe kijk je daarnaar?
26: Nee, maar daar ben ik een bondgenoot van Koen. Als wij het natuurlijk economisch goed doen, dan is dat goed voor de verzorgingsstaat. En zo heb ik altijd geredeneerd. Ik bedoel, we begonnen dit gesprek met mijn verleden als wethouder. En ik kon het goed vinden met de VVD-wethouder, omdat ik hem alle ruimte gaf om voor een economisch bloeiende stad, Utrecht, en we zijn ook gaan bloeien. En dat de opbrengsten ervan die binnenkwam in de belastingen, ja, die kon ik gebruiken om die dak- en thuislozen gewoon menselijk te behandelen in plaats van op straat te laten leven. Dus zo'n connectie zie ik heel erg voor me. Dat moet volgens mij op landelijk niveau ook kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van die netcongestie. Beetje suf woord. Maar ja, in Utrecht kan nu niemand meer van het gas af. Want niemand krijgt meer een vergunning ervoor, want het zit vol. Als dat niet vol zit, heel veel mensen willen het graag, ja, dan zit er heel veel werkgelegenheid aan vast. En werkgelegenheid betekent dat we weer rijker worden met elkaar. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel van dat soort zaken die volgens mij prima kunnen. Kijk naar de bouw die zo en zo is stilgevallen in Nederland. Mm-hmm. Dus een aantal van dat soort dingen geloof ik in. Wat ik alleen niet geloof is die economische theorie die ik echt verkeerd vind. En dat is de economische theorie dat je alleen maar economische groei krijgt als je mensen afknijpt. En dat is de theorie die de VVD aanhing in die debatten.
11: Ja, ja.
26: Ik hoop dat we met
11: Maar niet VNO-NCW, dat nee, heb ik niet van Koen van Oostrum
26: gehoord. Nee, zeker niet. Dus, en dat vind ik ook fijn.
11: Ja.
26: Dus ik hoop dat ik met Koen de gesprekken kan blijven voeren over aan de ene kant versterken van de economie, wat goed is voor de werkgelegenheid, goed is voor onze toekomstige groei, goed is ook voor het land wat we willen zijn morgen. En tegelijkertijd zeg maar de verzorgingsstaat eerbiedigen als belangrijke gever van zekerheid voor mensen. En dat houdt ook het land stabiel.
11: Ja.
26: Een stabiel land is ook weer goed voor de werkgelegenheidsgroei.
11: Ja. Volgens mij klikt het wel tussen jullie, tussen jou en Koen.
26: Ja, we zijn totaal anders, maar ik kan het heel prima met hem vinden.
11: Ja. Ja. Had je vooraf, want jullie hebben natuurlijk het begonnen met een etentje, maar jullie zullen intussen vaker met elkaar gesproken hebben.
26: We zijn een keer in een cafeetje geweest.
11: Cafeetje.
26: Heel gezellig.
11: Ja, dat was, want eerst jullie begonnen in Utrecht, zijn jullie daarna naar Amsterdam gegaan?
26: Nee, in Utrecht heb ik een café.
11: Oh, cafeetje gezeten.
26: Dus we hebben eerst in Utrecht, Ja. Vertrouwde grond voor mij natuurlijk. Maar hebben we eerst etentje en we zijn ook nog naar een café geweest.
11: En dacht je eerst, nou, ik moet het even zien met... want hij wordt ook vaak de vastgoedmiljonair genoemd. Wat hij zelf heel irritant vindt.
26: Ja, maar ik ga
11: heb
26: nooit
11: ik toch
26: af
11: weer
26: op
11: gezegd?
26: Dat soort...
11: Sorry, Koen.
26: Ja, nee, ik ga nooit af op dat soort woorden. Sommige mensen die gekgierend rijk zijn... snap ik niet wat ze ermee moeten. Maar ik gun het ze van harte. Ik heb nooit iemand wat misgund. Ik vind het alleen belangrijk dat je het zelf hebt verdiend.
11: Ja.
26: He, dus ik vond Van Zeumeren vind ik ook altijd een geweldige vent in Utrecht. Die heeft het gewoon zelf verdiend.
11: Ja.
26: Ik vind het een beetje vervelend.
11: Hij is ook zelf meten, Koen.
26: Zeker. Ja. En ik vind het alleen een beetje vervelend als je je ondernemer noemt... terwijl je bent gewoon bankdirecteur.
11: Ja.
26: En dan ben je gewoon zetbaas van de aandeelhouders. Dat noem ik geen ondernemer.
11: Ja.
26: Dus er zijn ook mensen die noemen zich ondernemer... maar zijn het in mijn ogen niet.
11: Oké. Nou, zullen een paar mensen nu gevoelig... Koen zit goed bij jou. Hoe belangrijk is dat?
26: Ik denk dat de persoonlijke band tussen mensen belangrijk is. Want dan ga je je iets meer in de ander verdiepen... en kijken of je ergens ruimte ziet om tot oplossingen te komen. Ik denk dat de persoonlijke band altijd belangrijk is.
11: Ja.
26: Ik heb natuurlijk ook meegemaakt dat ik wel eens deel uitmaakte van een kabinet. Het was met Bos Balkenende waar de persoonlijke verhoudingen bepaald niet zo goed waren. Ja, dat breekt altijd op.
11: Ja.
26: Dus ik denk dat persoonlijke verhoudingen, dat je daar zelf ook je best voor moet doen, maar dat dat ook uitmaakt.
11: Ja, dus daar zit het goed. Maar als je kijkt naar de persoonlijke verhouding met het kabinet, dan proef je aan alles dat dat niet goed zit.
26: Nee, en ook niet in het kabinet onderling. Vind ik ook dat het niet goed zit. Want dat was ook de lange teksten die worden opgenomen aan de brief... op basis van ons ultimatum. Hè, want we doen een ultimatum en dat moet in een brief.
11: Je moet ook een ultimatum stellen.
26: Ja,
11: dat is
26: zeker.
11: Geloof ik de juridische onderbouwing voor een staking.
26: Ja, voor een politieke staking. En daar kreeg je een antwoord op. Maar de passages over het geld, die waren zo lang. Dan weet je al, daar hebben ze heel lang over gesteggeld. En waarschijnlijk staat er niks. En dat was ook zo.
11: Ja.
26: Dus het is een hele lange passage die vooral zegt... dat ze het heel moeilijk vinden om iets op papier te zetten... wat is een ja of een nee.
11: Nee, en het is natuurlijk ook een minderheidskabinet. Nee. En dat is natuurlijk wel ook in jullie voordeel. Want jullie kunnen optrekken met pro ook daarin, toch?
26: Ja, nee, we trekken met iedereen op die de sociale zekerheid natuurlijk aan het hart gaat.
11: Ja.
26: En daar is een meerderheid in de Kamer die ons daarin steunt.
11: Ja.
26: En zij hebben bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar zeker niet in de Eerste Kamer. Want daar hebben ze een schamele 22 zetels. Dus uiteindelijk zullen ze toch moeten buigen. En niet ijzerheinig vasthouden aan de dingen die ze al hebben bedacht. En daar lijkt het iedere keer op. Hè. Dus ze willen wel kleine dingetjes bewegen, maar niet het grote.
11: Mm-hmm.
26: Ja, ze hebben toch maar...
11: Nou ja, grote, je kan wel zeggen van dat grote is natuurlijk wel die AOW-leeftijd.
26: Nee, en daar ben ik het niet mee eens. Dat hadden ze nooit moeten voorstellen.
11: Ja.
26: En sterker nog, ze hebben eigenlijk maar de helft gegeven. Ze hebben alleen de woorden gegeven dat ze dat van tafel halen. Dat ze daar niet meer in wet komen. Maar het bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
11: Ja, en daar zit de pijn, hè?
26: Zeker.
11: Ja.
26: Omdat uiteindelijk komt het dan uit de lengte of de breedte.
11: Ja.
26: Ja, ga je dan erbij.
11: Want als het daar staat en een kabinet valt, dan weet je, dan staat het er.
26: Zeker.
11: En dat is
26: en
11: de reden die je
26: daar volgend kabinet gelijk weer die opgave om dat te doen.
11: Ja. Nou ben ik even... want we hebben het debat in de Kamer gezien. Wat vond je trouwens van dat debat in de Kamer?
26: Ja, daar is niks door veranderd.
11: Ja.
26: Ik vond alleen de opmerking van de Tweede Kamerlid van de VVD vond ik pijnlijk. Maar dat vind ik gewoon omdat ik kan niet tegen denigrerend zijn.
11: Welke opmerking bedoel je nou?
26: Over, dan gaan mensen beter hun best doen.
11: Ja, dat deel.
26: Dat vind ik gewoon echt denigrerend en verkeerd.
11: Mm-hmm.
26: Gaat uit van een totaal verwrongen mensbeeld. En ik zei ook, dat lijkt wel alsof de VVD of deze mevrouw... weer terugverlangt naar lijfeigenen. Want dat is gewoon wat je dan doet. Dan doe je hetzelfde als wat mijn familie in de oude tijd meemaakte. Dat je gewoon met de pet in de hand moest vragen om de boer om werk. En als het even regende, dan had je geen werk meer. En daarna moest je weer met de pet in de hand terugkomen. Ja, zo'n wereld en zo'n land wil ik niet.
11: Mm-hmm.
26: En dat wil niemand bij de FNV. En ik ben ervan overtuigd, heel veel mensen in het land ook niet. Dus dat vond ik
11: nee,
26: een
11: hele dat hoor je ook uit het verhaal van Koen van Oostrum. Hè? En hij is natuurlijk nu snurkend VVD-lid, hè, zoals dat heet. Maar die staat ook niet achter zo'n beleid. Hè? Je moet natuurlijk gewoon een sterk Nederland hebben, ook sociaal gezien. En dat was ook wat Kim Putters heel duidelijk uitlegde. Die sterke economie gaat alleen maar samen als je ook... sociaal sterk bent. Dus daar lijkt wel consensus over. Wie moet er nou gaan een eerste stap gaan zetten?
26: Het kabinet.
11: Ja.
26: Wij zetten hem niet. Het kabinet moet hem echt zetten. En die moeten hem zetten op een vertrouwenwekkende manier. En dat betekent dat geld wat als bezuiniging is ingeboekt op de begroting van sociale zaken, moet er vanaf.
11: Ja. En daarom hebben jullie dus nu, omdat er nog geen beweging is...
26: Ja.
11: die staking aangekondigd. Hè?
26: Omdat
11: openbaar
26: het heel veel
11: vervoer.
26: Mensen raakt. Hè? Dus het kan iedereen, het kan je kind overkomen, het kan je tante overkomen, het kan jezelf overkomen. Iedereen kan er ineens naast komen te staan omdat er iets overkomt. Ik had een andere man aan de lijn, heb ik lang gesproken, die had twee wakker hersenoperaties gehad. Lijkt me super eng.
11: Ja.
26: Die man die had ook tot zijn 25ste gewerkt, maar toen kreeg hij ineens kanker. En hij is nu 37 en hij heeft nog steeds dat hij iedere keer geopereerd moet worden. Ook hij woont nog in dat huis dankzij de WIA. Ja. En ik weet, dat kost de samenleving dan iets. Maar laten we alsjeblieft die man dat gunnen. Dat hij dan.
11: Nee, en dit soort verhalen raken natuurlijk ook. Terwijl
26: maar die zijn er veel.
11: Dat heb je natuurlijk met elk verhaal. Hè. Als het dan voor de gezondheid zorgt, dan heb je. Maar je kan niet eindeloos dingen blijven oplossen. Ook niet in de gezondheidszorg.
26: Maar het is ook niet eindeloos. Dus het beeld wat het kabinet heeft gezegd over de houdbaarheid was het tweede waar ik pissig over was.
11: Mm-hmm.
26: Want het kabinet zei ja, maar de sociale zekerheid moet houdbaar blijven. Maar we geven nu een laagte record uit aan van het bruto binnenlands product aan de sociale zekerheid. Met 2,1%. Nog nooit zo laag geweest. Dus we doen het echt voortreffelijk. En er zijn sommige mensen die gaan er heel snel uit. En andere mensen blijven er wat langer in.
11: Ja, maar wat moeten we dan met die werkelijkheid van die defensieuitgaven? Want uiteindelijk moeten we dit als samenleving ook gewoon met elkaar dragen. En de pijn ook voelen daarvan.
26: Nou ja, er zijn heel veel keuzes die mogelijk zijn. Eén is de economie versterken. Laten ze daar een beetje vaart mee maken. Ik bedoel, in Utrecht,
11: wat Koen zegt, ja.
26: Ja, maar die netcongestie zit in Utrecht al heel lang op slot.
11: Ja.
26: En dat is stom. En het kabinet doet er geen fluitenkruid aan, helemaal niks. Het tweede is stikstof, daar moeten ze dan mee komen. En derde is, je kan ervoor kiezen om deels buiten de hekken te plaatsen en een Europa toestemming te vragen voor een iets groter begrotingstekort, wat heel veel Europese landen hebben gedaan. En je kan iets doen aan de vermogensverdeling. Daar is Koen het overigens niet helemaal mee eens.
11: Nee, want dat wou ik net zeggen, daar dus, gaat de opening niet komen. Nee, dat zeg jij natuurlijk een paar keer.
26: Maar het is wel een keuze die je ook kan maken. En nu wordt het eenzijdig.
11: Maar jij noemt hem eigenlijk gewoon om het palet te geven, maar jij snapt ook dat dat niet met Koen gaat lukken.
26: Nee,
11: in
26: dat,
11: de
26: weet,
11: voren,
26: ik,
11: hè?
26: Dat weet ik. Maar kijk, net zoals de keuze voor de hypotheekrenteaftrek doet veel meer op de houdbaarheidsgetallen, wat de VVD zo belangrijk vindt, dan de AOW.
11: Mm-hmm.
26: Veel meer.
11: Ja.
26: En toch zitten ze op de AOW te drukken voor de houdbaarheid en niet op het hypotheekrente. En voor mij mag dat, maar wees wel eerlijk en zeg dan dat het niet alleen om de houdbaarheid gaat, maar ook om gewoon die sociale zekerheid te verkleinen en Nederland zeg maar af te halen van de verzorgingsstaat die we zijn.
11: Zometeen praat ik verder met de vakbondsvoorzitter van de FNV, Spekman, Hans Spekman. En ik wil toch nog een beetje op zoek met je naar het compromis wat ook jullie kunnen doen. Maar eerst Nina van der Dungen, waar ga jij het zo meteen over hebben?
2: Goedemorgen. Nou, om 12 uur komt de Nederlandse Bank met de voorjaarsraming. Ja, inflatie dit jaar, economische groei, gaan we dat nog zien? Ook met de crisis in het Midden-Oosten, nu de energiecrisis. Ik kan me voorstellen dat die raming niet heel positief zal zijn, denk ik. In december hadden ze al een soort voorspelling. Ik denk dat hij een beetje naar beneden gaat. Maar dat gaan we horen. En het is mooi, want ik heb meteen ook de directeur monetaire zaken te gast. Bas ter Weel van de Nederlandse Bank.
11: Ja.
2: Dus we kunnen hem alles vragen. De pitches komen natuurlijk vandaag. Het bedrijvenpanel. En Arnoud Boot van Macro die gaat nog even los op de beursgang van SpaceX vanmiddag.
11: Leuk einde van de week. Ja, zeker, zeker. Je hebt genoten ook van deze week.
2: Zeker, was superleuk.
11: Mooi. Ja. We gaan luisteren om 11 uur. Dankjewel, Nina.
25: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
11: Ja, en Hans wil even de hartelijke groeten doen aan Nina, zei je dat?
26: Aan Bas ter Weel.
11: Oh, aan Bas ter Weel.
26: Bas ter Weel, die heeft samengewerkt met het Jeugdeducatiefonds. En dan hielp hij altijd om inzichtelijk te maken wat dat betekent als je kinderen meer kansen geeft.
11: Neemt Nina zo meteen mee in zaken doen. Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ze kwam deze week met haar eindrapport. En een van de conclusies is: de overheid discrimineert. En dat is structureel. En daarmee is de verzorgingsstaat er dus niet voor iedereen. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met FNV-voorzitter Hans Spekman. Heeft dit rapportje op een bepaalde manier nog geschokt? We weten natuurlijk bij de toeslagenaffaire.
26: Nee, maar dat is misschien wel sombermakend dat het me niet schokt.
11: Ja.
26: Dat is eigenlijk. Nee, ik zie gewoon dat voor heel veel mensen de overheid de vijand is. En dat heeft soms te maken met je afkomst. En soms met je levenssituatie en je inkomen. En soms zeg maar dat je door niemand wordt gesteund als je in elkaar wordt gerost door je man.
11: Ja.
26: Dus er zijn heel veel mensen die waar de overheid er niet meer voor hen is.
11: Ja.
26: Dat is heel verdrietig.
11: Verdrietig. We hebben de kettingvraag. Ik sprak eerder met SER-voorzitter Kim Putters, die natuurlijk ook een rol heeft bij deze onderhandelingen. En hij wilde dit graag van jou weten.
3: Nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
26: Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ik vind het een heel belangrijk thema, omdat het is een ontwikkeling die je niet meer stopt, die alleen maar doorgaat en steeds sneller gaat. Er zitten twee kanten aan. Je krijgt een ander type werkgelegenheid. Dus hoe zorg je dat mensen die misschien hierdoor hun baan verliezen, dat die naar een nieuwe baan toe gaan. Maar het tweede thema, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat hoe hou je welzeggenschap van mensen over hun werk in stand? Want die wordt ook steeds kleiner. Mm-hmm. Want je merkt dat er steeds meer bedrijven beginnen te werken met algoritmes. En in China gaat dat nog steeds veel verder. Want dan kijken ze ook naar welke kant kijken de ogen op. Let je wel goed op je werk. Dus de zeggenschap van mensen op hun werk, over hun werk, is ook heel belangrijk. Dat je mensen niet steeds kleiner maakt en allemaal afhankelijk maakt van algoritmes. Waarvan we hebben geleerd, lees het rapport van Joyce Sylvester, dat dat soms wel echt heel slecht is.
11: Ja, ja, zeker. Zeker. Zij zeggen ook de overheid moet daar toch op een bepaalde manier mee stoppen.
26: Zeker.
11: Dat is over de kettingvraag. Uiteindelijk moet de Polen flink aan de slag. Hè? Dat wordt geen rustige zomer. Voor jou, de minister Veilbrief verwacht dat jullie voor de zomer weer aan tafel zitten. Gaat dat lukken, denk je?
26: Ik weet het niet. Dat ligt echt volledig aan de minister.
11: Ja.
26: Hij weet wat belangrijk is voor ons. Dat is namelijk het voldoen van het ultimatum. Daar hoor ik nog helemaal geen positieve geluiden over. Dus vooralsnog zie ik daar nog geen opening van de kant van het kabinet.
11: Ja.
26: En voor de rest blijven wij wel praten met de werkgevers, want daar hebben wij geen conflict mee. Maar de werkgevers halen niet de bezuiniging van tafel. Dat moet toch echt het kabinet doen?
11: Ja, en is er dan ergens ook waar jullie water bij de wijn willen doen? Want we eten altijd in de polder. De polder kan ook ons stabiliteit geven, wat zo belangrijk is voor Nederland. Want dingen liggen nu stil. Dan krijgen we straks een staking om onze oren. Waarvan jullie ook zeggen, we doen het liever niet. Maar we zien geen andere keuze om het toch te doen. Waar gaan jullie nou water bij de wijn?
26: Overigens, iemand die zelf staakt, die vindt dat ook niet leuk. Hè? Want die levert salaris in, die levert pensioenpremies in, maar die doet dat voor een hoger belang.
11: Ja.
26: En voor al die mensen die kent. Soms ook voor hemzelf, maar soms ook voor mensen verder weg. Dus het is gewoon een solidariteitsstaking.
11: Ja, ja, zeker. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel leden, maar dat is niet heel Nederland. Hè? Nee. Dus je moet ook het draagvlak in de samenleving wel overeind houden. Ja. En VNO-NCW is hier ook niet blij mee.
26: Nee, dat weet ik. Dat realiseer ik me ook heel goed. Nee, niemand zal er blij mee zijn, maar het kabinet komt niet in beweging. Dus hebben wij geen ander middel dan dat.
11: Gaan jullie dan meer staken ook nog?
26: Zou kunnen. Dus als het kabinet niet beweegt.
11: Dat zeg je al een tijdje, zou kunnen.
26: Ja, maar dat is ook zo.
11: Dus ja, het is maar wanneer komt dan het moment dat je zegt, want we werken toe naar augustus.
26: Ja.
11: We zitten nu in juni al. Jullie hebben dit al een tijdje gezegd. Dan heb je één staking aangekondigd.
26: Ja. Nou ja, één staking. De hele week is acties. Dus de week zeg maar van 24 juni. Dan is dat staking op het spoor, streekvervoer en busvervoer.
11: Ja.
26: Maar er zijn meer stakingen. Die hele week zijn meer stakingen. Het is een hele actieweek met allemaal manifestaties. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou kunnen dat er daarna doorgestaakt gaat worden. Ja, dat hangt helemaal af van het kabinet. Dus daar voel ik mezelf ook
11: maar
26: niet.
11: Maar er komen geen stakingen voor 24 juni nog?
26: Nee, dat zal daarna zijn. Dus dit is de grote actieweek. Er zitten nu nog wat leuke acties, zeg maar. Ook in ziekenhuizen zijn er leuke acties geweest. Solidariteitsbetuigingen zijn er geweest. Maar de grote acties zijn in die week. En het zou kunnen dat het daarna nog niet is opgelost. Ja, dan gaat het gewoon door.
11: Ja,
26: onze leden zijn echt getergd. Allereerst al door.
11: En trouwens, CNV ook, hè? Want ik bedoel, we praten nu.
26: Zeker. En de VCP, alle drie de bonden, we trekken gemeenschappelijk op. Zeker.
11: Ja, we zitten op één lijn.
26: Nee, en ondertussen praten wij wel door. Praat ik ook door met de werkgevers gewoon. Wat dat
11: maar
26: is prima.
11: Waar gaat dat
26: en
11: dan hoop, over? Waar gaat dat gesprek dan over?
26: Kijk, als wij de oplossing vinden om de economie te versterken zonder rechten af te brokkelen, dan hebben we het antwoord gevonden. En daar moeten we ergens proberen het antwoord te zoeken.
11: Dus u zeggen van het kabinet is aan zet, maar eigenlijk gaan jullie nu met z'n tweeën.
26: Ja.
11: En met de hele achterban erbij. Hè, maar
26: als we het verdienvermogen van Nederland weten te vergroten zonder rechten af te knabbelen, dan hebben we een oplossing gevonden. En tegelijkertijd praten wij altijd over verbetering in de WIA. Sterker nog, dat hadden we in de SER al gedaan.
11: Mm-hmm.
26: Dus Kim Putters had daarvan kunnen getuigen. Alleen onze conclusie van de werkgevers en de werknemers was, daar moet geld bij, want er heeft heel veel achterstallig onderhoud.
11: Mm-hmm.
26: En met al die keuringsartsen die er niet zijn waar het mis is gegaan, zitten mensen gewoon daar ook tot hun eigen frustratie vast.
11: Ja.
26: Maar dat los je niet op met een bezuiniging. En dat is ook een les die ik heb geleerd. Want ik heb natuurlijk vele verantwoordelijkheden gehad in mijn leven. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt. Als voorzitter weliswaar, dus ik zat een beetje op afstand. Dat wij bezuinigden op de jeugdzorg. En tegelijkertijd het stelsel wilden veranderen. Nou, dat is één grote flop geworden.
11: Ja, dus je zegt, ik ben wel bereid om het stelsel te veranderen. Daar voel ik voor. Maar dat bedrag, zolang dat bedrag niet. Als het kleiner wordt gemaakt, dat bedrag. Ook niet?
26: Nee, dat moet dan logisch uitkomen dat door die veranderingen van de WIA dat je dan uiteindelijk besparingen haalt. Dat kan. Maar wel in die volgorde. Dus je gaat het eerst verbeteren, zoals je hebt ook afgesproken met elkaar in het overleg met de SER. Eerst maar eens dat waarmaken en dan kijken of er dan geld over schiet. Dat is iets anders nog dan bij de WW. Want bij de WW is feitelijk gewoon geen probleem. Heel veel mensen stromen snel uit. Maar wat je krijgt met de voorstellen van het kabinet is dat jonge mensen nauwelijks meer WW-recht opbouwen. Mm-hmm. En die vrouwen die ik een aantal keer heb benoemd die bij die scholen tegenkom met flexwerk, die bouwen helemaal niks meer op. Nee. Terwijl als ik nou één groep het ook nog eens gun dat zij die WW-recht opbouwen, is het die groep, want die gaat nu al de vernieling in.
11: Ja, dus ook als het gaat over die verkorting van de WW van 24 naar 12 maanden. Als er nou wordt gezegd van 24 naar 20 maanden. Ik bedoel, kan je op die manier kijken? Het is gewoon, het moet hard 24 maanden blijven.
26: Ja, omdat, maar daar zit ook nog achter dat er feitelijk geen probleem is met die laagste percentage ooit wat we uitgeven aan het bruto binnenlands product.
11: Ja.
26: Daar komt geen erkenning voor. Ze doen iedere keer alsof het niet houdbaar is. Maar dat is gewoon een leugen.
11: Ja, maar waar zou de water bij de wijn wel bij jullie kunnen zitten dan?
26: Nou ja,
11: daar
26: ben ik toch bijvoorbeeld bij het verbeteren inhoudelijk van die WIA. Dat hebben wij ook al iedere keer bepleit.
11: Ja.
26: En ik hoef geen water in de wijn te doen om een bedrag wat ze al niet op de begroting bij SZW hadden moeten zetten voor die AOW-verhoging.
11: Dat gaat sowieso niet doen. Dus is nu, als ik ook een beetje naar Koen goed geluisterd heb en wat jij nu ook zegt, is dat jullie een plan gaan maken met die economische groei en dat er dan naar Eelco Heijnen wordt gekeken om toch wat anders.
26: Zeker, en dat kan ook makkelijk. Dat doen heel veel andere Europese landen ook.
11: Ja. Maar je zegt de geluiden in het kabinet zijn nog niet zo.
26: Dat is. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
11: Nee.
26: Ik hoef niet hun ellende op te ruimen.
11: Nou ja, wel verantwoordelijk dat er dat de polder ook rust brengt in de samenleving.
26: Maar dat wil ik, maar niet ten koste van iedere prijs. Wij zijn geen slagvee.
11: Ja.
26: En ik zeker niet.
11: Ja. Dus ben je dan hoopvol dat het in augustus rond gaat komen?
26: Het kan, als de wil er is, kan. Is veel oplosbaar in ons land.
11: Ja.
26: Zeker met de traditie die we in ons land hebben. Maar de kabinet moet de beweging maken. Die moeten eerst maar eens onderling gaan vechten.
11: Ja. En zou ook nog een uitkomst kunnen zijn dat we dus toch anders met die defensie omgaan, dat we toch anders naar die NAVO-norm gaan kijken?
26: NAVO-norm weet ik niet. Ik denk dat dat breed draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Je kan het wel deels buiten hekken plaatsen. En dat het nou het geld daar over de balk loopt, dat geloof ik wel. Want daarvoor gaan nu gelukkig al die alarms en dingen, die worden ook onderhouden door defensie. Want ze hebben daar natuurlijk geld over, ze kunnen denk ik nauwelijks wegzetten.
11: Mm-hmm.
26: Maar dat er iets moest bij defensie, dat betwijfelen wij niet.
11: Nee.
26: Alleen. Zeg maar
11: je zou wel een ander tempo misschien kunnen doen.
26: Ander tempo kan, maar je kan ook buiten de hekken plaatsen.
11: Ja.
26: Zoals in heel veel andere landen, juist een beetje technisch.
11: Nee. We hebben nog een kettingvraag naar volgende week. Want dan gaan we naar een ander thema toe. Mijn collega Art Rooijakkers presenteert een Big Five over het nieuwe winkelen met de komst van de TikTok-shop. Hij gaat praten als eerste gast met Liam Choa, oprichter van marketingbureau Go Spooky. Wat zou jouw vraag zijn aan Liam?
26: Ja, ik vind innovatieve bedrijven vind ik altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook, waar soms mensen, vooral jonge meiden op dit moment, helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
11: En misschien ook iets aan het vapen doen, hè? Want dat is natuurlijk
26: aan het
11: ook
26: vapen doen,
11: wordt heel erg gepromoot.
26: Ja, aan het vapen wat gepromoot wordt op TikTok. Maar ook al die laagjes, hoe je eruit moet zien. Wanneer je als meisje nog wel mag bestaan en wanneer eigenlijk niet. Jongens maken elkaar er helemaal gek. Dus, en hij zit daar op diezelfde media. Hij doet dat natuurlijk verantwoord. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat verantwoorde dominanter wordt? En dat verkeerde eigenlijk geleidelijk aan steeds minder invloedrijk.
11: Mooie vraag. Jij krijgt dus een drukke zomer. Geniet je er ook ergens van?
26: Ja, ik heb nog steeds vaste hoop omdat ik ook 3 weken op de camping zit.
11: Oh ja?
26: Zeker.
11: Ja. En hoe zorg je dat je fit blijft bij al die onderhandelingen en mentaal sterk?
26: Ja, in mijn hoofd ben ik eigenlijk ongeknakt altijd gebleven. Dus knap, als mijn hoofd sterk is, dan gaat het allemaal wel.
11: Oké, okay, we gaan het met interesse volgen. En ik wil je danken voor alle inzichten in het afgelopen uur. Voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman.
26: Heel graag gedaan.
11: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles op een rij. En blijf live zometeen zaken doen met Nina van den Dungen. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
4: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Grote kans dat je ons ook kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Nu in de BNR-app.
2: Teflon Mark is terug in Den Haag voor de coronaverhoren. De gehele top van het Britse ministerie van Defensie is opgestapt om het achterblijven van budget en de druk op Keir Starmer neemt toe. En een eventuele WK-titel levert spelers van Oranje ruim 8 ton per persoon op. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app. Gaan we even naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, is het al druk op de weg?
27: Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we aan de Duitse grenzen door controles net over de grens. Op de A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans 3 kilometer stilstaand verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen ook 3 kilometer vanaf Zevenaar. En op de A37 Hogeveen-Duitsland 2 kilometer vanaf Emmen-Oost. In alle gevallen kan daar de vertraging oplopen tot zo'n 20 minuten. Dan de A58 van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd een kwartier. Er wordt geflitst op de A28 Groningen-Zwolle bij hectometerpaal 122,4. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. De eerste wedstrijd van het WK voetbal gisteravond heeft 1,7 miljoen kijkers getrokken. Na de openingsceremonie die ervoor was, keken iets minder mensen. Tijdens het vorige WK in Qatar waren er meer kijkers voor de openingswedstrijd, maar toen werden de kijkcijfers nog op een andere manier gemeten. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien daarin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Naast de tankstationhouders mag nu ook Fastnet eten en drinken gaan aanbieden langs de Nederlandse snelwegen. En schone toiletten, ook fijn. Spreek ik zo meteen in het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
12: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
1: Obli. Meer rust, meer rendement.
0: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil. Dasimport.nl.
1: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
2: Van harte welkom bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de lange juridische strijd. Die is gewonnen door Fastnet in het bedrijvenpanel. Vanaf 12 uur bespreek ik het macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Volgens mij wil hij het over SpaceX hebben. Zou daar iets mee aan de hand zijn? Geen idee. En om 12:30 dan spreek ik Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank, over wat de oorlog in het Midden-Oosten allemaal betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. Adyen neemt het zakelijke factureringsplatform Orb over uit San Francisco. Dat meldt de Nederlandse betalingsverwerker gisteravond. Het bedrijf betaalt omgerekend 290 miljoen euro voor deze overname. En Jean-Paul van Oudheusten, marktanalist bij eToro, legt uit wat Orb dan precies doet.
18: Heel veel bedrijven die gaan eigenlijk over van een betalingsmodel waarbij je betaalt voor zeg maar een stoeltje. Dus gewoon één gebruiker één keer betalen. Naar het betalen op basis van wat je gebruikt. En dan kan je je voorstellen, als dadelijk al die AI-agents komen, ja, dat je daar ook een andere manier van facturering nodig voor hebt. En dat is wat Orb doet.
2: Ja, de afgelopen weken daalde de beurskoers van Adyen, doordat het relatief onbekende Amerikaanse bureau Cleveland ineens nogal negatief was in een analistenrapport over de strategie van Adyen. En Jean-Paul denkt dat deze overname wel positief kan uitpakken.
18: De afgelopen jaren is het niet meer echt gelukt om zo'n heel groot platform aan zich te binden. Ja, en als ze nu op een gegeven moment door dit soort samenwerkingen dat Orb werkt bijvoorbeeld al met Perplexity AI. Nou ja, je kunt je voorstellen als daar dadelijk OpenAI of Anthropic of iets aan wordt gekoppeld. Ja, dat dan wel de aandacht trekt, ja.
2: Nou, en beleggers zijn er blij mee met deze aankondiging, want Adyen staat op dit moment 5,2% hoger. Is de grootste stijger binnen de hoofdfondsen van de AEX. En de AEX in totaal zet dat al op 1074 punten. Krijgt er een plus bij van 1%. En straks hoor je meer van onze beursnerd.
3: Bedrijvenpanel.
2: Uit het nieuwe ondernemerspanel wat BNR nu heeft samengesteld blijkt dat de marges onder druk staan door de oorlog in het Midden-Oosten. En Fastnet, dat opent de eerste Nederlandse snelwegshop. En ze willen ook uitbreiden tot woede van de reguliere tankstations. Ga ik allemaal bespreken in het bedrijvenpanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en natuurlijk medeoprichter van ONL. Fijn dat je er bent, Hans.
19: Ja, gezellig. Goedemorgen.
2: Vind ik ook. En Inge de Jong is oprichter van het evenementenbureau Eventic. Inge, welkom.
20: Dank je. Dankjewel, goedemorgen.
2: Jij bent er vandaag voor het eerst.
20: Ja, gezellig.
2: Ontzettend leuk dat je er bent. Welkom in dit panel. Even in de notendop, wat doet jouw bedrijf?
20: Wij organiseren evenementen voor bedrijven, voornamelijk uit het buitenland, die naar Nederland toe komen. Mm-hmm. Dat doen we nu in 4 verschillende landen. We werken voornamelijk voor de tech-industrie en voor de grote corporates.
2: Grote events dus die je neerzet.
20: Zeker.
2: Nou, dit event hoef jij niet te organiseren, dat doen wij.
20: Ja.
2: Wij gaan het eerst eens even hebben over Fastnet. Na een juridische strijd van meer dan 10 jaar opent Fastnet nu dus de eerste snelwegshop. Die staat langs de A2 bij de afrit Bokstel. Echt gewoon een soort grote shop met toiletten en eten en drinken. De overheid en de belangenvereniging van de tankstationhouders, die staan er natuurlijk vlakbij, die probeerden de plannen jarenlang tegen te houden. Nou, is een van jullie er al geweest of rijden jullie niet elektrisch?
20: Nee, niet meer.
19: Ik rij hybride, dus af en toe.
2: Ja?
19: Maar ik ben er nog niet geweest, want ik woon in Den Haag, kom niet elke dag een Bokstel. Maar,
2: nee, precies. Dat is een beetje om. Maar jij zegt, ik rij niet meer elektrisch?
20: Nee.
2: Ik ben er afgestapt.
20: Ik heb nu geen auto,
2: maar
20: wellicht ga ik wel weer over op elektrisch.
2: Oké. Nou, het is natuurlijk wel interessant, want het is dus gewoon echt een plek waar je dan, zodra je bent ingeplucht, kan je even lekker naar binnen lopen. Hoef je niet dat vervelende stuk, want er zijn vaak niet eens voetpaden, naar gewoon een reguliere shop. Dan willen ze daar absoluut schone wc's, Inge. Dat lijkt me nou de perfecte concurrentie voor de pompstations.
20: Ja, zeker. Ja, ik denk dat veel mensen er hartstikke blij mee zijn. Dus ik vind het een aanwinst.
2: Ja. En wat denk jij, Hans? Is dit wel iets waar mensen inderdaad echt op zitten te wachten?
19: Nee, nou, dat denk ik wel. Kijk, als ik tank onderweg, dan wil ik ook graag even een kopje koffie halen of even naar de wc. Dus dat kan me helemaal voorstellen.
2: Ja, maar ja, dat kon al.
19: Kijk, de strijd die er natuurlijk gaande is nu, die is al jarenlang gaande. Gaat over die concessies, langs al die snelwegen.
2: Ja.
19: Ja, er zijn heel veel ondernemers die gewoon zo'n tankstation hebben. En ja, die hebben jarenlang gedacht, hey, overal komt Fastnet met die laadpalen. Wij willen ook laadpalen. Nou, heeft Fastnet ze vaak heel erg moeilijk gemaakt. En andersom hebben nu die ondernemers het Fastnet moeilijk gemaakt om
2: een shopje
19: te beginnen.
2: Openen daar.
19: Ja, waar ik voor zou zijn, ik had het van een gelijk speelveld. Hè. Dat zou de overheid denk ik ook moeten doen. Gooi die tenders gewoon open voor iedereen.
2: Ja.
19: En laat dan die ondernemers zelf kiezen hoeveel benzine wil ik daar aanbieden. Hoeveel laadpalen wil ik aanbieden en welke shop. He, dat voor iedereen kan. Overigens ook voor Fastnet natuurlijk, mm-hmm. Die gun ik dat ook.
2: Ja.
19: Maar gewoon eerlijke tenders. En laat die ondernemers dan zelf op basis van de vraag van de consument bepalen hoe ze dan zo'n plek invullen.
2: Maar het probleem is natuurlijk dat die tenders al heel lang geleden zijn verdeeld.
19: Ja.
2: Dat toen de Shell die dan ergens kwam, die had een soort monopoliepositie. Die betaalde daar trouwens ook grof voor. Hè?
19: Zeker.
2: En dan was eigenlijk de belofte van de overheid, jullie mogen hier tot in het einde der dagen mag je hier staan. En er komt niemand bij aan concurrentie. Hoe slim was dat dan, Inge? Dat je eigenlijk zo'n stack gewoon exclusief maakt?
20: Ja, nou, ik denk met de kennis van nu niet heel slim. Maar ik geloof altijd inderdaad meer, wat Hans ook aangeeft, in een soort win-win, van kunnen we niet iets creëren waar we allemaal beter van worden.
19: Ja, dat is een nieuwe wet in de aantocht. Hè? En dan gaat die looptijd, wordt dan 10 of 15 jaar hè, voor die concessies. Mm-hmm. Dus dan heb je één keer in de zoveel tijd heb je gewoon een nieuwe tender. Heeft iedereen weer de kans om in te schrijven.
20: Ja.
19: Dat lijkt me veel beter dan dat eeuwigdurende concessie.
2: Ja.
19: Wat vroeger was. En overigens 80-90% van die tankstations in Nederland zijn in handen van gewoon lokale ondernemers. Hè.
2: Oh ja? Precies.
19: Het zijn nauwelijks echt. Shell is nog een uitzondering. Die heeft er nog een paar.
2: Mm-hmm.
19: Maar overgrote deel zijn gewoon lokale ondernemers. Die er vaak ook een wasstraat bij hebben of iets anders. Dus ja, ik zou zeggen, dat lijkt me een veel beter systeem dan wat er vroeger was.
2: Ja, hoe kan het dat deze zaak meer dan 10 jaar heeft gespeeld? Ik bedoel, 10 jaar procederen, hou het maar vol als ondernemer.
20: Zeker.
2: Jij hebt ook wel eens een juridische zaak meegemaakt, toch?
20: Met jouw onderneming. Klopt. Ja, nou, en als ik dat 8 jaar vol had moeten houden, dan weet ik niet of ik nog zou ondernemen.
2: Waar ging dat over?
20: Dat ging over een interne zaak met een medewerker.
2: Oh, ja, dus altijd pijnlijk.
20: Ja, maar we stonden wel achter wat we hebben ook gewonnen, dus in die zin kan het gebeuren.
2: Ja, maar hoe lang duurde dat dan?
20: Nou, dat duurde denk ik een aantal maanden, maand of drie.
2: Oh.
20: Ja, en dat viel ontzettend mee.
19: Dat valt wel mee, ja.
20: Zeker.
19: Ja.
20: Maar 8 jaar, ik denk zelf als advocaat, denk je op een gegeven moment, of dat is het 10 jaar.
2: 10 jaar.
20: Dat een advocaat op een gegeven moment denkt van, moet ik weer.
2: Ja, maar hoe kijk jij daar nou aan?
19: Het zijn hele grote belangen. Het is eigenlijk nieuwe materie. Hè. Ik bedoel, vastnet is een nieuwe speler op de markt. Gaat over een sterk veranderende markt. Hè, want nu is nog 80% op het tankstation komt benzine tanken. Straks zal 80% van stroom binnenhalen.
2: Ja, denk je dat die verhoudingen zo gaan schuiven?
19: Uiteindelijk wel. Ja, ja. Niet in één keer. Maar uiteindelijk zal dat denk ik toch wel de overhand zal toch elektrisch worden.
2: Ja.
19: Het is gewoon een overgangsfase. Ja, en dan zijn de belangen groot. En dan kunnen dingen heel lang duren in Nederland, dat weten we.
2: Ja, precies. En kan je je wel voorstellen dat die pompstationhouders echt super kwaad zijn op de overheid, omdat die echt grof geld hebben betaald. En dat er dan nu toch een opening komt voor Fastnet om te gaan concurreren met die shops.
19: Ik begrijp die ondernemers heel goed. Hè, want is, nogmaals, hun is jarenlang is gedwarsdoomd omdat zij die elektrische laadpalen mochten hebben op hun terrein. Dus ik begrijp heel goed dat ze denken, en nou krijgt Fastnet wel de kans voor zo'n shop. Dus daarom zeg ik, maak er nou gewoon een open speelveld van. Een gelijk speelveld van.
2: Ja.
19: Geef iedereen de kans om in zo'n tender in te schrijven en dan zijn ding te doen.
2: Ja.
19: Dat lijkt me eerlijk voor Fastnet, maar ook voor al die ondernemers.
2: Valt de overheid hier wat kwalijk te nemen, Inge?
20: Nou, wellicht de lengte van het hele proces. Maar dat ik heb er zelf te weinig juridische informatie van om daar wat over te zeggen.
2: Hmm.
20: Maar vast
2: het is gewoon pijnlijk. Ja. Het is natuurlijk gewoon pijnlijk
20: voor alle partijen.
2: Gaat.
20: Ja.
2: Ja, want uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer ook dat je gewoon eigenlijk alles dicht regelt als overheid.
19: Ja.
2: Dat je zegt van we gaan dit plekje en dat gaan we dan verdelen. Moeten we daar misschien niet helemaal mee stoppen?
19: Ja, dat is mijn pleidooi. Dus je hebt gewoon die plekken.
2: En ja, maar jij zegt, je wil wel tenderen. Dus mensen mogen op inschrijven. Dat is dan
19: op de locatie.
2: Een...
19: En dan kan je volgens zeggen, laat dan de invulling van die locatie meer aan die ondernemer over. En die zal echt op basis van de vraag van de automobilist die langskomt, zullen ze echt wel zorgen dat het zodanig wordt ingevuld dat het echt ook rendabel is.
2: Mm.
19: En dat die automobilist denkt, daar ga ik stoppen. Want daar heb ik een goede toilet, daar kan ik een lekker broodje kopen en daar kan ik de benzine of de stroom vinden die ik voor de juiste prijs kan aankopen.
2: Ja, ja. Nou reed ik vanochtend vanuit Utrecht naar Amsterdam en dan kom je inderdaad ook langs zo'n groot Shell station en dan zie je Fastnet staat helemaal achteraan op dat terrein.
20: Klopt.
19: Ja.
2: Het was echt een eind, hè, als je dat moet lopen. En het was, ik reed daar om 8:30, het was druk ook bij het laatste station. Als je denkt, daar komt dan misschien op termijn ook wel zo'n shop van Fastnet. Denken jullie dat het heel veel echt gaat kosten voor die pompstationhouder? Gaat dat echt een slok op een borrel zijn dat er concurrentie komt van Fastnet, Hans?
19: Dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Het zal echt van de locatie afhangen, hoe ver dat van elkaar af is.
2: Ja. En de goede koffie.
19: Ja, maar ik denk dat op zich niet zo erg is. Kijk, concurrentie is altijd goed. Ik had vroeger een technische groothandel. Verkocht kogelaars en schroevendraaiers.
2: Ja.
19: Nou, op een gegeven moment begon recht tegenover mij in Utrecht, op Lage Weide, begon ongeveer mijn grootste concurrent ook een vestiging. Nou, in het begin denk je, jeetje, hoe moet dat? Maar het maakt je scherper en innovatiever. Dus achteraf heeft het me heel veel gebracht.
2: Oh ja?
19: Ja.
3: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Ik weet dat er Nederlandse ondernemers zijn, hè, die tankstations hebben, die daar best voor openstaan.
2: Ja.
1: In het vorige uur hoorde ik Hans Pekman, hè, over de verhouding in de polder. Nou, daar heb ik ook heel lang gewerkt. Soms sta je recht tegenover elkaar. En er kan een moment komen dat je het ook belang bij hebt om een keer een deal te doen. En misschien is dit wel zo'n moment.
3: Zaken doen. Nina van den Deunen.
2: We zitten midden in het bedrijvenpanel vandaag met Inge de Jong, oprichter van evenementenbureau Eventic, en met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van Habest Holding en medeoprichter van ONL. We gaan dus eventjes naar het luxe automerk Spijker, want dat maakt ineens een comeback uit de hoge hoed, het oorspronkelijke Nederlandse luxe merk natuurlijk. En dat doet Victor Muller, de oprichter van toen, met behulp van een Oekraïense miljardair, Volodymyr Nozov. Die heeft een belang genomen in Spijker. Dat wordt dan onderdeel van zijn fintech groep, de W Group, onder meer eigenaar van cryptobedrijven, heb ik me laten vertellen. Nou, Spijker werd in 1999 opgericht door Victor Muller, ging in 2004 naar de beurs, ging uiteindelijk in 2014 failliet, in 2021 nog een keer, dus twee keer een doorstart, en toen in 2021 weer op de fles. Dan kijk je toch op een bepaalde manier, Hans, ik zie jou al een beetje grimassen, van ja, moet je dit nou wel doen in 2026 nog een keer?
1: Ja, kijk, ik heb daar wel een beetje mijn twijfels over, in alle eerlijkheid. Kijk, ik heb natuurlijk wel als ondernemer respect voor iemand die valt en opstaat. En nog een keer valt,
2: want we hebben Saab nog niet eens genoemd, maar dat was natuurlijk ook echt een drama in dat hele Spijkerverhaal.
1: Precies, maar goed, zijn track record, als ik het met alle respect mag zeggen, is nog niet briljant.
2: Jouw microfoon is ook niet briljant, hou maar vast.
1: Ik hou wel even vast. Maar dus daar zou ik als investeerder met twijfels bij hebben, eerlijk gezegd.
2: Uh-huh.
1: Ik vraag me af, gewoon als zakenman, van joh, Spijker, ja, zo'n auto kost geloof ik een miljoen straks.
2: Gaat die een miljoen kosten? Zoiets. Ze komen met een nieuw model ook.
1: Maar zoiets, nou, ik geloof dat het nu al 8 ton of zo.
4: 8 ton, zoiets.
2: Ja. Ik heb het niet liggen.
1: Maar goed, veel geld, dus je hebt een hele kleine doelgroep. Het wordt een auto met een verbrandingsmotor. Nou, wie wil dat nog in deze tijd eigenlijk?
2: Inge misschien.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, ik vraag me wel af hoe groot is die doelgroep, hè, die zoveel geld kan betalen.
2: Maar ze willen een hele kleine oplage maken. Ja. Dus misschien is dat een beetje een Ferrari-model, waarin je zegt, meer vraag dan aanbod creëren en hopen dat dat toch gaat werken.
4: Ja, nou, het zou kunnen werken. Ik denk inderdaad, als ondernemer of als investeerder zou ik wat kritischer zijn. Dan ben ik ook geen crypto-biljonair. Maar goed, ja, ik vind het inderdaad ergens wat Hans aangeeft ook wel mooi, dat ze er nog een keer voor zijn gegaan. Ik begreep dat ook in 1925, dat ze ook nog een keer failliet zijn gegaan. Dat het track record behoorlijk groot is.
2: Mm.
4: Maar ik vind het ook wel weer ergens mooi. En ik gun het ze van harte dat het ze gaat lukken.
2: Ja, dat zou dat mooi zijn. Maar ook jij zegt, ik weet het niet, hè, Hans?
1: Ik heb gewoon mijn twijfels. Kijk, het is in het verleden eigenlijk nooit gelukt om überhaupt, Victor Muller althans, om die auto überhaupt gebouwd te krijgen die hij wilde. Hè. Dus ik moet nog maar zien of dat gaat lukken. Ja. Ook ondanks die honderden miljoenen die crypto-meneer erin gaat stoppen.
2: Mm-hmm.
1: Maar je praat over een hele kleine doelgroep. Denk van,
2: Hoe
1: maak je dit levensvatbaar?
2: Dat is eigenlijk jouw vraag.
1: Ik denk dat Victor ervan droomt.
2: Ja.
1: Ik droom ook wel eens van dingen. Maar je moet ook realistisch blijven. En ik denk dat het persoonlijk niet heel realistisch is. Dus uiteindelijk, als je een miljard daar tegen aangooit, krijg je misschien best wel die auto gebouwd.
2: Ja.
1: Maar heb je dan een businessmodel waar je wat mee kan verdienen? Nou, wat rendement maakt? Nou, ik denk het persoonlijk niet.
2: Nou ja, het is dus toch gelukt voor hem om dan een investeerder te vinden, een Oekraïense crypto-miljardair. Dan kun je zeggen, die meneer heeft misschien FU money, hè? Om het netjes te houden. Of het is echt een hobby of een passieproject.
1: Ja.
2: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het een passieproject. Ik heb hem wel eens ontmoet in het verleden, niet recent. Maar
2: Victor Muller of meneer Nozov?
1: Nee, Victor Muller. Nee, die andere meneer. Nee,
2: en idee, ik had er nog nooit van gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Ik ken geen crypto-miljardairs, maar zeker niet van 36. Maar goed, hij heeft dat blijkbaar allemaal gedaan. Maar goed, Victor Muller is een man met enorm veel passie. Hè. En daar heb ik
2: een missie
1: heb ik heel veel respect voor. Maar je moet ook realistisch zijn, denk ik. En ik heb het gevoel dat dit toch too much passie is en te weinig realisme.
2: Hmm, ja, er komt wel een nieuw model. Hebben ze aangekondigd. Gaan ze ook echt presenteren op een exclusieve auto-evenement in Californië. Dat lijkt me dan ook wel de plek waar je moet zijn.
4: Ja, wellicht is daar inderdaad een grotere markt. Dat denk ik zelf wel, dan hier in Nederland. Maar inderdaad, vanuit een business perspectief vind ik hem discutabel.
2: Ja.
4: Maar we gaan het meemaken.
2: Ja, nou, een van de opvallende nieuwtjes toenertijd rondom

0: spijker was natuurlijk dat ze uiteindelijk Saab overnamen, de Zweedse autobouwer, in 2010. Toen was Victor Muller razend enthousiast. Luister even mee.
1: This place looked like a graveyard with no people, eerie, empty. And and today the whole place is alive and buzzing. People are building cars. This is what we did it for.
2: And this means Saab is back in business.
1: Saab is clearly back in business. And this week the first new cars will roll off the production line and into the Saab dealers.
0: Ja, 2010 was dat. En fast forward, toen ging dus Saab alsnog failliet. Daarna ging ook Spijker natuurlijk weer failliet. Als jullie die meneer Nozov waren, hoe zorg je dan als investeerder dat je... Ja, dat je toch niet in zo'n soort avontuur stapt van... Oké, dan komt Saab er ook nog bij, nemen we wel even over. De Zweedse overheid stond garant, was een hele bizarre constructie, Hans.
3: Ja.
0: Moet je daar dan echt van wegblijven en zeggen... dan ga ik ook echt alleen op die spijkercars zitten?
3: Zeker. Kijk, ik geloof altijd in focus. Hè? Dus als je iets doet, doe het goed. Hè? Focus je. Nou ja, je hebt vandaag over SpaceX. Nou, als iemand zich echt kan focussen, is het Elon Musk. Hè? Die heeft bewezen, focus je maximaal op iets, wordt het succes. Dus ik denk dat zou mijn advies ook aan de investeerder zijn.
0: Zo min mogelijk ruis eromheen.
3: Min mogelijk ruis, ga er dan 100% voor.
0: Ja.
3: En focus je daar dan echt volledig op.
0: Inge, jij nog een mooi advies?
4: Ja, nou eigenlijk hetzelfde. Want ik begreep dat ze ook in een bepaald soort software nog zich wilden verdiepen. Dus eigenlijk hun focus willen splitten in tweeën. Ik zou zelf bij één stuk beginnen, de auto.
3: Ja.
4: En daarna pas naar andere zaken.
3: Ja, dat heeft Victor Muller in het verleden opgebroken. Hè? Dat gebrek aan focus, zeg maar. Dus ik begrijp zelf niet zo goed waarom hij daar nu weer...
0: Nee, want hij wil inderdaad ook zich richten op een soort nieuw techbedrijf... Voor digitale infrastructuur in luxe auto's. Ik denk wel, nou ja, als je het hebt over focus heb je dan... gespreid, dat is een probleem. Maar software, daar kun je misschien wel wat in verdienen.
4: Ja.
0: Dus misschien kan dat wel weer een stukje financiering brengen naar die andere tak.
4: Ja, wellicht.
0: Ja, ik
3: zie
0: het. Jij denkt, nee, focus nou, meneer.
3: Ik zou focus houden. Ja. Ja.
0: Mooi, dit is een duidelijke tip. We gaan nog even naar het laatste onderwerp van het bedrijvenpanel: de hoge energieprijzen. Veroorzaakt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Die raken de Nederlandse ondernemer nu nog niet direct. Wel zien ondernemers de marges slinken. En ze zijn ook terughoudender geworden met investeringen. Bleek allemaal deze week uit een enquête die we hebben gedaan als BNR onder het BNR-ondernemerspanel. Inge, hoe zit dat bij jullie? Voelen jullie echt druk op die marges voor die energiecrisis?
4: Niet per se. Ik denk als ondernemer hebben we eigenlijk vanaf corona elk jaar wel weer met iets anders te maken gehad. Dus of het was inderdaad Trump met de tariffs, of het waren de stijgende kosten op andere vlakken. Dus ja, wat mij betreft als ondernemer dienen we eigenlijk altijd innovatief te zijn en te kijken hoe we competitief blijven.
0: Ja.
4: Als antwoord op je vraag, we hebben er niet direct last van.
0: Nee, en je hebt wel, je zegt, ik ben er wel altijd mee bezig om te zorgen dat we er geen last van hebben.
4: Zeker.
0: Hoe kan je dan hierop inspelen? Op dat je eigenlijk ziet dat die olieprijs omhoog gaat, dat er geopolitieke spanningen zijn?
4: Ja, nou ja, een stukje kosten besparen. Kijk, je merkt het natuurlijk wel op verschillende vlakken. We merken ook wel dat klanten wat voorzichtiger zijn. Wat wij dan kunnen doen binnen ons veld is toch wel onze pijplijn groter maken. En op die manier overleven. Maar ik kan me voorstellen in industrieën waar Hans bijvoorbeeld in werkt, dat het een heel ander verhaal is.
3: Absoluut. En dat is natuurlijk al 5-6 jaar gaande. Hè? Want sinds corona zie je dat de prijzen, energieprijzen stijgen, dat de netcongestie groter wordt. En met name ook de human factor, de personeelskosten zijn fors gestegen.
0: Mm-hmm.
3: Huren, dus de druk op kosten, druk op de marge is gewoon groot.
0: Ja.
3: Ja, en je kan niet continu de prijzen verhogen naar je klanten.
4: Nee.
3: En die druk voelt het Nederlandse bedrijfsleven sterk.
0: Ja.
3: Zeker in de industrie, zeker als je wat maakt of wat vervoert, is die druk gewoon hoog.
0: Ja, tegelijkertijd geeft wel 30% van ons ondernemerspanel aan dat ze het wel al echt voelen. Dat ze sterker nog best wel hard geraakt worden door die prijsstijgingen. En BNR's huiseconoom Han de Jong zei daar dit over.
5: Nou, ik schrik daar toch eigenlijk wel van. Waarom? Nou ja, omdat we heel sterke prijsstijgingen zien we eigenlijk nog niet. Of misschien moet ik zeggen, we zien wel wat sterke prijsstijgingen. Maar het is nog niet heel erg breed.
0: Dus het feit, zegt Han, als je dit nu al voelt... Ja, en dan is het best wel zorgelijk voor jou als ondernemer. Dan sta je er misschien niet zo lekker voor, Hans.
3: Klopt. Nou ja, maar het is, wat ik zeg, ook een optelsom van een aantal jaren van druk op die prijzen. We hebben de hoogste energieprijzen in heel Europa, Nederland.
0: Ja.
3: Hè?
0: Ja.
3: Vergeet dat niet.
0: Nee, precies.
3: Ik ben verbonden aan een productiebedrijf in Zevenhuizen. Maar keukenbladen. Nou, als je ziet hoe hoog de energieprijzen zijn ten opzichte van onze concurrenten in Duitsland en België. Is een factor 3.
0: Ja.
3: Je hebt die netcongestie, waardoor je eigenlijk heel moeilijk kan groeien.
0: Ja.
3: Want het is gewoon heel veel druk op het net in Nederland. Dat maakt dus ondernemers heel onzeker. Want die denken, mijn marge staat onder druk, ik kan niet groeien. Ja, waar ga ik naartoe met mijn productie? Die vraag speelt nu in elke directiekamer in Nederland.
0: Ja. En dan zou je zeggen, dan is het een van de eerste makkelijke korte klappen. Investeringen gaan we uitstellen, Inge.
4: Dat
0: hoor jullie ook?
4: Je hoort het veel en dat merken we bij onze klanten ook wel. Dat ze dan twijfelen van gaan we dan wel nu groot investeren in evenementen of doen we dat niet? Maar ja, ik denk dat je met z'n allen eigenlijk wil voorkomen om ja, te stoppen met uitgaven en zo in een vergevorderde stadium in een recessie te komen.
0: Ja, maar dat, hè, bij jou, dat is jij moet leven van het marketingbudget van
4: zeker,
0: bedrijven.
4: Ja.
0: Dat is wel vaak, net zoals BNR, het eerste waarop gekort wordt.
4: Ja, als 100%.
0: Heb je daar niet een bepaalde angst voor dat je denkt, waar gaat dit heen?
4: Ja, we hebben echt al zoveel dingen meegemaakt in die zin.
0: Probeer dit kan er ook nog wel bij.
4: Ja, ik probeer niet bang te zijn. Ik probeer gewoon te kijken, nou, wat kan dan wel? Kunnen we ons dan breder verspreiden? In Europa, om zo toch te blijven groeien. Kijken welke markt het wel wellicht rendabel is. Maar begrijp ook heel goed dat niet iedereen die optie heeft in zijn of haar bedrijf. Mm-hmm. En dat het een hele realistische angst is. Probeer wel altijd te kijken van wat is er dan nog wel mogelijk? Wat kunnen we wel? En laten we ons dan vooral ook daarop focussen. En dat,
0: ja. Hans, tot slot, wat zou jij ondernemers aanraden die nu toch wel echt met de handen in het haar zitten, die er echt mee in hun maag zitten van wat gaat er op me afkomen?
3: Nou, blijf wel vooral vooruitkijken. Ga niet met je kop in het zand zitten. Kijk, wat ik net zei, die prijsstijging is al eigenlijk al 5-6 jaar gaande op heel veel vlakken. Eén positief beeld zie ik wel, dat heel veel ondernemers en bedrijven ook een beetje crisisbestendiger dan een paar jaar geleden. Door alle crisissen eigenlijk achter elkaar worden we ook weer crisisbestendiger. Leren we er beter mee omgaan. Dat vind ik als positief effect, zeg maar. Maar ja, blijf toch vooral optimistisch en vooruitkijken. Ook wat jij net zegt, want de concurrentie gaat door. AI gaat door, digitalisering gaat door, die krappe arbeidsmarkt blijft. Dus je moet blijven nadenken over vernieuwen, innoveren en investeren.
0: En dat is ondernemerschap.
3: Zo is het.
0: Veel dank aan jullie. Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en medeoprichter van ONL. En Inge de Jong, jouw vuurdoop ging hartstikke goed. Vond je het leuk?
4: Ja, hartstikke leuk.
0: Kom je terug?
4: Ja, gezellig.
0: Hartstikke fijn. De oprichter van evenementbureau Eventic. Dit panel kun je natuurlijk beluisteren als podcast. Abonneer je even in de BNR-app. Straks het aandeel van de luchtvaartmaatschappij Air France KLM zit ondanks de hoge brandstofprijzen toch flink in de lift. Hoe kan dat nou? Hoor je zo in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Dus jij denkt aan Inkt en Toners bij 123 Inkt?
10: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
14: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
16: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
17: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
15: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
18: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
16: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
15: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: BNR Verkeer. Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. Vooral op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar loopt het verkeer vast tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Grijzoord. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging vanaf knooppunt Velperbroek loopt flink op. Nu zo'n 3 kwartier. En op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar is het oponthoud aan de Duitse grens nu een half uur. Er wordt geflitst op de A15 Gorkum-Rotterdam bij hectometerpaal 74,8 en op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. De eerste wedstrijd van het WK voetbal gisteravond heeft 1,7 miljoen kijkers getrokken. Na de openingsceremonie, die ervoor was, keken iets minder mensen. Tijdens het vorige WK, in Qatar, waren er meer kijkers voor de openingswedstrijd, maar toen werden de kijkcijfers nog op een andere manier gemeten. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien daarin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je zou het niet meteen denken, maar Air France KLM heeft positief nieuws. Ze profiteren namelijk van de weggevallen concurrentie vanuit het Midden-Oosten. En kunnen digitale kopieën van patiënten levens redden. En wat als je moleculen 1 voor 1 kunt bestuderen om betere medicijnen te ontwikkelen? Dat hoor je zo meteen allemaal in de pitches. Straks in BNR Zaken doen.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
23: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
24: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
25: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
0: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Er staan al twee startende ondernemers hier te popelen om te gaan pitchen. Eerst gaan we nog even een analyse doen van de financiële markten.
1: Beursnerd.
0: Doen we vandaag met Mick Fruitier. Mick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nina.
0: Nou, de AEX gaat lekker vandaag.
2: Ja, 1075 punten krijgt er 1,2% bij. Loopt wel een klein beetje achter op andere Europese beursindices. Maar van wat valt met nu met name op? Shell, 3,6% eraf. Verder de grootste stijger aan de AEX is ArcelorMittal, het staalbedrijf, 5,8% erbij. En ook Adyen, een groot stijger, 5,4% erbij. En dat komt natuurlijk door die overname van Amerikaanse factureringsplatform Orb. We hebben natuurlijk al even stil.
0: Ze hadden even wat goed nieuws.
2: Ja,
0: ze eindelijk
2: goed nieuws, eindelijk. Ook wel nodig, want waar je nog begin dit jaar zo'n €1400 voor een aandeel betaalde van Adyen,
0: ligt dat nu
2: bij de 820. Ja. Maar straks in de zakenlunch daar ook meer over met Corné van Zijl.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk ook de dag van de beursgang van SpaceX. Eindelijk het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk krijgt vandaag een notering aan de Nasdaq. Daar later dan ook meer over in BNR Beurs.
0: Yes, en we gaan eventjes vooral kijken naar het aandeel Air France KLM.
2: Ja, Air France KLM, opvallende stijger vandaag. 10% erbij, 10% in de plus. En dat heeft mogelijk toch wel te maken met de positiviteit die CEO Ben Smith gisteren toch wel had in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN.
3: I think the one difference, major difference we're seeing is the booking curve. People are booking a little closer in. So our revenue management teams are having to adapt. But we are seeing the traffic come in. Demand is surprisingly holding up. So that's great. And we've got some opportunities flying nonstop to Southeast Asia or to India that we weren't able to take advantage of before. Now that the Gulf capacity is not quite up to where it was.
2: Nou, je hoort hem hier zeggen dat mensen door de oorlog in het Midden-Oosten wat later boeken dan normaal. Maar de vraag houdt zich verrassend genoeg staande, zegt hij.
0: Ja.
2: En Smith zegt daarnaast ook te profiteren van de non-stop vluchten die Air France KLM natuurlijk uitvoert richting Zuidoost-Azië en India.
0: Ja.
2: Ja, voorheen had Air France KLM vooral veel concurrentie van
0: Emirates,
2: Etihad, Qatar Airways. Nou, en daar is de capaciteit natuurlijk lager dan normaal.
0: Ja, oké, dus daar profiteren ze van.
2: Ja.
0: Ze kunnen dan wat afsnoepen van Qatar Airways, denk ik, Etihad, Emirates. Maar goed, je hebt natuurlijk wel nog die hoge brandstofprijzen.
2: Uiteraard, ja.
0: En
2: ook
0: daarvan zou je zeggen, hebben ze toch wel last.
2: Ook voor KLM is dat natuurlijk een gigantische kostenpost. Eerder dit jaar verwachtte de luchtvaartgroep over heel 2026 zo'n $9,3 miljard uit te geven aan brandstof. Toename van 2,4 miljard ten opzichte van 2025. Nou, gisteren in dat interview is dat bedrag ietsjes naar beneden bijgesteld. Het gaat nog steeds wel om $2 miljard extra aan brandstofkosten.
0: Zo.
2: Maar
0: kan je dat doorberekenen aan de klanten?
2: Ja, kan je dat doorberekenen? Ja, gooi je de prijzen wat omhoog, dan verlies je aan vraag. Dat is logisch. Maar ja, ook absorberen kunnen ze natuurlijk doen. Absorberen van de kosten. Maar dat is wel een balanceeract, hè, volgens algemeen directeur Smith.
3: As you just said, the balance between demand, margin, and cost is a very fine line. So right now, as I said, based on the price you put in, which have been pretty hefty on some of the markets, the demand is holding. And if fuel remains higher, goes even higher, we're going to have to see what the balance is. And if it gets at a line, then we'll have to look at removing some capacity. It's normal.
2: Nou, de vraag houdt op dit moment stand, maar de kosten stijgen verder. En ja, als dat gebeurt, dan zal ook Air France KLM moeten gaan kijken naar de capaciteit. En ja, dat is volgens hem volkomen normaal.
0: Vandaag nog even vieren dat ze dan 10% in de plus staan. Dat zou ik lekker doen. Dankjewel, redacteur Mick Fruitier, onze beursnerd van vandaag.
4: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: En natuurlijk kan je lekker je abonneren op de podcast Beursnerd. Dan hoef je geen aflevering te missen.
1: Zaken doen. Pitch.
0: Ja, tijd voor de pitches. Heb ik veel zin in. Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemers om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen zij via een pitch van een minuut en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Luc Andriessen van 1&A en Eduard Snijders van Keramics. Nou, en ook aangeschoven Sophie Heijenberg van Graduate Ventures. Fijn dat jij er weer bent.
5: Dankjewel.
0: Jij gaat de start-ups beoordelen, van advies voorzien aan het einde. En de start-ups zelf mogen lekker pitchen. Luc, ik ga met jou beginnen van 1&A. Jouw 60 seconden gaan nu in.
6: Nou, dankjewel. AI kan gebruikt worden voor medicijnontwikkeling. Maar AI is maar zo goed als de data die het geeft. Daarom hebben wij bij 1&A een chip ontwikkeld waarmee je enkele moleculen, eiwitten, medicijnen, DNA kunt zien in lifetime.
5: Dat betekent dat je ze op het allerkleinste moleculaire niveau de biologie kan volgen. Nou, daaruit komt superrijke data. Wij kunnen niet alleen een paar van die interacties volgen, maar heel veel, duizenden tegelijkertijd. Waardoor je superveel, superrijke data hebt. Dat is nou precies de data die je nodig hebt voor de AI-modellen van nu, voor medicijnontwikkeling. En dat is ook precies de data die andere methodes niet kunnen halen. En dat is dus hoe wij bij OneNA bezig zijn met betere moleculen, betere data en betere medicijnen.
0: Mooi, binnen de minuten klaar. Prachtig. Sophie, wat vond je van deze pitch?
7: Ja, het klinkt heel erg interessant. Om beter te begrijpen, is de onderscheidende technologie dan de chip of is het echt de data die jullie gaan verzamelen?
5: Nou, het is op dit moment is het de chip. Die hebben wij gemaakt, ontwikkeld en die werkt goed. En daarmee zijn wij data aan het genereren. En op termijn wordt de data dus het onderscheidende deel.
7: Ja.
5: Maar niemand anders heeft die chip ook.
7: Ja. En als nou op termijn AI zich verder ontwikkelt, misschien komt er op een gegeven moment quantum computing in het spel in deze sector. Hebben jullie dan nog steeds een verdedigbaar voordeel? Of gaat het op een gegeven moment zichzelf opheffen?
5: Eigenlijk denk ik dat het alleen maar in ons voordeel is. Dat betekent namelijk met onze chip zelf, je moet echt een experiment doen om die data te genereren. Dus over een lange tijd hebben wij heel veel experimenten gedaan en dus heel veel data gemaakt. En als er quantum computing is, betekent het alleen maar dat wij nog meer coole dingen uit de data kunnen halen.
0: Interessant. Die chip heet de Nanoloom chip,
5: ja,
0: hè?
5: Klopt.
0: Oké. Okay. En jullie willen dat uiteindelijk natuurlijk gaan verkopen, commercieel afzetten. Hoeveel omzet draai je op dit moment?
5: Ja, nou, we hebben nu verkopen wij al aan de academische markt. En daar hebben we de afgelopen twee kwartalen hebben we ongeveer €50.000 omzet gedraaid.
0: Mm-hmm.
5: En daarnaast hebben we fondsen veilig gesteld voor de komende tijd van ongeveer €1,5 miljoen.
0: En wanneer verwacht je winst te maken?
5: Ja, nou, als we alleen kijken naar de academische markt, verwachten we in 2027 al winstgevend te kunnen zijn. Alleen we willen de stap maken naar ook de farmaceutische markt.
0: Mm-hmm.
5: Dus eigenlijk de winst die we dan gaan maken in de academische markt, gaan we gelijk weer investeren in applicaties zoeken voor de farmaceutische markt. En als je dat meeneemt, verwachten we rond 2029 winstgevend te zijn.
0: Dat is al best wel snel, toch, Sophie?
7: Ja, zeker. Zeker voor een bedrijf in deze sector, waar ook wel veel ontwikkelingskosten bij komen kijken. Maar uiteindelijk, want ik begrijp dat bij pharma waarschijnlijk meer geld zit dan in de academie. En wat zijn dan de toepassingen die je daar zou kunnen zien?
5: Ja, dat is dus precies eigenlijk onze vraag ook. Maar voordelen.
0: waarom weet je dat nog niet? Want ik kan me voorstellen dat je daar wel op vooruit denkt. Ja, wat kan de pharma aan mijn product hebben?
5: Ja, precies. Maar om precies de exacte niche te vinden waar ons product echt het beste kan werken en het beste probleem kan oplossen, dat is natuurlijk lastig. Maar je kan denken aan kankermedicatie. Je kan denken aan werken tegen antibiotische resistentie. Dat zijn allemaal dingen waar we naar kijken op dit moment.
0: Oké, want ik zie dan een chip vormen. Jij zegt, dan kan je dus moleculen aanbinden. En dan kan je daar proefjes doen op die moleculen. Om eigenlijk te kijken hoe het molecuul reageert.
5: Ja.
0: En daarmee zou je misschien op termijn met AI een soort gepersonaliseerde medicijn kunnen maken. Wat dan speciaal voor mijn molecuul heel goed werkt. Zo moet ik het zien, toch?
5: Dat is een van de toepassingen, maar je moet het meer zien eigenlijk dat je een molecuul hebt. En dat is een ziek molecuul. Die kunnen wij bekijken. We kunnen kijken hoe die beweegt, hoe die interact met DNA, wat daar precies gebeurt. En daar kan je dan een medicijn aan toevoegen. En dan kan je dus precies zien wat dat medicijn ook echt doet.
0: Ja, of het werkt. Ja,
5: of het werkt,
0: nee.
5: Of het niet werkt. En waarom
0: dat
5: het niet werkt.
0: Voor pharma dus heel interessant. Want precies. Dan kunnen ze meteen bepaalde ideeën die ze hebben schrappen. Omdat ze zeggen, nou, dat werkt dus niet goed
5: precies,
0: genoeg.
5: Precies, ja.
0: Ja. Oké, dus met die business case ga jij ook naar die pharma.
5: Ja.
0: Reageren die al een beetje dat ze denken, goh, interessant? Of zeggen ze, nou, nee, bedankt.
5: We zijn daar mee in gesprek inderdaad. En we horen positieve geluiden. Alleen bij de pharma is het een positief geluid niet genoeg. Je moet ook echt heel veel data aanleveren om te bewijzen dat wat jij kan ook echt werkt.
0: Mm-hmm.
5: En daar zijn we dus nu mee bezig.
0: Wie zien jullie als grootste concurrent? Of is er geen concurrentie nog wat dit betreft?
5: Nou ja, in de academische markt is er geen concurrentie. Dan is het meer, we zijn echt een nieuwe methode. Dus dat is meer een soort synergie eigenlijk. En dan op de farmaceutische markt moet je meer kijken naar de standaardmethodes. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld DNA sequenceren. Dat is een soort van dat je de sequentie van je DNA achterhaalt. Dat soort van standaardmethode om dit soort interacties te bekijken.
0: Mm-hmm.
5: Dus dat is meer de concurrentie. Maar goed, wij vinden natuurlijk dat wij dat beter kunnen.
0: Ja, ja.
7: En de farmaceuten, zijn die ook in huis dan dit soort dingen aan het ontwikkelen? Of is dat iets wat
5: Nee, je ziet eigenlijk een trend dat dit soort specialistische proeven, dat farmaceuten dat graag eigenlijk uitbesteden. Mm. Dus wij zouden dan een partij zijn aan wie ze dat uitbesteden.
0: Mm. Ja. Ga je dan verdienen aan de data of vooral het verkopen van die chip?
5: Nou ja, dat is eigenlijk. Ons plan is in drie stadia. Op dit moment is het verkopen van de chip aan de academische wereld. Volgende stap is services leveren met onze chip voor de farmaceutische industrie.
0: Mm-hmm.
5: En de derde stap is met onze data AI-modellen trainen om dingen te voorspellen voor de farmaceutische industrie.
0: En wat gaat het meeste cash opleveren, denk jij, van die drie?
5: De derde.
0: De data?
8: Absoluut. Ja.
0: Ja, denk je ook, Sophie?
7: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat daar het
0: dat is de goudmijn.
7: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. Heb jij nog vragen?
7: Nee, duidelijk.
0: Nou, dan gaan wij Loek Andries van 1&A alvast danken. Zometeen krijg jij natuurlijk je eindoordeel.
8: Dankjewel.
0: We gaan naar de pitch van Eduard Snijders van Kara Omix. Succes.
9: Zeker, dankjewel. Dus Nederland is echt absoluut de koploper als het komt op ontwikkeling van medische AI-modellen. Vorig jaar heeft dus Erasmus UMC een onderzoek gedaan en gezien dat alleen maar 2% van deze modellen het patiënt ook echt behalen. Wat wij doen, is wij zorgen ervoor dat deze modellen patiënten ook behalen en ook daadwerkelijk kunnen helpen. En dat doen wij dus door tools te ontwikkelen voor medische onderzoekers en medical device bedrijven, zodat ze hun modellen kunnen trainen en ook dus kunnen deployen in het ziekenhuis en dus ook daarmee het patiënt kunnen halen en ook dus helpen.
0: Dit was hem?
9: Ja.
0: Nou, lekker snel. Dankjewel.
7: Ja.
0: We gaan naar Sophie.
7: Ja, dus uiteindelijk, jullie bouwen digital twins, noem je dat. En het idee is dus dat je dan eigenlijk een kopie van mij bijvoorbeeld kunt maken en dan kunt modelleren hoe een medicijn bijvoorbeeld werkt als je dat aan mij geeft.
9: Ja, ja.
7: Heb ik het dan goed?
9: Dat vinden we een mooie term. Het zijn uiteindelijk klinische AI-modellen, maar we gebruiken vaak digital twins, want dat schetst een beetje hoe het werkt. Dus je modelleert een virtuele patiënt. En het is alsof je dus op een virtuele kopie van jezelf de treatment option uitvoert om te testen of het daar daadwerkelijk gaat werken voordat je dus op het echte patiënt uitvoert.
7: Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat natuurlijk kosten kan besparen in de zorg, want dan weet je gelijk zeker dat je het goede medicijn geeft. Is dat ook waar de business case zit?
9: Ja, dus wij focussen onszelf heel erg op patient monitoring, dus het monitoren van patiënten, digital twins. Ja, er bestaan ook concurrenten en die zijn gefocust meer op klinische trial arms. Maar deze patient monitoring talk, dat is echt een nieuwe frontlinie. Het is een nieuwe area en daar willen we dus ons focussen.
0: Een soort live platform zie ik dan vormen, waarin jij allemaal digitale tweelingen in je bestaand hebt. En live, wat gebeurt daar dan mee?
9: Ja, dus ik denk dat het helpt om een paar voorbeelden te geven. Dus wij, zoals ik zei, we bouwen zelf niet de twins, maar we leveren de tools en de infrastructuur zodat ze dus gebouwd kunnen worden.
0: Die kunnen dan een digitale twin van mij maken. Ja.
9: En bijvoorbeeld werken samen met de medisch groep, onderzoeksgroep, en die kijken naar longkankerpatiënten. En deze specifieke twin kijkt naar of de kanker, die al in de longen is, zich gaat verspreiden naar of de lever of het brein. En als je dat dus goed kan voorspellen, dan kan je veel accurater of veel gerichter een behandeling geven aan het patiënt. De overlevingskans van het patiënt verhogen en ook de kwaliteit van leven.
0: Hoe kun je dat voorspellen, waar de kanker heen gaat dan?
9: Ja, dus je hebt daarvoor heel veel data nodig. Dus er zijn wel een paar eisen voordat je zo'n twin kan bouwen. Het moet iets zijn dat er moet veel data zijn.
0: Over die ene patiënt moet je heel veel data hebben.
9: Nou, je moet
0: of dus meer over longkanker in het algemeen.
9: Ja, precies. Ja, longkanker in het algemeen. Ik bedoel, we werken ook in vascular surgery. Dus een soort van
0: hart- en vaat
9: precies.
0: Chirurgie.
9: Ja, zeker. En veel twins in de cardiologie ook. Maar je moet veel data hebben. En als je dus kijkt naar historische longitudinal, dus data over tijd, dan kan je daarmee vaak een AI-model bouwen die dus patroon herkent wat een dokter niet zo snel zou kunnen herkennen. Omdat er dus gaat niet om een paar aspecten, maar vaak tientallen of honderden aspecten die meewegen. En daar is AI heel goed in.
0: Ja, oké. Okay. En dus deze digitale twins die worden al wereldwijd door allerlei partijen gemaakt of gebouwd.
9: Ja.
0: Wat voegen jullie dan toe met je platform? Want ja, de twins zijn er al. Waarom zouden die mensen naar jullie platform komen?
9: Ja. De onderzoek uit Erasmus vorig jaar liet zien dat ook al worden heel veel werk aan gedaan, halen deze twins niet het patiënt. En dat vind ik ergens een klein beetje een tragedie. Want
0: maar wat bedoel je met ze halen de patiënt niet?
9: Ja, dus ze worden niet gebruikt om patiënten te helpen. Ze komen nooit aan bij...
0: Waarom
9: bij
0: niet?
9: Ja, dus dat daar hebben we dus naar gekeken. En daar hebben we zelf ook ervaring in. We hebben gezien dat dat vooral komt niet doordat de modellen moeilijk zijn om te ontwikkelen, maar omdat de infrastructuur gewoon niet is of heel ingewikkeld is om te bouwen. Omdat er door regelgeving, door regels rondom data en ook soms praktische redenen...
0: Mm-hmm.
9: Ik denk dat het mooi is om een voorbeeld te geven uit net een andere tak. Maar ik heb een vriend die net een astrophysics PhD heeft afgemaakt.
0: Mm-hmm.
9: En die heeft daar gezegd over al zijn begeleiders... dat vroeger dat zij allemaal hun eigen tools zelf moesten bouwen. Dus als ze dan een natuurkundige reactie wilden modelleren, moesten ze helemaal die tool gaan maken. En voor maandenlang, als ze een PhD deden, waren ze daarmee bezig.
0: Ja.
9: Jarenlang heeft iedereen eigen physics modelers gebouwd.
0: Ja, precies. Iedereen was het wiel aan het uitvinden.
9: Ja, precies.
7: Elke keer opnieuw. En jullie hebben een soort van standaard platform waardoor je zegt,
0: Iedereen kan
7: uit
0: hier
7: de doos. Ja, precies. Ja.
0: Een soort gereedschapskist dan, ja, die je dan maakt. Oké,
9: okay. Dat is wel mooi.
7: Ja.
0: En daar ga je dan, neem ik aan, een soort abonnementsmodel op loslaten. Je mag op ons platform gebruik maken. Hoe zit het verdienmodel dan in elkaar?
9: Ja, dus het platform is nog niet gebouwd. Maar de visie is om een soort van access fee te hebben. Dat is dan een soort van jaarlijks subscription. Die willen we wel zo laag mogelijk maken. Want we willen ook dat er zoveel mogelijk twins gebouwd worden. Zoveel mogelijk klinische AI-modellen gebouwd worden.
0: Ja.
9: Om patiënten te helpen. En we willen eigenlijk later, als per patiënt die door onze infrastructuur heen gaat.
0: Mm-hmm.
9: Dus per patiënt die behandeld wordt met zo'n twin. Dat we dan een hele kleine fee vragen. Ja, minder dan 0,5% van.
0: Dus betalen voor het platform. En betalen voor de AI, de digital twin eigenlijk. Ja.
7: En qua data sensitiviteit en dergelijke, is dat dan niet. Hè, mogen jullie dan weten dat het model is toegepast of niet? Of is dat ook
0: allemaal medische, medische gegevens?
9: Ja, nou dat is, daar ligt ook veel van de challenge. Zeg maar. En waarom het bouwen van zulke infrastructuur zo duur is. En waarom, als iedereen het wiel zelf uitvindt, heel veel betaalt om dit zelf uit te vinden. Dus wij willen dat één keer zeg maar, goed doen op een manier die dus GDPR, EU AI Act compliant is. Maar die dus ook herbruikbaar is voor zoveel mogelijk ziekenhuizen. Het zal niet 100% herbruikbaar zijn, maar we gaan zoveel mogelijk delen van de code herbruikbaar per systeem, per ziekenhuis.
0: Ewart Snijders van Careomics, dankjewel voor jouw pitch. Het is tijd voor het eindoordeel van Sophie.
7: Ja, beginnen met 1&A.
0: Ja, doe maar.
7: Ik denk heel interessante technologie. Ik denk een mooie combinatie ook van iets wat al bestond, wat jullie nog veel gaver aan het maken zijn. En het model met de chip is interessant. Ik denk waar de uitdaging zit, is dat je die datakwaliteit op het hoogste niveau moet kunnen blijven houden. Want precies wat jij zei, garbage in, garbage uit. Dat hebben we natuurlijk vaak met AI. maar ik ben hier wel optimistisch over.
0: Mooi. Nou, mooi eindoordeel van Ewart Snijders van Careomics.
7: Ja, heeft natuurlijk ook een bepaalde data-angle, invalshoek.
0: Medisch.
7: Ja, precies. Het heeft een beetje overlap met elkaar wat dat betreft. Ik vind zulke modellen altijd heel mooi. Want jullie bouwen eigenlijk het platform om iets mogelijk te maken op een hoger volume wat al bestaat, hè, die digital twins. En dat heeft natuurlijk heel veel potentie. Ik denk wel dat binnen de medische hoek dat hele data-vraagstuk waar we het net over hadden echt heel erg uitdagend is. Dus hoe zorg je nou dat academici, dat farmaceuten met een platform van een start-up willen werken? En hoe ga je dat borgen? Dus ik denk genoeg uitdagingen, maar ook wel heel veel potentie.
0: Heel mooi. Mooie adviezen jullie kant op. Veel dank dat jullie kwamen pitchen. Jij, Sophie, heel veel dank dat je hier was. Sophie Heijenberg van Graduate Ventures. Wil je nou zelf komen pitchen en is je bedrijf niet meer dan 3 jaar oud? Dat kan. Mail dan even naar zaken@bnr.nl. En wil je nog meer pitches luisteren van de enthousiaste ondernemers? Dan kun je in je podcast-app zoeken naar Pitch.
8: Het MKB praat mee.
0: Nou, als je het nou nog niet weet, dan heb je wel echt onder een steen geleefd. SpaceX gaat vanmiddag naar de beurs. Het ruimtebedrijf van Elon Musk moet dus de grootste beursgang aller tijden worden. Maar de vraag is, gaat dat ook lukken? Wat we wel al zeker weten, is dat de andere spelers in de ruimtesector niet allemaal even positief zijn over deze hele beursgang of over Elon Musk. We gaan nu praten met Johan Leijtens, oprichter van het Nederlandse ruimtevaartbedrijf Lens R&D. Johan, welkom.
10: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen nog. Even kort, wat doet Lens R&D?
10: Wij maken hoog betrouwbare zonsensoren voor ruimtevaarttoepassingen.
0: Zonnesensoren voor in de ruimte, die je ook net zoveel
10: klein
0: als...
10: Sensortje. Ja, een klein sensortje wat tegen een satelliet zegt van daar komt de zon vandaan. Zodat hij zijn zonnepanelen op de zon kan richten en maximaal energie op kan wekken.
0: Ah, oké. En laat jij dan ook daarmee de satellieten van Elon Musk op of andere
10: branche? Nee, want... Nee, onze sensoren worden hoofdzakelijk gebruikt direct na de lancering of als er iets fout gaat op de satelliet om in een soort noodtoestand te komen.
0: Mm-hmm.
10: En Elon die laat liever dan gewoon die hele satelliet terugvallen. Dus er vallen gewoon 2 satellieten per dag al terug, omdat er fouten zijn die waar ze geen zin in hebben om te corrigeren.
0: Oh,
10: of waar iets anders meer.
0: Ik hoor al aan jouw toon dat je niet razend enthousiast bent over Elon Musk. Of heb ik dat verkeerd?
10: Nee, niet over de manier waarop hij de business aanpakt, zeg maar.
0: Nee, waar zit hem dat in dan?
10: En ook niet over die IPO. En daar ben ik niet alleen. We hebben gisteren de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart gehad.
0: Mm-hmm.
10: Daar heb ik eens rondgevraagd. Maar de mensen die zelf in de ruimtevaart werken, die hebben allemaal een beetje hetzelfde idee over deze IPO.
0: Wat dan? Wat is er op tegen?
10: Nou, wat is er op tegen? De waardering van de bedrijven is gebaseerd op datacenters in de ruimte. En dat is een onzinnig idee. Technisch gezien. Gewoon omdat er zoveel dingen tegen zijn dat je zegt van dat gaat nooit werken.
0: Oh, zoals?
10: Dus dat valt in de katten. Zoals de grootste structuur in de ruimte op dit moment is het International Space Station. Ja. Die wekt ongeveer 100 kilowatt op per orbit. Gedurende de orbit gemiddeld. Daar hangen zonnepanelen aan. Dat ding is ongeveer een voetbalveld groot. Mm-hmm. En een beetje datacentrum gebruikt 100 megawatt. Dus dat is 1000 keer zo groot. Dus dan zou je voor een datacenter zou je zeg maar 1000 voetbalvelden aan zonnepanelen in de ruimte moeten hangen.
0: Ja.
10: En dat een aantal keer. En dat gaat niet werken. En
0: ja, maar als je nieuwe technologie ontwikkelt, dan zou dat misschien dus toch kleiner kunnen op den duur.
10: Ja, maar dan kan je dat ook gewoon op de grond zetten. Dan heb je ook de probleem met die elektriciteit niet.
0: Ja, ja.
10: En het idee dat de zon 24 uur schijnt, dat is wel leuk. Maar je draait rondjes rond de aarde. Uh-huh. En je hangt dus zeg maar van iedere 90 minuten, 60 minuten in de zon en 30 minuten erbuiten. Dus je moet ook nog eens een keer een hele grote accu meenemen om die megawatts zeg maar door te kunnen verblijven.
0: Ja, precies.
10: En te blijven gebruiken. En het probleem met datacenters is dat ze enorm veel energie gebruiken, dus enorm veel warmte produceren. En die warmte die kan je in de ruimte niet kwijt, alleen door afstraling. Dus daar heb je hele grote oppervlakken voor nodig. Mm-hmm. Dus, en als laatste, een datacentrum gebruikt enorm veel data om de modellen te trainen. En een van de grootste problemen van de ruimtevaart op dit moment is dat er gewoon onvoldoende bandbreedte beschikbaar is om de huidige data al naar boven te brengen. Ja. Dus dan ga je ook nog een keer al die datasets naar boven brengen om ze daar te bewerken. Dus er zijn diverse technische argumenten tegen het idee om een datacentrum in de ruimte te bouwen, zeg maar. Ja. Academische leuke exercitie, net als een space elevator of space-based solar power, zeg maar. Mm. Maar dan kan je jaren papers over schrijven, maar dat gaat gewoon echt niet werken.
0: Oké, okay, dus inderdaad, jij zegt in mijn sector zijn de collega's niet allemaal behoorlijk positief over dit idee. En dus ook niet over die IPO. Nee. Ik zat wel te denken, ja, er is zoveel aandacht nu voor space als geheel, voor investeren in mogelijkheden. Is dat dan nog een positief randje? Of ben je daar ook niet blij mee?
10: Er zijn zo ontzettend veel betere mogelijkheden om te investeren in de ruimtevaart. De Europese Unie gaat investeren in een eigen telecommunicatie-infrastructuur in de ruimte om onafhankelijk te zijn van Amerikanen, zogenaamde IRIS². Dat soort projecten die kosten ook een hoop geld, maar daar heb je dan nog wel voordeel bij, zeg maar. Ja. Ja, we hebben gekscherend gezegd, waarschijnlijk is dit een manier voor Elon Musk om op een mooie manier geld te verdienen aan zijn reputatie. Want mensen versteken dadelijk 75 miljard in die IPO. En dan kelderen die aandelen en dan koopt hij voor een fractie van het geld die aandelen gewoon weer terug. En dan is hij gewoon weer 75 miljard rijk. Of misschien 70 miljard rijker of zo. Maar,
0: alsof je het nodig heeft.
10: Ik heb er geen verstand van. Hè. Ik heb er geen verstand. Gelukkig weet ik, ik zit niet in de financiële wereld.
0: Jij
10: maar
0: zit lekker in de tech-wereld.
10: Er zijn allerlei. Ja, ja, ik zit lekker in de tech-wereld. Ja,
0: nou,
10: ja.
0: Mooi. We gaan vanmiddag zien wat er gebeurt. Dankjewel voor jouw feedback hierop. Johan Leijtens, oprichter van het Nederlandse ruimtevaartbedrijf Lens R&D. En wil jij als MKB'er nou ook meepraten over het nieuws? Dan kun je even mailen naar zaken@bnr.nl.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
0: En je kunt deze rubriek ook natuurlijk altijd terugluisteren als podcast. Die vind je in je favoriete podcast-app. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En waarom overweegt Zwitserland nou een bevolkingsplafond van 10 miljoen inwoners in te stellen? Ja, dit is het. 10 miljoen en niet meer, wil Zwitserland misschien. Blijf luisteren.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Je kent ons van het nieuws.
13: Van duiding.
12: Feiten en context. En soms is er
13: naast het nieuws
12: ruimte voor goede muziek.
13: Zoals deze.
12: Klinkt werken beter.
13: BNR Business Beats.
12: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
13: Luister in de BNR-app.
12: Op bnr.nl/bb.
13: En via DAB+. Business
14: Beats. Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk. Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
22: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Nu in de BNR-app.
0: De asielminister verwacht een fors lager aantal nareizigers door het migratiepact. Oekraïne trekt raffinaderijen in Russisch Tatarstan. En Rabo en ING azen op de Belgische staatsbank Belfius. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app. Gaan we even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, rijdt alles nog lekker door?
23: Nou, het is toch al behoorlijk druk op de weg. Dat zien we wel vaker op vrijdag. En vooral in het midden en zuiden van het land staan er flink wat files. Opvallend is de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk alleen de vluchtstrook is open. Het loopt daardoor ook vast op de A58 vanuit Tilburg tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dan zijn er problemen bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort een uur vertraging in 11 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer file met daar 3 kwartier extra reistijd. Er wordt geflitst op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij hectometerpaal 6,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. Er gaan misschien meer treinen naar Duitsland rijden. De NS wil 6 keer per dag een trein laten rijden van Amsterdam naar het Ruhrgebied. Die gaat dan via Utrecht en Arnhem naar Keulen, Düsseldorf of Dortmund. De nieuwe dienstregeling moet over 2 jaar ingaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wat zijn de belangrijkste punten uit de voorjaarsraming van de Nederlandse Bank? Dat hoor je zo meteen van de nieuwe directeur Monetaire Zaken, Bas ter Wiel, want hij is de gast. En Arnoud Boot, die gaat los op de beursgang van SpaceX. Reden genoeg om te blijven luisteren naar BNR Zaken doen.
1: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delend Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Delend Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delend.bank/gids.
4: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
5: Banky, dat is toch geen woord?
4: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
6: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
25: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
6: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
0: Welkom bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederland moet rekening houden met minder dan 1% economische groei voor dit jaar. Plus ook nog eens 2,7% inflatie en een lagere groei van de wereldhandel. Allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Staat allemaal te lezen in de nieuwe voorjaarsraming die net bekend is geworden van de Nederlandse Bank. Heel fijn dat Bas ter Wiel te gast is, de directeur van de monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Welkom.
28: Dankjewel.
0: Zometeen gaan we uitgebreid hierop inzoomen, maar dit is al wel even een, nou, laten we zeggen, toch best wel een negatieve raming, hè, die jullie uit moesten geven.
28: Ja, ik denk dat het een afwijking naar beneden is van wat we in december raamden. Hmm. Van de groei gaat bijvoorbeeld 1/3 af. We raamden 1,2, dus 0,8 van over. En de inflatie is 0,4 procentpunt hoger.
0: Ja, maar goed, nog steeds wel groei rekenen jullie op. Is dat dan een soort lichtpuntje?
28: Ja, het is vooral de groei die vorig jaar al is gerealiseerd. Zogenaamde overloopeffecten. De groei dit jaar is nagenoeg nul.
0: Niks. Oh, fijn. Nou, dat wordt een heel positief gesprek zo meteen. Blijf bij ons, we gaan eerst.
29: Macro, met Boot.
0: Namelijk natuurlijk het economisch nieuws doornemen met Arnoud Boot. Welkom.
30: Ja, goedemiddag.
0: Vanmiddag dus de beursgang van het jaar. En normaal zit jij niet zo op die losse aandelen, maar je dacht, ik wil nu wel gewoon SpaceX even behandelen. Misschien wel de beursgang van de eeuw.
30: Nou, dat laatste wil ik nou. De eeuw was nog niet eens lang bezig, hè? Dus om nou weer beursgang van de eeuw. Het is in termen van marktwaardering, ja, ongekend. Maar waarom ik het eigenlijk wil behandelen is, we leven in een hele rare tijd.
0: Ja.
30: En wat gaat er eigenlijk naar de beurs?
0: Een verlieslatend bedrijf?
30: Ja, dat op zichzelf is eigenlijk niet zo nieuw. Want dat hebben we in de hele dotcom-bubbel rond 2000 ook wel gezien. Maar daar viel nog altijd wel een verhaal te vertellen. En dat verhaal nu is toch wel een heel, heel bijzonder verhaal. Je moet echt een geweldig beeld van die toekomst hebben van wat dit bedrijf dan in die toekomst, met name met AI, gaat doen. Want daar moet een heel groot deel van die waardering vandaan komen. Mm-hmm. Het gaat naar de beurs. Rond de 80 miljard wordt op die beurs gezet.
0: Ja.
30: Rond de 80 miljard. Wat 4% of 5% van de waarde is van het bedrijf. En zo komt dat bedrijf uit op iets van rond 1800 miljard als zijnde de waarde.
0: Ja.
30: En dan zou het de zesde of zevende bedrijf in de wereld zijn.
0: Mm-hmm.
30: Ter vergelijking ASML, het grootste Europese bedrijf, zit op 700 miljard. Zit wel in de top 25 van grootste gewaardeerde bedrijven in de wereld. Maar je hebt dus prompt een bedrijf, net iets meer waard dan Tesla, het andere bedrijf van Elon Musk. Dus het is onvoorstelbaar bijzonder. Wat mij zorgen baart, en dat, ja, daar moeten we toch naar kijken, is, waar hebben we het over? Want dit gaat naar de beurs. Dit betekent dat wij allemaal beleggers zullen hebben die daarin stappen.
0: Mm-hmm.
30: Erger nog, het bedrijf heeft zoveel macht. Of de mensen achter het bedrijf
0: Elon,
30: hebben zoveel
0: vooral
30: macht.
0: Zelf, ja.
30: En politieke macht. dat ze meteen in bepaalde indexen komen. Mm. Bijvoorbeeld een Nasdaq 100-index komen.
0: Ja.
30: Wat betekent dat allerlei pensioengerechten in de Verenigde Staten meteen ook in dat bedrijf zitten. Dus de regels zijn echt aan de kant geschoven om dit bedrijf vrij baan te geven.
0: Is dat erg?
30: Ja, natuurlijk is het erg, want we hebben waarborgen. En die waarborgen, onder andere dat je een soort track record dan opbouwt, zijn heel belangrijk. En dit is, één element ervan. Dit element gaat verder, hè, want het aspect politieke macht moet je niet onderschatten.
0: Mm-hmm.
30: Al die satellieten die aan de hemel staan, die vallen onder dat bedrijf. Ja. Er is een onmisbaarheid. Wat betekent dat straks voor het politieke proces?
0: Ja.
30: Dat we niks durven te doen voor een concurrent van SpaceX,
0: ja,
30: omdat dat bedrijf onmisbaarheid heeft.
0: Wij creëren afhankelijkheid van Elon Musk, zeg jij.
30: Afhankelijkheid? We stoppen het in alle indexen waardoor de pensioengerechten afhankelijk zijn.
0: Ja.
30: Dus
0: als SpaceX omvalt, dan zijn onze pensioenen zijn het bokje, zeg maar.
30: En dat betekent dus dat de politiek, zeker de Amerikaanse politiek, zich 100% achter dit bedrijf gaat stellen.
0: Mm-hmm.
30: Dus we hebben het niet meer over normale verhoudingen. We hebben het over machtsverhoudingen in de economie die we eigenlijk in de moderne geschiedenis nooit gekend hebben.
0: Corné van Zijl staat naast jou van Cardano. Wat vind jij? Jij grijnst. Wat vind jij hiervan?
5: Ja, die machtsverhoudingen zijn natuurlijk altijd je zoeken. De Magnificent Seven hebben zoveel in de melk te brokkelen. En dat is niet alleen voor Elon Musk, maar dat geldt voor al die bedrijven. En ik denk dat we juist gefocust zijn op het minder afhankelijk maken van al dit soort bedrijven. En daarom zie je ook dat de marktpositie van SpaceX met hun Starlink nu juist onder druk staat. Want we willen allemaal niet meer van Starlink afhankelijk zijn. Dus een bedrijf als Eutelsat, het Europese versie ervan, die profiteert daar heel erg sterk van. Want ja, iedereen heeft wel gezien, je wil niet van de Musk afhankelijk zijn.
0: Dus je vindt eigenlijk dat die waarborgen die misschien missen doordat je hem al in een Nasdaq 100 zet, dat dat misschien wel wordt ondervangen toch nog door bijvoorbeeld een Eutelsat?
5: Ja, nou, Eutelsat is bij lange na nog niet de maatje Starlink. Dus, maar je ziet wel dat daar veel meer interesse is. En ook China denkt van, ja god, wij willen niet van Starlink afhankelijk zijn.
0: Mm.
5: En Rusland heeft ook wel gemerkt dat dat niet zo voordelig kan zijn. Dus je ziet een enorme drive om onafhankelijk te worden. En ik denk dat dat juist heel erg goed is. Dat maakt de business case voor het bedrijf Space eigenlijk alleen maar minder.
30: Ja, dus wat Cadea aangeeft, is eigenlijk, maakt het nog veel erger. Wat betekent dat het autocratisch kapitalisme, waar het geld, politiek, macht op één hoopt, wij eigenlijk in Europa nu hetzelfde aan het doen zijn.
0: Ja.
30: Omdat we ons strategisch onafhankelijk moeten maken,
0: mm-hmm,
30: van de Verenigde Staten en van China, gaan wij overheden en bepaalde bedrijven gaan we in een autocratisch kapitalisme zetten.
0: Ja.
30: Daar zijn we aangekomen. Buitengewoon gevaarlijk. Want als Europa moeten wij strategische autonomie hebben. Precies het argument van Corné. Maar het leidt tot een hele rare wereld morgen.
0: Nee.
30: En als ik dan even, om toch nog wat extra olie op vuur te gooien.
0: Oh jee.
30: Ik heb natuurlijk deze beursgang. Ik heb vergeleken met Google. Google ging naar de beurs in 2004. Dan zijn er een paar dingen die opvallen. Google ging toch met een bepaald idealisme naar de beurs. Ze wilden niet afhankelijk zijn van die grote investmentbanks. Dus ze gingen op een manier naar de beurs dat die investmentbanks er niet zo rijk van konden worden. En al die aandelen konden doorschuiven naar hun vriendjes.
0: Mm-hmm.
30: Hier gebeurt natuurlijk tegenovergestelde. Ondanks dat Elon Musk zegt dat hij 20% van die aandelen bij de kleine belegger wil.
0: 25% zelfs.
30: Tussen 20 en 25. En ga er maar vanuit dat dat window dressing is. Het is voor zijn vriendjes, het klinkt goed, et cetera.
0: Het is gewoon cashje voor de investeerders, zeg jij dit?
30: Cashje voor de investeerders, erger nog. Google haalde geld op wat grotendeels in het bedrijf ging. Voor investeringen.
0: Mm.
30: Hier wordt 90% van het geld wordt niet in het bedrijf gestopt. Daar worden bestaande investeerders mee uitgekocht.
0: Ja.
30: Dus we hebben het echt.
5: Nee, nee. De totale emissie is allemaal nieuw kapitaal en wordt in het bedrijf geïnvesteerd.
30: Sorry, Corné. 20 miljard is om een lening af te lossen.
5: Ja.
30: Waarmee een AI-bedrijf is gekocht. En verder zijn er, met uitzondering van 15 miljard, is het hele bedrag wordt aan investeerders. Is naar investeerders geallockeerd. Nou, we gaan het een keer uitzoeken. Maar in ieder geval,
0: Corné
30: staat hier nee te schudden. Maar we moeten echt onderkennen. We moeten echt onderkennen. Hè, want hier gaat het om. We moeten echt onderkennen wat hier aan de hand is. Het is het autocratisch kapitalisme. Het is macht die samenkomt met politieke macht. We hebben dat gehad aan het begin van de 20e eeuw. De JP Morgan's en de Rockefellers.
0: Oh, ja.
30: Standard Oil, al die bedrijven. Hoe hebben we dat opgelost? Door ze uiteindelijk een kopje kleiner te maken, op te splitsen. En de vraag is of wij hier met deze tech, met de tech, AI, et cetera, in staat zijn om die macht en die zelfversterkende macht
0: te mitigeren.
30: Om die op een gegeven moment te mitigeren. Dat je het niet vooraf kunt, dat snap ik, want je weet niet wat er gaat komen. Maar kunnen wij daartegen ingaan? Of zitten we inmiddels al zo ver vast dat die weg terug eigenlijk afgesneden is? Dus ik ben ongerust.
0: Keiharde waarschuwing van jou, Arnoud Boot. Dank je wel. En wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
29: Blik op de wereld.
0: Ja, iedere dag natuurlijk een blik op de wereld. Vandaag van buitenlandredacteur Luc de Klerk. Welkom, Luc.
7: Hey, Nina.
0: We gaan het hebben over Zwitserland, want daar is een fascinerend referendum komende zondag.
7: Ja.
0: Wat willen ze daar? Althans, het referendum gaat stellen. Zwitserland mag maximaal uit 10 miljoen inwoners bestaan en geen persoon meer.
7: Ja, het is een voorstel van de Zwitserse Volkspartij, een nationalistische anti-immigratiepartij die ook de meeste zetels heeft in het parlement.
0: Goh, wat verrassend.
7: Ja, en het is in Zwitserland ook wel vrij gebruikelijk, dus om kiezers in een referendum hun stem mogen laten horen over beleid. Mm-hmm. En Zwitserland heeft...
8: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
9: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
8: Is AI...

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Verenigde doorkomt en de gros van de Zwitsers zegt prima, we cappen het gewoon op 10 miljoen. Mm-hmm. Wat gaat dat dan betekenen? Een één-kind-politiek of gaat het juist iets voor mensen van buitenaf in Zwitserland willen wonen?
7: Het gaat echt vooral om migratie en het idee is dat als die grens van 10 miljoen, die mag niet bereikt worden voor 2050. En als dan, er zit al een soort van voortraject aan, als de grens van 9,5 miljoen wordt bereikt, dan moet de overheid al stappen nemen om die stijging nog verder in te dammen. Bijvoorbeeld dan strenge regels voor asielzoekers, voor gezinshereniging moet ingeperkt worden, minder verblijfsvergunningen afgeven, maar ook het heronderhandelen van internationale verdragen. En dus inderdaad, zoals je zegt, ja, het gaat echt om migratie, niet een één-kind-politiek of zoiets dergelijks.
6: Nee. En het vrij verkeer van personen misschien ook?
7: Want als Zwitserland dan daadwerkelijk uiteindelijk wel boven die 10 miljoen uitkomt en als dat dan meer dan 2 jaar vast blijft houden, dan zou het ultieme middel uiteindelijk de overeenkomst met de Europese Unie op te zeggen voor het vrije verkeer van mensen.
6: Wat bizar zeg. Kijk ik toch heel even Bas ter Wil aan, die hier ook in de studio staat, van de Nederlandse Bank. Als jij dit zo hoort, wat denk je dan over zo'n referendum in Zwitserland?
8: Ja, het lijkt alsof ze zich willen afsluiten van Europa.
6: Zorgelijk, neem ik aan.
8: Ja, als je vanuit een bredere markt denkt, zou je zeggen, hoe meer mensen aan elkaar weten te verbinden, hoe beter het economisch gaat.
6: Ja, want het is ook een sterke economische broeder, toch, Zwitserland?
8: Dat klopt. Ja. Ze zijn heel goed in bepaalde technologieën en bepaalde sectoren. En daar profiteren zowel de Zwitsers van als alle Europeanen.
6: Ja, hoe ziet het eruit in de peilingen?
7: Ja, in de peilingen is het nu wel spannend. De Zwitserse publieke omroep die zegt dat het nee-kamp nu ongeveer 52% zou hebben. Dus dan zou het net niet doorgaan.
6: De
7: cap gaat niet door, inderdaad. Ja. En de regering en het parlement die adviseren officieel ook allebei om nee te stemmen. Er is ook grote campagne tegen geweest dus. En eigenlijk zijn dus alle politieke partijen op 2 na ook tegen het voorstel. Ook het bedrijfsleven ziet het niet zitten. En ja, het argument is dan natuurlijk vooral, kijk uit voor de economie. Gevolgen. Ja. Vorig jaar was nog meer dan de helft van de export van Zwitserland ging naar de Europese Unie. Nou zou het dus kunnen zijn dat alle bilaterale verdragen met de EU worden opgezegd door een zogenoemde guillotine-clausule die in werking treedt als je er 1 daarvan opzegt. Mm-hmm. En er zijn bedrijven die vrezen al dat ze die moeten nu al personeel uit andere landen halen voor bepaalde kennis. Nou, dat wordt dan nog moeilijker.
6: Weinig mensen zijn.
7: Ja, precies. Dus werkgeversorganisaties die vrezen ook dat bedrijven dan mogelijk vertrekken uit Zwitserland. Nou, weer banen verliezen. Mm-hmm. Het geboortecijfer in Zwitserland is ook niet zo hoog. Dus je zou ook nog weer tegen problemen met pensioenen aan kunnen lopen als het land verder vergrijst en er geen migratie is. Dus nogal wat beren op de weg. En het is nog heel erg spannend, maar zondag gaan we het dus zien.
6: Is het bindend of een adviserend?
7: Ja, volgens mij, zoals ik het begrijp, is in Zwitserland zijn dit soort dingen bindend. Ja.
6: Oké, dat wordt nog een spannend weekend zeker. In Zwitserland. We gaan het volgen. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je zelf terugblikken op de wereld, dan vind je alle afleveringen in je podcast-app. We gaan het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment bespreken. Bij mij zijn Bas ter Wil, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank, en Corné van Zijl, beursanalist bij Cardano. Corné, om met jou te beginnen. Het sentiment onder consumenten in de VS, dat is niet zo positief. Blijkt allemaal uit maandelijkse cijfers van de Universiteit van Michigan. De metingen die zijn een soort indicator voor de economische gezondheid van de VS. Waar zijn ze vooral somber over?
9: Ja, inflatie.
6: 4,2% in Amerika nu.
9: En daar zijn de Amerikanen uitermate gevoelig voor. Zeker voor de daadwerkelijk zichtbare inflatie. Dus voedsel en energie. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat daar de stijgingen enorm zijn. En de stijgingen zijn nog een stuk groter dan bij ons, omdat daar relatief weinig belasting op zit. Dus als die olieprijs dan stijgt, dan gaat dat gelijk vrij hard in de benzineprijs verwerkt worden.
6: Ja.
9: En daar zijn ze uitermate gevoelig voor. Dat belooft ook niet veel goed voor de herverkiezing of de midterms elections in november voor Trump.
6: Nee.
9: Want hij had beloofd dat er inflatie naar beneden zou gaan.
6: Ja, maar hij zei, wat zei hij gisteren nou? I love inflation.
9: Ja, ik vind het een bijzondere draai.
6: Heel bijzonder hoe dit nou weer ging. Maar dat nuanceerde hij later dan ook wel weer. Dus nee, dat hebben jullie uit zijn context gehaald. Bas ter Wil, hoe kijk jij hiernaar toch dat inflatiecijfer ook in Amerika?
8: Ja, wat je ziet is dat het aan het oplopen is en dat daar onrust over ontstaat. En hetzelfde geldt voor de eurozone. Dus daar zie je

0: ook dat het consumentenvertrouwen behoorlijk is gedaald. En nog steeds daalt. En dat de inflatie aan het oplopen is.
1: Ja.
0: En dat is zorgelijk. Omdat we met z'n allen een doel hebben afgesproken van 2% inflatie. Waarbij de economie ook niet te zeer wil ontwrichten. Dus nee. Dat is wel een dilemma voor de centrale bank.
1: Ja, maar goed, Europa 3,2% inflatie. Amerika al 4,2. Er zit nogal wat tussen.
0: Ja, dat klopt. En voor een groot deel zijn dat de stimulerende maatregelen van de Amerikaanse regering. En die leiden tot een opwaarts effect op prijzen, omdat de markten krap zijn. En ja, je kan je kapitaal en je mensen maar één keer inzetten.
1: Ja, ja, precies. Wat denk jij, Corné? Gaat dit een beetje een negatief record bereiken of komt het niet zover?
2: Nou, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk al het dieptepunt gezien. En een heel licht opkrabbelen daarvan. Dus vanaf hele lage niveaus. Dus vanmiddag komt het cijfer uit.
1: Mm.
2: Ik denk dat niemand ernaar gaat kijken. Want iedereen is met één ding bezig natuurlijk.
1: SpaceX.
2: Yeah. En god, wat het consumentenvertrouwen doet, dat is vandaag eventjes wat minder belangrijk.
1: Nee, precies. Wat wel leuk is om even iets positiefs te zien, is de bijdrage van de hotelprijzen aan de inflatie. Dat was in mei de hoogste in 15 jaar. Blijkt allemaal uit een intern onderzoek van de Nederlandse Bank. En dat is natuurlijk vooral te denken aan het Harry Styles effect. Want ja, Amsterdam, dat draaide echt fantastisch, hè?
0: Ja, wat je zag is dat de hotelprijzen enorm stegen. Dus de bijdrage aan inflatie was 21%.
1: Ja, dat is dan wel weer jammer.
0: En ja, nou ja, dat is jammer, maar de bestedingen gingen wel omhoog.
1: Dat van die mensen. Zeggen.
0: En dat stimuleert de economie. Dus het is altijd twee zijden van diezelfde medaille.
1: Ja.
0: En dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Die had natuurlijk geen 10 concerten en ook niet allemaal in Amsterdam.
1: Nee.
0: Maar dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie. En later Coldplay.
1: Ja.
0: Maar Harry Styles breekt echt alles.
1: Ja, omdat hij zo'n reeks van 10 concerten dan neerzet. En het is natuurlijk mooi, maar het is wel natuurlijk maar één regio die het dan enorm stimuleert. De rest van Nederland heeft natuurlijk geen zak aan.
0: Ja, dat klopt. Dus het was ook een opvallend feitje dat we uit de data haalden. En hetzelfde gold natuurlijk voor concertkaartjes. De prijzen daarvan stegen ook. En dat had mede te maken met de prijzen die Harry Styles kon vragen.
1: Ja, maar op het laatst kon je via, wat was het, Corné Ticketswap, kon je ze echt voor schijntje krijgen, want die twee eerste concerten waren in no time uitverkocht, en toen de laatste 8, die kwamen er ineens bij, toen hoefde ineens niet echt iemand meer naar Harry Styles voor de volle prijs.
2: Ja, heerlijk, de wet van vraag en aanbod bij Harry Styles.
1: Ja, dat is inderdaad wel echt frappant, het wordt gewoon een soort fenomeen. We gaan het even nog hebben over Adyen, want dat neemt voor omgerekend 290 miljoen euro een factureringsbedrijf uit de VS over, met de naam Orb. Niet te verwarren met de Orbit Space. Het meldt het bedrijf gisteravond. De afgelopen weken daalde de beurskoers natuurlijk van Adyen. Toen kwam er ineens een Amerikaans onderzoeksbureau om de hoek met een analistenrapport, Cleveland, dat heel negatief was. En toen dook die koers van Adyen 14% omlaag. Dit konden ze wel even gebruiken, gewoon een opkikkertje. Toch, Corné?
2: Ja, inderdaad. Het is wel op zich een heel klein opkikkertje. Het is veel geld natuurlijk, 290 miljoen euro.
1: Zeker.
2: Maar voor Adyen, die heeft een beurswaarde van 24 miljard, is het eigenlijk maar een schijntje. En ze hebben geld zat. Dat is een van de problemen die beleggers altijd hadden. Van, gaat dat geld nou een keer gebruiken? Nou, dat doen ze nu ook. En je ziet ook de positieve reactie. Zeker ook omdat gisteren ook de koers weer flink naar beneden was gegaan. Dus nu zie je een koersstijging van 5%.
1: Ja.
2: En dat mocht ook wel eens een keertje. Dus ik weet niet of ze hier het sentiment mee gaan echt gaan draaien voor het aandeel.
1: Maar het is wel lekker.
2: Maar het is wel eventjes een opsteker. Uiteindelijk is het voor de korte termijn. Ik denk dat het wel goed is dat ze ook laten zien dat ze dat geld ook nuttig gaan gebruiken. Het is de tweede overname in een paar maanden tijd. Dus ja, ze zijn wel bezig om het bedrijf wat breder neer te zetten.
1: Ja, dan zag jij, Bas, ook nog iets interessants. Het WK voetbal is natuurlijk van start gegaan. Ben je liefhebber van voetbal?
0: Ja, zeker. Maar niet van zoveel wedstrijden. Ja, ik heb de eerste wedstrijd gezien, maar Korea, Tsjechië heb ik gemist. Dat was om 4 uur vanochtend.
1: Wat ontzettend jammer.
0: Iets te gortig.
1: Kijk je dan wel naar de uitslag?
0: Ja, dat was 2-1 voor Korea met een Nederlands tintje. Want Wang heeft gescoord en die speelt bij Feyenoord.
1: Oh, dat is leuk. Nou, je hebt er inderdaad absoluut de ballen verstand van. Nee. Op een goede manier. Financieel-econoom Michael Urman, die zegt in elk geval dat belangrijke voetbalwedstrijden ervoor kunnen zorgen dat de aandelenkoersen met de markt meebewegen. Hoe zit dat?
0: Ja, het blijkt dat mensen toch minder goed opletten als er een voetbalwedstrijd wordt uitgezonden.
1: Ja?
0: Dus de aandacht van analisten gaat dan toch naar een voetbal. Ander scherm, zal ik maar zeggen.
1: Oh,
0: niet
1: grappig.
0: Naar het scherm op de beurs, maar naar het voetbalscherm.
1: Ja?
0: En dat leidt tot minder scherpe analyses. En daardoor andere koersen en andere aankopen dan je zou verwachten op basis van wat ze eerder deden.
1: Oké, en is dat dan vaak in positieve zin? Komt daar een beetje de beurs goed mee weg omdat de aandacht ergens anders is? Of zie je juist het tegenovergestelde?
0: Nou ja, voor die analisten is het negatief. Want die hadden eigenlijk naar het beursscherm moeten kijken en niet naar het voetbalscherm. Mm-hmm. En voor de markt als geheel weet ik het niet. Maar zij hebben minder goede prestaties.
1: Er gebeurt gewoon minder. Wat super grappig om dat verband te pakken. Corné, het cijfer van de week. Vrijdag, hè? Doe je altijd.
2: Ja, en dat kan niet anders dan de 2000 miljard... die Brussel als budget heeft neergezet... wat ze willen gaan uitgeven. En dan, ik word zo moe van deze discussie dat je denkt van... het gaat alleen maar om hoe kunnen we belastingen heffen... hoe kunnen we meer geld gaan uitgeven. Ik zou zeggen, ja, als ik geld tekort kom... of ik wil het aan nuttige zaken besteden... inderdaad in dit geval zoals defensie... prima, andere economische ontwikkeling. Maar ga dan eens een keertje wat aan je overbodige kosten doen. Straatsburg eruit, huppakee, 200 miljoen bespaard... Dat zet mensen zo aan de denk. Maar goed, dan worden de individuele belangrijker, zoals dat van Frankrijk.
1: Dan wordt Frankrijk heel boos.
2: Je bent nog steeds enorme subsidies naar landen aan het sturen die het eigenlijk niet meer nodig heeft. Polen draait als een tierenlier, het beste economie. Ze krijgen nog wel heel veel subsidies en dat soort zaken. Maar dat is moeilijk om aan te pakken natuurlijk. Maar goed, als je niet bereid bent om moeilijke beslissingen te nemen, dan worden ze op langere termijn alleen maar moeilijker.
1: Oké, dus het cijfer 2000 miljard. Ja. Dat typeert deze vrijdag. Tot slot heb jij nog een vraag voor Bas ter Wil. Want die staat er nou toch. Kunnen we zo meteen behandelen.
2: Ja, een van de aandachtspunten die jij ook had was private credit. Dat vond ik een opmerkelijke. En daarvan zeg ik, het is heel goed dat het gebeurt. Steeds meer kredietverlening via private credit. Want we willen niet dat de banken dat doen.
1: Ja, non-bankaire leningen.
2: Non-bankaire leningen.
1: Instellingen, ja.
2: Maar dat betekent dus dat het allemaal voor private partijen komt. Zoals pensioenfondsen, verzekeraars. En wat ik me altijd afvraag, hebben jullie genoeg zicht of die... risico's bij die partijen wel goed in het daglicht komen te staan? Want daar vraag ik me altijd wel wat af.
1: Reageer daar nu maar meteen even kort op, Bas.
0: We hebben daar een studie naar gedaan voor Nederland. En dan blijkt dat pensioenfondsen en verzekeraars... er ongeveer voor 10 miljard in zitten. En de totale markt is 2,3 biljoen. Dus dat is 2000, ruim 2000 miljard. Dus dat valt mee. De eerlijkheid gebied te zeggen, we willen daar meer zicht op hebben. Dus wij zijn niet tegen dit soort financieringsinstrumenten. Wat je net ook zei, het verbreedt de markt, dus het is alleen maar goed. Maar we moeten wel zeker weten dat die risico's goed gemanaged worden. En dat banken bijvoorbeeld niet de pakketjes van dit soort bedrijven weer opkopen. Hmm. En zo
1: weer een
0: via de achterkant met elkaar verbonden zijn. En dat kan risico's opleveren.
2: Dat zie je wel in de Verenigde Staten gebeuren inderdaad.
0: Ja, en daar is de markt veel groter. Zijn de regels ook anders. Dus daar heb je een aantal risico's gezien. Bijvoorbeeld wanneer beleggers eruit willen dat het fonds zei van ja, nu even niet. En dat leidt tot onzekerheid op de markt. Dat hebben we in Europa overigens nog niet gezien.
1: Wij gaan zo meteen uitgebreid doorpraten, Bas ter Wil. Corné van Zijl, jou ga ik bedanken, beursanalist bij Cardano. En de AEX staat op dit moment 0,8% in de plus op 1071 punten. Straks de inflatie voor dit jaar wordt geraamd op 2,7%. Wat dat nou precies gaat inhouden, dat hoor je zo meteen van Bas ter Wil, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
6: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporate en private equity.
8: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: BNR Verkeer.
15: Nou, komt ie, hè? Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. En bij de grens staan de files er weer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is bij knooppunt Grijzoord een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is nog dicht. De vertraging een uur in de vorm van 11 kilometer file. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is dus datzelfde ongeluk dat op de A12 is gebeurd. Maar daardoor dus file op de A50. 6 kilometer voor knooppunt Waterberg met een half uur vertraging. A58 Tilburg Eindhoven, half uur vertraging bij knooppunt Batadorp. En de N31 is dicht, de weg Drachten-Leeuwarden. Dat is bij Drachten, dat is een vrachtwagen gekanteld. Omrijden via de A7 en de A32. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azenlo bij 134,8. En op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost controle bij 37,1.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. Er gaan misschien meer treinen naar Duitsland rijden. De NS wil 6 keer per dag een trein laten rijden van Amsterdam naar het Ruhrgebied. Die gaat dan via Utrecht en Arnhem naar Keulen, Düsseldorf of Dortmund. De nieuwe dienstregeling moet over 2 jaar ingaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wat moet het kabinet Jetten doen om Nederland economisch weerbaarder te maken? Dat en veel meer ga ik zo meteen bespreken met Bas ter Weel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Blijf bij ons.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
1: Slechts 0,8% meer groei verwacht de Nederlandse bank dit jaar niet meer voor Nederland. De oorlog in het Midden-Oosten raakt de Nederlandse economie. De inflatie loopt op, de wereldhandel krijgt klappen en de onzekerheid neemt toe. Dat staat allemaal in de zojuist gepubliceerde voorjaarsraming van de Nederlandse bank. Die raming die blijft niet bij sombere cijfers alleen. Ze doen ook duidelijke aanbevelingen. Onder andere aan het kabinet Jetten. Schrap ondoelmatige fiscale regelingen en houd de overheidsfinanciën binnen de perken. Wat betekent dit allemaal voor de Nederlandse economie? En hoeveel ruimte heeft het minderheidskabinet nog om bij te sturen? Ga ik allemaal vragen aan Bas Terwiel, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. Welkom.
2: Dankjewel.
1: We hadden afgesproken dat we tutoyeren voor de gezelligheid. Laten we dat doen. Minder gezellig is die voorjaarsraming. Want daarin staan dus de nieuwste voorspellingen van de Nederlandse bank. 0,8% economische groei maar. Dat is wel echt gewoon een stuk lager dan jullie eerder hadden geraamd.
2: Ja, we hadden 1,2% voor 2026 geraamd. En het is nu 0,8. Ja. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Ja. Er zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
1: Ja, oké, dus dat hebben we gewoon van vorig jaar. En het kleine beetje dat wij nog hebben, dat komt ook vooral door overheidsinvesteringen.
2: Ja, dus uitgaven aan zorg en defensie, die dragen eigenlijk die BBP-groei.
1: Ja, nou, dat is dus echt heel negatief, want het komt dus niet van ondernemend Nederland.
2: Nee, op dit moment niet. En wordt gedreven door onzekerheid. Dus ondernemers handelen minder, investeren minder. Consumenten houden de hand op de knip, gaan meer sparen, minder consumeren. En ja, dan stort de groei in.
1: Ja, dan zagen we natuurlijk over de maand mei al een inflatiecijfer van 3,5%. In jullie ramingen voor het hele jaar is dat 2,7%. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel eigenlijk verrassend optimistisch vind. Want over het vorig jaar was de inflatie 3,3%.
2: Ja, dus er zijn twee verhalen te vertellen. Als je teruggaat naar vorig jaar, dan zie je dat de inflatie hoog was en dat we op een dalend pad terecht zouden zijn gekomen. Mm-hmm. Als de oorlog niet was uitgebroken in het Midden-Oosten. En nu komt daar een deel van de inflatie bij. En die is voor een deel afkomstig van hogere voedselprijzen en hogere energieprijzen. Dus we zitten op een dalend pad en er komt iets bij. En zo kom je uit op die 2,7%.
1: Ja, maar dan hou je er dus ook rekening mee dat we de komende maanden niet nog rap omhoog gaan naar Amerikaanse cijfers zoals 4,2?
2: Ja, we kijken naar de realisaties. En de realisaties waren bekend tot en met mei. En het laatste cijfer wat je al zegt van 3,2 was behoorlijk hoog. Mm. Maar daarvoor was het verrassend laag. En als je dan het gemiddelde over het hele jaar neemt, kom je uit op 2,7. Ja. En daar zitten verwachtingen over energieprijzen in verwerkt.
1: En als je nou naar dit complete beeld kijkt, ook jullie raming en de voorspellingen die jullie doen, ben je dan eigenlijk optimistisch of eerder pessimistisch? Ook een beetje gegeven de omstandigheden dat je denkt van, nou, we komen er echt slecht uit. Dat je denkt, nou, dit valt me nog wel mee hoe we hier uit gaan komen uit deze hele geopolitieke shitshow, zou ik maar even zeggen.
2: Er is een groot conflict, dus laat dat duidelijk zijn. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 2022, komen we er nu beter uit vooralsnog. En de voornaamste reden is dat we veel minder afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen.
1: Ja.
2: En dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld met het gas. We verbruikten veel meer gas in 2021 dan dat we nu doen. Dus dat is een blijvend effect. En ook de bijdrage van olie in de inflatie is een stuk lager dan 5 jaar geleden. Mm-hmm. En daarentegen het aandeel elektrificatie, zowel in de energiemix als in de prijzen, is toegenomen. Ja. En dat is goed nieuws.
1: Ja, dus wat dat betreft zijn we weerbaarder geworden eigenlijk in de afgelopen jaren.
2: Ja.
1: Nog niet weerbaar genoeg, want je moet toch een aantal schokgolven gaan opvangen. Op dit moment zien we nog geen hele grote prijsschokken. Ja, aan de pomp is natuurlijk gewoon huilen. Komt er een moment dat je die echt grote prijsschokken in Nederland wel gaat zien?
2: Nou, gisteren heeft de ECB de beleidsrente verhoogd met 0,25% tot 2,25%. En de reden daarvoor is dat de inflatieverwachtingen wat oplopen. En dat betekent dat consumenten wat onrustiger worden. Bedrijven denken dat die inflatie wel eens langer hoger kan zijn.
1: Ja.
2: En dat wil je voorkomen.
1: Ja, want dan gaan ze niet meer investeren.
2: Dat klopt. En wat je dan ziet zijn een soort indirecte effecten. Dus de inflatie werkt niet alleen door in de benzineprijs aan de pomp, maar we zien ook dat voedselprijzen aan het stijgen zijn.
1: En diensten gaan dan stijgen.
2: Klopt. Dus de prijzen van diensten gaan omhoog. En dat noemen we de indirecte effecten. En waar we voor moeten waken zijn tweede ronde effecten. En dat moment breekt aan op het moment dat de looneisen bijvoorbeeld omhoog gaan.
1: Ja,
2: maar dat zien we op dit moment nog niet.
1: Nee, maar daar kun je op wachten natuurlijk met de vakbonden.
2: Nou, het hangt er vanaf hoe lang de crisis aanhoudt. Dus de marktverwachtingen die zijn redelijk positief. Dus de olieprijzen dalen alweer vanaf het derde kwartaal. Volgens de markt. En als dat zo is, dan zijn die tweede ronde effecten ook relatief klein.
1: Ja, maar als dat niet zo is, dan wordt het wel echt pijnlijk, zeg je.
2: Ja, in de ramingen hebben we twee scenario's toegevoegd. Een ongunstig en een zwaar scenario. En met name in dat zware scenario. En dat betekent dat de olieprijzen langer hoog blijven.
1: En wat is langer?
2: Ja, dat weten we niet.
1: Het is nu 100 dagen namelijk. Ja, nog een keer 100 dagen?
2: Dat zou kunnen, maar waar we naar kijken zijn de verwachtingen van de futures. Dus wat gaat de olieprijs in de toekomst doen? En daar zit onzekerheid omheen. En als je nou het meest onzekere neemt, dat betekent het duurt langer, de prijs blijft hoger. En ik kan niet zeggen hoe lang langer en hoeveel hoger. Dan kom je in dat zware scenario terecht.
1: Ja.
2: En dan zul je zien dat de inflatie toeneemt en dat we dan ook hogere lonen gaan zien.
1: Ja, en waarom kan je dat niet eigenlijk hangen aan een bepaalde tijd? Want ik kan me voorstellen dat als je zegt van nou, als dit nog een keer 100 dagen duurt, dan zitten we in dat zware scenario. Waarom is het zo moeilijk om daar zo'n tijdspanne op te plakken?
2: Ja, ik denk als je 100 dagen in de toekomst bent, weten we meer, hebben we meer data. Dus dan zal het beeld ook anders zijn. We moeten ons nu baseren op wat mensen verwachten over de toekomst.
1: Ja.
2: En die verwachtingen lopen uiteen. En we gebruiken dan het meest negatieve, meest negatieve verwachting om dat zware scenario aan te kleden.
1: Ja. Wat voor effect heeft de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel? Want dit was natuurlijk echt alleen voor Nederland.
2: Ja, de wereldhandel heeft het moeilijk. Transport wordt duurder. Een deel van het transport is gewoon niet meer mogelijk.
1: Nee, Straat van Hormuz is dicht.
2: Ja. Klopt. En daardoor daalt de wereldhandel. En dat is behoorlijk fors. En als kleine open economie hebben wij daar ook last van. En er is nog een tweede effect. Ons aandeel in de wereldhandel neemt ook al een aantal jaren af. En dat komt doordat de energieprijzen en ook de lonen in Nederland relatief hoog zijn ten opzichte van andere landen.
1: Ja, op de middellange termijn verwacht de Nederlandse bank wel meer economische groei. Waar komt die groei dan vandaan?
2: Nou, die wordt breed gedragen. Dus vanaf 2027 verwachten we in de basisraming dat het consumentenvertrouwen weer toeneemt, dat bedrijven weer gaan investeren en ook dat de overheid blijft investeren in bijvoorbeeld defensie.
1: Nou, moet er dus geen zwaar scenario uitgebroken zijn, neem ik aan. En ook geen ongunstig scenario.
2: Nou, in die scenario's blijft het consumentenvertrouwen laag en dragen zij minder bij aan de economische groei. En wat je ziet is dat die groei dan ook de komende 3 jaren laag zal blijven.
1: Mm. En heb je ook een gunstig scenario opgenomen? Of dacht je, nou, dat gaat toch niet gebeuren?
2: Er is een milder scenario. En dat is marginaal beter dan de basisraming. Dus daar worden we niet heel veel wijzer van.
1: En ook niet heel veel blijer.
2: Ook niet heel veel blijer, nee.
1: Nee. Oké, per 1 maart 2026, dus vrij recent, ben je toegetreden tot de directie van DNB. Hoe bevalt dat tot nu toe?
2: Ja, het is heel erg leuk. De organisatie bestaat uit kundige mensen die van alles willen en mij overspoelen met informatie en nuttige studies.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel goed ontvangen en het is voor mij echt een soort snoepwinkel van economische analyses.
1: Ja, serieus? Ja, je komt natuurlijk ook weer van CEO, Economisch Onderzoeksbureau, ben je ook directeur geweest. Jij neemt nu het stoeltje over, het oude stoeltje van Olaf Slijpen, want die is natuurlijk president geworden van de Nederlandse Bank. Heb je ook ambities in die richting?
2: Nou, laat ik eerst dit maar eens even doen. En ik zie Olaf soms zwoegen en dan denk ik, nou, dit is een hele mooie positie in de luwte.
1: Ja?
2: En die had ik eerder bij het CPB. Daar was Laura van Geest directeur. En ik vind het de tweede stoel is echt heel erg mooi.
1: Noem dit maar een positie in de luwte. Je staat ook hier. Ik zag je net op RTL, RTL Nieuws. Dus nou, in de luwte zou ik niet willen zeggen.
2: Nee, maar goed, dit hoort bij het baantje. En dit zijn hartstikke leuke dingen om te doen. Hè. Zo ook hier in de studio.
1: Ja, nou, dat is fijn. Als we even kijken naar een beetje de aloude discussie havik versus duif. In de economie is dat een begrip. Hè? De haviken die zijn wat streng. Die zijn voorstander van strengere maatregelen om inflatie te beperken. Willen daar ook best wel wat economische groei voor inleveren. En de duiven zijn meer de vredestichter. Hè? Economische groei stimuleren. Misschien daar wel weer wat op een andere manier milder tegenover staan. Ben je een duif of een havik?
2: Nou, ik denk het belangrijkste is prijsstabiliteit. En daar is de ECB van. En op dit moment staat dat best wel onder druk in de wereld. Je hebt allerlei geopolitieke spanningen. De politiek is niet altijd bereid om een hogere rente vanzelfsprekend te vinden. Dus ik vind het belangrijk om naar de data te kijken. En op basis daarvan beslissingen te nemen.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat iets meer aan de havikkenkant zit dan aan de duivenkant. Die toch wat meer op het sentiment sturen.
1: Ja, oké. Dus iets meer een havik dan een duif. Maar niet vol overtuiging. Ik ben sowieso de havik.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Is dat wat ik heb me dus laten vertellen dat dit echt een term is. Dat mensen binnen de economie elkaar eigenlijk ook zo typeren. En dat je ook om de boel in balans te houden in directies of in een ECB. Dat je echt wel een goede balans moet hebben tussen die havikken en die duiven.
2: Nou, het mooie is dat in de voorbereiding op de monetaire vergadering in Frankfurt hebben we bij DNB een sessie waarbij één iemand de duif speelt en de ander de havik.
1: Oh, speelt?
2: Ja, ja? En dan moet je als duif optreden. Wat zou je gegeven de cijfers doen? En wat zou je, als je havik was, wat zou je dan doen? En die rollen wisselen. Dus het is niet altijd zo dat dezelfde persoon de duif is en de ander de havik.
1: Nee.
2: En dat leidt tot een heel mooi spectrum aan mogelijke ingrepen. En ik moet zeggen, we komen altijd wel redelijk in het midden uit. Dus bij DNB is het ook niet duidelijk dat er alleen maar duiven of haviken aan het roepen zijn.
1: Klinkt ook wel fijn voor de stabiliteit, hè? Gewoon de financiële stabiliteit. Dat je altijd een beetje in het midden uitkomt.
2: Ja, wat ik zei, hè? Je kijkt naar de data en op basis daarvan neem je een besluit. En niet op basis van ideologische voorkeuren.
1: Nee, precies. Ik wil je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
4: Het dilemma.
1: Ik heb vertrouwen in het huishoudboekje van het kabinet Jetten, of ik maak me wel zorgen over de begrotingsdiscipline van dit kabinet.
2: Ik heb vertrouwen.
1: Mooi. Nou, eigenlijk vol overtuiging zeg je dat. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Waarom zo vol overtuiging? Ja, dat zit wel goed, de financiën bij dit kabinet.
2: Nou, ik mocht nuanceren, toch?
1: Ja, je mag het nuanceren.
2: Ja. Nou, ik zou er vooralsnog aan toevoegen. Dus ik denk dat op dit moment wordt er verstandig gekoerst. De minister van Financiën zegt, als er nieuwe plannen zijn, dan moet er dekking komen bij het eigen ministerie om die plannen te financieren.
1: Mm-hmm.
2: En ook op het hoogtepunt van de inval in Iran heeft het kabinet verstandig gehandeld. Door niet bijvoorbeeld de accijnzen meteen te verlagen, wat heel makkelijk zou zijn geweest.
1: Ja.
2: En meegaat in het sentiment van de gemiddelde consument. Maar op lange termijn heel onverstandig is. Dus ik denk dat ze daar verstandig koersen. En ook als je kijkt naar de begrotingsdiscipline, die staat in ieder geval bij het ministerie van Financiën hoog in het vaandel.
1: Ja, VVD, hè? Dus dan wordt er goed op de centen gelet, zal ik maar zeggen. Als je meer kijkt breed naar de plannen van het kabinet Jetten, ze moeten mega-investeringen doen, er ligt een energietransitie, een stikstofcrisis. Wat denk je dan over de financiën?
2: Ja, er liggen veel plannen, die zijn doorgerekend. En dan zie je dat binnen de kabinetsperiode wordt er keurig binnen de lijntjes gekleurd. Daarna loopt het uit de hand. Hogere staatsschuld, hogere begrotingstekorten. En ik denk dat we moeten kijken in hoeverre we een aantal van de ambities kunnen realiseren. Het is een minderheidskabinet.
1: Mm-hmm.
2: En ik moet zeggen, het regeerakkoord leest als een regeerakkoord van een meerderheidskabinet.
1: Ja.
2: Dus je zult toch moeten kiezen. Bijvoorbeeld voor stikstof of een beter energienetwerk. En ook als je kijkt naar het gedoe in de polder, zou ik zeggen, kies nou één ding dat urgent is en dat je wil oplossen. En dan kunnen we de rest misschien wat wat langzamer tempo.
1: Ja, ja. En hoor ik je nou zeggen dat eigenlijk het kabinet een iets te grote broek aantrekt, met een beetje zich voordoen alsof het een meerderheidskabinet is?
2: Ja, ik vind het heel mooi dat ze ambities hebben. En dat straalt er ook vanaf. En ik denk dat dat ook goed is voor het land. Maar niet alles kan tegelijk. En ook niet alles kan op dit moment. Daar hebben we gewoon de middelen niet voor. En ik denk ook niet de uitvoeringscapaciteit.
1: Nee, je zegt ook, het begrotingstekort moeten we dus niet verder op laten lopen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant, ja, investeringen heb je ook nodig om die economie aan te jagen. En er moeten gewoon een aantal grote dingen. Zou het niet juist het moment zijn om te zeggen, nou, misschien ietsje meer, ietsje soepeler, de begrotingstekort laat maar een klein beetje stijgen, dan kunnen we gewoon een aantal grote dingen in gang zetten die ons gaan helpen. De energietransitie, stikstofcrisis, klimaat, en die ook die economie een zetje geven.
2: Ja, ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Het eerste is, als dit binnen de Europese begrotingsregels valt en je hebt een goed plan, dan zou ik dat doen. En het tweede is, er zijn nog heel veel dingen te winnen die helemaal geen geld kosten.
1: Zoals?
2: Dus de interne Europese markt is niet af. Er zijn nog steeds handelsbelemmeringen tussen landen waar echt Nederlandse exporteurs last van hebben. De kapitaalmarktunie is niet af. Dus als je wil investeren met je bedrijf in Europa, is dat vele malen moeilijker dan in de VS. En dit soort dingen kan je gewoon regelen. Levert meteen voor de private markt heel veel op en kost eigenlijk niks.
1: Nee, we hebben het eerder gehad over Peter Wennink, oud-topman van ASML, met het rapport Wennink. Die zegt daarin wel echt, om de grote opgaven nu te betalen, moeten we die staatsschuld loslaten.
2: Ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Dus er moet zeker geïnvesteerd worden. De stikstofcrisis moet worden opgelost. Er moet een goed energienetwerk liggen. En op basis daarvan, als dat er is, kunnen bedrijven prima zelf investeren. En natuurlijk moet de overheid dan voor randvoorwaarden zorgen. Dus een goed opgeleide beroepsbevolking bijvoorbeeld.
1: Maar wat is het risico als je hem gewoon iets erboven zet?
2: Nou, dat we langzaam weer terugveren. Hè? Als je zegt van ja, 3 is de norm. En dat is al negatief. Hè?
1: Ja.
2: Dus eigenlijk wil je een begrotingsoverschot. Dus die 3, dan zijn we al heel ruim bezig. Mm. En je zet de norm op 4. Ja, dan blijft het 4. En als je nu naar Frankrijk kijkt, daar zitten ze ver beneden de 3. Dus op -5. En die moeten flink aan de bak om dat überhaupt weer terug te krijgen. En de vraag is of ze dat lukt. En of de financiële markten Frankrijk de tijd gunt om terug te veren.
1: En dan verwacht je op een gegeven moment dat Frankrijk een status wordt afgewaardeerd door de kredietbeoordelaars. Dan krijg je dat soort toestanden.
2: Ja, dan wordt lenen duurder. En als je nu naar Nederland kijkt, dan gaat er al 13 miljard naar rentebetalingen. Dat is 1% van het BBP.
1: Mm-hmm.
2: Dus van dat tekort is al 1% rentebetalingen. En ik denk niet dat het handig is om dat verder te laten oplopen.
1: Nee. Nog heel even over dat minderheidskabinet. Biedt dat voldoende politieke en financiële stabiliteit? Dat we dat nu hebben?
2: Als we meerderheden kunnen realiseren wel.
1: Ja, als.
2: Ja, en dat is een politiek vak, denk ik. En daar hebben we ze voor gekozen. Dus ik hoop dat het gaat lukken.
1: Ja, en Ilko Heijnen, die moet natuurlijk echt op de financiën letten. Daar heb je vertrouwen in?
2: Dat hij doet dat met verven. En kijk, andere ministeries zijn misschien meer van wij willen dingen uitgeven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we rekening houden met elkaar. En ieder zijn rol laten spelen en ook gunnen.
1: Hmm.
2: En een minister van Financiën die goed op de portemonnee past, dat is een zegen voor dit land.
1: Nou ja, en daar zitten we nu in elk geval bij Ilko Heijnen goed.
2: Ja, zeker.
1: Top. We gaan even kijken naar de kwetsbaarheden in de Nederlandse toeleveringsketen. Want jullie hebben daar ook wat over geadviseerd in het rapport. Je zegt, overheden moeten die kwetsbaarheden eigenlijk gewoon verminderen. Aan wat voor kwetsbaarheden hebben we het dan?
2: Ja, er zijn een aantal grondstoffen die we in Europa moeizaam kunnen produceren.
1: Was?
2: En die hebben we, dus het gaat met name om de chemische industrie. Mm. Er zijn een aantal cruciale inputs die we in Europa wel hebben, maar op dit moment niet delven. Of wel kunnen maken, maar dan niet gezamenlijk maken.
1: Mm.
2: En als je kijkt naar de totale omvang van de kwetsbaarheden, dan denk je, nou, dat is behoorlijk fors. Als je het in Europees verband zou organiseren, dan blijkt het heel erg mee te vallen.
1: Mm.
2: Dan kunnen we heel veel dingen zelf produceren. Maar dat vergt dan wel Europese samenwerking.
1: Ja, en dan is dat een heel breed containerbegrip, Europese samenwerking. Wat moet een Nederlandse overheid concreet gaan doen om dit te fixen?
2: Ja, dat je dus dingen doet op de plek waar dat het meest gunstig is. Dus als wij een kerncentrale willen bouwen, dan hebben de Fransen daar heel veel expertise in. Dus wellicht is het goed om hun kennis te lenen voordat we die zelf gaan ontwikkelen.
1: Ja, ja.
2: En zo zijn er andere voorbeelden van landen en sectoren die ergens goed in gepositioneerd zijn en daar een groot voordeel in hebben. En ja, als we daar gebruik van maken, dan wordt die Europese markt ook veel productiever.
1: Ja, dus niet concurreren dan met de Fransen of de Duitsers, maar juist proberen te partneren, misschien ook wat los te laten waarvan je zegt, dit kunnen wij beter daar doen. Of kunnen zij beter daar doen. Wij doen weer andere dingen.
2: Ja, en dat begint met de markt zijn werk laten doen. Dus als wij die Europese markt integreren, dan zullen de dingen ook steeds vaker daar worden gedaan wat dat het meest nuttig is en het meest productief.
1: Kan je wel zeggen, oh ja, maar dan moet je als lidstaat toch weer autonomie inleveren. Ja, is dat realistisch nu?
2: Nou ja, als de nood aan de man is, kan er heel veel in Europa. Dat hebben we eerder gezien.
1: Is er nu nood aan de man?
2: Nou ja, het is toch best ingewikkeld om aan bepaalde grondstoffen te komen. Dat hebben we in de coronapandemie gezien. En dat is nu weer zo.
1: Ja, dus je zegt, er is al nood aan de man. Je moet wel echt wat gaan doen nu om dat zeker te stellen.
2: Dat is er zeker. En de gesprekken over strategische autonomie, die vinden steeds vaker plaats en ook steeds scherper plaats. Dus dat is een goed teken.
1: Ja, in de raming adviseren jullie ook om eigenlijk de juiste bedrijven te versterken. Hè? Hoogproductieve bedrijven en niet de laagproductieve bedrijven. Toen dacht ik, wat zijn dan in jullie ogen minder productieve bedrijven?
2: Ja, wat we zien is dat sinds de coronapandemie het aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven afneemt. En het aantal bedrijven dat verdwijnt ook afneemt.
1: Ja.
2: Dus de dynamiek binnen sectoren, die neemt af. En dat betekent dat kapitaal en arbeid niet op die plekken terechtkomen waar het meest productief is. En dat kost ons gewoon productiviteitsgroei en daarmee inkomen.
1: Ja, oké. Dus als overheid zou je eigenlijk moeten inzetten op die hoogproductieve bedrijven, die ook een beetje de motor moeten zijn van het aanjagen van economische groei.
2: Ja, ik weet niet of je als overheid die bedrijven meteen moet selecteren, maar je zou in ieder geval voor moeten zorgen dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen en dat oprichtingen ook soepeler verlopen door betere kapitaalvoorziening bijvoorbeeld voor bedrijven die groeien.
1: Ja, en je zegt dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen. Wat bedoel je dan? Dat ze gewoon vertrekken naar het buitenland of dat ze gewoon failliet gaan?
2: Nou, dat bedrijven die opkomen en productief worden, dat die harder kunnen groeien, zodat ze die minder productieve bedrijven eigenlijk uit de markt duwen.
1: Ja, dat is niet aardig, maar ik snap wat je bedoelt. Want dat zou wel echt perfect zijn voor de economische groei natuurlijk.
2: Ja, het is een beetje wat je in je eigen tuin doet. Hè? Snoeien doet weer groeien.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is mooi gezegd. Wat moet je dan doen? Wat kan je als overheid doen om dat voor elkaar te krijgen? Want er zijn zoveel een woud aan fiscale regels waar ondernemers helemaal gek van worden.
2: Ja, daar kan je er een hoop van schrappen. Het ministerie van Financiën heeft die op een rij gezet. En dan blijkt dat een groot aantal van die maatregelen en instrumenten niet doelmatig zijn. Dus als we daarmee kunnen stoppen, dan hebben we ook wisselgeld om te investeren in de toekomst. De zelfstandige aftrek, die wordt al afgebouwd.
1: Ja,
2: de
1: MKB, voor ondernemers. Ja.
2: Die is voor ondernemers, MKB winstvrijstelling. En natuurlijk de hypotheekrenteaftrek.
1: Die moet je gaan afbouwen, maar die zelfstandige aftrek, moet je die verder afbouwen of moet je zeggen nee, die moet je in stand houden?
2: Nou, ik denk in combinatie met handhaving heeft dat al geleid tot verbetering. Omdat zelfstandig in het onderwijs en in de zorg, dat is een best moeizaam verhaal om dat te verdedigen. En die mensen waren ook niet echt ondernemer. Dus voor een ondernemer prima, maar die redt zich wel. Ongeacht of er een aftrek is.
1: Ja.
2: En die heeft er veel meer aan dat we innovatie stimuleren. Zodat hij, als hij een goed idee heeft, daar voordeel bij heeft. En niet het feit dat je nou eenmaal een stempeltje hebt.
1: Nee. Veel dank dat je hier was. Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En nu met het advies onder de arm naar Den Haag. Of zeg je, dat lezen ze wel, ik hoor het wel wat ze ervan vinden.
2: Nou, ik ben nog van harte bereid om het toe te lichten natuurlijk.
1: Nog niet uitgenodigd door Heijnen?
2: Ja, we geven altijd een toelichting in de gremia die daarvoor zijn.
1: Ja.
2: Dat gaan we zeker.
1: Gaat gebeuren. Nou, ja. Veel succes daarmee. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Abonneer je dan op de Top van Nederland in je podcast-app. Straks, Mr. Olive had mooie praatjes, verkocht olijfbomen en zoutstenen. Maar rekeningen betalen, dat deed hij niet. Blijf luisteren, zometeen hoor je onder curatoren.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
6: Je kent ons van het nieuws.
7: Van duiding.
6: Feiten en context. En soms is er,
7: naast het nieuws,
6: ruimte voor goede muziek.
7: Zoals deze.
6: Zo klinkt werken beter.
7: BNR Business Beat.
6: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
7: Luister in de BNR-app.
6: Op bnr.nl/bb.
7: En via DAB+.
23: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
24: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
25: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
24: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
25: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
23: Velian, zorgeloos laden binnen bereik.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
29: De Friday Move is straks om 4 uur te gast vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summers Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host, ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
31: Nu in de BNR-app.
1: En nu al problemen met het migratiepact, een storing in het Europese datasysteem. Amerika heeft zich enorm achteruit onderhandeld. En een eventuele WK-titel levert spelers van Oranje ruim 8 ton per persoon op. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app. Gaan we naar de ANWB met Robert Vriezen. Robert, de drukte die zal wel toenemen?
8: Ja, heel langzaam, maar de drukte neemt nog toe. Maar dat is eigenlijk gebruikelijk zo op de vrijdag. Vroeg al files op de weg. De meeste staan nu in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 20 minuten vertraging bij Zaltbommel. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. Daarbij zijn ook vrachtwagens betrokken. De vertraging is een uur, want er staat 11 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Daardoor viel op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg nog eens 20 minuten extra. Op de A58 Tilburg-Eindhoven, 20 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn, bij knooppunt Azelo bij kilometerpaal 134.8 en op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam controle bij 41.0.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Het kabinet geeft dit jaar meer uit dan er binnenkomt en dat zorgt voor een begrotingstekort van dik 3%. En dat is meer dan de Europese Unie goed vindt. Komt doordat we meer uitgeven aan zorg en uitkeringen. Voor volgend jaar en het jaar erop verwacht de Nederlandse bank een tekort dat onder de 3% ligt. Wil terug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel doordat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. Twee weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, wie als failliete ondernemer geen informatie wil geven aan de curator, die loopt gewoon kans om de bak in te draaien. En dat overkwam daadwerkelijk Mr. Olive, die olijfbomen en zoutstenen verkocht. Hoor je allemaal zo meteen in BNR Zaken doen.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
16: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
5: Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Op vrijdag sluiten wij dit programma altijd af met de serie en podcast Onder Curatoren. Je gaat luisteren naar een aflevering over Mr. Olive, een ondernemer die met een hele vlotte babbel olijfbomen en zoutstenen aan de man probeerde te brengen, maar zijn rekeningen en zijn huur niet betaalde. Nou, de verhuurder van het bedrijfspand die besluit dat het er niet bij te laten zitten en die vraagt faillissement aan. Hoe de curator dat pand aantrof, dat ga je nu horen.
9: Let op, in de aflevering waar je naar gaat luisteren komt het onderwerp zelfdoding aan bod. Denk jij aan zelfdoding? Neem dag en nacht gratis en anoniem contact op met 0800 0113. Of chat op 113.nl.
1: Wat zag je dan?
18: Nou, vooral een enorme puinhoop. Een deel van het plafond was er uitgesloopt. Er stond een espresso-machine waar de koffie vandaan liep, gelet op alle schimmels. Er lagen overal lege drankflessen, lege bierblikken. En ja, uiteindelijk trof ik het meest aparte aan in een ruimte achterin de winkel. Want Mr. Olive had een gat gezaagd in een gipswandenmuur en daar een slaapkamer geprepareerd.
19: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de Quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En we gaan indirect terug naar de oorsprong van deze podcast, van deze serie. Want Elisa, jij bent ooit geboeid geraakt door faillissementen, omdat je hoorde over faillissementsfraude. Hoe kwam dat zo?
1: Nou, Frit Kemp kwam jaren geleden, toen hij nog curator was, iets over dit thema vertellen bij het FD, waar ik toen nog werkte. En ik vond het fascinerend hoe bepaalde ondernemers via faillissementsfraude burgers, bedrijven en overheden op allerlei manieren oplichten. En eigenlijk ook hoe makkelijk je daarmee wegkomt. Vandaag gaat het ook over zo'n oplichter. Ja,
19: het gaat over een oplichter onder de naam Mr. Olive. We kunnen wel stellen dat het niet gaat over grootschalige fraude. Het zijn de kruimels.
1: Ja, het gaat niet om enorme bedragen. Al is een paar duizend euro ook weer niet niets, hè, als je het slachtoffer bent. Maar wat ik vooral interessant vind is dat dit soort oplichters steeds weer blijven opduiken en dat er eigenlijk vrij weinig aan wordt gedaan door de overheid of door de politie. En dat is natuurlijk jammer voor burgers en bedrijven die daar het slachtoffer van worden. Maar misschien is het zelfs ook jammer voor de oplichter zelf. En of dat zo is, dat gaan we vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Hugo Koop, curator bij Van der Hel Advocaten. Van harte welkom.
18: Dankjewel.
1: Wanneer kreeg jij voor het eerst een belletje over het faillissement van Idea Interiors? Of moet ik zeggen Mr. Olive?
18: Mr. Olive was schijnbaar de handelsnaam die door Idea Interiors Beheer BV gebruikt werd. En kort voor kerst 2023 werd ik gebeld door de rechtbank Overijssel. Locatie Almelo, die de faillissementen voor Overijssel afhandelt. En zij vroegen mij op zoek te gaan naar Mr. Olive, omdat het faillissement uitgesproken was door de rechtbank Noord-Holland, gelet op een statutaire vestigingsplaats in Kocheland, waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had in het oosten van het land.
19: Ook niet. En ik kom niet uit het oosten van het land. Maar nee. Het is ergens een klein stipje op de kaart, vermoedelijk.
18: Ja, boven Purmerend, naast Hoorn, heb ik begrepen.
1: En hoe kwam het dan bij jou terecht?
18: Nou, Mr. Olive exploiteerde een winkelruimte in Tubbergen. En Tubbergen is een dorpje van 20.000 inwoners onder de rook van Almelo. En daaropvolgend heeft dus de rechtbank Noord-Holland gevraagd aan de rechtbank Overijssel om dat faillissement over te nemen. Waarop ik gebeld werd door de rechtbank om daar eens een kijkje te gaan nemen.
1: En kon je ook direct een kijkje nemen in Tubbergen?
18: Nee, dat ging helaas niet. Ik ben wel de dag erna naar Tubbergen afgereisd. Ik werd laat op de middag gebeld. Volgens de aanvraag van het faillissement was er ook geen sprake van spoedeisendheid. Want de aanvrager was niemand minder dan de verhuurder van datzelfde winkelpand. En die had al enige maanden voor het faillissement de sloten gewijzigd. Dus de sloten uit het pand gehaald en daar zelf sloten in gedaan.
19: Dus dat de man achter Mr. Olive, of ja. Mr. Olive zelf, die was ook daar niet te vinden?
18: Nee, die verbleef daar al enige tijd niet meer. Ik heb hem wel nog geprobeerd die middag ook te bereiken en te bellen en uit te leggen wat de gevolgen zijn van de faillissementuitspraak. Maar hij was onbereikbaar voor mij. En ja, daarop volgend ben ik dus de volgende ochtend naar Teberg afgereisd. Een kleine 10 minuten rijden vanaf Almelo.
6: En wat trof je daar aan?
18: Nou, op dat moment dus een afgesloten winkelruimte. De ramen waren flink beslagen. En er zaten een aantal stickers op de ramen waarop stond dat Mr. Olive daar dus een olijfbomenwinkel, een winkel in biologische zaken, exploiteerde. En ik heb daar gewacht tot de verhuurder verscheen en die verleende mij toegang tot het pand. Ja, en dat, daar schrok ik wel een beetje van toen ik binnenkwam, kan ik eerlijk zeggen. En
6: wat zag je dan?
18: Nou, vooral een enorme puinhoop. Dus het, een deel van het plafond was er uitgesloopt. Er stond een espresso-machine waar de koffie vandaan liep, gelet op alle schimmels. Er lagen overal lege drankflessen, lege bierblikken. En uiteindelijk trof ik het meest aparte aan in een ruimte achterin de winkel. Want Mr. Olive had een gat gezaagd in een gips wandenmuur. En daar een slaapkamer geprepareerd. Dus daar stond letterlijk een bed. Was de elektriciteit afgetapt of uit de muur getrokken. Zodat hij in ieder geval in bed zijn telefoon kon opladen. Daar verbleef hij schijnbaar enige tijd.
6: We hebben het nu steeds over Mr. Olive. Marcel D., zo wordt hij ook wel genoemd. Officieel was het bedrijf gevestigd in Duitsland. In Itterbeck, heb ik begrepen. Hoe zat dat precies in elkaar dan?
18: Klopt, daar heb ik ook nog wel even een onderzoek naar gedaan. Want kort voordat hij dus de winkelruimte opende in Terbergen, waar hij dus ook letterlijk ging wonen, verbleef hij enige tijd in een B&B in Terbergen. En de uitbaatster van die B&B die vertelde mij dat hij daarvoor als ondernemer actief zou zijn geweest in Itterbeck in Duitsland. En daar, het bedrijfsadres was niets anders dan een huurwoning. En de verhuurder liet mij weten dat die huur al geruime tijd daarvoor al opgezegd was. En dat hij dus uiteindelijk verkast is naar Terbergen.
19: Ja, en degene die dit faillissement heeft aangevraagd, dat is dan weer de verhuurder van dat pand in Terbergen?
18: Ja.
19: Die al een tijdje lang, neem ik aan, geen huur meer kon innen?
18: Nou, sterker nog, vanaf dag 1 is er geen stuiver betaald. Dus op het moment dat de verhuurder erachter kwam dat de waarborgsom ook niet gestort ging worden, greep hij al snel in. Ook omdat handhavers van de gemeente Terbergen erachter kwamen dat hij ook woonde in het pand. Dat is niet toegestaan.
19: Jij schetste net hoe dat eruit zag, maar werden er dan nog wel dingen verkocht? Hè? Ik bedoel, Mr. Olive verkocht de olijfbomen, zoutstenen heb ik ook begrepen. Waren daar nog sporen van?
18: Hij was al gestart met het verbouwen van de winkel. Hij had bij lokale ondernemers had hij navraag gedaan naar een samenwerking. Dus er stond een, onder meer een koeling. Hij wilde biologisch ijs gaan verkopen. Hij had bij een lokale groothandel al zaden, olijfolie, die zoutlampen, zoutstenen, had hij ingekocht. En er stonden op dat moment nog een aantal olijfbomen in de winkel. En ik begreep van de Terbergenaren dat hij daar in de zomerperiode van 2023 toch zeker enige tijd wel winkel gehouden heeft. En dus korte tijd geopend geweest is. Maar betaling van 1 stuiver huur.
6: Ja, precies. Maar heeft hij ooit die leveranciers betaald dan?
18: Nee, ze zijn praktisch allemaal onbetaald gebleven. Op soms enkele tientjes of een paar honderd euro na. Waarop hij dus op basis van een aanbetaling zei van ik heb een groot idee. Ik ga in Terbergen dus zo'n winkel exploiteren. En zodra die winkel gaat lopen, zoals we dat dan noemen, betaal ik jullie het restant van de nota.
6: Heb je hem in die beginfase gesproken?
18: Ik heb hem kort gesproken na de faillissementuitspraak. En toen zei hij van ja, maar die faillissementuitspraak, daar klopt helemaal niets van. En ik heb de rechtbank Noord-Holland ook laten weten dat er helemaal geen grond is om dat faillissement uit te spreken. Hij was alleen niet bij de mondelinge behandeling aanwezig. Naar eigen zeggen omdat hij heel ziek was op dat moment. En hij zou dan ook in verzet gaan. Dus hij zou verzet instellen tegen tegen de uitspraak van het faillissement. En ja, dan is het voor mij om in ieder geval die periode waarin verzet ingesteld kan worden, om die af te wachten.
6: En
18: hem te adviseren om in ieder geval daarvoor een advocaat in te schakelen, want die heb je daarvoor wel nodig. Ja, na die periode bleek dat hij dat niet had gedaan. En toen kreeg ik hem ook niet meer aan de veren. Dus hij was onvindbaar voor mij.
6: Maar hoe had je hem dan eerst gesproken? Wel via een telefoonnummer?
18: Klopt, hij belde mij zelf. Naar aanleiding van de faillissementuitspraak. Hij had in de media vernomen dat ik naar hem op zoek was. Dus hij belde mij. En ja, daaropvolgend kon ik hem op dat nummer ook niet meer bereiken sindsdien.
19: Heb je de media ook ingeschakeld om hem te vinden? Was dat een manier om aan te geven dat jij naar hem op zoek was?
18: Nou nee, niet direct. Want ja, daar heb ik ook niet per se de media voor nodig. Maar de verhuurder had een hele serie onder debiteuren of crediteuren, opgetrommeld. Die hij ook gebruikte als steunvorderingen bij de faillissementaanvraag.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Waarop hij olijfbomen wilde gaan aanbieden. Dat de websitebouwer daar een berichtje had op pad geplaatst. Dat meneer nog een aantal nota's moest betalen. En dat niet deed. En daarmee werden ook anderen gewaarschuwd voor de handel en wandel van deze meneer.
2: Ja, dus eigenlijk zodra je misschien interesse had in een olijfboom via Mr. Olive, dan had je dat bericht, dat kon je eigenlijk bijna niet missen, toch?
1: Nee, dat stond echt op de main page.
3: Ik heb zoiets, ja. Ik heb het nu gezien in de voorbereiding op deze aflevering. Ik heb dit nog nooit op deze manier gezien. Hè? Dus ook expliciet, ik heb jou geld geleend. Het gaat om €7200, groetjes, de schuldeiser, tevens websitebouwer. Ja, het was wel in your face.
1: Ja.
3: En later zijn daar nog krantartikelen aan toegevoegd van het spoor dat hij verder heeft achtergelaten. Dus mocht je ooit, maar er is geen reden meer, denk ik, om die website te bezoeken, daarop terechtkomen, dan ben je niet één keer gewaarschuwd, maar dan rijdt er een hele trein over je heen.
1: Inderdaad. En dat was ook de reden dat die mevrouw dat deed. Hè, want zij kregen ook verhalen van anderen dat zij ernstig benadeeld zijn geweest door deze meneer. Dat was voor haar reden om ook anderen te willen waarschuwen die mogelijk zaken zouden gaan doen met Mr. Olive.
2: Op zo'n moment hè, dat zo iemand eigenlijk niet meer te bereiken is en je zo'n puinhoop hebt gezien in dat kantoor waar hij zelfs dus woonde, dan weet jij toch ergens al, hier valt weinig te halen voor de boedel?
1: Nou, dat is natuurlijk niet altijd zo. Hè. Het kan best zijn dat er nog... want het ging hier niet alleen om olijfboompjes, maar ook echt wel joekels met een waarde van honderden, en zo niet in totaal duizenden euro's, die zijn mogelijkerwijs verkocht. Hij heeft mij daar uiteindelijk ook wel een verklaring voor verstrekt. Maar die heb ik niet teruggevonden. En ja, ik had al wel snel door, inderdaad, toen ik de winkelruimte bezocht, van dit gaat hem niet worden qua boedel die toereikend gaat worden om enige schuldeisen te
3: betalen. Maar was dat voor de verhuurder, hè, degene die dit faillissement heeft aangevraagd, ook wel duidelijk?
1: En dat hoop ik wel, daar ging ik wel van uit. Maar het ging hem er ook vooral om dat er ook onderzoek naar zijn handel en wandel gedaan werd. Om ook na te gaan of er mogelijk nog iets te halen viel, dat is één. En ja, twee, uiteindelijk was in beginsel de huurovereenkomst nog niet geëindigd. En dat kan, hè, met medewerking van de curator kan het opgelost worden. Alleen daar maakte hij, mijn optiek, nog wel een kleine misslag. Hè, door ook te stellen dat de curator dan ook de ontruiming zou verzorgen. Zoals vooraf contractueel overeengekomen.
2: Ja, want we noemen jullie wel eens de puinruimers van het bedrijfsleven. Ja, maar dat is dus niet letterlijk zo te begrijpen.
1: Nee. Kijk, op het moment dat de boedel echt compleet leeg is of ontoereikend, en dan doet een curator, althans ik en mijn kantoorgenoten doen dat altijd wel, onze uiterste best, hè, om die verhuurder ook tegemoet te komen en zoveel als mogelijk bezem schoon op te ruimen. Of op te leveren. En wat je ook vaak ziet, hè, is dat als er nog wel iets van waarde is, dat je dat op zijn minst laat veilen vanuit de locatie. En dan werkt ook vaak de veiler, hè, of het veilingsbedrijf mee aan een bezemschone oplevering. Maar hier ging dat simpelweg niet. Want één, ja, het was een gigantische puinhoop. En twee, ja, er stonden nog wat zoutlampen en een paar dorre olijfbomen. En de rest was onder eigendomsvoorbouw geleverd, dus dat moest retour.
2: Dorre olijfbomen ook echt.
1: Ja, want hij was al een aantal maanden daarvoor vertrokken, althans geweerd uit het pand door de verhuurder. En de verhuurder heeft die betreffende olijfbomen geen water gegeven in de tussenliggende periode.
2: En wat was er nou, wat zat er nou achter dat ID Interiors? Was er ook nog iets van interieur te bekennen? Of?
1: Nee, hij deed zichzelf wel voor als ook interieurbouwer. En hij was ook gestart, hè, met in de winkelruimte met bestellen van hout. Er zijn ook onder schuldeisers enkele houtleveranciers, waarmee je dan interieurdelen of tafels of iets in die trant zou gaan fabriceren. Maar ja, dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen. En hoe dat voorheen in de gemeente Kocheland ging, dat is mij niet bekend geworden. Ik heb nog wel enkele vorderingen ingediend gekregen van schuldeisers, maar die hadden uiteindelijk geen zaken gedaan met ID Interiors Beheer, maar met meneer Mr. Olive of Marcel zelf.
2: En de vraag is natuurlijk ook hier, is dit nou een malefiede ondernemer of een ondernemer die met alle goede wil van de wereld iets heeft geprobeerd, maar daarin heeft gefaald?
1: Nou, dan neig ik toch echt

0: wel naar jouw eerste stellingname. Dus dat het een malafide ondernemer betreft. Er lag geen bedrijfsplan. Er was geen sprake van een bedrijfsfinanciering. En ja, hij speelde vooral in op het vertrouwen van mensen. Hè, dat het allemaal goed zou komen en dat ze betaald zouden krijgen. En ja, hij wond ze enigszins om hun vinger, om het zo maar te zeggen. Om toch geleverd te krijgen. Aan de andere kant, heel veel beter is hij er ook niet van geworden. Er zijn geen duizenden euro's buitgemaakt of weggesluist. Nou ja, het was eigenlijk zijn levensstijl.
1: Maar het is bijstandsniveau waar we het hier over hebben, toch?
0: Ja,
1: uiteindelijk. Er is heel veel beter van geworden. Nee. Het is gewoon een beetje een treurig geval.
0: Ja. Ja, want hij verbleef ook in de B&B voordat hij de winkelruimte opende. Op basis van een soort kost en inwoning. En dat hij in ruil daarvoor klusjes deed. Hij zou interieuradviezen verstrekken aan vrienden en kennissen van de B&B. Ja,
1: omdat hij geen centenmakken had.
0: Dus. Hij had geen centenmakken.
2: Maar spreken we hier dan eigenlijk over een dakloze waar we medelijden mee moeten hebben?
0: Nee, dat vind ik niet. Want uiteindelijk zijn er ook andere instanties in ons land die jou verder kunnen helpen wanneer je geen dak boven je hoofd hebt. Maar daarvan wilde hij pertinent geen gebruik maken op dat moment.
2: Hoe heb jij hem opgespoord?
0: Nou, dat heb ik niet zelf gedaan. Op het moment dat je als curator zijnde geen contact krijgt met de bestuurder van failliet, dan stel je alles in het werk om hem in ieder geval duidelijk te maken dat hij toch echt moet verschijnen om informatie te verstrekken en ook inlichtingen te geven over de administratie, over hoe alles gegaan is, et cetera. Nou ja, daarop reageerde hij niet. Daarop volgend heeft de rechtercommissaris nog geprobeerd en gezegd van joh, je moet je nu toch echt gaan melden bij de curator. Doe je dat niet, dan moet je er toch dringend rekening mee houden dat we mogelijk gebruik gaan maken van de regelingen van de faillissementsgijzeling en dat je in verzekerde bewaring gesteld gaat.
2: Maar hoe weet hij dit? Hoe wordt dit naar hem gecommuniceerd?
0: Nou, we zijn brieven gestuurd ook naar het adres in Duitsland. Maar goed, daar was hij vermoedelijk al niet meer woonachtig. Maar ook zijn e-mailadres, het mobiele nummer dat hij gebruikte, dan probeer je nog via WhatsApp bijvoorbeeld een berichtje te sturen. Maar hij reageerde uiteindelijk helemaal nergens op. Terwijl wel duidelijk was dat hij van de hoed en de rand wist wat betreft die faillissementuitspraak en het feit dat ik hem wilde spreken. Want hij postte nota bene zelf rond de jaarwisseling dat de curator naar me op zoek was. En dat hij helemaal niets kon doen aan het faillissement. En dat stond allemaal op zijn Facebookpagina. Maar goed, als gevolg
2: dat lijkt me een beetje
0: niet te spreken.
2: Nee. Dat lijkt me een beetje wrang, toch? Dat je dat dan opeens ziet op Facebook.
0: Ja, dat was wrang. En het wrange was ook verder nog dat hij liet weten dat hij er zeer door ontdaan was. Althans, dat stelde hij op Facebook. En dat hij mogelijkerwijs zo diep in de put zat, dat hij het allemaal niet meer zag zitten.
2: Hij zag het niet meer zitten, maar wat bedoel je daarmee? Hij zag het niet meer zitten.
0: Nou, er stond letterlijk als poot op Facebook. En ik werd ook door Facebook vrienden van hem gewaarschuwd. Ja, dat hij er mogelijk een einde aan zou willen maken. Althans, dat had hij gepost aan zijn leven. Dat is gelukkig niet gebeurd dan.
2: En voel je je dan onder druk gezet? Want het is natuurlijk wel. Ja, we hebben een collega bij het FD die heeft ook een keer meegemaakt dat iemand waarover hij publiceerde zei van of dreigde met suïcide. Doet dat iets met je?
0: Dat doet zeker wat met mij, hè? Want je ziet vaker in faillissementen ook ondernemers die het heel zwaar hebben, die ook soms privé garant staan of een woning of et cetera kwijt zouden kunnen raken. Dus nee, fijn is dat zeker niet. Maar je probeert dan wel in overleg met de rechtercommissaris ook om daar in ieder geval je werk te kunnen doen. Want dat is uiteindelijk wel wat er moet gebeuren. Als het slechts als drukmiddel geprobeerd is, dan heeft dat bij mij.
1: Maar wat je dus niet weet, want je zegt nee, dan ga je in overleg met de rechtercommissaris. Ja. Maar uiteindelijk is jullie eerste stellingname, het werk moet doorgaan.
0: Ja, ja,
1: want dus het is dus nooit een dilemma geweest?
0: Nee, in die zin niet. Hè. Je gaat niet zeggen van, joh, hij meldt zich niet en hij heeft het enorm zwaar. Hè, dus nu wikkel ik het faillissement maar af. Nee, er moet natuurlijk wel duidelijkheid komen of er nog iets resteert voor diezelfde schuldeisers dat voor liquidatie en verheffing in aanmerking.
1: En of het dan om een paar duizend euro gaat of om een paar miljoen, dat maakt niet uit.
0: Nee, in beginsel niet. Je zult toch wel echt eerst informatie moeten hebben. Hè, zodat je ook kunt nagaan. Ja, wat is er nou dan precies gebeurd? Dus die informatieplicht, wel worden nageleefd.
2: Wil je weten wat de gijzeling van Mr. Olive opleverde? Zoek onder Curatoren dan op in je podcast-app, seizoen 4, aflevering 12... en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dank je wel voor het luisteren.
3: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein in de wijk. Goed weekend en tot maandag.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
6: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
7: Benki, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
11: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
13: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
14: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
12: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
15: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
13: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
12: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR
17: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het alweer druk op de vrijdag. Ook al vroeg 200 kilometer bij elkaar. A1 Apeldoorn, Amsterdam bij Amersfoort Noord. Een afgesloten rechterrijstrook en 20 minuten vertraging. De A6 is dicht. De weg Lelystad, Emmeloord. Er is iemand tegen de slagboom van de Ketelbrug aangereden. Dus in beide richtingen kan je er niet door. In beide richtingen moet je omrijden via de A50. Dan kom je nog eens een keer langs Zwolle. En op de A58 Breda, Bergen-op-Zoom bij Breda West. 6 kilometer file, half uur vertraging. Want na een ongeluk is de linkerrij. Strook dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontrole op de A1 Hengelo Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Het kabinet geeft dit jaar meer uit dan er binnenkomt en dat zorgt voor een begrotingstekort van dik 3%. En dat is meer dan de Europese Unie goed vindt. Komt doordat we meer uitgeven aan zorg en uitkeringen. Voor volgend jaar en het jaar daarop verwacht de Nederlandse bank een tekort dat onder de 3% ligt. Bultrug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. Twee weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
21: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
22: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
23: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
24: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag. Met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En over luisteraars gesproken. Heel veel mensen zijn al lid geworden van Boekenstein en de Wijk Plus. Waarvoor ontzettend veel dank. Echt overweldigende inbox, zie ik. Overigens ook, ik moest zeggen van de klantenservice. Sorry, we waren niet helemaal op de toestroom bemand. Dus soms laat een mailtje, als iets niet goed werkt, een dag op zich wachten. Maar dat wordt verbeterd. Het is gewoon, te veel mensen worden lid van Boekestein en de Wijk. Via boekesteinendewijk.nl. Met de kortingscode NAVO. Het is niet anders, jongens.
26: Ja, we moeten gewoon saaiere podcast maken.
25: Ik denk het. Arendt-Jan, jouw college dat we hebben opgenomen als extra voor de leden komt binnenkort online. Dus misschien dat nog mensen wegjaagt.
26: Ik heb mijn uiterste best gedaan om het ongelooflijk saai te maken.
25: Ja, het was. Ja,
27: dat moet je doen eigenlijk nog. Een beetje voor jezelf.
25: Goed, laten we maar naar de vragen gaan. Ja. De eerste vraag komt uit de krant, grappig genoeg. Een luisteraar stuurde me dat, maar dat was de column van Matthijs Bouwman, pagina 2 van het FD. Onder de kop No Drone Zone. En Matthijs die schreef daar: de Franse Rafale was net op tijd. Een Russische drone was het NAVO-luchtruim ingevlogen. En het in Letland gestationeerde gevechtsvliegtuig schoot het ding vakkundig uit de lucht. Gelukkig maar, stel je voor wat er had kunnen gebeuren. Maar ondertussen iets verderop, in een land dat nog net geen EU-lid is en nog lang niet bij de NAVO hoort, knallen dagelijks Russische drones en raketten in huizen en flatgebouwen, raken burgers gewond of gedood. En ik weet het, zegt Matthijs, dit is geen vraag voor een econoom, meer voor Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Maar toch, waarom schieten die Franse Rafales en andere NAVO-fighter jets die Russische wapens niet uit de lucht voordat ze hun terreur over Oekraïnse burgers uitstorten? Onze Rafales, Gripens en F-35's Eurofighters kunnen daarbij helpen, maar ze mogen het niet. We zijn bang voor Poetin, maar een no-drone zone boven Kiev, Lviv of Odessa is geen oorlogsdaad. Het is een Europese plicht.
27: Dat last klopt niet. Het is geen plicht. Dus met een beetje goede wil.
25: Misschien dat hij niet een juridische plicht daarin ziet.
27: Het is geen juridische plicht, nee. Mm-hmm. Maar goed, dit heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over een no-fly zone boven Oekraïne. Die discussie loopt eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. Ja. Er is over gesproken, als je het gaat vragen aan de parlementen van de Baltische Staten, dan zeggen ze, daar zijn wij voor. Zelensky is er voor. Maar de NAVO die is er niet voor. Dus al onder Stoltenberg is gezegd van dat gaan we niet doen. Inmiddels denk ik dat een belangrijke reden is vervallen, namelijk die hele escalatie. Maar wat je wel ziet is dat de aard van de oorlog en de aard van de dreiging veranderd is. En ik heb de stellige overtuiging langzamerhand dat de NAVO niet beschikt over de juiste wapens om drones neer te halen. En het is een vrij kostbare aangelegenheid om een drone die misschien 20.000 euro kost, om die met een raket van tonnen of misschien wel miljoenen, wat de Amerikanen hebben gedaan met de PAC-3 en PAC-2 raketten van de Patriot, om die uit de lucht te schieten. Dat is gewoon, dat kan je gewoon, dat kun je ook niet meer permitteren op lange termijn. Daarvoor heb je dus antidroonsystemen nodig. Die moeten gebouwd worden. Dat gebeurt. Oekraïne heeft die dingen. Want we weten ook, iedere keer als jij, laten we zeggen, je lijst oplepelt, Hugo. Dat de meeste gewoon uit de lucht worden gehaald. Het grote probleem zit hem in de ballistische raketten. En dan niet alleen maar die Orestiek, maar er zijn ook Iskanders en andere raketten die dus ook ballistisch zijn. En die moet je op een of andere manier ook uit de lucht halen. Daar heb je die dure Patriot-raketten voor nodig. En je hebt eigenlijk veel goedkopere systemen nodig. En die heeft Oekraïne om die drones uit de lucht te halen. En wij hebben ze nog niet. Ik denk dat daar een belangrijk punt in zit. En ik denk dat het land wat voortdurend bestookt wordt en geen NAVO-lid is. Ik denk dat dan Moldavië ook bedoelt. Iets dergelijks. Ja, toch? Ik bedoel,
0: nee, dit gaat over Oekraïne.
27: Ook, dat gaat over Oekraïne.
0: Ja.
27: Maar het gaat over Moldavië. Dus daar zou je dus ook dat soort systemen aan moeten leveren. Maar Oekraïne zelf, die plukt ze allemaal uit de lucht. Dus het is gewoon, voor drones is het niet zo'n probleem meer. Het probleem zit hem echt in
0: ballistische
27: raketten.
0: Ja.
26: Maar het is ook een principieel punt, toch, Rob? Luister, als wij het vanuit het NAVO-luchtruim acties gaan ondernemen op Oekraïns grondgebied, dan beschouwt Rusland dat als een oorlogsverklaring.
27: Tuurlijk, dat is ook de reden.
26: Dat is een enorme escalatie met alle ellende van dien. Ik vind dat we Oekraïne op allerlei manieren moeten helpen, maar niet door Rusland de oorlog te verklaren. En dat klinkt allemaal heel hardvochtig. Maar als we dat namelijk wel doen, dan krijgen we allemaal hele ongewisse scenario's. Hè? Ja. Dan gaat dus Rusland ook escaleren. Laten we maar ons concentreren om zoveel mogelijk de Oekraïne helpen in hun eigen strijd met Rusland. Dat lijkt mij verstandiger.
0: Vooral omdat zij het misschien dus zelf ook beter kunnen dan wij het kunnen.
27: Ik hoor het ook niet hoor. Ik bedoel, in mijn reis door Oekraïne hoorde ik dus dit niet meer als een probleem. Omdat die drones hebben, af en toe komt er wel eens één doorheen, hè? Dat is helder. Maar worden er ook zo al eens veel op afgeschoten op Oekraïne, dat er altijd wel een paar doorheen komen. Ja. Die haal je ook niet neer met een paar NAVO-vliegtuigen. Ik hoor het argument niet meer. Ik hoor wel het argument van waar blijven de PAC 2 en PAC 3 raketten van de Amerikanen. Hè? Die zijn er niet meer, die zijn weggeschoten. Ja.
0: Gaan we naar de Straat van Hormuz. Barry Leuwentaal zegt: de discussie over de Straat van Hormuz lijkt zich vooral toe te spitsen op de vraag wanneer en onder welke voorwaarden de doorgang weer volledig kan worden gegarandeerd. Vooralsnog lijkt een duurzame oplossing uit te blijven, terwijl de economische en strategische gevolgen wereldwijd steeds voelbaarder worden, met name op het gebied van energievoorziening en brandstofprijzen. Verschillende landen, waaronder Europese en Aziatische, hebben aangegeven bereid te zijn bij te dragen aan een internationale maritieme operatie om die vrije doorvaart te herstellen. Maar doorgaans wordt daarbij verwezen naar een scenario waarin eerst een staakt-het-vuren van kracht is. Ja, dat klopt. Barry vraagt: kan er ook een punt ontstaan waarop de economische en strategische schade zo groot wordt dat een coalitie van getroffen landen besluit om in te grijpen voordat er sprake is van een staakt-het-vuren?
26: Het lijkt mij heel onverstandig. Kijk, de Goliath kan verslagen worden door David. Dat is een asymmetrische situatie. Het is niet voor niks dat een land als Nederland steeds zegt: nou, wij zullen heel graag helpen, maar dan moet er eerst een staakt-het-vuren zijn. Want er is gewoon, de Iraniërs hebben een hele sterke positie. Ze hebben maar één zeedrone nodig of een speedboot, en ze kunnen gewoon een tanker gewoon aanraken. En dan gaat die verzekeringspremie omhoog. Je kent dat hele verhaal. Nee, dit is het probleem dat Trump veroorzaakt heeft. En nu zegt de rest van de wereld, ja, we hebben er ook vreselijk veel last van. Maar dan moet wel eerst een staakt het vuren zijn voordat we daar die operatie gaan doen. Dus ja, Trump heeft het veroorzaakt.
27: Ja, ja, sure. Nou ja, ik denk dat het antwoord heel simpel is. Waarom zou je iets gaan doen wat de Amerikanen niet lukt?
26: Ja.
27: Amerika heeft toch eigenlijk op papier nog steeds de sterkste krijgsmacht van de hele wereld. Mm-hmm. En slaagt dus gewoon niet. En dat heeft alles te maken met Arie Jans opmerking over asymmetrie. Slaagt er gewoon niet in om die straat open te krijgen. Dus dat gaat nooit lukken. Je moet iedere keer, en dat is echt heel erg belangrijk, iedere keer kijken of iets militair uitvoerbaar is. Mm-hmm. Voordat je daarover serieus wil gaan praten over, en allerlei gedachten over oppert. Dat gebeurt gewoon eigenlijk echt onvoldoende. Iedere keer wordt er geluisterd naar wat Trump zegt en wat Netanyahu zegt en wat wij zouden moeten doen. Maar ik merk dat er al decennia lang een totale overschatting is van wat we met militaire macht kunnen doen. Mm-hmm. Zeker tegen een land dat heel erg goed is in asymmetrische oorlogsvoering. Dus je wordt onmiddellijk je wordt mede in de pan gehakt. Nou, ik denk niet dat wij bereid zijn dat te doen. Nee. Dat is maar één oplossing hier, is dat dat er een vergelijk komt. En dat zal ook betekenen dat Trump water bij de wijn moet doen. Dat zal hij niet leuk vinden, maar het gaat wel gebeuren, denk ik.
25: Maar het is natuurlijk ook wel wat onbevredigend als hier de economie instort, om het maar grof te zeggen, als dit gewoon een blijvende situatie is. En dat we dan maar blijven wijzen naar Trump die het moet oplossen. Kunnen we dan niet iets anders doen om Iran onder druk te zetten?
27: Dat zou ik niet weten. De sancties zijn keihard in de richting van Iran. Ik zou het niet weten. Ik bedoel, dit is nou gewoon precies ook wat Iran wil. En wat ze uitbuiten, deze situatie. Als daar een gaatje was om het anders te gaan doen, hadden we dat al lang gedaan.
26: Exact.
27: Ja, maar sommige dingen zijn gewoon niet oplosbaar. En soms ben je gewoon zo in de hoek gemanoeuvreerd dat je er gewoon niet makkelijk uit kan komen. En dat is denk ik hier het geval. Want ik zit me daar ook surf over te pakkiseren. Eigenlijk al weken, maanden lang. Van hoe je dat zou moeten doen. Ik zou het niet weten. Ik heb ook nooit iemand gesproken die daar een oplossing voor heeft.
25: Als hier mensen luisteren naar deze podcast en de oplossing hebben, dan kunnen ze zich melden.
27: Absoluut. Ja. Direct een mailtje sturen.
25: Ja. Stuur direct een mailtje. Ja. Stefan, die mailde. Ik ben zojuist 12 dagen in Israël geweest en ben tot de conclusie gekomen dat Israël niet stopt met de oorlogen tegen Hamas, Hezbollah en Iran. Ik heb hier familie en vrienden en die heb ik uitgebreid gesproken en vooral veel geluisterd. Nou zit ik vooral in seculiere kringen, maar ja, die religieuze, daar valt niet mee te praten. Hier leeft van links naar rechts onder die mensen de overtuiging dat er geen vrede te bereiken is met Hamas, Hezbollah en Iran. Dat opgeteld met de toenemende jodenhaat over de hele wereld strijdt Israël voor haar voortbestaan van joden in het algemeen en Israël in het bijzonder. Als er al een oplossing is, daar wil ik jullie graag over horen, dan moet die oplossing uit de Arabisch-Islamitische wereld komen. Hoe kijken jullie daarnaar?
26: Nou, ik ben dankbaar voor deze vraag, want dan kunnen we nog een aantal dingen toespitsen. Hè? Kijk, het is inderdaad zo dat Israël van links tot rechts zo getraumatiseerd door die hele 7 oktober ellende, die pogrom, en dat ze gewoon niemand meer kunnen vertrouwen in hun wereldbeeld. En dat ze zeggen, nou, laten we er maar af en toe op losslaan. En daar zijn ze ook heel aardig mee bezig. Nou, wat is nou het probleem van die analyse? Wij denken dat je dit militair kan je dit niet oplossen. Je kan Hezbollah niet tot de laatste man uitmoorden. Hamas is nog steeds niet ontwapend. Je kan dus met militaire middelen maar zoveel bereiken. En niet alles. En dat betekent dus dat als het je nou werkelijk gaat om de veiligheid van de staat Israël, hè, dan zal je dus naast militaire operaties ook een diplomatieke trek moeten doen. Mm. En dan moet je dus ook concessies doen. Dat betekent je zal wat moeten doen met een Palestijnse staat. Nou, als je dat zegt in Israël word je gelijk doodgeschoten. Maar ik denk dat niet anders kan. En dan, wat me ook opvalt, dat wil ik ook nog even kwijt. Als ik dan met mijn Joodse vrienden praat, dan zeggen ze van het hele Hamas is fout, hè. En als ik dan weer met andere mensen praat, zeg ze, nou, er is ook een deel van Hamas waar wel mee te praten valt. Hè? En dat is uiteindelijk datgene wat je zult moeten doen. Je zult moeten proberen de haviken van de duiven te scheiden. Dus zonder diplomatieke trek wordt het niks voor Israël. En ik zie dus dat Israël totaal geradicaliseerd is. En dat is niet goed voor de veiligheid van Israël zelf.
27: En
26: wat denk jij?
27: En de positie, ja, ik ben het eens. En de positie van Israël is verspeeld in de wereld. Kijk wat er op de westelijke Jordaanhoever gebeurt. Kijk hoe er wordt omgesprongen door de kolonisten met nederzettingen. Ja, weet je, als je dus dat doet en er worden ook sancties afgekondigd door de Europese Unie naar dat soort kolonisten, ja, dan weet je gewoon dat het erg problematisch is.
25: Zelfs in de Verenigde Staten zijn ze steun aan het verliezen. Hè? Dat is wel heel bijzonder.
27: Exact, ja, exact. En als je, ik ben er 100% van overtuigd nu we dit weer zeggen in de podcast dat vervolgens de scheldpartijen de bedreigingen weer botvieren. Je zit inderdaad met een compleet gepolariseerd verhaal. En daar is niet een hele makkelijke oplossing voor. En dat betekent dat alle partijen een stap naar voren moeten doen, inclusief Israël, hoe pijnlijk dat ook is. Anders blijft het gewoon doorgaan. En nogmaals, inderdaad, Arjan, een militaire oplossing. Ik zie hem niet goed mogelijk op dit ogenblik. En die wordt ook steeds lastiger mogelijk vanwege de technologische innovaties met drones. Dat heeft Hezbollah al aangegeven, want dat droneprobleem is niet goed oplosbaar op dit ogenblik van Israël.
26: Exact.
25: Ja. En zien jullie misschien een kans, zoals Stefan vraagt, dat er vanuit de Arabische wereld een stap naar voren kan worden gezet, waardoor Israël hieruit kan komen?
27: Nou ja, dat gebeurt wel een klein beetje. We hebben natuurlijk die Abraham-akkoorden. Die worden nieuw leven ingeblazen. We zien dat de Amerikanen druk uitoefenen op de regering in Irak. Om die pro-Iraanse groepen eigenlijk te gaan incorporeren in de Iraakse overheid. Dus er gebeurt wel het een en ander. Maar op een je hebt eigenlijk nauwelijks invloed op een aantal andere groepen, zoals Hezbollah en de Houthis, die nog heel sterk aan de leiband lopen van Iran. Dus eerst moet dat Iraanse probleem worden opgelost, wat je ook niet, en zeker Israël alleen niet, kan oplossen met militaire macht. Maar daar ligt denk ik wel een onderdeel van de oplossing. Dus eerst Iran oplossen, hoe je dat doet met het nieuwe akkoord. Waarbij je dan misschien ook afspraken kunt maken over de Iraanse steun voor de proxies, dus de strijdgroepen in verschillende delen van het Midden-Oosten. Dan zou je misschien een situatie kunnen krijgen waarin de relaties enigszins worden genormaliseerd met een aantal landen in de omgeving. En dat zou er misschien weer op termijn kunnen leiden dat er toch sprake kan zijn van een zekere afname van de spanningen. Maar dat gaat nog wel even duren hoor.
26: Ja. Weet je, Jordanië is heel erg ongelukkig met het Israëlbeleid. Het is weliswaar een bondgenoot van Israël. Maar Jordanië heeft veel Palestijnen op zijn grondgebied. Kijk naar wat er op de Westbank gebeurt en ziet daar meest vreselijke dingen gebeuren die misschien ook weer tot meer vluchtelingen leiden naar Jordanië. Toen zit niet op te wachten. Egypte, onder de huidige generaalsbewind, die wil absoluut geen Palestijnen, want die houden die grens gewoon dicht. Saudi-Arabië zegt nu heel duidelijk door al die nieuwe ontwikkelingen van, ja, wij gaan niks doen met die Abraham-akkoorden, want we willen eerst een Palestijnse staat. Het zit dus aan alle kanten vast. Eigenlijk moet inderdaad Israël met Iran gaan praten. Dat doen ze dus nooit, hè? Dat gaan ze nooit doen. Kunnen ze niet. Maar het zal wel moeten, want dat gedonder met Hezbollah moet natuurlijk wel opgelost worden.
27: Ja.
25: Ik heb hier nog E. Aartsma. Die zegt, ik weet dat in de jaren 80 en 90 Defensie zijn eigen vastgoedbedrijf had en zelf ontwikkelde. Binnen die civiele tak van Defensie was veel expertise over vastgoed en werd onderzoek gedaan omwille van de specifieke eisen die nodig zijn voor defensievastgoed. Dat weet ik, omdat een familielid daar werkte aan een wasstraat voor tanks, munitiedepots, barakken enzovoort. Dat is iets totaal anders dan een woonwijk of een bedrijfsterrein. Nu werkt deze luisteraar zelf in de bouwwereld ingewikkeld en het verbaasde me te horen dat Defensie nu al die taken turnkey aan het uitbesteden is en de kennis vraagt aan de markt. Hij zegt, ik zie in mijn praktijk dat door de aanbestedingscultuur in Nederland, het is nogal specifieke techniek, maar volgens mij is het wel interessant ook voor Defensie, de expertise goed deels verdwenen is. Bijvoorbeeld bij woningcorporaties zag je dat. Er zaten vroeger echte deskundigen en die zijn nu gewoon weg. Dit zijn dus governance kwesties, maar dus iets waar contractors in de markt zich erg bewust van zijn, dat er dus een groeiende kenniskloof is hier tussen de overheid en de markt. Dit speelt dus breder, maar op het gebied van Defensie is dit dus ook een probleem bij ja, wat er nu vanuit Defensie natuurlijk aan vraag in de markt moet worden gezet voor onze herbewapening.
27: Nou, dat is absoluut juist. Dat is een van de grote problemen, zou ik zeggen. Ik moet zeggen, Dirk Boswijk die is zich daar heel goed van bewust dat dit het geval is. En die heeft ook meerdere malen gezegd dat een van de grote problemen de grote procedures zijn. Aanbestedingsprocedures, maar ook allerlei andere regelgeving. Waardoor je eigenlijk niet in staat bent om heel snel iets voor elkaar te krijgen, terwijl dat wel moet. Daar heeft hij denk ik helemaal gelijk in. Maar het is ontzettend stroperig. Het geldt overigens niet eens voor Defensie. Alleen bij Defensie gaat het wel om nationale veiligheid. Dus daar is het wel van belang dat je probeert om zo snel mogelijk die boel te doorbreken. En wat Boswijk ook heeft gezegd, dat deel ik volledig, is dat hij zegt van vaak is de procedure belangrijker dan het resultaat. He, dus, politici zijn zo ontzettend bang dat ze de fout in gaan en dat er geld over de balk wordt gegooid en dat het niet goed te verantwoorden is, dat iedereen krampachtig vasthoudt aan die procedures. En bovendien, nou ja, als je wat wil gaan bouwen voor Defensie, dan zit je natuurlijk met alle inspraakprocedures, bestemmingsplannen die moeten worden gewijzigd, natuurlijk, nou ja, enzovoort. Ik begrijp het ook allemaal wel. Mm-hmm. De conclusie is daar wel van, dat je dan ook niet snel kan handelen, terwijl je nu moet handelen. En dat kan dus gewoon niet. En die plannen, de uitvoering van die plannen, ook gewoon aanbesteding voor wapensystemen, die duren gewoon 10 jaar. En dan moet er nog een keer gebouwd worden. Ja, dat kan dus absoluut niet meer in deze tijd. En dat moet veranderen. En dat besef begint nu wel door te dringen. Vooral ook onder druk van de oorlog in Oekraïne. Waar het alleen maar gaat over snelheid, goedkope oplossingen. Eigenlijk een totale decentralisatie van de verwerving. Nou, dat staat totaal haaks, maar dan ook echt totaal haaks op de wijze waarop defensies in alle Europese landen werken.
25: En zou je dan ook eigenlijk misschien weer terug moeten gaan naar die situatie van eerder? Dat je dus veel meer van die specialisten in-house hebt. Ja. En dat je dat niet allemaal modern, maar misschien eigenlijk op een zekere manier ouderwets in de markt gaat zoeken.
27: Ja, je kunt dat niet in de markt zoeken. De hoeveelheid kennis, die is zo gering in de maatschappij, dat je dus niet even een blik experts op al die gebieden lostrekt. Dat is niet. We hebben natuurlijk geweldige instituten zoals TNO, daar zit een hele hoop kennis. Maar om TNO goed te kunnen aansturen, heb je ook expertise binnen Defensie nodig, binnen de krijgsafdelingen nodig. Ja. Want als die expertise er niet is, dan kan je eigenlijk ook gewoon helemaal niet beoordelen wat er uit TNO komt. Dat geldt ook voor HC6. HC6, dus mijn club die ik heb opgericht destijds, dat is het resultaat van bezuinigingen. He, dus, de mensen werden eruit gegooid. En in wezen doet de club die ik heb opgericht, doet ongeveer hetzelfde als wat ik 30 jaar geleden heb gedaan bij Defensie. Omdat heel veel van die kennis weg is. Daar wordt nu wel weer aan gewerkt. Dat moet absoluut worden gezegd. Maar het is ook in belang van de opdrachtnemers dat er een hele grote kennisbasis is binnen Defensie. Maar het is niet een typisch Nederlands probleem hoor. Dit speelt echt in alle landen. Dit is gewoon de bezuiniging. Hebben we dat allemaal aan de kant gegooid. Ja, en je zit nu met de gebakken peren. En nou moet er worden doorgepakt. En nu wordt er manmoedig geprobeerd om te kijken wat er aan defensiekennis nog in de markt is. Nou, die is er wel, maar die zit dan weer bij start-ups. En niet bij de. Ja, die zit gedeeltelijk ook bij allerlei clubs die zich bezighouden met belangen. Vertegenwoordiging van grote bedrijven, dat is er. Maar ook start-ups en zo, daar zit ook natuurlijk een hele hoop kennis. Maar dat is weer hele specifieke kennis, die ook weer moeilijk te beoordelen is. Vaak heb ik het gevoel, door Defensie zelf.
26: Wat ik er zelf van heb meegemaakt, Rob, is dat als je kijkt naar ICT en ministeries, daar zijn heel veel dingen mee misgegaan. En
27: Defensie is in belangrijke mate ICT.
26: En Defensie heeft dus ook mensen nodig die heel goed kunnen beoordelen wat ze eigenlijk zouden moeten kopen. Hè? En ook dus tegenwicht kunnen bieden tegen al die ICT-aanbieders. Want die hebben natuurlijk ook zo hun eigen belangen. En daar is dus veel misgegaan in het verleden.
27: Ja.
25: Ja, en volgens mij zie je dat ook overal, omdat dit ook voortkomt uit de management, de ideologie van de jaren 90. Hè? Dat was alle uitvoeringsorganisaties op afstand en alles aan de markt overlaten. En daar zie je dan dus nu dat dat misschien toch niet ideaal is.
27: Dat zou efficiënt zijn. Dan kun je met weinig geld kun je iets voor elkaar krijgen. Maar op het moment dat het misgaat, dan heb je aan die efficiëntie niks. Dan werkt dat enorm tegen je. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien. Dus die problemen zijn echt groot en de slopigheid is gigantisch.
25: Ja, en dat zie je dus bij Defensie, maar bijvoorbeeld ook bij de woningcorporatie.
27: Je ziet het echt overal. Je ziet het echt overal. Maar we hebben natuurlijk ook een maatschappij gecreëerd waarin we niet meer bereid zijn om dat soort risico's te nemen. We willen geen geld over de balk gooien, wat heel erg goed is. Maar daarin kun je natuurlijk ook doorschieten. Want als je... Je moet op een gegeven moment moet je ook toch wel bepaalde risico's durven te nemen om iets voor elkaar te krijgen. En anders blijf je gewoon hangen in die procedures. Dat is echt een probleem.
25: Ja, interessant. Dank je wel weer. Tot morgen.
27: Ja,
26: tot morgen.
27: Tot morgen.
1: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
2: Onbetaalde facturen. Chaotische offertes. Ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
29: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
30: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Totaal zo'n 240 kilometer file bij elkaar. De file staan met name in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Half uur vertraging tussen Culemborg en knooppunt Del rijdt het langzaam over 9 kilometer. De A6 Lelystad Emmeloord. Bij Urk 9 kilometer file en 50 minuten vertraging. Een vrachtwagen heeft de slagbomen van de ketelbrug eruit gereden. Maar het verkeer vindt weer doorgang daar, dus omrijden is niet nodig. Op de A58 Breda Tilburg. Bij Tilburg Reeshof een half uur vertraging. Na een ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht. En de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom is bij Etten-Leur-West weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel een kwartier vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 97,8. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven controle bij Best West bij hectometerpaal 132,4. En op de A27 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Almere naar Utrecht bij Bilthoven bij 84,6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate.
7: update van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie twee auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. De Europese Commissie zegt nog niks te hebben gehoord over de storing in het Europese computersysteem dat dingen moet regelen rond het nieuwe migratiepact. We gaan kijken wat er aan de hand was, zegt Brussel. Dat zegt erbij dat er meestal wel dingen misgaan als een systeem net in gebruik is genomen. Het ging mis na een update. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
13: De Friday Move is straks om 4 uur te gast vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summers Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
16: Studio Den Haag van vrijdag de 12e juni in het jaar 2026. Met Leendert, ik ben Mark en wetenschap Michiel.
19: Ja, Michiel is er helaas niet bij.
16: Die missen we vandaag.
19: We moeten hard aan de slag, Mark.
16: Ja.
19: We moeten met z'n tweeën doen.
16: Maar ik denk dat het kan wel. Zeg.
19: Het kan wel. Het kan wel, ja.
16: Ja, we gaan ons er groot doorheen slaan. Nou, we hebben genoeg onderwerpen om het uitgebreid over te hebben. We kunnen het hebben over stikstof, wat eraan zit te komen. Over 2 partijcongressen dit weekend.
19: Ja, zeker.
16: Waarvan eentje van een partij die nog niet bestaat. Oh, interessant. Ja, corona is natuurlijk een doorlopend verhaal van deze weken. Jij zei, we moeten het weer eens hebben over box 3 en inflatie en boodschappen. Dat gaan we dus zeker doen. En er was er ook nog een totale communicatieverwarring gisteravond op donderdagavond in de Tweede Kamer.
19: Met de heer Sjoerdsma.
16: Met de heer Sjoerdsma.
19: Oh ja, en wel een leuk moment deze week in de Kamer. Een debat over asiel en migratie, waar daadwerkelijk iets gebeurde, wat positief en wat je een lach op het gezicht kon brengen.
16: Ik heb het gemist, notabene.
19: Minister Bart van der Brink kreeg een appje. Zijn zoon kreeg namelijk de uitslag van zijn eindexamen. Of hij werd gebeld. Toen vroeg hij de commissieleden, mag ik alsjeblieft opnemen? Want ik wil echt heel graag weten of mijn zoon geslaagd is. Dat mocht.
16: Hij was geslaagd.
19: Dus hij liep even naar buiten, kwam met een grote glimlach naar binnen. Dus iedereen kon al klappen. En Bart van der Brink kon toen mededelen dat zijn zoon geslaagd is. En hij zei ook, het is toch gek, je zit hier in de Tweede Kamer als minister. Ik zeg het even mijn woorden.
16: Ja.
19: En dat over grootse dingen te praten. En dan krijg je zo'n belletje van je zoon. En dan ineens wordt de spanning heel groot. En ik wilde het echt weten. Nou, dus Bart, gefeliciteerd aan je zoon. Maar wel even een momentje. in zo'n debat, wat over asiel en migratie is meestal niet zo leuk.
0: Dat had dan
19: een positief puntje, ja.
0: Nou, trouwens, Martijn de Rijk, die regelmatig
19: hier invalt. Zeker, zijn zoon ook geslaagd.
0: Die heeft gisteravond ook een boekentas in de vlaggenstok gehesen. Vanwege zijn zoon, die ook geslaagd is.
19: Ja.
0: Zonder onvoldoendes. Dus stond heel erbij. Netjes. Dus dat suggereert dat nog niet helemaal helder was van tevoren. Maar dat is dan toch mooi bereikt.
19: Ja.
0: Ook iedereen gefeliciteerd die geslaagd is deze week.
19: Vanuit BNR, de felicitaties. Op naar de serieuze zaken.
0: Ja, laten we het dan maar hebben over iets waar ik hoop dat we er snel mee klaar zijn, stikstof.
19: Nee, dat gaan we absoluut niet snel klaar mee zijn.
0: Ja, maar dat is toch voor de zomer komt er een plan en dan gaan ze het daarna gewoon doen?
19: Ja, er komt voor de zomer komt er een plan. Tenminste, zoals het er nu... Schoof
0: in zijn eerste jaar ook.
19: Ja, absoluut. maar er wordt nu wel echt aan een plan gewerkt. Je hebt een... als je als parlementair verslaggever in Den Haag werkt, dan heb je een... Nou ja, de eerste lijnsverslaggeving, dat is wat gebeurt er vandaag? En daar zijn we veel voor op zender. En dan worden we gebeld. Kamerbriefjes en zo, kan je er iets over vertellen? Of je hebt zelf nieuws en mag ik op zender? Maar daarnaast speelt natuurlijk ook in de politiek Den Haag die beroemde wandelgangen. En wij horen dus al dingen die zometeen in de eerste lijnsverslaggeving gaan komen. Maar stikstof is er daar één van. In Den Haag gaat het op dit moment heel veel over stikstof, omdat over precies 2 weken Jamie van Essen, de minister van Landbouw, moet gaan komen met het allesomvattende plan om de natuur te herstellen. Want dat moet ik er even goed bij zeggen.
0: Het gaat niet over stikstof, het gaat eigenlijk over natuur.
19: Ja, het gaat eigenlijk om een natuurherstel. Want van Europa hebben we een natuurverslechteringsverbod. En stikstof is één van de drukfactoren. En ik ga het nu niet te technisch maken. Precies, want laten we even hebben over wat er nou hier politiek gaande is. Er moet dus gesproken worden over de stikstofbrief van Jamie van Essen. En eerst moeten de neuzen dezelfde kant op binnen de coalitie. Dus D66 al heel lang klaar, hè, met het stikstofbeleid en met het verslechteren van de natuur. Dan de VVD hebben echt de afgelopen jaren sinds Rutte 4 wel een omslag gemaakt. Waarbij ze 4 jaar geleden nog wel echt aan de kant hingen van de agrarische ondernemers. Kan er nu zo weinig op het gebied van infrastructuur, woningbouw, energietransitie. Wat zit er nog meer bij? Ja,
0: bijna alles kan
19: alleen
0: Schiphol kan rustig door.
19: Ja, precies, vergunningverlening rond Schiphol, dankjewel Mark.
0: Ja, maar dat heeft uiteindelijk nooit last van de stikstof om de een of andere reden.
19: Ja, maar ze willen ook Lelystad open. En er moet dus defensie, er moet ruimte voor defensie moeten komen. Allemaal thema's waarvan de VVD nu zegt, daar moeten we op door gaan pakken. Neem wenning serieus. Nou, dan moet je dus met stikstof aan de slag. En dan hebben we nog het CDA. En het CDA komt natuurlijk uit de tijd van Hoekstra, waarbij ze ook zeiden van, nou, 2030 is niet heilig, we moeten het nog wel kunnen dragen.
0: Hebben ze zo heel efficiënt de vorige aanpak gesaboteerd.
19: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen.
0: Maar de CDA is veranderd sindsdien.
19: CDA is ook veranderd, zeker onder Henri Bontebal, en helemaal in het minderheidskabinet. Want je kan toch wel zeggen dat Henri Bontebal in ieder geval de vertegenwoordiger is van het minderheidskabinet. Hij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd, ook doordat hij zo die lange essays geschreven heeft over waarom het nu de beste optie was, dat het echt nodig was om een minderheidskabinet te hebben. Dus ook voor het CDA is er veel belang bij dat hier nu een stap gezet wordt. Alleen zij hebben nog wel de achterban in het achterland, zullen we maar zeggen. Dus wat meer de agrarische ondernemers.
0: Ja, van BBB en van andere conservatievere partijen.
19: Ja.
0: Ja.
19: En nu is de vraag van hoe gaan we het beleid invullen? En om het even simpel te houden. Je hebt die kwetsbare natuurgebieden, die Natura 2000 gebieden. En je hebt de rest van het land. En er zijn ook gewoon agrarische ondernemers die ver van die natuurgebieden vandaan zitten. Nou kan je op 2 manieren beleid gaan voeren. Om het even helemaal uit te kleden. De 1 is heel gericht. Dus vooral gaan kijken rondom die kwetsbare gebieden naar piekbelasters. En tegen hen zeggen, we stoppen er gewoon mee. Daar mag je gewoon helemaal niks meer.
0: Een bos, waar komt de stikstof vandaan die hier op de grond valt?
19: Ja, precies.
0: Ja.
19: En dan willen ze met bufferzones gaan werken. Er wordt nu gesproken van bufferzones tussen de 500 en 1000 meter. D66 wil het liefst 1000.
0: Ja, dat is 2000 meter oorsprong.
19: Ja, maar dat is weg.
0: Dat is helemaal van tafel.
19: Ja, volgens mij is dat van, en dat is van, dat is van tafel, ja.
0: Oké, okay, maar dan, ja.
19: Maar dan is de vraag van hoeveel kunnen we daar doen? Dat is die generieke gerichte aanpak.
0: Ja.
19: En dan is er nog een andere vraag. En dat gaat over de norm van het hoeveelheid koeien bijvoorbeeld die je op een weiland op een bedrijf mag hebben per hectare. En dan wordt er naar een hele strenge norm gekeken tussen de 2,1 1 en 2,6 koeien per hectare. En dat is heel streng. Dat is strenger dan eerder al voorgesteld
16: hectare
19: is.
16: Dat is twee voetbalvelden, hè? Dus dat zijn best weinig koeien op zoveel ruimte.
19: Ja, ja, dat zijn best weinig koeien. Maar het gaat dus om het extensiveren van de veestapel. En dat leidt automatisch natuurlijk tot een krimp. Want als je zegt...
16: Dan krijg je minder stikstof van.
19: Ja, krijg je minder. Dat is dus een generieke maatregel op het moment.
16: En dat gaat allebei samen, gaat dat in de plannen terugkomen?
19: De vraag is, aan hoeveel knoppen wil je nou gaan draaien? En vooral, uiteindelijk is het doel dat in ieder geval... De landbouw tussen de 42% en 46% minder gaat uitstoten. Dus emissies. Mm-hmm. Hier spraken we steeds over... Want de kritische depositie, neerslag, maar dit gaat om de uitstoot.
16: Ja. Nou, en uiteindelijk is dat natuurlijk hetzelfde als je kan meten hoeveel de uitstoot is.
19: Ja, en daar zijn dus ook nog vragen over van hoe gaan we dat nou met elkaar meten? Want de kritische depositiewaarde willen ze eruit. Dan moet er ook nog gekeken worden naar de rekenkundige ondergrens. Gaan we ook niet te diep in, maar dat is eigenlijk de vraag van: nou, hoeveel mag je nou uitstoten voor? Vergunningsvrij uitstoten, nu eigenlijk niks. En ze willen die grens omhoog doen, zodat wordt woningbouw weer aan de slag kan.
16: Woningbouw kan op zich heel goed. Ik zie overal in het land mensen woningen bouwen.
19: En vergunningsvrij, want nu moet je overal een vergunning voor aanvragen.
16: Ja. Ja. Maar vaak zie je daar dan ook elektrische graafmachines bij staan. Ja. Dus kennelijk maakt dat de vergunning veel makkelijker.
19: Ja.
16: Nou, opgelost, zeg ik dan.
19: Maar eerst moeten ze er met de coalitie moeten ze uitkomen aan welke knoppen gaan we draaien, hoeveel generiek, hoeveel gericht, die norm. Maar ook, wat gaan we doen met natuurgebieden? Want als je de rapporten van PBL leest, dan geven ze ook heel duidelijk aan: stikstof is niet het enige drukfactor. Je moet bijvoorbeeld ook naar waterkwaliteit moet je kijken. Maar ook naar landschapsbeheer en naar de hoeveelheid natuurgebieden. En sluiten die goed bij elkaar aan? Want op het moment dat dat niet het geval is, kan de natuur ook verslechteren. Dus er moet eigenlijk volgens PBL meer natuur bij komen. Nou, al die vragen, daar moet de coalitie over gaan, met elkaar over gaan praten.
16: Dat was oorspronkelijk ook het plan om een ecologische hoofdstructuur te maken waarbij alle natuurgebieden met elkaar gelinkt waren.
19: Helemaal juist.
16: Waar al die viaducten ook voor aangelegd zijn, de natuurviaducten.
19: Ja.
16: Dat is toen door een CDA-minister, ik ben zijn naam even kwijt.
19: Bleker, denk ik.
16: Bleker was dat,
19: of niet?
16: Ja, zeker. Die heeft dat kapot gemaakt. Dat was namelijk zijn doel in het beleid. Omdat die ecologische hoofdstructuur, daar had het landbouw last van. Maar dat is iets waar we nu voordeel van gehad zouden hebben bij de oplossing van het natuurverslechteringsverbod.
19: Ja, ja.
16: Dat was ook iets waardoor al die beesten in de Oostvaardersplassen... die zouden eigenlijk vanaf de Oostvaardersplassen tot in Duitsland moeten kunnen lopen.
19: Dat was ook ooit nog zo'n ding, hè?
16: Op een gegeven moment kwam er... ja, we moeten ze kunnen beheren, heet het dan, afgieten, doodmaken. Want het zijn er te veel en er is te weinig eten. Maar eigenlijk was de bedoeling dat ze dan, als er hier geen eten was... dat ze dan moesten kunnen gaan kijken of het in Duitsland misschien wel eten was.
19: Ik vind het wel grappig dat jij dit vertelt. Ik zit nu even als journalist, hè. We hebben natuurlijk van die hypes in het verleden gehad... Zeker in de zomer, tijdens komkommertijd. Ik weet niet of dit in de zomer was, maar bijvoorbeeld...
16: Ja, dit
19: was er één van.
16: In de winter, denk ik, want het ging over gebrek aan eten.
19: Oké. Nou, we hebben ook nog die rups gehad.
16: Procesrups.
19: Precies.
16: Die komt ook elke paar jaar terug.
19: Ja, maar het is te druk met echt nieuws om daarover verslag te gaan doen. Dus daar horen we niet zoveel meer over.
16: Ik voorspel je dat
19: over een panter of een rups, dat soort onderwerpen, dat we daarover kunnen gaan praten. Maar ik vermoed deze zomer niet. Maar op het moment dat de neuzen dezelfde kant binnen de coalitie opstaan, dan hebben ze nog 2 weken voor. Aankomende maandag zitten ze met een taskforce met 11 bewindspersonen in het katshuis.
16: Oh, dat is echt wel... Ja. Dat is bijna het hele ministerie.
19: Precies. Ja, want even uit mijn hoofd, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval, de minister, de vicepremier zitten erbij. De 2 bewindspersonen van LVVN. Economische Zaken zit daarbij. Defensie uiteraard, omdat Jezielkes ook vicepremier is. Maar Defensie zit daar überhaupt bij. Infrastructuur en waterstaat zit erbij. Alles wat maar een klein beetje het stikstofprobleem raakt. Minister van Binnenlandse Zaken.
16: Het plan is dus eigenlijk af, want anders kan je dat op maandag niet gaan presenteren aan al die bewindspersonen.
19: Nee, het plan is dus niet af.
16: Daarna gaat natuurlijk het politieke geharrewar weer door.
19: Nee, het plan is dus nog niet af.
16: Wat gaan ze dan presenteren?
19: Ze gaan 3 uur zitten, ze gaan niks presenteren, maar ze gaan met elkaar erover praten. Maar het plan is nog niet af.
16: Een beetje beïnvloed door hoe alle corona-verhoren op het ogenblik, hoe het in die tijd allemaal liep. Maar er komt iemand, een soort de stikstofversie van Jaap van Dissel komt dan... en die zegt, we hebben erover nagedacht, dit is ons plan. Dit adviseren we jullie. Ja. Wat zeggen jullie, ministers? Dat zal niet in de details klaar zijn, maar in essentie...
19: Ja, in grote lijnen weten ze het wel.
16: Moet het er nu liggen.
19: Ja, en het gekke is dat je... In de Telegraaf stond er een stuk dat ze echt vastzitten. Ik krijg andere signalen vanuit alle kanten. Krijg ik binnen dat het eigenlijk... ze zijn er nog niet uit. Maar dat het vast zou zitten of dat ze met de koppen tegenover elkaar staan... dat is nog niet het geval.
16: Nee, dat komt nog als straks de oppositie ook overtuigd moet worden.
19: Nou, daar zitten ze ook, Mark. Precies. Ja, want dat is de volgende stap. Ze willen met een ruime meerderheid dit plan gaan presenteren. 100 zetels.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Punt dat er een hoop kan, maar nog niet alles. Want je wil vooral.
2: En als er heel veel kan, ben je ook heel veel kwetsbaar voor rechtszaken. En als het heel streng is, is de kans dat MOB je weer naar de Raad van State meeneemt gewoon kleiner.
1: Ja, en je hebt ook, we hadden net over generiek en gericht, dat als je heel veel toelaat door die rekenkundige ondergrens heel soepel te maken, bereik je generiek ook minder.
2: Ja.
1: Dus moet je weer gerichter zijn. En daar zit het spanningsveld. Om iedereen mee te krijgen hier in het verhaal.
2: Als je zegt, we gaan heel gericht aan de slag, dan denk je even aan de grote natuurgebieden. Nou, bijvoorbeeld de Veluwe. Daar zit toevallig heel veel enorme landbouw.
1: Ja.
2: Dus dat betekent, op het moment dat je heel gericht bent, dat betekent ook dat je de kern van het agrarisch Nederland, dat je daar de oplossing gaat zoeken. Nou, dan denk ik dat de trekkers al bijgetankt worden om naar Den Haag te komen om hier het Malieveld weer om te maaien.
1: Maar dat vind ik wel leuk dat jij dat zegt over trekkers. Want het voordeel is, het voordeel is inderdaad, op het moment dat je, wat jij zegt nu, als gericht is,
2: dan kom je ook in de agrarische gebieden, want daar,
1: ja, maar
2: is het zoals rond de Veluwe.
1: Er zit ook weer, maar dit is een beetje mijn theorie, verdeel en heers. Als je een kleine groep raakt, komt de rest niet in opstand. Dus ja, op het moment dat je het hele Malieveld.
2: Het veldste verzet van de vorige keer kwam van de Veluwe.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus
1: Er zullen ook boeren zijn die hun zegeningen zullen gaan tellen. Zo van, nou, wij moeten 10 tot. Op het moment dat je heel gericht gaat zijn. En je zegt, eigenlijk in de zon kan niks meer. Daar moet 90% van de bedrijvigheid moeten. De emissies moeten verdwijnen. En daardoor generiek 10%. Nou, als jij in dat generieke, ik verzin dit nu even, maar als jij in het generieke deel zit en je denkt, nou, laat ik even mijn knopen tellen. Ja. Dit kan er nog eens heel goed uitpakken voor ons. En dan ga je niet op het Malieveld staan.
2: Als die mensen op de Veluwe die daar hun agrarische bedrijven hebben, natuurlijk heel zakelijk zijn en denken, oké, dus ik kan kennelijk wel naar Friesland of ik kan wel naar Noord-Brabant. Dan kunnen ze verhuizen. Alleen, ik weet dat heel veel mensen in de landbouwsector ook vinden dat ze aan de grond waar ze nu op vastzitten, dat ze daar emotioneel aan vastzitten.
1: Zeker. Ja, en zeker als je daar heel lang zit.
2: Aan de andere kant, er zijn er heel veel naar Canada en naar Duitsland al vertrokken. Dus zo vast zitten ze dan toch ook weer niet.
1: Nee.
2: Op het moment dat de stikstof of andere regels beginnen te knellen. Ja. Maar dit is iets waar we de komende 2 weken langzaamaan iets over gaan horen.
1: Ja,
2: misschien
1: zeker.
2: Al komende maandag, dinsdag, dat er iets gaat uitlekken. Dat er dan in de weken, 2 weken daarna, richting 26 juni, en dan horen we, dan krijgen we de kaartjes.
1: De corona-vergelijking van jou vind ik heel raak. Want wat we met corona zagen, was dat er maatregelen lekten om te kijken, nou, hoe valt dit eigenlijk? Nou, daar hebben we deze week ook iets van gezien met de norm, hoeveel koeien je kan houden of hoeveel dieren je kan houden op een vierkante op een hectare. Nog 1 punt wil ik hierbij noemen. Dat is additionaliteit. Dat is belangrijk. We hebben het al een keer.
2: Additionaliteit, dus dat het extra is?
1: Nee, dat er pas een vergunning. Ik moet even, ik heb kleine lettertjes gegeven. Pas een vergunning als het niet nodig is voor natuur. En dat is wel. Dat is wel
2: dus je krijgt een stikstofvergunning als die stikstofruimte niet nodig is moet worden om de natuur te verbeteren.
1: Ja.
2: Of het verslechteren tegen te gaan.
1: Ja, en dat additionaliteit. Beginsel heet het volgens mij. Ja, maar
2: dat die
1: het lastige staat daarvan is dat je dus wel moet zorgen dat de maatregelen die je neemt, dat die echt goed geborgd zijn, zoals we al zeiden. Maar een dusdanige klap geven dat je naast wat nodig is voor de natuur ook ruimte overhoudt voor de bedrijvigheid.
2: Ja.
1: Pasmelders.
2: Probleem wordt er niet simpeler van.
1: Nee, dus de vraag is, ga je aan dat vereiste voldoen op het moment dat je te slappe maatregelen neemt, dan niet. En dan schiet je er dus helemaal niks mee op.
2: Nee, dus er komen serieuze maatregelen.
1: Dus je moet echt zorgen. Ja, je moet serieuze maatregelen nemen. En of dat gebeurt, dat is wel de grote vraag op dit moment.
2: De spanning is niet.
1: Ja, ik bouw het ook gewoon goed op, weet je wel. Dat,
2: hier gaan we dus nog de hele zomer plezier van hebben.
1: Nou ja, het is wel de vraag over als die brief over 2 weken er gaat komen en ze halen dat. En dan wil ik het natuurlijk heel graag wel in de podcast behandelen. Maar de vraag bij dit soort dingen is altijd de vraag, wanneer komen ze er?
2: Ja, komt het.

0: deadline echt. En het kan natuurlijk ook zijn over asielzaken. De laatste Rutte-regering. Die viel natuurlijk nadat er een week lang, en de week daarvoor eigenlijk ook al, elke avond 3 uur vergaderd werd over de vraag of het asielbeleid streng genoeg was.
1: Ja, en als ze daar niet
0: dat
1: op gevallen
0: kan
1: waren.
0: Met stikstof kan dat natuurlijk ook weer gebeuren. Ze zeggen, we zijn er bijna. We gaan gewoon vanavond nog 3 uur vergaderen. En dat je dan de vierde nacht door moet halen op een ministerie ergens. En dat je dan 's morgens wakker wordt met de mededeling, we hebben geen regering.
1: Ja.
0: Nee, zo hard zal het niet gaan. Maar ik bedoel, het kan altijd nog minder positief uitpakken dan ze hopen.
1: Het kan ook nog over de zomer getild worden.
0: Ja, als jij deze gedachte nu al hebt, dan zijn er meer mensen die dat ook hebben.
1: Ja, maar dat hoor je wel. Maar dat is nog steeds de wens vanuit de coalitie niet.
0: Nee.
1: Over 2 weken. De vraag is. ik zeg een beetje vaag, de vraag is vandaag. Maar waar we naar moeten kijken is, wanneer komt die brief? En op dergelijke momenten moet je ook altijd opletten wat voor brieven er vanuit andere ministeries gestuurd worden. Want dit is het moment voor andere ministeries om het slechte nieuws ook eventjes naar buiten te brengen. Precies op het moment dat er zulk groot nieuws, op een vrijdagavond misschien wel.
0: Het is een beproefde techniek in de PR die al decennia meegaat. Ja,
1: en nog één ding, Mark.
0: Ja?
1: Waar ze ook nu echt naar zitten te kijken. Ze moeten iets presenteren wat niet makkelijk om te vertalen is in een kaartje.
0: Ja.
1: De grote angst is dat er zometeen een pakket ligt met een brief erbij van 200 pagina's. En dat wij dat even lekker gaan vertalen in een Van der Wal-achtig kaartje met tadaa, met rode gebieden waar niks meer kan en iedereen weg moet. En,
0: ongevraagd advies geven. Ja. Zorg dat er op de voorpagina een kaartje staat. Dan ben je er doorheen.
1: Oh ja, ja.
0: Dat is gewoon dat je zegt, dit zijn onze gebieden die we gaan beschermen. Niet al die boerderijen. Dan weet je wel, dit zijn de gebieden waar het spannend wordt.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Dus dat je het wel juist visualiseert, zodat je gewoon even door de zure appel heen kan bijten en kan zeggen, nou, de vorige keer ging het niet goed met het kaartje. We hebben dat begrepen. We snappen inmiddels dat je toch geografische besluiten, dat je daar gewoon kaarten voor nodig hebt.
1: Ja, nou, we gaan het toch uiteindelijk in een kaartje zetten. Ik weet niet of er bij ons al iemand klaar zit met een kaart van Nederland om daar gebieden rood in te maken. Maar
0: ja, vroeger of later gaat dat gebeuren.
1: Ja. En nog iets onhandigs vond ik in ieder geval deze week, en niet heel Nederland zal hiernaar gekeken hebben. Maar afgelopen week is op uitnodiging van Chris Stoffer, is de minister-president en de minister van Landbouw, dus Van Essen, die zijn in Udol geweest op een boerderij. En dat is een boerderij, ligt precies in wat mogelijk een zone gaat worden, in een Natura 2000-gebied. Maar dat is, als je de filmbeelden van Christoffer ook ziet, dat is exact zo'n boerderij die je in je hoofd hebt als je bijvoorbeeld een prentenboek over het platteland zou moeten maken. Klein boerderijtje, 50 koeien, hond op het erf, wat kipjes. Zo'n boerderijtje, zo'n pittoresk boerderijtje. Ja. En ik vond het voor de beeldvorming niet zo handig, omdat natuurlijk als je dat ziet, denk je, ja, zo'n ondernemer met 50 koeien, is dit nou de veroorzaker van het grote stikstofprobleem? En zette hij de boel nou op slot? Nee.
0: Niet één boerderij is dat. Alle boerderijen zijn.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om die enorme. Een deel van de boerderijen, of van de agrarische ondernemers, een deel, luisteraars, voor de boze brieven. Maar bestaat uit, dat zijn niet zulke kleine pittoreske boerderijen. Dat zijn fabriekjes met meerdere locaties. Waar ook beesten opgesloten zitten. En,
0: ze hebben het varkensflat. Ja. Moet je dan ook, die bestaan ook.
1: Ja, en voor de beeldvorming vond ik dit niet handig. Want nu ben je dus eigenlijk aan het bevestigen wat mensen in hun hoofd hebben. En misschien dat het goed zou zijn dat mensen wat meer in hun hoofd krijgen. Dat een groot deel van die piekbelasters, hebben. Dat zijn gewoon industriële bedrijfjes waar dieren gehouden worden. Is niet erg. He, mensen mogen gewoon missen. Veel mensen vinden het wel erg, maar
0: mogen mensen we zelf weten.
1: Mogen mensen zelf het pas op. We moeten dit oppassen.
0: Voor je weet hebben we weer iets gevonden.
1: Iedereen mag daar wat van vinden. Maar het beeld van dat bij de Peel en de Veluwe staan niet alleen maar hele kleine boerderijtjes met 50 koeien. Laat ik dat
0: zeggen. De Peel is echt in de grote industrie.
1: Ja.
0: En van de Veluwe weet ik minder af. Dus dat zou daar ook zo kunnen zijn. We gaan denk ik richting het einde van het eerste deel van deze podcast, Leendert.
1: Yes.
0: We hebben toch mooi bijna een half uur op de radio en in de podcast volgepraat over stikstof.
1: Yes.
0: We gaan straks door met al die andere mooie onderwerpen. Pro- en VVD-congressen, parlementaire enquêtecommissie over corona natuurlijk, en al die zaken die te maken hebben met geld En met Sjoerd Sjoerdsma, die trouwens ook te maken heeft met geld. Dus tot zo in het tweede deel van Studio Den Haag.
2: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
6: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
13: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
14: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
13: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
14: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
13: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
14: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. En bij de Duitse grens staan de files door de controles. 240 kilometer in totaal. A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook op de A27 naar het zuiden is het druk. Vanuit Utrecht naar Gorkum. 8 kilometer file bij Noorderloos met 20 minuten oponthoud. Op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urk nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En het rijdt langzaam op de A50 vanuit Arnhem naar Os, over 25 kilometer tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, dan valt de vertraging van een half uur nog mee. Op de A1 controleren ze je snelheid vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.0. En Flitsmeister heeft ook een snelheidscontrole gesignaleerd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Hoek bij hectometerpaal 8.9.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. De Europese Commissie zegt nog niks te hebben gehoord over de storing in het Europese computersysteem dat dingen moet regelen rond het nieuwe migratiepact. We gaan kijken wat er aan de hand was, zegt Brussel. Dat zegt erbij dat er meestal wel dingen misgaan als een systeem net in gebruik is genomen. Het ging mis na een update. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
22: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
23: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
22: Zo geregeld. 123inkt.nl.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
25: Topé van Studio Den Haag. Met Leendert, ik ben Mark. En Michiel, ja, nog steeds beterschap. Dat is in een half uur niet beter geworden natuurlijk.
1: Helaas.
25: Daar had ook niemand op gerekend.
1: Hij zou wel naar het oprichtingscongres samen met Sophia, onze nieuwe collega. Sophia van Leeuwen.
25: Na de zomer in deze podcast gaat horen.
1: Precies, naar het oprichtingscongres van Pro zaterdag gaan. Ja. In Den Bosch.
25: Dat is een... Wat moet ik me nou voorstellen bij dat pro-congres? Want het besluit om samen te gaan is al genomen. Er zullen heus nog wel 3 mensen tegen zijn, maar het was een Noord-Koreaanse uitslag, die stemming. Dus zoveel verzet kan er nou ook weer niet komen.
1: Er moet ook nog gestemd worden over de oprichting. Dus daar wordt Noord-Koreaanse uitslag.
25: Daar gaat weer 98% voor stemmen.
1: Absoluut. Dit is een feestje, Mark. Dit is een feestje en toch wel een historisch moment.
25: Ja, het is het gravendragen van de socialistische partijen in Nederland.
1: Ja. Nou, dat zou de socialistische partij niet...
25: Het is het gravendragen van de sociaal-democratische partijen in Nederland. Dat zei ik inderdaad wel verkeerd. Het is het einde van het experiment wat GroenLinks was. Want die zijn natuurlijk ook een keertje uit 3 partijen of 4 partijen
1: samengegaan. Ik dacht 3.
25: 3, dan
1: maar
25: zijn
1: weet
25: het
1: niet, de communisten, de PSP. Nou,
25: en de RPF.
1: Nou,
25: kan je nagaan. Maar dat waren echt 3 heel verschillende soorten partijen die samen 1 partij moesten worden. Dat heeft heel lang geduurd. Dat hebben ze nu. Dan zeggen ze, oké, dat beviel zo goed dat we nu samen met de Partij van de Arbeid in 1 partij willen. Ik hoorde iemand al vragen, zouden ze dan de internationale zingen op bij de opening van het congres?
1: Dat is een goede vraag.
25: Ja, de vraag is natuurlijk, is het nou meer GroenLinks of meer PvdA? Ik denk dat dat wel een vraag is die in de komende tijd nog duidelijk moet worden.
1: Ja.
25: Ik bedoel, qua beleid zitten ze hartstikke op 1 lijn, maar qua partijcultuur totaal niet.
1: Nee, en de vraag is ook een beetje, en daar worstelde Frans Timmermans ook mee, ga je puur voor de klassieke sociaaldemocratie, dat toch heel erg gericht was op sociaal-economische punten, of vervleg je dat met het klimaat? Waarbij op een gegeven moment Timmermans zei, ja, uiteindelijk klimaat en energie En de manier waarop wij met de wereld omgaan is ook een vraagstuk voor de sociaaldemocraat. Want hoe wij verder leven en werken met elkaar en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, dat hangt aan alle kanten vast aan het klimaatvraagstuk. Dat was een beetje wat Timmermans...
25: Een eerlijkheidsvraagstuk.
1: Ja, hoe verdelen we alles wat er op de wereld is? Dat is inderdaad een hele goede Mark. Dat is wel de vraag om dat bij elkaar te krijgen. Omdat we nu politiek veel meer vanuit identiteitspolitiek bekijken. Waarbij de nationalistische partijen tegenover en de anti-migratiepartijen tegenover wat meer cosmopolieten. En daarbij ook het klimaatvraagstuk aandragende pro-Europese partijen staan. En dat heeft veel meer met identiteitspolitiek te maken dan met de sociaal-economische vraag, het sociaal-economische vraagstuk, zoals dat in de jaren 70 het geval was, ja. Bijvoorbeeld.
25: Wat dat betreft, we gaan het straks hebben over hoge inflatiecijfers en dure boodschappen. Dat zou misschien wel eens fijn nieuws kunnen zijn voor een linkse partij, dat het eindelijk weer eens over hun onderwerp gaat.
1: Ja, zeker.
25: In plaats van over terugkeerhubs en asielzoekers of de grenzen dicht mogen, alsjeblieft, meneer.
1: Ja, maar het probleem is wel, dat hebben we ook in die brief gezien over de maatregelen rondom Iran, dat het ook dit kabinet, zelfs dit kabinet, de toekomstige maatregelen heel erg koppelt wel aan de energietransitie, klimaat, verduurzaming. Omdat ze zeggen van, nou, als we geld willen verdienen in de toekomst, mm-hmm. en we willen niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn, en daar hoort Amerika langzamerhand ook bij, en dan moeten we inzetten op die transitie. Dus kom je automatisch, dus ook als linkse partijen, alsnog, ondanks dat het wel over economie gaat, maar alsnog op het terrein van klimaatverandering.
25: Als het publieke debat wat verschuift van dure boodschappen, van asielinstroom naar dure boodschappen. Ja, maar hebben linkse partijen gewoon meer te bieden dan de extreemrechtse?
1: Ja, eigenlijk niet, want wat zie je nu? Elke keer als het gebeurt en het gaat over economie, dan wordt het helemaal platgeslagen door de partijen op rechts, zoals de PVV, Forum voor Democratie, Groep Markershouwer. Want wat zij zeggen, het BBB, weg met die klimaatonzin. En geld voor klimaat, en geld voor buitenland.
25: Het over asielzoekers versus boodschappen.
1: Ja, maar dat maken zij ervan. En zij zeggen, dat moet in uw portemonnee. En dat is een veel aansprekender, simplistischer en makkelijker verhaal. Oh, ja. Dan het verhaal waar de partijen mee komen, zoals nu in de coalitie of pro.
25: Het is zo ingewikkeld dat ik het niet had herkend. Ja. Nee, ik had het natuurlijk wel, maar...
1: Ja, maar zij zijn daar echt veel beter in, de rechtse partijen op dit moment, om dat sociaal-economische vraagstuk gewoon plat te slaan in geld voor, wat wilt u, geld voor Europa, Afrika, windmolens, zonneparken en stikstof? Of wilt u gewoon in uw portemonnee meer geld erbij en een goedkopere tank bij de pomp? Mm-hmm. Het is een simpel verhaal.
25: Ja.
1: Toch?
25: Was het leven maar zo simpel.
1: Ja, ik zie
25: nee, dan hadden we niets te doen als het leven zo simpel was. Okay,
1: dan is de vraag waar we nu naartoe gaan. Ja, het is eigenlijk logisch om nu gelijk door te gaan naar de augustusbesluitvorming.
25: Ja, maar toch heel even, want PvdA die heeft wel echt op een glijbaan gezeten in de afgelopen decennia.
1: Ja.
25: Qua zetelaantallen. GroenLinks is niet per se extreem hard gegroeid, maar die hebben wel voor mijn gevoel een betere communicatiestrategie. Zou het kunnen zijn dat misschien de fusie oplevert dat de PvdA weer opbloeit vanwege de gelikte filmpjes van GroenLinks bijvoorbeeld? Die dan dus allemaal pro heten inmiddels, want ik zit maar even hard op te denken nu.
1: Ja, nee, dat weet ik echt niet.
25: Nou, dan
1: dat
25: gaan moeten we gaan zien. Wachten wat er de komende 10 jaar gebeurt.
1: Eén ding is wel zeker, dat ze wel heel goed zijn, nu ook bij die hele club, om een hype te creëren. Ja. Dat zagen we al bij de bekendmaking van de naam. Dat zien we nu ook rond het oprichtingscongres.
25: Mm-hmm.
1: Op de socials zijn ze ook heel actief. In ieder geval niet op X, maar wel op Blue Sky.
25: Daar zitten toch nauwelijks politici meer?
1: Op X?
25: Op X?
1: Ja, de rechtse politici. Vooral, oh. Ja.
25: Nou ja. Dat andere congres, want de VVD komt ook bij elkaar vandaag.
1: Oh ja.
25: Zouden ze bij GroenLinks bij vandaag morgen. Van bitterballen moeten serveren?
1: Ja, dat doen ze dus wel. Naar bitterballen, vega-hapjes. Ik ga naar de VVD toe. Dus ik krijg gewoon bitterballen.
25: Jij krijgt bitterballen?
1: Ja, en bier.
25: Wat is het grote thema bij de VVD?
1: Nou, de VVD gaat wel inzetten op het verhaal Wennink. Zover ik hoor. Nou, hoe zorg je ervoor dat je weerbaar bent, als, zowel als, als land defensief, maar ook als economie, voor de toekomst? En hoe ga je om met de grote veranderingen zoals we die nu voor ons zien? En dan moet je echt dat vergelijken met... we hebben natuurlijk het internet gehad, begin 2000. Nu zitten we in een AI-revolutie. Maar hoe gaan we als samenleving daarmee om? Hoe gaan we met nieuwe technieken om? Bijvoorbeeld in op het gebied van defensie.
25: Ik moet heel even een promo voor een andere podcast maken hier tussendoor doen. Deze week kwam de 500ste aflevering van De Technoloog uit. Die gaat voor een groot stuk over de vraag hoe technologie de afgelopen 10 jaar de wereld veranderd heeft. Tot zover deze reclame. Ja.
1: Ja, en ook dan komen ze dus ook uit bij de vraag van hoe gaan we de komende jaren met werk om? Want AI, de verwachting is ook dat de manier van werken verandert door AI.
25: Ja, iedereen een basisinkomen. Dat is niet de VVD-oplossing, denk ik.
1: Nee, dat denk ik niet.
25: Denken, waarschijnlijk de verdeling tussen arm en rijk kan gewoon ongelijk. Kunnen we dat niet regelen?
1: Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt nu. Nee, maar bij de VVD gaan ze toch meer op het grote verhaal van waar moeten wij als land op een gegeven moment naartoe. En er wordt ook een nieuw liberaal manifest wordt er gepresenteerd tijdens het congres.
25: Wat kan daarin staan?
1: Nou ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Want de kritiek op de VVD is natuurlijk geweest dat ze eigenlijk geen liberale partij meer zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat er in dat liberaal manifest komt te staan. En of ze dus weer naar een wat liberalere partij...
25: Maar het probleem is niet dat ze niet sommige liberale dingen willen. Wat probleem? Het is maar net hun keuze. En volgens mij zit het er vooral in dat ze naast een aantal liberale uitgangspunten, vooral heel veel conservatieve uitgangspunten, zijn gaan aanhangen.
1: Maar ik heb wel eens verteld hoe ze dat bij de VVD wel eens tegen mij anders zien. Ze van nee, je vecht voor je liberale waarden. En op het moment dat dat gerealiseerd is, moet je conservatief worden om dat te beschermen.
25: Ja. Ja. Dat zou dan voor alle linkse partijen die pensioenen binnengehaald hebben en allerlei
1: persoonlijke vrijheden. Ja, ja.
25: Die zouden dan ook conservatieve partijen moeten zijn nu. Dat willen ze niet.
1: Nee, maar ze willen in zekere zin ook houden wat we hebben. Als we het over de AOW-leeftijd bijvoorbeeld.
25: Dat is een verwijt van 10 jaar geleden dat de linkse partijen tegenwoordig zo conservatief zijn.
1: Nou ja,
25: dat is interessant.
1: Ja.
25: Oké, maar dat wordt net als het andere congres natuurlijk vooral een feestje. Want de VVD-congressen staan niet bekend om hun grote debatten tegenwoordig.
1: Nou,
25: heeft Mark Rutte het toch uitgeslagen?
1: Over stikstof gesproken, 4 jaar geleden is er nog een congres geweest na het stikstofkaartje van Christiane van der Wal. En net voor het zomerreces.
25: Maar
1: dat
25: was weer een uitzondering die de regel bevestigt. Want meestal is het toch gewoon... goedemorgen, hier zijn uw bitterballen. Gaat u maar aan het netwerken.
1: Ik ga toch nog... En 3 jaar geleden was er ook een... ook het voorjaarscongres. Want Mark Rutte had toen beloofd in november in Ahoy... tijdens het najaarscongres, als ik het even goed uit mijn hoofd doe... had hij beloofd dat de instroom naar beneden zou gaan. En toen ging het er al over... En uiteindelijk was er een commissie, in eerste instantie onder leiding van Jezielkus, dat moest over asiel en migratie gaan, wat leidde tot de val van het kabinet. En vlak voor de val van het kabinet, toen zei Rutte nog, nee, dat gaat allemaal goed komen, is er toen ook nog een, voor VVD-begrippen, relatief verhit congres geweest, waarbij de leden toch echt op een gegeven moment aan Mark Rutte gingen vragen, u had beloofd dat, wanneer gaat het gebeuren?
25: Ja. Ik zet het gewoon ook even af tegen de Partij voor de Dieren... waar een scheuring is plaatsgevonden, waar een keer de lijsttrekker van de lijst gehaald was... en weer teruggezet trouwens. Ja. Dus als je dat vergelijkt, dan is natuurlijk de VVD... is gewoon één grote bitterballenfeest.
1: Ja.
25: Waar ze bij de Partij voor de Dieren nooit aan bitterballen doen, begrijp ik.
1: Ik ben nog nooit bij de Partij voor de Dieren geweest. Moeten we een keer gaan doen.
25: Ik heb de livestream met enige regelmaat gevolgd. Ja. Maar het is...
1: Ja. Maar daar hebben ze zeker weten geen vleeshapjes.
25: Nee.
1: Moet je eigen brood meenemen.
25: En de arbeiders van de PvdA, die wordt natuurlijk ook de gehaktbal al onthouden door GroenLinks. Dus ja.
1: Nou, identiteitspolitiek, Mark.
25: Identiteitspolitiek zit ook daar.
1: Ja. Wordt ons opgelegd dat we moeten eten.
25: Zullen we nog heel even naar de coronacrisis gaan van een paar jaar geleden?
1: Dat is jouw hobby.
25: Ja. Ga ik je beginnen enorm jaloers te maken.
1: Oké, vertel.
25: Wij zitten in een gang in het Tweede Kamergebouw, nu ook in onze BNR-studio. Met de allersmerigste koffie ter wereld.
1: Ja.
25: Dat is echt. Er komen hier gasten in onze studio. En dan met enige gêne zeg ik: wilt u koffie? Of misschien thee of water? Maar dat koffie, dat moffel ik altijd een beetje weg, want het is echt heel gênant. Daar kunnen wij verder niks doen. Wij mogen geen eigen koffieapparaat hebben. En die koffieautomaat hier is nog eenmaal van het Tweede Kamergebouw.
1: We moeten erbij zeggen, we krijgen het gratis.
25: Ja,
1: dus wat dat betreft...
25: Anders zou je het zeker nooit halen daar.
1: Nee.
25: Nee, ik drink het ook echt oprecht niet. De enquête zit natuurlijk in een ander gebouw. De enquêtezaal. En daar zit ook een klein redactiehokje waar alle journalisten samen 6 stoelen hebben of zoiets. En daar staat werkelijk een hele goede koffieautomaat.
1: Ja, wel.
25: Ja. En koekjes staan daar voor ons klaar. Alleen al daarom zou je gewoon even een keer langs moeten komen. Gewoon, nee, het is,
1: bij de Eerste Kamer is het ook beter geregeld.
25: Ja,
1: het is ook een betere koffiekamer
25: dan hier.
1: Ja, nou, we moeten wel zeggen, eventjes voor het personeel hier in het. We hebben het over de automaten. Want als je verder hier in de Tweede Kamer.
25: Je hebt ook nog een paar barachtige dingen.
1: Ja, en daar is de koffie en de koeken en alles wat ze. De broodjes, die zijn. Geweldig. Ja. En dat is. Dat mag ook gezegd.
25: Eten met een heerlijk croissantje. Die kan je gewoon als algemeen burger ook gewoon. In de Statenpassage kan je croissantjes kopen.
1: Ja, dat zijn hartstikke goed. Het zijn puur de automaten.
25: En wat ook leuk is om te melden, dat daar staan dus van die corona-ontsmettingsspray dispensers. Vlak voor je de zaal ingaat. En ik zat met de bode daar even over te praten. Een van de mensen, medewerkers van de Kamer. En zei ja, tot gisteren wilde gewoon niemand hem vullen. Toen heb ik het maar gedaan. Dus dat ding staat er. Maar gewoon iedereen heeft weerstand tegen corona. En dus het bijvullen van die spray, dat was eigenlijk al. Dat blokkeerde bij een aantal mensen emotioneel. Die wilden het gewoon niet. Toen heeft iemand gezegd: nou ja, in de tweede week misschien moeten we dat toch maar eens een keer gaan doen dan. Dus ik heb mijn handen netjes ontsmet.
1: Ik vind, hier staat er ook nog één. Ik vind dat wel fijn.
25: Ja, hier in het kamergebouw staan ze ook, dat is waar. Ja. Maar in dat andere kamergebouw staat er dus eentje vlak bij de ingang van de verhoorzaal. Dat is op zich heel grappig. Ja, wat je inmiddels ziet, we hebben natuurlijk nu een paar ministers voorbij zien komen. Van Ark, die medische zorg deed.
1: Bruls.
25: Bruls, maar dat is geen minister.
1: Nee, oké, dat klopt.
25: Die was de voorzitter van het burgemeestersberaad, wat het veiligheidsberaad heette.
1: Koolmees
25: was deze week de minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid, die alle steunpakketten door de Kamer geloodst heeft en in een ongekend tempo in elkaar gesleuteld heeft. Want dat is echt hoe snel daar regels waarin mensen hulp konden aanvragen voor hun bedrijf. Dat kan me ervan herinneren toen nog. Maar daar ging het nu ook weer over hoe belachelijk snel dat allemaal georganiseerd en geregeld en door de Kamer was. Dat was echt gewoon een crisisaanpak zoals je die hoopt voor de hele crisis. Maar wat je ook ziet ondertussen is dat er is heel veel vergaderstructuur ontstaan tijdens corona. Iedereen weet natuurlijk het kassenhuisoverleg. Elke zondag kwam daar Van Dissel, die kwam vertellen. En er kwamen andere gasten, er kwamen een aantal ministers daarbij. Mark Rutte, de premier van toen, die nodigde uit wie die deze week nodig dacht te hebben. En er waren een paar vaste ministers die daar altijd wel bij zaten. Maar dat was niet helemaal hetzelfde. Dat is nooit genotuleerd. Er was elke dag rond de lunch was er een overleg in het torentje. Nou, of via Zoom met het torentje. Het wat eerst het torentjesoverleg heette en later het bewindspersonenoverleg. Want ze hebben geprobeerd om. Dat merk je ook, dat het crisisgevoel dat op een goed moment na een half jaar eraf moest. Dus je had eerst ook een MCCB, dat was een ministeriële commissie crisisbestrijding. En die werd vervangen door een ministeriële, de MCC, nou ben ik de afkorting even kwijt, de ministeriële commissie corona. Dat klinkt alweer veel neutraler, daar zit het woord crisis niet meer in. Dus ze probeerden ook in de organisatie het woord crisis al snel weg te houden. Maar al die overlegjes die niet genotuleerd waren, ook dat kassenhuis, ook dat torentjesoverleg niet, dat is allemaal, daar werd gesproken. Officieel was dat informeel, maar in de praktijk werd daar wel besloten wat er een dag later besloten zou gaan worden in de juridische zin. Dat er een stempel of een handtekening of een brief van de Kamer naar de Kamer zou gaan. En dat is allemaal black box, daar weten we niets van. Daar worstelt deze parlementaire enquêtecommissie ook mee. Er was ook een topambtenaar die kreeg de vraag: vond u dat nou transparant wat er gebeurde rond het katshuis? Zei hij, nou ja, nee, er waren geen notulen natuurlijk. Maar de mensen die erbij betrokken waren, die hadden precies door wat er gebeurde. Dat is niet wat je voor een democratische controle nodig hebt. Dan moeten namelijk alle mensen die niet betrokken zijn moeten kunnen weten wat er speelt. En trouwens, u heeft toch nu de verhoren van deze parlementaire enquêtecommissie. Dus u kunt alles weten. Maar ja, het is nu 2026 en dit gaat over 2020. Dus dan heb je 6 jaar later, heb je de democratische controle op iets wat, ja, de hele crisis is natuurlijk al niet meer hier. Dus dat heeft helemaal geen betekenis meer. Maar dus dat begint nu langzaam zichtbaar te worden, dat er hoe de hele corona-besluitvorming zich echt ontworstelde aan het echte publieke politieke debat. En dat is natuurlijk iets wat deze enquête zou kunnen opleveren. Want er is ook al de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die heeft al veel gedaan. Maar die hebben ook niet al die inzage die de commissie wel heeft in allerlei ministerraadstukken en zo. Dus het gevoel van, inderdaad, er werd actief geprobeerd om buiten de normale politiek alles te regelen. Buiten gewoon de democratische processen van normaal. Dat is iets wat zich langzaamaan bij begint op te dringen. En ik denk dat dat een van de onderzoeksvragen is die de commissie, dat vertel ze hier niet expliciet, maar die daar dan onder ligt. En tegelijkertijd is het ook, en dat weet ik ook wel, omdat ik was toen geen Haags verslaggever, maar ik maakte toen al wel met Thomas en met Sophie deze podcast, of voorganger hiervan. Er werd wel elke week natuurlijk in de Tweede Kamer vergaderd, want de Tweede Kamer probeerde toch grip te krijgen op het hele proces. Dat hadden ze niet, want ze kregen dan in de nacht van maandag op dinsdag kregen ze tegen middernacht kregen ze 200 pagina's lange brief, heette dat dan, van de regering met wat er nu dan weer besloten was. Eerst ging er even de persconferentie van Rutte en Van Dissel, of Rutte en Hugo de Jonge. En daarna werd er dus een enorme dikke brief die de Kamerleden nooit gelezen konden hebben voor het debat was, over de muur gegooid.
1: En dan was er ook nog een technische briefing met Van Dissel.
25: Er was eerst de technische briefing, ja. Morgens. Dan was er 's middags de persconferentie. Die volgorde is ook een beetje veranderd. Meestal was er 's morgens een uurtje een briefing en daarna het Kamerdebat. Dat is het. Ja.
1: En dan moesten ze eigenlijk, wat al besloten was, vaak moesten ze alsnog.
25: Ja, daar viel niet meer zoveel aan te doen, want het was een dag eerder al in een persconferentie aan Nederland medegedeeld.
1: Ja, en daarvoor dus gelekt aan de pers om te kijken hoe het dan zou vallen.
25: Ja. Maar je kan natuurlijk moeilijk. Het kan wel, en het is ook wel eens een beetje gebeurd in de loop van een paar weken dat erbij gestuurd werd. Maar je kan moeilijk zeggen, vanaf 6 uur gaan de cafés dicht, en niet de volgende dag in een debat zegt, oh nee, toch niet.
1: Ja.
25: Dat zou in zo'n zwabberend beleid hebben. Wat er dus gebeurde uiteindelijk was dat er wel heel vaak werd vergaderd. Er werd extreem lang vergaderd, vaak tot na middernacht. In de Tweede Kamer, dat waren dus de grote debatten die wij konden zien, die wel genotuleerd zijn. Maar dat was niet waar het gebeurde. En dat waren de hele zware debatten ook voor zeker Mark Rutte en voor Hugo de Jonge. We hebben ook Wouter Koolmees deze week gezien. Die zei, ja, ik had eigenlijk een goed verhaal. Ik kwam mensen helpen. En ik kon uitleggen waarom sommige dingen echt niet konden. Dus ik hoefde maar 1 keer in een paar weken langs te komen. Misschien 1 keer in de maand of zo. En dat waren ook veel kortere debatten. Daar moet trouwens ook over die stijl tussen Mark Rutte en Wouter Koolmees moeten we ook even benoemen. Maar, dus er was een soort parallel niet-democratisch besluitvormingsproces. En ik denk dat dat ook een groot stuk van het verhoor van Mark Rutte zal zijn, wat op deze vrijdagmiddag gaat plaatsvinden. Daar kunnen we het nog niet over hebben, maar misschien volgende week. Dat is toch hoe interessant hoe het nu langzaam zichtbaar wordt wat er inderdaad mis was. Want dat gevoel dat het niet helemaal democratisch verliep hadden we allemaal al wel.
1: Zeker, er was ook veel kritiek op. En wat me ook opvalt is dat die avondklok keer op keer terugkomt.
25: Ja.
1: Dat is echt een heel heikel punt, is dat.
25: Onder andere omdat niet duidelijk was of die iets ging doen. En bijvoorbeeld, we hebben Van Bruls, die je net al noemde, dus van de burgemeesters, de veiligheidsregio's. Die heeft al gezegd, ja, ik was niet overtuigd dat we dat moesten doen, want niemand kon vertellen dat het een positief effect zou hebben. En uiteindelijk zeiden ze, nou ja, wat in elk geval het effect zal zijn, is dat mensen minder vaak 's avonds met elkaar zullen afspreken. Dus dat zal de verspreiding ietsje afdoen nemen. Overigens was er ook het verhaal dat er dan mensen juist zorgden dat ze om 9 uur was het, geloof ik, dat die inging. Dat je om 9 uur met een hele hoop studenten in een studentenhuis met elkaar samen was. En daar dan dus ja helaas pas de volgende ochtend na 4 weg mocht. Dus dat feestje ging juist de hele nacht door. Het zou ook een besmettingshaard geweest kunnen zijn.
1: Ja.
25: Weten we nog steeds niet.
1: En jij wilde nog iets over de stijl Koolmees Rutte.
25: Mark Rutte, en dat niet alleen bij corona hoor, maar die had de neiging om te proberen te voorkomen dat er ergens een politiek debat over ontstond. Gewoon door een consensus in de coalitie zo stevig te maken dat de oppositie niks meer in te brengen had. Maar ook dus door al die besluiten genomen werden in het katshuis en in dat dagelijkse torentjesoverleg, om die helemaal te verschuilen achter het OMT-advies. Dat was het kompas door deze crisis. Het OMT-advies was heilig, heeft hij een keer geantwoord op een vraag van een journalist. De vraag was, is het heilig? Zeiden ja. Dus alsof er voor de politiek niks te kiezen viel. Er viel voor de politiek heel veel te kiezen. Ook de maatregelen. Dat hebben we inmiddels van twee mensen uit het OMT gehoord. Van Koopmans en van Dissel. Die zeiden, als wij een andere combinatie van maatregelen hadden willen hebben, hadden we daar een model voor kunnen maken. Dus het was Mark Rutte, die heeft het politieke debat gewoon gesmoord.
1: Dat heeft hij ook met de mondkapjes gedaan. Want daar was van Dissel dus wel heel duidelijk vanaf het begin af aan over. Dat heeft niet zoveel zin in zijn ogen. Ook omdat het een, als ik me goed herinner, want jij volgt het, moet het goed voor de luisteraar, Mark volgt het echt helemaal voor op de voet. En ik ben met ander kamerwerk nog bezig.
25: We nemen dit op tijdens het eerste voor van
1: dus Mark zit eigenlijk
25: hete kolen.
1: Hete kolen, maar met de mondkapjes was het verhaal toch op het moment, het is een schijnveiligheid. Dus hem opzet, gaan mensen weer dichter bij elkaar staan.
25: Ja.
1: Waardoor het besmettingsgevaar toch groter is.
25: En mensen weten mensen niet hoe je met een mondkapje om moet gaan, zei hij als arts. Wat klopt.
1: Ik weet dat nog. Ik was op een gegeven moment snot te verkouwen. En wij hadden zo'n mondkapje gekregen. Toen werkte ik nog bij het AD van het AD zelf. Die moesten we dan binnendragen. Dat was een stoffen mondkapje die je dan moest wassen.
25: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment had ik een neusverkoudheid. Ben ik netjes thuis gebleven. Heb ik dat laten checken. Maar bleek dat geen corona te zijn.
25: Mm-hmm.
1: Maar je loopt vervolgens wel, en om even aan te geven, van met een neusverkoudheid, met zo'n ding over, zo'n lab over je snuit.
25: Ja,
1: dat is al snel niet helemaal fris meer, kan ik wel vertellen.
25: Nee. Dat dacht ik ook. Ik
1: weet niet wat, of dit nou zin heeft, zeker als je dan daadwerkelijk corona hebt. Ja, dan.
25: Nou ja, kijk, op het moment, een deel van de kwestie was, dat is in de commissie nu niet besproken, maar wat ik me herinner, is het iets wat je via aanraking overdraagt, of is het iets wat via druppeltjes in lucht, de aerosolen, door besmetting gaat? En je ziet nu natuurlijk nog steeds mensen in de metro, als ze de deur open willen doen, niet met hun vinger, maar met een knokkel die knop indrukken. Want er zit nog steeds iets van besmettingsgevaar in die we collectief met z'n allen hebben opgedaan. En hier ga ik trouwens heel even onderbreken. Want onze zendtijd is keihard op. Maar in de podcast gaan we lekker door. Dus dan hoor je de rest van het verhaal van Lenert en mij.
0: Je kent ons van het nieuws.
2: Van duiding.
0: Feiten en context. En soms is er,
2: naast het nieuws,
0: ruimte voor goede muziek.
2: Zoals deze.
0: Zo klinkt werken beter.
2: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
2: Luister in de BNR.
0: Op bnr.nl/bb
2: en via
3: DAB+. Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
26: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
27: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boule, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
28: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
29: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
28: En naar wat er o zo fout is gegaan.
30: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
28: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
31: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
32: BNR Verkeer.
7: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. De files staan in het midden en in het zuiden van het land en aan de grens met Duitsland. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Culemborg kom je in 15 kilometer file tot aan Kerkdriel. Half uur vertraging daardoor. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Vanaf knooppunt Gorkum 10 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook de andere kant op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En op de A50 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Os over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Kwartier vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 97.8. En op de A6 Muiden-Lelystad wordt gecontroleerd bij Lelystad Airport bij 65.2.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. Mark Rutte wordt op dit moment gehoord door de enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt. Hij deed van begin af aan de persconferenties en was als premier eindverantwoordelijk voor alle coronamaatregelen. Rutte zei dat tijdens de informele overleggen op het Catshuis ministers soms flink met elkaar botsten over mogelijke maatregelen. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: En zometeen in de Nationale Autoshow.
11: Arval over het grote onderzoek naar de levensduur van batterijen. Van elektrische auto's dan, hè?
10: Ja, dat moet haast wel. En we spreken zo de resultaten. Kunnen we met een gerust hart een gebruikte EV kopen? Of toch niet? Blijf luisteren.
11: Tot zo.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
15: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
16: Nina van den Dungen. Maandag is Thomas van Zelder weer en hij trapt de uitzending af met het economenpanel over de Europese Centrale Bank, die voor het eerst in 3 jaar de rente heeft verhoogd. Daarna spreekt Thomas met Sita Bakker, directeur van brancheorganisatie Outreach, en hij vraagt haar hoe groot de dreiging is dat lokale overheden buitenreclame verbieden. Je kan het allemaal horen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands tintje. Kan het nog Nederlandser dan de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
11: Nou ja, ons Maktke moet natuurlijk wel nog eigenlijk winnen. Maar dat wordt volgens mij pittig dit jaar. Maar de F1-coureurs gaan voor de race het circuit op in een... Ja, dat maken we straks bekend.
10: Blijf luisteren. Dus, ja. Verder hebben we een rijtest in de Zeker 001 Sport Edition. 001 Sport Edition.
11: Ja, ja.
10: We spreken zo Arval over een groot onderzoek naar de levensduur van EV-batterijen. Maar eerst...
0: Het autonieuws.
10: Ja, over EV's gesproken, Wouter. BMW heeft zojuist bij de 24 uur van Le Mans... de M-concept Neue Klasse onthuld.
11: Ja, ja.
10: Dit is echt de voorbode van de elektrische M3 dus, hè?
11: Ja, en BMW flikt dit elke keer. Want het is een M3 concept. En dan komt hij gewoon. En dan hebben ze de lampjes iets veranderd. En andere velgen en ander kleurtje. En dat is hem dan. Nee, dit is elektrische M3. En dat is natuurlijk spannend. Ik weet ook niet hoe ze hem gaan noemen eigenlijk nog. Er moet natuurlijk ook iets. I3M of zo. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ja, wel een gave auto.
10: Hij ziet er tof uit, vind ik.
11: Ja. Met een trimaran element. Wat een moeilijk woord eigenlijk. Een katamaran en een trimaran.
10: Ja.
11: Ducktailspoilertje, weet je, ik heb die gele dagrijverlichting om Amsterdam. Ja, het vindt wel een bijzonder ding. Hij is overigens volgende week te zien bij de Historic Grand Prix Zandvoort. Want daar hebben ze 40 jaar BMW M3.
10: Ja.
11: Ik weet niet of hij nog even pardonnes moeten doen daar op de paddock. Ja, dat is natuurlijk M3-rijder puur sang. Ze gaan even die banden opbroken.
10: Ik heb de tijd.
11: Ja, we bieden spontaan aan dit gewoon. Ja,
10: maar even wat specificaties. Want we weten al wel iets over de elektromotoren.
11: Ja, 4 elektromotoren. Volgens mij hebben ze nog niet zo heel veel gezegd. Ja, ze hebben heel veel gezegd. Ik veel 20.000 Nm aan koppel. Maar dat was natuurlijk ook een beetje onzin, dat soort dingen. Nee, en hij heeft die Heart of Joy. Ja, natuurlijk helemaal elektronisch aangestuurde auto's.
10: Performance computer.
11: Ik ben heel benieuwd, want tot dusver vind ik alle M-performance modellen elektrisch van BMW een toefje tegenvallen. Een beetje bravig. Dat ik denk, ja, je kunt juist zo met elektromotoren, die kan je alles laten doen wat je wil. En dat doen ze dus juist niet. Dus misschien dat ze het hier goed mee maken. Ja,
10: misschien minder braaf, ook op Le Mans natuurlijk wel. De Peugeot. E208 GTI. Eindelijk weten we nu daar wel echt gewoon de definitieve specificaties van. Hè. 281 pk hadden we al genoemd.
11: Ja, dat hadden ze ook gewoon direct kunnen zeggen. Want er zijn natuurlijk in het binnenste land is al een paar auto's die dezelfde aandrijflijn gebruiken. En ja, eigenlijk doet dit niet echt wat anders.
10: Nee.
11: Wel snel, 5,5 seconden naar de 100. Ik vind hem er erg goed uitzien. Een 208 en de E208. Gewoon wel geinig gestelde auto. Er rijdt trouwens nu echt een hele saaie zwarte voorbij. Ik denk, nou, dan toch maar niet. Maar weet je, als je een beetje goed kleurtje, leuke uitvoering. Het zijn gewoon leuke auto's. Dus wat dat betreft, hulde. Actieradius 375 kilometer. Ja, ik zie jou ook al moeilijk kijken. Ja. En dan hadden we de vanafprijs in Frankrijk. €42.900. Het zou kunnen dat die in Nederland iets goedkoper wordt. Maar
10: toch hopen.
11: Ja, maar iets wordt natuurlijk niet de €5.000 die goedkoper moet zijn. Want voor dit geld heb je heel veel elektrische auto's die allemaal minder sportief zijn.
10: Ja.
11: Maar sommige veel sneller en veel ruimer. En weet je, ik vind dit erg moeizaam. Ik vind het echt veel te duur. Ja. Zeg maar zo'n €5.000-6.000 eraf, dan wordt het leuk.
10: Aardig te worden, ja.
11: Cupra geval in ID Polo GTI, die hebben natuurlijk minder vermogen. Maar die zit ook gewoon ruim onder de 40 in principe. Die Cupra geval of 37 of zo. Maar moeilijk.
10: Oké. Voor meer autonieuws verwijzen we je zoals gebruikelijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
11: Ja, over de Oekraïense crypto-miljardair. Die spijkernieuw leven inblaast. Ja, ik mocht niks zeggen over corruptie in Oekraïne, maar ik had het wel gezegd.
10: Uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker als eerste binnen.
11: Ja.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
10: Batterijen van elektrische auto's gaan volgens Arval langer mee dan werd aangenomen. De leasemaatschappij onderzocht ruim 24.000 batterijgezondheidscertificaten van gebruikte elektrische auto's van ongeveer 30 merken die verkocht zijn in 11 Europese landen. Maureen Brunst is Remarketing en Procurement Director bij Arval. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, heren.
10: Ja, jullie pakken vandaag uit, hè, even met de resultaten. Wat is de reden om dit naar buiten te brengen?
2: De reden is dat wij sowieso mensen willen informeren. Dat sowieso. Wij denken dat wij een bijdrage doen aan het, weet je wel, beter maken voor het milieu en dat soort zaken. En wij zijn natuurlijk zelf ook heel erg geïnteresseerd in wat er gebeurt met die batterijen als leasemaatschappij zelf. En als je zoveel auto's in je vloot hebt, heb je ook heel veel data.
11: Ja.
2: Dus dat is interessant.
11: Als de uitkomsten nou ongunstig waren geweest, zouden we er dan ook over spreken vandaag?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Ik zit niet bij marketing en communicatie, dus dat weet ik niet.
10: Gewoon ja zeggen.
11: Ja, tuurlijk.
2: Waarschijnlijk wel. Ja. Ja, we proberen wel zo transparant mogelijk te zijn in onze zaak.
10: Hey, maar zijn die zo heten ze, de SOH-certificaten, zijn die altijd beschikbaar bij de auto's die jullie dan weer verkopen?
2: Als wij onze tweedehandse auto's, dus onze ex-lease-auto's verkopen aan de zogenaamde B2B-kanaal, dus dat zijn de dealers die die auto's opkopen, zit er standaard een SOH bij. Wij waren de eerste die dat deden. Er zijn nu ook andere leasemaatschappijen die dat doen. Maar wij waren de eerste. En als je als particulier een tweedehands auto bij ons koopt, want dat kan namelijk ook, dan kan je nu nog tijdelijk op onze kosten een SOH aanvragen.
10: En waarom is dat tijdelijk?
2: Omdat wij dingen willen boosten. Ja. Dus hopen dat we het een beetje mensen een push kunnen geven en dat op een gegeven moment de adoptie zo hoog is dat dat niet meer nodig is.
11: Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, joh, maar je wil eigenlijk altijd wel weten wat je ongeveer koopt. We kunnen zo misschien wel wat discussie voeren over SOH en hoeveel het nou daadwerkelijk zegt. Maar ik zou denken, juist die particulier die zit op te wachten. En die dealer, ja, weet je, die is een professionele handelaar. Die heeft er op een gegeven moment een beetje gevoel bij.
2: Dus ja, ook. Maar ik denk dat een dealer daar natuurlijk zelf ook wel baat bij heeft. Omdat hij uiteindelijk natuurlijk ook doorverkoopt in diezelfde particulier.
10: Precies, dus. Laten we even naar de resultaten kijken. In de notendop, bij 70.000 kilometer is de gemiddelde batterijgezondheid volgens die State of Health, de SOH, nog 93%.
2: Ja.
10: Na 160.000 kilometer of ongeveer 6 jaar gebruik ligt gemiddelde batterijcapaciteit nog steeds boven de 90%.
2: Ja.
10: Overtreft dit de verwachtingen?
2: Ik weet niet wat de verwachtingen binnen de organisatie zijn, maar mijn verwachting overtreft het wel. Ik weet niet wat voor verwachtingen luisteraars en andere mensen hebben. Maar ja, als je ervan uitgaat dat een nieuwe batterij 100% is, dan vind ik dat nog best wel meevallen.
10: Nou ja, kijk, als je kijkt naar het gebruik van de smartphone, dan zijn mijn ervaringen over het algemeen wat minder na 6 jaar. Tenminste, mijn telefoon haalt het nooit 6 jaar.
2: Na 2 jaar is de batterij eigenlijk al...
10: Na 2 jaar is die gewoon vervangen, ja, precies. Ja,
11: minder marge, hè? Weet je, autobatterij heeft natuurlijk heel veel buffers en reserves. Ja. Dat is overigens ook wel een kanttekening die je kan maken. Bijvoorbeeld bij de Koreaanse merken die hebben, zoals ze nieuw zijn, 101-102% batterijcapaciteit.
10: Oh, dat is heel bijzonder.
11: Dat is het nadeel met het op deze manier soms meten. Is dat je bent ook een beetje afhankelijk van wat de auto jou geeft. Ja. Dus het zegt ook niet alles, maar het zegt iets.
10: Nee, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe hoog je de lat legt. Hè? Want we zeggen nu 93% en na 160.000 kilometer 6 jaar gebruik nog steeds boven de 90%. Ja, dat klinkt helemaal prima. Maar ja, je kunt ook zeggen, ik wil eigenlijk dat het gewoon standaard minimaal 95% is.
2: Ja, dat kan ook. Alleen, kijk, wij kunnen daar natuurlijk niet heel veel waarde aan hechten. Want wij zijn natuurlijk niet mensen die de auto's produceren, et cetera. Wij zijn uiteindelijk ook niet de eindconsument die de auto uiteindelijk koopt. Dus wat ze verwachten. Het enige wat wij kunnen doen is natuurlijk aangeven, joh, dit zijn de auto's die terugkomen. Proberen dat zo transparant mogelijk te doen en zo'n groot mogelijke steekproef te nemen.
11: Ja. Is er ook een grote tegenvaller in de dataset?
2: Nou ja, tegenvallen. Je ziet natuurlijk merken die beter presteren, modellen die beter presteren dan anderen.
11: Ja.
2: Om te zeggen of dat echt een tegenvaller is als je gemiddeld nog steeds na 6 jaar op 90% zit.
11: Nou ja, ik zie hier ook eentje, die zit eronder. Dat is een vrij veel verkocht Amerikaans model. Dat eindigt op een 3. De Tesla Model 3, die 87,9%.
2: Klopt, ja.
11: Dus dan zit je er alweer onder.
2: Zit je er alweer onder, ja.
11: Ja. Zijn er nog verschillen tussen oudere en nieuwe generaties? Volgens mij wel. Want ook bij Tesla verschillende batterijen zo gebruikt.
2: Ja, je ziet dat bij de nieuwere generaties dat daar ongeveer de gemiddelde batterijkwaliteit 2-3 procentpunten hoger ligt dan de oudere generaties. Dus je ziet wel dat er veel verschil komt in de technologie. En dat dat ook wel een uitwerking heeft. Dus ik noem het een soort van, maar dat is mijn eigen woorden, lerend vermogen, zeg maar. Van de
10: fabrikanten. Ja.
11: Nou ja, ze zouden ook kunnen leren. Deze is wel heel erg goed. En die kunnen we een beetje bezuinigen.
2: Ja, dat zou ook nog een uitdaging kunnen zijn. Maar goed.
11: Ja. En kijken jullie ook naar de chemische samenstelling van de accu's? Je hebt natuurlijk LFP, die ijzerfosfaataccu's. Heel veel verschillende zaken die er zijn. En hoe vaak auto's worden geladen en snel geladen en zo. Eigenlijk wil je zoveel mogelijk meten.
2: Je wil zoveel mogelijk meten, maar je krijgt dan natuurlijk ook wel superveel data. En kijk, natuurlijk het gebruik van zo'n accu, dus het laadgebruik van zo'n accu, heeft natuurlijk ook invloed.
11: Ja.
2: Alleen om dat zeg maar na te gaan, is heel lastig.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Alleen als we dat mailtje krijgen, zijn dat waarschijnlijk omdat het afspraken zijn met de werkgever.
2: Ja, jullie hebben natuurlijk restwaarde. Zeg maar, je wil restwaarde hoog houden. Je kunt natuurlijk ook dit al vooraf gaan afspreken. Jongens,
1: dus we willen natuurlijk ook geen politieagent zijn. Yeah. En je wil natuurlijk invloed uitoefenen waar je invloed kan uitoefenen. Ja. Dus wij proberen dat te doen door werkgevers te informeren, zodat zij hun medewerkers informeren.
2: Ja.
1: En dat wij proberen ook door dit soort onderzoeken. Ik noem het even het publiek te informeren.
3: En misschien een kleine nudge te geven om netjes op een nette manier te laten. Want het heeft natuurlijk wel invloed op de restwaarde. En we weten dat die restwaarde van elektrische auto's de afgelopen jaren niet heel florissant was.
1: Nee, we hebben slechte tijden gekend. Ja. Laat het daarover zeggen.
3: Het klinkt als een
1: understatement. Ik zit pas 6 maanden in deze functie. Dus ik
2: ben van sinds jij bent een stuk beter dus.
1: Ja, laten we daarop houden.
2: In welke mate bepaalt die batterijcapaciteit nog de restwaarde van de auto?
1: Voor een deel. Technologie heeft natuurlijk zeker ermee te maken. Maar restwaarde wordt natuurlijk ook bepaald door merkadoptie. Want uiteindelijk gaat de restwaarde erover dat je bedenkt hoe goed je die auto weer kan verkopen als je terugkomt uit de lease.
2: Ja. Ja.
1: Dus dat heeft te maken met technologie, met perceptie, met adoptie. Wat voor vertrouwen mensen erin hebben, et cetera.
3: Die adoptie, hè, dat gaat om vertrouwen van de eindgebruiker, de mensen die een auto uit de lease kopen, ja, hè, voor privé. Gaat dit inderdaad, dit soort transparantie, gaat dat helpen, denk je?
1: Dat hopen we wel. En niet alleen voor ons, maar gewoon voor de tweedehands elektrische automarkt in zijn algemeenheid. Waar wij natuurlijk ook uiteindelijk profijt van hebben, dat zal ik ook niet ontkennen.
2: Ja.
1: Dus we hopen met deze transparantie dat wel mee te kunnen geven aan mensen die geïnteresseerd zijn en misschien bang zijn voor, joh, ik wil best wel elektrische auto kopen, maar ik ben gewoon dat ik na 3 jaar die batterijen het niet meer doet. En dan moet ik alsnog €15.000 neerleggen voor een batterij.
2: Ja. En toch is ook die state of health is ook maar weer 1 meetwaarde.
1: Hè?
2: Het zegt niks. Je kunt 95% of je soms nieuwe auto's, zeg maar, na 2 maanden, paf, accu kapot.
1: Ja. Ja.
2: Dus, dat vind ik wel het lastige met dit onderwerp. Aan de ene kant, ja, dit is mooi, het zegt iets. Hè? Het zegt ook van, ja, hoe ver kan je nog rijden mee? Maar ja, nee, echt, zeg maar, een gezondheidsverklaring zoals de dokter die zou afgeven, is het ook weer niet. Hè?
1: Nee, dat is ook wel zo. En kijk, het enige wat ik kan zeggen is dat waar misschien meer eenduidigheid in gaat komen, dat is gewoon even iets waar ik nieuwsgierig naar ben, is dat natuurlijk uiteindelijk binnen de Europa die dat paspoort gaan krijgen.
2: Ja.
1: Dus heb ik kans dat dat, ik moet eerlijk zeggen, dat ik me dan niet helemaal in verdiept heb van hoe dat dan precies gaat, maar hopen dat dat misschien iets meer duidelijkheid gaat geven over dat het op een meer standaard manier gedaan wordt.
2: Je wil eigenlijk, zeg maar, op celniveau, hè, want er zijn 10 cellen in een accu. Mm-hmm, en als er natuurlijk gewoon 1 helemaal stuk gaat, of er zit vocht in de accu, dan kan je state of health, je kan nog steeds 99% verladen. Alleen, je weet, water en elektriciteit, weet je, daar heb jij wel verstand van. Nee, dat gaat niet zo heel goed samen. Nee, maar dat is best wel, ik ben er toevallig eens even ingedoken. Er zitten best wel veel dingen die je eigenlijk ook nog zou moeten meten. Wat overigens ook weer niet anders is dan bij een benzine- of een dieselauto. Zo van, nou ja, hij start goed en is allemaal prima.
3: Ja.
2: Dan kan hij natuurlijk ook gewoon morgen uitvallen.
1: Je kan ook morgen ineens wat zijn met je motor.
2: Ja. Ja.
1: Dus dat is ook, dus dat is het. Dus ja, je hebt gelijk, als je het echt helemaal goed wil doen, dan zou je meer dingen kunnen meenemen. Alleen vraag ik me af, er zijn zoveel factoren.
2: Ja.
1: En zoveel verschillen. En technologieën die volgen elkaar ook wel steeds sneller op. Het kan ook heel erg ingewikkeld worden. En dan vraag ik me af of je dan ook nog steeds wel de informatie eruit krijgt, die je eruit wil krijgen als je zoveel factoren.
2: Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk hetzelfde met je als je zo'n CT-scan of een MRI-scan doet om te kijken of er wat er allemaal mis met je is. Ja, als je een beetje beleefder bent, is er vast wel iets te vinden. Niet helemaal gezond mee is.
1: Dat hebben we natuurlijk nooit helemaal.
3: Ja. Nou ben jij verantwoordelijk voor de remarketing, hè? Dat is de verkoop van gebruikte leaseauto's.
1: Klopt.
3: Zijn het gouden tijden op dit moment?
1: Goud, laat ik het zo zeggen. Ik zeg, zoals ik al zei, ik ben 1,5 jaar geleden begonnen. Toen kwam ik niet binnen in dit klimaat. Dat was iets heftiger en lastiger.
2: Mm-hmm.
1: Gouden tijden, ja. Het punt is natuurlijk wel dat we door de situatie in de markt, is die piek natuurlijk heel snel gegaan.
2: Ja.
1: Dus wat we zagen was dat we al zagen dat het een beetje aan het aantrekken was.

0: met de verkoop van tweedehands elektrische auto's. Die situatie in Iran heeft natuurlijk een hele hoge boost gegeven.
1: Ja.
0: Dat is waarom ik nog niet helemaal op de bank staat te juichen. Ik zeg niet dat de verkoop weer gaat dalen. Alleen die hele hoge trend, maar dat is mijn persoonlijke mening, die gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken.
1: Ja, want hoge pieken hebben diepe dalen.
0: We hebben ook diepe dalen. Ja. Dus,
2: nou, we waren leasemaatschappijen op een gegeven moment actief contracten aan het verlengen. Want ja, restwaarde van elektrische auto's lastig. Auto's in een private lease occasion. Ja. Ja, zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Nu zou je kunnen zeggen, nou, versneld eruit gooien. Want ze zijn nu wat waard.
0: Ja.
2: Gebeurt dat ook? Die zeggen gewoon even die klanten bellen. Het is tijd om een nieuwe te bestellen, meneer.
0: In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je kijkt wat het beste is voor je vloot. Maar dat is eigenlijk wat de leasemaatschappij altijd doet, hè?
2: Ja,
0: onze hele vloot en kijken, joh, wat is het beste kanaal om die auto's in te zetten.
2: Maar het was duidelijk verlengen, zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Want ja, we hebben een enorme restwaarde gehad. En nu zou ik dan zeggen, nou ja, we hebben het gat een beetje ingelopen.
1: Juist een beetje verkopen, ja.
2: Ja, op de piek verkopen.
1: En dan is de grote vraag, als jullie verkopen, blijven ze dan ook in Nederland tegenwoordig?
0: Met deze vragen meer dan vroeger.
1: Okay,
0: dus je ziet dat de export minder is geworden van deze auto's. Maar dat kan ook weer veranderen. En dat kan natuurlijk ook weer liggen aan wat voor maatregelen in de landen om ons heen genomen worden. Want daar is natuurlijk dat we niet een eilandje zijn in deze Europese landschap. Dus wat er in andere landen gebeurt, heeft natuurlijk ook invloed op wat er bij ons gebeurt en wat er in en uit gaat.
2: Ja.
0: En hoeveel.
2: Ik was gisteren nog in Bulgarije. Ik heb 2 elektrische auto's gezien. 2. Ja, serieus.
1: Spekkoper.
2: Ja, spekkoper. Nee, daar hebben ze nog niet. Daar zijn ze meer van de diesels.
1: Ja, precies.
2: Je houdt je ook bezig met de inkoop van nieuwe merken?
0: Ja.
2: Echt nieuw. Gewoon van, daar hebben we nog nooit van gehoord. Zo nieuw? Zoals dat soort...
0: Ook.
2: Ja? Wat voor, noem eens wat, een aan merken?
0: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
2: Oh, dat is jammer.
0: Dan weten dat is wel weer jammer. Nee, met inkoop zijn wij bezig met contracten voor alles. Dus ook voor ons aftersluchtnetwerken, zoals we dat weer zeggen. Dus onze onderhoudsgarages en dat soort dingen. Maar dus ook met OEM's.
1: Als we aan nieuwe merken denken, dan denken we natuurlijk voornamelijk aan Chinese merken.
0: Op dit moment zijn het veel nieuwe Chinese merken die de markt betreden in Europa. En omdat wij natuurlijk ook wel een redelijk volwassen markt hebben qua elektrische auto's, dus laadstructuur, adoptie ook nog vergeleken met andere landen, merken dat als nieuwe toetreders, zoals we ze maar noemen, binnenkomen, dat die toch snel eerst aankloppen bij Nederland, Scandinavische landen, België, omdat ze daar willen beginnen op de Europese markt. Ja.
1: En als je dan met ze in gesprek gaat, met die Chinese merken, hou je dan dat Duitse onderzoek ook even onder de neus, dat de waardedaling bij Chinese auto's 2 keer zo hard gaat als bij bijvoorbeeld Europese auto's?
0: Niet zozeer, omdat het ook wel wat genuanceerder is. Als de onderhandelingstechniek is, zou ik het hier niet zeggen. Want je weet nooit wie meeluistert. Dan ben ik weer mijn strategie kwijt. Maar kijk, wat we ze wel proberen uit te leggen is dat, wat wij het al even hebben, rest waardoor het voor een deel ook bepaald door vertrouwen en door adoptie. Dus dat proberen ze uit te leggen. We proberen ze ook uit te leggen hoe je dat op een goede manier kan doen in Nederland. En dat is hier bijvoorbeeld ook zo, onder andere, dat je een goede dekking hebt voor je aftersluitnetwerk. Dus als er iets met die auto aan de hand is, dat er niet maar 2 plekken in Nederland zijn waar je naartoe kan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld hoe pak je het aan met je reserveonderdelen. We hebben natuurlijk ook tijden gekend dat bepaalde merken reserveonderdelen niet heel erg bij de hand hadden hier. Dus dat is wel de boodschap die we proberen mee te geven aan ze. En hopen dat ze daarnaar willen luisteren.
1: We zijn benieuwd hoe het allemaal verder gaat. Het is een interessante wereld met weer wat meer transparantie door het onderzoek van
0: Graag
1: Arval.
0: Gedaan.
1: Dankjewel, Maureen Brunst, Remarketing and Procurement Director bij Arval. En zometeen
2: Jasper, de Spiker Enthusiast. En ja, die gaat iets heel gaafs aankondigen.
1: Ja, en Wouter testen Zeker 001 Sport Edition. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl. Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
17: kozijnen. Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef. BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is weer, zoals gebruikelijk op vrijdag, vroeg druk op de weg. 400 kilometer staat er al bij elkaar. En die files staan vooral in het midden en zuiden van het land en aan de Duitse grens door controles. De meeste vertraging heb je momenteel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. 10 kilometer file vanaf Culemborg. Een uur oponthoud. Komt allemaal door een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn dicht bij Waardenburg. A16 Breda-Rotterdam. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij Dordrecht. 12 kilometer file daar in een half uur vertraging, want de rechter rijstrook is dicht. Door die file op de A16, file op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A27. Die staat vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 kilometer file daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Badmen bij 119.9. En ook controle op de A27 Gorkum-Almere bij Bilthoven bij 84.1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles-effect was volgens de bank het grootste in jaren. Mark Rutte wordt op dit moment gehoord door de enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt. Hij deed van begin af aan de persconferenties en was als premier eindverantwoordelijk voor alle coronamaatregelen. Rutte zei dat tijdens de informele overleggen op het Catshuis ministers soms flink met elkaar botsten over mogelijke maatregelen. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: En zometeen in de Nationale Autoshow.
2: Ja, Jasper is er weer. Dus we gaan het iets hebben over spijkers. Gave dingen. Stoere verhalen.
1: Ja, en er werkt al maanden aan een heel bijzonder project. Je hoort het zo meteen. Maar ook de rijimpressie in de Zeekr 001 Sport Edition. Dus blijf luisteren.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeekr starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
0: Zeekr starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
23: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Zeekr is een van de vele Geely-merken die ook actief is in Nederland. Wouter ter straks de 001 Sport Edition.
2: Ja, natuurlijk Geely of Sambal erbij. Nou ja, vrouwengrap. De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands titje. De Formule 1-coureurs gaan voor de race tijdens de Drivers Parade. Het circuit op in een... Ja, dat gaan we niet vertellen. Ja, nee. Weten we het eigenlijk wel als Jasper hier staat.
1: Ja, de initiatiefnemer is Jasper den Dopper. Beter bekend als de spijker, enthousiast. Welkom, leuk dat je er weer bent.
25: Dank je.
1: Ja, uiteraard gaan we zo ook heel even praten over de wederopstanding van Spijker. En hoe jij daarnaar kijkt. Maar eerst even deze aankondiging, want eindelijk mag je het zeggen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig geweest?
25: 3 jaar in de making.
1: 3 jaar?
25: Ja.
1: Oh.
25: Eerst zat de pon een beetje in de weg. En toen weer Pon.
1: Ja, maar Pon was event partner, hè? Dus,
2: ja. Goed, hè? Dat zei ik net tegen jou. Dat is geen hoofdsponsor. Maar event, ja, volgens mij event partner was Osje. Nee, maar ze hebben 1 keer inderdaad in politie Porsches gereden.
25: 5 jaar geleden.
2: Ja. Ja.
25: En nu, toen was het platte car.
2: Platte car en nu spijkers.
25: Ja, met 22 stuks. Dus er moesten weer 2 extra komen dit jaar. Dus ja. 22 stuks.
2: Had je de 22 rijdend?
25: Nou, en 22 cabrio's, hè?
1: Ja, coureurs die gaan staand.
25: Ja, dat moet, ja, ik vond het een beetje lullig als ze in een dichte auto zouden zitten. Want dan moest iedereen gokken wie erin zat.
1: Ja, precies.
25: En dat ook weer te makkelijk geweest.
2: Ja, ja, is dat zo?
25: Ik heb zelf al de helft. Dus ja, dat was heel makkelijk geweest.
2: Ja, dat is waar. Dan hoef je nog maar 11. Hoeveel zijn er in Nederland spijkers, weet je het?
25: Ik denk een stuk of 20.
2: Oké, dan je van alle spijkers van Nederland. Oh, alle spijkers van Nederland.
1: En dan gewoon het dak er even afzagen.
25: Ja, dat was een optie.
1: Ja, precies.
2: Ja, zo hebben ze ook die Venator Roadster, of de, was het?
25: Gileator.
2: Ja, dat was wel letterlijk. Dat hebben ze bij spijker ook nog wel bekend. Dus ja, waarschijnlijk gewoon het dak van afzagen. Ja, logisch.
1: Ja. Hey, maar hoe komt zoiets tot stand? Want als je er zo lang mee bezig bent, hè, en je moet dus inderdaad wel iedereen overtuigen. En er zitten nogal wat mensen bij de FIA, maar ook ongetwijfeld bij de Dutch Grand Prix zelf.
25: Ik had gelukkig mensen intern die mij wilden helpen. En waaronder een Niek, die wilde mij echt helpen tot aan boven in de ladder. Ja, maar het was ineens heel dat vechten en vragen of het mag. Dan een plan presenteren en met plaatjes om te laten zien wat ik nou bedoelde. Ja, dan krijg je toch wel mensen mee.
1: Ja, maar waarom wil je dit zo graag?
25: Ja, ik heb Spijker 001. En dit is het laatste jaar. En het was het idee, daar hadden ze ooit een keer de driver parade bij Le Mans gedaan. Mm. En ik dacht, het is wel vet om de laatste driver parade in Zandvoort te doen met Max. Dat was het idee.
1: Gaat Max ook in de
25: 001? Absoluut. Ja, zeker weten.
1: Nice.
2: Ja, hoezo? Maar Norris moest erin. Norris
1: is er. Met een zieker 001.
2: Ja, precies. Ja.
1: Sport edition.
25: Ja, de grap is die van Norris, daar gaat iemand anders in mee. En daar gaat de zakenpartner van de vader van Lando Norris, die gaat in die auto rijden.
2: Okay.
25: En die komt helemaal vanuit Canada hier naartoe gevlogen, die auto. Ja.
2: Eindelijk weer terug in de Formule 1, hè, Spijker? Oeh. Ja, dat is bijna 20 jaar geleden, joh.
1: Zo, echt waar?
25: Ja.
2: Hoeveel?
1: 2007.
2: Ja, 17 races?
25: Ja, 2007.
2: Toen was het geld op.
25: Ja. Oppo.
2: Ja. 22 coureurs, dus 22 auto's. Ja. En ja, tot aan Canada toe.
25: Canada, twee Amerika, Zuid-Afrika, Zwitserland. Ja, ze komen allemaal vandaan.
1: Maar hoeveel procent is dat van alle spijkers die er...
25: Meer dan 10%.
1: Oké.
25: Okay. Ja, er zijn er 200 gemaakt.
1: Ja.
25: Dus dat was al sowieso wel lastig, hoor. En dan mensen te overtuigen.
1: En dan dus ook open auto's. Hè? Dus welke modeltypes heb je dan?
25: Alleen C8 Spyder. Ja. Daar heb ik 21 en een C8 Double 12 Spyder.
1: Ook eentje dan?
25: Ja. Ja, dat was natuurlijk heel lastig om bij elkaar te sprokkelen.
1: Ja, maar dat komt dus over de hele wereld vandaan.
25: Ja, vooral die uit Canada. Die is van ex van Jennifer Lopez geweest. En zo komen ze overal nu vandaan.
1: Oh ja, er zit ook gave verhalen achter dan.
2: Ja. En jij gaat dan die eigenaar, die app je even. Hey, Shark.
25: Ja, en die geloofde mij niet, hè?
2: Nee?
25: Oh. Nee, zeker niet. Want dan is het van, ja, maar Spijker. En je krijgt de auto papieren. En nu, want ik geef je de auto met papieren. En er staat nergens in de media dat ik dit ga doen. Ja, dan is het wel een heel lastig verhaal.
2: Ja, was het? Maar, ja.
25: Ja,
2: dus maar ik onderhoud hem alleen als jij dit voor mij doet. Anders succes met jezelf.
1: Anders ververs ik de olie niet.
2: Het is lastig om ze allemaal bij elkaar te krijgen uiteindelijk.
25: Ja, het was vooral lastig omdat men mij niet geloofde. Van ja, ik stuur je auto op, maar ik zie nergens in de media dat het echt werkelijk gebeurt.
2: Ja.
25: En dat mocht ik niet zeggen. Ja, dan is het wel heel erg moeilijk.
2: Ja. Ja, dat is altijd wel mooi. Je moet dat voor elkaar krijgen. En dan kan ik het aankondigen. Want als ze zeggen, we hebben 13 spijkers en nog 9 Volkswagen Polo's. Daar komt de rest in zitten. Ja, weet je? Dat is toch minder leuk. Hoe gaat het eruit zien? Ze rijden niet zelf, toch?
25: Nee, we halen de passagiersstoel eruit. Dan wordt er een frame in gelast, zoals ze zich vast kunnen houden. Want ik wilde niet dat ze gingen vasthouden aan de voorruit. Want dan moet ik 22 voorruiten gaan verkopen. Daar had ik geen zin in.
2: Ja.
25: Dus wordt een frame glas.
2: En het is RVS toch volgens mij voorruitrand of niet?
25: Nee, dat is gewoon alleen maar glas.
2: Glas, oké.
25: Ja.
2: Okay, dus je hebt er nog werk aan, jij.
25: Ja, er komen ook auto's die hebben maar 10 kilometer op de teller. Dus ja, die moet eerst helemaal onderhouden worden, rijdbaar gemaakt worden. Ja, dus als we een hele...
2: En dan moet je straks een rondje Zandvoort weer meer achteruit mee reizen, dat die teller weer op 10 gaat.
1: Ja, precies.
25: Ja, en wat als het regent? Want dan krijg je die vraag van, ja, maar dadelijk regent het, wat dan?
1: Wat als het regent?
2: Ja,
25: daar hebben wij een aantal sponsors, bijvoorbeeld Days Car Covers. Die heeft dus een car cover gemaakt, zodat ze in ieder geval dadelijk 3 dagen onder een cover kunnen staan.
1: Okay.
25: Ja. Paraplu's laten maken, noem het maar op, alles moet je over nadenken.
2: Nee, ik zou zeggen, maar het is mooi als het regent, dan driften blijft die achterbanden wat beter heel.
1: Ja.
2: Spijker moet goed dwars gaan. Zomaar.
1: Hey, maar het is een enorme logistieke operatie, als we zo horen. Die auto's, zijn ze allemaal in Nederland?
25: Nee, zijn er best wat onderweg.
1: Ja.
25: En nu zijn ze eigenlijk allemaal aan het klaarmaken. Dus er is nu eentje, die had nog maar geen 20 kilometer op de teller. Daar moesten we eerst de distributieriem van doen. En helemaal klaarmaken om het weer veilig te maken. Het zou een beetje lullig zijn als die auto's gaan lekken op de... Op de grid.
2: Ja, zo'n Audi-motor, super betrouwbaar.
25: Absoluut.
2: Ja? hoe reageert Victor Muller dan op dit initiatief? Dus het is weer goud op voor. Dus eigenlijk ben je zijn promotie aan het doen. En dus hij zou jou moeten betalen hiervoor. Want dit is wereldwijd coverage. Voor
25: ja, maar zo werkt het jammer genoeg niet.
2: Nee?
25: Ik zou wel graag wat sponsoring willen hebben. Maar Victor kon daar niet in helpen. Want op het moment dat de Formule 1 weet dat het dus inderdaad door een OEM of een fabrikant wordt geleid, dan is het gelijk klaar.
2: Oké. Okay. Dus het moet.
25: Het moet dus als. Ik heb het gepresenteerd als zijnde een vriendenclub.
2: Ja.
25: En dat zijn we. We zijn alle vrienden.
2: Helemaal vrienden. Ja,
1: maar is het dan lastig dat op dat moment eigenlijk in diezelfde periode Victor Muller weer met een levensteken van het merk Spijker komt?
25: Op zich niet, zolang ik maar niet daar ga verkondigen dat ik spijker ben of dat ik daar iets mee te maken heb. Want dan is het gewoon gelijk klaar.
2: Dat heb je gelukkig ook niet, zouden we dan bijna zeggen.
25: Precies.
1: Maar heeft hij wel gereageerd?
25: Nou, ik heb gevraagd. Ik wilde natuurlijk ik wilde carcovers hebben. Ik had enorm vet gevonden als daar allemaal logos op stonden. En dus daar heb ik gewoon een licentie voor gekregen om daar ook carcovers te maken met het spijkerlogo. Dus absoluut.
2: Nou, zou ook heel dom zijn als hij zou zeggen: nee, dat mag niet. Doe er maar andere logo op.
25: Hij zei ook zelf van: ja, Jasper, ik had het nooit voor elkaar gekregen.
2: Nee.
25: Want als fabrikant krijg je het gewoon niet voor elkaar.
1: Nee, precies, precies. Ja. En je hebt het over dat sommige spijkers nog maar 10 kilometer op de teller hebben. Maar er komt dus gewoon een kwart bij.
25: Ja, dat is heftig.
2: Ja. Wat vind je 2,5 kilometer?
25: Maar het is ook leuk voor die mensen. In die families gaat het leven. Het is een heel anders schijn naar die auto's kijken. Er komt historie aan, een verhaal aan. Ja,
2: gaat gewoon iemand zijn vrouw gaat zeggen: oh, ik wist niet dat hij kon rijden. Waarom gebruiken we hem niet gewoon om af en toe een ijsje te halen?
1: Ja, het wordt gewoon meer waard waarschijnlijk.
2: En dan zie je Christian Albers daar huilend op zijn stoeltje. Die rijdt niet in zijn auto. Die gaat weer een stoeltje naast zitten.
25: Dat doe ik ook wel, hoor.
2: Ja?
25: Maar dan niet huilend.
2: Niet huilend. Maar je rijdt er toch ook wel in
25: eentje.
2: En die anderen die staan
25: jammer genoeg wel.
2: Ja?
25: Nou, ik ben zo'n droevig iemand die gewoon 1 kilometer...
2: Fabrieksnieuw. Was degene met de laatste kilometerstand die jij zelf hebt?
25: 0 kilometer.
2: 0?
25: Ja.
2: Maar heb je hem zelf genuld of wat? Nul. Nul. Zit er geen motorblok in? Kan ik nog? We spijker kan alles, hè?
25: Ja, absoluut.
2: 0 kilometer. Is gewoon nog nooit meegereden.
25: Nee.
2: Is wel zonde.
25: Nee, maar gezegd, ik heb het te veel.
2: Ja.
25: En dan pak ik degene die ik dan het leukste vind. En die het meeste kilometers heeft.
2: Ja, en die trap je gewoon af.
25: Hartstikke.
2: Dus 0,5% van de spijkers minimaal heeft gewoon nog nooit gereden.
25: Nee, en dat maakt het ook wel lastig. Maar dat maakt het ook voor mij leuk om die auto een keer binnen te krijgen. Want anders had ik er nooit werk aan gehad. Dus het is ook best wel weer wat werk voor de werkplaats. Dus
2: hier is gewoon een hele business case. Ja. Een slim ondernemer, die Jasper. Nou, dat is wel waar. Maar ik denk dat voor mensen inderdaad ook wel leuk is dat er gewoon iets gebeurt. Want je hebt zo'n auto en weet je, ik snap ook wel dat sommige mensen... Eigenlijk snap ik niet dat ze nooit in rijden, maar ik begrijp dat er mensen zijn die dat hebben. En dat is natuurlijk wel tof dat er iets mee gebeurt. Als je het echt als kunstwerk ziet. Hey, er zijn ook gewoon mensen die schilderijen uitlenen aan een expositie, et cetera. Dat is natuurlijk heel erg grappig.
1: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die wat minder gelukkig zijn als je aan dat kunstwerk gaat sleutelen. Dat je een stoel uithaalt en een frame erin gaat lassen. En,
25: dat wordt ook heftig.
1: Daarop?
25: Nou, het wordt wel heftig, want je hebt de een die zegt: ja, maar er wordt als het gaat regenen. En ja, wat als dit?
2: Ja,
25: daar kan ik niks aan doen. Ik kan niks aan het weer doen. Het logistieke wordt dadelijk. Ik heb dadelijk 22 stoelen staan. 22 cabrio-kaps en weet ik het. Dus enorm lastig. Ja.
2: Dus open dat je de goede stoel en de goede auto terugzet.
25: Kan naar de kleur kijken.
2: Ja, dat scheelt weer. Ja, dat is waar. Wie gaan er dan rijden in die auto's?
25: De eigenaar.
2: Eigenaar zelf.
1: Oh, ja. Dat is wel heel cool.
25: Ja, nou, dat wordt heel spannend. Maar dat is ook hartstikke leuk, ook voor die mensen. Dan gaan we een soort loterij doen. Dus iedereen krijgt dan echt... je hebt dan een voorkeur kunnen geven. Maar ja, gaan een soort loterij doen om te kijken welke coureur je hebt.
2: Ja, behalve auto nummer 1. Dat is Max.
25: Ja, maar dat vond ik ook wel gaaf. Bij spijker 1, dat je ook gewoon Max hebt.
1: Daar zit jij dus achter het stuur dan.
25: Ja, wat denk jij?
1: Ja, dat denk ik
25: natuurlijk. Ja.
1: Ja. Even ondertussen even wat tips geven aan Max.
2: Ja. Dus je moet hier iets vroeger instellen. Ja.
1: Hey, we hadden het net al over Victor Muller en de wederopstanding van Spijker. Hè. Dit initiatief van jou, dat staat echt ook helemaal los van de onthulling ruim een week eerder in Pebble Beach. Hè?
25: Ja, dat was volledig los. En dat kan ook echt niet bij elkaar, want dan houdt het ook voor mij op. Op het moment dat het gezien wordt als een fabrikant... of wat ik commercieel echt iets mee... dan is het gewoon klaar. Ja.
1: Heb je er überhaupt nog betrokkenheid bij?
25: Ik hoor wat het is, maar qua design of ontwikkeling, dat is echt hij en een team.
1: Okay.
25: Ja, nee, ik doe het dus echt het sleutelen, het after sales, daar hou ik nog steeds mee bezig. En daar ben ik ook hartstikke druk mee.
1: Ja.
25: Maar dus niks met het nieuwe design.
1: Nee. Nou kwam Muller deze week ook met nieuws over de financiering van Spijker. Hè? Oekraïense crypto-miljardair Volodymyr Nosov van Whitebit is investeerder, mede-eigenaar geworden. Was dat bij jou bekend? Of kwam dat ook als een...
25: Ook als donderslag bij heldering.
1: Ja.
25: Nee, ik wist het ook niet, maar ik vind het wel knap hoe hij dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, nee, dat is waanzinnig knap. En het zou ook al gaan om een investering van enkele honderden miljoen euro's.
25: Bizar. Ja, dat is de koop. Wat kan zeggen.
2: Het?
25: Nou, ik geloof dat het tientallen miljoenen is. Dat geloof ik absoluut.
1: Okay.
25: Als ik doe ook heel veel werk in Engeland en daar heb ik mijn mallen zitten om nieuwe auto's te bouwen. En daar doet hij ook het werk voor zijn auto. En als ik zie wat voor een geld daar wordt uitgegeven, dan kan het niet met tienduizenden.
2: Nee.
1: Nee, maar is tientallen miljoenen euro's wel
25: genoeg? Dat is genoeg om hem inderdaad te starten. Absoluut. Ja. En een proto te maken en een heel mooie start te maken. Maar op het moment dat je echt gaat ontwikkelen, ja, dan vliegt het geld er helemaal uit. Of inderdaad echt in productie wil gaan maken.
2: Ja. Ja. Maar jij hebt het wel gedaan natuurlijk, zeg maar, auto's rijdend gemaakt. Dat heeft toch geen tientallen miljoenen.
25: Nee,
2: je vrouw luistert niet mee, hè? Nee. Je kan nu gewoon eerlijk zijn. Hey, maar dat heeft toch niet dat geld gekost. Maar dat is anders omdat het dan maar één auto is.
25: Precies. Als het maar één of twee is, dan kan je gewoon een klein malletje pakken. Maar ga je echt gewoon ontwikkelen en motorcomputers maken en echt vol losgaan. Ja, dan. Als hij 125 auto's wil maken, dan moet je toch wel andere tools hebben dan gewoon een simpel tooltje.
2: Ja.
25: Dat gaat echt miljoenen kosten.
2: Ja. Je hebt eerder al gezegd dat je niet bij betrokken bent.
25: Ja.
2: Dat blijft ook zo?
25: Voor nu wel, ja.
2: Voor
25: ja,
2: nu wel. Ja, wel ik de deur staat weer een keer. Ja.
25: Nee, het is gewoon ik weet niet.
1: Om jou te krijgen.
25: Nee, voor mij is het. Ik ben gespecialiseerd in het after sales gedeelte. Ja. En het gedeelte nu wat hij doet is volledig ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
25: En daar heb ik nu de tijd ook niet voor.
2: Nee.
25: Ik zou het heel gaaf vinden, maar ik heb daar de tijd ook niet voor. Het staat helemaal agenda staat helemaal vol.
2: Ja. Maar ja, dan moet je iemand aannemen die die olievultjes
1: die jouw agenda leeg maakt.
2: Je stoelframepjes last. Nou ja, ik versimpel het allemaal. Nee, maar waar wil ze zijn weg?
25: Ja.
2: Alleen is die wilder. En wil de andere kant dan ook nog? Is natuurlijk ook nog de vraag.
25: Ja, ik denk dat nu hij aan het starten is, dat hij gewoon lekker door kan gaan.
2: Ja.
25: En voor mij is het, ik focus nu op mijn ding. En het is de snelheid waarmee hij gaat, zou ik ook niet kunnen bijbenen.
2: Nee.
1: Maar nou, ken jij alle spijker-eigenaren ter wereld, toch?
25: Nou, ik denk ongeveer 90% ken ik wel.
1: Zit NoSoft daarbij?
25: Nee. Ja, hij heeft nu één spijker.
1: Ja, precies. Ja, dus. Ja,
25: klopt, dan zit hij erbij, maar dan mag hij niet meerijden in de optocht.
1: Nee, begrijp ik, maar in jouw kenniskring, want ik probeer ook een.
25: Nee, ik ken hem niet.
1: Kent hem niet, je hebt hem ook nog nooit gesproken.
25: Nee, ik denk wel dat hij echt een autogek is.
1: Ja, dat moet wel haast.
25: Ja,
1: toch?
25: Ja, als je kijkt wat hij op social media post, is wel echt een autogek.
1: Ja.
25: En dat doet hij ook goed.
2: Ja, dat vond ik inderdaad wel. Dat was best leuk om te zien. Verder kan ik natuurlijk niet heel erg een beeld vormen van iemand dan. Maar.
1: Wat is er nou voor nodig om dit een succes te maken?
25: Vooral heel veel geld en een visie.
1: Nou, dat heeft hij. Dat geld
25: precies,
1: heeft hij.
25: Ja.
1: Nou, nog de visie.
25: Ja, en doorzettingsvermogen. En dat is waar Victor ook wel goed in is.
1: Daar is hij goed in. Blijf jij ook gewoon spijker enthousiast?
25: Dat ligt eraan. Ik wil wel een stuk professionaliseringsslag. Dat heeft ook te maken met dat ik een eigen pand heb aangekocht. En dat zal zeker een keer gaan veranderen om dat nog wat professioneler te maken. Ik doe dit nu al 11 jaar. Nou, het enthousiasme is er nog steeds, maar het mag wel iets een andere naam hebben een keer.
1: Oké. Ja. Maar goed, eerst maar eens even naar de Dutch Grand Prix met een mooi rondje met 22 spijkers.
25: Cabrio's.
1: Ja,
25: heel gaaf.
1: Gaaf. Dankjewel, Jasper den Dopper, spijker-enthousiast en misschien dus binnenkort een nieuwe naam. Heel veel succes en veel plezier met de Spijker Driver Parade tijdens de Dutch Grand Prix.
3: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter, die test de Zeekr 001 Sport Edition.
2: Zo. De auto piept tegen mij. Help. Wacht, dat gaan we uitzetten. Wacht even, kom meteen. Nee. Van boven swipen. En dan kon het. Lane keeping uit, snelheidswaarschuwing uit. Kan je redelijk snel doen. Dit is by popular demand dat we in deze auto rijden. Daar hebben we best wat vragen over gesteld. Ja, doe een keer een Zeekr. Nou, als jullie er allemaal om vragen, dan moet het wel goed zijn. En dan gaan we het gewoon doen. Toen kom ik er ook achter, zijn meerdere Zeekr modellen. Nee, dat wist ik stiekem wel. Maar dit is eigenlijk het Zeekr model. Voor mij, misschien voor jullie ook wel. De 001. Dit is een sport. Gave shooting brake, best een forse auto. Hè. Als je echt een beetje kijkt, zo Mercedes-Benz EQE, BMW i5, zou ik je een beetje mee kunnen vergelijken. Audi A6 e-tron. Echt wel gewoon een grote auto. Niet zo'n hele hoge auto. Wat natuurlijk ook, net als iedere EV, niet echt heel laag is. En hij is gebouwd op het SEA-platform. Dan denk je, SEA, dat heb ik eerder gehoord. Sustainable Architecture. Ik weet eigenlijk niet eens waar de E voor staat. Maakt er niet zoveel uit. Maar daar worden meerdere Zeekrs op gebouwd. Smarts, Volvo's, Polestars. Oftewel, dit is een platform van Geely.
4: Het is een 400 volt auto, geen 800 volt. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn op elektrisch rijden. Hoger voltage betekent dat je sneller kan ontladen. Meer vermogen. Maar dat is meestal niet echt een probleem in elektrische auto's. Maar ook sneller kan opladen. En dat is nog wel een dingetje bij auto's. Het voltage maal amperage geeft het, nou ja, het wattage. En daar betekent dat je dus sneller kan laden. Maar dit is dus een 400 volt auto. Terwijl ja, binnen Geely, maar ook binnen Zeekr zelf, er ook 800 volt auto's al zijn. Dus dit is niet de snelst ladende auto van het universum. Is dat erg? Soms. Deze Zeekr 001 kan maar 200 kW DC laden. Dus dat is aan de snellader. Dus op zich prima, maar ook niet baanbrekend. Thuis kan hij met 11 kW of 22 kW. Dus drie fases, dat is ook op zich prima. En jullie vragen natuurlijk af, maar leuk dat ik weet hoe snel die kan laden, maar hoe groot is de accu? Nou, die informatie heb ik natuurlijk ook voor je. 100 kWh, dat is best een fors accupakket. Dat is bruto, netto 94 kWh schijnbaar. En daarmee, afhankelijk van de versie, de Zeekr 001, kan er tot 620 km ver mee komen. Dat is de achterwiel aangedreven versie. Dit is de Sport. En de Sport heeft een vierwielaandrijving. En dan, ja, dan zie je dat die range altijd ietsje lager is. Maar dat je vaak ook wel, afhankelijk waar je rijdt en zo, je kan natuurlijk iets beter regenereren met de vooras dan de achteras. Dus in de praktijk valt dat verschil misschien nog wel mee. Maar opgegeven 585 km WLTP range. Dat is voor een auto van dit formaat en het formaat accu ook weer niet woest ver dat die echt komt. Maar rijdt het ook leuk? Dit is een auto, op basis van het uiterlijk zou je zeggen, dit is een sportieve auto. En daarop is het antwoord deels. Eerst even het vermogen behandelen. Er zijn twee Zeekr varianten feitelijk van deze 001. De rear-wheel drive, dan heb je 272 pk, iets meer dan 7 seconden naar de 100. Heel snel, maar ook niet, zeker niet langzaam. Hè? Maar voor een elektrische auto, en dat gaat ook allemaal makkelijk, geen geluid erbij, geen schakelmomenten, dan kan dat misschien een beetje lafjes aanvoelen, maar weet je, echt, kan je niet over klaar. Dit is de Sport, en die heeft vierwielaandrijving, dus twee motoren, de AWD. Er zijn allerlei verschillende versies die allemaal wat verschillen in prijs. Dan heb je letterlijk twee keer zoveel vermogen en je hebt gewoon dezelfde motor voor als achter. Dus dan 544 pk, 686 Nm aan koppel. Dit is natuurlijk gewoon wel een snelle jongen. We kunnen even hier stil gaan staan en dan kunnen we doen een sprint naar de 100. Of. Hoppakee. Nu rijden we 100. Opgeven 3,8 seconden naar de 100. Ik vind het iets minder vlot aanvoelen. Dat kan overigens ook komen doordat we nu nog maar 54% accu hebben. State of charge, de sok. Auto's op dit platform zijn daar wel wat gevoeliger voor. Over het algemeen. Maar ik heb het niet heel specifiek met de Zeekr 001 gemeten. Kan ik later nog wel even doen. Aan de kant, ja, het is snel genoeg. Dat is het een beetje. Deze auto is gewoon snel genoeg. Daar ligt hij aan de topsnelheid, over 200 km per uur. Dat vind ik dan weer niet snel genoeg. Maar veel vermogen en een goede sprint naar de 100 maakt dat een echt leuke auto. Nee, je wil eigenlijk nog meer zien. Hè? Ja, dan zijn de ingrediënten misschien net niet helemaal goed in de vorm van de motoren. En dus net zoveel vermogen als voor als achter. Dat is symmetrische vierwielaandrijving. Ah, dat kan ook wel zeg maar, tot een wat onderstuurde auto leiden.
1: Ja, de Zeekr 001 Sport Edition. Niet helemaal het wouwgevoel, begrijp ik.
2: Nee.
1: Af en toe?
2: Ja, het is een goed gelijnde auto. Ik denk dat de specificaties op zich in de basis goed zijn. Maar word ik soort van... Weet je, dit zijn natuurlijk allemaal auto's die de Porsche Macan de markt uit moeten drukken. En daarvan denk ik, dan hebben we nog even te gaan. Wat ik voor heel veel mensen ook misschien niet het allerbelangrijkste is. Maar Nee, geen slechte auto, maar inderdaad niet per se het wouwgevoel. Wel qua, weet je, hoe die eruit ziet en zo.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel gaaf. Het is een groot ding, weet je, lekker voor ruimte en zo. Dat is fijn.
1: Lekker praktisch.
2: Lekker praktisch. Hou van.
1: Lekker voor de vakantie.
2: Ja, ja, als we als een diesel zouden leveren wel.
1: Ja, ja, precies.
2: Maar nee, tuurlijk, ja. Ja, ja, absoluut.
1: Hey, maar je vergelijkt een beetje met de Macan?
2: Ja, die is natuurlijk wat duurder.
1: Wat kost deze?
2: De Sport Edition is duur, 73.000 euro. Maar volgens mij de 001 bij 55 zo begint. Het is ook niet weinig, maar het is wel een forse auto natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Zou je ervoor gaan? Zou je denken...
1: Nog niet.
2: Nee, hè? Goed. Maar als je het zelf wil rijden...
1: Ja, zeker. Nou ja, dan hebben die mensen misschien daar heel veel plezier mee. Dat gunnen we ze.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dit blijft wel een beetje gevoel bij Geely. Het moedermaatschappij. Ja. Jongens, je hebt al die merken. En dan heb je zeg maar een paar hitjes en modellen en zo. En dit is natuurlijk ook ooit als Lincoln Co. ontworpen. Hè. Dat kan je ook wel zien.
1: Heeft Geely een beetje Stellantis-achtige...
2: Oei. Nou, ja,
1: instelling.
2: Ja, deels wel. Zo, ja, we gaan proberen heel veel. Er zit ook al minder historie achter.
1: Precies.
2: Dus ja,
1: de historie zit eigenlijk alleen maar bij Volvo en bij...
2: Lotus.
1: Ja, oké.
2: En dat Smart.
1: Is een totaal nieuw merk geworden.
2: En Polestar.
1: Maar dat is ook een nieuw automerk natuurlijk.
2: Maar Volvo is dan natuurlijk ook weer een beetje de vreemde eind in de buiten bij Geely.
1: Ja.
2: Maar die wordt eigenlijk wel zeg maar, soort separaat gerund.
1: Ja, net als de Nationale Autoshow bij BNR.
2: Ja, wij doen gewoon onze eigen dingen.
1: Ja, een deuchevo. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, abonneer je op ons feed. Volg ons ook op de socials.
1: Dat is leuk hoor. Ja, ik heb het laatst gedaan. Dat is echt leuk.
2: Volg je ons eindelijk weer. Ja. Wat fijn. Ja.
1: Ik ben Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Je kent ons van het nieuws.
7: Van duiding.
6: Feiten en context.
7: En soms is er
6: naast het nieuws
7: ruimte voor goede muziek.
6: Zoals deze. Zo klinkt werken beter.
7: BNR Business Beat.
6: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
7: Luister in de BNR-app.
6: Op bnr.nl/bb.
7: En via DAB+.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
26: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
27: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
28: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
27: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
28: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
26: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
29: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
30: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
31: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
32: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
33: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
31: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
34: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
32: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
31: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
35: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
36: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business.
0: Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Robert Vries van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Dus het file rijden. 450 kilometer bij elkaar. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A16 Breda Rotterdam. Nog 20 minuten vertraging door 13 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Daardoor file op de A17 Roosendaal Dordrecht. 10 minuten vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Drukte op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij elkaar 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hagestein en Werken. Dan met 3 kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door 26 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo Apeldoorn bij Deventer. Bij 97,8. En ook controle op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Alfred Oosterbeek bij 117,6.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Het cruiseschip Hondius vertrekt morgen voor het eerst sinds het uitbreken van het Hanta-virus weer voor een cruise. Die gaat vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten richting de Noordpool. Het Hanta-virus kost in april 3 mensen aan boord het leven, onder wie 2 Nederlanders. Meerdere mensen raakten besmet. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
17: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
22: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
23: Die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler, het is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet.
24: PFAS, dat zit overal en gegarandeerd ook in een Kamerlid.
25: Ja, want het zit in iedereen.
13: Wilfried Gené.
36: Met de nieuwe aflevering van de Friday Move op locatie in Nistelrode, maar liefst bij The Duke. En Hij zit er kort op met de muziek. DJ Desmond, hij is vandaag aanwezig voor het geluid op de achtergrond. En soms ook op de voorgrond natuurlijk. En ook hij is aanwezig, Jan Slachter. Altijd leuk dat je er bent, Jan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
36: Ja, ik wilde eigenlijk als eerste vraag stellen. Rook je nog? Want toen zei je net tegen mij, Wilfred, wanneer je de rookpauzes?
1: Ja, ik hoop wel dat er rookpauzes zijn. Ja.
36: Wanneer stop je nou een keer, Jan?
1: Ja, ik ben 72, Wilfred.
36: Maar hoe vaak ben je nu gestopt in je leven?
1: Ja, misschien niet zo heel veel. 2-3 keer.
36: Ook een keer in dit programma. Heel lang geleden.
1: Heel lang geleden, ja. Het zijn zwakke momenten, Wilfred.
36: Ja?
1: Ja, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
36: Dat heb ik bij veel meer mensen gehoord. Dit. Ja, laten we dan maar weer oppassen met dat soort opmerkingen. Zeker als je in een ander programma zit. Dan ben je eigenlijk weinig. Dan ben je nog als de gast bij ons in Vandaag in Sight geweest.
1: Ik ben nog nooit bij jullie te gast geweest. Dat... Vind ik dat erg?
36: Nou, vind je dat erg?
1: Nou, nee.
36: Nee?
1: Nee.
36: Je bent toch van het linkse geluid, dus je zou er heel goed passen.
1: Linkse geluid? Ik ben helemaal niet links.
36: Nee, dat bedoel ik maar. Ja, ja. Maar best wel gek eigenlijk dat je daar nooit langs bent geweest.
1: Nee, hoor. Inderdaad. Ja. Nou, goed, maar ik zit hier, dit vind ik leuk, radio. Ja.
36: Maar als we je zouden bellen, zou je het doen?
1: Ja, denk het wel. Denk het wel.
36: Toch wel, hè?
1: Ja.
36: Jij en Johan, dat gaat wel samen, denk ik, volgens mij. Redelijk rechtsgeluid, dat komt wel goed samen. Hoe gaat het met Max op dit moment? Even inventariseren.
1: Ja, hartstikke goed. Ik kreeg net de cijfers van Max Magazine door... dat we het grootste weekblad weer gestegen zijn... ten opzichte van alle andere bladen. Overal naar beneden, bij ons zijn we weer gestegen.
36: Maar wie leest zo'n blad nog dan?
1: Ja, zo'n 245.000 mensen.
36: Er zijn ook mensen die er daadwerkelijk inkijken.
1: Die kijken dat in en die kopen dat bij de Jumbo, bij de Albert Heijn. En hebben, of de meesten hebben een abonnement.
36: Ja, kost dat, zo'n abonnement?
1: Ik geloof 60, 70 euro per jaar.
36: Maar
1: ik krijg het iedere week thuis.
36: Iedere week?
1: Ja, iedere week.
36: En wat staat daarin in zo'n
1: magazine? Alles, ik sta erin.
36: Ja, dat is belangrijk. Ja,
1: dat is heel belangrijk.
36: Staat natuurlijk, ja.
1: Nee, daar staat, dus kijk, het is niet een typisch omroepblad. Wanneer er een nieuw programma komt, zie je bij de meeste omroepbladen. Er staat er een bekende presentator op de voorpagina. Ja. Dat zie je in al die... Ja, bij ons gaat het over hele andere dingen. Gaat het over financiën, over sport, over vakanties, vrije tijd. Nou, allemaal dat soort zaken. En ja, dat vinden de mensen leuk. En de omroepgids zit er ook in.
36: Oké, okay,
1: ja,
36: dus je kan wel zien wat op tv komt.
1: Dat absoluut.
36: Ja, ja. Maar dat vinden mensen inmiddels minder belangrijk. Ze willen meer meten over wat er speelt in de wereld. En met name hoe het met jou gaat. Jij staat elke week voorop, begrijp
1: ik? Ik sta wel een klein fotootje. Dat
36: altijd.
1: Doet Peter Contant. Die zegt dat verkoopt.
36: Oké. Okay.
1: Als dat zo is, dan...
36: Jij verkoopt?
1: Ik verkoop.
36: Jan Slachter verkoopt?
1: Verkoopt. Ja. En ik heb ook een column in het blad.
36: Verkoopt ook goed waarschijnlijk.
1: En die verkoopt ook goed. En af en toe een interview met iemand. Nou, ik ga misschien jou wel een keer vragen of je geïnterviewd wil worden van Max Magazine.
36: Weet je. Ik hou niet van interviews.
1: Nee, dat weet ik. Maar jij zit constant mensen te interviewen. Is misschien heel goed dat je ook een keer...
36: Dat vind ik zo gek. Is dat zo? Moet je wisselgeld betalen als je mensen interviewt? Is dat zo?
1: Nee, dat hoeft niet. Maar het is, kijk, ik denk dat mensen best wel willen weten... wie is Wilfred Genee?
36: Totaal niet interessant.
1: Ja, dat is best wel interessant.
36: Totaal niet relevant ook.
1: Ik denk dat het best wel van wie jij bent, wat je denkt, waar je zorgen over maakt. Jij zit ook in de auto alleen en denkt ook eens over dingen na.
36: Je bent geen robot.
1: Ja, dat weet ik wel zeker dat jij dat doet.
36: Ja?
1: Ja, echt. En dat lijkt me leuk om een keer een goed gesprek te hebben met jou. Over allerlei andere, niet over de media, maar over andere zaken.
36: Maar jij weet net zo goed als ik, Jan, dat vandaag de dag als je iets vertelt over jezelf... wordt het altijd uit zijn verband getrokken. Worden er altijd andere dingen mee gedaan. Dan wordt er een nieuw verhaal van gemaakt wat vaak niet eens...
1: Maar daar moet je schijt aan hebben.
36: ...in de buurt komt. Ja, dat snap
1: dan
36: ik.
1: Dan moet je schijt aan hebben.
36: Je kan ook bij jezelf denken, waarom zou ik het dan doen?
1: Nou ja, maar als het echt goed opgeschreven staat in het blad... en andere mensen halen daar stukjes uit...
36: Mm-hmm.
1: Ja, dan kun je toch helemaal niks meer?
36: Nee, dat is ook zo. Maar ik heb in het verleden echt heel veel interviews gegeven. En altijd heel openhartig en veel te direct. En ik heb daar ongelooflijk veel mensen mee ook beledigd vaak. En,
1: maar dat mag.
36: Dat weet ik. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt en dacht ik... Ja, wat schiet ik hier nou eigenlijk mee op? Iedereen wordt altijd boos.
1: Nee, maar kijk, ik ken jou niet goed. Ik ken jou alleen via dit programma. En heel af en toe ben ik eens een keer tegengekomen. Maar niet veel.
36: Ben je wel boos op geweest, dan weer niet? Dat soort dingen,
1: ja. Wat zei je nou, dat laatst?
36: Dat je wel eens boos op hem bent geweest, dan weer niet.
1: Oh ja, oké, dat. Dus,
36: kan gebeuren.
1: Het kan gebeuren.
36: Ja.
1: Maar ja, ik vind de mens achter de presentator van VI, achter dit programma... Ja, dat lijkt me best wel interessant om daar wat meer over te weten. En dan gewoon niet in een rokerig hokje... maar gewoon een mooie locatie waar je gewoon met elkaar gaat praten.
36: Ja.
1: Lijkt me best wel leuk.
36: Oké, maar ik ga
1: en dan doe je het vice versa. Dat is dan wederzijds, hè? Dus niet alleen maar...
36: Ik mag jou ook vragen.
1: Uiteraard. Mag je van me weten?
36: Ja,
1: alles, dat weet ik niet. Maar bijna alles.
36: Ja, want als jij jezelf nu zo mogen omschrijven op 72-jarige leeftijd... wie ben jij op dit moment, Jan Slachter?
1: Ik ben iemand die nog steeds keihard werkt.
36: Hoeveel uur nu per week?
1: Ja, nou, ik heb één dag dat ik niet werk. Dus de maandag is mijn oppasdag. En dan pas ik op mijn kleindochter Sky.
36: Oh ja.
1: En ja, dat is echt de hoogdag van de week.
36: Mm-hmm.
1: Dat doe ik samen met mijn vrouw. En dan, ja, je bent kapot na zo'n dag. Maar het is wel geweldig. Het is zo'n lief meisje. Ja, het is allemaal clichés. Iedereen zegt dat. Iedere opa zegt dat. Maar het is echt zo. Ik heb een tattoo. Haar naam op mijn arm.
36: Ja, echt waar?
1: Ja, ja.
36: Mag ik die zien? Is dat serieus? Is het een plakplaatje waarschijnlijk?
1: Nee, het is geen plakplaatje.
36: Je hebt hem echt laten zetten? Op je 72e laat jij nog een tattoo zetten. Ja, je staat jou niet meer, Jan. Want je bent nu bezig je jas aan het opknopen. Wat zei nou? Je eerste wat?
1: Eerste tattoo.
36: Oh, dat staat inderdaad echt Sky. Wat mooi. Dat kan er ook niet meer af, zo te zien.
1: Dat kan er niet meer af. En ik ben gek van dat kind. En het is het mooiste wat er is. Met haar spelen. Je wordt zelf ook weer een beetje kind.
36: Ja.
1: En het is het dierbaarste wat ik op dit moment heb. Weet je, dus ja. Dat heb jij nog niet.
36: Geen kleinkinderen, maar ik heb twee kinderen die 13 en 16 zijn.
1: Ja, nou ja.
36: Die vragen ook heel veel aandacht.
1: Heel veel aandacht.
36: En ook, je
1: gaat ook
36: het
1: meemaken dat als je ooit een kleinkind krijgt...
36: Ja.
1: Hoe jezelf dan ook verandert.
36: Oké, nou, wie weet tegen die tijd...
1: Gaan we dat nog wel een keer bespreken.
36: Ik weet niet of jij dan nog leeft, Jan, maar...
1: Nou.
36: Goed, ja, het gaat nog even duren in mijn geval, hoop ik, heel gezegd. 13 en 16, hè?
1: Ja.
36: Laat ze eerst de wereld maar een beetje verkennen.
1: Ja, eerst maar een keer de wereld verkennen, ja.
36: Zo is het heel belangrijk. Maar je werkte 70, 80 uur per week ooit?
1: Nee. Vroeger wel, ja, maar nu niet meer.
36: Waar zit je nu op dan?
1: Ik zit nu op 4 keer... 9, 4 keer 8, 36 uur tussen de 32 en 36.
36: En wat ben je nou officieel dan nu bij Max?
1: Ik ben nog steeds algemeen bestuurder.
36: Algemeen bestuurder.
1: En Nicolette de Wolf, die is mijn medebestuurster. We doen het met z'n tweeën. En dat bevalt me heel goed. Ik begin om 10:30, niet meer om 9 uur. En ik rij wel na 7 naar huis, achter de file aan. Maar heel veel vergaderingen hoef ik niet meer te doen. Ik hou me nu wel bezig met de vorming van de omroephuizen, zoals je hebt vernomen.
36: Ja.
1: Nou, daar moet toch zoveel gebeuren.
36: Ja, wat gaan jullie daar al je eigen autoriteiten in leveren? En,
1: nee.
36: Je autonomie raak je kwijt of ben je nog wel een beetje baas in eigen huis?
1: Je bent nog baas in eigen huis, zeg maar. Maar dat doe je met z'n drieën. Wij doen dat in dit geval, als alles gaat zoals wij willen, met de KRO, NCRV en WNL. En Max. En iedere omroep levert dan een lid voor het dagelijks bestuur.
36: Ja.
1: En die stemmen dat met elkaar af. En je krijgt dan je eigen geld waar je programma's mee maakt. Maar je stemt wel af dat je niet met z'n drieën met een quizje komt.
36: Okay,
1: en dat doe je ook met die andere omroephuizen. Ja, dat zou moeten leiden tot minder bestuurders. Ja, dat is ook zo.
36: Is dat ook zo? Want tot nu toe lees je er niks over.
1: Ja, er wordt dan gezegd, wij willen dan een raad... Er moet ook een raad van toezicht komen binnen die stichting. Willen wij 3 mensen? Nee, zegt het ministerie, moeten er 5 worden. Dan zeg ik, ja, maar er moesten minder bestuurders komen.
36: Dat schiet niet op Jan.
1: Kijk, en
36: ik lees ook dat er alleen maar personeel bijgekomen is... sinds die aankondiging voor die bezuinigingen.
1: Ja, dat is deels waar, ook bij ons. Maar dat heeft te maken dat wij ook veel zaken deden met ZZP'ers.
36: Ja.
1: En dat mocht niet meer van de Belastingdienst. Die mensen hebben wij in dienst genomen.
36: Okay,
1: dat is de oorzaak.
36: Diezelfde mensen werkten er eigenlijk al via een andere constructie.
1: Ja,
36: dat is wat je zegt. Oké, dus in verhouding is er niets bijgekomen?
1: Nee, in verhouding is er niks bijgekomen. Tenminste, bij ons niet. Hoe dat bij de anderen zit, weet ik niet.
36: Alleen bij je salaris is er iets bijgekomen?
1: Bij mijn salaris is er wat bijgekomen, ja.
36: Dat gaat goed, lees ik ook. Ik zie sommige bestuurders van bijvoorbeeld BNR-Vara... die hebben er 1.000 euro per maand bijgekregen. Suzanne Kunstler onder andere. Dat heb jij ook gelezen.
1: Dat heb ik gelezen, maar ik weet het niet. Als je aan mij vraagt hoeveel heb jij erbij gekregen... dan weet ik dat niet.
36: Je kan er maximaal 10% bij krijgen, las ik ook. Sommige mensen hebben er 10% bij gekregen. Ja, het zit op 5,4 voor de bestuurders.
1: 5%.
36: 5,4, daar zit het voor de bestuurders op.
1: Ja.
36: Maar dus jij krijgt elk jaar nog 5,4 bij die 2,5 ton.
1: Dat hangt af van wat de WNT-norm is. Die wordt door het ministerie vastgesteld. En dat is het maximale wat je mag verdienen.
36: Ja, maximaal.
1: Maximaal.
36: Max. Ja. Maar jij zegt niet zoals bijvoorbeeld Dominique Wezy, ik hoef er niks meer bij.
1: Dominique Wezy is een kwezel, want weet je, die jongen heeft... Ik heb hem de afgelopen 8-9 jaar niet gezien. Pakte ook het volle pond. En nu de laatste paar jaren doet hij wat. En nu begint hij ons een beetje de maat te nemen. Nee, daar ben ik echt wel een beetje klaar mee.
36: Ja, dat moet hij niet doen.
1: Nee, dat moet hij niet doen.
36: Maar dat gevoel heb je niet een beetje dat als de bestuurders meer gaan verdienen dan de mensen die op de werkvloer werken?
1: Nee, maar dat is ook niet waar. Dat heb ik ook tegen die meneer gezegd.
36: Van de Telegraaf.
1: Die hebben een loonsverhoging gekregen, CAO 3,5%. Maar die mensen krijgen ook ieder jaar een periodiek. Die varieert bij ons tussen de 2,5 en 4% per jaar.
36: Oh, oké. Okay, dus...
1: Maar toen zei hij, ja, maar dat is geen loonsverhoging. Ja, wat is het dan? Nee, want dat geldt... Maar dat is wel zo. 2,5% krijg je er minimaal bij. Of je moet einde schaal zitten. Nou, dat zijn er maar een paar. Dan krijg je er 1 of 2 jaar niks bij. Maar okay. De meeste mensen krijgen bij ons 2,5% erbij. Plus de cao. En dan kom je nog hoger uit dan die 5,4. Maar dat wilde hij niet opschrijven. Dus daar goed, ik denk nee. Laat maar.
36: Maar met die 2,5 ton per jaar kom je ermee uit of niet? Red je het? Of?
1: Ik red het. Ja? Ja.
36: Of moeten we er even met de pet rond hier?
1: Nou,
36: de
1: mensen nee, dat doe ik niet.
36: Nee? En een mooi sieraad voor je vrouw kopen gaat dat dan?
1: Nou, ik heb ook wat zien liggen hier zo. Maar er stonden geen prijskaartjes bij.
36: Dus. Ga ik het even aan de mensen zo meteen vragen. Ja.
1: Bye.
36: Ja, we zitten vandaag in Nistelrode bij de Duke. Dat is een prachtige golfresort met veel meer. Eigenlijk, ik zag ook een padelbaan en noem het allemaal maar voorbij komen. Yves Geiraert is hier ook. Yves Geiraert is hier voor de Master Summer Expo. Wat is dat precies, Yves?
2: Ja, 4 dagen Brabantse gezelligheid. In combinatie met zang, sport, eten, drinken. En Wilfred Gené.
36: Ja, die zit hier omdat hij aan het werk is natuurlijk.
2: Nee, maar jij hebt net vast. Echt waar. Wilfred heeft net ons de primeur gegeven van zijn nieuwe nummer. En ik moet zeggen...
36: Nou?
2: Dat je niet serieus...
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Ja. Gezelligheid en rijk in geld is iets anders.
5: Maar toch wel lekker als je hier met je Bentley gewoon aan kan komen rijden. Hè?
4: Dan moet jij de mensen vragen met een Bentley.
5: Ja, ik zal het zo even mijn collega vragen. Die staat er ook namelijk. Ja. Benno Lezer ook alweer, hartelijk welkom. Jij bent hier verantwoordelijk toch een beetje voor ook, Benno, wat hier gebeurt.
6: Ik ben de CEO van Gazan, dus, ja. Maar we doen het hier echt ook weer met een team. En we hebben ook de vijfde generatie bij Gazan. Heeft een prachtige collectie Gigi bij Gazan. En daar hoef je alles behalve rijk voor te zijn.
5: Jij bent dus van Gazan, voor de duidelijkheid.
6: Ik ben van
5: Gazan. Mensen dat gemist hebben.
7: Hij is van Gazan.
5: Ja, dat had
7: winkel
5: jij door.
7: In Amsterdam, Schiphol, Eindhoven,
6: Rotterdam.
7: Singapore.
5: Ja, en ik hoorde net dat in Amsterdam er komt geen toerisme meer op af. Dus het is
4: Feyenoord-liefhebber.
5: Slechte business. Waarom organiseer je trouwens hier, Yves? Want ik hoorde jou net een toespraak geven. Je zei Amsterdam is uit. Amsterdam is klaar.
4: Nee,
5: stop maar met Amsterdam.
4: Nee, ik heb het in Lerop gedaan. En A, kunnen we daar niet uitbreiden. En B, ben ik buitengewoon teleurgesteld in het stadsdeelbestuur in Amsterdam. Die zien zo een beetje ieder ondernemer als een vijand. Dan gaan we het in een andere stad doen.
6: Waarom?
4: Moet je aan hun vragen.
6: Het is op dit moment wel echt heel erg.
4: Het is echt slecht.
6: Alle cruisepassagiers mag geen cruise meer aankomen. Die gaan nu naar Rotterdam. En dan gaan ze met de bus naar Amsterdam. En dan weer van Amsterdam naar Rotterdam. Ik weet niet wat slechter voor de...
7: Milieu?
6: Ja, milieu is.
4: Milieu.
5: Toeristenbelasting. Het is,
4: met een M.
6: Met een M.
4: Oké. Okay.
6: Maar we gaan heel snel naar 21% BTW en als het allemaal doorgaat naar 20% toeristenbelasting. Dus dat betekent dat 40% van je hotelovernachtingen gaat alleen maar naar belastingen. En wij zijn als Amsterdam niet een first destination, zoals dat heet. Dat zijn Parijs, Londen en Rome. En voor die tweede destinations moeten wij concurreren met bijvoorbeeld Barcelona, met Milaan. En dan maken ze echt een keus.
5: Ja, maar het stadsbestuur wil er eigenlijk toch ook niet dat er te veel toeristen komen. Dat is toch het idee erachter?
6: Het klopt, maar het stadsbestuur doet het niet goed. Want op dit moment betekent het dat het Engelse toerisme voor single avonden, et cetera.
5: Zuipen en gek doen.
6: Allemaal wel komen.
5: Ja.
6: En de goede toerist komt niet.
5: Die geld wil uitgeven.
6: En daar hebben ook de musea bijvoorbeeld heel veel last van.
5: Ja, nou ja, dat is toch best wel een dingetje. Vind je dat ook?
7: Ja, ik vind het wel gek. Nou goed, ik denk dat Rotterdam blij is dat die cruiseschepen daar naartoe gaan. Maar hebben ze dat probleem daar niet dan?
6: Als diehard Feyenoorder was ik heel blij dat we 3 jaar geleden op de Meent een winkel konden openen. En die deden we echt voor onze Rotterdamse relaties. Maar inmiddels is 40% van mijn omzet al daar toerisme. Had ik nooit verwacht. Maar de cruisepassagiers die allemaal naar Rotterdam komen, die besteden gelukkig ook heel goed bij ons.
4: Ik was op een cruise, nog nooit op een cruise geweest.
7: Geweldig.
4: Ja, geweldig.
5: Is leuk.
4: Italië, Kroatië, Griekenland. Ik heb elke stad gevraagd, hoe belangrijk is dit voor jullie? Geweldig, rode lopers. Amsterdam, een luchtbux op je hoofd. En terwijl je juist deze passagiers moet omarmen en je moet zeg maar het cannibalisme-toerisme, dat moet je stopzetten. Maar maatwerk in de politiek in Amsterdam, dat is een onmogelijke vraag.
5: Amsterdam is klaar met jullie, althans ben je er klaar mee.
4: Nee, ik hou van Amsterdam.
5: En Amsterdam geef mij maar Amsterdam, stad. Ja?
4: Ja, geef mij maar Amsterdam. Alleen wat daar zit op die Stopera, dat is gewoon een gekkenhuis. Dat is het. Een echt gekkenhuis.
5: Maar dat gaat niet veranderen op korte termijn.
4: Dat weet ik niet.
5: Nee, dat gaat niet veranderen op korte termijn.
4: Nee, maar je vraagt het. Ja, dat vind ik ervan.
5: Maar zet een luchtbux op je hoofd. Hoezo een luchtbux?
4: Ja, dat is een metafoor. Het is zo onvriendelijk allemaal.
5: Ja, maar je kan ook een echt pistool gebruiken, toch? Of niet? Een luchtbux is zo...
4: Nee, dat doen ze niet.
5: Nee? Zo erg is
4: het
5: ook allemaal.
4: Maar het is gewoon helemaal fout.
6: We zijn wel blij dat we het straatvoetbaltoernooi gewoon teruggebracht hebben naar de Dam. Dat was vorig jaar voor Amsterdam 750 jaar. En morgen zijn daar weer de finales. Dus dat is wel gewoon heel mooi. Ja.
5: Sponsoren jullie dat toevallig of niet?
6: Dat doen we ook wat sponsoring.
5: Ik had het vermoeden dat
7: wie doet dat dan?
6: Maar het gaat niet om die sponsoring. Het gaat gewoon om dat straatvoetbalfinales hoorden op de Dam gespeeld te worden.
5: Ja, nee, daar ben ik absoluut met je eens. Je bent een groot voetballiefhebber, groot voetbalkenner en Feyenoord-fan.
4: Ja.
5: Of je dan voetballiefhebber weet ik niet. Maar dat is flauw deze, die wat je vroeger makkelijker kunnen maken. Want de laatste jaren gaat het best goed.
6: De eerste Europa Cup hebben we ook gewonnen.
5: Ja, nee, zo ben ik helemaal met je eens. Van Persie weg. Ik sprak je net even, jij zegt goede keuze.
6: Ja, ik denk dat hij helaas te veel fouten heeft gemaakt. En dat is op een gegeven moment niet meer mogelijk.
5: En hij is wel gewoon tweede geworden. Hij is wel geplaatst voor de Champions League.
6: Maar,

0: Maar dat is ook het grote probleem. Volgend jaar is het maar één plaats dat we hebben.
1: Ja, dus volgend jaar.
0: Dus, nee, maar dat betekent dat je je niet kan permitteren dat het volgend seizoen weer misgaat.
1: Maar je kan toch leren van je fouten, Benno?
0: Ja, nou, ik ben nog altijd heel benieuwd wie hem geattendeerd heeft dat het goed was om Sam Steijn aanvoerder te maken. Want eigenlijk is daar de grootste ellende begonnen.
1: Ja, het is opmerkelijk dat je een speler die van Twente komt zich nog moet bewijzen die taak al geeft.
0: Sam is gewoon een fantastische jongen, maar die moet echt nog leren. En het is, blijft echt een overgang van Twente naar Feyenoord.
1: Ja. Hij heet Sam, toch, of niet?
0: Ja, Sam, sorry.
1: Ja, maakt niet uit. Maar belangrijk is ook de belangrijkste speler. Timber, die heeft hij ook gelijk tegen zich in het harnas gejaagd. Maar dat zijn fouten. Jan, dat weet je ook. Jij maakte vroeger veel fouten in je leven, toch?
2: Heel veel fouten.
1: Ja. Daar heb je van geleerd. Kijk waar je nu terecht bent gekomen. Ja.
2: 72, wijsheid komt met de jaren.
1: Dat zou ik net zeggen. En dat roken helaas, dat is dan jammer. Ja. Wil je nu al roken of zeg je het
2: redden? Nou, wanneer is het pauze?
1: Nou, doe het nog even.
3: Ik rook met je mee. Ja, okay. Ik zit er ook.
1: Maar belangrijk is, wat vind jij ervan? Van Persie, jonge coach, grote naam uit het voetbal. Eigenwijs, tuurlijk is hij eigenwijs. Ster natuurlijk ook. Moet je die zo behandelen?
2: Goed, kijk, ik dacht de combinatie met Dick Advocaat dat dat wel zou gaan werken.
4: Maar dat heeft ook
2: gewerkt. En dan vind ik het jammer dat ze hem niet de kans hebben gegeven om dat verder voor te zetten. Dick Advocaat was ook zeer teleurgesteld in het vertrek. Dus, en we moeten maar zien wat deze nieuwe coach gaat brengen. Want we hebben ook vaak nieuwe coaches zien komen en ook weer heel snel vertrekken. En
3: met Van Persie, is die al bekend dan, de nieuwe coach?
2: Dus we weten niet wie dat gaat worden.
3: Nee, maar ik vind, wat ik interessanter vind is Robert Eenhoorn. Die heeft een fenomenale track record bij AZ. Die doet niet zomaar iets. Dus hij heeft die Rigaud gehaald uit België. Ja. Ja, dat is een keuze. Best wel riskant. Maar ik vind de man Eenhoorn, dat vind ik eigenlijk de grootste triomf.
1: Maar wat is het grootste succes dat hij geboekt heeft met AZ dan?
3: Nou, kijk naar de balans van AZ.
1: Ja, dat is leuk.
3: Ik bedoel, dat is echt de verdienste van Robert Eenhoorn en Max Huibert. En dat is toch een club die met relatief weinig middelen ongelooflijk goed heeft gepresteerd. Misschien geen grote prijzen gewonnen. Nee, Van Gaal had dat wel. Mm-hmm. Maar
2: hij is ook de beste trainer, hè?
3: Ja,
1: vindt hij dat zelf ook of niet?
2: Ja, dat vindt Van Gaal zelf ook.
1: Maar jij vindt het dus niet?
3: Nee.
1: Je vindt Van Gaal geen goede trainer?
3: Ja, een goede.
1: Maar niet de beste?
3: Nee, zeker niet.
1: Wie is de beste dan?
3: Op dit moment? Hm? Van Nederlands niveau? Niemand.
0: Ik vind Peter Bos.
3: Peter Bos. Ja, oké.
1: Dat lijkt me ook.
3: Op dit moment, ja.
1: Ja.
3: Maar niet Ronald Koeman.
1: Want die gaat het niet redden?
3: Nou, dat denk ik dus wel. Dus ik heb al 6 jaar geleden. Ja, sorry, nee, maar ik heb 6 jaar geleden gezegd dat Nederland wordt wereldkampioen.
2: Heb ik ook gezegd. Ja, dat is meer een beetje bravoer, maar, hoor, dat ik dat
3: nee,
2: zei.
3: Nee. Ik kom gewoon weer ook. Je mag me ook het hele jaar daarna weer in de zeik nemen. Maar dat heb ik al
1: nooit doen.
3: Heel lang gevoeld. Want dit WK gaat niet over het beste team, maar het team met het meeste geluk. En Van Gaal heeft de gouden pik. Maar wij hebben gehoord dat Koeman struikelt over gouden Rolexen. Dat is nog beter.
1: Okay.
3: Dus ik denk dat het geluk aan zijn kont hangt. En dit wordt niet een WK door alle omstandigheden dat de beste gaat winnen.
1: Het is wel een analyse dit. Je zit steeds aan je borst hard te trekken. Waarom?
3: Ja, ik had hem mijn ketting zat.
1: Ik snap het niet helemaal.
2: Gekocht bij?
3: Wat zeg je?
2: Heb je die ketting gekocht?
3: Die heb ik van mijn vrouw gehad.
1: Okay. Ja.
0: En waar heeft hij hem dan gekocht?
3: Volgens mij bij Gazan. Okay. Ja, anders krijgen we meteen een belletje of zo.
1: Maar Benno, jij bent iets minder positief gestemd, toch, over dit Nederlands elftal?
0: Ja, ik was ook bij Nederland Algerije. En
3: dat was niet heel goed.
0: Dat was niet heel goed. Ik moet wel zeggen, de eerste ronde moet je volgens mij altijd door. Komen. Want als er 36 van de 48 doorgaan, dan moet je bijna met een houten been spelen. Wil je niet doorgaan. Ja, en daarna worden het allemaal wedstrijden van 90 minuten. En in 90 minuten kan iedereen van iedereen winnen.
1: Zo. Hey, dit zijn ze.
3: Ja, maar laten we nou eens een keer met dat hele land achter Oranje gaan staan.
1: Ja, maar wie moet het verschil gaan maken voor ons dan?
3: Jij.
1: Nee, ik niet. Ik sta niet op het veld. Wie van die spelers dan?
3: Nou, sowieso Mickey van de Ven. Dat vind ik echt ons geheime wapen. Gravenberg, Genki. En ik zeg Brian Brobbey in de basis.
1: Dat ben ik nog wel met je eens trouwens. Dit.
3: Echt, die is gretig, die wil.
1: Brobbey in de basis zou een goed idee zijn.
0: Brobbey is geweldig wat hij gepresteerd heeft. En daarbij zie je ook hoe belangrijk het is hoe die begeleid wordt. En zoals tot aan voeding en zo. Het is
1: hij
0: allemaal
1: ziet er super strak
3: uit. Maar het gek is dat in het buitenland, ik reis ongelooflijk, is men heel enthousiast over Oranje. Alleen in Nederland niet.
1: Zijn we zeikers, Jan?
2: Nou, toen ik de Koeman zag tijdens de eerste persconferentie, dan werd ik daar niet vrolijk van.
1: Ja,
2: ik bedoel, het lijkt wel de president van de Nederlandse bank die een 0,25 rente
3: verhoging.
2: Ik ben een voetballiefhebber.
3: Maar waarom zeiken we altijd iedereen af?
2: Nee, ik zeik niet iemand af. Ik kijk naar wat ik zag.
3: Ik zeg allemaal achter Oranje. En dan gaan we gewoon met het hele land...
2: Maar dat,
3: gaan we
2: die ook al gaat heel Nederland achter Oranje staan. Ja, dat betekent nog niet dat we de finale gaan halen.
1: Koekoek.
3: Helpt.
2: Koekoek.
1: Mannen, bedankt. Vermaak je nog een beetje, maar de komende dagen gaat het wel lukken.
3: Ja, we
1: toch?
3: Hebben het nou onze zin.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja hoor. Ja. Morgen balletjes slaan. Doe jij ook mee, toch?
1: Ja,
3: kan
1: jij? Ik kan niet heel veel slaan, maar ik heb mijn GVB ooit in één dag gehaald. En weet jij genoeg. He?
4: Hij concentreert zich helemaal op het zingen.
3: Nou, we gaan het meemaken. Ja,
1: en ook dat kan ik niet. Mannen, bedankt.
3: Dank je wel.
1: Tot later.
3: Hoi, hoi.
1: Hoi. Maar je kan roken, Jan, nu.
5: Roken.
6: Ja, hoe lang? De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
8: Het is ongekend wat hier gebeurt.
7: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
9: Wij willen niet weg, hè?
10: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
7: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app... of de BNR-app.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
14: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
15: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
16: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
15: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
17: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
18: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
17: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
20: BNR Verkeer.
3: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De vrijdagmiddagspits is in volle gang. In het midden en zuiden is het vooral druk op de weg. 400 kilometer in totaal. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunette is de parallelrijbaan dicht na een ongeluk. 6 kilometer file daar. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Een half uur vertraging tussen Hagestein en Werkendam. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os voor knooppunt Valburg 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 97.8. Op de A7 Duitse grens Groningen bij Scheemda controle bij 228.9. En ook een snelheidscontrole op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Roosendaal-Noord bij 21.2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
5: De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Het cruiseschip Hondius vertrekt morgen voor het eerst sinds het uitbreken van het Hantavirus weer voor een cruise. Die gaat vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten richting de Noordpool. Het Hantavirus kostte in april 3 mensen aan boord het leven, onder wie 2 Nederlanders. Meerdere mensen raakten besmet. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
25: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
26: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
28: We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
29: But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles.
21: Wilfried Gené.
1: 2,5 uur over deze uitzending van The Friday Move. We zitten in Nistelrode bij The Duke. En dan hoor ik mensen thuis denken, de Duke, wat is dat ook alweer? Nou, dat is voor de wat rijkere mensen die van golf houden. Maar dat mag ik niet zeggen, want rijk ben je, Jan Slachter, als je gezond bent.
2: Als je gezond bent.
1: Ja, ja. En niet te veel rookt.
2: Wow, met mate.
1: Ja. Je laat je wel eens testen, begrijp ik. Dat ziet er altijd nog steeds...
2: Het ziet er nog steeds gezond uit, ja.
1: Ben je nooit een keer bang dan als je naar die dokter gaat nu?
2: Nou, je hebt altijd wel het momentje. Ik ga altijd bij pre-scan in Baren.
1: Ja.
2: En dan krijg je je uitslag na afloop bij de radioloog. En dan nemen ze het helemaal door. Ja, is even een spannend moment.
1: Ja.
2: Maar als je je goed voelt... Dan, maar ja, het kan ook zomaar zijn dat ze iets zien waarvan je zegt... Nou,
1: als het goed is, loop je naar buiten, steek je sigaret op.
2: Denk, nou Jan, het gaat goed met je. Ja, en dan
30: het kan weer.
2: Het kan weer.
1: Ruud Hendricks, goed dat jij er ook bij bent.
30: Wilfred.
1: Jij rookt niet, hè?
30: Nee, nooit gerookt. Nee.
1: Je bent gezondheidsjongen.
30: En ik ga ook niet naar pre-scan toe, maar ik doe wel elk jaar een bloedtest... en allerlei dingen even door laten meten, dat wel. Dus, maar niet
1: je
30: zo
1: je
30: diepgaand als
1: je testen erbij, hè? Dat maakt zo'n hersenscan altijd.
2: Nou, ze doen het van voedsel tot hoofdschedel, helemaal.
1: Ik was laatst bij de skinkliniek en toen bleek ik geen enkele witte plek te hebben. Dat schijnt vrij uniek te zijn voor iemand van
2: mijn leeftijd. Geen witte plek?
1: Nee, je krijgt witte plekken in je hersenen. Als ze maken zo'n doorsnee van je hersenen dan... Ja. Er zitten altijd wel wat witte vlekken in dan, gewoon als je wat ouder wordt.
30: Eerste tekenen van dementie, die witte plekken.
1: Ja, dus, maar ieder mens heeft wel een paar van die witte vlekken... als je op een bepaalde leeftijd komt. Niet één!
30: Nee, maar je bent nog scherp, Wilfred. Gaat goed.
1: Maar dat komt waarschijnlijk als je veel werkt en dus veel leuke dingen doet.
30: Heel
1: je scherp werken, blijft.
30: Is het. Bezig blijven.
1: Dat doe jij ook. Hè?
30: Zeker.
1: Want jouw podcast gaat dus een tierenlier.
30: Ja, jij hebt het nu over doorzetters. Onze podcast voor ondernemers... Waar Jan Jan overigens ook te gast is geweest.
2: Ja,
30: maar ik maak ook nog 3 podcasts in het Engels, Nederlands en Duits die 100% geautomatiseerd zijn, AI.
1: Oh ja?
30: Dus die worden in de nacht, jij hebt de State of Tech met het laatste technieuws, een kwartier. En dat vind ik echt heel fascinerend.
1: Want, maar doe je niks zelf voor dan?
30: Helemaal niet. Ik lig gewoon te slapen. Ja. Het nieuws wordt opgehaald. De teksten worden uitgesproken, worden gemonteerd en worden gepubliceerd. Zonder dat ik daar iets aan doe.
1: Dat is ook wel pijnlijk. Dan ben je eigenlijk overbodig,
30: nou, nee, jij
1: Ruud
30: niet.
1: Hendricks.
30: Nee, jij
1: je bent overbodig.
30: Ik wel, maar jij niet. Want kijk, mensen die nieuws lezen... ik denk dat het nieuws over 5 jaar niet meer door een mens gelezen wordt. Ik denk dat talkshow en personality presentatoren blijven bestaan. Maar het gewone nieuws, even 2 minuten op het hele uur... vertellen wat er gebeurd is in de wereld en het weer en verkeer... wordt allemaal geautomatiseerd.
1: Oké.
2: Het NOS-journaal is ook dan?
30: NOS-journaal ook, ja. Kijk, Rob Tripp, die wil misschien met pensioen, moet ook kunnen... maar die kan nog 10 jaar doorpresenteren. Tenminste, zijn personage kan gewoon doorgaan.
1: Maar krijg
2: met zijn stem ook nog?
1: Wat
2: met zijn stem?
30: Ja, met zijn stem zeker. Ja, ik heb toevallig een paar weken geleden de stem van mijn grote mentor, Jaap van Meekeren, gekloond.
2: Ja.
30: Om eens even te kijken hoe dat was. En dat gaat perfect.
1: Maar daar moet je toch toestemming voor vragen?
30: Ja, maar ik heb hier verder niets mee gedaan. Dus voor mij privé eventjes. Want Jaap en ik waren hele dikke vrienden.
1: Ja.
30: Ik ga niets met die stem doen, weer gek.
1: Oké, want als je er iets mee wilt doen, moet je dat toestemming krijgen van de NASA, toch?
30: Ja, nou ja, ik heb heel veel mensen die ook een beetje in jouw categorie zitten geadviseerd. Leg nou je stem en je personage vast. Maar een andere vriend van mij, die heeft Parkinson, die gaat steeds moeilijker praten. Die heb ik gezegd, kloon je stem, zodat je later, als het minder wordt, niet als Stephen Hawking hoeft te klinken, maar gewoon je eigen stem kunt blijven gebruiken.
1: Heb jij dat al gedaan, Jan?
2: Nee, jij? Nee, nee.
1: Want jij wel belangrijk.
2: Waar doe je dat dan? Bij een?
30: Dat doe je bij een bedrijf dat heet 11 Labs. Dat is een Pools bedrijf wat in Amerika heel groot aan het worden
2: 11
30: is.
2: 11 Labs.
30: En daar kloon je stem. Ik kan je stem in een paar minuten klonen, Jan, als je dat wil. Ja. Kan ik je alles laten zeggen wat je wil.
1: Zou ook wel leuk zijn, toch? Dat je altijd voort blijft bestaan.
2: Maar je kunt ook altijd zeggen, ja, maar dat was ik niet.
30: Nee, maar het is ook eng, hè? Want ik heb dus mijn eigen stem ook gekloond. Dus ik kan mezelf ook van alles laten zeggen. Maar het is toch alsof je je handtekening weggeeft.
1: En dat kun je dus beschermen?
30: Dat kan je beschermen, ja.
1: En als ik dat niet bescherm, ben ik dan straks de lul?
30: Nou, dat weet ik niet, want daar is weinig jurisprudentie nu nog over. Maar ik ben heel erg bezig met AI. Ik doe heel veel met AI. Maar ik zie ook heel goed de gevaren die daarbij horen.
1: Wat is nu het grootste gevaar op dit moment, vind jij?
30: Nou ja, dat uiteindelijk natuurlijk die LLM's, die de large language models, zo slim worden dat ze bijvoorbeeld enorme cybersecurity aanvallen kunnen uitvoeren.
1: Ja.
30: Dus nu een model van Anthropic, Mythos, wat zo gevaarlijk is dat dat niet zomaar meer voor iedereen beschikbaar komt.
1: Gaan wij niet allemaal meer meemaken, maar dat lijkt me voor die nieuwe generatie
30: best spannend. Ik denk dat je het wel gaat meemaken. Wat ik ook heel bijzonder vind, 2 Nobelprijswinnaars. Demis Hassabis, CEO van Google DeepMind. En Jeffrey Hinton, professor aan de Universiteit van Toronto. Godfather van de AI, hebben allebei gezegd, binnen 10 jaar kunnen wij elke ziekte genezen. Dat hebben ze een jaar geleden gezegd. En een paar weken geleden werd Demis Hassabis gevraagd van, liggen we nog op schema? Hij zegt, zeker over 9 jaar kunnen we elke ziekte genezen. De impact daarvan is natuurlijk op onze maatschappij enorm.
1: Ja, ja.
30: Want mensen worden veel ouder.
1: Ja,
30: die gaan dus langer van hun AOW genieten. Ja. Nee, dat is heel goed voor Omroep Max overigens.
2: Dus, mensen blijven langer lid.
30: Ik vermoed ook dat Jan dat allemaal heeft geregeld. Maar, nee, maar dat zijn dingen die, dat vind ik heel bijzonder, dat die de pers niet halen. Want dat zijn niet een paar idioten die dat roepen. Dit zijn Nobelprijswinnaars. Maar dat krijgt heel weinig aandacht. En je zou zeggen dat bijvoorbeeld de overheid zich nu al gaat voorbereiden op de impact die dat zou kunnen hebben.
1: Nee?
2: Ik bedoel, laten we wel wezen, als we kijken naar onze overheid, naar de regering nu. We hebben overal tekort aan. We hebben tekort aan wegen, infrastructuur. We hebben tekort aan huizen. Overal hebben we tekort aan.
1: Zorg.
2: En zorg, noem het maar op. En wat ik dus echt niet snap, is dat al die kabinetten, je kunt niet dit kabinet of het voor, al die kabinetten hebben al die jaren liggen slapen.
1: Ja.
2: Hebben niks gedaan om ervoor te zorgen dat ze wisten van, jongens, over 10 jaar hebben we tekort aan huizen, of over 20 hebben we dit.
1: Ja.
2: Het is altijd korte termijn, 4 jaar en verkiezingen.
1: Ja.
2: En dat wordt onze ondergang.
30: Maar je ziet het nu ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Heel veel scholen worstelen met de vraag: moeten wij onze leerlingen en onze studenten wel of niet met iets met AI laten doen? Dan zou je denken dat de minister van Onderwijs of iemand op dat ministerie zegt van: hey, zo zou je dat kunnen aanpakken. Niets. Nee. Totale stilte.
2: Er moet een minister komen die juist daarmee bezig is.
30: Zeker, ja. Minister van AI.
1: Wij hebben het cybermannetje altijd zitten bij Vandaag in Zuid.
2: Ja, maar even, dat is een slim ventje.
1: Een heel slim ventje.
2: Heel slim.
1: En een gezellige jongen.
2: Slimme vent, maar niet slim ventje zeg.
1: Nou, hij is maar zo groot. Maar hij kan onder deze tafel doorlopen.
2: 1,80
1: meter. Nee, hij is veel klein. Hij kan zo onder deze tafel doorlopen. Okay. Hij was een pure zo.
2: Ik hoor hem dolgraag en hij weet er ontzettend veel van. Maar jij weet er volgens mij ook ontzettend veel van. Maar waarom is dat dan niet dat wij dit allemaal niet in Nederland weten? Ik bedoel, jij zegt dat nu, wat die twee professoren hebben gezegd.
30: Nou ja, weet je, heel veel mensen gebruiken nu ChatGPT. Ja. En die denken, als ik een sollicitatiebrief door ChatGPT laat schrijven, dan heb ik er verstand van. Maar ChatGPT kwam op de markt op 30 november 2022. En de eerste grote Nederlandse kranten begonnen daarover te schrijven eind januari. Toen waren we 2 maanden verder. New York Times zat er de volgende dag bovenop.
2: Ja.
30: Terwijl, ja, dit is denk ik de grootste revolutie die de mensheid ooit heeft meegemaakt.
2: Denk ik wel.
1: Maar daarom zei Dave bij ons in die uitzending over: we moeten een minister krijgen van cybersecurity. Die moet weten wat er allemaal speelt.
30: Ze hebben die al in de Emiraten. In Engeland is er een staatssecretaris. Weet je, het is
1: maar al die politieke partijen hadden eigenlijk niemand op de lijst staan. Althans heel laag. Die daar eventueel goed in zou kunnen zijn.
30: Er is één politieke partij die in zijn programma iets over AI een hele hoofdstuk heeft geschreven. Dat was Volt. De PVV heeft er 0 over geschreven. En de rest van de partijen een heel klein beetje.
1: Ja.
30: Ja, het is heel bizar.
1: Als we van niet wakker willen worden. Maar dan heeft het ook met het systeem te maken waar je het net over hebt, Jan. Na 4 jaar krijgen we nieuwe verkiezingen. Ja. En dan gaat iedereen weer opnieuw beginnen.
2: Termijn. Het is allemaal korte termijn. En ik bedoel, maar waar we nu mee geconfronteerd worden, dit is volgens mij nog nooit zo erg geweest dan, nou, misschien in de jaren 30, maar die heb ik niet meegemaakt. Maar als je ziet waar we een tekort aan hebben, hoe het vastloopt op alle mogelijke manieren. En dit kabinet doet ook weer helemaal niks.
30: Ja, nou, dat is, het is niet zo vreemd dat het vertrouwen in de overheid
2: ja,
30: in
2: zo laag is.
30: Tot een ongekend dieptepunt is gedaald.
1: Maar is het niet aan iemand als jij dan? Je bent succesvol, je bent gefortuneerd, je hoeft het allemaal niet meer te doen. Je doet het omdat je het leuk vindt allemaal, volgens mij, al die dingen. Om dat soort mensen een keer naar voren te schuiven of dat die zelf ook naar voren stappen?
30: Het minste wat je zou verwachten is dat de overheid in Nederland een adviesgroep opricht van mensen die gewoon eens gaan bekijken. Want stel je nou voor dat inderdaad AI een heel groot deel van de werkgelegenheid weghaalt. Hoe kunnen we Nederlanders dan een zinvolle invulling van hun leven geven? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen, als jij een heel zwaar beroep hebt, dat je heel blij bent dat jouw werk wordt overgenomen door een robot en je misschien van een basisinkomen kan gaan lezen en dergelijke gaan leven. Maar daar moet je je op voorbereiden en dat is wat ik mis.
1: Maar zou je dat willen als je dat voor gevraagd zou worden?
30: Nee, ik ben volstrekt ongeschikt voor de politiek, Wilfred.
1: Maar wel zo'n commissie zou je toch in kunnen
30: gaan zitten? Maar zo'n commissie, daar zou ik wel in willen.
2: Er lopen nog genoeg mensen rond in Nederland die er wel iets mee zouden willen doen.
30: Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen die wat willen, maar ja, er moet eerst een oproep vanuit de politiek komen. Men moet wakker worden in de
1: Ja. Maar iedereen zit er bijna voor zichzelf, lijkt het wel. En niet zozeer voor het land, toch?
2: Ja, wat ik tot nu toe heb gezien, en ik ben zeer teleurstellend. Je ziet het ook in de peilingen. Een partij als D66 die bijna weer gehalveerd is volgens mij in de peilingen. Het zijn peilingen, dat weet ik ook wel. Maar ja, we hadden allemaal hoge verwachtingen. Zeker van Rob Jetten. Tot nu toe heb ik niks gezien. Maar je ziet dat er
30: een ontevreden deel van Nederland is. Dat stemt massaal op één partij. Die partij wordt dan even heel groot. BBB, LPF,
1: Forum.
30: En dan daarna rennen ze weer teleurgesteld naar de volgende.
2: Ja.
1: Dat gaat ook niet veranderen op deze manier. Want als niemand het verschil kan maken op dit moment.
30: Ik vrees
1: van
30: niet, ja.
1: En we hebben een minderheidskabinet dat eigenlijk helemaal niet slagvaardig kan zijn. Dus.
2: Ja, maar wat vind ik ook steeds het excuus. Dan komt er een minister in beeld en er worden wat dingen aan hem gevraagd. En het eerste wat hij zegt: ja, ik zou dit wel willen. Maar ja, we zijn wel een minderheidskabinet, hè. Ja. We hebben maar 66 zetels. Ja, potverdomme, waarom ben je er dan aan begonnen? Waarom dan niet met GroenLinks, Partij van de Arbeid? Maar ja, dat wilde de VVD niet.
1: We hebben visionairs nodig, mensen die groot kunnen denken. Nou, dan kom je bij Elon Musk uit. Die denkt nu wel heel groot met dat SpaceX.
30: Ja, die heeft vandaag zijn beursgang voor 75 miljard. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, maar waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit over nog?
30: Hij wordt de eerste, wat is het, triljardair in de wereld. Daar ziet het naar uit. Ja. En hij kan doen en laten wat hij wil. En wij zijn straks enorm afhankelijk van hem. Want dat is een ander ding wat mij enorm frustreert. Iedereen klaagt in Europa dat Big Tech uit Amerika dominant aan het worden is. Maar er zit in Parijs een bedrijf dat heet Mistral. Dat heeft een AI-product wat heel dicht in de buurt komt van die Amerikaanse partij. Je zou zeggen dat wij als Europese overheden, Europese burgers, Europese bedrijven massaal daarvan gebruik zouden gaan maken. Ja. Ook daar is geen enkel initiatief. Het is net of mensen denken van, nou ja, Het zal onze tijd wel duren.
2: Na onze zondvloed.
30: Na onze zondvloed en over 4 jaar een volgend kabinet. En dan zoeken we daar maar mee uit. Het is heel jammer.
1: Dus dat SpaceX gaat straks de wereld helemaal nog meer bezig.
30: Nou, weet je wat heel interessant is? Kijk, ik vind het idioot om aandelen te gaan kopen in een bedrijf dat uiteindelijk iemand triljardair gaat maken.
1: Ja.
30: Maar dit wordt zo'n zwaarwegend bedrijf op de Nasdaq straks, dat grote pensioenfondsen die de index volgen gedwongen zijn om die aandelen aan te gaan schaffen. Waardoor die koers nog verder omhoog zal gaan.
1: Maar ga je ze
30: leven en bizar? Nee, ik heb ze heel bewust niet aangeschaft.
1: Omdat?
30: Omdat ik het idioot vind om mensen op deze manier te belonen. Kijk, ik ben een fel tegenstander van de Balkenende-norm. Maar er zijn ook uitwassen en excessen aan de andere kant.
1: Mensen die goed hun best doen, die mogen meer verdienen.
30: Ja, vind ik.
1: Jan zou weer moeten verdienen dan die 2,5 ton die verdient.
30: Wij hebben in Nederland een
1: hij heeft het niet makkelijk ermee, vertelde hij net.
30: Wij dreigen steeds meer in tot grijze, grauwe middelmaat te gaan behoren. Omdat wij mensen die excessief veel kunnen, niet hoger willen belonen. Kijk, mijn angst is, we hebben briljante mensen in Delft zitten die alles weten van kwantumtechnologie, dat die straks gewoon, net als de AI-experts, worden weggekocht en naar Silicon Valley verdwijnen.
1: Dit was een heel opbeurend gesprek, Ruud Hendricks.
30: Leuk, hè?
1: Ja, ik denk dat mensen nu ook thuis denken.
30: Ik ben heel blij om hier weer te zijn, Bill.
1: Het komt helemaal goed in Nederland.
30: Ja. Maar als je alles op dat gebied wil volgen, de State of Tech elke ochtend om 7 uur.
1: Ja, terwijl jij nog lekker ligt te slapen, hè?
30: Terwijl ik nog lekker ligt te slapen.
2: State of Tech.
30: State of Tech, ja. In het Nederlands, Engels en Duits. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, goed dat je er was, Ruud. En tot snel dan maar weer.
30: Leuk om hier te zijn, zeker.
1: Dank je. Nou, Jan. Ja, we moeten er even door, Jan.
2: Oh, moeten we wel door?
1: Daar word je niet vrolijker van, hè?
2: Ik had een rookpauze had.
1: Nee, de rookpauze is zo meteen weer. Maar daar word je niet vrolijk van dit verhaal, hè? Nee, dat wij met z'n allen zitten te slapen.
2: Hij heeft wel gelijk, maar dat zien wij toch ook met z'n allen. Dat het allemaal slecht gaat in dit land.
1: Wat er bij ons gisteren ook weer in de uitzending gebeurt, dat gebeurt de laatste weken natuurlijk wel vaker. We constateren ook dat het migratieprobleem echt een serieus probleem is. Je ziet het nu ook in Belfast, je ziet het in heel Europa. Je ziet het misgaan. En dan zeggen we kunnen er niks aan veranderen. Ja, maar als dat de conclusie gaat zijn,
2: Dan zijn we ten dode opgeschreven.
1: Dan kunnen we de tent sluiten.
2: Maar
1: we moeten dus naar een oplossing.
2: Ja. Nou, en die oplossing schijnt er dan te zijn met dat met die nieuwe impactregeling, hoe heet dat?
1: Ja, Europese migratiepact. Nou, kan jou vertellen, daar gaat ook niks worden.
2: Nee, want er was nu al, las ik ergens van, dat het hele die hele data helemaal was vastgelopen vanochtend.
1: Dus. En de grensbescherming en al dat soort regelingen, het wordt een puinhoop. Maar we gaan er wel voor dat het uiteindelijk goed gaat komen.
2: Ja, maar nu gaan we iets positiefs doen, hoop ik.
1: Nou ja, we hebben hier Patrick zitten, Patrick van der Valk. En die heeft een boek geschreven, Klopjacht heet dat. Hoe ik honderden voortvluchtige criminelen opspoorde. En als je er eens het leest als een jongensboek. Maar het is een serieuze boel, Patrick.
30: Het is ook gewoon een jongensboek, hè? Goedemiddag.
1: Ja. Nee, je hebt het heel leuk opgeschreven. Ja. Alleen, het zijn wel heftige dingen allemaal.
30: Ja, leuke zaken geweest, ja.
1: Wat even jouw achtergrond is?
30: Ik heb 23 jaar bij de politie gewerkt. De laatste 8 jaar werk ik voor mezelf in de media- en sportsector. Doe ik de veiligheid. Ja. En daarvoor heb ik 7 jaar uit mijn 23-jarige carrière beschreven in dit boek.
1: Ja, honderden druk gangsters, verkrachters en moordenaars.
30: Niets aan geloven.
1: Ja. Ja. Wat maakte dat werk zo bijzonder voor jou?
30: Ik ontdekte in 2007 de grote hoeveelheid mensen die wel een gevangenisstraf hadden openstaan, maar nooit hadden uitgezeten.
1: Ja.
30: Dat is een beetje bij toeval op een afdeling waar ik eigenlijk niet thuis hoorde, waar ik met collega's in gesprek was en me een klein beetje kon verdiepen. Dat heb ik toen direct voorgelegd aan de korpsleiding. En die schrokken natuurlijk.
1: Ja, die wisten dat niet.
30: Die wisten dat niet. Nee,
1: niet te geloven.
2: Hoeveel mensen gaat het dan?
30: Destijds ging het om 16.000 mensen met een openstaand vonnis. Voor alleen het pakket Amsterdam.
1: 16.000?
30: Maar
1: alleen Amsterdam?
30: Ja. En daar had ik een filter op losgelaten van 90 dagen of meer. Ik denk, 3 maanden gevangenisstraf, dan moet je aardig wat doen in Nederland.
1: Ja.
30: En het bleef er nog steeds 1644 over. Voor alleen het pakket Amsterdam.
1: Zo.
30: Vervolgens ging ik zoeken in de andere pakketten. We hadden destijds 18 arrondissementen in Nederland. Er werden er nog heel veel mee. Vele malen mee.
2: Om duizenden. En nog steeds vandaag de dag?
30: Wat ze nu communiceren is dat er nog steeds 6.000 mensen zijn met een openstaand vonnis die gevangenisstraf van 120 dagen of meer hebben.
2: En een of ander is Bolle Jos.
30: Dat is wat ze nu naar buiten brengen. Ik denk dat het anders is. Maar dat is
1: meer, denk jij?
30: Ik denk dat het meer is. Ja.
1: Maar dat wordt dus ook niet opgelost. We zitten hier met allemaal onoplosbare problemen.
30: En Bolle Jos is een ander verhaal. Bolle Jos is verdachte. Is geen veroordeelde crimineel nog. Is nog
1: de kans is groot dat hij niet gedaan heeft.
2: Hij is gesignaleerd.
30: Ja, dat klopt. Hij is gesignaleerd.
2: Dus hij moet opgepakt worden. Dus
30: er zijn verschillende categorieën van voortvluchtigen. Die kwamen er later bij ons bij. We begonnen met veroordeelde mensen die een gevangenisstraf hadden openstaan. En later kwamen er ook de verdachten bij. En de mensen die door het buitenland gezocht worden. Ja.
2: Hoeveel heb je er gepakt in die tijd?
30: Ik heb in de tijd dat het team bestaan heeft, hebben ze ongeveer 700 zaken gedaan. En ik ben een beetje cijfergek. Ik heb 551 zaken actief aan meegewerkt.
2: Mensen die op de vlucht waren, heb jij opgepakt.
30: Ja. En dat varieert van een fraudeur met 90 dagen tot verkrachtingen, moorden.
1: Ja, grote namen ook.
30: Grote namen ook, ja.
1: Winnet Marta.
30: Ja, daar begint het boek mee. Ja. Het was destijds niet voor een openstaand vonnis, maar hij moest als getuige verschijnen voor de rechtbank. Dan kan de rechtercommissaris dwingen bij een getuige. U moet komen. Zijn personage maakte destijds dat het niet ging met aanbellen aan de deur.
1: Nee, u hebt dat was niet de type mee. Dat je even opbelde ook.
30: Ja, dus, toen
1: even
30: langs. Dus dat was een van de eerste zaken die ik deed. Want ik zat bij de afdeling verkeer. Dat was ook nog de kringslag die hierin zit. Is, ja. Dus ik ging bouwen op een afdeling die verkeer was. Daar hoort opsporing helemaal niet thuis. En toen werkte ik bij verkeer. En toen moesten we de Wendt Marta voor die getuigenis van huis halen. En dat hebben we toen gedaan met het observatieteam en het arrestatieteam.
1: Ja, beschrijf het een beetje voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, het boek. Hoe was dat?
30: Ja, wat er destijds gebeurde was, de officier van justitie gaf toestemming voor de inzet van het arrestatieteam. Dat had alles te maken met zijn personage en de onderzoeken waar hij in betrokken was op het moment.
1: Gevaarlijke jongen, voor de duidelijkheid.
30: Hij is inmiddels geliquideerd, maar ja. het was gevaarlijke jongen.
1: Understatement.
30: Understatement. Ja. De wereld waar hij in zat vooral ook. Hè, want ik heb hem zelf ook wel eens gesproken toen hij binnen zat. En dan valt het altijd hartstikke mee. Maar de wereld waar hij in zat, was zware
1: drugs. Als je Jan leert kennen, is je ook heel aardig.
30: Is je ook heel aardig.
1: Ja, het is gewoon zo. Ja.
30: Zo is het. Dus, en dan hebben we met een arrestatieteam hem aangehouden. En eigenlijk de kringslag was, het observatieteam zag hem rijden. Het arrestatieteam sluit hem aan, willen hem aanhouden. En precies op dat moment kwam er een motoragent aan en die leidt hem een alcoholfuik in. Voor alle partijen schrikken, want niemand weet wat er gebeurt.
1: Ja.
30: Het arrestatieteam greep meteen in. En die moest ook wel een beetje lachen achteraf. Want die motoragent schrok zich rot natuurlijk, logisch. En alle collega's die met een blaaspijpje in de controle stonden ook. Maar goed, hij is veilig binnengekomen. Dus
2: Van die voortvluchtige... Zaten de meeste in Nederland of waren ze in het buitenland?
30: Wij deden alleen maar mensen die in Nederland zaten.
2: Okay.
30: En voor mensen die in het buitenland zaten, hadden wij een hele goede contactpartner. Dat was de test, dat staat ook in het boek. Het team executie strafvonden ze destijds in Zwolle. Wat nu overigens het Fugitive Active Search Team is geworden. Dus een team wat er nu nog steeds mee bezig is met voortvluchtigen. Dus als mensen in het buitenland zaten, droegen we ze aan hun over. Dus de boeven die wij deden, zaten echt allemaal in Nederland.
2: Maar dat zijn toch mensen dan die ergens met een postcode en een huisnummer... Ja, geregistreerd staan.
30: En dat is precies hetgene wat misging. Dus als je geregistreerd staat, dan kan je aan de deur gaan. Is die thuis, ja of nee?
2: Ja.
30: Ik begrijp ook wel. Mensen die 3 jaar moeten zitten, doen of niet open, of ze springen op het balkon eruit. Maar dat is wel de manier waarop er toen gewerkt werd. Dus de uniformpolitie kwam aan de deur en die zei, u hebt een openstand voor, dus u moet mee.
1: Gaat u mee?
30: Natuurlijk nooit kwijt.
1: Als het kan.
30: Wat wij deden was stiekem blijven, geheim blijven... tot het moment dat die man niet meer weg kon en dan pakten we.
2: Dat je zeker wist dat hij thuis was ook?
30: Ja, dat hij of thuis was, of dat hij in zijn auto reed... of dat we de telefoon van zijn vriendin tapte... en dat we hoorden, we gaan afspreken, we gaan uit eten. Ja, je werd er niet uit eten.
2: Ik heb dat in België een keer meegemaakt.
1: Wat dan?
2: Nou, daar ging ik op. Ik ben getrouwd geweest, ik had toen een vriendin... daar woonde ik al 5 jaar mee samen. Maar in België ging je in de tijd nog scheiden op grond van feiten. Ja, of... in overeenstemming. En grond van feiten was dat je betrapt moest worden met iemand anders. En de Rijkswacht die was mij al een week lang aan het kijken of ik thuis was.
1: Oh ja?
2: Maar mijn auto stond in de garage. Tot op een dag zagen ze 's nachts mijn auto staan. Er wordt er geklopt, hebben ze een huiszoekingsbevel. Typemachine mee. Gaan ze naar het bed, voelen ze, u heeft hier geslapen. En dan heb je een feit. En dan heeft je... ex-partner een reden om te scheiden. Die wet bestaat inmiddels niet meer.
1: Bijzonder.
2: Dat was nog een oude wet vanuit de tijd van Napoleon.
1: Ja.
2: En dan gaat zo'n rijkswachter zitten, typemachine, borreltje erbij. En zegt hij tot ziens.
1: Oh?
2: Ja. Maar dan gaan ze dus echt, dat is echt waar. Het was echt, ik wist ook niet wat ik meemaakte. Maar dat was echt zo. Ja. En dan gingen ze echt een week lang posten. Om zeker, want als ze wisten van we gaan nu naar binnen en hij is er niet, dan weet hij. Dat we hem zoeken.
1: Ja, ja, maar ja dat het niet doorgaat.
2: En dan krijg je ook echt een veroordeling van overspel. Dat staat dan ook in je
30: strafblad.
2: Ja. En een boete van 250.
1: Maar je hebt dus een strafblad voor overspel?
2: Toen wel, ja. Ik denk niet meer dat het nu
1: nee, bestaat. Denk je niet dat als ze nu gaan zoeken? Dat is wel een goed verhaal voor vanavond bij Vandaag in Zeit.
2: Nou, dat zou
1: ik jawel, dat zeggen. Ik zeg, Jan heeft een strafblad vanwege overspel. Wel een goed verhaal.
2: Ja, dat is een goed
1: verhaal. Maar Napoleon, dat hebben ze
2: dat
1: lang...
2: Dat was nog uit de tijd
1: hebben ze lang volgehouden dan.
30: Ja. Ik denk dat daar nu de capaciteit niet meer voor is. Om daar
2: op die manier gingen ze daar vroeger mee om.
1: Ja.
2: En daarom kon je dus... En dat wilden die exen allemaal. Ze wilden een feit hebben.
1: Had je zoveel exen dan?
2: Ja, 1, maar
1: okay.
2: Algemeenheid.
1: Ja, je zegt al die exen. Ja,
2: en dan moest je normaal naar de vrederechter komen. En dan 3 keer in de jaren zei hij... Zijt gij nog steeds van zinnen om te scheiden van elkander?
1: Ja.
2: Ja, ja. Over 3 maanden zie ik u weer. Maar als dan één van de partijen niet verscheen, moest het hele circus weer opnieuw.
1: Man.
2: En daarom beelden ze vaak dat ze een feit hadden. Want dan kon die scheiding doorgezet. Dus je leert hier nog eens wat, hè, in dit programma.
1: Ja, ik leer heel veel. Ja, toen Snoekenparadijzen las ik ook. Ja, ook dat deed je ook, toen ook nog, inderdaad. Je hebt veel gedaan eigenlijk,
2: heel
1: he?
2: Veel gedaan.
1: Je hebt niet bij de politie gewerkt?
2: Nee, niet bij mijn broer. Mijn jongste broer bij de politie.
1: Oké. Okay. Oh. Maar ja, je had er ook zo bij kunnen werken. Maar klopjacht, een van de leukste verhalen. Trek er nog even eentje uit waarvan je zegt, dat vond ik echt heroïsch. Dat
30: nou, wat ik een hele mooie vond, is een van de laatste die we in het boek beschrijven. Is een jongen die een aannemer heeft doodgeschoten in de buurt van Hilversum.
1: Ja.
30: Bij een woningoverval. Die man is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf destijds. Ergens begin december. En twee dagen daarna belde de officier van justitie me op. We hebben wel de rechtszaak gewonnen. Hij is veroordeeld tot 15 jaar. Maar we hebben een probleem. Hij is helemaal niet binnen. Hij loopt buiten. En dat mocht toch even niet in de krant. Dus of ik even mijn best wilde doen. Het was kersttijd. Dus we hebben met heel weinig mensen binnen 9 dagen, dacht ik, de man gevonden. En binnen gehaald. En wat ik daar heel mooi aan vond in die zaak was. Het was een jongen met een getatoeëerd traantje op zijn wang. Dat betekent in de scene dat je iemand vermoord hebt. Dat klopt in zijn geval ook. Nou, die man is allemaal even stoer natuurlijk. Tot het moment dat ze bij ons achter in de auto zaten. En we reden terug vanuit Almelo, want daar hadden we hem aangehouden, richting Amsterdam. En mijn collega zit naast hem achter de bank. En die drukt zo zijn knie in mijn rug van kijken via je spiegel. En dikke tranen over zijn wangen. Dus dan moet ik een klein beetje gniffelen in mezelf. Maar ik denk ook, ja, het is helemaal stoer van je jongen. Maar er zit een hele familie die je vernield hebt.
1: Ja.
30: In Schravenland. Dus dan heb je en heel veel eer voor je werk. En er komt even een klein mooi moment dat je om hem kan lachen.
1: Dat soort mensen dan gewoon in Nederland blijven. Wat jij net al zei. Dan verwacht je eigenlijk dat ze naar het buitenland vluchten.
30: Ja, maar. Goed, dit was een paar dagen nadat hij definitief veroordeeld was. Dus ja, hij was natuurlijk wel actief bezig om
1: Het land te
30: iets
1: verlaten.
30: Te gaan doen. Ja, ja. Ja.
2: Hadden er sommigen nog ook een prijs op hun hoofd?
30: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat van de 551 zaken die ik gedraaid heb, ik in ieder geval van 3 verschillende mensen weet dat ze inmiddels geliquideerd zijn. Dus, het is wel een scene waar ze in zitten. Ja.
1: Ja. Lange noemen ze je steeds ook, hè?
30: Lange, ja. Dat klopt wel.
1: Daar ben jij, hè? Ja. Patrick van der Valk, klopjacht.
30: Ja, goed.
1: Overal te krijgen nu, neem ik aan.
30: Zeker, ja.
1: Goed dat je er was. Bedankt.
30: Helemaal goed. Dank
1: je. Tot de volgende keer.
30: Tot de volgende keer.
2: Dag.
27: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
0: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Nina van den Dungen.
8: Maandag is Thomas van Zelder weer en hij trapt de uitzending af met het economenpanel over de Europese Centrale Bank, die voor het eerst in 3 jaar de rente heeft verhoogd. Daarna spreekt Thomas met Sita Bakker, directeur van brancheorganisatie Outreach, en hij vraagt haar hoe groot de dreiging is dat lokale overheden buitenreclame verbieden. Je kan het allemaal horen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes!
31: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
3: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: BNR Verkeer.
15: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De vrijdagmiddagspits is in volle gang. Nog steeds in het midden en zuiden van het land de meeste vertraging. 350 kilometer nog bij elkaar. Half uur oponthoud op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De kop van 12 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Culemborg. Ook op de A27 in zuidelijke richting is het druk vanuit Utrecht naar Breda. 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam met een half uur vertraging. En dan nog de files op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Hoenderlo. Een kapotte auto op de rechte rijstrook. Kwartiertje vertraging. En rij je verder door naar het noorden richting Zwolle, kom je bij Apeldoorn-Noord nog eens in een file, 6 kilometer en 20 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn, bij Twello bij 97.8 en op de A2 Maastricht-Eindhoven controle bij Born bij 236.0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De Nederlandse zorg is tijdens de coronapandemie maar net ontsnapt aan code zwart. Dat zei oud-premier Rutte tegen de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem wilde het kabinet het virus onder controle houden en voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raakten. Dat code zwart uitbleef kwam door genoeg IC-bedden in Duitsland. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
17: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
19: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
20: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
22: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
20: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
23: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
32: Kenneth Smit.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: The Friday Move.
1: We hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
2: Die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler, dat is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet.
6: PFAS, dat zit overal en gegarandeerd ook in een Kamerlid.
7: Ja, want het zit in iedereen.
21: Wilfried Gené.
24: Tweede uur van deze uitzending van The Friday Move zit een Nistelrode bij The Duke. En mijn co-host van vandaag is niemand minder dan Jan Slachter. Die een bijzonder verhaal vertelde net. Dus in België werd je dan gecontroleerd. Als je
25: word je gecontroleerd, als je dan heb je een feit.
24: Ja.
25: En dan, ja, dan kun je een echtscheiding aanvragen.
24: Ja. En het feit was dat je een andere vriendin had? Of dat je alleen
25: waar ik al 4-5 jaar mee samenwoonde.
24: Waarom duurde dat zo lang, die scheiding dan?
25: Ja, dat duurt in België. Toen duurde dat best wel lang.
24: Ja. Je hebt sowieso veel dingen meegemaakt. Ook in Mali een bomaanslag heb ik ooit een keer gelezen. Toen moest je ook nog zorgen dat je naar buiten kwam. Dat was niet zo makkelijk ook.
25: Dat was niet gemakkelijk, nee. Nee, dat waren toen in Mali voor het programma Missie Max. We zaten in de kantine en we hoorden enorme knallen en een luchtverplaatsing. En er was een autobom afgegaan.
24: Ja.
25: Niet naast de kantine, een stukje verderaf. Maar ja, dan moet je onder de tafel liggen en dan... Was er grote paniek, want je maal moet je 3 minuten blijven liggen. Maar de Duitsers hadden daar de leiding in dat kamp. En die begonnen na 1 minuut al te rennen en te schreeuwen. Toen dacht ik echt, een moment, die terroristen zitten nu binnen.
24: Ja.
25: Maar het waren de Duitsers die lawaai maakten. En toen wilde iedereen naar buiten rennen. Toen werd ik onder de voet gelopen, mijn knie open. Ik was mijn cameraman kwijt. En dat was echt wel een grote paniek. En na 3 uur heb je een black hole. Je kan niet bellen, je kan helemaal niks. En toen mochten we weer terug naar onze slaapvertrekken.
24: Okay.
25: Ja, dat was het spannendste wel wat ik heb meegemaakt.
24: Maar je ziet dan ook hoe menselijk gedrag is, toch? Want dan gebeurt er iets met mensen.
25: En dan gaat iedereen raakt in paniek.
24: Ja.
25: En achter in die zaal hoorde ik dus heel veel tumult. Maar ik lag onder mijn tafel, ik kon niet zien wat er gebeurde. En dat was voor mij wel een moment dat ik mijn regisseur aankeek, Arie Schouwenaar, en ik dacht van nou, dit gaat niet goed. Maar ja, wat doe je dan? En toen begon iedereen te rennen. Maar
24: er was maar 1 uitgang? Of hoe
25: 2 uitgangen, eentje daar, eentje daar. En daar was
24: het. Ja, zit op de radio, maar links en rechts. Ja,
25: ja, links en rechts.
24: Ja.
25: En dan moet je door een smal deurtje. En dan moet je gaan rennen.
24: Ja.
25: Ik zag schoenen op de grond liggen. Dat was echt...
24: Je moest eerst nog die deur doorkomen, lijkt mij.
25: Ja, en dan ben ik opzij geduwd. En toen lag ik tegen een betonnen rand aan met mijn knie. Nou, niet ernstig hoor, maar een beetje bloed. Broek kapot. En dan krijg je wel direct ook daarna... komt er iemand van Defensie, psychologische hulp. Nou ja, goed, ik heb daar niks aan overgehouden.
24: Nee, je bent
25: maar dan zie je dus wel dat in dat soort oorlogsgebieden toen... maar dat was ook in Afghanistan, daar ben ik ook een aantal keer geweest... Ja, daar konden dit soort dingen gebeuren. In Kandahar gebeurde toen iedere week wel een aanslag.
24: Ja, waarom doe je dat dan? Waarom ga je daar naartoe?
25: Ja, om dat programma te maken.
24: Nee, dat snap ik wel, maar waarom zou je het doen?
25: Nou, omdat ik dat mooi vond. Ik vond het mooi om met name in die landen toen, Afghanistan, Mali... er was weinig contact met het thuisfront. Kijk, militairen die nu in Litouwen zitten en Roemenië of wat dan ook... die kunnen facetimen. Maar daar kon dat niet. En wij brachten groeten van het thuisfront naar de militairen toe. En maakte daar een programma over. Ter ondersteuning van het thuisfront. Maar ook om de militair een groet uit te laten spreken voor het thuisfront. Ja, en ook te laten zien van wat daar gebeurde. En wat ik nog steeds heel frappant vind... is dat wij door toedoen van de Amerikanen Afghanistan hebben verlaten. En het land hebben achtergelaten als een weeskind. Terwijl als we er nog hadden gezeten... dat had veel langer moeten duren, dan was het misschien nog wel wat geworden met dit land. Maar ja, de Taliban is daar weer aan de macht.
24: Ja,
25: en alles is bijna, durf ik wel te zeggen, voor niks geweest.
24: Ja, de situatie voor vrouwen is slechter dan het ooit geweest is ook daar.
25: Ja, ja.
24: Dus terug naar de
25: terug naar af,
24: oertijd, zeg maar, bijna.
25: Ja, en terwijl ik ook, ik ging buiten het kamp ook. En dan zag ik jonge kinderen naar school gaan, meisjes naar school gaan. Er gebeurden echt wel mooie dingen toen in Oeruzkan. Maar dat is allemaal weer voorbij.
24: Ja. Doe je dat uit ijdelheid of doe je dat omdat je vindt dat je de juiste man ook bent op dat moment?
25: Ja, ijdelheid. Ik heb dit bedacht en ik heb het gedaan.
24: Ja.
25: Maar zeg, kan iemand anders dit doen? Ja, ook iemand anders had dit kunnen doen.
24: Want je hebt veel gedaan voor je wel.
25: Ja, maar dat valt best
24: Max
25: wel mee.
24: Max was eigenlijk Jan Slachter op een gegeven moment.
25: Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd werken er ook 175 mensen bij ons... die iedere dag die programma's maken. Die maak ik niet. Die maken zij.
24: Ja, maar je presenteert heel veel. Je bent
25: maar
24: veel...
25: Wat presenteer ik?
24: Nee, ik kijk nooit. Dus ik weet het niet.
25: Dus,
24: nee.
25: Dat is onzin. Er wordt altijd gezegd.
24: Ja.
25: Ik doe Missie Max. Dat doe ik nog steeds. Dat is 1 programma. En ik doe Max Maakt Mogelijk. Dat is ons Goede Doelenprogramma. Maken we 9 afleveringen van per jaar. En wat doe ik nog meer?
24: Nou, misschien moet ik de vraag onderuit. Ben je ijdel?
25: Iedereen is ijdel.
0: Echt waar?
25: Ja.
0: Ben ik ook ijdel?
25: Ja? Ja, je kijkt ook 's ochtends in de spiegel, zit mijn haar goed. Je trekt een mooi jasje aan, je ziet hier helemaal tip-top. Kleurencombinaties kloppen. Nee, tuurlijk, iedereen is ijdel, Wilfred. Laat niemand hier zeggen dat hij niet ijdel is. Kijk naar deze mensen allemaal. Die mevrouw, ijdele die mooie
0: mensen,
25: jurk.
0: En veel ijdele mensen.
25: Allemaal ijdele mensen.
0: Eigenlijk wel.
25: Ja.
0: Ja, eigenlijk is iedereen wel... Ja, als ik er om me heen kijk,
25: onze DJ is ijdel.
0: Hé, wat laat je nou straks achter? Als het gaat een keer voorbij. Je gaat ook een keer stoppen, je gaat een keer weg. AI kan jou misschien voor de rest van je leven... althans voor het bestaan van de mensheid klonen... en zorgen dat er altijd iemand...
25: Toch die stem is.
0: Ja, die stem is. Maar wat laat je dan achter? Wat heb je dan neergezet?
25: Ik denk dat ik dan een omroep heb neergezet... die voor een bepaalde doelgroep... wat ik altijd voor ogen heb gehouden...
0: Hmm. De rollatoromroep, dat ze zeiden toen je begon, toch?
25: De rollatoromroep zeiden ze, het wordt helemaal niks. Nou, inmiddels zijn wij de grootste omroep met 445.000 leden. Hebben het grootste weekblad van Nederland, dus laat ze maar lachen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat wij er ook voor onze leden zijn. Ik doe ook wel de ledendagen, maar dat komt niet op televisie.
0: Hey.
25: Het Max Orkest, nou, daar toer ik mee door Nederland.
0: Ook nog?
25: Ja, op 27 september het laatste concert in Haarlem. De eerste voorstelling, de middagvoorstelling, was binnen een paar uur uitverkocht. Nu doen we ook een avondvoorstelling. Dat vind ik leuk om te doen. Contact met leden, iets voor mensen betekenen. Ook voor Met Max Maakt Mogelijk. En dat hoop ik toch wel te kunnen blijven doen. Ook als ik geen bestuurder meer ben.
0: Oké, heb je Eus laatst tijd nog gesproken?
25: Nee, niet gesproken. Nee, jij?
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik kom hem ook niet meer tegen.
25: Ik zie hem ook niet meer.
0: Nee, maar als je hem tegenkomt, hoe is dat dan?
25: Nou, niks.
0: Niks?
25: Niks, nee.
0: Wil je ook niet meer mee praten?
25: Nee, ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten doen. Nee,
0: okay.
25: Heb ik geen behoefte aan.
0: En Matthijs, spreek je hier nog wel eens?
25: Daar heb ik laatst mee gegeten, ja.
0: Was dat niet een beter programma voor jullie geweest dan nog voor SBS6? Dat met dat muziekprogramma, gewoon lekker rondreizen?
25: Misschien wel, maar ik snap ook wel waarom hij die stap heeft gezet. Kijk, hij zou dolgraag misschien wel iets willen doen. Het is nooit mijn intentie geweest, laat ik dat nog maar een keer zeggen... om die vriendschap die uiteindelijk is ontstaan met Matthijs... ging mij puur om van hoe gaat het met je, dat toen die in een diep dal zat. En er is een vriendschap uit ontstaan. Maar nooit met de intentie, je moet een programma met ons komen maken. Maar hij heeft geen vertrouwen in de NPO. Weet je wat daar allemaal zit? Er zit nog steeds wel Suzanne Kunstler en BNNVARA, noem het dan maar op... waar hij natuurlijk enorm mee in leeft. Dus dat hij die keuze heeft gemaakt voor SBS6, voor John de Mol... Frans Klein, die goed kent vanuit zijn VARA-tijd, die snap ik heel goed.
0: Ja. En, als je ziet dat de critici roepen, ja, dat is niks voor SBS6. Dit gaat floppen, dat wordt helemaal niets.
25: Zeg ze allemaal, dat vind ik allemaal onzin. Dit zal zeker geen 2 miljoen kijkers trekken. Maar we hebben allemaal een afstandsbediening. En als je Matthijs wil zien met dat programma, zet je hem gewoon op 6.
0: Ja.
25: Dat is het enige wat je moet doen. Dus dan wordt er niet tegen gezegd, u mag hier niet naar kijken... want dit is niet voor u geschikt of zo. Nee, je drukt op dat knopje 6 en je bent er.
0: En je gunt het hem.
25: En ik gun het hem van harte. En ik denk dat het een goede stap is om heel langzaam... weer dit mooie programma te maken, muziek. Hij is succesvol in het theater, gaat openluchtconcerten geven. Hij zit heel goed in zijn vel.
0: Ja.
25: En nou, dat gun ik hem echt van ganse harte.
0: Ja, nou, dat onderschrijf ik.
25: Nou, mooi.
0: Ja. DJ zit er kort op, hè? Dat merk je wel. Goeie DJ natuurlijk ook.
25: Ook ijdel, hè?
0: Ja, denk je dat hij ijdel is?
25: Ja, ik denk dat hij nog
0: ijdel is. Ja? DJ Desmond ijdel? Ja, haar zit wel goed, klopt allemaal. Ik wil ook zeggen dat jouw haar goed zit, Rick Elfring.
25: Ja, wel mooi pak en mooi horloge.
0: Mooi horloge om en zo. Ja, bandje erbij, hartstikke goed allemaal. Rick, wie wordt de wereldkampioen? Rick Elfring is een deskundige van PSV, maar hij weet meer, hè? Hij weet meer dan alleen PSV, toch, Rick?
4: Ja, daar hoop ik wel, Wilfred. Wie wordt de wereldkampioen? Ik denk... Spanje eigenlijk.
0: Dat dacht ik eerst ook, maar ik ben nu toch overgestapt op Frankrijk.
4: Ja, Frankrijk, Engeland, Spanje. Duitsland misschien toch ook nog wel. Vorige week gezien tegen Amerika. Ja? Toch wel erg goed. Amerika, ja, daar had ik ook wel wat meer van verwacht in die wedstrijd. Maar...
0: Ja?
4: Nou ja, Duitsland was echt beter. Dus ja, het was niet een kwestie van...
0: Twee spelers van Amerika die uitzonderlijk zijn dan?
4: Nou, Pulisic is natuurlijk een fantastische voetballer. Ik vind dat zij met Tillman, met Dest, hebben ze echt prima spelers. Ja, en ze hebben wel wat jongens uit de Premier League daar rondlopen. Dus, maar ja, Amerika kan best verrassen. Maar ze zijn absoluut geen favoriet voor de wereldtitel. Nee, dat zeker niet. Al denken ze dat zelf misschien wel, maar...
0: Nou ja, dat is dat chauvinisme natuurlijk.
4: En ik neem je moet er ook in geloven.
0: Dat Trump van alles gaat organiseren om die Amerikanen in die finale te krijgen. Denk je ook niet?
25: Hij gaat...
0: Ik denk dat er gewoon hele elftallen gedeporteerd worden door ICE opeens.
25: Gaat mensen naar huis sturen.
0: Dat hij heel Frankrijk op een gegeven moment gewoon eruit gooit gewoon en zo. Dat zou zomaar kunnen.
4: Ja. Nou ja, misschien een kwartfinale of zo. Dat zou kunnen.
0: Ja. En wat maakte Duitsland goed in die wedstrijd, vond jij? Wie?
4: Nou, zij waren gewoon echt beter. En Amerika begon wel goed. We hadden echt wel een aantal kansen. Maar ja, het veldspel, het positiespel van Duitsland was gewoon beter. Dus
0: speelde Wiertz of niet bij Duitsland?
4: Ja, maar dat is natuurlijk...
0: Hoe kan het nou dat hij in het Duitse elftal zoveel beter speelt dan bij Liverpool?
4: Ja, geen idee.
0: Is dat,
4: dit
0: he?
4: Seizoen is natuurlijk, het hele seizoen is bij Liverpool niet geweldig geweest. Hè? En, ze liepen eigenlijk van het begin af aan een beetje achter de feiten aan. Dus...
0: En ik denk toch, ik weet niet in hoeverre dat jij... Ja, je bent ook een voetballiefhebber, toch?
25: Ja, maar ik vraag me niet naar namen of wat dan ook.
0: Nee, maar het overlijden van een speler, een van je belangrijkste spelers... dat heeft volgens mij binnen een team zoveel impact. Arnold Brugging vertelde dat toen hij in Hoffenheim speelde, volgens mij. En ook in Sevilla speelde ooit Galit Boularus. Die raakte allebei ook een speler kwijt. Eén nam dat zelfmoord gepleegd, één keer. Die andere die kreeg een hartaanval. Hij zit het hele jaar door kijken naar die plaats waar die speler al die tijd zat. Ja. En elke keer als je die kleedkamer in komt, dan denk je even aan hem... Je neemt het toch mee?
4: Ja, denk ik ook. En uiteindelijk resulteert dat in een hele trieste gebeurtenis voor Arne Slot ook nog. Want die is ontslagen. Nou ja, financieel zal hij daar niet minder van worden.
0: 8 miljoen.
4: Maar
0: hoeveel?
4: Uiteindelijk 8 miljoen. Wel vervelend.
0: Nou. Ja, is oké, toch?
25: Dat is netjes.
0: Ja, jij moet het met die 2,5 ton doen. Dus dat is toch anders.
25: Een sloeberaar ben.
7: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: De publiek onderboord. En ik heb het niet gedaan.
2: Nee, maar dan was je gewoon een man in bonus geweest.
1: Dan wellicht wel, ja. Ja. Maar goed, ik heb daar een beetje. Ik verdien genoeg. Ik heb echt geen klagen. Dus mij hoor je niet.
2: Oké, je hoort steeds wel een piep voorbij komen. Het is als weer een van die vitrines opengaat. Ja. En weer een prachtig horloge van.
1: Ja, er zijn er volgens mij al 5 niet verkocht, heb ik begrepen.
2: Van Gassan er weer eruit gaat hier. Ja, er zijn dus genoeg mensen die geld mee hebben genomen.
3: Ja.
2: Ik, hè?
3: Ja, dat is in de voetballerij ook niet ongewoon. Dus dit,
1: Maar het zijn toch ook modepoppen geworden?
3: De voetballers zelf bedoel je, Jan? Of?
1: Ja, de
3: voetballer. Ja, dat hoort er ook allemaal een beetje bij. Goed verzorgd zijn, toch? Is toch geen probleem? Maar... Als je maar op het veld presteert, dan gaat het prima.
2: Ik zie nu even niet staan, Benno Lezer. Maar die vertelde mij dus dat hij erbij was in 1966 bij het WK. En dat hij het doelpunt heeft gezien van Jeff Hurst. En dat hij erin zat. Hij zei, ik stond precies op de doellijn.
1: Oh.
2: Ja, dus jammer dat hij niet in staat om het
1: even
2: te
1: komen vertellen.
2: Te verifiëren, eerlijk gezegd.
3: Ja. Had hij toen al
2: een horloge verkocht, hoor. Ik weer zo'n piep.
3: Had hij toen al om.
2: Ja, dat zal daarnaast wel. Maar dat vond ik wel een goed verhaal. Alleen, hij is nu even vertrokken. Wie is voor jou de favoriet eigenlijk?
1: Ja, ik heb gezegd Nederland, maar dat is meer...
2: Chauvinistisch is dit.
1: Chauvinistisch.
2: Een beetje maxachtig antwoord dit.
1: Maar Frankrijk zie ik wel wereldkampioen worden.
3: Ja. Nou, Nederland zal er eerst wat meer ballen in moeten gaan schieten. Want dat is vooral het probleem geweest de afgelopen wedstrijden, denk ik.
2: Ja. Maar je ziet hem malen gewoon dat hij een soort oranjekoortsvrees heeft.
3: Ja, gek is dat. Uiteindelijk, kijk, die laatste wedstrijd bij Roma schoot die penalty binnen. Maar ja, goed, die missen die is ook. Dan toch komt hij dan terug in de rebound, pakt hij hem. Dat geluk moet je dan ook een beetje hebben in een moment dat je er gewoon lekker in zit. Ja, bij Oranje moet hij eigenlijk 1 bal binnenschieten tegen Algerije. En
2: tenminste 1, hè?
3: Ja, en de wedstrijd daarna ook. Ja, dat gebeurt dan niet. En dan toch gaat dat knagen aan die jongen. Ja, Depay vond ik niet fit. Niet fit ogen. Dus ik denk toch dat Malen gaat beginnen. Alleen aan de rechterkant was ook wel een probleem. Misschien moet hij toch met Koopmeiners gaan proberen. Dat hij een iets minder offensieve rechtsbuiten gebruikt. En dan Dumfries die aan de zijkant...
1: Hoe heet hij een speler? Summerfield? Die vond ik wel heel goed.
3: Ja, offensief wel. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook altijd iets van verdedigende discipline. Geen balverlies leiden, dat soort dingen. En ik denk dat daar Teun Koopmeiners met name beter in is. Plus is de vraag of je Dumfries niet te veel afremt... op het moment dat je iemand hebt die zelf ook heel veel naar de achterlijn wil.
2: Dat is een goede analyse dit jaar.
3: Ja, klinkt heel... Maar Dumfries is een van de wapens van Oranje... en die moet je vooral niet afremmen.
2: Ja, ja. ESV'ers komen niet echt tegen bij dat Oranje op dit moment. Nee. Guus Stil, die pakt gelijk rood.
3: Ja,
2: Guus die maakte de dubbele handsbal, dat is ook knap.
3: Nee, maar die is in principe natuurlijk
2: een soort cirkellopen was het, met handbal.
3: Ja, die is voor een bijrol ook meegegaan. Die is natuurlijk niet voor een hoofdrol meegegaan.
2: Nee.
3: Kijk, Guus Stil is wel iemand die op trainingen altijd het spelers moeilijk maakt. Geeft alles. Nou ja, dat moet je in zo'n groep ook hebben, denk ik.
2: Hij maakt het op trainingen andere spelers moeilijk?
3: Ja.
2: Dat is dus verdienste?
3: Hij heeft bij PSV ook wel eens op de... Nee, het is ook gewoon een goede speler, Wilfred. Maar hij is bij PSV ook wel eens op de bank gekomen. En ja, dan komt hij er uiteindelijk toch altijd weer in.
2: Dat is waar. En op allerlei verschillende posities ook.
3: Hij heeft bij Feyenoord echt prima seizoenen gehad. Hij heeft bij PSV heeft hij het hartstikke goed gedaan in de afgelopen jaren. Maar het is geen gedroomde basisspeler voor Oranje natuurlijk. Dat is helder. Dat is normaal gesproken Reinders. Maar als hij niet in vorm is, Ja, je wilt een keer toch iets forceren. Misschien met zijn loopvermogen, met voorin wat meer activiteit. Ja, dan heb je aan Til misschien toch een goeie.
2: Ja.
1: Hoe is het met de keeper?
3: Volgens mij niet zo goed, hè? Dus goed, uiteindelijk een keeper.
2: Wat nou? Ga je zeggen dat keeper niet belangrijk is? Nee, zo zeg je het namelijk,
3: is wel
2: Rick.
3: Belangrijk, maar...
2: Sluitpost hoor ik hier.
3: Nee, maar
2: letterlijk en figuurlijk.
3: Ik vind uiteindelijk het veldspel is het belangrijkste. En de keeper is natuurlijk... Verbrugge is wel de beste. Alleen ja.
2: En die Roefs, dat is ook een goeie. Die heeft een fantastisch seizoen gedraaid.
3: Die heeft een goed seizoen gedraaid.
2: En ik
3: denk ook dat hij beter is dan Vlekken.
2: Ja.
3: Want die heeft in Oranje ook nog niet zo'n indruk gemaakt. Hè? Nee. Dan weegt dat shirt.
1: Wie gaat het worden dan? Denk je?
3: Ik denk zelf dat hij voor Vlekken gaat. Want anders had hij de vorige keer ook niet gespeeld.
1: Ook in, ja.
3: Maar ja, goed, het Oranje shirt woog wel zwaar, zoals dat dan heette.
2: Ja, die heeft er veel last van, ja.
3: Ook zo'n cliché, maar... laten we het zien. Ik ben niet in Amerika. Ik weet ook niet hoe het met Verbrugge is. Maar het zag er niet goed uit.
2: Nee, dat zou niet lukken. Dat kunnen we bij deze wel vaststellen.
1: In Japan, wat gaan we doen?
3: Gelijkspelletje. Japan is de nummer 18 van de wereld. Hè? Laten we ook niet doen alsof het niks voorstelt.
1: Winnen van Japan.
3: Ik moet dat nog zien. Oranje was niet bepaald.

0: in goede doen, de laatste wedstrijd.
1: Maar ja, dat zijn oefenwedstrijden.
2: Maar dan neem ik ze even allemaal met je door. Dan Tunesië hebben we ook nog.
0: Ja, Tunesië is al
1: 4-0.
0: Dat gaat goed komen. Dus Oranje gaat die groepsfase gewoon overleven. Dat is ook geen punt.
2: En dan pakken we Marokko of Brazilië en dan zijn we klaar.
0: Ja, dat is dus het punt. Je komt in de round of 32 kom je al tegen een heel goed land. Ja, Marokko is gewoon de nummer 8 van de wereld.
2: Ja.
0: En fantastisch in vorm.
2: Met die Brazilianen kunnen toch ook wel een beetje voetballen?
0: Die kunnen het ook wel.
2: Ja, nee, maar ook niet verkeerd allemaal.
0: Het kan best zijn dat Marokko inderdaad, dat die de
1: tegenstander van... Als we één staan, maar dat weten we, dan wordt het Brazilië of Marokko.
0: Ja, dat kan. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Daar word je niet vrolijk van, hè?
1: Nee. En twee?
0: Ja, dat kan ook. Het kan alle kanten op, hè. Dus het kan ook Brazilië worden.
1: Ook als je twee bent, kan dat.
0: Moet je niet hebben, natuurlijk.
1: Ja.
0: En Marokko is in prima vorm. Met Saibari natuurlijk, die nu...
2: Hoeveel is het nu uiteindelijk geworden, het bedrag?
0: Het is nog niet rond, hè, Wilfred?
2: Nee?
0: Nee.
2: Maar wordt het 53 miljoen? Is dat
0: zoiets. 48 plus 5 zitten ze nu aan. Wat een geld.
2: Dat is 53.
0: Ja.
2: Dat reken ik snel even uit, hè.
3: Ja. Knap, hoor.
1: Dat doe jij ook goed.
2: Ja.
0: Het is een goed bedrag. Het is een mooi bedrag. Maar het is ook weer... Ik bedoel, spelers worden gewoon steeds duurder. Als je kijkt dat Mats Rots, toch een linksback, een hele andere markt.
2: Ja.
0: Dat die voor 16 miljoen naar een Duitse subtopper gaat. En Saibari gaat natuurlijk echt naar de absolute top. Nou, het is een mooi bedrag, 53 miljoen. Hè. Laten we niet doen alsof het niks is. Maar het is, had ook kunnen zeggen misschien dat het 60 of 70 had kunnen worden.
2: Dat was
0: het is wel de beste speler van de Eredivisie. Althans, zo is hij gekozen, hè, door alle experts. Het is wel zo dat hij dan al 25 is. Vaak betalen topclubs voor jongens van 1,22 die echt top zijn ietsjes meer. Omdat dan er nog wat meer restwaarde in zou kunnen zitten. Maar Saibari is wel een beetje een laadbloeier. En ik vind wel, de afgelopen jaren heeft hij een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Vorig jaar natuurlijk ook met dat te laat komen nog een beetje. Hè. Dat was allemaal een beetje
2: klaar. Hij komt vaak te laat, Saibari.
0: Maar nu, dit jaar heeft hij zich fantastisch herpakt. En ik ben heel benieuwd op PK. Het is ook zo'n
2: en voor de zekerheid voor de PSV-fans, Peter Bos wordt niet opeens alsnog bondscoach van Nederland.
0: Nee, dat kan. Ja,
2: nee, toch?
0: Alles kan, maar dat staat niet in zijn contract. Hè. Hij heeft geen clausule voor Oranje. Volgens mij wel voor een aantal topclubs. Echt absolute top. Maar Oranje, nee, dat is er niet.
2: Als Liverpool hem had gebeld, had hij wel weggemogen.
0: Ik weet niet of het in die categorie zit, dus of Liverpool daarbij hoort. Misschien zijn het enkele namen, ik weet niet hoeveel het er zijn. Dus dat heb ik niet gezien. En dat willen ze ook niet met ons delen. Dat is hun goed recht.
2: Maar jij bent PSV-watcher.
0: Dat weet ik
2: de
0: maar.
2: Beste.
0: Ik mag niet in de
2: klas. Je zit er elke dag.
0: Dat klopt, joh, maar ik mag niet in de klas.
1: De administratie heeft zo'n contract uit de kast gehaald. Je kunt er even kijken.
0: Ja, was het maar waar.
2: Nee.
0: Kijk, Bos wil gewoon graag bij PSV blijven. Tenzij, denk ik, er echt een absolute droomclub komt. Ja, dan zou het misschien kunnen dat hij vertrekt. Maar dan moet er ook betaald worden. Dus ja, dan zal er ook voor PSV een mooi bedrag tegenover staan.
2: Maar wat betaal je voor een trainer dan?
0: Nou, dat gebeurt toch wel vaker.
2: Ja, wat betaal je dan? Wat praat je dan over?
0: Ik denk dat het toch een miljoen of 15 of zo. 5 tot 10. Dat zal er echt wel aanhangen, lijkt me.
2: Kijk, er komt net Benno Lezer aan. Kunnen we niet meer checken? Want we moeten eruit.
1: Nee, moeten eruit.
2: Dat is dan een zonde.
1: Zo even een vraag.
2: Ja, okay. Tot zo. Dankjewel, Rick.
0: Graag gedaan.
1: Dank je.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
5: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
8: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
9: Frank, pensioenalert.
10: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
8: Vijfhart, dat klopt voor jou.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt. Minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu

0: op ns.nl/zakelijk.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter. Maar op een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. 280 kilometer file nog in totaal. Naar het zuiden vanuit Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file bij Zaltbommel. Half uur vertraging daardoor. Ook op de A27 van naar het zuiden is de file nog niet opgelost. Vanuit Utrecht naar Breda. 10 kilometer bij Werkendam met 20 minuten oponthoud. Dan gaan we even naar het noorden van het land. Want er staat een kapotte auto op de afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dat is vanuit Den Hoever naar Heerenveen. Half uur vertraging. Daar bij Kornwerderzand. En op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen bij Beesterswaag. 7 kilometer file met een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Leeuwarden over de N31 en de A32. Dan nog even naar het oosten van het land. Want daar staat op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. 7 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En die mensen die kijken naar de andere rijbaan, want er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij bij Duiven op de A12 vanuit Arnhem. Nee, vanuit Duitsland naar Arnhem. Maar er staat nog 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 58.1. En ook controle op de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht bij 33.5.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De Nederlandse zorg is tijdens de coronapandemie maar net ontsnapt aan code zwart. Dat zei oud-premier Rutte tegen de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem wilde het kabinet het virus onder controle houden en voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raakten. Dat code zwart uitbleef kwam door genoeg IC-bedden in Duitsland. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
15: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
16: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal wereldwijd.
20: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
21: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
20: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
22: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
24: We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
25: But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles.
13: Wilfried Genee.
26: Met alweer het laatste uur van de Friday Move. We zitten vandaag in Nistelrode. We zijn bij de golfclub The Duke. En Jan Slachter is mijn co-host. Die komt net op tijd terug. Net op tijd. Ja, was even The Duke rook of plassen. Wij zijn altijd druk natuurlijk. Altijd in de weer, Jan Slachter. Dat krijg je natuurlijk ook, hè. 72 jaar oud, maar nog steeds. Still going strong heet dat zo mooi, Jan. Toch of niet? Je moet wel de microfoon gebruiken, Jan, anders verstaat niemand.
27: Still going strong, ja.
26: Wat vind jij eigenlijk leuker, radio of tv?
27: Eigenlijk radio, terwijl ik zelden of nooit radio heb gedaan.
26: Wat maakt radio dan leuker?
27: Ja, gewoon dat je hoeft niet te kijken of je haar goed zit.
26: Nee, jij was ijdel, dat had je al verteld.
27: Net over gehad.
26: Ja, ijdelheid.
27: Nee,
26: ja.
27: Maar ik vind radio iets wat ontspannender. Het loopt niet allemaal via een script. Natuurlijk heb je aantekeningen, die heb jij ook. Maar ja, er is meer mogelijk bij radio als het gaat om gesprek, muziek, afwisseling. Bij televisie is het allemaal meestal geformateerd. En bij radio toch veel minder, vind ik.
26: Ja, we doen maar wat eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer.
27: Ja, doe maar wat is ook niet waar. Maar,
26: Wanneer ben je voor het laatst boos geweest? Echt boos? Dat je echt slaan op de tafel, fulmineren. Echt dat je zegt van, dit kan echt niet! Dat soort dingen.
27: Nou, ik ben niet snel boos.
26: Echt niet?
27: Nee, echt niet. Ik kan me wel eens irriteren.
26: Maar je bent nooit echt...
27: Nee, echt kwaad dat ik met deuren smijt of wat dan ook. Dat is wel eens een keer gebeurd, maar dat is echt jaren geleden.
26: En dat kan je nog herinneren of niet?
27: Dat de aanleiding daarvoor was? Ja, de aanleiding was heel klein. We hadden gezegd, dit was tijdens corona, daar mag je niet komen. Want we hadden allemaal strenge regels en niemand had het toch gedaan. Nou, prima, kwam iemand over klagen. Van ja, nou, en toen begon die mevrouw of meneer, ik ga niet zeggen wie het was... En die begon zich een beetje te verontschuldigen. En, een beetje met een, en toen liep ze weg en toen gooide ze mijn deur dicht. Op een bepaalde manier. Dat ik dacht, nou, toen ben ik erachteraan gelopen. En, toen heb ik en na een uur was ik het ook weer vergeten.
26: Ja, maar het was dus een vrouw.
27: Ja, ik zei het, klopt.
26: Je probeerde nog te vernoemen, maar in de volgende zin zei je al ze.
27: Ja.
26: Dus je kan ook boos tegen vrouwen zijn?
27: Ja, en ook tegen mannen.
26: Ja.
27: Maar er werken bij ons meer vrouwen dan mannen.
26: Oh ja, die kans is groter dat je dan een vrouw treft. Nee, dat snap ik ook. Denk jij, Leendert Beekman, dat een strenge baas is? Jan Slachter?
0: Dat weet ik niet.
26: Hey, ik vraag het je, dus wat denk je?
0: Nou, ik denk dat het wel een uiteindelijk een vriendelijke man is waar je wel een gesprek mee kan voeren.
26: Oh, je zoekt een baan, hoor ik. Ja? Nee, het gaat lekker allemaal, ja.
0: Ja, jij vraagt het mij, ik geef een antwoord. Maar kennelijk, nee, het lijkt me een verschrikkelijke man.
26: Ja? Kijk, dat zijn teksten, dat kan ik uit
0: meenemen. Vanzelf gaan we in de media lezen wat hij allemaal gedaan heeft. Dan wordt hij gecanceld.
26: Ja.
0: Dat is wel een van de onderwerpen waar je graag over praat ook, Jan, toch?
27: Ja.
0: Over cancel culture.
27: Ja, ik vind dat mensen te snel gecanceld worden. En dat als mensen een fout maken en mensen geven dat toe... Waarom zou je dan iemand moeten negeren? Waarom zou dan iemand niet meer op televisie mogen of op de radio mogen? Ik vind als iemand echt heeft gezegd... Oké, dat heb ik verkeerd gedaan. Waarom zou je dan iemand moeten cancelen?
0: Nou, hoeveel mensen zijn er nou echt gecanceld in Nederland?
27: Nou, dat zijn
26: ik had
27: best
26: van de week
27: wel.
26: Erik van Hetzelfde... die heel succesvol is geweest door zeker 10 scholen te hervormen. Die deed ook het programma Dream School. Die komt gewoon nergens meer aan de bak.
0: Ik weet niet, wat heeft hij gedaan?
26: Die heeft in Friesland dan een school hervormd. En daar waren al 8 directoren in 7 jaar of zo geweest. Dat heeft hij ook op zijn manier gedaan. Het is helemaal gebashed daar. En nu komt hij nergens meer aan de bak.
0: Maar wat is zijn manier?
27: Harde hand?
26: Nee, juist veiligheid gaan creëren voor jonge mensen. Voor leerlingen veiligheid creëren. Voor de docenten veiligheid creëren. Ervoor zorgen dat ook kansarmere kinderen ook echt gezien worden.
27: Dat wordt toch niet?
26: Nee, maar er zat een medezeggenschapsraad of zo die dat niet zo op zat te wachten. Want die hadden daar
27: dat
26: zelf...
27: Dat vind ik wel heel bijzonder. Zegt de omgekeerde wereld, toch?
26: Ja, je moet even de podcast van deze week beluisteren. Okay. Zolang het leuk is, moet je het volgen. Ik ben heel benieuwd wat jij van zo'n verhaal vindt dan. Ja. Ik zat met stijgende verbazing naar te luisteren.
27: Maar er zijn wel mensen gecanceld in Nederland.
26: Ja, we hadden het net over Matthijs van Nieuwkerk nog.
27: Ja, Tom Egberts, om maar iets te noemen... die gewoon niet meer op de burelen van de NOS mocht komen. Weet je wat, dat soort dingen. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Dat mensen die hebben toegegeven dat ze iets fout hebben gedaan... en weet je, anonieme dingen, daar moet je ook... daar zijn we te veel op afgegaan. Anonieme getuigen, ja, wat dan? Wie zijn dat dan? Ik bedoel... Dat kun je toch niet op baseren?
0: We moeten zo meteen met Sjoukje van Oosterhuis van Pro gaan praten. Maar in de mediawereld wist iedereen wel hoe het eraan toe ging bij De Wereld Draait Door. En ook hoe ze omgingen met mensen die geen vast contract hadden. Met kortlopende
27: contracten. Dan kun je Matthijs van Nieuwkerk niet kwalijk nemen.
0: Jonge mensen, wat voor sfeer daar hing. Ja, in de media zong dat al tijden rond.
27: Ja, maar is dat de schuld van Matthijs van Nieuwkerk geweest? Die ging niet over de contracten.
0: Hij ging schreeuwend over de redactievloer, toch?
27: Natuurlijk, dat heeft ook toegegeven. Maar het... Wat in de Volkskrant toen stond, en dan gaan we er, denk ik, maar ja, dan ga jij helpen of erover gaan zwijgen of niet.
26: Ja, precies.
27: Maar
26: waar en ik laat stond, het gaan nu, hoor. Ja,
27: van dat hij gezegd zou hebben tegen een geluidsman:
0: gaat
27: knielen.
0: Niet, ja.
27: Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. En die man heeft dat ook ontkend, maar het stond toch in de Volkskrant. En daar sloeg heel Nederland op aan. Wat is ook verschrikkelijk als je dat zou zeggen. En met die man gaat hij nog 3 keer per jaar uit eten. Weet je wel, daar heeft hij een hele goede verstandhouding mee. En heel Nederland sloeg erop aan. En dus ik ben toch wel een beetje geschrokken van wat er tegenwoordig allemaal in de kranten staat. Op basis van anonieme getuigen. Soms staat het erin, maar het is bij de hoofdredactie wel bekend wie het zijn, et cetera, et cetera. Maar dat was in dit geval niet in alle gevallen was dat waar. En dat je op die manier dan aan de kant wordt gezet. En natuurlijk werd er wel eens geschreeuwd. Ja, dat is zeker gebeurd. Heeft hij ook toegegeven. Maar of het allemaal zo heel erg was. En ik denk ook wel in dit vak wat wij hebben, moet je ook wel een beetje tegen drukken.
0: Oh, dat ben ik wel met je eens.
27: Ja, en het is. Ik wil het als geen ander. Vanavond om 8:00 live. Om 11:00 nog een keer. Weet je, ja, daar is druk. En het zal ook in de politiek wel eens een keer zo zijn dat er druk is. Weet je wel? Dus om dan mensen tegelijk daarop af te rekenen, dat vind ik echt de brug te ver.
26: Wat ik wel goed van je vind, Leendert, ik heb gezegd dat hij wat meer pit is in zijn presentatie bedoelt. In de laatste weken gooit Leendert er echt pit in. Wat hij nu ook deed, denk, laat even gebeuren. Adviezen goed ter harte genomen. Goed bezig, Leendert.
0: Dankjewel.
26: Ja.
0: Ik hoop dat de baas ook mee luistert.
26: Maar salarisverhoging zit er op dit moment nog niet in, denk ik.
0: Nee, nu nog niet. Maar dan moet je het nog een paar keer zeggen.
26: Oké, pro.
0: Ja, pro, morgen oprichtingscongres.
26: Morgen oprichtingscongres. Ja,
27: eindelijk is het gebeuren.
26: Wie zit er op pro te wachten?
0: Nou, in ieder geval het linkse deel van Nederland zit erop te wachten.
26: Echt.
0: De progressieve. Nou, in de peilingen gaan ze in ieder geval wat beter dan het in het verleden ging.
26: Wat staan ze nu dan ongeveer?
0: Ja, 25, 26 zetels, hè?
1: Ik heb ook wel 27 gezien.
26: Ik heb 27.

0: 20 gezien.
1: Ik hoorde 28.
2: Ja, bovenaan in ieder geval. Ja. Ja.
0: Wel, maar met alle respect, goed dat je er bent, Sjoukje van Oosterhout, maar van Pro. Maar dat is toch niet wat jullie in gedachten hadden toen het destijds bedoeld werd om het samen te laten doen? Nou ja, dan zat je toch aan 35, 40 te denken. Toch, als je eerlijk bent.
2: Nou, ik denk als we nu kijken waar we nu staan, dan hebben we de weg naar boven goed ingezet.
0: Ja, nee, zo lust ik er nog wel een paar. Ja. Maar dat moet ook nog blijken, want het zijn peilingen. Hè. We hebben het altijd over peilingen.
2: Zeker.
0: D66 staat heel slecht in de peilingen, maar dat weten we ook niet hoe dat af gaat lopen. Ja. Belangrijker is, je moet het straks maar laten zien. En dat is van de laatste jaren niet gelukt. Ook eigenlijk niet bij de laatste verkiezingen, als jij eerlijk bent.
2: Nee, de laatste verkiezingen waren wel echt teleurstellend.
0: Ja.
2: Ik denk het eerlijke verhaal is ook wel, als je zoiets gaat doen, twee partijen samenbrengen, dat kost ook heel veel tijd. Je bent ook gewoon echt decennia aan partijen bij elkaar aan het brengen. Ook gewoon mensen bij elkaar aan het brengen. Je moet een heel nieuw verhaal creëren met elkaar. Dus ja, natuurlijk.
0: Dit is toch gewoon een links verhaal? Wat is dat nieuw aan dan?
2: Nou ja, het nieuwe verhaal is ook gewoon dat we het groene en het rode met elkaar verbinden. Hmm. En echt zorgen dat we die linkse beweging die we nu aan het bouwen zijn, dat we die nu ook gaan verzilveren.
3: Maar dat is wel heel lastig. Want als je kijkt naar de traditionele vitrine open. De achterban van vooral de Partij van de Arbeid, die slaan niet meer aan op het verhaal zoals die nu vanuit Pro verteld wordt. Dat verhaal in hun ogen is veel te veel gericht op klimaat. En als je dan kijkt naar het oude verhaal van Partij van de Arbeid, hè, dus het sociaal-economische verhaal. Het verhaal van we stoppen er wat bij in uw portemonnee. We gaan ervoor zorgen dat iedereen ongeveer evenveel heeft.
0: Scherp, hè?
3: Dat is goed, dat verhaal
0: is goed.
3: Dat verhaal is dus gekaapt door de rechtse partijen. Want PVV, groep Markushouwer, zij zeggen gewoon weg met het klimaat, weg met Europa, weg met Afrika. En dat geld stoppen we allemaal in die portemonnee.
2: Nou, als er iets is wat je de afgelopen weken hebt gezien, is Jesse Klaver die volop die sociale zekerheid aan het beschermen is. Die volop ervoor zorgt dat al die bezuinigingen die nu gepland zijn op de zorg, op het onderwijs, op de sociale zekerheid, die samen met de vakbeweging optrekt om dat vooral niet te laten gebeuren. Dan vind ik het wel heel kort door de bocht om te zeggen dat het alleen over klimaat gaat. Waar het om gaat is dat we ervoor zorgen dat gewone mensen weer een toekomst hebben. En dat is waar het hele verhaal om draait. En ja, er hoort ook een lagere energie rekening bij. En nou ja, dat is ook toevallig goed voor het klimaat. Maar die dingen kunnen heel goed hand in hand.
3: Ja, we krijgen over twee weken de stikstofplannen van Jamie van Essen.
2: Ja.
3: Als de plannen bevallen, gaan jullie daar vol achter staan. En dan krijg je toch weer een deel van het land die 3 jaar geleden die vlaggen omdraaide. Die zeggen, ja, heb je ze weer? Gaan ze toch weer met stikstof bezig, met natuur, maar niet van de zomer met die koopkracht. De supermarkten worden de prijzen, hè, 10% duurder.
2: Even die stikstof, het is gewoon superbelangrijk voor iedereen, hè, dat we dit probleem gaan oplossen. Voor de bouw, voor bedrijven ook, voor het oplossen van netcongestie. Onze hele economie loopt nu gewoon vast door dat stikstofprobleem. Volgens mij wil iedereen daar wat aan doen, van VNO, NCW. En er zijn zelfs ook een hele hoop boeren die dat gewoon willen aanpakken. Ik ben heel erg benieuwd naar het pakket wat er over 2 weken gepresenteerd gaat worden. Maar dat hebben we ook gewoon echt nodig om verder te kunnen als Nederland.
1: Maar missen we niet, Ik luister sinds kort heel graag weer naar de voorzitter van de FNV, Spekman.
0: Ja, dat is een goede gozer ook.
1: Ik vind dat een hele goede gast. En spreekt duidelijke taal, is een echte Partij van de Arbeider.
2: Zeker.
1: En weet je, dat geluid mis ik wel een beetje. Misschien dat het nog komt, hoor.
2: Nou, ik ga morgen toevallig spreken op het congres. Dus je kan morgen naar hem luisteren als je langskomt.
1: Nou, ik ga niet langskomen, maar ik zie het wel voorbij komen. Maar dat vind ik wel echt iemand met die echt van de sociaal-democratie is.
2: Ja.
1: En ik ben blij dat hij weer terug is. Want ik denk dat ze een hele goede voorzitter nu hebben van de FNV. Hij laat zich niet van zijn stoel praten. Hij komt gewoon ook echt op voor de mensen die het veel minder hebben. En voor de mensen die inderdaad last hebben van de energierekening, van de boodschappen, noem het allemaal op. En dat mis ik nog wel een beetje bij jullie partij.
2: Dat is echt de kern van het verhaal. En je ziet dat ontzettend veel mensen moeite hebben om rond te komen, dat het leven steeds duurder wordt. Jesse staat echt zij en zij met die vakbeweging om ervoor te zorgen dat al die bezuinigingen waar ook Hans ten strijde trekt, dat die gewoon niet
1: gaan
2: komen.
1: Jij mag hem Hans noemen.
0: Ja, ik Jesse, Hans, iedereen komt er gewoon getutoyeerd voorbij.
1: Nee,
0: dat is onder zijn ding wel goed dus.
2: Ja, wij zijn niet elitair.
1: Nee, het is een grapje. Het is niet zo serieus.
0: Maar even dat stikstof halen, want er moet wel een keer wat gebeuren. Wij hadden het net over het feit dat alles stil ligt.
3: Ja, jullie waren een stelletje oude bromberen met z'n drieën, zaten jullie hier net.
0: Maar de conclusie is, Leendert.
3: Het kabinet doet niks, zeggen jullie.
0: Ja?
3: Eerst om de AOW-plannen. Dat zijn plannen die gemaakt zijn.
1: Dat was al heel erg geweest als ze daaraan waren gekomen.
3: Ja, maar je kan zeggen, ze doen niks. Maar er worden in ieder geval plannen gemaakt waar mensen boos om worden. Dan hebben
1: we tekort aan stroom. We hebben tekort aan woningen. We hebben tekort aan plekken in de zorg. Nou ja, en ze kan het even doorgaan. We hebben alleen maar tekorten.
3: Dan komen we bij het stikstofprobleem. Als je op al die punten die jij noemt, als je daar iets op wil bereiken, dan moet je met stikstofplannen gaan komen.
2: Ja.
3: En die komen over 2 weken. Dus om nou te zeggen dat het kabinet helemaal niets doet.
0: Plannen is nog een ding, maar doorpakken is een tweede.
3: Ze zitten 100 dagen. Nu moet ik hier het kabinet gaan verdedigen, maar 100 dagen.
0: Wat zit jij nou te doen hier, zeg?
3: Broken en de twee.
1: Ja, maar zo krijg je salarisverhoging.
0: Ja, nee,
3: Broken en de twee ging eerst 100 dagen in een bus zitten om door Nederland te rijden om ideeën op te halen. Dan zijn ze
0: dat
3: nu al een stuk
0: nog,
3: verder.
0: Dat komt toen,
3: ja,
0: dat komt toen nog.
3: Ja,
0: dat kan nu niet meer. Ja. Nee. Je moet nu doorpakken.
1: Maar als je nu al hoort dat in 2030 er echt problemen zijn als het gaat om elektriciteit.
3: Ja. Zeker.
1: In daar bepaalde...
2: weet
1: alles van.
2: Weet ik alles van, helaas wel, ja.
1: Hoe gaan we dat oplossen? Dat redden we niet meer, want dat kost 1 miljard. Dat kost veel tijd.
2: Ja.
1: Dus er gaan straks misschien wel delen van provincies zijn van Nederland waar te weinig elektriciteit is.
2: Lopen nu al gedeeltes van Nederland lopen helemaal vast.
1: Ja.
2: Ja. Misschien ook even bij het begin beginnen. Dat komt omdat we de afgelopen jaren gewoon helemaal niks hebben gedaan. Dus dat
1: maar
2: hadden we
1: ook
2: allang...
1: vorige kabinetten hebben niks
2: precies,
1: gedaan.
2: Precies, dat hadden we allang kunnen voorkomen. En nu moet opeens met moeten we van een hele hoop gebeuren. Natuurlijk moet je aan de ene kant stroomnet uitbreiden, moet je doen. Maar je kan ook een hele hoop lokale oplossingen doen. Je kan een hele hoop doen met opslag, je kan een hele hoop doen met zonnepanelen. Je kan op een hele hoop lokale oplossingen met
1: flexibiliteit. Maar die mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben nu al spaard. Die moeten nu gaan betalen als ze stroom willen teruggeven.
2: Ja, dat is heel dom. Het is heel dom dat zo van de ene op de andere dag is afgeschaft. Dat hadden we een hele andere manier moeten aanpakken. Maar er zijn een hele hoop dingen die je in de tussentijd ook kan doen. Maar ook daar heb je wel natuurlijk gewoon een kabinet nodig dat knopen gaat doorhakken en dat ook echt stappen gaat zetten. En ik ben het wel, denk Leendert, ze doen wel wat. Maar ik mis wel een beetje een kabinet dat met één mond spreekt. Als je met een minister praat, weet je niet of die minister namens het hele kabinet spreekt of dat hij alleen namens zijn eigen partij praat. En dat is wel gewoon het hele verhaal. Het is chaos in Den Haag.
1: Hadden
2: het is
1: jullie chaos in Den Haag hadden toch gewoon in dit kabinet moeten zitten?
0: Als wij dat hadden gezegd, waren we bromberen geweest.
3: Oude bromberen.
2: Aan ons had het natuurlijk niet gelegen. Het is de VVD die ons buiten heeft gesloten. En het was wel grappig, alleen dat jij liet me net een foto zien. Wat was het van de VVD Utrecht? Dat was
3: VVD,
2: heel grappig.
3: VVD Utrecht. Ja. De formatie is, of tenminste de coalitievorming is misgegaan. En nu heeft de VVD Utrecht heeft een statement naar buiten gebracht. Dat ze niet tevreden waren met de manier waarop het gegaan is. En dat ze het eigenlijk niet vonden kunnen dat ze bij voorhand door GroenLinks, Partij van de Arbeid, waren uitgesloten.
0: Oh ja.
3: Nou, dat is wel lef natuurlijk om dat te doen.
2: Dat is wel dat precies is gebeurd in Den Haag. Ja.
0: Ja. Redelijk van lul ook, vind ik heel goed.
3: Ja, ik hoorde al in de gangen bij de VVD dat ze ook niet zo blij waren dat statement naar buiten was gekomen.
0: Snap ik wel. Maar wat gaan die plannen inhouden? Is er al iets over bekend? Ja, mensen zijn boos een beetje hier en daar, las ik alweer.
3: Over de stikstofplannen heb je het dan over. Ja, natuurlijk zijn mensen boos. En dat gebeurt ook op het moment dat je beleid gaat maken waarbij daadwerkelijk iets gaat gebeuren.
0: Juist.
3: En wat er gaat gebeuren is dat ze gaan kijken hoe gaan wij ervoor zorgen dat de natuur verbetert en absoluut niet verslechtert. We hebben een verslechteringsverbod. En dat gaat op een paar manieren gebeuren, maar één daarvan is zonering rondom Natura 2000 gebieden. Nu is de vraag hoe groot gaat die zone worden en wat kan er nog binnen die zone? En er wordt gekeken onder andere naar hoeveel koeien mag je of hoeveel eigenlijk stukken vee mag je nog houden per hectare. En er komt een strenge norm waarschijnlijk voor. Het CDA vindt het allemaal nog heel erg spannend. Maar het lastige hiervan is dat je moet kijken, zeker bij de Peel en bij de Veluwe, hoe streng gaan we daar zijn en hoe gerichter je daar beleid kan maken, hoe minder streng het generieke beleid kan zijn. Dus er kunnen boeren buiten die niet bij die natuurgebieden zitten, die kunnen dan meer.
0: Ja.
3: Alleen ja, op het moment dat je echt heel strak beleid gaat voeren rondom die natuurgebieden, en dan kan je daar eigenlijk niet meer ondernemen. En of ze dat durven, dat is een beetje de vraag. Want als ik er nog één ding aan toe mag voegen dan...
0: Nou ja, omdat je er bent.
3: Ja.
0: Doe maar. Misschien dat er wel een opslag dan komt.
3: In eerste instantie...
0: Je weet het niet.
3: Als er ruimte vrijkomt, dan moet dat eerst naar natuur. En pas als er genoeg ruimte voor natuur is, kan het naar andere bezigheden. Een weg, de woningbouw.
0: Hmm.
3: Maar dan moet je wel
1: geen geld voor wegen.
3: Ja, nee, dat is er niet. Maar dan moet je wel beleid hebben. En dan moet je een stikstofpakket hebben waarbij er genoeg ruimte is voor en natuur en ook de woningbouw. En of dat gaat lukken, dat is de vraag. Voor pasmelders uiteraard.
0: Maar er moet iets gebeuren. We moeten in allerlei opzichten er ook op met migratie. We moeten allemaal wat strenger worden. Moet een duidelijkere paal en perk worden gesteld. Anders gaat het gewoon helemaal mis. Of zien wij dat verkeerd?
2: Nou, in algemene zin moet er wel een hele hoop gebeuren.
0: Ja.
2: Ja, en dit kabinet moet gewoon knopen durven doorhakken. Dat is zeker het geval.
0: Ja, we hebben eerst meerderheden nodig. Meerderheden. En dat is best lastig.
2: Als
0: deze manier.
2: Als ze het al niet eens met elkaar eens kunnen worden, dan wordt het wel heel moeilijk om dan ook nog andere partijen.
1: Je hoort heel veel dat hun excuus is. Dat zei net ook. Dat hoor je minister praten. Zit hij, ja, we willen dit wel. Maar ja, we hebben maar 66 zetels. Ja. Dat is iedere keer het, hoor je ze dat roepen. Ja, zo kom je daar echt niet.
3: Maar toch
1: zo
3: nog één ding, Jan. Niet. De afgelopen jaren hebben we meerderheidskabinetten gehad, waar zelfs meerderheden waren om bijvoorbeeld iets aan asiel te doen of aan stikstof. En dan was er elke keer een coalitiepartij die ervoor ging liggen. Mm. Dus die meerderheidskabinetten hebben ook niet gebracht wat we hoopten dat ze
1: welke coalitiepartijen was dan met
3: nou,
1: name?
3: Bijvoorbeeld in het geval van asiel lag de ChristenUnie dwars. Ja, want dat ging dan over de nareizigers. In datzelfde kabinet op stikstof had de CDA had daar moeite mee. Het vorige kabinet heeft natuurlijk helemaal niks voor elkaar gekregen.
1: Nee, kabinet
3: dus het is dus wel heel lastig, ook in een meerderheidskabinet, om op het moment dat je niet ook zelf de pijn wil pakken, om iets voor elkaar te krijgen.
1: Denk je nog dat Timmermans komt morgen?
2: Dat weet ik niet. Het zou best kunnen. Hij is natuurlijk altijd welkom.
1: Ja, dat lijkt me best.
0: Hoor je niks meer van. Ik vroeg het laatst aan Jesse Klaver ook. Die had hem ook al heel lang niet gesproken. En eigenlijk niemand spreekt hem, lijkt het wel. Hij is zich helemaal teruggetrokken daar in het Limburgse, toch?
2: Ja, maar ja, van zijn rust genieten, denk ik even.
0: Ja. Maar zo kan het dus gaan, hè? Ja. Denk dat wel, Jan. Hè?
1: Ja, nee, maar
0: zo ben je de held, en zo ben je weg.
2: Ja. Politiek is keihard.
1: Keihard.
0: Ja. En de media gelukkig
1: niet. Hoe lang zit je al in de politiek?
2: Nou, zo'n maand of zes. Ja.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Okay.
0: Je merkt nu al hoe keihard die wereld is, of niet?
2: Nou ja, dat zie je elke dag.
0: Maar jouw vader was van de PvdA en je moeder van GroenLinks.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Die zijn nog bij elkaar.
2: Ja, nou ja, en ik ben dus zelf...
0: Ja, ik weet het niet natuurlijk. Goh, even
3: succesvolle
0: fusie. Test even natuurlijk dit. Ja, dat is een hele goede fusie geweest, ja.
2: Ja, nee, zeker. Ja, dus mijn vader is echt, nou ja, donkerrood, zeg maar.
1: Ja, en ik ben, spreekman.
2: Ja, nou, een beetje op dat spoor. Ook echt zo opgegroeid.
3: Burgemeester van Emmen.
2: Burgemeester van Emmen. Ja. Ik ben zelf ook opgegroeid in een heel klein dorpje in Oost-Groningen. Dat is natuurlijk ook PvdA als daar. Het was echt PvdA-bolwerk. En op een gegeven moment ben ik zelf lid geworden van GroenLinks op mijn 18e.
0: Oh jee.
2: Ja, en we hebben echt wel hele levendige discussies aan de keukentafel gehad. Beide kanten op. Maar ook wij zijn nu echt wel heel erg blij dat we van dezelfde partij mogen horen. Het is echt wel
0: Maar het is altijd goed gaan. Want je moeder was GroenLinks. Dat ging aan de keukentafel er hard aan toe, maar het ging wel goed.
2: Het ging er hard aan toe, ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar waar
2: ja.
1: ging de discussie dan over?
2: Nou ja, ook in het hele traject richting de fusie. Blijft het rood genoeg, blijft het groen genoeg? En ik ben heel blij dat we elkaar nu hebben gevonden. En dat het dan morgen echt officieel gaat.
0: Zeg het, morgen. Ja. Je bent hier vandaag in de buurt geweest bij allerlei bedrijven.
2: Ja, klopt.
0: Wat pak je daar dan op? Wat hoor je dan over het algemeen? Wat sprong er recht uit?
2: Nou ja, dat ook daar de overheid eigenlijk geen keuzes durft te maken. We zijn echt ontzettend ouderwets als het onze bedrijven aangaat. We verliezen hopeloos de strijd van China.
0: Ja.
2: En we moeten nu echt durven investeren in de economie van de toekomst. En we hebben in Nederland allerlei hele vette bedrijven die dat zouden kunnen doen. En waarom doen we het niet?
0: Ja. En wat is het antwoord erop? Waarom doen we het niet?
2: Nou ja, omdat
0: er geen daadkracht in dit land is.
2: Omdat er geen daadkracht is, inderdaad.
1: Er moet daadkracht komen.
0: Ja.
1: En hij moet salaris verhogen. Ik vond hem heel goed.
0: Ja, vind je hem toch wel goed?
1: 10% minimaal.
0: Anders Max kan ook nog natuurlijk toch. Je doet niet veel met politiek, hè?
1: Jawel. Charlotte en natuurlijk...
3: Kees, ik ben fan van Kees.
1: Ja, maar Kees gestopt bij Nieuwsweekend.
3: Ja, maar hij komt wel af en toe op televisie in de middag. Komt hij nog eventjes aanschuiven.
1: Ja.
0: Nou, Sjoukje, goed dat je er was.
2: Dat is heel leuk, dankjewel.
0: Ja, en tot de volgende keer. En inderdaad, misschien dat de daadkracht uiteindelijk ook eens een keer bij Pro vandaan kan komen. En dat ze het kunnen laten zien, hè?
2: Nou, wij zijn voor verantwoordelijke politiek, dus de hand is uitgestoken.
0: Ja.
1: Dat zijn teksten.
0: Maar ik wilde het zeggen.
1: Het is nog maar 6 maanden.
0: Ja, en nu al. Verantwoordelijke politiek. Maar de rest is van de onverantwoordelijke politiek. Maak ik eruit op?
2: Er zijn zeker partijen die onverantwoordelijke politiek voeren.
1: Zoals?
2: Op dit moment. Nou ja, er zijn natuurlijk een hele hoop partijen die allerlei uitspraken doen in de Tweede Kamer. Waarvan je echt denkt, wat gebeurt hier? En moties waar we over moeten stemmen die van een andere orde zijn.
1: Documentaire gezien over Forum voor Democratie?
2: Onder andere Forum voor Democratie. Ja, ik heb de documentaire nog niet gezien.
1: Okay.
2: Ik heb alleen stukjes gezien,
1: kijken.
2: Maar daar kijk ik zeker naar uit. Ja.
1: Ook gezien? Nee, nog niet gezien.
2: Maar ook alsof we dan nu verbaasd zijn, hè, dat er een documentaire is. Deze teksten die zeggen ze ook gewoon in de Tweede Kamer. Dus we zouden niet verbaasd moeten zijn.
0: Nou, Lena, ik zal even bellen met de baas zo meteen.
3: Ja, oh, dank
0: goed dat je er was. En jou dus ook. Wij gaan nog even door hier. Met jouw grote vriend Ilja Gort.
1: Ah, ja. Wijntje.
0: Ja, gezellig. Tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy. Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
6: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
8: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
11: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: En, hoe ging je leestoets?
14: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
13: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
13: In 14 weken begrijpend leren lezen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De files lossen nu snel op. Nog een paar bijzonderheden tussen de 130 kilometer die er staat. A2 Utrecht Den Bosch, kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen bij Chalbert. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Het is een nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht vanaf Heteren. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Deventer bij 97.8. En controle op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Rijswijk, Plaspoelpolder bij hectometerpaal 49.1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. 10 watlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle watlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
24: Yes!
25: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
26: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
28: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
29: Die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler, dat is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet.
30: PFAS, dat zit overal en gegarandeerd ook in een Kamerlid.
31: Ja, want het zit in iedereen.
18: Wilfried Genee.
32: Laatste half uur weer van deze uitzending. U zit op de Duke in Nistelrode met de uitzending van de Friday Move.

0: Met mensen praten en zo, ja.
1: Je bent steeds weg. Ben je ook aan het netwerken hier?
0: Ook. Ja? Nee, gewoon een beetje buiten.
1: Ja. Maar moet je ook mensen dan ook weer ritselen voor...
0: Nee, helemaal niet. Ik heb niks geritseld. Ik ben een beetje naar Ferraris gekeken, net die hier buiten staan.
2: Ja, ik dacht dat die van jou was.
0: Nee, joh, schei uit. Oh. Nee, mooi, hè?
1: Ja. Dat is Ilja Goot die er tussendoor kwam.
0: Ja.
1: Nou had ik gedacht dat ik echt de boten mee moest nemen om jullie een beetje tot elkaar te brengen. Maar ik zag jullie net al elkaar heel vriendelijk begroeten.
0: Er is niks tussen Ilja en mij.
2: Ik ben fan van Jan.
0: Oh?
2: Ik heb het afgelopen uur...
0: Dit is een heel ander gesprek, gaat hij worden.
2: Ik heb het afgelopen uur ruim geluisterd. Ja. En weet je wat het met Jan is?
0: Hij dat is die pas lekker... bij je, met die boter.
2: Hij is zo lekker direct, vind ik. Hij is een beetje... echt lekker vol
1: dat hij ooit een keer bij Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen een beetje zat af te maken... een beetje belachelijk zat te maken, dat kun je wel hebben.
2: Nee. Ik niet. Zeker niet bij Roosmalen en Groenteman. Die maken mij belachelijk.
1: Ja, maar dat deed hij mee toen.
0: Wat dan?
1: Nee. Wel, ik heb het nog even teruggehaald. Ik begrijp er niets van dat ik ooit met hem ben begonnen. Heb je onder andere al in die uitzending gezegd.
2: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Nou ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Nee, dat is onzin.
1: En er kwam er ook op neer dat jij vindt dat soms... Ilja rekening moest houden met wat de kijkers wilden?
0: Nou, nee, zo is het niet helemaal. Op een gegeven moment, Ilja zat bij ons.
1: Ja, die zat bij jullie.
0: En die ging op een gegeven moment over naar de AVROTROS. Of wisseling van producent of zo was dat, geloof ik.
2: Andere producer.
0: En toen heeft Ilja een keer gezegd... Ja, bij Max vonden ze het erg dat ik af en toe vloekte.
1: Ja.
0: Zoiets. Maar ja, weet je, dat willen wij niet, dat hebben wij niet graag. Omdat onze doelgroep dat niet leuk vindt. En dat viel eigenlijk ook wel mee.
2: Ja, voor de toch.
0: Dus, nou ja, goed, nee joh, bedoel...
1: Maar je zei dan ook, we hebben het afgestoten. Ik heb de AVRO nog gewaarschuwd.
0: Nee,
1: heb je allemaal gezegd in die uitzending.
0: Ja, ik
1: heb
0: dat wil ik graag
1: Ik heb het namelijk net 5 minuten geleden even opgezocht. En ik heb het even terugzitten kijken. Jan Slachter doet heel lelijk op tv tegen Ilja Gort. Dat heb ik net even zitten bekijken.
0: Oké.
1: Ja, daar zeg je dat allemaal letterlijk.
0: Ik heb geen actieve herinnering meer.
2: Ik kom aan om mijn nieuwe boek te promoten.
1: Ja.
2: Maar dat ben ik vergeten. Het boek ligt nog thuis. Is dat erg? Kunnen we het dan zo doen dat jij er bijvoorbeeld extra veel over zegt? Omdat je, want ik heb je hyper...
0: Hoe heet het boek?
2: Het heet Grand Café du Malheur.
1: Jullie lullen er gewoon overheen. Maar jullie zijn uiteindelijk weer goed.
0: Nee joh, we zijn hartstikke goed.
2: Ja, ja man, tuurlijk. Ja.
1: Mis je niet een klein beetje, want hij doet niks meer.
0: Ik vond het heel mooi wat hij bij ons heeft gemaakt. Het programma duurde toen 25 minuten, geloof ik.
2: Ja, dat was kort. Ja.
1: Dat was de beste was lengte, vond jij toch?
0: Vond ik een goede lengte. Ja. Waardoor kon je ook wat meer afleveringen maken.
2: Ja.
0: En het was leerzaam, het was leuk. En nee, prima. Het scoorde ook goed bij ons.
2: Ja, deed heel goed.
0: Het scoorde beter bij ons.
2: Waarschijnlijk gaan we binnenkort bij Jan weer een nieuw programma maken. Dat is niet ondenkbaar.
0: Dat is niet ondenkbaar. Nee.
1: Maar dat wist jij nog niet?
0: Nee, wist ik niet.
2: Daarom ben ik hier.
1: Ja.
0: Om het te pitchen.
1: Ja. Nee, maar even zonder gekken, hij zou er toch nog steeds heel goed bij passen.
0: Hij zou zeker bij ons passen.
1: Ik ben een beetje bevooroordeeld, maar ik vind dat wat Ilja doet, ik vind het echt heel leuk.
0: Ik vind het ook
1: leuk. Ik moet er ook heel vaak heel hard om lachen.
0: Ja. Nee,
1: maar, jij vindt het ook leuk. Maar leuk. Het is maar onderhoudend.
0: Wij wilden niet stoppen.
1: Nee. Dus er staat nog steeds een deur open.
0: We staan.
2: Nee, maar bij de NPO zit de deur.
0: Er staat een deur open,
1: ja?
0: Zeker.
1: Kiertje?
0: Maar goed, we zitten wel in een situatie waarin we heel veel moeten bezuinigen.
1: Maar dit is niet duur.
0: Nou,
2: dit is geen duur programma.
0: Nee. Nou goed, de deur staat open.
1: Dat vind ik fijn om te horen.
2: Dat is toch leuk, hè?
1: Ja. Nee, ik mis het wel. Ik vind het echt zonde.
2: Ik ook. Ja. Ik word er dagelijks over aangesproken. Het programma is al 2 jaar niet meer op de buis. Ik krijg nog steeds vandaag vanmiddag ook allerlei mensen die roepen... Wanneer kom je terug? Ja. Heel erg. Ja.
1: Maar die publieke omroep heeft je gewoon een beetje laten vallen.
0: Ja, die hebben we bekijken. Stel dat het... Want kijk, de NPO moet het ook willen.
1: Ja.
0: Maar kijk, als ik RTL zou zijn of SBS6, dan had ik al lang toegehapt.
1: Ik heb het een paar keer geroepen ook bij SBS6. Moeten we dat niet doen?
0: Ja, nou, Frans Klein, ik weet niet of hij luistert. Maar we laten eerst even kijken of dat bij ons zou lukken. En dat anders hebben we altijd nog Frans Klein achter de hand.
1: Zou ik dan zeggen, wijntje erbij, gezellig zitten.
0: Ja. Hè?
1: Is het een beetje een wijn drinken, Frans?
0: Frans, ja.
1: Die kan wel een wijntje hebben, toch?
2: Ja, onder meer.
0: Ja, nou goed.
1: Neem een goed wijntje mee.
2: Oké, doe ik.
1: Oh, ik hoef niet mee te nemen. Alhoewel, ik kan natuurlijk wel een beetje bemiddelen ook. Ja, ik lig heel goed bij de spier.
2: Dat is altijd goed. Ja, binnenkomertje. Ja, nou, dankjewel.
0: Als jij John binnenkort spreekt, dan neem je hem zo binnen, hoor.
1: Ja, nee, ik ga het wel even regelen. Ja. Je had toch een boek mee, of niet?
2: Ja, dat ben ik dus vergeten. Ligt thuis op de schoorsteenmantel.
1: Oké, maar het is wel je nieuwe boek.
2: Nieuwe boek, ja.
1: Dat kun je overal krijgen straks. Ook een geschenk is het.
2: Ja, Vaderdag, zo hartstikke goed.
1: Ja.
2: Maar kunnen we het even dat je wat intelligente vragen stelt en ik dan leuke dingen antwoord geef?
0: Waar gaat het boek over?
1: Dat is niet relevant.
2: Dat is bijvoorbeeld een goede vraag.
1: Goeie vraag.
2: Het boek gaat over een Nederlandse vrouw die in een vlaag van roekeloosheid een café koopt in Frankrijk.
1: Oké.
2: En daarvoor, om dat te kunnen schrijven, heb ik me dus tot taak gesteld om de vrouwen te leren begrijpen. Ik schrijf het in de ik-vorm als vrouw.
1: Strekt kansloos natuurlijk.
2: Jij zegt het.
1: Strekt kansloos is dit natuurlijk. Ja. Dat kan helemaal niet.
2: Wat denk jij, Jan? Vrouwen begrijpen? Hoe groot is die kans?
1: Jan heeft al een keer vastgezeten in cachot omdat hij overspant.
0: Nou, niet, nee. Nu maak jij er weer een heel spannend verhaal van.
2: Oh, dat heb ik gemist. Ja, nee, joh.
1: De Belgische reizenreis. Wacht even een week in de gaten gaan. Nee.
0: Ja, om te kijken of ik thuis was.
1: Ja. Ja. Oh, ja, dat verhaal heb je net weer gemist. Ja, dat was het betere onderdeel van het hele programma.
0: Maar
1: dat
0: is weer te laat.
1: Een vrouw begrijpen is kansloos.
2: Ja, dat dacht ook, hè?
1: Ja, dat kan niet.
2: Waarom denk je dat dat niet kan?
1: Omdat je man bent.
2: Dat is heel goed.
1: Ja. Dus dat lukt niet.
2: Nee.
1: Want als het wel zou lukken...
2: Ik heb uitgezocht wat de grondslag daarvan is.
1: Nou?
2: Dat is namelijk omdat 2 miljoen jaar geleden de mannen gingen jagen.
1: Ja?
2: De vrouwen thuis bleven. Dus die mannen...
1: Ja, in dat hol dan.
2: Die zaten achter een struik.
1: In zo'n grot zaten die.
2: Ja, die zaten achter een struik te wachten op wild. Dus ze moesten zwijgen. Die vrouwen die gingen thuis kletsen. Over het weer, over hun mannen die er niet bij waren, over de kinderen. Die gingen kletsen. Die ontwikkelden daardoor de taal.
1: Hmm?
2: Kleine woordje. Eerst ging dat in body language. Hè?
1: Ja.
2: De proto-taal noemen ze dat. Daarna in body language, met kleine woordjes. En toen echt... Woorden. Dus het zijn de vrouwen die de taal hebben ontdekt. En die de mannen uit de struik hebben geluld.
1: En die leerden eigenlijk ons communiceren.
2: Precies. Maar die mannen, die ontwikkeling bij die vrouwen is veel sneller gegaan dan bij de mannen.
1: En eigenlijk nog steeds, als je heel eerlijk bent.
2: Eigenlijk, de vrouwen zijn ook slimmer.
1: Ja.
2: Dat is onderzocht.
1: Alleen willen wij als man dat niet herkennen.
2: Nee, we slaan
1: wij denken
2: op.
1: Dat wij... Hè?
0: Wij zijn de slimste.
1: En wij denken ook dat wij uiteindelijk alles beslissen. Is niet waar.
0: Nee, dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee. We zijn een puppet on the string. We zijn
1: eigenlijk
2: machteloos.
1: Wel. Ja.
2: Echt wel.
1: Ja. Het is wel heel pijnlijk om die drie mannen zo bij elkaar te zitten. Er zit er ook een dame te luisteren, die geniet er wel van. Maar dat heb jij dus geprobeerd een beetje te vertalen in dat boek.
2: Ja.
1: Gebaseerd op jouw lieftallige echtgenoten.
2: Nou, eigenlijk best wel, ja.
1: Ja, die heb je als voorbeeld genomen.
2: Zij heeft mij ook geleerd om de vrouwen te begrijpen.
1: Ja, en daar zit ze ook. En ze zwaait ook even. Ze willen niet bijkomen.
2: No way.
1: En hoe heeft ze jou dat geleerd dan?
2: Ze heeft me bij de hand genomen en precies uitgelegd wat je wel en niet moest zeggen. Ja, ik kan daar niet over in details treden, want dan verraad ik geheimen waar andere mannen hun voordeel mee doen. Ik wil het voor mezelf houden.
1: Wacht even.
0: Dus kom op.
2: Ja, nee, echt.
1: Je kan er toch eentje weggeven?
0: Er eentje. Wat moet je als man niet zeggen?
2: Nee, als man moet je gewoon een vrouw altijd gelijk geven. Begin daar direct mee, dan bespaar je jezelf een hoop gelul. Echt waar.
1: Maar.
2: Nou, dat klinkt als een simpel advies, maar het is echt heel diep en het is heel praktisch.
1: Maar als er nou niks van klopt,
2: dan nog. Dan nog.
0: Dat gaat wel tegen mijn...
1: Dat vind ik ook heel lastig.
2: Ik zie jou dat ook niet doen, inderdaad. Ik zie jou het ook niet doen.
1: Nee.
2: Maar ik pas dus deze strategie al enige jaren met vrij groot succes toe.
1: Nou, ze twijfelt daar toch een klein beetje
2: aan.
1: Ze begint een beetje met de hand. Ah, zo van nou.
2: Ja, oké. Ja. Ik ga je wel eens uit natuurlijk.
1: Maar je geeft er dus gewoon altijd gelijk?
2: Ja, eigenlijk wel. 9 van de 10 keer wel, ja.
0: Terwijl je weet dat ze geen gelijk heeft.
2: Nou, dan... Nee, kijk, ik denk dan, ze heeft geen gelijk... maar misschien ben ik het die geen gelijk heeft. En dan ga ik aan de achterkant nadenken... Dan, waarom zou het kunnen zijn dat ik geen gelijk heb? Ga ik de dingen van de andere kant bekijken, vanuit haar oogpunt. En vaak is het dan zo... Ja, er zit toch eigenlijk ook wel weer wat in wat ze daar zegt. En ik merk ook in de praktijk dat zij... grotere successen behaalt dan ik op het sociaal-maatschappelijke vlak. He, als ik iets gedaan moet krijgen van iemand, dan is haar manier...
1: Waar op terugkomen. Ja.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: He, maar dan is haar manier vaak effectiever dan de mijne. Dat moet ik wel toe.
1: Dan kan zij toch beter met Jan gaan praten?
2: Dat is een goed idee.
1: Ja. Dat is eigenlijk veel beter, dit
2: komen
1: idee.
2: Samen.
1: Ja.
2: Komen samen. Ja.
1: Ja, dat is een goed idee. Ja, maar dat heb je nou vertaald in het boek. En wat gebeurt er in dat café dan?
2: Nou, joh, dat is hartstikke leuk. Dat is dat boek, dat gaat
1: waar
2: over...
1: Waar is dat boek eigenlijk precies? Dat is bij jou thuis.
2: Dat ligt dus thuis.
0: Hoe heet dat boek ook alweer?
2: Het Grand Café du Malheur.
0: Maar goed, voor de luisteraar, belangrijk.
2: Maar het begint daarmee dat ik moest... ze hebben mij gevraagd om het zomerlezen geschenk te vragen. Het is een boekenweek geschenk voor de zomer.
1: Ja.
2: CBNB heeft dat gevraagd. En, hallo.
1: Ja. Kom, ook mensen die drinken lekker wijntjes. Ja, is het goed wijntje als je zo ziet? Dat, of?
2: Ja. Oh, wacht even.
1: Een slobberwijntje is dat waarschijnlijk, ja. Hij kan het op afstand zien, hè. Ja. Dit is een finoloog die op afstand kan zien hoe een wijn is. Oh, wat is dit?
2: Alcoholvrije wijn.
0: Oh nee, gadverdamme. Nee, dat moet niet aan.
2: Wat hebben we in Nederland?
1: Moeten we
2: dat
1: alcoholvrije
0: doen we
1: wijn?
0: Niet aan.
2: Hè?
0: Alcoholvrije wijn, dat is gewoon limonade.
1: Ja.
2: Nee, dat is hele lekkere wijn zonder alcohol.
1: Jawel, maar...
2: Wil je echt niet een glaasje proeven?
0: Nou, ik wil het wel proberen,
2: dat vind ik tof.
1: Ja, oké. Nou ja, laten we dat maar doen.
0: Ja, goed.
1: Hij heeft ook glazen, dat is ook wel heel leuk.
0: Betrokken zullen we niet worden.
1: Nou ja, ik moet nog werken vanavond. Ik heb er nog 2 te gaan. Uitzendingen.
0: Ga je wel op tijd komen eigenlijk?
1: Dat vraag ik me ook al veel gezegd, ja. Maar ik ga proberen zo meteen heel hard te gaan rijden. Dat zal wel in mijn keuring worden.
0: Politie is gewaarschuwd.
1: Ik ben nu even in tussentijd aan het praten. Hoe heette dat boek ook alweer? Weet je nog hoe dat boek heette?
0: Ja, Grand Café de Malheur.
2: Malheur. Dat jij dat niet wist. Ik had het toch opgestuurd?
1: Ja, maar op mijn telefoon had je hem opgestuurd. Ik krijg hem niet open.
2: Oké, okay, nou,
1: ja,
2: zo.
1: Ja, oké. Okay. Hop, die was wel heel hard. Ja, even kijken wat dit is.
2: Slurpen, hè?
1: Dat smaakt wel echt naar wijn, dat moet ik je ook toegeven. Wie zit hier zo te slurpen? Oh,
2: ja,
1: daar ben jij.
2: Ja, natuurlijk. Ik slurp altijd.
1: Ja. Maar dat kun je niet op de radio doen?
2: Jawel, ja? Juist, juist. Je moet
1: dat slurpen op de... Nou, ja. Nog één keer voor jou dan.
2: Oké.
1: Okay. Nog één keer slurpen.
0: Eén keer slurpen.
1: Nou ja. Ja,
0: mooi, hè?
1: Dat kan ik
0: niet. Met een waterval.
1: Ja, is wel lekker. Ja. Maar hier ga je dus niks van merken. Hier kan ik er 20 van opdrinken en dan zit ik nog steeds heel strak voor me uit te kijken. Je kan wel gaan slurpen, maar je moet in je microfoon bij blijven praten. Ik versta je niet meer.
2: Oh, sorry, neem ik kwijt. Ja.
1: Nee, je staat iets anders doen. Oh.
2: Neem ik kwijt. Geen alcohol, ja, helemaal niks.
1: Waarom drinken wij dit eigenlijk?
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Nee, waar slaat dit op? Je vindt het toch midden in het verhaal zaten
0: we. Mijn met alcohol.
2: Echt waar, ja?
0: Ja,
1: okay. Ja, ik eigenlijk ook wel, ja.
0: Neem ik maar wat drink jij dan? Drink jij nog alleen maar dit?
2: Nee, ik drink wijn met alcohol. Maar omdat ik elke dag wijn wil drinken... en omdat ik eten zonder wijn met een glaasje water vind ik echt verschrikkelijk... Ja. Maar af en toe moet ik een dagje geen wijn drinken.
0: Ja.
2: En dat wil ik ook doen. Maar dan wel met dit in plaats van water. Ik vind water vind ik zo duf, dat daar knap ik niet van op. Dus dan neem ik dit. Dat vind ik eerlijk.
1: Maar is het waar trouwens, even tussendoor, dat de Fransen nu meer bier drinken dan wijn?
2: Wat een nare en vervelende onderwerp breng je nou.
1: Maar is dit waar of niet?
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Moet je eens voorstellen, als de Fransen meer bier dan wijn drinken... Ja, dat mis met de wijn, hè?
2: Ja, verschrikkelijk. Ja.
0: Die stonden erop met wijn en gingen naar bed met wijn.
2: Exact, ja. In de jaren 60 dronken ze een liter per dag.
1: Ja,
2: ja, per
1: gezond.
2: Persoon.
1: Ja.
0: Ja. En wat betekent dat voor de wijnboeren?
2: Drama. Wijngaarden uitrukken, rooien, failliet. Verschrikkelijk. Met wijnboeren hangen zich op. Verschrikkelijk. Drama's en met
0: wijnboeren
2: drama.
0: Hangen zich op.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Je weet bij Ilja nooit helemaal zeker of hij het dan meedoet.
2: Dat is echt waar.
1: Of dat is niet echt waar.
2: Ja, ja, ja. Maar ja. Dat is in Frankrijk is dat een soort... Dat komt wel vaker voor. Er is ook een periode geweest dat postbodes zich ophingen.
1: En waar kwam dat erdoor? Waar de postbodes
0: ja, dus ze waren dicht.
2: Te laat bezorgd en een klacht.
1: Maar er was echt een hoos aan ja, postbodes ja, ja, ja. Die zichzelf ophingen.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dus die liefde gaat wel door?
2: Die gaat door de portemonnee, maar hij gaat wel door. Ja. Ja,
3: daar maar alleen bij Albert Heijn?
2: Ja. Dus jouw wijnen zijn niet in de wijnhandel te verkrijgen?
3: Nee, want Albert Heijn die wil dat liever niet. Die zegt van wij nemen het risico om met die rare hangsnor in zee te gaan. Dan moet je niet ook bij de Jumbo gaan liggen of bewaar dan
2: ook. Ja, oké.
1: Hij werd ook niet voor zijn sik, zei je toen in het programma.
2: Maar wij scheiden toch uit, man.
1: Dat heb je ook allemaal gezien. Ik heb het net allemaal zitten bekijken,
2: nou,
1: namelijk.
2: Jij
1: liet je een beetje meenemen door die mannen. Die zaten namelijk een beetje te zeiken. Toen ging jij er een beetje mee zitten dollen. Had je niet moeten doen.
2: Zoals bij jou ook af en toe.
1: Ja, jij gaat er dan in mee.
2: Ja, ik ga er dan in mee.
1: Ja, en dan ga je opeens te helpen.
3: Als je empathisch bent, dan ga je toch met mensen mee af en toe. Je gaat toch niet overal constant je kont tegen de krip gooien. Ja, jij. Maar normale mensen doen dat niet. Weet je, die gaan af en toe, die zijn empathisch. Die denken, oh, er is ook wel wat voor te zeggen wat hij zegt. Ja, en dan gezegd.
1: Eigenlijk is dat het vrouwelijke standpunt wat jij net probeert.
3: Dus dat, ja,
1: ik
3: dat
1: moet me meer verplaatsen in die ander.
3: Precies.
1: En dan bij mezelf denken, nou, er zit eigenlijk ook wel wat in.
2: Ja, blijkbaar heb ik dat dus meer in me dan jij.
1: Dat is wel een hele gekke constatering. Dat hebben we bij jou eigenlijk nog nooit gezien in mijn gevoelsleven.
3: Ik zie jou dat bij vanavond in Sight ook af en toe wel doen. Hoor. Dat je niet helemaal achter de Johan gaat staan. Of,
1: nee, ik probeer me juist vooral tegen Johan.
3: Ja, exact. Dat vind ik wel mooi van je.
1: Ja, maar ja, ik bedoel,
2: er moet iemand nuanceren af en toe, toch? Ik bedoel,
1: de nuanceren of een beetje zeggen, dit kan echt niet. Hij had de laatste paar, die konden echt niet.
2: Nee.
1: Toen hij ook zei dat je in het huwelijk, ja, dan mag je gewoon met een vrouw naar bed. Nou, ik zei, dat is echt niet waar wat je nu zegt. Hij zei, nou, misschien. En toen heeft hij later excuus aangeboden. Toen was er namelijk iedereen weer boos, Angela de Jong natuurlijk ook. En toen heeft hij zijn excuus ook aangeboden.
2: Dat vind ik het mooie van Johan, maar goed, dat hij dat ook toegeeft dan.
1: Ja. Ik bedoel, had jij nog niet een boek geschreven?
2: Ja, hoe heet dat boek? Ja.
3: Grand Café du Malheur. En het boekenweek geschenk. Dus als je dat.
1: En dan moet je dus voor 17,50 aan drank kopen.
3: Dat klopt, ja.
1: En dan krijg je dat boek.
3: Ja, dus je koopt mijn boek.
1: Ja?
3: En dan krijg je het andere boek gratis. En het zijn boeken die bij elkaar horen. Dus deel 1, deel 2. Deel 1 is het zomerlezengeschenk. Dan krijg je het gratis. En als je dat uit hebt, denk je, maar hoe zou het aflopen? Dan koop je deel 2.
1: Die heb je allebei geschreven?
2: Ja.
1: Dat is wel knap.
2: Ja, is
1: hij
2: knap.
1: Kan ook heel goed schrijven.
2: Ja, nee, maar heb je wel eens boeken van hem geschreven?
3: Ik denk een stuk of 20 of zo. Ik ga gewoon door.
1: Maar hij kan ook echt goed schrijven.
2: Ja, dat is heel leuk dat je dat zegt. Dat heb je nog nooit eerder tegen hem gezegd.
1: Dat heb ik al heel vaak tegen jou gezegd.
2: Oh,
1: ik heb ook verteld dat ik die reeks die had gemaakt, dat ik die ook heel erg leuk vond.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat heb ik allemaal zitten kijken.
2: Oh, mooi.
1: Hier, is dit meer empathisch?
2: Dit is empathisch,
1: goed?
2: Ja, dit is begripvol. Ja, is dit, het is
3: heel fijn.
2: Ja.
1: Waarom zitten wij eigenlijk aan die non-alcoholische wijn? Dat begrijp ik nog steeds niet.
2: Ik wil nu een wijntje met alcohol.
3: Omdat ik er trots op ben dat gemaakt kan worden. Dat jij dan
2: zegt, Zero.
3: Ja, dat je net.
1: Coco Zero?
2: Coco Zero.
3: Sauvignon Blanc. Je proeft toch geen Sauvignon Blanc, hè?
1: Maar wie heeft dat nou weer verzonnen? Go Go Zero.
3: Gort en Gort.
2: Ja. Hey, dat is mijn zoon. Dat is over nagedacht, hè?
3: Mijn zoon en ik.
1: Go Go Zero.
3: Dus Gort en Gort Go-go-zero. Is Go-go-zero. En Zero is dus nul.
1: Ja, je moet er maar opkomen. Slecht dit allemaal. Wel heel goed. Je heeft dus een boek uitgebracht. Twee boeken eigenlijk. Die kun je dus krijgen. Als je bij die, maar dan kun je niet jouw wijn krijgen, voor de duidelijkheid. Dat is ook
2: is wel jammer.
1: Een beetje een gek idee. Nee,
2: dat is wel jammer. Een boek kopen en een fles wijn.
3: Ja, dat zou een ideale combinatie zijn. Maar in de boekhandel mag je. Oh, deze wijn wel. Want je mag geen gewone wijn kopen. Je mag geen alcohol verkopen in de boekhandel. Maar Zero zou wel kunnen.
1: Dus je kan Go Go Zero kan je dan wel daar
3: dat
1: krijgen.
3: Dat moeten we even voor elkaar zien te fietsen. Ja, dat zou ik gewoon doen.
1: Dat heb je nog niet voor elkaar.
3: Nee, dat moet nog even.
1: Wanneer komt het boek uit?
2: Jullie denken nu pas op het idee. Komt voor mij, hè?
3: Ja,
2: ja.
1: Ja, dus
3: het boek is twee dagen geleden uitgekomen.
1: Weet je, ja?
2: Ja.
1: Beetje onder de tafel door?
2: Een beetje, een envelopje.
1: Kom jij weer bij hem werken en dan sluis je wat door gewoon.
2: Komt dat wel
1: hij zit maar op 2,5 ton en dat vindt hij best lastig. Ja, er is net iets bijgekomen. 5,4%.
3: Ik vind dat eigenlijk te weinig ook voor.
1: Maar ik vind het wel leuk dat je er was.
3: Ik jammer denk 2,5 ton in dit gezelschap waar wij nu in
1: bivakeren. Kom je niet binnen. Als hij niet voor de uitzending was gekomen, hadden ze hem gelijk tegengehouden.
3: Ik kijk even op de parkeerplaats. Het is ongelooflijk wat er allemaal met
1: elkaar. En de Bentley's
2: die nog een keer de naam van het boek misschien?
3: Ja, eventjes Grand Café du Malheur noemen.
1: Ja. En neem het dan volgende keer even mee.
3: Ja, ja.
1: Het
3: zou wel wat handiger zijn.
2: Oh, die wijn meenemen, maar niet het boek.
3: Ja, ja. En die wijn die vinden jullie geen zak aan, dus ik ben er eigenlijk wel een beetje in. Ja.
1: Denk je nou dat jouw vrouw dit een goed interview vond?
3: Ik weet, kun je het horen, schat?
1: Toch wel, ja?
3: Ja, ze vinden het.
1: Je hebt dus één geheim weggegeven, er zijn dus veel meer geheimen. Staan die in dat boek of niet?
3: Even nadenken hoor, staan er in dat boek? Ja, er staan er wel een paar in, ja. Maar overdrachtelijk. Dus je ziet, als je haar volgt in het verhaal, dan zie je haar bezig en dan zie je wat zij doet om mannen te weerstaan, op zijn minst, dan wel te overwinnen.
1: Dus ik kan van dat boek leren?
3: Ik vind dat jij niet zo heel veel meer hoeft te leren. Misschien op het gebied van vrouwen wel, maar op andere vlakken ben je toch wel heel. Weet jij dat ik jou in een gesprek met

0: Nu komt het.
1: Podcast voor de BNR heb ik jou de Nederlandse Jimmy Fallon genoemd.
2: De Nederlandse Jimmy Fallon?
1: Ja, kijk maar eens naar Jimmy Fallon, dan zie je...
2: Ja, ik vind Jimmy Fallon heel goed.
1: Oh, die vind je goed? Nou, ja, dat ben jij.
2: En hij zingt ook, zag ik.
1: Ja, laat. Dat is jammer. Ja,
0: dat ben je dus gewoon.
2: Ja, dat moet ik het wel zijn. Hij zingt ook net zo slecht daarom, als ik zing. Dus wat dat betreft,
1: ja. Misschien is, maar dat was niet wat mij triggerde om dat te zeggen.
2: Oké, goed dat je het boek hebt gebracht. Leuk, jammer dat je het mee hebt genomen. Binnenkort weer bij Max. Leuk te zien.
1: Ja,
2: 20 minuten, 25 minuten is mooi geweest, hè?
0: Ja, is heel mooi.
1: Je moet alleen uitkijken, Jan, dat het niet te veel over wijn gaat. Want daar hebben ze de pest aan bij.
2: Je mag het niet aanbevelen.
0: Dat zegt Tina. Nou ja, sorry, het onderwerp komt nu toch even ter tafel.
1: Ja.
0: Tina heeft dat ooit ergens geroepen. Ik vind dat zo'n onzin. Ja?
1: Ja.
0: Het is zo woke. Waarom zou een programma over wijn niet bij de publieke omroep mogen?
2: Zou ik net zeggen. Wat een onzin.
0: Toch, als het over sigaretten zou gaan, dat snap ik. Maar wijn...
2: Maar wijn is toch een cultureel erfgoed? De Romeinen dronken al wijn. Wanneer is de eerste wijn gebeurd?
1: 8000 jaar geleden.
2: 8000 jaar geleden, dat is toch iets...
0: Ja, maar goed, dit vind ik echt zo woke... dat dat dan niet meer bij de publieke omroep mogen.
1: Dat is iets te woke.
2: Als het 8000 jaar geleden is, dan hoort het echt bij Max. Want ik bedoel, ouder dan dat krijg je bijna niet, hoor, bij Max.
0: Nee.
2: Wat leuk dat je er weer was, Jan.
0: Ja,
2: ik ga toch een keer kijken of je bij ons op tv ook even langs kan komen.
0: Ja, dat zou misschien wel
2: leuk. Niet links dan zijn, dat is
0: waar. Nee, ik ben...
1: Ik had jou gebeld of ik langs kan komen om een boek te promoten. Niet komen, omdat ik niks van voetbal weet.
2: Nou ja, het gaat allemaal heel veel over voetbal nu op dit moment. En Jan weet wel wat van voetbal.
0: Nou, nee, helemaal niet. Ik weet geen bal van voetbal. Maar ik vind het heel leuk om naar te kijken. Je vraagt mij geen spelers of wat gebeurde er in 92.
2: Wat gebeurde er toen dan?
0: Geen idee.
2: Oké, dan weet ik dat ook.
1: Ja, ik zou een spoedcursus kunnen volgen bij Jan. Dat misschien ook niet op.
2: Oké. Bedankt dat je er was.
1: Ja, leuk. Ja, dankjewel.
2: Merci.
1: Ja, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Hoe heet dat boek weer?
1: Jean-Café de Manoeuvre, Go Zero, Jan Slachter,
2: we hebben alles. Max. Dat mag gewoon niet op deze zender.
1: Ja, lekker is dat, hè?
2: Ja, jij kan nu alles roepen, dat kun je thuis in je eigen vent niet doen.
0: Nee, dus, gelijk vier boetes aan mijn broek.
1: Ja.
2: Zo, tot volgende week. We zijn er weer dan. Dag.
1: Doei.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
16: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
19: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
19: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files lossen nu stel op. Wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum. 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier op onthoudt.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
24: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. 10 wadlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle wadlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
25: Van harte gefeliciteerd allemaal met SpaceX. Dat is nu officieel een beursbedrijf. En wat voor één? We gaan je zometeen alles vertellen wat er te vertellen valt over deze beurs, Joekel. Dus blijf luisteren voor een nieuwe BNR Beurs.
26: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
0: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
1: Benky, dat is toch geen woord?
0: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
2: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
3: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Frank, pensioenalert.
7: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
29: Blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
30: 5, 4, 3, ignition. We have lift off.
31: Het is gebeurd, vrijdag 12 juni. SpaceX is naar de beurs.
32: The stock slated to open sometime today on the Nasdaq. CNBC Learning, the IPO was about 5 times oversubscribed.
31: Deze aflevering alles over deze knotsgekke beursgang. De grootste van het jaar, de grootste alle tijden.
25: We vertellen je wat SpaceX met al die miljarden gaat doen, waar ze het aan uitgeven. En we bereiden je ook vast een beetje voor op die waarschijnlijk volatiele vlucht die eraan zit te komen van het aandeel. Hoor je trouwens ook meer over de overname die Adyen doet. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
33: Leuk om hier te zijn, mannen.
31: En een blij man, want jij hebt, heb ik begrepen, 4 aandelen SpaceX.
33: Ja, ik heb ze gekregen in mijn portefeuille en ik heb ze ook weer ingelegd om te verkopen op...
31: Je wilde gelijk nu alweer
33: 250, want ja, je weet het nooit wat voor gekken er zijn tegenwoordig.
31: Jij gaat hem dus verkopen.
33: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik hou ze eerst even aan. Ik heb er wel een beetje vertrouwen in. Kijk, Musk, dit is een rare kwibus. Hij kan wel wat. En er zitten best leuke dingen in dit bedrijf. Het is natuurlijk aan de dure kant. Maar ja, voor 4 dingetjes, weet je, laat gewoon lekker lopen, denk ik.
31: Straks alles over de beursgang van het jaar. Eerst nog even terug op aarde naar al het andere dat gebeurde. Om te beginnen met Adyen.
34: Adyen doet weer een nieuwe overname. Deze keer kopen ze het zakelijke factureringsplatform Orb uit San Francisco, waar het bedrijf dan weer zo'n 300 miljoen euro voor betaalt.
31: Na de overname wordt het bedrijf een dochteronderneming van Adyen, waarbij Orb volgens de CEO Adyen moet helpen verder te groeien. Ze zeggen betalingen en facturering vullen elkaar logischerwijs aan, maar momenteel opereren deze systemen in geïsoleerde silo's, waardoor waardevolle data aan beide kanten verloren gaat. Ja, dat is persberichttaal, Nico, waar we bang van worden. Ja, dat... Wat heeft de belegger hier aan volgens jou?
33: Helemaal niks. Het enige dat ze een overname doen, het is een bedrijf ze hebben wel gezegd ORB, hè, dat is een rare naam, betekent een bol, één ding. Dat bedoelen ze eigenlijk, één punt waarvan je alles kunt doen.
31: Ja.
33: Wordt ook wel afgekort met online revenue billing, maar dat is geen officiële afkorting. Zo hebben ze het niet bedacht, maar daar hebben ze er later van gemaakt. En het is een bedrijf dat helpt bedrijven, softwarebedrijven, die normaal gesproken een factuurtje sturen voor elke gebruiker.
31: Mm-hmm.
33: Dat wordt nu anders allemaal met AI. Voor Adyen is het leuke dat die doen natuurlijk die betalingen voor bedrijven allemaal. En die proberen allerlei aanverwante zaken daaromheen. Die willen ze ook aanbieden. Zodat je, als je dan één keer bij zo'n bedrijf binnen bent en je doet allerlei andere dingetjes ook, dan gaat zo'n bedrijf niet zo snel meer weg. Omdat het best ingewikkeld is om dan weer naar een ander te gaan. En zo hebben ze ook die Talon One hebben ze ook overgenomen. Ja, zo zijn ze mee aan het uitbreiden. En het is op zich bijzonder, want Adyen was een bedrijf dat nooit overnames deed. En nu opeens wel.
25: Door naar de Nederlandse Bank. Die komt met een waarschuwing. De Nederlandse economie gaat minder hard groeien dan verwacht door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo staat in de voorjaarsraming van de DNB. En het laatste beetje groei dat we nog overhouden dit jaar hebben we ook niet aan dit jaar te danken, zegt Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank.
35: We hadden 1,2% voor 2026 geraamd en het is nu 0,8%. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Toen zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
25: Ook de inflatie loopt verder op. In het slechtste geval kan die zelfs wel uitkomen op 4,6% in Nederland. Door die oorlog in Iran dus. Al was er ook nog een ander onderdeeltje van invloed op de inflatie nu dus. De concertreeks van Harry Styles.
35: Dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Die had natuurlijk geen 10 concerten en ook niet allemaal in Amsterdam. Maar dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie. En later Coldplay. Maar Harry Styles breekt echt alles.
31: Je had er naartoe gekund, hè, maar je bent niet gegaan.
25: Ja, klopt.
31: Jij moest voor Moerdijk de podcast...
25: Ja, hard voor de zaak.
31: Ik hoop dat de hoofdredactie meeluistert. Ja. Ik heb nog een overname voor je. Of nou ja, een mogelijke overname. Want volgens de Belgische krant De Tijd zitten ING en Rabobank achter een belang in Belfius aan. Dat is een bank die de Belgische overheid in 2011 in handen kreeg tijdens de financiële crisis. En waar het nu al een keer vanaf wil. Om te beginnen met een minderheidsbelang. En daar is best veel belangstelling voor volgens De Tijd. Maar het zou nu eerst om een zogeheten snuffelronde gaan om te kijken wie wil. Nico, ING heeft dan een grote positie bij de Zuiderburen. Dus dat wordt misschien lastig qua mededinging. Die CEO van de Rabobank is een Belg. En las ik de oud-CEO van de voorganger van Belfius.
33: Nou, dan weet je wel wat er gaat gebeuren.
31: Denk je ook dat zij dan de meeste kans maken?
33: Ik dacht eerlijk gezegd dat ik van dat Dexia af was. Want het, je hebt bij mij nog een redelijk trauma destijds. In 2008, 2009 was dat. Had ik die aandelen, die gingen zo goed als naar nul. Dus maar dat is, uiteindelijk is dat Belfius geworden. En ik zit me wel af te vragen of die... Want het is nu natuurlijk van de Belgische staat. Ja. Of ze het wel willen verkopen aan een buitenlandse partij. Dat betwijfel ik. En ik weet ook niet of er een Belgische partij is die het eventueel wil hebben. Want het mag natuurlijk ook niet te groot worden daar in België. Dat één partij dat doet, dat bijvoorbeeld KBC dat overneemt. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat de Rabobank wat dat betreft, want ING is al behoorlijk aanwezig in België inderdaad. Zat zelfs een tijdje in de Belgische index, het aandeel ING. Maar dat de Rabobank misschien wel de beste papieren heeft.
25: Gaan we naar gedoe in de top van Adobe. We wachten daar al sinds maart op de nieuwe naam van de CEO. De huidige CEO gaf toen aan dat hij na 18 jaar wil vertrekken zodra er een opvolger is gevonden. Nou, dat is nog niet gebeurd. Nee, we kregen vandaag een ander bericht.
1: We're learning that Adobe CFO Dan Dern is departing the company. And we just learned that actually he's going to Marvell. Marvell coming out reporting their own CFO transition. Here saying that Dan Dern of Adobe will be appointed CFO of Marvell effective June 15th.
25: Ook de CFO vertrekt dus. En die gaat niet wachten op een opvolger. Na het weekend is hij al verdwenen. Geen fijn bericht voor beleggers. Al waren dat de cijfers gelukkig wel. Adobe boekte vorig kwartaal een recordomzet van $6,6 miljard. 13% meer dan het jaar ervoor. En ook meer dan het bedrijf zelf had verwacht. Dus die outlook die gaat nog wat verder omhoog. We hebben het zo over OpenAI en Anthropic, want hebben beleggers er nog wel zin in al die nieuwe beursgangen?
31: Maar eerst natuurlijk naar de sterren en daar voorbij. Elon Musk die opende Wall Street vanaf het hoofdkwartier van SpaceX. En het is nu dus officieel. De Amerikaanse beurs heeft er een megabeursbedrijf bij. Ruimtevaartbedrijf SpaceX is nu dan toch van de aandeelhouder.
25: Een bedrijf dat al meegaat sinds 2002. Opgericht door Elon Musk toen. Met de miljoenen die Musk verdiende aan de verkoop van zijn belang in PayPal. Een bedrijf waar heel veel geld in moest. Geld dat kwam van investeerders.
31: Ja, SpaceX had een ambitieus doel. Het wilde raketten maken in Amerika zelf. En ook een ruimteschip dat dan weer door die raketten de ruimte in werd gebracht. Het leverde SpaceX zelfs een contract op bij de NASA.
1: Boeing and SpaceX have won NASA's commercial crew contract to replace the space shuttle.
6: And liftoff, the final liftoff of Atlantis.
1: Boeing received $4.2 billion, SpaceX $2.6 billion. Boeing's CST-100 and SpaceX's Dragon will ferry American astronauts back and forth to the International Space Station. This is a big deal. Since NASA canceled the shuttle program in 2011, we've had to rely on Russia to get our astronauts into space.
31: Maar het grote doel was een herbruikbare raket. Eentje die weer kon terugkeren op aarde. Het leek onmogelijk, totdat Musk en consorten het tegendeel bewezen.
9: Oh, what? Look at that. That's unreal.
31: Ik zat al die beelden te kijken, Nico. Daar krijg je toch wel echt kippenvel van. Elon die werd een soort van Buzz Lightyear. Van jongensdroom naar een echt bedrijfsidee. Is het ook daarom, denk je, dat beleggers hier onderdeel van willen zijn?
33: Mede, denk ik. Maar kijk, Elon Musk is een visionair. Hoe je het ook bent of keert. Hij krijgt echt dingen voor elkaar. Als je ziet hoe hij Tesla heeft opgezet. En daarna heeft hij allerlei fabrieken gebouwd met allerlei dingen. Dus hij kan echt wat. Hij heeft een toekomstvisie. Hij heeft ook al in een vroeg stadium gezegd, de toekomst is elektrisch, alles wordt elektriciteit. En dat zie je nu ook op de hele wereld gebeuren. Nou, dit is iets, hè, dat ook weer met die raketten, wat hij nu voor elkaar gekregen heeft, dat die dingen nog een keer gebruikt worden, nog een keer. Nu gaan er 2 per week de lucht in, geloof ik. Die komen ook weer terug. Dus ja, fantastisch, bespaart een hoop geld. En die dingen daaromheen, Starlink bijvoorbeeld, hè, dat is een beetje onopgemerkt gebleven, maar dat is een fantastisch bedrijf geworden. En dat wordt straks waarschijnlijk echt een concurrent voor de telecombedrijven.
31: Ja.
33: Dus er zit echt wel waarde in. Hij heeft ook datacenters gebouwd. Dus ik denk van alles een beetje.
31: Zometeen meer over al die onderdelen. Maar eerst even, deze aflevering nemen we eind van de middag op. Er is nog geen openingskoers, dat gaat altijd wel even duren. Maar volgens persbureau Reuters is de eerste koers zo rond de $160 per aandeel. Dat zou een plus van zo'n 20% betekenen. Op dit moment is de begeleidende bank Morgan Stanley op de achtergrond druk bezig met die openingskoers.
10: If it opens too high and there's not enough support, it could fall. So the goal is to open with as little volatility as possible. Morgan Stanley traders here will be looking, you know, essentially for enough volume to feel comfortable opening SpaceX shares, and that can take hours. So we'll probably not see a first trade until after lunchtime, guys.
31: Je hebt veel IPO's meegemaakt. Het is toch wel echt een bijzonder proces, hè, wat er dan allemaal gebeurt. Ook als je dit zo hoort van hoe die openingskoers dan weer tot stand komt.
33: Ja, dat is een hele lastige. Dat komt denk ik ook omdat er heel veel particulieren meedoen. 30% is toegewezen aan de retailbeleggers. Dus heel veel.
31: Waaronder Nico Inberg.
33: Waaronder ik zelf. Heel veel kleine ordertjes. Dat moet allemaal begeleid worden, uitgezocht worden. En het is echt heel veel werk, ook voor de banken, voor de brokers. En de eerste beurskoers moet natuurlijk het liefst hoger zijn. Nou, dan willen ze de eerste week niet dat de koers onder de IPO-koers gaat. Mm-hmm. Dus moet ook een beetje worden gesteund. Dus, wat ze dan doen is dat ze een deel extra verkopen. Ze noemen dat de green shoe. Dat is vaak 15% extra. Nou, als die plaatsing, als die gebeurd is, dan wordt die green shoe extra geplaatst. Mocht de koers eronder zakken of op dat niveau blijven hangen, dan kopen ze die 15% terug in de markt. Daarmee steunen ze de koers. En als het dan echt heel veel aanbod is, dan denk ik die bank ook van ja, dan zijn we ook weg. Want dat gaat ons geen geld kosten natuurlijk. Maar daar hangt hier heel veel vanaf.
31: Ja, van tevoren zei je tegen mij, ja, wat maakt die openingskoers uit? Maar als die zo'n 20% hoger van start gaat, is het dan volgens het boekje, is het dan goed?
33: Ja, als die maar hoger is, dan is het goed. En kijk, dit is een IPO waar iedereen naar kijkt. Iedereen let erop. Dus ze willen niet beslist zo hoog mogelijk, maar ze willen, wat die mevrouw net ook al zei, dat er enige stabiliteit is, dat hij een beetje oploopt gedurende de dag. En dat ze zien dat er vraag is en dat niet iedereen denkt van, oh jee, ik moet eruit, ik moet ze verkopen. Maar dat de particulieren overal ter wereld ook denken van, nou, ik heb die aandelen, ik hou ze lekker vast. Dan blijft die koers hoog en dan kan Elon Musk over een halfjaartje nog wat verkopen.
11: Je begon er aan het begin al heel even over, maar waarom ben jij ingestapt? Waarom wilde jij dit aandeel hebben?
33: Nou, ik wilde ook een beetje meedoen. Niet al te groot, want ik heb, het is natuurlijk een waanzinnig duur aandeel. Als je kijkt naar hoeveel omzet ze draaien, ze maken nog steeds heel veel verlies. Dus wat dat betreft hoef je ze niet te kopen. Je hoeft ze niet voor dividend te kopen, wat dan ook. Maar er zit wel een stukje fantasie in. Het is ook, denk ik, leuk om mee te doen. Ik dacht ook bij mezelf van, nou, die koers die gaat zeker hoger openen. Dus het is eigenlijk een makkelijker. Je noemt dat meedoen voor de flip. Hè, dat je ze binnenkrijgt en meteen er weer uitgooit. Dat blijkt nu ook te kunnen. Dus dan pak je $40 per aandeel of 35, weet ik, maar daar gaat het niet eens zozeer om. Het is meer leuk om even mee te doen. En ik vind het, ik volg die aandelenwereld natuurlijk heel erg. Dus ik vind het ook leuk om dit aandeel te volgen, te kijken hoe men hierop gaat reageren.
11: Geloof je er ook echt in?
33: Jawel. Moet zeggen, ik had met Tesla altijd wel een beetje moeite. Maar wat Musk eigenlijk heel goed doet, is dat hij een bedrijf heeft en dat hij daar allerlei aanverwante artikelen in stopt. Waardoor toch iedere keer weer weet hij de fantasie erin te pompen. En eerlijk is eerlijk, er gebeurt nu op technologiegebied gebeurt ontzettend veel. Hij heeft ook opeens datacenters erin zitten. 2 datacenters. Er werd afgelopen week bekend dat hij die verhuurt voor 25 miljard per jaar aan Anthropic en Google. Mm-hmm. Dus ja, er komt ook echt heel veel geld binnen straks.
31: Ja, er komt zeker veel geld binnen. Ze halen 75 miljard op. Ze hadden wel 350 miljard kunnen ophalen. Groot gedeelte kwam van particulieren. Dat zijn bizarre statistieken. Maar neem ons eens even mee. Wat gaat SpaceX met dat geld doen dat ze nu op gaan halen?
33: Ik denk een aantal dingen. Er wordt geïnvesteerd natuurlijk in die raketten om meer raketten naar boven te kunnen brengen, om Starlink uit te breiden. Dus daar ligt echt een hele grote markt voor Musk. En ik denk dat heel veel geld aangewend zal worden voor Terafab. En dat is hij heeft gezegd van oké, ik moet nu iedere keer wachten op die chips van iedereen. Ik ga die chips zelf maken. Dus hij wordt een concurrent van een TSMC, een Intel, noem maar op allemaal.
31: Maar dan ga je niet met 75 miljard redden. Ik las dat hij al 1000 tot 5000 miljard van
33: hadden. Ja, nee, maar daar wil hij in eerste instantie, ik denk, tussen de 40 en 50 miljard in investeren. Betekent dat hij machines moet kopen van ASML. Daarom ligt ASML ook zo goed.
31: Ja.
33: En al die bedrijven. Want ja, daar gaat het geld straks allemaal naartoe. En ik denk dat hij gaat door investeren in de datacenters, want dat is een hele mooie markt. Wie nu datacenters heeft, kan heel veel geld verdienen, want de vraag naar AI, naar tokens, is enorm. En als je dat kan uitvoeren, dan kan je dat verhuren aan een Google, een Microsoft, een Anthropic, een OpenAI, en dan loop je aan alle kanten binnen.
31: Maar je bent dus mede-eigenaar van een ruimteconglomeraat.
33: Ja, hij heeft wel iets meer dan ik, hè?
31: iets of wat. Maar waarvan Starlink dus het meest winstgevende onderdeel, of het enige winstgevende onderdeel is.
33: Ja, die datacenters, daar verdienen ze nu ook heel veel geld mee. Maar dat had hij eigenlijk een beetje mazzel mee door die dingen op tijd te bouwen. En nu is die rekenkracht, de compute zoals ze dat noemen, is nu hartstikke duur. Dus daar kan hij nu, heeft hij hele mooie contracten voor afgesloten 3 jaar lang.
31: Hoeveel groei zit er nog in dat onderdeel?
33: Ik denk heel veel. Want kijk, er is ook nog een soort, dat onderdeel noemen ze Starship. En dat is dat we naar Mars gaan uiteindelijk, hè. Daar kan ook van alles gebeuren. En wat hij ook wil, en ik weet niet of dat technisch mogelijk is, maar hij krijgt heel veel voor elkaar, is het bouwen van die datacenters in space, in de ruimte. Omdat daar heb je de automatische koeling, daar heb je de elektriciteit van de zon, de energie van de zon. En dan heb je die twee problemen opgelost.
31: Ja, Jorik zei het al, in 2002 is hij degene geweest die het heeft opgericht. We kennen het dus voornamelijk door Musk. Maar hij heeft niet de dagelijkse leiding in handen. Dat doet Quinn Shotwell. Was dat voor type?
33: Ja, die ken ik niet zo goed. Die zit er nog niet zo heel lang bij. Ik heb gezien, die man waar hij het mee opgericht heeft, dat is een halve Italiaan. Die heeft toevallig afgelopen week heeft hij een verhaaltje geschreven daarover hoe dat toen ging. Dat is op zich een heel leuk verhaal. Dat ze hadden toen 50 miljoen en daar wilden ze 2 raketten kopen in Rusland voor 7 miljoen per stuk. En dat was toen bijna rond en toen moesten ze tekenen. Toen zeiden die Russen, sorry, we hebben ons vergist. Ze kosten 21 miljoen per stuk. En toen ging het niet door. Maar hij heeft natuurlijk, kijk, Elon Musk, die is met heel veel dingen bezig. En die heeft iemand nodig op de naast hem, zeg maar, die de zaak echt regelt. Dus hij heeft ideeën, die geeft hij door en een ander moet het uitvoeren. En dan gaat hij weer naar het volgende idee. Dus die mevrouw, die moet gewoon zorgen dat de zaken geregeld worden, dat alles op tijd loopt en dat de boel voor elkaar komt.
31: Dus het is goed dat die Quinn Shotwell daar de dagelijkse leiding in handen heeft en niet Elon Musk.
33: Ja, nee, maar hij is natuurlijk met heel veel dingen bezig. Dus, en ik moet zeggen, Musk is wel iemand die er heel veel energie in stopt. Hè, want hij heeft ook altijd met de bouw van de Tesla-fabriek bijvoorbeeld, had hij gewoon een veldbed staan in die fabriek. Dus hij was er altijd. Maar hij is nu met zoveel dingen bezig dat het heel, heel goed is dat Quinn zijn handje vasthoudt.
31: Hoeveel geld moet SpaceX nog op gaan halen voor de groei eigenlijk?
33: Ik denk dat ze nog wel een keer langskomen over een half jaar of over een jaar, omdat die investeringen die zijn enorm. Dat zie je niet alleen bij SpaceX, maar dat zie je bij alle hyperscalers. Je ziet Oracle, die maakte deze week bekend dat ze geld gaan ophalen. Nou ja, Alphabet heeft het gedaan. Iedereen in die hoek.
31: En je bedoelt met langskomen dat ze nog een keer nieuwe aandelen gaan uitgeven?
33: Ja, dat ze nieuwe aandelen gaan uitgeven. En dat gaan ze hier denk ik ook doen, want voorlopig is het met name investeren. En ze geloven allemaal heel erg in die technologie, in AI en wat er allemaal gebeurt. In die ruimtetechnologie, maar dat is eerst investeren.
25: Op het moment van opnemen kennen we de waardering nog niet, maar we kunnen een redelijke inschatting maken. Dit gaat ook nog wel wat aan de Magnificent Seven samenstelling veranderen, denk ik.
33: Ja, nou goed, hij komt in de, kijk, het is
25: 1700.
33: Ja, bij $135, maar we openen het 20% hoger, dus dat wordt 2 en een beetje.
25: Ja.
33: 2,3, stijgt hij met stip.
25: Hoe bijzonder is dat?
33: Nou ja, dat is heel bijzonder dat een nieuw bedrijf opeens zo'n waardering krijgt. En je zag ook al die verhalen in de pers van mensen die daar al 10 jaar werken. Dat was bijvoorbeeld de Mexicaanse Lasser. En die had ooit voor $10.000 aandelen gekregen. Ja, die gaat meteen naar de bank en die is klaar.
25: Ja, er komen nog 2 grote beursgangen aan. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar hoe van de tijd is die term dan nog, Magnificent Seven? Moeten we niet naar een Magnificent Eight of een Magnificent Ten onder?
33: Ja, door de 10, denk ik. Ja, maar misschien moet Tesla eruit.
25: Okay.
33: Dus dan krijgen we 9 en moet zeggen, Facebook zag toch wel eens naar onderbroek. Dus die gaan er ook uit.
25: Die voldoen niet meer aan die...
33: Ik weet niet hoeveel dat nu is, maar dat is dat ligt een beetje onder druk. Hè.
31: We weten dus nog niet hoe die eerste beursdag van SpaceX afloopt. Nou, goed nieuws. Onze lieftallige collega's Donnerbakker en Jochem, die nemen zo meteen een extra aflevering op. Die krijg je dan morgenochtend in je podcastfeed.
25: En wij gaan zoals gezegd naar die andere beursgangen, die van OpenAI en Anthropic.
31: Eerst nog even snel door afgelopen beursweek. Een week met alweer aandacht voor tech-aandelen. Die daalden, stegen, daalden om vervolgens toch weer te stijgen.
12: The tech sector, it's just been, I mean, we were under pressure late last week. We staged a recovery. We finished off the lows of the session yesterday, but we're under pressure once again.
25: De spotlights waren ook gericht op Apple, dat eindelijk een nieuwe versie van Siri kon aankondigen. Maar een succes, dat werd het nog niet.
13: Ja, en dan gaat het ook over, ja, daar moet ik altijd wel om lachen. Dan gaat het over dat je liquid glass en slider krijgt. Denk ik, ja, nou ja, prima. Dat had je eigenlijk 2 jaar geleden willen zien. Kijk, waarom gaat die koers naar beneden? Weet je, ja, niemand gelooft dit natuurlijk. Iedereen denkt het eerst zien, dan geloven.
31: Daarnaast was het de week van de ECB dat voor het eerst sinds 2023 de rente verhoogde.
14: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
25: En ook Aalberts mag een stapje omhoog doen.
15: Na 6 jaar afwezigheid is Aalberts weer terug in de AEX. Het technologiebedrijf moest er in coronatijd uit, maar mag nu weer terugkeren. Aalberts neemt het plekje in van GDE Peet's dat van de beurs is vertrokken.
31: Maar Jorik zei het al, we gaan vooruitkijken naar de volgende beursgangen. En dat zijn dus die van OpenAI en die van Anthropic. In welke heb jij het meeste zin, Nico?
33: Met name OpenAI, want dat is wel de moeilijkste, denk ik. Ik denk dat Anthropic eerst komt. Wat er vandaag gebeurd is met SpaceX was hartstikke belangrijk voor de volgende beursgangen. Want ja, als dit zou mislukken, dan hadden die andere twee niet eens de moeite genomen om langs te komen op de beurs, zeg maar. Dit wordt een succes, hè. Die koers straks hoger open dan is het gelukt, hebben ze het geld opgehaald. En dan denk ik dat Anthropic er heel snel achteraan komt als de beurs het goed doet en daarna OpenAI.
25: Is het goed nieuws of slecht nieuws voor OpenAI en Anthropic dat SpaceX het nu zo goed doet vandaag?
33: Extreem goed nieuws.
25: Het is niet dat het potentieel van hun afsnoept?
33: Nee, niet zozeer. Maar kijk, het is altijd zo met beursgangen. Je moet daar heel veel voorbereidend werk doen. En op een gegeven moment, als de beurs goed is, dan moet je naar de beurs en dan moet je hopen dat er in die week niks raars gebeurt. Nou, we gingen begin van de week ging de beurs behoorlijk omlaag. Met name de Nasdaq, maar dat is uiteindelijk hersteld. Ze hebben het voor elkaar gekregen om die beursgang die is gewoon gelukt. En dat betekent dat zij straks, ik weet niet hoeveel geld ze gaan ophalen, maar ik denk misschien net even ietsje minder of zo, dat zij straks ook die stap gaan wagen.
31: Voegen ze echt wel toe aan de beurs, wat jou betreft?
33: Ja, niet meteen in die zin dat het, kijk, het zijn hele dure bedrijven in die zin dat ze hoog gewaardeerd staan. Ik denk dat ze een klein beetje aandelen verkopen. Dat heel veel van de aandelen die blijven nog in vaste handen. Omdat ze er zelf ook heel erg in geloven. Dus ja, het worden wel, denk ik, lastige bedrijven om te waarderen. En ook om in te beleggen. Omdat je nog niet precies ziet wat hun omzet straks wordt.
25: Zit deze galactische beursweek er nu echt op? Maar we gaan eerst nog even kijken naar volgende week. Je kunt je opmaken voor een heleboel rentebesluiten. Komt die aan? De centrale banken van Japan, Engeland, Australië, Zwitserland, Noorwegen en Zweden laten komende week weten wat ze met het rentebeleid gaan doen. Maar het besluit waar het meest naar wordt uitgekeken is natuurlijk die van de Amerikaanse centrale bank. Voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter, Kevin Warsh. President Trump heeft hem natuurlijk aangesteld en hij wil de rente zo snel mogelijk naar beneden, terwijl de economie toch eerder toe lijkt aan een renteverhoging. Over de hele wereld wordt er dus met interesse gekeken naar de Fed komende woensdag. Als we horen of Kevin Warsh zijn eigen koers vaart of toch bezwijkt onder de druk van Donald Trump. Eindigen we de week met de kwartaalcijfers van Tesco. Dat aandeel steeg in het begin van dit jaar nog op de beurs, maar dat enthousiasme lijkt een beetje voorbij. Beleggers raken wat onzeker over de winstmarges en stijgende personeelskosten van de Britse supermarktketen. Aan Tesco dus de taak om hen het tegendeel te bewijzen met knappe kwartaalcijfers.
31: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 12 juni. Wij danken Nico Inberg van de aandeelhouder, die ook trots aandeelhouder is van SpaceX.
33: Dankjewel, graag gedaan, jongens.
25: Nou, don't thank him yet, want zondag moet hij het nog een keer doen. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, waar we jou gaan voorbereiden op de beursweek die er nog aankomt. Abonneer je dus op Spotify, op Apple Podcast of in onze eigen BNR-app. En dan ontvang je die extra aflevering gratis en voor niets in je favoriete podcast.
31: En het houdt niet op, want we staan ook nog op YouTube. Daar vind je ons ook nog eens. Ja, alleen niet op OnlyFans. Verder staan we overal.
25: Maar beter ook misschien.
33: Jij ook niet?
31: Nee, het zou wel leuke verdiensten zijn. Maar ja, dat mag denk ik niet in combinatie met...
33: Nou, waarom niet? Je zou een hit zijn daar.
31: Dank je. Over hits gesproken, Donne Bakker hoor je dus samen met Jochem morgenochtend in onze feed. En dan nemen zij je mee en dan vertellen ze je hoe de beursdag, de allereerste beursdag van SpaceX, is verlopen.
25: Ook niet te vinden op OnlyFans trouwens.
31: Nee.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
17: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar Fiverr.ai.
0: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: Vijfhart, dat klopt voor jou.
3: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Velian, zorgeloos laden binnen bereik.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
18: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
19: Kenneth Smit.
7: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
20: De hete zomer, Crayon rolluiken.
21: Geluidsoverlast?
20: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
22: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
26: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
27: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl. En lees het prospectus.
29: BNR Verkeer.
36: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog twee op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten op onthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren daar meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
37: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim $300 miljard. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Ark. Rutte noemde de werkdruk moordend. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de zesde tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de vierde tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Vrijdag 12 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Genomineerd voor de zilveren reismicrofoon. Alleen we hebben hem niet gekregen.
8: Wat een receptie. Nee, maar het is natuurlijk wel ongelooflijk mooi dat we genomineerd zijn. Ik bedoel, ik had hier even niet zien aankomen.
9: Moet je voorstellen, er zijn honderden podcasts, zo niet duizenden. Hè? En dan zijn er maar 3 genomineerd en daar horen wij bij. Ja. Ik heb een kleinkind, ik heb het gewoon trots verteld aan mijn kleinkind. Die denkt nu echt van dat ik een hele belangrijke man ben.
6: Ja, nou, ik heb nog even het juryrapport zitten lezen. Daar stond onder meer in, met je dagelijkse portie Boekestein en de Wijk blijf je bij. En ondanks de ernst van de situatie krijg je ook geregeld een glimlach voor je kiezen. En er stond bijzonder om zoveel luisteraars te trekken met taaie kost. En er stond als uitsmijter wat GBJ Hilterman in de vorige eeuw was voor onze ouders of grootouders zijn Boekestein en de Wijk voor de generatie van nu.
8: Ja, maar dat klopt niet. Misschien GBJ Hilterman wel. Maar we weten uit eigen ervaring, uit de theaters, dat wij niet alleen maar voor de huidige generatie dat doen. Ik bedoel, als je de jonge generatie de huidige generatie doet, maar het gaat door alle leeftijden heen. Ik denk dat het meest bijzondere is. En ik kan me nog herinneren dat bij GBJ Hilterman zaten vooral ouders naar de buis te kijken om te zien wat die man allemaal te melden had.
6: Ik moet zeggen dat ik op de radio ook nog wel gehoord heb. Hilterman. Ja, ik heb nog opgezocht. Hij tot 99 heeft hij het op de radio gedaan.
8: Nog.
6: Ja,
8: nee.
6: En ik weet dat nog wel.
8: Dat belooft nou wat voor ons.
6: Ja. De prijs ging uiteindelijk naar een NTR-podcast waar totaal iets anders dus, maar ook echt mooi gemaakt. Waarin lagere schoolkinderen werden gevolgd in de aanloop naar een groep 8 musical. En dan dus over zeg maar, de rol die ze in die musical en dan misschien ook in hun latere leven zouden gaan spelen. Was wel echt mooi gedaan.
8: Nou, hartelijk gefeliciteerd.
6: Precies. Ja. Nou, dan maar door naar de ellende.
8: Ja.
6: Nadat Trump gisteren dreigde dat de VS Iran diezelfde avond heel hard zou raken en binnenkort het eiland Karg, waar de grootste deel van de Iraanse olie wordt verscheept, zou innemen, heeft hij diezelfde avond gezegd de aanval af te blazen omdat een deal op een haar na rond zou zijn, waarna opnieuw niemand het meer begreep. Trump denkt nu dat hij er dit weekend kan zijn met zijn deal en spreekt van een geweldige overeenkomst. Het Iraanse persbureau Fars zegt dat Iran nog niet heeft ingestemd, maar noemt ook wel de kans op een akkoord relatief groot, omdat de VS een Iraans concept al zou hebben geaccepteerd.
8: Ja, en Khamenei die liet dan melden dat er helemaal geen echte overeenkomst is en dat we maar moeten afwachten of die überhaupt komt. Ik denk wat hier aan de hand is, dat ze, de Amerikanen en de Iraniërs hebben gewoon een verschillende visie op de situatie. Ja. En het gaat over het idee van oorlog en geen oorlog. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat de Iraniërs bereid zijn om te riskeren dat er weer een oorlog uitbreekt. En dat ze die ook kunnen overleven, want de vorige hebben ze ook overleefd. En de Verenigde Staten, die willen dat absoluut niet. De Iraniërs weten dat. En daardoor is Trump eigenlijk gewoon in een verzwakte positie geplaatst. Ja, want je moet om dwangdiplomatie, daar gaat het feitelijk om. En dat gedreig met die aanval onder andere op Kargeiland, waar de olieinstallaties zitten, dat kan dus alleen maar werken als je dus dreigt en dat als geloofwaardig wordt gezien. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat die dreigementen van Trump niet als heel erg geloofwaardig worden gezien. Mm-hmm. En als ze dat toch zijn, dat Iran denkt van doe maar. We zien het wel en we horen het wel. En we gaan dan vervolgens niet alleen de Amerikaanse doelen in de omgeving bestoken. Maar we maken er een grote puinhoop van door ook de buurlanden te bestoken. En de landen in ieder geval waar er sprake is van Amerikaanse basis. En dat is wat hier denk ik aan de hand is.
6: Dus misschien wel mogelijk dat er een deal zou kunnen komen, maar of die dan zo geweldig is voor Trump, dat zal nog een tweede zijn.
9: Wat ik er interessant vind is, Trump die zegt nou voor de 33ste keer of zo, of de 7e, dat er een deal is en volgens is die deal er niet. Ja. Dat maakt zijn positie niet sterker, lijkt me. En wat Iran doet, met name via dat semi-officiële Meer News Agency, en die gaat dan weer een memorandum lekken met 14 punten, dat kennen we allemaal. Maar daar staat dan weer niet op dat Irak zijn rakettenprogramma moet afschaffen. Ja. En ook support voor de proxies, staat er ook niet meer op. Daarmee probeert, denk ik, Iran ook weer de zaak te beïnvloeden.
6: Dat is voor Israël natuurlijk heel slecht nieuws, hè? Ja. Dat die er niet meer in zitten.
9: Ja, Netanyahu is daar dus ook heel boos over.
8: Ja, wat ik begrijp, is dat er dus wordt gesproken over een tijdspad voor Hormuz. Ja. Wanneer wordt dat weer helemaal bevaarbaar? Wanneer gaan de Amerikanen ook hun blokkade opheffen?
9: 30 dagen.
8: Ja. Plus een mechanisme. Gewoon een mechanisme. Hè. Luister even wat er gezegd wordt. Dus dat is geen oplossing, maar gewoon een aanpak. Dat is feitelijk het jargon. Voor het nucleaire traject. Dus hoe ga je over die nucleaire component praten? Dus niet wat ga je doen, maar hoe ga je erover praten? En hoe ga je praten over de goeden die bevroren zijn? Ja. Want die worden door de Iraniërs aan elkaar gekoppeld. Ja, als het alleen maar gaat over een raamwerk, dan ben je natuurlijk nog niet echt bezig met een deal. Een deal heb je pas als het raamwerk wordt ingevuld. Mm-hmm. Dus dit kan nog wel even gaan duren. En vanuit het Witte Huis werd ook gelekt, heb ik gezien, dat pakweg de kans 50-50 is dat er inderdaad zelfs ook maar een raamwerk komt. Ja. Nou goed, wordt vervolgd.
6: Olieprijs is alweer gedaald tot $87, zag ik vanochtend.
8: Ja, ik bedoel, dat slaat ook helemaal nergens op. Ik luister gewoon naar deze podcast en je weet hoe cynisch wij inmiddels zijn over de mogelijkheid dat er heel snel een akkoord is.
6: Ik zou bijna olie gaan kopen nu. Ja. Het 87, dat kan omhoog. Maar dit is geen beledigingsadvies. Even kijken, hey, jullie hadden nog iets gezegd over wateropslagplaatsen die waren geraakt. Wat is dat?
8: Tijdens de eerdere aanvallen van Amerika zijn wateropslagplaatsen geraakt. En CENTCOM, de Central Command, die de aanval uitvoert, die gaat nu kijken wat er nou precies is gebeurd. Natuurlijk zegt Amerika, het waren militaire doelen en dit is allemaal per ongeluk gegaan, was allemaal de bedoeling niet. Maar als dat wel de bedoeling was en er zijn er twee geraakt, en dat, daarvan zeggen een aantal deskundigen, dat kan geen toeval zijn. Dan is dat heel simpel gewoon een oorlogsmisdaad, want dat mag niet. Er komen 20.000 mensen in de problemen te zitten. En er is al een enorme waterschaarste in Iran, dus dit telt gewoon bij elkaar op.
6: Ander puntje nog, Aysan. Jij zei dat over dat inmiddels best een aardig deel van die schepen die vastzaten in de Persische Golf eruit zijn geloodst.
9: Het begon allemaal weer met Donald Trump op Truth Social platform. Dat 200 schepen al er stiekem doorheen waren gevaren. Nou, dan gaan mensen dat allemaal onderzoeken, wat er dan waar van is. Hè. Het eerste wat ze dan zeggen, vroeger was het zo dat er dus 139 schepen per dag daar passeerden. Mm-hmm. En nu gaan ze dan precies kijken wat er dan gebeurd is. Dan stellen ze vast, dat 50% van de tankers die daar vast zaten zijn inderdaad eruit. Oh. Maar wat betekent dat dan? Nou, tussen 1 en 7 juni zijn er 36 schepen gedaan. Ja, dat is natuurlijk leuk, maar ja, normaal is 139 per dag. Hè. Dus het is ook niet iets wat nou echt de prijs kan, kan beïnvloeden. En dat was dus weer een hele merkwaardige opmerking van Trump, die zijn geloofwaardigheid ook weer niet verhoogt. Want hij zegt maar dingen en we weten helemaal niet of dat waar is.
6: Hè? Dat is wel een beetje Trump, ja. Was er nog iets met Libanon te melden?
9: Nou, in Libanon zie je dus dat de Israëlische militairen zeggen dat ze 310 doelen hebben geraakt in het zuiden van Libanon. En ze claimen ook 80, zoals zij noemen, terroristen te hebben uitgeschakeld. Dus dat gaat gewoon allemaal door. Hè. En ook nog een 10 stafleden van een ziekenhuis in de Libanese stad Tire. Dat gaat gewoon door. Mm, Terwijl dat helemaal niet goed gaat met die oorlog. En Netanyahu is natuurlijk ontzettend angstig dat Trump toch naar een deal toewerkt in de staat van Hormuz.
6: En de Israëlische belangen maar gewoon een beetje opzij schuift.
9: Ja. Exact. Ja.
6: Gaan we door naar Oekraïne. Oekraïnse lange afstandsdrones hebben vannacht een industriegebied geraakt in Toljatti. Dat is de regio Samara, dat is een heel eind Rusland in. Nou, ik begrijp, op die plek worden vooral chemicaliën geproduceerd voor olieraffinage. In Nizhnekamsk, Tatarstan, nog verder Rusland in, is een olieraffinaderij geraakt, waarbij een van de raffinagetorens in brand is gevlogen. Simferopol op de bezette Krim werd geraakt. Mogelijk begreep ik dat de elektriciteitscentrale doelwit zou zijn geweest daar. Gisteren werd een raffinaderij geraakt in Krasnodar. En opnieuw verschillende bruggen tussen de Krim en Gerson. De schade van die aanvallen, die laatste aanvallen, wordt nog onderzocht. Maar die twee eerdere die we noemden op de Tjomharbrug, ook dus tussen de Krim en de rest van bezet Oekraïne, die brug zou volledig onbruikbaar zijn voor voertuigen door de schade. Rusland raakte in Zaporizhia een winkelcentrum en een gebouw op een industrieterrein in Poltava. Van die doelen die ja, civiel, maar ook verdekt militair doel zouden kunnen zijn. De militaire gouverneur van de Oekraïnse regio Zaporizhia heeft Oekraïnse burgers in door Rusland bezet gebied opgeroepen te vertrekken. Ik ben niet helemaal duidelijk hoe ze dat dan zouden moeten doen. Maar dat is dus, zeggen ze, dat ze de aanvallen in dat gebied verder willen opvoeren. Dus
8: ja,
6: verder
8: naar Rusland toe. Ja, dat is eigenlijk feitelijk wat er gaat gebeuren. Dus dan maak je het hele gebied leeg. Ik kan me voorstellen dat je dat doet. Misschien even iets over het front. We hebben Konstantinivka al een keer genoemd. Niet onbelangrijk. Donbass, zuidelijk van de steden die gefortificeerd zijn. Dus echt de belangrijkste verdedigingslieden en het belangrijkste obstakel voor de Russen om de rest van de Donbass in te nemen. Nou, die stad die zal eerder wel vallen. We hebben een paar dagen geleden ook al over gesproken. Nog even, het is wel goed om dat even heel erg goed te volgen. Want je zit dus nu aan te schurken tegen die steden die gefortificeerd zijn. En dat is de laatste verdedigingslinie.
6: Kramatorsk, dus, Slovjansk.
8: Ja, dus dat kan allemaal, dat kan natuurlijk gewoon fout gaan. En kijk, die Russen zijn nu vanaf de zomer 2025 bezig om die steden in te nemen. En althans deze stad, Konstantinivka, in te nemen. Er is nog steeds een opening voor de Oekraïnse troepen vanuit het centrum de stad uit. Het is heel lastig, zie ik nu toch, om die hele stad te omsingelen. Waardoor die Oekraïnse troepen worden opgesloten. Maar weet je, uiteindelijk valt die wel. En dan is natuurlijk de grote vraag. Kan je zo'n tactisch succes omzetten in operationeel succes? Dus een tactisch succes is inderdaad het innemen van die stad. Maar een operationeel succes is als je in staat bent om dan door te stoten naar de grenzen van die andere steden. En een strategisch succes heb je als je al die steden hebt ingenomen. Want dan heb je de hele Donbass eigenlijk onder controle. En als het goed is, zou dat dan ook een belangrijke doelstelling moeten zijn voor Poetin. Nou, wat ik nu zie, is dat dat toch heel erg lastig wordt. Dus het is een bewuste terugtrekking van de Oekraïners om ervoor te zorgen dat de mensenlevens gevaard worden. Maar die droommuur die is zo ongelooflijk effectief en sterk, dat het vrijwel ondenkbaar is dat in ieder geval op redelijk afzienbare termijn er echt ook een operationele doorbraak kan worden geforceerd. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja.
6: En de Krim? Er is wel veel aan de hand daar. Die bruggen natuurlijk van de Krim naar het noorden bezet Oekraïne in. Belangrijke doorvoerlijn voor Rusland om de troepen in het zuiden van Oekraïne te bevoorraden. Wordt dat problematisch?
8: Ja, je zal maar op de Krim wonen als Rus. Ja. Of Russisch-talige, hoe je het allemaal zou willen noemen. Ja, dat is wel problematisch. Zijn eigenlijk wat de Oekraïners aan het doen zijn in de eerste plaats pakken ze nu een Noord-Zuidverbinding aan richting de Krim. Maar ze pakken ook de Oost-Westverbindingen aan, ook richting de Krim.
6: Van Krasnodar vanuit Rusland naar de Krim?
8: Ja, en Rostov aan de Don bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n plek nog in Rusland van waaruit wordt aangevoerd.
6: Maar niet de Krimbrug, hè? Die heb ik al een tijdje niet meer voorbij horen komen.
8: Nee, maar dat schijnt helemaal niet zo'n probleem te zijn om die uiteindelijk alsnog te raken. Maar het probleem is wel om hem echt helemaal te vernietigen. Ja. Want wat ik ervan zie is dat dit gebeurt met drones. En de explosieve lading is niet ontzettend groot. Ja. Dus het is wel heel vervelend voor trucks, tankwagens en dat soort zaken. Het is echt heel erg moeilijk om die bevoorrading op gang te houden. Maar om echt harde doelen te raken met dit soort wapens is wel heel lastig. Dan moet je er echt wel een ballistische raket op zien te mikken. Dan zou het misschien kunnen. Nee, maar het is echt problematisch. Dus wat wordt genoemd, die verbinding van Rostov aan de Don naar Melitopol. Dat heet nu de Highway of Death. Ja. Dat was voor de Russen was dat de Novorossiya-route. Nou, dus niet meer. Dit is echt een groot probleem voor de Russen. Want eigenlijk alles wat daar beweegt wordt is door middel van drones. En die worden gestuurd met AI. Dus kunstmatige intelligentie. Die weet dus wat een vrachtwagen is en die vliegt erop af. Dat gaat niet goed. Overigens... hetzelfde geldt ook voor de routes eigenlijk vanuit het noorden, dan vrije Kherson en dan naar beneden, naar de Krim. Precies hetzelfde. Mailbloggers, die worden hier wel zenuwachtig van. Hè. Mailbloggers, dat zijn de Russen, die worden hier wel zenuwachtig.
9: De bevoorrading met benzine is er zo'n probleem. Er is een benzinetekort op de Krim, hè. En er is waterschaarste is er eigenlijk altijd wel op de Krim. Dat moet met vrachtwagens worden aangepakt. Met andere woorden, sommige mensen zeggen... maar misschien zien we wel weer Russen die gaan vluchten van de Krim. Weet je wat, dat zagen we jaren geleden ook. Ja.
8: Maar die drones, dat is echt een punt hoor op dit ogenblik voor de Russen. Kan natuurlijk over een paar maanden wel anders zijn. Maar Sirski, de hoogste militair, die heeft daar een paar opmerkingen over gemaakt. Die zegt, we hebben nu een droneoverwicht van 1 op 5 op het... op het slagveld.
0: Zo.
8: Ja, dat is echt gigantisch. En er is zo'n club en die heet Unmanned Systems.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar Sirki die heeft dat dus gewoon opgedragen. Er moeten 50.000 per maand moeten worden. En je ziet dus nu al met die 33.000... dat dat al meer is dan de aanwas is van recruten. Dus van eigenlijk vrijwilligers, formeel. Waarbij natuurlijk ook aangewezen vrijwilligers zitten. 12.500 operaties met onbemande grondvoertuigen. Ik heb dat ook zelf gezien, dat is echt heel indrukwekkend. Dus de logistiek wordt met onbemande voertuigen gedaan. Gewonden worden teruggebracht. Ja. En dat gaat allemaal op grote afstand. Ja. Nou, ja, voor wat het waard is. Dus dat gaat goed. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren, toch constatatief kan je er niet mee houden.
2: Ja. En tegelijkertijd wordt er dus toch weer gepraat over, over onderhandelen. De ambassadeurs van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, ambassadeurs in Moskou, zijn daar op bezoek geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om, naar ik begreep, de conclusies te delen van het gesprek dat in Londen tussen de leiders van die landen en Zelensky heeft plaatsgevonden. En wat in elk geval gaat over de mogelijkheid van directe gesprekken.
3: Ja, maar er is geen enkel verslag van te
1: vinden. Ja, dat is gek, want die was aangekondigd. Ja. Heb jij ook niet gezien, hè?
3: Niks, nergens.
1: Nee, ik ook niet.
3: En het enige wat ze gedaan hebben, is hun conclusies samen met Zelensky. Nou, die zijn natuurlijk, Rusland vindt natuurlijk vreselijke conclusies. Die wil er waarschijnlijk ook niet op reageren. Maar het is wel duidelijk dat Europa hoopt een gaatje te vinden in de, zeg maar, in het Trump-vacuüm om daar aan tafel te komen.
1: Nou ja, er moet natuurlijk uiteindelijk over een aantal essentiële dingen worden gesproken waar Europa gewoon voor aan tafel zit. Ja. Sanctieverlichting.
3: Ja.
1: Het gaat natuurlijk ook over nieuwe veiligheidsorde. Dat staat ook hoog op het lijstje van Trump. Daar gaat Europa over. Daar gaat Trump helemaal niet over. Dus nee, maar Zakharova, dat is de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zei al van die ambassadeurs die zijn eigenlijk alleen maar komen uitleggen wat de doodlopende weg is van Zelensky. Dus moet ik ermee.
3: Ja, zo gaat dat.
2: Arjan, heb jij voor ons nog een sappig Amerika-blokje?
3: Ja, het is allemaal niet zo vreselijk belangrijk, maar ik kan er zelf wel van genieten.
2: Okay.
3: Je weet, Trump wilde heel graag zijn naam heel groot hebben op het Kennedy Center. Hè?
2: Oh ja.
3: Dat prachtige, een paar keer.
2: Voor de kunsten is dat, hè?
3: Nou, een rechter heeft dat verboden. En wat doet Trump natuurlijk? Die gaat in hoger beroep, want die wil toch wel graag zijn letters in goud daar hebben. Nou, het tweede, dat is ook weer heel politiek, heel belangrijk, hè, van congres meneer Robert Garcia, een democraat natuurlijk, die zegt van ja, Epstein blijkt dus al die vergaderingen in het Witte Huis geleid te hebben over die Epstein-dossiers. Dus we gaan nu fans oproepen voor hier.
1: Wie heeft het geleid? Je zei Epstein heeft geleid.
3: Oh, sorry, Vance heeft dat geleid. Ja. En die worden nou dus een hearing dus van Vance. Dat is politiek wel gevaarlijk natuurlijk. Want Epstein ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig. Met name ook bij een deel van die MAGA-achterban. Dus dit is wel een overwinning van de democraten om dus de republikeinen te verzwakken. Omdat de MAGA-jongens daar zelf verdeeld over zijn, hè?
2: Ja, interessant. Ja. Misschien daarnaast in jouw blokje nog te noemen dat de New York Times die had wat nieuwe informatie over de verwachte Amerikaanse terugtrekking van materieel en troepen uit Europa. Op basis van ingewijde en militaire documenten schrijven zij dat het zou gaan om van ongeveer 150 terug te gaan naar 100 gevechtsvliegtuigen, F-15 en F-16's. Ook maritieme verkenningsvliegtuigen, tankvliegtuigen.
1: Van 26 naar 15.
2: Ja. Meer cijfers dan ik.
1: Ja. Alle 8 tankenvliegtuigen, allemaal.
2: Oei, en die hebben wij niet veel in Europa.
1: Daar hebben we niet veel van. Nee. De vraag is hoe nodig je ze hebt. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Dat hangt van defensieplannen af.
2: Het is wel een beperking op de inzetbaarheid van gevechtsvliegtuigen. Hè? Want die heb je nodig op de langere afstanden. Ja. Moet je tanken.
1: Ja, relocatie van vliegtuigschip.
2: Ja.
1: Dat is niet onbelangrijk. Maar ook van onderzeeboten. Van waaruit ballistische raketten kunnen worden afgevoerd. En kruisraketten. En dan 2 groepen bommenwerpers. Die worden dus ook teruggetrokken. Nou, de grote vraag is hoe erg is dat nou eigenlijk?
3: Ja.
1: Ik denk dat het wel meevalt. Het is, maar het telt allemaal wel op bij de grote aarzelingen die

0: zijn of deze president zijn commitment ten aanzien van artikel 5, de collectieve defensieclausule, wel wit waar te maken. En of hij ook wit waar te maken, wat hij iedere keer nog steeds volhoudt, dat als het helemaal uit de klauwen loopt, dat hij ook nog bereid is om met kernwapens te dreigen. Ik denk dat, kijk, die vliegtuigen die vlieg je natuurlijk ook gewoon zo weer terug. Hè? Dat is geen enkel probleem.
1: Ja, ja.
0: Dat is het lastige met troepen. Als je dus troepen gaat terugtrekken, soldaten op de grond, dat is echt veel problematischer. Dat duurt veel langer.
1: Snap ik, ja.
0: Dus, en dat geldt ook voor zo'n vliegtuigschip en dat geldt ook voor de onderzeeboten. Dus ja, het is meer symbolisch. We kunnen het over compenseren in Europa. Maar het telt wel op bij de grote twijfels die er zijn over Trump. En dit is wel een aansporing voor de Europeanen om gewoon in een nog hogere versnelling verder te gaan met de herbewapening van Europa.
2: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
1: Morgen in deze uitzending alle ellende in Rusland aan het front en economisch en drones die inslaan op steden. Daar gaan we het over hebben met professor Hans van Koningsbrugge, die ook veel weet over economie, bedrijfsleven en de elite daar in Moskou. Met dus de vraag, hoe lang houden ze dit nog vol? Dat voor de luisteraars van BNW Plus. Ga naar boekesteinandewijk.nl en word lid. Met kortingscode NAVO kan dat nog voor €25 per jaar. En daarmee krijg je dus de zaterdag uitzending en nog veel meer. Ja.
3: Allemaal prachtige extra's.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat is het gewoon. Ik zou gewoon
1: dat
0: lid
1: wordt
0: worden.
1: Hier aan tafel baan, prachtige extra's. De zondag, meen ik, komt Arend Jans College online voor abonnees over wat we in de 21ste eeuw kunnen leren van de 19e. Het college staat er al op van Rob over de realistische school en hoe dat mensen kan helpen om de theorie daarvan. Om te beter te begrijpen wat er nu in de wereld
0: probeer
1: gebeurt.
0: Echt een beetje verdieping nog weer aan te brengen in die plustoestand.
1: Ja.
0: Wij zijn niet zo goed in het reclame maken voor onszelf. Hè.
1: Ik vind het plustoestand vind ik dat niet heel erg aantrekkelijk zoals je dat
0: formuleert. Dat zeg ik.
1: Ja. Ga naar boekesteinandewijk.nl en word lid van die plustoestand. Dank en tot morgen.
3: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op 1 plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
15: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: BNR Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Het gaat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Ark. Rutte noemde de werkdruk moordend. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
19: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland, vinden we zelf. Waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over iets waar we jaren naar hebben toegewerkt, naar uitgekeken. Nu gaat het eindelijk beginnen. Alle teams zijn er klaar voor, coaches zijn optimistisch. En ik heb het natuurlijk over de wereld. Ik bedoel het Europese asiel- en migratiepact. Zo, dat was slecht. We doen het even anders dan je tot nu toe in talloze programma's hebt gehoord. We bespreken namelijk de verschillende narratieven die er zijn in Europa. Dus niet of we er klaar voor zijn, maar wat we in onze Unie van dit pact verwachten. En dat doe ik met Michal van der Toorn.
20: Goedemiddag.
19: En Stefan de Vries.
21: Buongiorno.
19: Mijn naam is Geert-Jan Haan. Welkom bij Make Europe Great Again. Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
4: De Gradometer.
19: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, jij wil naar Oekraïne kijken.
20: Ja, dat klopt. De Financial Times schrijft deze week namelijk dat Oekraïne behoorlijk succesvol heeft getest met een nieuwe luchtafweerraket. De opvolger van de Flamingo-raket, dat was de FP5, nu de FP7. Die wordt ook wel Pelican genoemd, omdat ze allemaal een beetje roze zijn.
19: Nou, we kunnen gokken op de volgende vogel.
20: Ja, precies. Maar goed, ze moeten... Ze moeten Russische ballistische raketten kunnen neerhalen. Ja. En we weten, daar heeft Oekraïne nogal mee te maken. En dit moet een soort... Oekraïne is bezig met een nieuw... of met een eigen luchtafweersysteem, het Freya-systeem. Samen met de Europese partners maken ze dat. En dat moet een alternatief zijn voor de Amerikaanse Patriot. En misschien kunnen we even luisteren wat voor systeem dit nou is. Peter Weininga.
22: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
19: Oh.
22: Dat is een Russische luchtverdedigingsraket. En daar hebben ze een eigen versie van gemaakt, van andere materialen, onder andere composiet in plaats van metaal. En die is ook te lang om op een Patriot-lanceerinstallatie te liggen. Hij is 7,5 meter lang. En de bedoeling is eigenlijk dat ze die combineren met een Franse of Duitse radar en een Noors van de firma Kongsberg vuurleidingscentrum. Nou, als je die drie bij elkaar voegt, plus een lanceerinstallatie, zeg maar, die ook in Oekraïne wordt gemaakt, ja, dan heb je een luchtverdedigingssysteem.
0: En behoorlijk succesvol, naar ik begrijp.
20: Ja, dus de test was behoorlijk succesvol, schrijft de Financial Times. Betekent niet dat we dit gelijk kunnen gebruiken. Het is nog niet inzetbaar. Alleen deze test van de onderscheppingsraket is dus een belangrijke eerste stap. Het uiteindelijke doel is om een systeem op grote schaal te produceren. Een luchtafweersysteem wat dus veel goedkoper is dan de Patriot. Of dat gaat lukken, dat is nog een beetje de vraag. Want zegt ook een belangrijke raketkenner zegt ook in de Financial Times van de Amerikaanse denktank CSIS dat de Patriot gewoon nog steeds te geavanceerd is, te goed is. Maar dit Europese systeem zou wel een toevoeging kunnen zijn op het luchtafweersysteem, of het scala aan luchtafweer wat Oekraïne nu heeft.
0: Ja, in de praktijk, als je met een Patriot op een Russische raket afgaat, is de kans dat je hem pakt nog net iets groter dan als je Sampé, Frans-Italiaanse makelaars erop afstuurt.
20: Alleen als je al die systemen hebt, dan is het natuurlijk beter dan alleen een systeem of een tekort aan Patriots, want dat dreigt ook.
0: Ja, we hebben het natuurlijk bij luchtafweer over gelaagd systeem, dus voor alle niveaus in de lucht. Ja. Even naar Europa kijken. Maakt dit ons ook greater wat die Oekraïners doen?
20: Ja, het is dus onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Patriots die komen uit Amerika natuurlijk. Die Patriots, ik zei het net al, dat is echt nog de holy grail van de luchtafweer. Dus dat is wel nodig om daar toch nog een beetje meer onafhankelijk te worden. Bovendien is de veiligheid van Oekraïne natuurlijk enorm verweven met die van Europa. Ook de industrie is enorm verweven. En Peter Weininga zei het net al, er zijn ook andere Europese bedrijven betrokken bij dit project. Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, allemaal bedrijven uit die landen zijn aangehaakt. Dus ja, dat maakt de Europese industrie ook wel weer een beetje greater. Dus ik zou zeggen, een stap in de goede richting.
2: Make Europe great again.
21: Europe is our home, and our first mission is to protect the place we call home.
23: Rejected asylum seekers and the countries of origin must be required to cooperate towards the return, and there should be consequences for those who do not.
24: Tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect, alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
25: I'm picking up good migrations. They're giving me the expectations. I'm picking up good.
26: Wat een mooie stem. Een verborgen talent van Geert-Jan Haan.
25: Good, good, good, good migrations.
0: Oké, ik zal het nooit meer doen.
20: Van de Beatles naar de Beach Boys, het is maar wat.
0: Oh ja, de Beatles waren vorige week. Ja, we zijn oude zielen. Maar goed, ik had al de hele week Good Migrations in mijn hoofd. Want deze vrijdag is het Europese Asiel- en Migratiepact ingegaan. Compromis tussen 27 lidstaten. Iedereen moet het uitvoeren. En we dachten, iedereen doet heel erg blij erover. Maar toen wij deze uitzending gingen voorbereiden, zagen we toch vooral veel Europese boeren met kiespijn.
26: Ja.
0: En gespeeld enthousiasme.
26: Zeker.
0: Nou, hoe erover wordt geschreven en gesproken in de politieke media van al die Europese landen, dat gaan wij je vandaag vertellen. Een rondje langs de velden. Maar toch eerst, Michal, wat iedereen doet, wil je even kort uitleggen wat het migratiepact inhoudt. Maar niet iedereen vraagt het aan Michal.
20: Dit wordt heel anders. En de bedoeling van dit pact, dat al sinds 2015 in de maak is, dat is best een tijdje, is om de druk op de buitengrenzen, de migratiedruk op de buitengrenzen van de Europese Unie te verlichten. Dus daarvoor moeten we snellere grensprocedures hebben, mensen eerder kunnen terugsturen. Die terugkeerhubs is ook een onderdeel van het pact. Er moet sneller onderscheid gemaakt worden tussen kansrijke en kansarme migranten. En degenen die weinig kans maken, die komen in een extra snelle procedure terecht van maximaal 12 weken. Die moeten ze dan afwachten in gesloten centra, het liefst dus aan de buitengrens of buiten Europa. Ja, en als ze niet mogen blijven, dan moeten ze terugkeren naar het land van herkomst. Het idee is door die keuze al een beetje aan de buitengrenzen van de EU te doen, voorkom je gezeik later in de Europese Unie.
0: Met landen die mensen naar elkaar terugsturen of niet doorgeven, et cetera.
20: En verder is het ook het idee om migranten beter over de Europese Unie te verspreiden. Zodat dus die druk op landen als Italië en Griekenland afneemt. In theorie een soort hele grote Europese spreidingswet. Maar dat kan je ook afkopen. Het solidariteitsmechanisme. Je kan 20.000 euro per persoon betalen. Dus per migrant betalen. Om die persoon dus niet te hoeven opvangen. Onder andere. Er zijn nog wat meer dingen. Maar dit zou ik zeggen zijn de grote lijnen van dit pact.
0: Ja, en elk jaar wordt opnieuw naar dat solidariteitsmechanisme, naar die pool, gekeken. En dat betekent dat het voor dit jaar gaat om het hervestigen van 21.000 mensen, volgens mij. Ik heb ook 30.000 gelezen.
26: Het is voor een half jaar. Want
0: het jaar is korter.
26: Ja, omdat het dus later begint. En in oktober wordt dan elk jaar de nieuwe aantallen opgesteld. Ja. In principe is de bodemgrens dus minimaal 30.000 per jaar. Dat is de ambitie.
0: En dan heb je een verdeelsleutel. Ja. En op basis van die 21.000 mensen voor dit jaar gaat het dan om 1650 mensen waar Nederland iets mee zou moeten doen. Ja. En dan kun je solidair zijn door ze op te nemen. Maar je kunt ook solidair zijn door geld aan landen aan de buitengrens te betalen.
26: Ja.
0: En jij zag, Stefan, dat met name Duitsland en Frankrijk nu eigenlijk de relocaties voor hun rekening nemen en de rest koopt lekker af.
26: Ja, eigenlijk de Europese Commissie wilde dat er dit jaar, althans dit eerste deel van het jaar, minimaal 21.000 mensen zouden gehervestigd, zoals dat dan heet. Maar er zijn maar 8.000 plekken toegezegd. Dus je ziet eigenlijk op de dag dat het ingaat, zijn die ambities alweer helemaal niet gehaald. Er ontbreken nog 13.000 plekken. En ja, de prijs van 20.000 euro, dat zou voor Nederland neerkomen op ongeveer tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dat geld heeft het kabinet toegezegd. Maar dat is dus de prijs van solidariteit. Dus één asielzoeker is ongeveer een halve bitcoin. Dat is de ratio.
0: Dat moet ik even op min laten werken.
26: Ja, heel cynisch. Het klinkt heel cynisch, maar het is natuurlijk heel cynisch. Want het gaat om de solidariteit. Dat is het eerste idee in 2015. We moeten solidairder worden. Maar dan uiteindelijk, solidariteit op zijn Europees. Je kan ook een weesgegroetje doen en dan maak je 20.000 euro over en dan is er niks aan de hand.
0: Nog even dat pakket verordeningen. Ja. Want dan kunnen we denk ik ook wat beter de perspectieven van de Europese landen hierop begrijpen. Dit is een heel pakket wetten van de Europese Commissie.
26: Ja.
0: Een verordening is een wet. Ja. Een richtlijn is een doelstelling, dat is Brusselse taal.
26: Mm-hmm.
0: Dus het compromis wat er nu ligt, dit migratiepact, moet ook door iedereen worden uitgevoerd, want het is een wet. Maar er zijn landen die zeggen dat ze dat niet willen doen. Hoe werkt dat dan?
26: Ja, dat is een goede vraag. Voer voor juristen, zou ik zeggen. Dat is ook het mooie van verordeningen. Vanaf het moment dat die van kracht zijn, dan gelden ze overal. Dus je hoeft het zelfs niet eens om te zetten in je nationale wetten. Dus dit geldt voor alle 27 lidstaten. Het is absoluut geen vrijblijvende politieke afspraak. Het is juridisch bindend. En ja, een land kan dan in theorie wel zeggen, we doen niet mee. Maar in de praktijk stelt het zich daarmee bloot aan juridische maatregelen. Dat zal moeten blijken. Gaat de Europese Commissie inderdaad naar de rechter stappen als een land zich hier niet aan houdt? Dat kan weer jaren duren. Dan kunnen weer regeringen wisselen. Dus dit is een juridisch spelletje. Maar vanaf vandaag gelden 9 verordeningen. Daar gaat het om in heel de Europese Unie. Of het nu in de nationale wettekst staat of niet. En nog een ander klein detail vind ik toch belangrijk.
0: Ik weet het al, want sinds ik met jou samenwerk, zeg jij dat dit dood is. Ja. En nu is het extra dood gegaan.
26: Nu is het extra dood, ja. Schengen speelde violen maar.
0: Gecombineerd.
26: Ja, in de allereerste zin van het Europese Migratiepact gaat over het feit dat er geen controles meer nodig zijn aan de binnengrenzen. Want dat is het idee, je hebt versterkte buitengrenzen, dus binnengrenzen zijn niet meer nodig. Dus die zijn vanaf vandaag overal verdwenen, zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Meer dan 11 landen hebben nog grenscontroles aan de binnengrenzen. Bijna de helft van het oppervlakte van Schengen. Dus met het feit dat die controles er nog zijn, eigenlijk iedere controle vanaf vandaag aan de grens in het Schengengebied is een erkentenis van het feit dat dit asiel-migratiepact al dood is. Want men houdt zich al niet aan de allereerste zin in het pact, waarin staat, de grenscontroles, die zijn overbodig, weg ermee.
0: Ja. De narratieven, de reacties in de media. Stefan eerst, Zuid-Europa?
20: Ja, dat is goed. Zuid-Europa
26: ja,
20: eerst.
26: Oké, okay. Nou, ik heb een heel lijstje gemaakt. Het eerste opvallende is Frankrijk.
20: Ja. Heel daar, zuidelijk.
26: Heel zuidelijk. Dat pact is eigenlijk 2 jaar geleden afgehamerd, zeg maar. En in die tijd heeft Frankrijk al 5 regeringen en 3 ministers van Binnenlandse Zaken gehad. En het is nog helemaal niet er zijn geen uitvoeringswetten in Frankrijk. Dus ook al gelden de verordeningen vanaf vandaag ook in Frankrijk. Er zijn geen wetten aangenomen waarin staat hoe Frankrijk dit gaat uitvoeren. De regering is er dus helemaal niet klaar voor. En nu is het alternatief dat de regering gaat regeren per ordonnanties, per decreet, op allerlei puntjes van dat pact. Nou, Frankrijk is niet het enige land dat klaar is. Wat me wel opviel is dat het eigenlijk niet zo heel veel aandacht heeft gekregen, de invoering van het pact. In Spanje gaat het vooral om toch wel wat frustratie eigenlijk. Omdat de maatregelen worden wel verwelkomd, maar tegelijkertijd vraagt Italië, Spanje al jaren die verplichte herverdeling. En het ziet er niet naar uit dat er gaat komen. Dus daar is een beetje cynisme. In Portugal is men behoorlijk positief. Daar wordt gezegd dat dit een rem kan zijn op illegale immigratie. En juist een stimulans voor reguliere en ordelijke migratie. Dus daar is men hoopvol. Maar de Portugezen zijn ook tegen dat bodem, ambitie van minimaal 30.000 hervestigingen per jaar. Dus gemengde gevoelens, maar wel positief. En Italië is eigenlijk het meest expliciet positief. Het wordt ook gezien als een overwinning van Meloni, ook al is het al 11 jaar geleden dat men begon met onderhandelen.
0: Misschien nog wel onder letten.
26: Ja.
20: Dat moet jij weten. Oh nee, je hebt hem niet gesproken.
0: Sorry, ik ben hem vergeten. Ga maar door.
26: Ja, dus in Italië is optimisme. Tegelijkertijd, Italië is natuurlijk ook begonnen met die terugkeerhub in Albanië. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken.
0: Er varen dus bootjes van Italië naar Albanië heen en weer om daar in een groot centrum mensen buiten de EU te laten wachten.
26: Ja, absurd. En Italië is ook een goed voorbeeld van de hypocrisie. Want het heet dan wel asiel- en migratiepact. Maar het gaat helemaal niet over migratie. Heeft er niets mee te maken. Want dat zijn hele andere onderwerpen. Wat Italië tegelijkertijd doet, is de komende jaren 500.000 migranten van buiten de Europese Unie naar Italië halen. Omdat die mensen nodig zijn.
0: Zullen we toch even luisteren naar Tineke Strik, die ik afgelopen week sprak in Brussel. Europarlementariër voor Pro. Die naar al die landen ook toe gaat. Want zij legt uit waarom Italië bijvoorbeeld akkoord is gegaan. En dan maken we daarna jouw lijstje even af.
1: Toen dit werd besloten, toen heb ik de Italiaanse ambassadeur gebeld en gevraagd, waarom gaan jullie akkoord? Want jullie krijgen alleen maar meer verantwoordelijkheid. Toen zei hij van, weet je, mij is beloofd dat we met z'n allen ervoor gaan zorgen dat er bij ons minder mensen aankomen aan de zuidelijke grens. En dat was 4 dagen voordat Rutte en Meloni samen naar Tunis gingen om de deal te sluiten met Saïd in Tunesië. Dus ik denk, ik heb het gevoel van, ze zijn over het pact zelf binnen Europa over alles verdeeld. En ze willen helemaal niks van elkaar overnemen. Maar ze zijn verenigd als het gaat om het overdragen van de verantwoordelijkheid, het afschuiven naar landen buiten Europa.
0: Ja, Rutte en Meloni en Ursula von der Leyen, die hadden een soort Team Europe gevormd. Waarbij ze eigenlijk bij een soort niet bestaand orgaan heel veel macht naar zich toe trok om allerlei migratiedeals aan de grenzen van Europa te sluiten.
26: Zonder mandaat.
0: Ja. Nou, dit is dus Italië.
26: Ja.
0: Griekenland denk ik nog, hè?
26: Ja, Griekenland is positief over de terugkeerhubs. Het is uiteindelijk met grote meerderheid toch wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd is daar ook wel skepsis, omdat er helemaal geen garantie is dat er inderdaad minder druk zal zijn op de buitengrenzen van de Europese Unie. Overigens, we hebben het over buitengrenzen, alsof dat dan in het zuiden van Europa is. Maar Schiphol is ook een buitengrens, of de haven van Rotterdam. Dus daar geldt het ook. Dus over het algemeen in Zuid-Europa, ja, ik zou zeggen toch een lichte tevredenheid met wel heel veel bedenkingen over de praktische uitvoerbaarheid.
0: Oké.
20: Ja, jij zei, Geert-Jan, aan het begin van deze aflevering dat eigenlijk iedereen er blij mee leek te zijn, of op het eerste gezicht. Maar dat komt natuurlijk omdat iedereen ook leest wat hij erin wil lezen.
26: Ja.
20: En ook omdat, en dat merkte ik ook wel, ik was denk ik 2 jaar geleden in Denemarken, om daar toen eigenlijk te kijken naar Denemarken als beste migratiejongetje van de klas. Daar zag je ook heel duidelijk, dat ging heel veel hier ook over het migratiepact dat er aan zat te komen. Ja, gewoon dat er regels zijn die in principe voor iedereen hetzelfde zijn, dat is wat Europeanen natuurlijk goed nieuws vinden. Maar onder de oppervlakte horen we al. Van Stefan zit natuurlijk nog veel meer.
3: Ja, bovendien, de asielaanvragen dalen al 3-4 jaar gestaag. Hm. En dat toont ook aan dat je van allerlei dingen kunt bedenken, maar uiteindelijk heb je geen invloed op wie er aan je grenzen komen. En bovendien, we hebben het over Zuid-Europa, maar dan denken mensen aan Syrië of misschien nu Soedan. Maar het grootste aantal asielaanvragen nu komt uit Venezuela. Ja, toch niet echt een grensland. Nou ja, het is het grens aan de Nederlandse Antillen, maar en het ligt vlakbij Frans-Guyana, maar toch. En dat toont aan dat je eigenlijk niet kan schaken op dat geopolitieke schaakbord, omdat iedereen heeft zijn eigen zetten. En ja,
0: toch probeert iedereen het, ook omdat als je een politiek compromis hebt, dat is typisch Europees, typisch Brussels. Er komt iets tot stand waar niemand helemaal tevreden over is, maar anders kom je er helemaal niet. Er is geen alternatief wat genoeg draagvlak heeft. En Michal, dan kom je uit bij het wat rijkere deel van Europa, het noorden, het westen, het noordwesten. Waarbij je denkt, nou, landen kunnen misschien wel hervestigen, want de druk zit vooral op Italië en Griekenland. Maar er zijn ook landen die kiezen voor een andere vorm van solidariteit, namelijk afkoop.
20: Geld geven, waaronder dus Nederland. Misschien even beginnen in de landen als Denemarken, Zweden. Denemarken is natuurlijk een geval apart, want die hebben inderdaad een opt-out op de Europese migratieregels. Maar ze houden zich wel aan veel regels. Ze houden zich aan Schengen. Ze hebben zich ook aan het Dublin-akkoord gehouden. En voor dit asiel- en migratiepact gaan ze ook sommige delen wel implementeren, zoals bijvoorbeeld die screening, de data geven aan een Eurodac. Daar gaan ze allemaal wel aan meedoen. Er is, even terugkomen hoe er over werd geschreven, het discours. In Denemarken is er niet veel weerstand geweest tegen dit nieuwe migratiepact, omdat het aansluit bij de al strenge migratieregels die ze daar hebben. De nadruk eigenlijk in de media ligt heel erg op de grenscontrole, op de beperking van irreguliere migratie. De praktische uitvoerbaarheid van het pact ook wel. De rest van Scandinavië was ook wel praktisch. Noorwegen zit natuurlijk niet bij de EU, maar wel bij Schengen. Ja. Dus die maken zich vooral zorgen over hoe dat dan weer gaat pakken. Finland maakt zich nog een beetje zorgen over Rusland.
0: Ja.
20: En in Zweden is het een wat meer debat. Maar de nadruk ligt wel vooral op de praktische uitvoerbaarheid. Gewoon, hoe gaat dit werken? In Duitsland is het een iets andere rol. Want zij hebben al heel veel migranten opgenomen. Dus die hebben een wat andere rol binnen die solidariteitspool. De Scandinavische landen en Nederland, die kiezen echt voor geld geven om zelf niet meer op te hoeven vangen. Nederland, omdat ook hier het een beetje een rotzooi is bij de opvangcentra.
0: België doet dat ook trouwens.
20: België ook. Denemarken, omdat ze het niet willen. Die hebben heel weinig migranten, maar die willen het gewoon niet met een streng beleid. In Duitsland ligt dat iets anders. Dus Duitsland is ook erkend door de Europese Commissie als een land wat gewoon heel veel migranten al heeft opgevangen en dus wat minder geld in die solidariteitspool hoeft in te leggen.
0: Ja. Stefan, jij zat woensdag nog met minister Van der Brink in een talkshow. Ik zat te kijken, natuurlijk voor jou.
3: Dank
0: maar een opmerking van minister Van der Brink viel me op, want het ging over Nederland en afkopen. En waarom doen we dat dan? En toen zei hij, dat doen we omdat we onze opvang niet op orde hebben.
3: Ja.
0: En toen dacht ik, dat is een eerlijk antwoord.
3: Ja. Dat was het ook. Want eigenlijk,
0: de afgelopen jaren wat anders gehoord.
3: Ja, absoluut. Maar dit is dus de eerste keer, tenminste in mijn herinnering, dat de minister die verantwoordelijk is voor asiel en migratie zegt, we hebben er een puinhoop van gemaakt en we kunnen niet meer. Niet omdat we het niet willen, of omdat de politiek gevoelig ligt, maar simpelweg omdat het een puinhoop is. En ja, dat is wel.
20: Dat is wel een heel redelijk antwoord. Ja,
3: en dat is natuurlijk ook zo. Want Nederland heeft minder asielzoekers dan het Europees gemiddelde. Ook hier daalt het. De laatste maanden loopt er weer iets op. Maar in ieder geval sinds corona is er toch echt wel een dalende trend te zien. Maar zelfs dat lukt ons niet om op te vangen. Dus de minister zegt misschien. Ja, dat impliceert, of dat versta ik er dan in, wat hij zegt, dat we misschien in de toekomst wel weer meer mensen kunnen opvangen als we gewoon onze eigen
26: puinhopen opruimen. En het zegt ook de Europese Commissie. Nederland, zorg dat je die opvang in orde hebt. Want dat is ook een onderdeel van het migratiepact. Maar een verfrissende, eerlijke minister. Het heeft ook te maken met de opkomst van de populistische partijen. Dit is daar ook een neerslag van natuurlijk. En nu dat beleid er is, kunnen de regeringen in de lidstaten zeggen, kijk, we doen er echt wat aan.
0: Maar het is ook het sentiment in de samenleving. Mensen die zeggen, er is gewoon jarenlang te weinig regulering geweest.
20: Ja, het moet gewoon beter geregeld worden. Dus ja, als dat... Ja.
26: Ja, juridisch, op papier, vanaf vandaag is het allemaal koek en ei.
20: Ja.
26: Maar ja, vaak is de juridische werkelijkheid niet echt hetzelfde als de werkelijke werkelijkheid.
0: Ja.
26: We zullen het zien.
5: BNR's megahit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, dan is het altijd wel iets wat tot grote hoogte uitstijgt als jij met iets komt.
26: Absoluut, ja, de lat ligt ontzettend hoog bij mij. Want ik heb nu, dat denk ik, een van de potentiële zomerhits gevonden. Het WK voetbal begint natuurlijk.
20: Jeetje, had ik echt helemaal gemist.
26: Ik weet dus niet veel van voetbal. Behalve dat het kennelijk een heel eenvoudig spel is, heb ik ook maar van horen zeggen. 22 mensen rennen 90 minuten lang achter een bal aan. En uiteindelijk winnen de Duitsers. Dus deze week maar de nummer 1 hit in Duitsland. Gewoon

0: Kilimanjaro van Billa Joe.
1: Kilimanjaro?
0: Ja, Kilimanjaro, zo heet het nummer. De rapper heet Billa Joe, een Duitse rapper met een Congolese vader en een Italiaanse moeder. Die hebben elkaar kennelijk gevonden voor dat asiel.
1: Moesten bergen verzetten om tot elkaar te komen.
0: Precies. Maar goed, een echte Europeaan, een Italiaanse, Congolese, Duitser. Nou, lekkere zomerhit. En wie weet over 4 weken wel het lijflied van de nieuwe wereldkampioenen. En natuurlijk is dit fantastische Europese culturele hoogtepunt terug te vinden op Spotify in onze playlist BNR Mega nummer 1.
1: Bestaat die nog?
0: Die bestaat zeker nog. En die werk ik ook bij. En dat is fantastisch om in je camper op te zetten. Als
2: of
0: je
2: in
0: Zuid-Frankrijk.
2: De trein naar Parijs, Stefan.
0: Inderdaad, want daar ga ik zo naartoe.
1: Bon voyage.
2: Bon voyage.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de vrijdagaflevering van Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En je hebt het gehoord over 100 dagen, de evaluatie van deze aflevering. Jij bedankt voor het luisteren, redactie Michiel Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obly en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obly, meer rust, meer rendement.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
2: Obly. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Nina van den Dungen.
8: Maandag is Thomas van Zelder weer en hij trapt de uitzending af met het economenpanel over de Europese Centrale Bank, die voor het eerst in 3 jaar de rente heeft verhoogd. Daarna spreekt Thomas met Sita Bakker, directeur van brancheorganisatie Outreach, en hij vraagt haar hoe groot de dreiging is dat lokale overheden buiten reclame verbieden. Je kan het allemaal horen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan 1.000 miljard dollar. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. Bedrijvenpanel.
8: Uit het nieuwe ondernemerspanel dat BNR nu heeft samengesteld blijkt dat de marges onder druk staan door de oorlog in het Midden-Oosten. En Fastnet, dat opent de eerste Nederlandse snelwegshop. En ze willen ook uitbreiden tot woede van de reguliere tankstations. Ga ik allemaal bespreken in het bedrijvenpanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van H-Best Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en natuurlijk medeoprichter van ONL. Fijn dat je er bent, Hans.
13: Ja, gezellig.
8: En Inge de Jong is oprichter van het evenementenbureau Eventic. Inge, welkom.
14: Dankjewel, goedemorgen.
8: Jij bent er vandaag voor het eerst.
14: Ja, gezellig.
8: Ontzettend leuk dat je er bent. Welkom in dit panel. Even in een notendop, wat doet jouw bedrijf?
14: Wij organiseren evenementen voor bedrijven, voornamelijk uit het buitenland, die naar Nederland toe komen. Mm-hmm. Dat doen we nu in 4 verschillende landen. We werken voornamelijk voor de tech-industrie en voor de grote corporates.
8: Grote events dus die je neerzet.
14: Zeker.
8: Nou, dit event hoef jij niet te organiseren, dat doen wij.
14: Ja.
8: Wij gaan het eerst eens even hebben over Fastnet. Na een juridische strijd van meer dan 10 jaar opent Fastnet nu dus de eerste snelwegshop. Die staat langs de A2 bij de afrit Bokstel. Echt gewoon een soort grote shop met toiletten en eten en drinken. De overheid en de belangenvereniging van de tankstationhouders, die staan er natuurlijk vlakbij, die probeerden de plannen jarenlang tegen te houden. Nou, is een van jullie er al geweest of rijden jullie niet elektrisch?
14: Nee, niet meer.
13: Ik rij hybride, dus af en toe.
8: Ja?
13: Maar ik ben er nog niet geweest, want ik woon in Den Haag, kom niet elke dag een Bokstel. Maar,
8: nee, precies. Dat is een beetje om. Maar jij zegt, ik rij niet meer elektrisch?
14: Nee.
8: Ben je er afgestapt?
14: Ik heb nu geen auto,
8: maar
14: wellicht
8: auto.
14: Ga ik wel weer over op elektrisch.
8: Oké. Nou, het is natuurlijk wel interessant, want het is dus gewoon echt een plek waar je dan, zodra je bent ingeplucht, kan je even lekker naar binnen lopen. Hoef je niet dat vervelende stuk, want er zijn vaak niet eens voetpaden, hè, naar gewoon een reguliere shop. Dan willen ze daar absoluut schone wc's, Inge. Dat lijkt me nou de perfecte concurrentie voor de pompstations.
14: Ja, zeker. Ja, ik denk dat veel mensen er hartstikke blij mee zijn. Dus ik vind het een aanwinst.
8: Ja. En wat denk jij, Hans? Is dit wel iets waar mensen inderdaad echt op zitten te wachten?
13: Nee, nou, dat denk ik wel. Kijk, als ik tank onderweg, dan wil ik ook graag even een kopje koffie halen of even naar de wc. Dus dat kan me helemaal voorstellen.
8: Ja, maar dat kon al.
13: Dat kon al. Kijk, de strijd die er natuurlijk gaande is nu, die is al jarenlang gaande, gaat over die concessies, hè, langs al die snelwegen.
8: Ja.
13: Ja, er zijn heel veel ondernemers, hè, die gewoon zo'n tankstation hebben. En die hebben jarenlang gedacht, hey, overal komt Fastnet met die laadpalen. Wij willen ook laadpalen. Nou, het Fastnet is vaak heel erg moeilijk gemaakt. En andersom hebben nu die ondernemers het Fastnet moeilijk gemaakt om
8: een shopje te
13: beginnen.
8: Openen daar.
13: Ja, waar ik voor zou zijn, ik had het van een gelijk speelveld. Hè. Dat zou de overheid denk ik ook moeten doen. Gooi die tenders gewoon open voor iedereen.
8: Ja.
13: En laat dan die ondernemers zelf kiezen hoeveel benzine wil ik daar aanbieden. Hoeveel laadpalen wil ik aanbieden en welke shop. He, dat voor iedereen kan. Overigens ook voor Fastnet natuurlijk, mm-hmm. Die gun ik dat ook.
8: Ja.
13: Maar gewoon eerlijke tenders. En laat die ondernemers dan zelf op basis van de vraag van de consument bepalen hoe ze dan zo'n plek invullen.
8: Maar het probleem is natuurlijk dat die tenders al heel lang geleden zijn verdeeld.
13: Ja.
8: Dat toen de Shell die dan ergens kwam, die had een soort monopoliepositie. Van, die betaalde daar trouwens ook grof voor. Hè?
13: Zeker.
8: En dan was eigenlijk de belofte van de overheid, jullie mogen hier tot in het einde der dagen mag je hier staan. En er komt niemand bij aan concurrentie. Hoe slim was dat dan, Inge? Dat je eigenlijk zo'n stek gewoon exclusief maakt?
14: Ja, nou, ik denk met de kennis van nu niet heel slim. Oh ja. Maar ik geloof altijd inderdaad meer, wat Hans ook aangeeft, in een soort win-win, van kunnen we niet iets creëren waar we allemaal beter van worden.
13: Nou ja, dat is een nieuwe wet in de aantocht. Hè. En dan gaat die looptijd, wordt dan 10 of 15 jaar, hè, voor die concessies.
8: Mm-hmm.
13: Dus dan heb je één keer in zoveel tijd heb je gewoon een nieuwe tender. Heeft iedereen weer de kans om in te schrijven.
14: Ja.
13: Dat lijkt me veel beter dan dat eeuwigdurende concessie.
8: Ja.
13: Wat vroeger was. En overigens 80-90% van die tankstations in Nederland zijn in handen van gewoon lokale ondernemers. Hè.
8: Oh ja? Werkt dat zo? Ja, precies.
13: Het zijn nauwelijks echt. Shell is nog een uitzondering. Die heeft er nog een paar.
8: Mm-hmm.
13: Maar overgrote zijn gewoon lokale ondernemers. Die er vaak ook een wasstraat bij hebben of iets anders. Dus ik zou zeggen, dat lijkt me een veel beter systeem dan wat er vroeger was.
8: Ja, hoe kan het dat deze zaak meer dan 10 jaar heeft gespeeld? Ik bedoel, 10 jaar procederen, hou het maar vol als ondernemer.
14: Zeker.
8: Jij hebt ook wel eens een juridische zaak meegemaakt, toch?
14: Met jouw onderneming. Klopt. En als ik dat 8 jaar vol had moeten houden, dan weet ik niet of ik nog zou ondernemen.
8: Waar ging dat over?
14: Dat ging over een interne zaak met een medewerker.
8: Oh, ja, dus altijd pijnlijk.
14: Ja, maar we stonden wel achter wat we hebben ook gewonnen, dus in die zin kan het gebeuren.
8: Ja, maar hoe lang duurde dat dan?
14: Nou, dat duurde denk ik een aantal maanden, maand of 3.
8: Oh.
14: Ja, en dat viel ontzettend mee. Zeker.
13: Ja.
14: Maar 8 jaar, ik denk zelf als advocaat, denk je op een gegeven moment, of dat is het 10 jaar.
8: 10 jaar.
14: Dat een advocaat op een gegeven moment denkt van, moet ik weer.
8: Ja, maar hoe kijk jij daar nou?
13: Het zijn hele grote belangen. Het is eigenlijk nieuwe materie. Ik bedoel, Fastnet is een nieuwe speler op de markt. Gaat over een sterk veranderende markt. Hè, want Nu is nog 80% op het tankstation kon benzine tanken. Straks zal 80% van het stroom binnenhalen.
15: Ja, denk je dat die verhoudingen zo gaan schuiven?
13: Uiteindelijk wel. Ja, ja. Niet in één keer. Maar uiteindelijk zal dat denk ik toch wel de overhand zal toch elektrisch worden.
15: Ja.
13: Het is gewoon een overgangsfase. Ja, en dat, dan zijn de belangen groot. En dan kunnen dingen heel lang duren in Nederland, dat weten we.
15: Ja, precies. En kan je je wel voorstellen dat die pompstationhouders echt super kwaad zijn op de overheid, omdat die echt grof geld hebben betaald. En dat er dan nu toch een opening komt voor Fastned om te gaan concurreren met die shops.
13: Ik begrijp die ondernemers heel goed. Hè, want is, nogmaals, hun is jarenlang is gedwars door omdat zij die elektrische laadpalen mochten hebben op hun terrein. Dus ik begrijp heel goed dat ze denken, en nou krijgt Fastned wel de kans voor zo'n shop. Dus daarom zeg ik, maak er nou gewoon een open speelveld van. Een gelijk speelveld van. Ja. Geef iedereen de kans om in zo'n tender in te schrijven en dan zijn ding te doen.
15: Ja.
13: Dat lijkt me eerlijk voor Fastned, maar ook voor al die ondernemers.
15: Valt de overheid hier wat kwalijk te nemen, Inge?
14: Nou, wellicht de lengte van het hele proces. Maar dat ik heb er zelf te weinig juridische informatie van om daar wat over te zeggen.
15: Hmm.
14: Maar vast
15: het is gewoon
14: zeker.
15: Pijnlijk. Ja, het is natuurlijk gewoon pijnlijk
14: voor alle partijen.
15: Gaat.
14: Ja,
15: ja, want uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer ook dat je gewoon eigenlijk alles dicht regelt, hè, als overheid. Ja. Dat je zegt van nou, we gaan dit plekje en dat gaan we dan verdelen. Moeten we daar misschien niet helemaal mee stoppen?
13: Ja, nou, dat is mijn pleidooi. Dus je hebt gewoon die plekken.
15: En ja, maar jij zegt, je wil wel tenderen. Dus mensen mogen op inschrijven. Nou, dat
13: op de locatie. En dan kan je volgens zeggen, laat dan de invulling van die locatie meer aan die ondernemer over. En die zal echt op basis van de vraag van de automobilist die langskomt, zullen ze echt wel zorgen dat het zodanig wordt ingevuld dat het echt ook rendabel is. Mm. En dat die automobilist denkt, daar ga ik stoppen. Want daar heb ik een goede toilet, daar kan ik een lekker broodje kopen. En daar kan ik de benzine of de stroom vinden die ik voor de juiste prijs kan aankopen.
15: Ja, ja. Nou reed ik vanochtend vanuit Utrecht naar Amsterdam. En dan kom je inderdaad ook langs zo'n groot Shell station. En dan zie je Fastned staat helemaal achteraan op dat terrein.
14: Klopt.
15: Ja. Het was echt een eind, hè, als je dat moet lopen. En het was, ik reed daar om 8:30. Het was druk ook bij het laatste station. Als je denkt, daar komt dan misschien op termijn ook wel zo'n shop van Fastned. Denken jullie dat het heel veel echt gaat kosten voor die pompstationhouder? Gaat dat echt een slok op een borrel zijn dat er concurrentie komt van Fastned, Hans?
13: Dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Het zal echt van de locatie afhangen hoe ver dat van elkaar af is.
15: Ja. En de goede koffie.
13: Ja, maar ik denk dat op zich niet zo erg. Kijk, concurrentie is altijd goed. Ik had vroeger een technische groothandel. Verkocht kogelaars en schroevendraaiers.
15: Ja.
13: Nou, op een gegeven moment begon recht tegenover mij in Utrecht, op Lage Weide, begon ongeveer mijn grootste concurrent ook een vestiging. Nou, in het begin denk je, jeetje, hoe moet dat? Maar het maakt je scherper en innovatiever. Dus achteraf heeft het me heel veel gebracht.
15: Oh ja?
13: Ja, zeker. Want je gaat ineens nadenken van, moet ik het anders doen?
14: Ja, nou, precies.
13: We zijn vroeger open gegaan. We zijn langer open gebleven. We zijn beter naar ons assortiment gaan kijken.
15: Ja, moest gewoon veel harder werken ineens.
13: Op personeel beter getraind, servicegerichter gemaakt. Dus uiteindelijk werden we er beter van die concurrentie.
15: Ja, oké.
13: Daar zou ik dan niet te bang voor zijn.
15: Nee, oké. Nee. Dus zou dat ook de tip zijn die jullie de tankstationhouders nu geven? Van joh, hou gewoon je eigen businessmodel extra tegen het licht?
14: Ja. Ja, dat zou ik wel zeker overwegen, altijd. Ik denk wat natuurlijk best wel zuur is voor de tankstationhouders, een stukje, toch wel fees die ze aan de overheid hebben betaald. En ik kan me voorstellen dat je daar wel echt pissig over bent.
15: Mm.
14: Maar ik denk als ondernemer moet je altijd klaar zijn voor dit soort dingen. En dat hoort er wat mij betreft ergens ook wel bij.
15: Ja, moet je nu ook misschien een beetje partneren, Hans, met die jongens en meiden van Fastned dan?
13: Als we daarvoor openstaan, wel. Kijk, ik weet dat er Nederlandse ondernemers zijn, hè, die tankstations hebben, die daar best voor openstaan.
15: Ja.
13: In het vorige uur hoorde ik Hans Pekman over de verhouding in de polder. Nou, daar heb ik ook heel lang gewerkt. Soms sta je recht tegenover elkaar. En er kan een moment komen dat je het ook belang bij hebt om een keer een deal te doen. En misschien is dit wel zo'n moment.
16: Zaken doen. Nina van den Deungen.
15: We zitten midden in het bedrijvenpanel vandaag met Inge de Jong, oprichter van evenementenbureau Eventic, en met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van Habest Holding en medeoprichter van ONL. We gaan dus eventjes naar het luxe automerk Spijker, want dat maakt ineens een comeback uit de hoge hoed. Het oorspronkelijke Nederlandse luxe merk natuurlijk. En dat doet Victor Muller, de oprichter van toen, met behulp van een Oekraïense miljardair, Volodymyr Nozov. Die heeft een belang genomen in Spijker. Dat wordt dan onderdeel van zijn fintech groep, de W Group, onder meer eigenaar van cryptobedrijven, heb ik me laten vertellen. Nou, Spijker werd in 1999 opgericht door Victor Muller, ging in 2004 naar de beurs, ging uiteindelijk in 2014 failliet, in 2021 nog een keer, dus twee keer een doorstart, en toen in 2021 weer op de fles. Dan kijk je toch op een bepaalde manier, Hans, ik zie jou al een beetje grimassen, van moet je dit nou wel doen in 2026 nog een keer?
13: Ja, kijk, ik heb daar wel een beetje mijn twijfels over, in alle eerlijkheid. Kijk, ik heb natuurlijk wel als ondernemer respect voor iemand die valt en opstaat. En nog
15: valt en nog een keer valt. Want we hebben Saab nog niet eens genoemd, maar dat was natuurlijk ook echt een drama in dat hele spijkerverhaal.
13: Precies. Maar goed, zijn track record, als ik het met alle respect mag zeggen, is nog niet briljant.
15: Nee, jouw microfoon is ook niet briljant. Hou maar vast.
13: Ik hou wel even vast. Maar dus daar zou ik als investeerder met twijfels bij hebben, eerlijk gezegd. Uh-huh. Ik vraag me af, gewoon als zakenman, van Spijker, zo'n auto kost gelukkig een miljoen straks.
15: Gaat die een miljoen kosten? Zoiets. Ze komen met een nieuw model ook.
13: Ja, maar zoiets. Nou, ik geloof dat het nu al 8 ton of zo.
14: 8 ton, zoiets.
15: Ja. Ik heb het niet liggen.
13: Maar goed, veel geld. Dus je hebt een hele kleine doelgroep. Het wordt een auto met een verbrandingsmotor. Nou, wie wil dat nog in deze tijd eigenlijk?
15: Inge misschien.
13: Ja. Nee, maar ik bedoel, wellicht. Ik vraag me wel af hoe groot is die doelgroep. Die zoveel geld kan betalen.
15: Ja, maar ze willen een hele kleine oplage maken. Ja. Dus misschien is dat een beetje een Ferrari-model. Waarin je zegt, meer vraag dan aanbod creëren. En hopen dat dat toch gaat werken.
14: Ja, nou, het zou kunnen werken. Ik denk inderdaad, als ondernemer of als investeerder zou ik wat kritischer zijn. Dan ben ik ook geen crypto-biljonair. Maar goed, ja, ik vind het inderdaad ergens wat Hans aangeeft ook wel mooi. Dat ze er nog een keer voor zijn gegaan. Ik begreep dat ook in 1925 dat ze ook nog een keer fiets zijn gegaan. Dat het track record behoorlijk groot is. Mm. Maar ik vind het ook wel weer ergens mooi. En ik gun het ze van harte dat het ze gaat lukken.
15: Ja, dat zou mooi zijn. Maar ook jij zegt, ik weet het niet. Hè, Hans?
13: Oh, ik heb mijn twijfels. Kijk, het is in het verleden eigenlijk nooit gelukt om überhaupt, Victor Muller althans, om die auto überhaupt gebouwd te krijgen die hij wilde. Hè. Dus ik moet nog maar zien of dat gaat lukken. Ook ondanks die honderden miljoenen die crypto-meneer erin gaat stoppen. Mm-hmm. Maar je praat over een hele kleine doelgroep. Denk van,
15: maak je dit levensvatbaar?
13: Hoe maak je
15: dit
13: levensvatbaar?
15: Dat is eigenlijk jouw vraag.
13: Ik denk dat Victor ervan droomt. Ja. Maar ik droom ook wel eens van dingen. Maar je moet ook realistisch blijven. En ik denk dat het persoonlijk niet heel realistisch is. Natuurlijk, uiteindelijk, als je de miljarden tegenaan gooit, krijg je misschien best wel die auto gebouwd. Ja. Maar heb je dan een businessmodel waar je wat mee kan verdienen? Nou, wat rendement maakt? Nou, ik denk het persoonlijk niet.
15: Nou ja, het is dus toch gelukt voor hem om dan een investeerder te vinden. Een Oekraïense crypto-miljardair. Dan kun je zeggen, die meneer heeft misschien FU money, hè? Om het netjes te houden. Of het is echt een hobby of een passieproject. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
13: Ik denk dat het een passieproject. Ik heb hem wel eens ontmoet in het verleden, niet recent. Maar
15: Victor Muller of meneer Nozel?
13: Nee, Victor Muller. Nee, die andere meneer. Nee,
15: en je weet wel, ik had er nog nooit van gehoord.
13: Nee, ik ook niet. Ik ken geen crypto-miljardairs, maar zeker niet van 36. Maar goed, hij heeft dat blijkbaar allemaal gedaan. Maar goed, Victor Muller is een man met enorm veel passie. Hè. En daar
15: heb ik
13: heb ik heel veel respect voor. Maar je moet ook realistisch zijn, denk ik. En ik heb het gevoel dat dit toch too much passie is en te weinig realisme.
15: Hmm, ja, er komt wel een nieuw model. Hebben ze aangekondigd. Gaan ze ook echt presenteren op een exclusieve auto-evenement in Californië. Dat lijkt me dan ook wel de plek waar je moet zijn.
14: Ja, wellicht is daar inderdaad een grotere markt. Dat denk ik zelf wel, dan hier in Nederland. Maar inderdaad, vanuit een business perspectief vind ik hem discutabel. Ja. Maar we gaan het meemaken.
15: Ja, nou, een van de opvallende nieuwtjes toenertijd rondom Spijker was natuurlijk dat ze uiteindelijk Saab overnamen, de Zweedse autobouwer, in 2010. Toen was Victor Muller razend enthousiast. Luister even mee.
17: This place looks like a graveyard with no people, eerie, empty. And today the whole place is alive and buzzing. People are building cars. This is what we did it for.
18: And this means Saab is back in business.
17: Saab is clearly back in business. And this week the first new cars will roll off the production line and into the Saab dealers.
15: Ja, 2010 was dat. En fast forward, toen ging dus Saab alsnog failliet. Daarna ging ook Spijker natuurlijk weer failliet. Als jullie die meneer Nozov waren, hoe zorg je dan als investeerder dat je, ja, dat je toch niet in zo'n soort avontuur stapt van, oké, dan komt Saab er ook nog bij, nemen we wel even over. De Zweedse overheid stond garant, was een hele bizarre constructie, Hans.
19: Ja.
15: Moet je daar dan echt van wegblijven en zeggen, dan ga ik ook echt alleen op die spijkercars zitten?
13: Zeker. Kijk, ik geloof altijd in focus. Hè? Dus als je iets doet, doe het goed. Hè? Focus je. Nou ja, je hebt vandaag over SpaceX. Nou, als iemand zich echt kan focussen, is het Elon Musk. Die heeft bewezen, focus je maximaal op iets, wordt het succes. Dus ik denk dat zou mijn advies ook aan de investeerder zijn.
15: Zo min mogelijk ruis eromheen.
13: Min mogelijk ruis. Ga er dan 100% voor.
15: Ja.
13: En focus je daar dan echt volledig op.
15: Inge, jij nog een mooi advies?
14: Ja, nou, eigenlijk hetzelfde. Want ik begreep dat ze ook in een bepaald soort software nog zich wilden verdiepen. Dus eigenlijk hun focus willen splitten in tweeën. Ik zou zelf bij één stuk beginnen, de auto. Ja. En daarna pas naar andere zaken.
13: Ja, Victor Muller in het verleden opgebroken, hè, dat gebrek aan focus, zeg maar. Dus ik begrijp zelf niet zo goed waarom hij daar nu weer...
15: Nee, want hij wil inderdaad ook zich richten op een soort nieuw techbedrijf voor digitale infrastructuur in luxe auto's. Ik denk wel, als je het hebt over focus, heb je dan het gespreid, dat is een probleem. Maar software, daar kun je misschien wel wat in verdienen. Ja. Dus misschien kan dat wel weer een stukje financiering brengen naar die andere tak.
14: Ja, wellicht.
15: Ja, ik
13: vind
15: het jij denkt, nee, focus nou meneer.
13: Ik zou focus houden. Ja.
15: Mooi, dit is een duidelijke tip. We gaan nog even naar het laatste onderwerp van het bedrijvenpanel. De hoge energieprijzen. Veroorzaakt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Die raken de Nederlandse ondernemer nu nog niet direct. Wel zien ondernemers de marges slinken. En ze zijn ook terughoudender geworden met investeringen. Bleek allemaal deze week uit een enquête die we hebben gedaan als BNR. Onder het BNR ondernemerspanel. Inge, hoe zit dat bij jullie? Voelen jullie echt druk op die marges voor die energiecrisis?
14: Niet per se. Ik denk als ondernemer hebben we eigenlijk vanaf corona elk jaar wel weer met iets anders te maken gehad. Dus of het was inderdaad Trump met de tariffs, of het waren de stijgende kosten op andere vlakken. Dus ja, wat mij betreft als ondernemer dienen we eigenlijk altijd innovatief te zijn en te kijken hoe we competitief blijven.
15: Ja.
14: Als antwoord op je vraag, we hebben er niet direct last van.
15: Nee, en je hebt wel, je zegt, ik ben er wel altijd mee bezig om te zorgen dat we er geen last van hebben.
14: Zeker.
15: Hoe kan je dan hierop inspelen? Op dat je eigenlijk ziet dat die olieprijs omhoog gaat, dat er geopolitieke spanningen zijn?
14: Ja, een stukje kosten besparen. Kijk, je merkt het natuurlijk wel op verschillende vlakken. We merken ook wel dat klanten wat voorzichtiger zijn. Wat wij dan kunnen doen binnen ons veld is toch wel onze pijplijn groter maken. En op die manier overleven. Maar ik kan me voorstellen in industrieën waar Hans bijvoorbeeld in werkt, dat het een heel ander verhaal is.
13: Absoluut. En dat is natuurlijk al 5-6 jaar gaande. Hè? Want sinds corona zie je dat de prijzen, energieprijzen stijgen, dat de netcongestie groter wordt. En met name ook de human factor, de personeelskosten zijn fors gestegen. Mm. Huren, dus de druk op kosten, druk op de marge is gewoon groot.
15: Ja.
13: En je kan niet continu de prijzen verhogen naar je klanten. Nee. En die druk voelt het Nederlandse bedrijfsleven sterk.
15: Ja.
13: En zeker in de industrie, zeker als je wat maakt of wat vervoert, is die druk gewoon hoog.
15: Ja, tegelijkertijd geeft wel 30% van ons ondernemerspanel aan dat ze het wel al echt voelen. Dat ze sterker nog best wel hard geraakt worden door die prijsstijgingen. En BNR's huiseconoom Han de Jong zei daar dit over.
19: Nou, ik schrik daar toch eigenlijk wel van. Waarom? Omdat we heel sterke prijsstijgingen zien.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Commissiekamer in Nederland.
2: Ja, en dan zou je zeggen, dan is het een van de eerste makkelijke korte klappen. Investeringen gaan we uitstellen, Inge.
3: Ja, dat
2: hoor je. Jullie ook?
3: Je hoort het veel en dat merken we bij onze klanten ook wel. Dat ze dan twijfelen van gaan we dan wel nu groot investeren in evenementen of doen we dat niet? Maar ja, ik denk dat je met z'n allen eigenlijk wil voorkomen om ja, te stoppen met uitgaven en zo in een vergevorderde stadium in een recessie te komen.
2: Ja, maar dat, hè, bij jou, jij moet leven van het marketingbudget van
3: zeker,
2: bedrijven.
3: Ja.
2: Dat is wel vaak, net zoals BNR, het eerste waarop kort wordt.
3: Ja, als 100%.
2: Heb je daar niet een bepaalde angst voor dat je denkt, oeh, waar gaat dit heen?
3: Ja, we hebben echt al zoveel dingen meegemaakt in die zin.
2: Probeer dit kan er ook nog wel bij.
3: Ja, ik probeer niet bang te zijn. Ik probeer te kijken, nou, wat kan dan wel? Kunnen we ons dan breder verspreiden? In Europa, om zo toch te blijven groeien. Kijken op welke markt het wel wellicht rendabel is. Maar begrijp ook heel goed dat niet iedereen die optie heeft in zijn of haar bedrijf. Mm-hmm. En dat het een hele realistische angst is. Probeer wel altijd te kijken van wat is er dan nog wel mogelijk? Wat kunnen we wel? En laten we ons dan vooral ook daarop focussen.
2: Hans, tot slot, wat zou jij ondernemers aanraden die nu toch wel echt met de hand in het haar zitten, die er echt mee in hun maag zitten van wat gaat er op me afkomen?
4: Nou, blijf wel vooral vooruitkijken. Ga niet met je kop in het zand zitten. Kijk, wat ik net zei, die prijsstijging is al eigenlijk al 5-6 jaar gaande op heel veel vlakken. Eén positief beeld zie ik wel, dat heel veel ondernemers en bedrijven ook een beetje crisisbestendiger dan een paar jaar geleden. Door alle crisissen eigenlijk achter elkaar worden we ook weer crisisbestendiger. Leren we er beter mee omgaan. Dat vind ik als positief effect, zeg maar. Maar ja, blijf toch vooral optimistisch en vooruitkijken. Ook wat jij net zegt, want ja, de concurrentie gaat door, AI gaat door, digitalisering gaat door, die krappe arbeidsmarkt blijft, dus je moet blijven nadenken over vernieuwen, innoveren en investeren.
2: En dat is ondernemerschap.
4: Zo is het.
2: Veel dank aan jullie. Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en medeoprichter van ONL. En Inge de Jong, jouw vuurdoop ging hartstikke goed. Vond je het leuk?
3: Ja, hartstikke leuk.
2: Kom je terug?
3: Ja, gezellig.
2: Hartstikke fijn. De oprichter van evenementenbureau Eventic. Dit panel kun je natuurlijk beluisteren als podcast. Abonneer je even in de BNR-app.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
0: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move fast and break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en als podcast.
3: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
7: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen en files meer, maar wel nog wegafsluiting. De N31 Drachten richting Leeuwarden. Die is nog altijd dicht bij Drachten door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de R7 en de A32.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op €100.000. Met de crowdfunding wil de initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1.000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim €300 miljard. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakt in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
10: Slechts 0,8%. Meer groei verwacht de Nederlandse bank dit jaar niet meer voor Nederland. De oorlog in het Midden-Oosten raakt de Nederlandse economie. De inflatie loopt op, de wereldhandel krijgt klappen en de onzekerheid neemt toe. Dat staat allemaal in de zojuist gepubliceerde voorjaarsraming van de Nederlandse bank. Die raming die blijft niet bij sombere cijfers alleen. Ze doen ook duidelijke aanbevelingen. Onder andere aan het kabinet Jetten. Schrap ondoelmatige fiscale regelingen en houd de overheidsfinanciën binnen de perken. Wat betekent dit allemaal voor de Nederlandse economie? En hoeveel ruimte heeft het minderheidskabinet nog om bij te sturen? Ga ik allemaal vragen aan Bas Terweel, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. Welkom.
11: Dankjewel.
10: We hadden afgesproken dat we tutoyeren voor de gezelligheid. Laten we dat doen. Minder gezellig is die voorjaarsraming. Want daarin staan dus de nieuwste voorspellingen van de Nederlandse Bank. 0,8% economische groei maar. Dat is wel echt gewoon een stuk lager dan jullie eerder hadden geraamd.
11: Ja, we hadden 1,2% voor 2026 geraamd. En het is nu 0,8. Ja. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Ja. Er zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
10: Ja, oké, dus dat hebben we gewoon van vorig jaar. En het kleine beetje dat wij nog hebben, dat komt ook vooral door overheidsinvesteringen.
11: Ja, dus uitgaven aan zorg en defensie, die dragen eigenlijk die BBP-groei.
10: Ja, nou, dat is dus echt heel negatief, want het komt dus niet van ondernemend Nederland.
11: Nee, op dit moment niet. En wordt gedreven door onzekerheid. Dus ondernemers handelen minder, investeren minder. Consumenten houden de hand op de knip. Gaan meer sparen, minder consumeren. En ja, dan stort de groei in.
10: Ja, dan zagen we natuurlijk over de maand mei al een inflatiecijfer van 3,5%. In jullie ramingen voor het hele jaar is dat 2,7%. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel eigenlijk verrassend optimistisch vind. Want over het vorig jaar was de inflatie 3,3%.
11: Ja, dus er zijn twee verhalen te vertellen. Als je teruggaat naar vorig jaar, dan zie je dat de inflatie hoog was. En dat we op een dalend pad terecht zouden zijn gekomen. Mm-hmm. Als de oorlog niet was uitgebroken in het Midden-Oosten. En nu komt daar een deel van de inflatie bij. En die is voor een deel afkomstig van hogere voedselprijzen en hogere energieprijzen. Dus ja, we zitten op een dalend pad en er komt iets bij. En zo kom je uit op die 2,7%.
10: Ja, maar dan hou je er dus ook rekening mee dat we de komende maanden niet nog rap omhoog gaan naar Amerikaanse cijfers zoals 4,2?
11: Ja, we kijken naar de realisaties. En de realisaties waren bekend tot en met mei. En het laatste cijfer wat je al zegt van 3,2 was behoorlijk hoog. Mm. Maar daarvoor was het verrassend laag. En als je dan het gemiddelde over het hele jaar neemt, kom je uit op 2,7. Ja. En daar zitten verwachtingen over energieprijzen in verwerkt.
10: En als je nou naar dit complete beeld kijkt, ook jullie raming en de voorspellingen die jullie doen, ben je dan eigenlijk optimistisch of eerder pessimistisch? Ook een beetje gegeven de omstandigheden dat je denkt van, nou, we komen er echt slecht uit. Dat je denkt, nou, dit valt me nog wel mee hoe we hieruit gaan komen uit deze hele geopolitieke shitshow, zou ik maar even zeggen.
11: Er is een groot conflict, dus laat dat duidelijk zijn. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 2022, komen we er nu beter uit vooralsnog. Hmm. En de voornaamste reden is dat we veel minder afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen.
10: Ja.
11: En dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld met het gas. We verbruikten veel meer gas in 2021 dan dat we nu doen. Dus dat is een blijvend effect. En ook de bijdrage van olie in de inflatie is een stuk lager dan 5 jaar geleden. Mm-hmm. En daarentegen het aandeel elektrificatie, zowel in de energiemix als in de prijzen, is toegenomen. Ja. En dat is goed nieuws.
10: Ja, dus wat dat betreft zijn we weerbaarder geworden eigenlijk in de afgelopen jaren.
11: Ja.
10: Nog niet weerbaar genoeg, want je moet toch een aantal schokgolven gaan opvangen. Op dit moment zien we nog geen hele grote prijsschokken. Ja, aan de pomp is natuurlijk gewoon huilen. Komt er een moment dat je die echt grote prijsschokken in Nederland wel gaat zien?
11: Nou, gisteren heeft de ECB de beleidsrente verhoogd met 0,25% tot 2,25%. En de reden daarvoor is dat de inflatieverwachtingen wat oplopen. En dat betekent dat consumenten wat onrustiger worden. Bedrijven denken dat die inflatie wel eens langer hoger kan zijn.
10: Ja.
11: En dat wil je voorkomen.
10: Ja, want dan gaan ze niet meer investeren.
11: Dat klopt. En wat je dan ziet zijn een soort indirecte effecten. Dus de inflatie werkt niet alleen door in de benzineprijs aan de pomp, maar we zien ook dat voedselprijzen aan het stijgen zijn.
10: En diensten gaan dan stijgen.
11: Klopt. Dus de prijzen van diensten gaan omhoog. En dat noemen we de indirecte effecten. En waar we voor moeten waken zijn tweede ronde effecten. En dat moment breekt aan op het moment dat de looneisen bijvoorbeeld omhoog gaan.
10: Ja,
11: maar dat zien we op dit moment nog niet.
10: Nee, maar daar kun je op wachten natuurlijk met de vakbonden.
11: Nou, het hangt er vanaf hoe lang de crisis aanhoudt. Dus de marktverwachtingen die zijn redelijk positief. Dus de olieprijzen dalen alweer vanaf het derde kwartaal. Mm. Volgens de markt. En als dat zo is, dan zijn die tweede ronde effecten ook relatief klein.
10: Ja, maar als dat niet zo is, dan wordt het wel echt pijnlijk, zeg je.
11: Ja, in de ramingen hebben we twee scenario's toegevoegd. Een ongunstig en een zwaar scenario. En met name in dat zware scenario. En dat betekent dat de olieprijzen langer hoog blijven.
10: En wat is langer?
11: Ja, dat weten we niet.
10: Het is nu 100 dagen namelijk. Ja, nog een keer 100 dagen?
11: Dat zou kunnen, maar waar we naar kijken zijn de verwachtingen van de futures. Dus wat gaat de olieprijs in de toekomst doen? En daar zit onzekerheid omheen. En als je nou het meest onzekere neemt, dat betekent het duurt langer, de prijs blijft hoger. En ik kan niet zeggen hoe lang langer en hoeveel hoger. Dan kom je in dat zware scenario terecht. Ja. En dan zul je zien dat de inflatie toeneemt en dat we dan ook hogere lonen gaan zien.
10: Ja, en waarom kan je dat niet eigenlijk hangen aan een bepaalde tijd? Want ik kan me voorstellen dat als je zegt van nou, als dit nog een keer 100 dagen duurt, dan zitten we in dat zware scenario. Waarom is het zo moeilijk om daar zo'n tijdspanne op te plakken?
11: Ja, ik denk als je 100 dagen in de toekomst bent, weten we meer, hebben we meer data. Dus dan zal het beeld ook anders zijn. We moeten ons nu baseren op wat mensen verwachten over de toekomst. Ja. En die verwachtingen lopen uiteen. En we gebruiken dan het meest negatieve, meest negatieve verwachting om dat zware scenario aan te treden.
10: Wat voor effect heeft de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel? Want dit was natuurlijk echt alleen voor Nederland.
11: Ja, de wereldhandel heeft het moeilijk. Transport wordt duurder. Een deel van het transport is gewoon niet meer mogelijk.
10: Nee, Straat van Hormuz is dicht.
11: Ja. Klopt. En daardoor daalt de wereldhandel. En dat is behoorlijk fors. En als kleine open economie hebben wij daar ook last van. En er is nog een tweede effect. Ons aandeel in de wereldhandel neemt ook al een aantal jaren af. En dat komt doordat de energieprijzen en ook de lonen in Nederland relatief hoog zijn ten opzichte van andere landen.
10: Ja, op de middellange termijn verwacht de Nederlandse bank wel meer economische groei. Waar komt die groei dan vandaan?
11: Nou, die wordt breed gedragen. Dus vanaf 2027 verwachten we in de basisraming dat het consumentenvertrouwen weer toeneemt, dat bedrijven weer gaan investeren en ook dat de overheid blijft investeren in bijvoorbeeld defensie.
10: Nou, moet er dus geen zwaar scenario uitgebroken zijn, neem ik aan. En ook geen ongunstig scenario.
11: Nou, in die scenario's blijft het consumentenvertrouwen laag en dragen zij minder bij aan de economische groei. En wat je ziet is dat die groei dan ook de komende 3 jaren laag zal blijven.
10: Mm. En heb je ook een gunstig scenario opgenomen? Of dacht je, nou, dat gaat toch niet gebeuren?
11: Er is een milder scenario. En dat is marginaal beter dan de basisraming. Dus daar worden we niet heel veel wijzer van.
10: En ook niet heel veel blijer.
11: Ook niet heel veel blijer, nee.
10: Nee. Oké, per 1 maart 2026, dus vrij recent, ben jij toegetreden tot de directie van DNB. Hoe bevalt dat tot nu toe?
11: Ja, het is heel erg leuk. De organisatie bestaat uit kundige mensen die van alles willen en mij overspoelen met informatie en nuttige studies.
10: Ja.
11: Dus ik ben heel goed ontvangen en het is voor mij echt een soort snoepwinkel van economische analyses.
10: Ja, serieus? Ja, je komt natuurlijk ook weer van CEO, Economisch Onderzoeksbureau, ben je ook directeur geweest. Jij neemt nu het stoeltje over, het oude stoeltje van Olaf Slijpen, want die is natuurlijk president geworden van de Nederlandse Bank. Heb je ook ambities in die richting?
11: Nou, laat ik eerst dit maar eens even doen. En ik zie Olaf soms zwoegen en dan denk ik, nou, dit is een hele mooie positie in de luwte.
10: Ja?
11: En die had ik eerder bij het CPB. Daar was Laura van Geest directeur. En ik vind het de tweede stoel is echt heel erg mooi.
10: Noem dit maar een positie in de luwte. Je staat ook hier. Ik zag je net op RTL, RTL Nieuws. Dus nou, in de luwte zou ik niet willen zeggen.
11: Nee, maar goed, dit hoort bij het baantje. En dit zijn hartstikke leuke dingen om te doen. Hè. Zo ook hier in de studio.
10: Ja, nou, dat is fijn. Als we even kijken naar een beetje de aloude discussie havik versus duif. In de economie is dat een begrip. Hè? De haviken die zijn wat streng. Die zijn voorstander van strengere maatregelen om inflatie te beperken. Willen daar ook best wel wat economische groei voor inleveren. En de duiven zijn meer de vredestichter. Hè? Economische groei stimuleren. Misschien daar wel weer wat op een andere manier milder tegenover staan. Ben je een duif of een havik?
11: Nou, ik denk het belangrijkste is prijsstabiliteit. En daar is de ECB van. En op dit moment staat dat best wel onder druk in de wereld. Je hebt allerlei geopolitieke spanningen. De politiek is niet altijd bereid om een hogere rente vanzelfsprekend te vinden. Dus ik vind het belangrijk om naar de data te kijken. En op basis daarvan beslissingen te nemen.
10: Ja.
11: En ik denk dat iets meer aan de havikkenkant zit dan aan de duivenkant. Die toch wat meer op het sentiment sturen.
10: Ja, oké. Dus iets meer een havik dan een duif. Maar niet vol overtuiging. Ik ben sowieso de havik.
11: Nee, zeker niet. Zeker niet.
12: Is dat, want ik heb me dus laten vertellen dat dit echt een term is, dat mensen binnen de economie elkaar eigenlijk ook zo typeren. En dat je ook om de boel in balans te houden in directies of in een ECB, dat je echt wel een goede balans moet hebben tussen die haviken en die duiven.
11: Nou, het mooie is dat in de voorbereiding op de monetaire vergadering in Frankfurt hebben we bij DNB een sessie waarbij één iemand de duif speelt en de ander de havik.
12: Oh, speelt?
11: Ja, ja? En dan moet je als duif optreden. Wat zou je gegeven de cijfers doen? En wat zou je, als je havik was, wat zou je dan doen? En die rollen wisselen. Dus het is niet altijd zo dat dezelfde persoon de duif is en de ander de havik.
12: Nee, nee.
11: En dat leidt tot een heel mooi spectrum aan mogelijke ingrepen. En ik moet zeggen, we komen altijd wel redelijk in het midden uit. Dus bij DNB is het ook niet duidelijk dat er alleen maar duiven of haviken aan het roepen zijn.
12: Klinkt ook wel fijn voor de stabiliteit, hè? Gewoon de financiële stabiliteit. Dat je altijd een beetje in het midden uitkomt.
11: Ja, wat ik zei, hè? Je kijkt naar de data en op basis daarvan neem je een besluit. En niet op basis van ideologische voorkeuren.
12: Nee, precies. Ik wil je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
13: Het dilemma.
12: Ik heb vertrouwen in het huishoudboekje van het kabinet Jette, of ik maak me wel zorgen over de begrotingsdiscipline van dit kabinet.
11: Ik heb vertrouwen.
12: Mooi. Nou, eigenlijk vol overtuiging zeg je dat. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Waarom zo vol overtuiging? Ja, dat zit wel goed, de financiën bij dit kabinet.
11: Nou, ik mocht nuanceren, toch?
12: Ja, je mag het nuanceren.
11: Ja, nou, ik zou er vooralsnog aan toevoegen. Dus ik denk dat op dit moment wordt er verstandig gekoerst. De minister van Financiën zegt, als er nieuwe plannen zijn, dan moet de dekking komen bij het eigen ministerie om die plannen te financieren. Mm-hmm. En ook op het hoogtepunt van de inval in Iran heeft het kabinet verstandig gehandeld. Door niet bijvoorbeeld de accijnzen meteen te verlagen, wat heel makkelijk zou zijn geweest. Ja. En meegaat in het sentiment van de gemiddelde consument. Maar op lange termijn heel onverstandig is. Dus ik denk dat ze daar verstandig koersen. En ook als je kijkt naar de begrotingsdiscipline, die staat in ieder geval bij het ministerie van Financiën hoog in het vaandel.
12: Ja, VVD, hè, dus dan wordt er goed op de centen gelet, zou ik maar zeggen. Als je meer kijkt breed naar de plannen van het kabinet Jette, ze moeten mega-investeringen doen, er ligt een energietransitie, een stikstofcrisis. Wat denk je dan over de financiën?
11: Ja, er liggen veel plannen, die zijn doorgerekend. En dan zie je dat binnen de kabinetsperiode wordt er keurig binnen de lijntjes gekleurd. Daarna loopt het uit de hand. Hogere staatsschuld, hogere begrotingstekorten. En ik denk dat we moeten kijken in hoeverre we een aantal van de ambities kunnen realiseren. Het is een minderheidskabinet. Mm-hmm. En ik moet zeggen, het regeerakkoord leest als een regeerakkoord van een meerderheidskabinet.
12: Ja.
11: Dus je zult toch moeten kiezen. Bijvoorbeeld voor stikstof of een beter energienetwerk. En ook als je kijkt naar het gedoe in de polder, zou ik zeggen, kies nou één ding dat urgent is en dat je wil oplossen. En dan kunnen we de rest misschien wat wat langzamer tempo.
12: Ja, ja, ja. En hoor ik je nou zeggen dat eigenlijk het kabinet een iets te grote broek aantrekt, met een beetje zich voordoen alsof het een meerderheidskabinet is?
11: Nou, ik vind het heel mooi dat ze ambities hebben. En dat straalt er ook vanaf. En ik denk dat dat ook goed is voor het land. Maar niet alles kan tegelijk. En ook niet alles kan op dit moment. Daar hebben we gewoon de middelen niet voor. En ik denk ook niet de uitvoeringscapaciteit.
12: Nee. Je zegt ook, het begrotingstekort moeten we dus niet verder op laten lopen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant, ja, investeringen heb je ook nodig om die economie aan te jagen. En er moeten gewoon een aantal grote dingen. Zou het niet juist het moment zijn om te zeggen, nou, misschien ietsje meer, ietsje soepeler, het begrotingstekort, laat maar een klein beetje stijgen. Dan kunnen we gewoon een aantal grote dingen in gang zetten die ons gaan helpen. De energietransitie, stikstofcrisis, klimaat. En die ook die economie een zetje geven.
11: Ja, ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Het eerste is, als dit binnen de Europese begrotingsregels valt en je hebt een goed plan, dan zou ik dat doen. En het tweede is, er zijn nog heel veel dingen te winnen die helemaal geen geld kosten.
12: Zoals?
11: De interne Europese markt is niet af. Er zijn nog steeds handelsbelemmeringen tussen landen waar echt Nederlandse exporteurs last van hebben. De kapitaalmarktunie is niet af. Dus als je wil investeren met je bedrijf in Europa, is dat vele malen moeilijker dan in de VS. En dit soort dingen kan je gewoon regelen. Levert meteen voor de private markt heel veel op en kost eigenlijk niks.
12: Nee, we hebben het eerder gehad over Peter Wennink, oud-topman van ASML, met het rapport Wennink. Die zegt daarin wel echt, om de grote opgaven nu te betalen, moeten we die staatsschuld loslaten.
11: Ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Dus er moet zeker geïnvesteerd worden. De stikstofcrisis moet worden opgelost. Er moet een goed energienetwerk liggen. En op basis daarvan, als dat er is, kunnen bedrijven prima zelf investeren. En natuurlijk moet de overheid dan voor randvoorwaarden zorgen. Dus een goed opgeleide beroepsbevolking bijvoorbeeld.
12: Maar wat is het risico als je hem gewoon iets erboven zet?
11: Nou, dat we langzaam weer terugveren. Hè? Als je zegt van ja, 3 is de norm. En dat is al negatief. Hè?
12: Ja.
11: Dus eigenlijk wil je een begrotingsoverschot. Dus die 3, dan zijn we al heel ruim bezig. Mm. En je zet de norm op 4. Ja, dan blijft het 4. En als je nu naar Frankrijk kijkt, daar zitten ze ver beneden de 3. Dus op min 5. En die moeten flink aan de bak om dat überhaupt weer terug te krijgen. En de vraag is of ze dat lukt. En of de financiële markten Frankrijk de tijd gunt om terug te veren.
12: En dan verwacht je op een gegeven moment dat Frankrijk een status wordt afgewaardeerd door de kredietbeoordelaars. Dan krijg je dat soort toestanden.
11: Ja, dan wordt lenen duurder. En als je nu naar Nederland kijkt, dan gaat er al 13 miljard naar rentebetalingen. Dat is 1% van het BBP.
12: Mm-hmm.
11: Dus van dat tekort is al 1% rentebetalingen. En ik denk niet dat het handig is om dat verder te laten oplopen.
12: Nee. Nog heel even over dat minderheidskabinet. Biedt dat voldoende politieke en financiële stabiliteit? Dat we dat nu hebben?
11: Als we meerderheden kunnen realiseren wel.
12: Ja, als.
11: Ja, en dat is een politiek vak, denk ik. En daar hebben we ze voor gekozen. Dus ik hoop dat het gaat lukken.
12: Ja, en Ilko Heijnen, die moet natuurlijk echt op de financiën letten. Daar heb je vertrouwen in?
11: Dat het hij doet dat met verve. En kijk, andere ministeries zijn misschien meer van wij willen dingen uitgeven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we rekening houden met elkaar. En ieder zijn rol laten spelen en ook gunnen.
12: Mm.
11: En een minister van Financiën die goed op de portemonnee past, dat is een zegen voor dit land.
12: Nou ja, en daar zitten we nu in elk geval bij Ilko Heijnen goed.
11: Ja, zeker.
12: Top. We gaan even kijken naar de kwetsbaarheden in de Nederlandse toeleveringsketen. Want jullie hebben daar ook wat over geadviseerd in het rapport. Je zegt, overheden moeten die kwetsbaarheden eigenlijk gewoon verminderen. Aan wat voor kwetsbaarheden hebben we het dan?
11: Ja, er zijn een aantal grondstoffen die we in Europa moeizaam kunnen produceren.
12: Was?
11: En die hebben, dus het gaat met name om de chemische industrie. Mm. Er zijn een aantal cruciale inputs die we in Europa wel hebben, maar op dit moment niet delven. Of wel kunnen maken, maar dan niet gezamenlijk maken.
12: Mm.
11: En als je kijkt naar het totale omvang van de kwetsbaarheden, dan denk je, nou, dat is behoorlijk fors. Als je het in Europees verband zou organiseren, dan blijkt het heel erg mee te vallen.
12: Mm.
11: Dan kunnen we heel veel dingen zelf produceren. Maar dat vergt dan wel Europese samenwerking.
12: Ja, en dan is dat een heel breed containerbegrip, Europese samenwerking. Wat moet een Nederlandse overheid concreet gaan doen om dit te fixen?
11: Ja, dat je dus dingen doet op de plek waar dat het meest gunstig is. Dus als wij een kerncentrale willen bouwen, dan hebben de Fransen daar heel veel expertise in. Dus wellicht is het goed om hun kennis te lenen voordat we die zelf gaan ontwikkelen.
12: Ja, ja.
11: En zo zijn er andere voorbeelden van landen en sectoren die ergens goed in gepositioneerd zijn en daar een groot voordeel in hebben. En
12: ja,
11: als we daar gebruik van maken, dan wordt die Europese markt ook veel productiever.
12: Ja, dus niet concurreren dan met de Fransen of de Duitsers, maar juist proberen te partneren, misschien ook wat los te laten waarvan je zegt, dit kunnen wij beter daar doen, of kunnen zij beter daar doen. Wij doen weer andere dingen.
11: Ja, en dat begint met de markt zijn werk laten doen. Dus als wij die Europese markt integreren, dan zullen de dingen ook steeds vaker daar worden gedaan wat dat het meest nuttig is en het meest productief.
12: Kan je wel zeggen, oh ja, maar dan moet je als lidstaat toch weer autonomie inleveren. Ja, is dat realistisch nu?
11: Nou ja, als de nood aan de man is, kan er heel veel in Europa. Dat hebben we eerder gezien.
12: Is er nu nood aan de man?
11: Nou ja, het is toch best ingewikkeld om aan bepaalde grondstoffen te komen. Dat hebben we in de coronapandemie gezien. En dat is nu weer zo.
12: Ja, dus je zegt, er is al nood aan de man. Je moet wel echt wat gaan doen nu om dat zeker te stellen.
11: Dat is er zeker. En de gesprekken over strategische autonomie, die vinden steeds vaker plaats en ook steeds scherper plaats. Dus dat is een goed teken.
12: Ja, in de raming adviseren jullie ook om eigenlijk de juiste bedrijven te versterken. Hè? Hoogproductieve bedrijven en niet de laagproductieve bedrijven. Toen dacht ik, wat zijn dan in jullie ogen minder productieve bedrijven?
11: Ja, wat we zien is dat sinds de coronapandemie het aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven afneemt. En het aantal bedrijven dat verdwijnt ook afneemt.
12: Ja.
11: Dus de dynamiek binnen sectoren die neemt af. En dat betekent dat kapitaal en arbeid niet op die plekken terechtkomen terechtkomen waar het meest productief is. En dat kost ons gewoon productiviteitsgroei en daarmee inkomen.
12: Ja, oké. Dus als overheid zou je eigenlijk moeten inzetten op die hoogproductieve bedrijven, die ook een beetje de motor moeten zijn van het aanjagen van economische groei.
11: Ja, ik weet niet of je als overheid die bedrijven meteen moet selecteren, maar je zou in ieder geval voor moeten zorgen dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen en dat oprichtingen ook soepeler verlopen door betere kapitaalvoorzieningen bijvoorbeeld voor bedrijven die groeien.
12: Ja, en je zegt dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen. Wat bedoel je dan? Dat ze gewoon vertrekken naar het buitenland of dat ze gewoon failliet gaan?
11: Nou, dat bedrijven die opkomen en productief worden, dat die harder kunnen groeien, zodat ze die minder productieve bedrijven eigenlijk uit de markt duwen.
12: Ja, dat is niet aardig, maar ik snap wat je bedoelt. Want dat zou wel echt perfect zijn voor de economische groei natuurlijk.
11: Ja, het is een beetje wat je in je eigen tuin doet. Hè? Snoeien doet weer groeien.
12: Ja, dat is wel waar. Dat is mooi gezegd. Wat moet je dan doen? Wat kan je als overheid doen om dat voor elkaar te krijgen? Want er zijn zoveel een woud aan fiscale regels waar ondernemers helemaal gek van worden.
11: Ja, daar kan je er een hoop van schrappen. Het ministerie van Financiën heeft die op een rij gezet. En dan blijkt dat een groot aantal van die maatregelen en instrumenten niet doelmatig zijn. Dus als we daarmee kunnen stoppen, dan hebben we ook wisselgeld om te investeren in de toekomst. Nou, de zelfstandige aftrek, die wordt al afgebouwd.
12: Ja,
11: de
12: MKB, voor ondernemers. Ja.
11: Die is voor ondernemers, MKB winstvrijstelling. En natuurlijk de hypotheekrenteaftrek.
12: Die moet je gaan afbouwen, maar die zelfstandige aftrek, moet je die verder afbouwen of moet je zeggen nee, die moet je in stand houden?
11: Nou, ik denk in combinatie met handhaving heeft dat al geleid tot verbetering. Omdat zelfstandig in het onderwijs en in de zorg, dat is een best moeizaam verhaal om dat te verdedigen. En die mensen waren ook niet echt ondernemer. Dus voor een ondernemer prima, maar die redt zich wel. Ongeacht of er een aftrek is.
12: Ja.
11: En die heeft er veel meer aan dat we innovatie stimuleren. Zodat hij, als hij een goed idee heeft, daar voordeel bij heeft. En niet het feit dat je nou eenmaal een stempeltje hebt.
12: Nee. Veel dank dat je hier was. Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En nu met het advies onder de arm naar Den Haag. Of zeg je, dat lezen ze wel, ik hoor het wel wat ze ervan vinden.
11: Nou, ik ben van harte bereid om het toe te lichten natuurlijk.
12: Nog niet uitgenodigd door Heijnen?
11: Ja, we geven altijd een toelichting in de gremia die daarvoor zijn.
12: Ja.
11: Dat gaan we zeker.
12: Gaat gebeuren. Nou, ja. Veel succes daarmee. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Abonneer je dan op de Top van Nederland in je podcast-app.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: bent. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? En waar haal je extra zorgpersoneel vandaan als de nood echt aan de man is? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister maandag om 3:30 of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertragingen, maar wel twee wegafsluitingen. De A13, Den Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31, Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands tintje. Kan het nog Nederlandser dan de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
11: Nou ja, ons Maktke moet natuurlijk wel nog eigenlijk winnen. Maar dat wordt volgens mij pittig dit jaar. Maar de F1-coureurs gaan voor de race het circuit op in een... Ja, dat maak ik straks bekend.
10: Oh, blijf luisteren. Dus, ja. Verder hebben we een rijtest in de Zeker. 001 Sport Edition, 001 Sport Edition.
11: Ja, ja.
10: We spreken zo Arval over een groot onderzoek naar de levensduur van EV-batterijen. Maar eerst...
12: Het autonieuws.
10: Ja, over EV's gesproken, Wouter. BMW heeft zojuist bij de 24 uur van Le Mans... de M-concept Neue Klasse onthuld.
11: Ja, ja.
10: Dit is echt de voorbode van de elektrische M3 dus, hè?
11: Ja, en BMW flikt het elke keer. Want het is een M3-concept. En dan, ja, dan komt hij gewoon. En dan hebben ze de lampjes iets veranderd. En andere velgen, een ander kleurtje. En dat is hem dan. Nee, dit is elektrische M3. En dat is natuurlijk spannend. Ik weet ook niet hoe ze hem gaan noemen eigenlijk nog. Dan moet ze ook iets. I3M of zo. Ja, ja, ik weet, ja, ja, dat is een, ja, beetje moeilijk. Ja, wel een gave auto.
10: Hij ziet er tof uit, vind ik.
11: Ja. Ik, ja, ja. Ja, met een trimaran element. Wat een moeilijk woord eigenlijk. Een katamaran en een trimaran.
10: Ja.
11: Ducktail spoilertje, weet je. Ik heb die gele dagrijverlichting om Amsterdam. Ja, ik vind het wel een bijzonder ding. Hij is overigens volgende week te zien bij de Historic Grand Prix Zandvoort. Want daar hebben ze 40 jaar BMW M3.
10: Ja.
11: Ik weet niet of hij nog even pardonnes moeten doen daar op de paddock. Ja, ja, dat is natuurlijk M3-rijder puur sangs. Gewoon even die banden opbroken.
10: Ik heb de tijd.
11: Ja, we bieden er gewoon spontaan aan dit gewoon. Ja,
10: maar even wat specificaties, want we weten al wel iets over de elektromotoren.
11: Ja, 4 elektromotoren. Volgens mij hebben ze, ja, verder hebben ze nog niet zo heel veel gezegd. Ja, ze hebben heel veel gezegd. Het heeft veel 20.000 newtonmeter aan koppel, maar dat was natuurlijk ook een beetje onzin, dat soort dingen. Nee, en hij heeft gekregen die Heart of Joy, ja, natuurlijk helemaal elektronisch aangestuurde auto's.
10: Ja, high-performance computer.
11: Ik ben heel benieuwd, want tot dusver vind ik alle M-performance modellen elektrisch van BMW een toefje tegenvallen. Een beetje bravig. Dat ik denk, ja, je kunt juist zo met elektromotoren, die kan je alles laten doen wat je wil. En dat doen ze dus juist niet. Dus misschien dat ze het hier goed mee maken. Ja,
10: misschien minder braaf, ook op Le Mans natuurlijk wel. De Peugeot. 208
11: GTI. 208 GTI, ja.
10: Ja. Ja. Ja. Eindelijk weten we nu daar wel echt gewoon de definitieve specificaties van. Hè. 281 pk hadden we al genoemd.
11: Ja, dat hadden ze ook gewoon direct kunnen zeggen. Want er zijn natuurlijk in het binnenste land is al een paar auto's die dezelfde aandrijflijn gebruiken. En ja, eigenlijk doet dit niet echt wat anders.
10: Nee.
11: Wel snel, 5,5 seconden naar de 100. Ik vind hem er erg goed uitzien. Ik zeg zo een 208 en de E208. Gewoon wel geinig gestelde auto. Er rijdt trouwens nu echt een hele saaie zwarte voorbij. Dat klinkt, nou, dan toch maar niet. Maar weet je, als je een beetje goed kleurtje, leuke uitvoering, zijn het gewoon leuke auto's. Dus wel wat dat betreft hulde. Actieradius 375 kilometer. Ja, ik zie jou ook al moeilijk kijken. Ja, ja, ja. En dan hadden we de vanafprijs in Frankrijk. €42.900. Het zou kunnen dat die in Nederland iets goedkoper wordt. Maar
10: mag ik toch hopen?
11: Ja, maar iets wordt natuurlijk niet de €5.000 die goedkoper moet zijn. Want voor dit geld heb je heel veel elektrische auto's die allemaal minder sportief zijn.
10: Ja.
11: Maar sommige veel sneller en veel ruimer. En weet je, ik vind dit erg moeizaam. Ik vind het echt veel te duur. Ja. Zeg maar zo'n €5.000-6.000 eraf. Dan wordt het leuk. Het
10: aardig te worden, ja.
11: Cupra geval en ID Polo GTI. Die hebben natuurlijk minder vermogen. Maar die zitten ook gewoon ruim onder de 40 in principe. Die Cupra geloof 37 of zo. Maar moeilijk.
10: Okay. Voor meer autonieuws verwijzen we je zoals gebruikelijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
11: Ja, over de Oekraïense crypto-miljardair. Die spijker nieuw leven inblaast. Ja, ik mocht niks zeggen over corruptie in Oekraïne, maar ik had het wel gezegd.
10: Uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker als eerste binnen.
11: Ja.
13: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
10: Batterijen van elektrische auto's gaan volgens Arval langer mee dan werd aangenomen. De leasemaatschappij onderzocht ruim 24.000 batterijgezondheidscertificaten van gebruikte elektrische auto's van ongeveer 30 merken die verkocht zijn in 11 Europese landen. Maureen Brunst is Remarketing en Procurement Director bij Arval. Welkom, leuk dat je er bent.
14: Dankjewel, heren.
10: Ja, jullie pakken vandaag uit, hè, even met de resultaten. Wat is de reden om dit naar buiten te brengen?
14: De reden is dat wij sowieso mensen willen informeren. Dat sowieso. Wij denken dat wij een bijdrage doen aan het, weet je wel, beter maken voor het milieu en dat soort zaken. En wij zijn natuurlijk zelf ook heel erg geïnteresseerd in wat er gebeurt met die batterijen als leasemaatschappij zelf. En als je zoveel auto's in je vloot hebt, heb je ook heel veel data.
11: Ja.
14: Dus dat is interessant.
11: Als de uitkomst nou ongunstig waren geweest, zouden we er dan ook over spreken vandaag?
14: Dat durf ik niet te zeggen. Ik zit niet bij marketing en communicatie, dus dat weet ik niet.
15: Gewoon ja zeggen.
11: Ja, tuurlijk.
14: Waarschijnlijk wel. Ja, we proberen wel zo transparant mogelijk te zijn in onze zaak.
15: Hey, maar zijn die zo heten ze, de SOH-certificaten, zijn die altijd beschikbaar bij de auto's die jullie dan weer verkopen?
14: Als wij onze tweedehands auto's, dus onze ex-lease auto's verkopen aan de zogenaamde B2B-kanaal, dus dat zijn de dealers die auto's opkopen, zit er standaard een SOH bij. Wij waren de eerste die dat deden. Er zijn nu ook andere leasemaatschappijen die dat doen. Maar wij waren de eerste. En als je als particulier een tweedehands auto bij ons koopt, want dat kan namelijk ook, dan kan je nu nog tijdelijk op onze kosten een SOH aanvragen.
15: En waarom is dat tijdelijk?
14: Omdat wij dingen willen boosten. Ja. Dus hopen dat we het een beetje mensen een push kunnen geven. En dat op een gegeven moment de adoptie zo hoog is dat dat niet meer nodig is.
11: Okay. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, joh, maar je wil eigenlijk altijd wel weten wat je ongeveer koopt. Hè. We kunnen zo misschien wel wat discussie voeren over SOH en hoeveel het nou daadwerkelijk zegt. Maar ik zou denken, juist die particulier die zit op te wachten. En die dealer, ja, weet je, die is een professionele handelaar. Die heeft er op een gegeven moment een beetje een gevoel bij.
14: Dus, ja, ook. Maar ik denk dat een dealer daar natuurlijk zelf ook wel baat bij heeft, omdat hij uiteindelijk natuurlijk ook doorverkoopt in diezelfde particulier.
15: Precies, dus, laten we even naar de resultaten kijken. In de notendop, hè, bij 70.000 kilometer is de gemiddelde batterijgezondheid volgens die State of Health, de SOH, nog 93%.
14: Ja.
15: Na 160.000 kilometer of ongeveer 6 jaar gebruik ligt gemiddelde batterijcapaciteit nog steeds boven de 90%.
14: Ja.
15: Overtreft dit de verwachtingen?
14: Ik weet niet wat de verwachtingen binnen de organisatie zijn, maar mijn verwachting overtreft het wel. Ik weet niet wat voor verwachtingen luisteraars en andere mensen hebben. Maar ja, als je ervan uitgaat dat de nieuwe batterij 100% is, dan vind ik dat nog best wel meevallen.
15: Nou ja, kijk, als je kijkt naar het gebruik van de smartphone, dan zijn mijn ervaringen over het algemeen wat minder na 6 jaar. Tenminste, mijn telefoon haalt het nooit 6 jaar.
14: Na 2 jaar is de batterij eigenlijk al...
15: Na 2 jaar is die gewoon vervangen, ja, precies. Ja,
11: minder marge, hè? Weet je, autobatterij heeft natuurlijk heel veel buffers en reserves.
14: Ja.
11: Dat is overigens ook wel een kanttekening die je kan maken. Bijvoorbeeld bij de Koreaanse merken, die hebben zoals ze nieuw zijn, 101-102% batterijcapaciteit.
15: Dat is heel bijzonder.
11: Ja, dat is, dat is het nadeel met het op deze manier soms meten. Is dat je bent ook een beetje afhankelijk van wat de auto jou geeft. Ja. Dus het zegt ook niet alles, maar het zegt iets.
15: Nee, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe hoog je de lat legt. Hè? Want we zeggen nu 93% en na 160.000 kilometer 6 jaar gebruik nog steeds boven de 90%. Ja, dat klinkt helemaal prima. Maar ja, je kunt ook zeggen, ik wil eigenlijk dat het gewoon standaard minimaal 95% is.
14: Ja, dat kan ook. Alleen, kijk, wij kunnen daar natuurlijk niet heel veel waarde aan hechten. Want wij zijn natuurlijk niet mensen die de auto's produceren, et cetera. Wij zijn uiteindelijk ook niet de eindconsument die de auto uiteindelijk koopt. Dus wat ze verwachten. Het enige wat wij kunnen doen is natuurlijk aangeven, joh, dit zijn de auto's die terugkomen. Proberen dat zo transparant mogelijk te doen en zo'n groot mogelijke steekproef te nemen.
11: Ja. Is er ook een grote tegenvaller in de dataset?
14: Nou ja, tegenvallen. Je ziet natuurlijk merken die beter presteren, modellen die beter presteren dan anderen.
11: Ja.
14: Om te zeggen dat dat echt een tegenvaller is als je gemiddeld nog steeds na 6 jaar op 90% zit.
11: Nou ja, ik zie hier ook eentje, die zit eronder. Dat is een vrij veel verkocht Amerikaans model. Dat eindigt op een 3. De Tesla Model 3, die 87,9%.
14: Klopt, ja.
11: Dus dan ga je al, zie je er alweer onder.
14: Zit je er alweer onder, ja.
11: Er zijn nog verschillende tussen oudere en nieuwe generaties? Volgens mij wel, want ook bij Tesla verschillende batterijen zo gebruikt.
14: Ja, je ziet dat bij de nieuwere generaties dat daar ongeveer de gemiddelde batterijkwaliteit 2-3% hoger ligt dan de oudere generaties. Dus je ziet wel dat er veel verschil komt in de technologie en dat dat ook wel een uitwerking heeft. Dus ik noem het een soort van, maar dat is mijn eigen woorden, lerend vermogen, zeg maar. Van
15: de fabrikanten.
14: Ja.
11: Nou ja, ze zouden ook kunnen leren zeggen, oh, deze is wel heel erg goed. En die kunnen we een beetje bezuinigen.
14: Ja, dat zou ook nog een uitdaging kunnen zijn, maar goed.
11: Ja. En kijken jullie ook naar de chemische samenstelling van de accu's? Je hebt natuurlijk LFP, die ijzer fosfaten accu's. Heel veel verschillende zaken die er zijn. En hoe vaak auto's worden geladen en snel geladen en zo. Eigenlijk wil je zoveel mogelijk meten.
14: Je wil zoveel mogelijk meten, maar je krijgt dan natuurlijk ook wel superveel data. Kijk, natuurlijk het gebruik van zo'n accu, dus het laad gebruik van zo'n accu, heeft natuurlijk ook invloed.
11: Ja.
14: Alleen om dat zeg maar na te gaan, is heel lastig.
11: Ja, nou, leasemaatschappij, er zit toch bij iedereen, krijgt toch vroeger een tankpas.
14: Ja.
11: En als je dan een keer te weinig LPG had getankt, dan kreeg je een mailtje of zo. Dus ik denk, maar jullie weten het, jullie zouden de laadgegevens van auto's, juist in deze digital era, moet dat natuurlijk gewoon piece of cake zijn.
14: Ja, je kan dat meenemen. Alleen de vraag is, wat kan je ermee doen als leasemaatschappij? Ik kan natuurlijk niet tegen een werknemer van een van onze klanten ernaast gaan zitten en zeggen, jij mag je auto niet meer opladen tot 100%.
11: Nee.
14: Dus ja, wat wij doen is dat we zoveel mogelijk informeren en dat we zoveel mogelijk informatie proberen te verschaffen. Maar
11: als ik nu met een ik heb geen leaseauto, maar ik hoor van mensen met een leaseauto, als die dan langs de snelweg tanken, dan krijgen ze wel een mailtje. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, je kunt wel zeggen van, joh, hey, jij laat het tot 100% en je doet dat iedere dag. Dus blijkbaar niet nodig.
14: Klopt. Alleen als we dat mailtje krijgen, zijn dat waarschijnlijk omdat het afspraken zijn met de werkgever.
11: Jullie hebben natuurlijk restwaarde. Zeg maar, je wil de restwaarde hoog houden. Je kunt natuurlijk ook dit al vooraf gaan afspreken. Jongens,
14: ook, maar we willen natuurlijk ook geen politieagent zijn.
11: Yeah.
14: En je wil natuurlijk invloed uitoefenen waar je invloed kan uitoefenen. Ja. Dus wij proberen dat te doen door werkgevers te informeren, zodat zij hun medewerkers informeren.
11: Ja.
14: En dat wij proberen ook door dit soort onderzoeken, ik noem het even, het publiek te informeren.
11: Yeah.
15: Ja, en misschien een kleine nudge te geven om netjes op een nette manier te laden. Want het heeft natuurlijk wel invloed op de restwaarde. En we weten dat die restwaarde van elektrische auto's nou de afgelopen jaren niet heel florissant was.
14: Nee, we hebben slechte tijden gekend. Ja. Laat het daarover zeggen.
15: Het klinkt als een
14: understatement. Ik zit pas 6 maanden in deze functie. Dus ik
11: een stuk beter dus.
14: Ja, laten we daarop houden.
11: In welke mate bepaalt die batterijcapaciteit nog de restwaarde van de auto?
14: Voor een deel. Technologie heeft natuurlijk zeker ermee te maken. Maar restwaarde wordt natuurlijk ook bepaald door merkadoptie. Want uiteindelijk gaat de restwaarde erover dat je bedenkt hoe goed je die auto weer kan verkopen als je terugkomt uit de lease.
11: Ja.
14: Dus dat heeft te maken met technologie, met perceptie, met adoptie. Wat voor vertrouwen mensen erin hebben, et cetera.
15: Die adoptie, hè, dat gaat om vertrouwen van de eindgebruiker, de mensen die een auto uit de lease kopen voor privé. Gaat dit inderdaad, dit soort transparantie, gaat dat helpen, denk je?
14: Dat hopen we wel. En niet alleen voor ons, maar gewoon voor de tweedehands elektrische automarkt in zijn algemeenheid. Waar wij natuurlijk ook uiteindelijk profijt van hebben, dat zal ik ook niet ontkennen.
11: Ja.
14: Dus we hopen met deze transparantie dat wel mee te kunnen geven aan mensen die geïnteresseerd zijn en misschien bang zijn voor, joh, ik wil best wel elektrische auto kopen, maar ik ben gewoon wat ik na 3 jaar die batterijen het niet meer doet. En dan moet ik alsnog €15.000 neerleggen voor een batterij.
11: Ja. En toch is ook die state of health is ook maar weer 1 meetwaarde. Hè? Het zegt niks. Je kunt 95% of je soms nieuwe auto's, zeg maar, na 2 maanden, paf, accu kapot.
14: Ja. Ja.
11: Dus, dat vind ik wel het lastige met dit onderwerp. Aan de ene kant, ja, dit is mooi, het zegt iets. Hè? Het zegt ook van, ja, hoe ver kan je nog rijden mee? Maar ja, nee, echt, zeg maar, gezondheidsverklaring zoals de dokter die zou afgeven, is het ook weer niet. Hè?
14: Nee, dat is ook wel zo. En kijk, het enige wat ik kan zeggen is dat waar misschien meer eenduidigheid in gaat komen, dat is gewoon even iets waar ik nieuwsgierig naar ben, is dat natuurlijk uiteindelijk binnen de Europa die dat paspoort gaan krijgen.
11: Ja.
14: Dus heb ik al gezegd dat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me dan niet helemaal in verdiept heb van hoe dat dan precies gaat, maar hopen dat dat misschien iets meer duidelijkheid gaat geven over dat het op een meer standaard manier gedaan wordt.
11: Je wil eigenlijk, zeg maar, op celniveau, hè, want er zijn 10 cellen in een accu. Mm-hmm, en als er natuurlijk gewoon 1 helemaal stuk gaat, of er zit vocht in de accu, dan kan je state of health, je kan nog steeds 99% verladen. Alleen, je weet, water en elektriciteit, weet je, daar heb jij wel verschil verstand van. Nee, dat gaat niet zo heel goed samen. Nee, maar dat is best wel, ik ben er toevallig eens even ingedoken. Er zitten best wel veel dingen die je eigenlijk ook nog zou moeten meten. Wat overigens ook weer niet anders is dan bij een benzine- of een dieselauto. Zo van, nou ja, hij start goed en zo mag prima. Ja. Ja. Dan kan hij natuurlijk ook gewoon morgen uitvallen.
14: Dan kan ook morgen ineens wat zijn met je motor. Ja. Ja. Dus dat is ook, dus dat is het. Dus ja, je hebt gelijk, als je het echt helemaal goed wil doen, dan zou je meer dingen kunnen meenemen. Alleen vraag ik me af, er zijn zoveel factoren.
11: Ja.
14: En zoveel verschillen. En technologieën die volgen elkaar ook wel steeds sneller op. Het kan ook heel erg ingewikkeld worden. En dan vraag ik me af of je dan ook nog steeds wel de informatie eruit krijgt, die je eruit wil krijgen als je zoveel
11: factoren... Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk hetzelfde met je als je zo'n CT-scan of een MRI-scan doet om te kijken voor wat er allemaal mis met je is. Ja, als je een beetje beleefder bent, is er vast wel iets te vinden. Niet helemaal gezond meer is.
14: Dat heb je natuurlijk nooit helemaal.
15: Ja. Nou ben jij verantwoordelijk voor de remarketing, hè? Dat is de verkoop van gebruikte leaseauto's.
14: Klopt.
15: Zijn het gouden tijden op dit moment?
14: Goud, laat ik het zo zeggen. Ik zeg, zoals ik al zei, ik ben een half jaar geleden begonnen. Toen kwam ik niet binnen in dit klimaat. Dat was iets heftiger en lastiger.
11: Mm-hmm.
14: Gouden tijden, ja. Het punt is natuurlijk wel dat we door de situatie in de markt... Is die piek natuurlijk heel snel gegaan.
11: Ja.
14: Dus wat we zagen was dat we al zagen dat het een beetje aan het aantrekken was... met de verkoop van tweedehands elektrische auto's. Die situatie in Iran heeft natuurlijk een hele hoge boost gegeven.
11: Ja.
14: Dat is waarom ik nog niet helemaal op de bank sta te juichen. Ik zeg niet dat de verkoop weer gaat dalen. Alleen die hele hoge trend, maar dat is mijn persoonlijke mening, die gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken.
15: Ja, want dus hoge, waar hoge we wel weer rekening hebben, mee hoge pieken hebben diepe dalen.
14: We hebben ook diepe dalen. Ja. Dus,
11: nou, we waren leasemaatschappijen op een gegeven moment actief contracten aan het verlengen. Want ja, restwaarde van elektrische auto's lastig. Auto's in een private lease occasion. Ja. Zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Nu zou je kunnen zeggen, nou, versneld eruit gooien. Want ze zijn nu wat waard.
14: Ja.
11: Gebeurt dat ook? Dus je zegt, gewoon eens even die klanten bellen. Het is tijd om een nieuwe te bestellen, meneer.
14: In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je kijkt wat het beste is voor je vloot. Maar dat is eigenlijk wat de leasemaatschappij altijd doet, hè?
11: Ja.
14: Onze hele vloot en kijken, joh, wat is het beste kanaal om die auto's in te zetten.
11: Maar het was duidelijk verlengen, zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Want ja, we hebben een enorme restwaarde gehad. En nu zou ik dan zeggen, nou ja, we hebben het gat een beetje ingelopen.
15: Juist een beetje verkopen, ja.
11: Ja, om te piek verkopen.
15: En dan is de grote vraag, als jullie verkopen, blijven ze dan ook in Nederland tegenwoordig?
14: Met deze vragen meer dan vroeger.
15: Okay,
14: dus je ziet dat de export minder is geworden van deze auto's. Maar dat kan ook weer veranderen. En dat kan natuurlijk ook weer liggen aan wat voor maatregelen in de landen om ons heen genomen worden. Want daar is natuurlijk dat we niet een eilandje zijn in deze Europese landschap. Dus wat er in andere landen gebeurt, heeft natuurlijk ook invloed op wat er...
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Chinese merken?
2: Op dit moment zijn er veel nieuwe Chinese merken die de markt betreden in Europa. En omdat wij natuurlijk ook wel een redelijk volwassen markt hebben qua elektrische auto's. Dus laadstructuur, adoptie ook nog vergeleken met andere landen. Merken dat als nieuwe toetreders, zoals we ze mooi noemen, binnenkomen, dat die toch snel eerst aankloppen bij Nederland, Scandinavische landen, België, omdat ze daar willen beginnen op de Europese markt. Ja.
1: En als je dan met ze in gesprek gaat, met die Chinese merken, hou je dan dat Duitse onderzoek ook even onder de neus, dat de waardedaling bij Chinese auto's twee keer zo hard gaat als bij bijvoorbeeld Europese auto's?
2: Niet zozeer, omdat het ook wel wat genuanceerder is. Als de onderhandelingsstrategie is, zou ik het hier niet zeggen. Want je weet nooit wie meeluistert. Nee, ja. Dan ben ik weer mijn strategie kwijt. Maar kijk, wat we ze wel proberen uit te leggen is dat, wat wij het al even hebben, rest waardoor het voor een deel ook bepaald door vertrouwen en door adoptie. Dus dat proberen ze uit te leggen. We proberen ze ook uit te leggen hoe je dat op een goede manier kan doen in Nederland. En dat is hier bijvoorbeeld ook zo, onder andere, dat je een goede dekking hebt voor je aftersalesnetwerk. Dus als er iets met die auto aan de hand is, dat er niet maar twee plekken in Nederland zijn waar je naartoe kan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld hoe pak je het aan met je reserveonderdelen. We hebben natuurlijk ook tijden gekend dat bepaalde merken reserveonderdelen niet heel erg bij de hand hadden hier. Dus dat is wel de boodschap die we proberen mee te geven aan ze. En hopen dat ze daarnaar willen luisteren.
1: We zijn benieuwd hoe het allemaal verder gaat. Het is een interessante wereld met weer wat meer transparantie door het onderzoek van
2: Graag Arval. Gedaan.
1: Dankjewel, Maureen Brunst, Remarketing and Procurement Director bij Arval. En zometeen
3: Jasper, de Spiker Enthusiast. En ja, die gaat iets heel gaafs aankondigen.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Zeker is een van de vele Geely-merken die ook actief is in Nederland. Wouter straks de 001 Sport Edition. Ja.
10: Natuurlijk Geely of Sambal erbij. Nou ja, vrouwengrap. De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands titje. De Formule 1-coureurs gaan voor de race, tijdens de Drivers Parade. Het circuit op in een... Ja, dat gaan we niet vertellen. Ja, nee. Weten we het eigenlijk wel als Jasper hier staat.
9: Ja, de initiatiefnemer is Jasper den Dopper. Beter bekend als de Spijker Enthousiast. Welkom, leuk dat je er weer bent.
11: Dank je.
9: Ja, uiteraard gaan we zo ook heel even praten over de wederopstanding van Spijker. En hoe jij daarnaar kijkt. Maar eerst even deze aankondiging, want eindelijk mag je het zeggen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig geweest?
11: 3 jaar in de making.
9: 3 jaar?
11: Ja.
9: Oh.
11: Eerst zat de pon een beetje in de weg. En toen weer Pon.
9: Ja, maar Pon was eventpartner. Dus,
10: Goed, hè, dat zei ik net tegen. Ja, dat is geen hoofdsponsor. Maar event, ja, volgens mij eventpartner. Zoals je. Nee, maar ze hebben 1 keer inderdaad in politie Porsches gereden.
11: 5 jaar geleden.
10: Ja. Ja.
11: En nu, toen was het platte car.
10: Platte car en nu Spijkers.
11: Ja, met 22 stuks. Dus er moesten weer 2 extra komen dit jaar. Dus 22 stuks.
10: Had je de 22 rijdend?
11: Nou, en 22 cabrio's, hè.
9: Ja, die gaan staand.
11: Ja, dat moet, ja, ik vond het een beetje lullig als ze in een dichte auto zouden zitten. Want dan moest iedereen gokken wie erin zat.
9: Ja, precies.
11: En dat ook weer te makkelijk geweest.
10: Ja. Ja, is dat zo?
11: Ik heb zelf al de helft. Dus ja, dat was heel makkelijk geweest.
10: Ja, dat is waar. Dan hoef je nog maar 11. Hoeveel zijn er in Nederland spijkers, weet je het?
11: Ik denk een stuk of 20.
10: Oké. Stond je van alle spijkers van Nederland? Oh, alle spijkers van Nederland.
9: Ja, dan gewoon het dak er even afzagen.
11: Ja, dat was een optie.
9: Ja, precies.
10: Ja, zo hebben ze ook die Venator Roadster, of was het?
11: Gleater.
10: Ja, dat was wel letterlijk. Dat hebben ze bij spijker ook nog wel bekend. Dus ja, waarschijnlijk gewoon het dak van afzagen. Ja, logisch. Ja.
9: Hey, maar hoe komt zoiets tot stand? Want als je er zo lang mee bezig bent, hè, en je moet dus inderdaad wel iedereen overtuigen. En er zitten nogal wat mensen bij de FIA, maar ook ongetwijfeld bij de Dutch Grand Prix zelf.
11: Ik had gelukkig mensen intern die mij wilden helpen. En waaronder een Niek, die wilde mij echt helpen tot aan boven in de ladder. Ja, maar het was ineens heel dat vechten en vragen of het mag. Dan een plan presenteren en met plaatjes om te laten zien wat ik nou bedoelde. Ja, dan krijg je toch wel mensen mee.
9: Ja, maar waarom wil je dit zo graag?
11: Ja, ik heb Spijker 001. En dit is het laatste jaar. En het was het idee, daar hadden ze ooit een keer de driver parade bij Le Mans gedaan. Mm. En ik dacht, het is wel vet om de laatste driver parade in Zandvoort te doen met Max. Dat was het idee.
9: Gaat Max ook in de
11: 001? Absoluut. Ja, zeker weten.
9: Nice.
10: Ja, hoezo? Maar Norris moet erin. Norris is er.
9: Met een zieker 001.
10: Ja, precies. Ja.
9: Sport edition.
11: Ja, de grap is die van Norris, daar gaat iemand anders in mee. En daar gaat de zakenpartner van de vader van Lando Norris, die gaat in die auto rijden.
10: Okay.
11: En die komt helemaal vanuit Canada hier naartoe gevlogen, die auto. Ja.
10: Eindelijk weer terug in de Formule 1, hè? Dat is bijna 20 jaar geleden, joh.
9: Zo, echt waar?
11: Ja.
10: Hoeveel?
9: 2007.
10: Ja, 17 races?
11: Ja, 2007.
10: Toen was het geld op.
11: Ja. Oppo.
10: Ja. 22 coureurs, dus 22 auto's. Ja. En tot aan Canada toe.
11: Canada, 2 Amerika, Zuid-Afrika, Zwitserland. Ja, ze komen allemaal vandaan.
9: Maar hoeveel procent is dat van alle spijkers die er...
11: Meer dan 10%.
9: Oké.
11: Ja, er zijn er 200 gemaakt.
9: Ja.
11: Dus dat was al sowieso wel lastig, hoor. En dan mensen te overtuigen.
9: En dan dus ook open auto's. Hè? Dus welke modeltypes heb je dan?
11: Alleen C8 Spyder. Ja. Daar heb ik 21 en een C8 Double 12 Spyder.
9: Ook eentje dan?
11: Ja. Ja, dat was natuurlijk heel lastig om bij elkaar te sprokkelen.
9: Ja, maar dat komt dus over de hele wereld vandaan.
11: Ja, vooral die uit Canada. Die is van ex van Jennifer Lopez geweest. En zo komen ze overal nu vandaan.
9: Oh ja, er zit ook gave verhalen achter dan.
10: Ja. En jij gaat dan die eigenaar en die app je even... Hey, Shark.
11: Ja, en die geloofde mij niet, hè?
10: Nee?
11: Oh. Nee, zeker niet. Want dan is het van, ja, maar Spijker. En je krijgt de autopapieren en nu... Want ik geef je de auto met papieren. En er staat nergens in de media dat ik dit ga doen. Ja, dan is het wel een heel lastig verhaal.
10: Ja, was het... Maar, Ja, maar ik onderhoud hem alleen als jij dit voor mij doet. Anders succes
9: anders,
10: met jezelf.
9: Ik de olie niet. Het
10: is lastig om ze allemaal bij elkaar te krijgen uiteindelijk.
11: Ja, het was vooral lastig omdat men mij niet geloofde. Van ja, ik stuur je auto op, maar ik zie nergens in de media dat het echt werkelijk gebeurt.
10: Ja.
11: En dat mocht ik niet zeggen. Ja, dan is het wel heel erg moeilijk.
10: Ja. Ja, dat is altijd wel mooi. Je moet dat voor elkaar krijgen. En dan kan ik het aankondigen. Want als ze zeggen, we hebben 13 spijkers en nog 9 Volkswagen Polo's. Dat mag de rest in zitten. Ja, weet je wel? Dat is toch, is toch minder leuk. Hoe gaat het eruit zien? Ze rijden niet zelf, toch?
11: Nee, we halen de passagiersstoel eruit. Dan wordt er een frame ingelast, zoals ze zich vast kunnen houden. Want ik wilde niet dat ze gingen vasthouden aan de voorruit. Want dan moet ik 22 voorruiten gaan verkopen. Daar had ik geen zin in.
10: Ja.
11: Dus wordt een frame gelast.
10: En het is RVS toch volgens mij voorruitrand of niet? Is het
11: nee, helemaal gewoon. Nee, dat is gewoon alleen maar glas.
10: Glas, oké. Ja. Okay, dus je hebt er nog werk aan, jij.
11: Ja, er komen ook auto's die hebben maar 10 kilometer op de teller. Dus ja, die moet eerst helemaal onderhouden worden, rijdbaar gemaakt worden. Ja, dus dat is wel een hele...
10: En dan moet je straks een rondje Zandvoort weer meer achteruit mee reizen, dat die teller weer op 10 gaat.
9: Ja, precies.
11: Ja, en wat als het regent? Want dan krijg je die vraag van, ja, maar dadelijk regent het, wat dan?
9: Wat als het regent?
10: Ja,
11: daar hebben wij een aantal sponsors, bijvoorbeeld DS Car Covers. Die heeft dus een car cover gemaakt, zodat ze in ieder geval dadelijk 3 dagen onder een cover kunnen staan.
9: Okay.
11: Ja. Paraplu's laten maken, noem het maar op. Alles moet je over nadenken.
10: Ja. Nee, ik zou zeggen, ja, maar het is mooi als het regent, dan driften blijft die achterban dan wat beter heel.
9: Ja.
10: Spijker, moet goed dwars gaan.
9: Maar het is een enorme logistieke operatie, als we zo horen. Die auto's, zijn ze allemaal in Nederland?
11: Nee, zijn er best wat onderweg.
9: Ja.
11: En nu zijn ze eigenlijk allemaal aan het klaarmaken. Dus er is nu eentje, die had nog maar geen 20 kilometer op de teller. Daar moesten we eerst de distributieriem van doen. En helemaal klaarmaken om het weer veilig te maken. Wow. Zou een beetje lullig zijn als die auto's gaan lekken op de grid.
10: Ja, zo'n Audi-motor, super betrouwbaar.
11: Absoluut.
10: Ja? hoe reageert Victor Muller dan op het initiatief? Het is weer goud op voor. Ben jij zijn promotie aan het doen. En dus hij zou jou moeten betalen hiervoor. Want dit is wereldwijd coverage.
11: Zo werkt het jammer genoeg niet. Nee? Ik zou wel graag wat sponsoring willen hebben. Maar Victor kon daar niet in helpen. Want ja, op het moment dat de Formule 1 weet dat het dus inderdaad door een OEM of een fabrikant wordt geleid, dan is het gelijk klaar.
10: Oké. Dus het moet.
11: Het moet dus als. Ik heb het gepresenteerd als zijnde een vriendenclub.
10: Ja.
11: En dat zijn we. We zijn alle vrienden.
10: Allemaal vrienden. Ja,
9: maar is het dan lastig dat op dat moment eigenlijk in diezelfde periode Victor Muller weer met een levensteken van het merk Spijker komt?
11: Op zich niet, zolang ik maar niet ga verkondigen dat ik Spijker ben of dat ik daar iets mee te maken heb. Want dan is het gewoon gelijk klaar.
10: Dat heb je gelukkig ook niet, zouden we dan bijna zeggen.
11: Precies.
9: Maar heeft hij wel gereageerd?
11: Nou, ik heb gevraagd. Ik wilde carcovers hebben. Ik had enorm vet gevonden als daar allemaal logos op stonden. En dus daar heb ik gewoon een licentie voor gekregen om daar ook carcovers te maken met het Spijker logo. Dus absoluut.
10: Nou, het zou heel dom zijn als hij zou zeggen: nee, dat mag niet. Doe er maar andere logo op.
11: Hij zei ook zelf van: ja, Jasper, ik had het nooit voor elkaar gekregen.
10: Nee.
11: Want als fabrikant krijg je het gewoon niet voor elkaar.
9: Nee, precies, precies. Ja. En je hebt het erover dat sommige spijkers nog maar 10 kilometer op de teller hebben. Maar er komt dus gewoon een kwart bij.
11: Ja, dat is heftig.
10: Ja. Wat vind je
9: 2,5 kilometer.
11: Maar het is ook leuk voor die mensen. In die families gaat het leven. Het is een heel ander schijn naar die auto's kijken. Er komt historie aan, een verhaal aan. Ja,
10: super. Gaat gewoon iemand zijn vrouw gaat zeggen: oh, ik wist niet dat hij kon rijden. Waarom gebruiken we hem niet gewoon om af en toe een ijsje te halen?
9: Het wordt gewoon meer waard waarschijnlijk.
10: En dan zie je Christian Albers daar huilend op zijn stoeltje. Die rijdt niet in zijn auto. Die gaat er in een stoeltje naast zitten.
11: Dat doe ik ook wel, hoor.
10: Ja?
11: Maar dan niet huilend.
10: Niet huilend. Maar je rijdt er toch ook wel in
11: eentje.
10: En die anderen die staan stof te hebben.
11: Ja, jammer nog wel. Ja? Nou, ik ben ook zo'n droevig iemand die gewoon 1 kilometer...
10: Dat is nieuw. Ja. Wat was degene met de laagste kilometerstand die jij zelf hebt?
11: 0 kilometer.
10: 0?
11: Ja.
10: Maar heb je hem zelf genuld of was hij echt... Nul. Nul. Zit er geen motorblok in? Nog. De Spijker kan alles, hè?
11: Ja, absoluut.
10: Ja. 0 kilometer. Is gewoon nog nooit meegereden.
11: Nee.
10: Is wel zonde.
11: Nee, maar gezegd, ik heb het te veel. Ja. En dan pak ik degene die ik dan het leukste vind. En die het meeste kilometers heeft.
10: Ja, en die trap je gewoon af.
11: Hartstikke.
10: Dus 0,5% van de spijkers minimaal heeft gewoon nog nooit gereden.
11: Nee, en dat maakt het ook wel lastig. Maar dat maakt het ook voor mij leuk om die auto een keer binnen te krijgen. Want anders had ik er nooit werk aan gehad. Dus het is ook best wel weer wat werk voor de werkplaats. Dus
10: maar zeggen, hier is gewoon een hele business case. Ja. Een slim ondernemer, die Jasper. Nou, dat is wel waar. Maar ik denk dat voor mensen inderdaad ook wel leuk is dat er gewoon iets gebeurt. Want je hebt zo'n auto en weet je, ik snap ook wel dat sommige mensen... Eigenlijk snap ik niet dat ze nooit in rijden, maar ik begrijp dat er mensen zijn die dat hebben. En dat is natuurlijk wel tof dat er iets mee gebeurt. Als je het echt als kunstwerk ziet. Hey, er zijn ook gewoon mensen die schilderijen uitlenen aan een expositie, et cetera. Dat is natuurlijk heel erg grappig.
9: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die wat minder gelukkig zijn als je aan dat kunstwerk gaat sleutelen. Dat je een stoel uithaalt en een frame erin gaat lassen. En,
11: dat wordt ook heftig. Nou, het wordt wel heftig, want je hebt de een die zegt: ja, maar er wordt altijd gaan regenen. En ja, wat als dit?
10: Ja,
11: ja, daar kan ik niks aan doen. Ik kan niks aan het weer doen. Het logistieke wordt dadelijk. Ik heb dadelijk 22 stoelen staan. 22 cabrio-kaps en weet ik het. Dus enorm lastig. Ja.
10: Dus open dat je de goede stoel en de goede auto terugzet.
11: Kan naar de kleur kijken.
10: Ja, dat scheelt weer. Ja, dat is waar. Wie gaan er dan rijden in die auto's?
11: De eigenaar. De
10: eigenaar zelf.
9: Oh, dat is wel heel cool.
11: Ja, nou, dat wordt heel spannend. Maar dat is ook hartstikke leuk, ook voor die mensen. Dan gaan we een soort loterij doen. Dus iedereen krijgt dan echt... je hebt dan een voorkeur kunnen geven. Maar ja, we gaan een soort loterij doen om te kijken welke coureur je hebt.
10: Ja, behalve auto nummer 1. Dat is Max.
11: Ja, maar dat vond ik ook wel gaaf. Bij Spijker 1, dat je ook gewoon Max hebt.
9: Daar zit jij dus achter het stuur dan.
11: Ja, wat denk jij?
9: Ja, dat denk ik
11: natuurlijk. Ja.
9: Ja. Even ondertussen even wat tips geven aan Max.
10: Ja, dus je moet hier iets vroeger instellen. Ja.
9: Hey, we hadden het net al over Victor Muller en de wederopstanding van Spijker. Hè. Dit initiatief van jou, dat staat echt ook helemaal los van de onthulling ruim een week eerder in Pebble Beach. Hè?
11: Ja, dat was volledig los. En dat kan ook echt niet bij elkaar, want dan houdt het ook voor mij op. Op het moment dat het gezien wordt als een fabrikant of dat ik commercieel echt iets mee, dan is het gewoon klaar. Ja.
9: Heb je er überhaupt nog betrokkenheid bij?
11: Ik hoor wat het is, maar qua design of ontwikkeling, dat is echt hij en een team.
9: Oké.
11: Ja, Nee, ik doe het dus echt het sleutelen, het aftersales. Ja. Daar hou ik nog steeds mee bezig. En daar ben ik ook hartstikke druk mee.
9: Ja.
11: Maar dus niks met het nieuwe design.
9: Nee. Nou kwam Muller deze week ook met nieuws over de financiering van Spijker. Hè? Oekraïense crypto-miljardair Volodymyr Nosov van Whitebit is investeerder, mede-eigenaar geworden. Was dat bij jou bekend? Of kwam dat ook als een...
11: Ook als donderslag bij heldere hemel. Ja. Nee, ik wist het ook niet, maar ik vind het wel knap hoe hij dat voor elkaar krijgt.
9: Ja, nee, dat is waanzinnig knap. En het zou ook gaan om een investering van enkele honderden miljoen euro's.
11: Bizar. Ja, dat is ook wat ik kan zeggen.
10: Het?
11: Nou, ik geloof dat het tientallen miljoenen is. Dat geloof ik absoluut.
9: Okay.
11: Als ik doe ook heel veel werk in Engeland en daar heb ik mijn mallen zitten om nieuwe auto's te bouwen. En daar doet hij ook het werk voor zijn auto. En als ik zie wat voor een geld daar wordt uitgegeven, dan kan het niet met tienduizenden.
10: Nee,
9: maar is tientallen miljoenen euro's wel
11: genoeg? Dat is genoeg om hem om dat te starten, absoluut. Ja. En een proto te maken en een heel mooie start te maken. Maar op het moment dat je echt gaat ontwikkelen, ja, dan vliegt het geld er helemaal uit. Of inderdaad echt in productie wil gaan maken.
10: Ja. Maar jij hebt het wel gedaan natuurlijk, zeg maar, auto's rijdend gemaakt. Dat heeft toch geen tientallen miljoenen...
11: Nee,
10: je vrouw luistert niet mee, hè? Nee. Je kan nu gewoon eerlijk zijn. Hey, maar dat heeft wel niet dat geld gekost. Maar dat is anders omdat het dan maar één auto is.
11: Precies. Als het maar één of twee is, dan kan je gewoon een klein malletje pakken. Maar ga je echt gewoon ontwikkelen en motorcomputers maken en echt vol losgaan. Ja, dan als hij 125 auto's wil maken, dan moet je toch wel andere tools hebben dan... Gewoon een simpel toeltje.
10: Ja.
11: Dat gaat echt miljoenen kosten.
10: Ja. Je hebt eerder al gezegd dat je niet bij betrokken bent.
11: Ja.
10: Dat blijft ook zo?
11: Voor nu wel, ja.
10: Voor nu wel.
11: Ja, wel,
10: de deur staat weer een keer.
11: Het is gewoon, ik weet niet.
9: Om jou aan boord te krijgen.
11: Nee, voor mij is het, ik ben gespecialiseerd in het aftersales gedeelte.
10: Ja.
11: En het gedeelte nu wat hij doet is volledig ontwikkelen.
10: Mm-hmm.
11: En daar heb ik nu de tijd ook niet voor.
10: Nee.
11: Ik zou het heel gaaf vinden, maar ik heb daar de tijd ook niet voor. Het staat helemaal, agenda staat helemaal vol.
10: Ja. Maar ja, dan moet je iemand aannemen die die olieveldjes
9: jouw agenda leeg maakt.
10: Die stoelvreempjes last. Nou ja, ik versimpel het allemaal. Nee, maar waar wil ze zijn weg?
11: Ja.
10: Alleen is die wilder. En wil de andere kant dan ook nog? Is natuurlijk ook nog de vraag.
11: Ja, ik denk dat nu hij aan het starten is, dat hij gewoon lekker door kan gaan.
10: Ja.
11: En voor mij is het, ik focus nu op mijn ding. En het is de snelheid waarmee hij gaat, zou ik ook niet kunnen bijbenen.
10: Nee.
9: Maar nou, ken jij alle spijker-eigenaren ter wereld, toch?
11: Nou, ik denk ongeveer 90% ken ik wel.
9: Zit Nosov daarbij?
11: Nee. Ja, hij heeft nu één spijker.
9: Ja, precies.
11: Ja,
9: dus.
11: Ja, klopt. Ja. Dan zit hij erbij, maar dan mag hij niet meerijden in de optocht.
9: Nee, dat begrijp ik. Maar in jouw kenniskring, want ik probeer ook een...
11: Nee, ik ken hem niet.
9: Je kent hem niet. Nee. Je hebt hem ook nog nooit gesproken.
11: Nee, ik denk wel dat hij echt een autogek is.
9: Ja, dat moet wel haast.
11: Ja,
9: toch?
11: Als je kijkt wat hij op social media post, is wel echt een autogek.
9: Ja.
11: En dat doet hij ook goed.
10: Ja, dat vond ik inderdaad wel. Dat was best leuk om te zien. Verder kan ik natuurlijk niet heel erg een beeld vormen van iemand dan. Maar,
9: wat is er nou voor nodig om dit een succes te maken?
11: Vooral heel veel geld en een visie.
9: Nou, dat heeft hij. Dat geld heeft hij.
11: Ja.
9: Nou, nog de visie.
11: Ja, en doorzettingsvermogen. En dat is waar Victor ook wel goed in is.
9: Daar is het goed in. Hey, blijf jij ook gewoon spijker enthousiast?
11: Dat ligt eraan. Ik wil wel een stuk professionaliseringsslag. Dat heeft ook te maken met dat ik een eigen pand heb aangekocht. En dat zal zeker een keer gaan veranderen om dat nog wat professioneler te maken. Ik doe dit nu al 11 jaar. Nou, het enthousiasme is er nog steeds, maar het mag wel iets een andere naam hebben een keer.
9: Oké. Okay. Ja. Maar goed, eerst maar eens even naar de Dutch Grand Prix met een mooi rondje met 22 spijkers.
11: Cabrio's. Ja, heel gaaf.
9: Dankjewel, Jasper den Dopper, spijker enthousiast en misschien dus binnenkort een nieuwe naam. Heel veel succes en veel plezier met de Spijker Driver Parade tijdens de Dutch Grand Prix.
12: De rijimpressie.
9: Ja, Wouter, die test de Zeekr 001 Sport Edition.
10: Zo. De auto piept tegen mij. Help. Wacht, dat gaan we uitzetten. Wacht even, kom meteen. Nee. Van boven swipen en dan kon het. Lanekeeping uit, snelheidswaarschuwing uit. Kan je redelijk snel doen. Dit is by popular demand dat we in deze auto rijden. Daar hebben best wat vragen over gesteld. Ja, doe een keer een Zeekr. Ik denk, als jullie er allemaal om vragen, dan moet het wel goed zijn. En dan gaan we het gewoon doen. Toen kom ik er ook achter, er zijn meerdere Zeekr modellen. Nee, dat wist ik stiekem wel. Maar dit is eigenlijk het Zeekr model. Voor mij, misschien voor jullie ook wel. De 001.
13: Dit is een sport. Gave shooting brake. Best een forse auto. Hè. Als je echt een beetje kijkt zo. Mercedes-Benz EQE. BMW i5. Zou ik je een beetje mee kunnen vergelijken. Audi A6 e-tron. Echt wel gewoon een grote auto. Niet zo'n hele hoge auto. Wat natuurlijk ook, net als iedere EV, niet echt heel laag is. En hij is gebouwd op het SEA-platform. Dan denk je, SEA, dat heb ik eerder gehoord. Sustainable Architecture. Ik weet eigenlijk niet eens waar de E voor staat. Maakt er niet zoveel uit. Maar daar worden meerdere zeekers op gebouwd. Smarts, Volvo's, Polestars. Oftewel, dit is een platform van Geely. Het is een 400 volt auto, geen 800 volt. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn op elektrisch rijden. Hoger voltage betekent dat je sneller kan ontladen. Meer vermogen. Maar dat is meestal niet echt een probleem in elektrische auto's. Maar ook sneller kan opladen. En dat is nog wel een dingetje bij auto's. Het voltage maal amperage geeft het, nou ja, het wattage. En daar betekent dat je dus sneller kan laden. Maar dit is dus een 400 volt auto. Terwijl ja, binnen Geely, maar ook binnen Zeekr zelf, er ook 800 volt auto's al zijn. Dus dit is niet de snelst ladende auto van het universum. Is dat erg? Soms. Deze Zeekr 001 kan met 200 kW DC laden. Dus dat is aan de snellader. Dus op zich prima, maar ook niet baanbrekend. Thuis kan hij met 11 kW of 22 kW. Dus drie fases, dat is ook op zich prima. En jullie vragen natuurlijk af, maar leuk dat ik weet hoe snel die kan laden, maar hoe groot is de accu? Nou, die informatie heb ik natuurlijk ook voor je. 100 kWh, dat is best een fors accupakket. Dat is bruto, netto 94 kWh schijnbaar. En daarmee, afhankelijk van de versie, de Zeekr 001, kan er tot 620 km ver mee komen. Dat is de achterwiel aangedreven versie. Dit is de Sport. En de Sport heeft een vierwielaandrijving. Dan zie je dat die range altijd ietsje lager is. Maar dat je vaak ook wel, afhankelijk waar je rijdt en zo. Je kan natuurlijk iets beter regenereren met de vooras dan de achteras. Dus in de praktijk valt dat verschil misschien nog wel mee. Maar opgegeven 585 km WLTP range. Dat is voor een auto van dit formaat en het formaat accu ook weer niet woest ver dat die echt komt. Maar rijdt het ook leuk? Dit is zo'n auto, op basis van het uiterlijk zou je zeggen, dit is een sportieve auto. En daarop is het antwoord deels. Eerst even het vermogen behandelen. Er zijn twee Zeekr varianten feitelijk van deze 001. De rear-wheel drive, dan heb je 272 pk, iets meer dan 7 seconden naar de 100. Niet heel snel, maar ook niet, zeker niet langzaam. Hè? Maar voor een elektrische auto, en dat gaat ook allemaal makkelijk, geen geluid erbij, geen schakelmomenten, dan kan dat misschien een beetje lafjes aanvoelen, maar weet je, echt, kan je niet over klaar. Dit is de Sport, en die heeft vierwielaandrijving, dus twee motoren, de AWD. Er zijn allerlei verschillende versies die allemaal wat verschillen in prijs. Dan heb je letterlijk twee keer zoveel vermogen en je hebt gewoon dezelfde motor voor als achter. Dus dan 544 pk, 686 Nm en koppel. Dit is natuurlijk gewoon wel een snelle jongen. We kunnen even hier stil gaan staan en kunnen we doen een sprint naar de 100. Of. Hoppakee. Nu rijden we 100. Opgeven 3,8 seconden naar de 100. Ik vind het iets minder vlot aanvoelen. Dat kan overigens ook komen doordat we nu nog maar 54% accu hebben. State of charge, de sok. Auto's op dit platform zijn daar wel wat gevoeliger voor. Over het algemeen. Maar ik heb het niet heel specifiek met de Zeekr 001 gemeten. Kan ik later nog wel even doen. Aan de kant, ja, het is snel genoeg. Dat is het een beetje. Deze auto is gewoon snel genoeg. Daar ligt hij aan topsnelheid over 200 km per uur. Dat vind ik dan weer niet snel genoeg. Maar veel vermogen en een goede sprint naar de 100 maakt dat een echt leuke auto. Nee, je wil eigenlijk nog meer zien. Hè? En Ja, dan zijn de ingrediënten misschien net niet helemaal goed in de vorm van de motoren. En dus net zoveel vermogen als voor als achter. Dat is symmetrische vierwielaandrijving. Ah, dat kan ook wel zeg maar, tot een wat onderstuurde auto leiden.
9: Ja, de Zeekr 001 Sports Edition. Niet helemaal het wouwgevoel, begrijp ik.
10: Nee.
9: Af en toe?
10: Ja, het is een goed gelijnde auto. Ik denk dat de specificaties op zich in de basis goed zijn. Maar word ik soort van... Weet je, dit zijn natuurlijk allemaal auto's die de Porsche Macan de markt uit moeten drukken. En daarvan denk ik, nou, dan hebben we nog even te gaan. Wat ook voor heel veel mensen ook misschien niet het allerbelangrijkste is. Maar nee, geen slechte auto, maar inderdaad niet per se het wouwgevoel. Wel qua, weet je, hoe die eruit ziet en zo.
9: Ja.
10: Dat is natuurlijk wel gaaf. Het is een groot ding, weet je, lekker voor ruimte en zo. Dat is fijn.
9: Lekker praktisch.
10: Lekker praktisch. Houden van.
9: Lekker voor de vakantie.
10: Ja, als we als een diesel zouden leveren wel.
9: Ja, precies.
10: Maar tuurlijk, ja. Ja, absoluut.
9: Hey, maar je vergelijkt een beetje met de Macan?
10: Ja, die is natuurlijk wat duurder.
9: Wat kost deze?
10: De Sport Edition is duur, 73.000 euro. Maar volgens mij de 001 bij 55 of zo begint. Het is ook niet weinig, maar het is wel een forse auto natuurlijk.
9: Ja, ja.
10: Zou je ervoor gaan? Of zou je denken...
9: Nog niet.
10: Nee, hè? Goed. Maar als je het zelf wil rijden...
9: Ja, zeker. Nou ja, dan hebben die mensen misschien daar heel veel plezier mee. Dat gunnen we ze.
10: Ja, dat denk ik wel. Maar dit blijft wel een beetje gevoel bij Geely. Het moedermaatschappij. Ja. Jongens, je hebt al die merken. En dan heb je zeg maar een paar hitjes en modellen en zo. En dit is natuurlijk ook ooit als Lincoln Co. ontworpen. Hè. Dat kan je ook wel zien.
9: Heeft Geely een beetje Stellantis-achtige...
10: Oei. Nou, ja,
9: instelling.
10: Ja, deels wel. Zo, ja, we gaan we proberen heel veel. Er zit natuurlijk ook minder historie achter.
9: Precies.
10: Dus, ja,
9: de historie zit eigenlijk alleen maar bij Volvo en bij...
10: Lotus.
9: Ja, oké.
10: Okay. En dat Smart.
9: Is totaal nieuw merk geworden.
10: En Polestar.
9: Polestar ook
10: niet. Nee, Volvo.
9: Maar dat is ook
10: Volvo.
9: Een nieuw automerk natuurlijk.
10: Maar Volvo is dan natuurlijk ook weer een beetje de vreemde eind in de buiten bij Geely.
9: Ja.
10: Maar die wordt eigenlijk wel zeg maar, soort separaat gerund.
9: Ja, net als de Nationale Autoshow bij BNR.
10: Ja, wij doen gewoon onze eigen dingen.
9: Ja, een deuxchauffo. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
10: Ja, abonneer je op ons feed. Volg ons ook op de socials.
9: Dat is leuk hoor. Ja. Ik heb het laatst gedaan. Dat is echt leuk.
10: Volg je ons eindelijk. Ja.
9: Ik ben Meinert Schut.
10: En ik ben Wouter Karsen.
9: Tot volgende week.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus. BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Onze verzorgingsstaat. Een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De grote vraag is nu, wat willen we voor samenleving met elkaar, wetende dat Nederland natuurlijk ook is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat. En wie betaalt de prijs? Daarover praat ik al de hele week. We hebben in totaal 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En we sluiten de week af met een speciale gast die cruciaal is als het over de verzorgingsstaat gaat en specifiek nu de sociale zekerheid. Dat is namelijk Hans Spekman. Sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Eerder was hij partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Tweede Kamerlid, wethouder en gemeenteraadslid namens die partij. En ook was hij jarenlang directeur van het Jeugdeducatiefonds totdat hij overstapte naar FNV. Van harte welkom.
9: Ja, nou, ik vind het leuk om hier te zijn.
8: Nou, mooi. Ik ook. Want er gebeurt nogal veel rond de WW, WIA en natuurlijk ook de AOW-verhoging leeftijd die van tafel is. Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar ik vind het ook mooi om even stil te staan bij al die verschillende rollen die je al hebt gehad. En waarmee je voor de samenleving ook hebt ingezet. Wat is jouw drive om dat te doen?
9: een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel waar ik mee ben opgevoed met de paplepel eigenlijk. En dat je zeg maar altijd probeert het leven beter te maken voor mensen die door pech net aan de kant zijn komen te staan. Dus als raadslid was ik al bezig met de hoeveelheid dak- en thuislozen in mijn stad Utrecht. En later kon ik dat doorpakken als fractievoorzitter en als wethouder. En kon ik toch 1200 mensen die in hun eigen poep en pies liepen, verslaafd waren, wat me deed denken aan mijn zus, kon ik allemaal huisvesten. Binnen 5 jaar had ik ze allemaal onder dak. En hadden ze weer een leven en nam de verslaving ook af. Want als je gewoon stabiel woont, heb je minder te gebruiken. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk altijd oog gehad voor die groepen. Voor kinderen waarvan ik wilde, ja, die moeten ook kunnen voetballen als er thuis geen geld is. Ook dat deed ik als wethouder. Dan wilde ik eigenlijk dat zo'n jochie bij mij in de straat ook met een scheve schouder liep van een te zware voetbaltas op de jonge leeftijd. Ja, dat soort beelden werk ik vanuit. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dus ja. Dat heb ik bij het Jeugdeducatiefonds gedaan. Dat heb ik als voorzitter van de Partij van de Arbeid gedaan. En dat doe ik nu.
8: Ja, was je als kind al zo dat je heel erg bezig was om op te komen voor onrecht en hè, voor de mensen die al lager wal raken?
9: Nou ja, bij ons thuis was dat gewoon heel normaal. Dus er werd heel veel en actief gediscussieerd bij ons aan tafel. Met de zussen en mijn moeder en mij. Mijn vader was natuurlijk overleden toen ik 1 was. Dus ik weet nog de eerste keer dat Muriel, mijn vrouw, nog steeds mijn vrouw, toen 1989 kwam ze voor het eerst bij ons thuis in de familie.
8: Ja.
9: Toen hoorde ze zo'n discussie en toen dacht ze, dat komt niet meer goed tussen die in die familie. Maar dat was normaal bij ons. We waren altijd fel op de bal, maar altijd weer op de zaak. En dat ging toch uiteindelijk over rechtvaardigheid voor mensen. Ja.
8: En jouw moeder, was die daarin heel
9: zeker
8: belangrijk?
9: Ja, mijn moeder die was ook echt wel fanatiek. Die was meer een luisteraar. Dus dat was, ja, sommige mensen hebben het vermogen om, ook als ze het zelf zwaar hebben, toch heel veel mensen die het misschien nog zwaarder hebben of ook ellendig hebben, om zich heen te verzamelen. En wat zij dan deed, ze zette thee en koffie. Ze zat aan de ronde tafel en ze luisterde naar al die andere verhalen van al die andere vrouwen. En ik was natuurlijk een ukkepuk.
8: Ja.
9: Dus ik luisterde mee. En zij heeft, dat heb ik ook meegemaakt, een keertje een PvdA uit haar huis gezet. Dat vond ze een salonsocialist. Ze zei, je komt bij mij niet meer binnen. Dus ja, ze was veel fanatiek. Had ze eigenlijk nooit de kans gekregen om de lagere school af te maken, want ze moest werken op het land. Zij is van 1920, ik ben een nakomeling. Maar ze heeft zichzelf onderwezen, boeken gelezen, Vrije Volk. Dat had ze helemaal op om te lezen van zijn krant van toen. Dus zij geloofde erg in vooruitgangsgeloof. En ze had een tweelingbroer, die vond ze maar een beetje dom, want die verdiepte zich niet in de politiek, niet in de wereld erbuiten. En dat moest toch wel. Dus, ja.
8: Spraken jullie dan ook over de verzorgingsstaat? Leefde dat?
9: Ja, niet alleen het woord verzorgingsstaat, maar wel de sociale zekerheid in de breedte. En ik vond het inderdaad, als jongetje krijg je toch mee wat je moeder spannend vindt en je zussen. Dus ik vond dat heel spannend. Wordt het nou Den Uyl of wordt het Wiegel?
8: Ja, ja.
9: Ondanks dat ik het nog niet helemaal begreep, omdat er heel veel politieke gesprekken waren bij ons thuis.
8: Ja, en als we hebben deze Big Five gedoopt tot de verzorgingsstaat. Ja. Waarom is het belangrijk om ervoor te vechten?
9: Nou ja, omdat het ook ons land maakt. En zorgt dat mensen die misschien net iets minder hebben, ook nog een onderdeel zijn van onze samenleving. Ik weet nog het eerste verhaal wat mijn moeder vertelde over haar vader die voor het eerst van Drees kreeg. Zo noemde zij het. Ja, die kreeg toen geld van Drees en toen waren ze naar Rotterdam gegaan om een pak te kopen. Dat is overigens niet in de genen gaan zitten van mij. Maar die gingen naar Rotterdam toen om een pak te kopen met de bus, de hele reis. Toen bleek het geld toch te weinig om een pak te kopen. Maar het was het geld krijgen en dan niet meer op oudere leeftijd door hoeven te werken, maar gewoon uiteindelijk geld hebben om te bestaan, dat is wel heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die net ziek worden. Ik heb heel veel zieken meegemaakt. Ja, als je er dan net naast komt te staan, dat is al niet heel leuk. Maar dan is het wel fijn dat je niet gelijk, als je een huis hebt, dat je dat op moet eten. En dat je helemaal in de schulden gaat komen, maar dat je door kan leven. Of als je eventjes de WW hebt, dat het ook fijn is. Mijn moeder was een kind van een veldarbeider. Als het een druppel regende, had hij geen baan. En dus ook dat gezin met die 8 kinderen niet. Ja, dat betekent iets voor de ontwikkelingskansen van die kinderen.
8: Ja.
9: Na die tijd verlang ik niet terug.
8: Nee,
9: is juist mij meegegeven dat we die verzorgingsstaat nodig hebben om een soort met stabiel land te hebben waar iedereen kansen krijgt.
8: Ja, en nou ja, dat delen wij met elkaar. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Omdat ik een, nou ja, je noemde je zus, ja, hè, met een verslaving. Mijn vader had een harddrugsverslaving. En dat hele gezin, hè, want vaak gebeurt het bij eentje.
9: Zeker.
8: Gaat er iets mis en dan wordt zo'n heel gezin daar in meegetrokken. En ja, dank dankzij dat wij ook die verzorgingsstaat zit ik nu hier en ben ik hoog opgeleid, heb ik gewoon een goed leven kunnen neerzetten.
9: Maar zoals bij ons ook, met een enorme vooruitgangsdrijf was er altijd in onze familie, bij al mijn zussen ook. Het is niet voor iedereen zo gelukt, zeg maar. Mm-hmm. Want een van mijn zussen is ook verslaafd geraakt. Maar wij zijn ook in armoede opgegroeid. En die vooruitgangsdrijf samen met de passie van mijn moeder, die heeft dat gezin omhoog geduwd eigenlijk.
8: Ja. En heb je dan nu het gevoel dat de verzorgingsstaat onder druk staat?
9: Ja, die staat zeer onder druk. Omdat ook het vertrouwen van mensen in is de overheid er nog voor mij onder druk staat. Dus daarboven zit ook een laag. Dus als ik bij het Jeugdeducatiefonds scholen bezocht en ik sprak daar met moeders, dan was eigenlijk de overheid niet meer te vertrouwen en was de vijand. Want die haalt kinderen weg met de toeslagenaffaire. Als je als moeder wisselende inkomsten hebt met meerdere ZZP-banen, meerdere flexbanen, zit je je boterhammen bij elkaar te sparen en je mist één baan, durf dan maar eens een toeslag aan te vragen. Of als je onder de bijstand zakt, kan je dan wel bijstand aanvragen. Want dan ben je er ook een maand weer net boven geweest. Dus het is, de overheid is vijandig geworden ten opzichte van een deel van de Nederlandse samenleving. En dat vind ik wel heel verdrietig. Want dat zijn dezelfde moeders die ook met hun kinderen zijn weggevlucht, soms van een gewelddadige man, en niet in een officiële huurwoning wonen, maar in een afhankelijke onderhuurconstructie. En die spanning in de samenleving, die wordt steeds groter voor een bepaalde groep. Ik noem dat de schaduwwereld. En die is ondertussen best groot geworden. Want er zijn heel veel mensen die tegenwoordig in Nederland worstelen met baan en bestaan. Maar wie die het vertrouwen eigenlijk in de overheid niet meer hebben, dat de overheid er ook voor hen is.
8: Ja, en dat zeg je dus eigenlijk, dat vertrouwen, dat is al een heel belangrijk deel van die verzorgingsstaat. Zeker. En dan heb je natuurlijk nog al die onderdelen daaronder, waaronder dus ook de sociale zekerheid, waar nu veel
9: cruciaal is.
8: Die cruciaal is en waar nu discussie over wordt gevoerd, ook in de polder. Je noemde dat jeugdeducatiefonds, daar heb je 8 jaar gezeten. Volgens mij vond je het best moeilijk om daarmee te stoppen.
9: Heel moeilijk, ja.
8: Ja.
9: Ik heb ze gisteren nog even bezocht. Ik had beloofd aan een aantal kinderklassen van een school uit Rotterdam dat ik ze zou ontvangen bij het Jeugdeducatiefonds. Dus ik ben gisteren even teruggegaan om die kinderen allemaal te ontvangen. Die waren met de juffen allemaal naar Utrecht toegekomen. Ja, dat was geweldig. En dan zie je ook bij die kinderen, er zit enorm veel gretigheid, maar ook veel verdriet en pijn. Dus ze willen allemaal, er zaten allemaal kinderen ook bij van de leerlingenraad. Maar als je dan hoort dat ze niet op straat durven te spelen en wat de gevaarlijke situaties zijn, hoe vaak er iemand wordt neergestoken bij hun in de straat, hoe moeilijk het is om aan schoolspullen te komen en die te kunnen betalen. Al die kinderen die willen zo graag, maar worstelen. En ik zie dan ook weer moeders en vaders die hun best doen. Soms lukt het niet. Soms zullen jij en ik ook denken, kom op zeg, moeder of vader. Maar de meesten die doen echt hun stinkende best, willen ook het beste voor hun kind, maar hebben het niet.
8: Nee. En wat raakt je daar dan het meeste in?
9: Ik zie in die kinderen mezelf, mijn eigen gretigheid, soms mijn eigen boosheid, die ik ook voelde als jong jongetje. Want ik was nooit gewelddadig naar andere mensen toe, maar ik sloeg mijn hand stukken tegen de muur, zeg maar, als ik echt nijdig was. Dus ik heb een paar keer mijn pink gebroken als jong jongetje. En dat zie ik dan toch terug in die kinderen. En de een is dan expressief, zeg maar, explosief naar buiten, en de ander zie je introvert zijn. Dat is net zo erg.
8: Ja.
9: Want het is ook fijn als je het eruit kan gooien. Ik bedoel, het was niet fijn voor mijn pink, maar ik was het wel kwijt.
8: Ja, en we zijn.
9: En bij sommigen gaat het gewoon onder je huid zitten en word je heel een stil muisje van.
8: Ja, en dat is net zo erg. Dat vind ik heel goed.
9: Gewoon dat er potentie is bij die kinderen. Maar die potentie wordt niet gehinderd door hun verstand of door hun wil om vooruit te komen, maar gewoon door wat de samenleving ze biedt.
8: Ja, en dus als je zegt die verzorgingsstaat staat onder druk, is dat deze kinderen, hoe mooi en geweldig land wij met elkaar hebben, hè, het is in andere landen veel slechter geregeld, moeten we ook zeggen. Maar die kinderen kwamen meer in de verdrukking ook.
9: Ja, zeker. Omdat je ziet gewoon dat kinderen die opgroeien met minder geld thuis, die doen het ook minder goed op school. Het ligt dus niet aan het verstand van die kinderen. En daarvoor is ook 32% van de kinderen met een laag inkomen krijgt HAVO-VWO-advies. En van de rijke kinderen ongeveer 78%.
8: Ja.
9: 68%, sorry.
8: Ja, ja.
9: En dan verspillen we ook economische potentie.
8: Diana Matroos. Sorry, ik was iets te gretig de cue te geven voor de jingle. Maar ze hebben je kunnen verstaan. Zullen we het eens even lekker over de polder hebben?
9: Ja.
8: Want jullie zijn lekker actief. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen zeggen de polder loopt vast. Anderen zeggen hij leeft als nooit tevoren. We komen er wel achter hoe jij erin staat. Want we hebben het over de discussie rond de sociale zekerheid. In het coalitieakkoord stonden een aantal zaken. En een belangrijk was die ruim 6,5 miljard bezuiniging. En dan heb je het over de AOW-leeftijd verhogen. Dan heb je het over de WW en de WIA om daar op de korte, minder lange WW-periode en 20% ongeveer van die WIA eraf. Dat is heel even grof samengevat. Nou, is er al een deel van tafel. En dat is natuurlijk die verhoging van die AOW-leeftijd. Is dat al het Spekman-effect?
9: Nou, het was een ontzettend stomme fout van het kabinet, dus dat ligt niet alleen aan mij. Ik denk dat iedereen in de samenleving, heel veel mensen althans in de samenleving, vonden dat dat een hele stomme fout was en dat ze dat moesten herstellen. Zag je ook in de Kamerdebatten overigens,
8: ja,
9: waar ze deksel op de neus kregen.
8: Nou ja, je zag het misschien ook aan de nieuwe voorman van VNO-NCW, Koen van Oostrum, die natuurlijk ook zei, laten we dit niet doen, want de afspraak is afspraak.
9: Ja, maar VNO zat natuurlijk ook toen bij de afspraak die is gemaakt en die zijn trouw.
8: Ja.
9: En ik vind het echt stomzinnig en verkeerd dat het kabinet dat in de haast vergeten is. Dat ze dit hebben opgeschreven.
8: Ja,
9: maar
8: hoe kijk je ernaar? Zou het ook een soort troef kunnen zijn? We zetten, want ik heb er eerder deze week ook met de gasten over gesproken, dat het een beetje onduidelijk is waarom ze dat op die manier hebben gedaan. Ja, er moet ergens geld vandaan komen. Dat heeft natuurlijk met onze defensieuitgaven te maken. Maar dat je zo'n eigenlijk stomme inzet doet, zou misschien ook achter de schermen een soort, nou, dan zitten we hoog in en dan kunnen we die in ieder geval weggeven, die AOW-leeftijd.
9: Ik weet niet, dat zou nog sprake zijn van een tactiek en een strategie.
8: Ja.
9: Ik vrees dat het gewoon pure dommigheid is.
8: Echt waar?
9: Ja, dat denk ik. Ik denk dat er gewoon
8: door slimme mensen?
9: Ja, dat weet ik wel.
8: Ja.
9: Ook slimme mensen zijn soms ontzettend dom. Dus er zat natuurlijk heel weinig historische kennis aan tafel over het pensioenakkoord. En heel weinig mensen nog met gevoel hoe moeilijk dat bevochten is, ook in de polder.
8: Nou, ik bedoel, zelfs ik heb het meegekregen.
9: Zeker, zeker.
8: Ja,
9: maar ja, dan, als je dan in zo'n onderhandeling zit en je wil allemaal net klaar zijn voor de lokale verkiezingen, want die kwamen eraan, in die haast, samen met weinig kennis, dan doe je dat soort dingen te snel.
8: Ja.
9: En als het een strategie is, is het een hele domme strategie, want ze worden nu aan alle kanten gewantrouwd. Dus mijn leden van de FNV, ja, die hebben nu echt wel behoorlijk veel wantrouwen naar het kabinet toe. En dat snap ik ook heel goed. Want dan hebben ze een afspraak gemaakt met het kabinet, dat is toch, en met de polder. Dat vonden ze heel moeilijk. Dus mijn leden hebben heel veel moeite gehad om dat akkoord überhaupt te sluiten. Dat heeft veel pijn gedaan, ook bij leden. En dan op zo'n manier gaan ze ermee om. Dus welke afspraken kan je eigenlijk maken met zo'n kabinet die überhaupt zoiets op tafel ligt? Dus dat wantrouwen,
8: dat moet nu hersteld
9: is heel
8: worden.
9: Diep, zeker.
8: Ja, ja.
9: En dat gaat niet zomaar. Ook al omdat daarna komt het getover met geld. Want dan gaat dat hele AOW-verhaal gaat niet door. Maar dat bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
8: Ja.
9: Dat is daar niet weggehaald. Er is niet gezegd dat gaat naar een andere begroting. Of we gaan toestaan dat we als Nederland de defensieuitgaven, zeg maar, net zoals heel veel andere Europese landen, boven die 3% laten uitkomen. Want dat mag.
8: Ja.
9: Dus heel veel andere landen hebben daarvoor gekozen.
8: Ja. En denk je dat daar dan misschien toch nog ruimte zit? Om toch, hè, want dit moeten we even belangrijk benoemen. Die defensieuitgaven zijn uiteindelijk de reden dat dit ergens moet het geld vandaan komen. Misschien en nog even terug. Want we hebben natuurlijk toen over die NAVO-norm gesproken. En we hadden de NAVO-top. En iedereen was hilarisch daar ook. Of hilarisch, gewoon helemaal bevlogen daarmee bezig. Hebben we toen te weinig hierover gehad?
9: Over dat vond ik toen van wel.
8: Ja.
9: Ik snap dat de wereld is veranderd, die is onrustig, onveiliger geworden. En dat we ons daar ook ons eigen deel moeten doen, dat vind ik volstrekt begrijpelijk. Daartegenover is, daar wordt wel erg makkelijk over gesproken, terwijl niet wordt bedacht hoe betalen we het en wat blijft er dan eigenlijk over van het land wat we zijn. Want twee andere grote posten die er nou eenmaal zijn in Nederland is de sociale zekerheid. AOW is daar het grootste deel van. En het tweede deel is de zorg.
8: Ja.
9: En ook dat vinden wij belangrijk met z'n allen.
8: Mm-hmm.
9: En ook dat staat nu onder druk. Dus ik snap het niet. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat Nederland niet hetzelfde heeft gedaan dan andere landen. En dat ze zeggen, nou, die defensieuitgaven, die extra uitgaven die nu nodig zijn, en sommigen zullen dat nog betwisten, maar ik betwist het op zichzelf niet, zet die dan buiten die 3%-norm, want dan heb je gewoon marge. En dan had je die hele bezuiniging niet nodig gehad. Maar hier zit gewoon politiek achter, denk ik. Omdat er gewoon ook ideologie is, bijvoorbeeld aan de rechterkant van de VVD, om de verzorgingsstaat steeds kleiner te maken. Dat is
8: Want de gedachte is, op het moment dat we die WW inkorten, dan ga je wel gestimuleerd worden om eerder te werken.
9: Ja, en dat vind ik ziekmakend argument, eerlijk gezegd. Want ik ken heel veel mensen die er wel eens naast hebben gestaan. Mm-hmm. En niemand die deed dat voor zijn lol. En die doen dat soms omdat ze zwaar ziek zijn. Dus ik heb veel mensen weer gesproken. Ook weer een iemand van een school waar ik nog steeds contact mee heb. Henriques, ja, die vrouw die heeft 2 hersenbloedingen achter elkaar gekregen. Na de eerste hersenbloeding is ze weer gaan werken. Want ze hield van haar werk, ze hield van de klas, ze hield van de kinderen. En toen kreeg ze weer een hersenbloeding. En nu staat ze er al een tijd naast. En als ze niet de WIA had gehad, als de maatregelen van het kabinet waren doorgevoerd, dan had ze nu moeten weggaan uit haar huis in Amsterdam. Dat is de harde realiteit. Want dat scheelt voor haar minimaal €870 per maand.
8: Zo, dat is echt een gigantisch bedrag.
9: Ja, dat hakt erin. Dat echt,
8: ja, dan kan je inderdaad niet in je huis.
9: Ja, want het raakt niet alleen de mensen die al weinig hebben, maar het raakt ook gewoon normale middeninkomens. Ja.
8: En deze verhalen.
9: En de gemakzucht dan, dat vind ik vooral irritant. Dus ik vind als ik dan zo'n VVD-Kamerlid hoor zeggen, ja, dan moeten mensen, die gaan dan beter hun best doen. Die vrouw die doet ontzettend haar best. Ja. Die wil niks liever dan weer voor de klas staan met kinderen. Want dat is haar passie, haar hart.
8: Ja, en ik ken die mensen ook. Dit zijn geen incidenten. Dit is gaat echt om een grote groep. Maar er is ook een groep die profiteert.
9: Ja, maar dat weet ik niet of dat bij de WW zo is. En of dat bij de WIA zo is. Er is altijd, zeker toen ik jong was, in de jaren 80... was er een boekje kwam uit Lof der Luiheid. Dat was ook met torenhoge jeugdwerkloosheid. Deze tijd is wel anders. Dus ik merk, ook bij het jeugdrecreatiefonds, waar ik in mijn eentje begon, maar met 80 mensen eindigde, dat heel veel mensen die er ook even naast komen te staan, ook wel eens bij het jeugdrecreatiefonds, toch heel graag weer beginnen met werken.
8: Ja.
9: Zijn er weinig die de kantjes ervan aflopen.
8: Maar we hebben nu enorme personeelstekorten. Dus je zou kunnen zeggen, je kan best wel makkelijk weer aan het werk. Dus.
9: Maar dan moet de werkgever je ook een kans geven als je net iets hebt. Dus ik vanuit het jeugdrecreatiefonds was ik ook werkgever.
8: Ja.
9: En als ik wist dat een vrouw zwanger was, zei ik, je moet je niet gehinderd voelen, solliciteer nou ook voor die andere functie. Want als je dat kan, dan is dat toch goed. Laat je nou niet jezelf terugwerpen, omdat je dan denkt, maar is dat dan niet lastig? Mm-hmm. Eigenlijk mag een werkgever er helemaal niet naar vragen. Maar voor vrouwen zelf is het soms een hindernis om op waar.
10: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze aan.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Zeg jaar hetzelfde werk gedaan, zo'n beetje, nu hè?
2: Mm-hmm.
1: En vervolgens zit niemand op hem te wachten, want hij is al boven de 60. Ik bedoel, die groep is er ook.
2: Tuurlijk.
1: En dan kan je zeggen, dan moeten we eerder in die mensen investeren. Ben ik het allemaal mee eens.
2: Ja.
1: Maar dan begin je aan die kant, dan begin je niet met het korten van de uitkering. En dat gebeurt nu.
2: Ja.
1: En dat vind ik verkeerd.
2: Ja, en nu zie je dan toch dat er heel veel van tafel hebben. We hebben die AOW-leeftijd.
1: Ja.
2: Kan die trouwens nog ergens met een U-bochtconstructie weer terugkomen?
1: Alles kan met een U-bochtconstructie terugkomen. Daar ben ik dus ook zo voorzichtig mee. Omdat het geld staat gewoon op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de begrotingsregel van het kabinet is, wat wordt weggehaald van een begroting, moet door diezelfde begroting worden opgelost.
2: Hm.
1: Ja, dus er staat nog steeds 6,8 miljard euro open op de begroting van SZW.
2: En is dat ook waarom? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, goh, het kabinet is heel stom begonnen, hè, met dit hele verhaal, de coalitie.
1: Ja.
2: Door met die AOW-leeftijd. Nou, die hebben ze helemaal van tafel. En ze hebben ook gezegd, we gaan echt ook anders naar deze zaken kijken. Dus dat was natuurlijk ook wel een behoorlijke opening, waarvan Koen van Oosterma ook zei, ja, dat is jammer bij het Katshuis dat die opening niet is gepakt en hè, dat jullie als bondenraad toch niet in mee willen gaan.
1: Ja, ik snap Koen wel dat hij dat jammer vindt. Hij komt ook op voor het ondernemersbelang. En ik heb overigens in de verste verte geen conflict met Koen. Maar wel met het kabinet, want ik laat me niet blij maken met een cadeautje die al was. Want het was al, het pensioenakkoord was al. En dat was helemaal niet makkelijk voor onze leden ook, maar die was al. Dus dat je dat dan van tafel had, ja, je zou het eens moeten durven om het niet te doen. Maar dat je dan het geld notabene nog wel laat ronken op de begroting van SZW en het probleem van SZW laat staan. En aan alle kanten verder niks mag vertellen over de houdbaarheid of buiten het EMU-saldo. Ja, dat vind ik echt stomzinnig. En dat pakken we gewoon ook niet als bond.
2: Nee, dus het gaat echt om dat bedrag dat maar blijft staan. Dat moet gewoon van tafel.
1: Zeker.
2: En dan zijn jullie wel, want volgens mij delen jullie de analyse wel over de via. Hè, dat daar veel te lange wachtlijsten zijn. Ja. En dat dat met verzekeringsartsen niet goed geregeld is.
1: Daar lagen zelfs al voor. Vanuit de polder, hè, want dit is natuurlijk ook in de serie van de polder.
2: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of Kim Putters er iets over gezegd heeft, maar er lag al een advies van de SER alleen al lang om de via te verbeteren. Daar heeft het kabinet geen snars aan gedaan. Hadden ze ook op kunnen nemen in het regeerakkoord. Daar stond alleen in, als je het wil verbeteren, waar de polder vol was, dus de SER, en onderdeel daarvan zijn de werkgevers en de werknemers, dan moet je juist wat geld toevoegen bij het begin, want er is een groot probleem met artsen.
2: Ja, en hoe gaat het dan nu verder de komende maanden? Er moet voor augustus moet er een akkoord liggen. Ik ga er zo meteen over verder praten met Hans Spekman, de voorzitter van FNV.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
4: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Eerder deze week sprak ik met Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter van VNO-NCW, over hoe economische groei de verzorgingsstaat moet redden en ook dus die discussie rond sociale zekerheid. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast FNV-voorzitter Hans Spekman en het komend halfuur wil ik in ieder geval graag nog met je bespreken hoe het verder gaat met de polderonderhandeling rond die sociale zekerheid en wat jullie strategie daar ook bij is. We weten al van een staking, misschien komen er meer. Maar misschien eerst even die opmerking van Koen van Oostrum. Of opmerking, dit is echt een verhaal wat hij elke keer vertelt. Uiteindelijk moeten we het zoeken in die economische groei. Dat gaat ruimte bieden waardoor wij dat probleem met die sociale zekerheid niet meer hebben. Hoe kijk je daarnaar?
8: Nee, maar daar ben ik een bondgenoot van Koen. Als zij het natuurlijk economisch goed doen, dan is dat goed voor de verzorgingsstaat. En zo heb ik altijd geredeneerd. Ik bedoel, we begonnen dit gesprek met mijn verleden als wethouder. En ik kon het goed vinden met de VVD-wethouder, omdat ik hem alle ruimte gaf om voor een economisch bloeiende stad, Utrecht, en we zijn ook gaan bloeien. En dat de opbrengsten ervan die binnenkwam in de belastingen, ja, die kon ik gebruiken om die dak- en thuislozen gewoon menselijk te behandelen en pas op straat te laten leven. Dus zo'n connectie zie ik heel erg voor me. Dat moet volgens mij op landelijk niveau ook kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van die netcongestie. Beetje suf woord, maar ja, in Utrecht kan nu niemand meer van het gas af. Want niemand krijgt meer een vergunning ervoor, want het zit vol. Als dat niet vol zit, heel veel mensen willen het graag, ja, dan zit er heel veel werkgelegenheid aan vast. En werkgelegenheid betekent dat we weer rijker worden met elkaar. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel van dat soort zaken die volgens mij prima kunnen. Kijk naar de bouw die sowieso is stilgevallen in Nederland. Mm-hmm. Dus een aantal van dat soort dingen geloof ik in. Wat ik alleen niet geloof is die economische theorie die ik echt verkeerd vind. En dat is de economische theorie dat je alleen maar economische groei krijgt als je mensen afknijpt. En dat is de theorie die de VVD aanhing in die debatten.
7: Ja, ja.
8: Ik hoop dat we met
7: maar niet VNO-NCW. Dat nee, heb ik niet van Koen van Oosten
8: gehoord. Zeker niet. Zeker niet. Dus, en dat vind ik ook fijn.
7: Ja.
8: Dus ik hoop dat ik met Koen de gesprekken kan blijven voeren over aan de ene kant versterken van de economie, wat goed is voor de werkgelegenheid, goed is voor onze toekomstige groei, goed is ook voor het land wat we willen zijn morgen. En tegelijkertijd zeg maar de verzorgingsstaat eerbiedigen als belangrijke gever van zekerheid voor mensen. En dat houdt ook het land stabiel.
7: Ja.
8: Een stabiel land is ook weer goed voor de werkgelegenheidsgroei.
7: Ja. Volgens mij klikt het wel tussen jullie, tussen jou en Koen.
8: Ja, we zijn totaal anders, maar ik kan het heel prima met hem vinden.
7: Ja. Ja. Had je vooraf, want jullie hebben natuurlijk begonnen met een etentje, maar jullie zullen intussen vaker met elkaar gesproken hebben.
8: We zijn een keer in een cafeetje geweest.
7: Cafeetje.
8: Heel gezellig.
7: Ja, dat was, want eerst jullie begonnen in Utrecht, zijn jullie daarna naar Amsterdam gegaan?
8: Nee, in Utrecht hebben we een cafeetje.
7: Oh, cafeetje gezeten.
8: We hebben eerst in Utrecht, vertrouwde grond voor mij natuurlijk, maar hebben we eerst etentje en we zijn ook nog naar een café geweest.
7: En dacht je eerst, nou, ik moet het even zien met, want hij wordt ook vaak de vastgoedmiljonair genoemd, wat hij zelf heel irritant vindt.
8: Ja, maar ik ga
7: heb
8: nooit
7: ik toch weer gezegd? Sorry, Koen.
8: Ja, maar ik ga nooit af op dat soort woorden. Sommige mensen die gekgierend rijk zijn, snap ik niet wat ze ermee moeten. Maar ik gun het ze van harte. Ik heb nooit iemand wat misgund. Ik vind het alleen belangrijk dat je het zelf hebt verdiend.
7: Ja.
8: Dus ik vond Van Zeumeren vind ik ook altijd een geweldige vent in Utrecht. Die heeft het gewoon zelf verdiend.
7: Ja.
8: Ik vind het een beetje vervelend.
7: Hij is ook zelf meet, hè, Koen?
8: Ja. Zeker. En ik vind het alleen een beetje vervelend als je je ondernemer noemt, terwijl je bent gewoon bankdirecteur.
7: Ja.
8: En dan ben je gewoon zetbaas van de aandeelhouders. Dat noem ik geen ondernemer.
7: Ja.
8: Dus er zijn ook mensen die noemen zich ondernemer, maar zijn het in mijn ogen niet.
7: Oké. Nou, zullen een paar mensen nu gevoelig. Koen zit goed bij jou. Hoe belangrijk is dat?
8: Ik denk dat de persoonlijke band tussen mensen belangrijk is. Want dan ga je iets meer in de ander verdiepen en kijken of je ergens ruimte ziet om tot oplossingen te komen. Ik denk dat de persoonlijke band altijd belangrijk is.
7: Ja.
8: Ik heb natuurlijk ook meegemaakt dat ik wel eens deel uitmaakte van een kabinet. Het was met Bos Balkenende, waar de persoonlijke verhoudingen bepaald niet zo goed waren. Ja, dat breekt altijd op.
7: Ja.
8: Dus ik denk dat persoonlijke verhoudingen, dat je daar zelf ook je best voor moet doen, maar dat dat ook uitmaakt.
7: Ja, dus daar zit het goed. Maar als je kijkt naar de persoonlijke verhouding met het kabinet, dan proef je aan alles dat dat niet goed zit.
8: Nee, en ook niet in het kabinet onderling. Vind ik ook dat het niet goed zit. Want dat was ook de lange teksten die worden opgenomen aan de brief op basis van ons ultimatum. Hè, want we doen een ultimatum en dan moet in een brief.
7: Je moet ook een ultimatum stellen.
8: Ja,
7: dat is
8: zeker.
7: Geloof ik de juridische onderbouwing voor
8: een
7: staking.
8: Ja, voor een politieke staking. En daar kreeg je een antwoord op. Maar de passages over het geld, die waren zo lang. Dan weet je al, daar hebben ze heel lang over gesteggeld. En waarschijnlijk staat er niks. En dat was ook zo.
7: Ja.
8: Dus het is een hele lange passage die vooral zegt dat ze het heel moeilijk vinden om iets op papier te zetten wat is een ja of een nee.
7: Nee, en het is natuurlijk ook een minderheidskabinet. Nee. En dat is natuurlijk wel ook in jullie voordeel. Want jullie kunnen optrekken met pro ook daarin, toch?
8: Ja, nee, we trekken met iedereen op die de sociale zekerheid natuurlijk aan het hart gaat.
7: Ja.
8: En daar is een meerderheid in de Kamer die ons daarin steunt.
7: Ja.
8: En zij hebben bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar zeker niet in de Eerste Kamer, want daar hebben ze een schamele 22 zetels. Dus uiteindelijk zullen ze toch moeten buigen. En niet ijzerheinig vasthouden aan de dingen die ze al hebben bedacht. En daar lijkt het iedere keer op. Hè. Dus ze willen wel kleine dingetjes bewegen, maar niet het grote. Mm-hmm. Ja, ze hebben toch maar...
7: Ah ja, grote. Je kan wel zeggen van dat grote is natuurlijk wel die AOW-leeftijd.
8: Nee, sorry. En daar ben ik het niet mee eens. Dat hadden ze nooit moeten voorstellen.
7: Ja.
8: En sterker nog, ze hebben eigenlijk maar de helft gegeven. Ze hebben alleen de woorden gegeven dat ze dat van tafel halen. Dat ze daar niet meer in wet komen. Maar het bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
7: Ja, en dat, daar zit de pijn, hè?
8: Zeker. Ja. Omdat uiteindelijk komt het dan uit de lengte of de breedte.
7: Ja.
8: Ja, ga je dan erbij.
7: Want als het daar staat en een kabinet valt, dan weet je, dan staat het er.
8: Zeker.
7: En dat is de reden die je
8: daar. En volgend kabinet gelijk weer die opgave om dat te doen.
7: Ja. Nou ben ik even... want we hebben het debat in de Kamer gezien. Wat vond je trouwens van dat debat in de Kamer?
8: Ja, daar is niks door veranderd.
7: Ja.
8: Ik vond alleen de opmerking van de Tweede Kamerlid van de VVD vond ik pijnlijk. Maar dat vind ik gewoon omdat ik kan niet tegen denigrerend zijn.
7: Welke opmerking bedoel je dan?
8: Over, dan gaan mensen beter hun best doen.
7: Ja, dat deel. Waar
8: dat vind ik gewoon echt denigrerend en verkeerd.
7: Mm-hmm.
8: Gaat uit van een totaal verwrongen mensbeeld. En ik zei ook, dat lijkt wel alsof de VVD of deze mevrouw weer terug verlangt naar lijfeigenen. Want dat is gewoon wat je dan doet. Dan doe je hetzelfde als wat mijn familie in de oude tijd meemaakte. Dat je gewoon met de pet in de hand moest vragen om de boer om werk. En als het even regende, dan had je geen werk meer. En daarna moest je weer met de pet in de hand terugkomen. Ja, zo'n wereld en zo'n land wil ik niet.
7: Mm-hmm.
8: En dat wil niemand bij de FNV. En ik ben ervan overtuigd, heel veel mensen in het land ook niet. Dus dat vond ik
7: een hele stomme opmerking. Dat hoor je ook uit het verhaal van Koen van Oostrum. Hè? En hij is natuurlijk nu snurkend VVD-lid, hè, zoals dat heet. Maar die staat ook niet achter zo'n beleid. Hè? Je moet natuurlijk gewoon een sterk Nederland hebben, ook sociaal gezien. En dat was ook wat Kim Putters heel duidelijk uitlegde. Die sterke economie gaat alleen maar samen als je ook... sociaal sterk bent. Dus daar lijkt wel consensus over. Wie moet er nou gaan een eerste stap gaan zetten?
8: Het kabinet.
7: Ja.
8: Wij zetten hem niet. Het kabinet moet hem echt zetten. En die moeten hem zetten op een vertrouwenwekkende manier. En dat betekent dat geld wat als bezuiniging is ingeboekt op de begroting van sociale zaken, moet er vanaf.
7: Ja. En daarom hebben jullie dus nu, omdat er nog geen beweging is...
8: Ja.
7: Die staking aangekondigd. Hè?
8: Omdat
7: openbaar
8: het heel veel mensen raakt. Hè? Dus het kan iedereen. Het kan je kind overkomen, het kan je tante overkomen, het kan jezelf overkomen. Iedereen kan er ineens naast komen te staan omdat er iets overkomt. Ik had een andere man aan de lijn, heb ik lang gesproken. Die had twee wakkere hersenoperaties gehad. Lijkt me super eng.
7: Ja.
8: Die man die had ook tot zijn 25ste gewerkt, maar toen kreeg hij ineens kanker. En hij is nu 37 en hij heeft nog steeds dat hij iedere keer geopereerd moet worden. Ook. Hij woont nog in dat huis dankzij de WIA.
7: Ja.
8: En ik weet, dat kost de samenleving dan iets. Maar laten we alsjeblieft die man dat gunnen. Dat hij dan
7: nee,
8: dat
7: en dit soort verhalen raken natuurlijk ook. Terwijl
8: maar die zijn er veel.
7: Dat heb je natuurlijk met elk verhaal. Hè. Als het dan voor de gezondheid zorgt, dan heb je... Maar je kan niet eindeloos dingen blijven oplossen. Ook niet in de gezondheidszorg.
8: Maar het is ook niet eindeloos. Dus het beeld wat het kabinet heeft gezegd over de houdbaarheid... was het tweede waar ik pissig over was.
7: Mm-hmm.
8: Want het kabinet zei, ja, maar de sociale zekerheid moet houdbaar blijven. Maar we geven nu een laagte record uit aan van het bruto binnenlands product aan de sociale zekerheid. Met 2,1%. Nog nooit zo laag geweest. Nog nooit zo laag geweest. Dus we doen het echt voortreffelijk. En er zijn sommige mensen die gaan er heel snel uit. En andere mensen blijven er wat langer in.
7: Ja, maar wat moeten we dan met die werkelijkheid van die defensieuitgaven? Want uiteindelijk moeten we dit als samenleving ook gewoon met elkaar dragen. En de pijn ook voelen daarvan.
8: Nou ja, er zijn heel veel keuzes die mogelijk zijn. Eén is de economie versterken. Laten ze daar een beetje vaart mee maken. Ik bedoel, in Utrecht,
7: wat Koen zegt, ja.
8: Ja, maar die netcongestie zit in Utrecht al heel lang op slot.
7: Ja.
8: En dat is stom. En het kabinet doet er geen fluitenkruid aan, helemaal niks. Het tweede is stikstof, daar moeten ze dan mee komen. En derde is, je kan ervoor kiezen om deels buiten de hekken te plaatsen... en een Europa toestemming te vragen voor een iets groter begrotingstekort... wat heel veel Europese landen hebben gedaan. En je kan iets doen aan de vermogensverdeling. Daar is Koen het overigens niet helemaal mee
7: nee,
8: eens.
7: Nee, want dat wou ik net zeggen, gaat de opening niet komen.
8: Nee,
7: Dat zeg jij natuurlijk een paar keer.
8: Maar het is wel een keuze die je ook kan maken. En nu wordt het eenzijdig.
7: Maar jij noemt hem eigenlijk gewoon om het palet te geven... maar jij snapt ook dat dat niet met Koen gaat lukken.
8: Nee,
7: in
8: dat,
7: de polder,
8: weet, ik. Dat weet ik. Maar kijk, net zoals de keuze voor de hypotheekrenteaftrek... doet veel meer... op de houdbaarheidsgetallen, wat de VVD zo belangrijk vindt... dan de AOW.
7: Mm-hmm.
8: Veel meer.
7: Ja.
8: En toch zitten ze op de AOW te drukken voor de houdbaarheid en niet op het hypotheekrente. En voor mij mag dat, maar wees wel eerlijk en zeg dan dat het niet alleen om de houdbaarheid gaat, maar ook om gewoon die sociale zekerheid te verkleinen en Nederland zeg maar af te halen van de verzorgingsstaat die we zijn.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ze kwam deze week met haar eindrapport. En een van de conclusies is: de overheid discrimineert. En dat is structureel. En daarmee is de verzorgingsstaat er dus niet voor iedereen. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met FNV-voorzitter Hans Spekman. Heeft dit rapportje op een bepaalde manier nog geschokt? We weten natuurlijk bij de toeslagenaffaire.
8: Nee, dat is misschien wel sombermakend dat het me niet schokt.
7: Ja.
8: Dat is eigenlijk. Nee, ik zie gewoon dat voor heel veel mensen de overheid de vijand is. En dat heeft soms te maken met je afkomst. En soms met je levenssituatie en je inkomen. En soms zeg maar dat je door niemand wordt gesteund als je in elkaar wordt gerost door je man. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die waar de overheid er niet meer voor hen is. Ja. Dat is heel verdrietig.
7: Verdrietig. We hebben de kettingvraag. Ik sprak eerder met SER-voorzitter Kim Putters, die natuurlijk ook een rol heeft bij deze onderhandelingen. En hij wilde dit graag van jou weten.
9: Nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
8: Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ik vind het een heel belangrijk thema, omdat het is een ontwikkeling die je niet meer stopt, die alleen maar doorgaat en steeds sneller gaat. Er zitten twee kanten aan. Je krijgt een ander type werkgelegenheid. Dus hoe zorg je dat mensen die misschien hierdoor hun baan verliezen, dat die naar een nieuwe baan toe gaan. Maar het tweede thema, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat hoe hou je welzeggenschap van mensen over hun werk in stand? Want die wordt ook steeds kleiner. Mm-hmm. Want je merkt dat er steeds meer bedrijven beginnen te werken met algoritmes. En in China gaat het nog steeds veel verder. Want dan kijken ze ook naar welke kant kijken de ogen op. Let je wel goed op je werk. Dus de zeggenschap van mensen op hun werk, over hun werk, is ook heel belangrijk. Dat je mensen niet steeds kleiner maakt en allemaal afhankelijk maakt van algoritmes. Waarvan we hebben geleerd, lees het rapport van Joyce Sylvester, dat soms wel echt heel slecht is.
7: Ja, ja zeker. Zeker. Zij zeggen ook de overheid moet daar toch op een bepaalde manier mee stoppen.
8: Zeker.
7: Dat dus over de kettingvraag. Uiteindelijk moet de Polen flink aan de slag. Hè? Dat wordt geen rustige zomer. Voor jou, de minister Veilbrief verwacht dat jullie voor de zomer weer aan tafel zitten. Gaat dat lukken, denk je?
8: Ik weet het niet. Dat ligt echt volledig aan de minister.
7: Ja.
8: Hij weet wat belangrijk is voor ons. Dat is namelijk het voldoen van het ultimatum. Daar hoor ik nog helemaal geen positieve geluiden over. Dus vooralsnog zie ik daar nog geen opening van de kant van het kabinet.
7: Ja.
8: En voor de rest blijven wij wel praten met de werkgevers, want daar hebben wij geen conflict mee. Maar de werkgevers halen niet de bezuiniging van tafel. Dat moet toch echt het kabinet doen?
7: Ja, en is er dan ergens ook waar jullie water bij de wijn willen doen? Want we eten altijd in de polder. De polder kan ook ons stabiliteit geven, wat zo belangrijk is voor Nederland. Want dingen liggen nu stil en dan krijgen we straks een staking om onze oren. Waarvan jullie ook zeggen, we doen het liever niet, maar we zien geen andere keuze om het toch te doen. Waar gaan jullie nou water bij de wijn
8: doen? Overigens, iemand die zelf staakt, die vindt dat ook niet leuk. Hè? Want die levert salaris in, die levert pensioenpremies in, maar die doet dat voor een hoger belang.
7: Ja.
8: En voor al die mensen die die kent. Soms ook voor hemzelf, maar soms ook voor mensen verder weg. Dus het is gewoon een solidariteitsstaking.
7: Ja, ja zeker. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel leden, maar dat is niet heel Nederland. Hè? Nee. Dus je moet ook het draagvlak in de samenleving wel overeind houden. Ja. En VNO-NCW is hier ook niet blij mee.
8: Nee, dat weet ik. Dat realiseer ik me ook heel goed. Nee, niemand zal er blij mee zijn, maar het kabinet komt niet in beweging. Dus hebben wij geen ander middel dan dat.
7: Gaan jullie dan meer staken ook nog?
8: Zou kunnen. Dus als het kabinet niet beweegt.
7: Dat zeg je al een tijdje. Zou kunnen.
8: Ja, maar dat is ook zo.
7: Dus
8: ja,
7: het is maar wanneer komt dan het moment dat je zegt, want we werken toe naar augustus.
8: Ja.
7: We zitten nu in juni al. Jullie hebben dit al een tijdje gezegd. Dan heb je één staking aangekondigd.
8: Ja. Nou ja, in staking. De hele week is acties. Dus de week zeg maar van 24 juni. Dan is dat staking op het spoor, streekvervoer en busvervoer.
7: Ja.
8: Maar er zijn meer stakingen. Die hele week zijn meer stakingen. Het is een hele actieweek met allemaal manifestaties. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou kunnen dat er daarna doorgestaakt gaat worden. Ja, dat hangt helemaal af van het kabinet. Dus daar voel ik mezelf ook
7: maar
8: niet.
7: Maar er komen geen stakingen voor 24 juni nog?
8: Nee, dat zal daarna zijn. Dus dit is de grote actieweek. Er zitten nu nog wat leuke acties, zeg maar. Ook in ziekenhuizen zijn er leuke acties geweest. Solidariteitsbetuigingen zijn er geweest. Maar de grote acties zijn in die week. En het zou kunnen dat het daarna nog niet is opgelost. Ja, dan gaat het gewoon door.
7: Ja,
8: onze leden zijn echt getergd. Allereerst al door.
7: En trouwens, CNV ook, hè? Want ik bedoel, zeker, we praten nu.
8: Zeker. En de VCP, alle drie de bonden, we trekken gemeenschappelijk op. Zeker.
7: Ja,
8: we
7: zitten op één lijn.
8: En ondertussen praten wij wel door. Praat ik door met de werkgevers gewoon. Wat ja. Die, ja, dat
7: maar
8: is prima.
7: Waar gaat dat
8: en
7: dan hoop, over? Waar gaat dat gesprek dan over?
8: Kijk, als wij de oplossing vinden om de economie te versterken zonder rechten af te brokkelen, dan hebben we het antwoord gevonden. En daar moeten we ergens proberen het antwoord te zoeken.
7: Dus jullie zeggen van het kabinet is aan zet, maar eigenlijk gaan jullie nu met z'n tweeën.
8: Ja.
7: En met de hele achterban erbij. Hè, maar
8: als we het verdienvermogen van Nederland weten te vergroten zonder rechten af te knabbelen, dan hebben we een oplossing gevonden. En tegelijkertijd praten wij altijd over verbetering in de VIA. Sterker nog, dat hadden we in de SER al gedaan.
7: Mm-hmm.
8: Dus Kim Putters had daarvan kunnen getuigen. Alleen onze conclusie van de werkgevers en de werknemers was, daar moet geld bij, want er heeft heel veel achterstallig onderhoud.
7: Mm-hmm.
8: En met al die keuringsartsen die er niet zijn waar het mis is gegaan, zitten mensen gewoon daar ook tot hun eigen frustratie vast.
7: Ja.
8: Maar dat los je niet op met een bezuiniging. En dat is ook een les die ik heb geleerd. Want ik heb natuurlijk vele verantwoordelijkheden gehad in mijn leven. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt. Als voorzitter weliswaar, dus ik zat een beetje op afstand, dat wij bezuinigden op de jeugdzorg en tegelijkertijd het stelsel wilden veranderen. Nou, dat is één grote flop geworden.
7: Ja, dus je zegt, ik ben wel bereid om het stelsel te veranderen. Daar voel ik voor. Maar dat bedrag, het kleiner wordt gemaakt, dat bedrag. Ook niet?
8: Nee, dat moet dan logisch uitkomen dat door die veranderingen van de VIA dat je dan uiteindelijk besparingen haalt. Dat kan. Maar wel in die volgorde. Dus je gaat het eerst verbeteren, zoals je hebt ook afgesproken met elkaar in het overleg met de SER. Eerst maar eens dat waarmaken en dan kijken of er dan geld over schiet. Dat is iets anders nog dan bij de WW. Want bij de WW is feitelijk gewoon geen probleem. Heel veel mensen stromen snel uit. Maar wat je krijgt met de voorstellen van het kabinet is dat jonge mensen nauwelijks meer WW-recht opbouwen.
7: Mm-hmm.
8: En die vrouwen die ik een aantal keer heb benoemd die bij die scholen tegenkomen met flexwerk, ja, die bouwen helemaal niks meer op.
7: Nee.
8: Terwijl als ik nou één groep het ook nog eens gun dat zij die WW-recht opbouwen, is het die groep, want die gaat nu al de vernieling in.
7: Ja, dus ook als het gaat over die verkorting van de WW, van 24 naar 12 maanden, als er nou wordt gezegd van 24 naar 20 maanden. Ik bedoel, kan je op die manier kijken? Het moet hard 24 maanden blijven.
8: Ja, maar daar zit ook nog achter dat er feitelijk geen probleem is met die laagste percentage ooit wat we uitgeven aan het bruto binnenlands product.
7: Ja.
8: Daar komt geen erkenning voor. Ze doen iedere keer alsof het niet houdbaar is. Maar dat is gewoon een leugen.
7: Ja, maar waar zou de water bij de wijn wel bij jullie kunnen zitten dan?
8: Nou
7: daar ben ik toch
8: bijvoorbeeld bij het verbeteren inhoudelijk van die VIA. Dat hebben wij ook al iedere keer bepleit.
7: Ja.
8: En ik hoef geen water in de wijn te doen om een bedrag wat ze al niet op de begroting bij SZW hadden moeten zetten voor die AOW-verhoging.
7: Dus dat gaat sowieso niet doen. Dus de hoop is nu, als ik ook een beetje naar Koen goed geluisterd heb en wat jij nu ook zegt, is dat jullie een plan gaan maken met die economische groei en dat er dan naar Eelco Heijnen wordt gekeken om toch wat anders.
8: Zeker, en dat kan ook makkelijk. Dat doen heel veel andere Europese landen ook.
7: Ja. Maar je zegt de geluiden in het kabinet zijn nog niet zo wat je
8: hoort.
7: Nee,
8: maar dat is. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
7: Nee.
8: Ik hoef niet hun ellende op te ruimen.
7: Nou ja, wel verantwoordelijk dat de polder ook rust brengt in de samenleving.
8: Maar dat wil ik, maar niet ten koste van iedere prijs. Wij zijn geen slagvee.
7: Ja.
8: En ik zeker niet.
7: Ja. Dus ben je dan hoopvol dat het in augustus rond gaat komen?
8: Het kan, als de wil er is, kan. Is veel oplosbaar in ons land.
7: Ja.
8: Zeker met de traditie die we in ons land hebben. Maar de kabinet moet de beweging maken. Die moeten eerst maar eens onderling gaan vechten.
7: Ja. En zou ook nog een uitkomst kunnen zijn dat we dus toch anders met die defensie omgaan, dat we toch anders naar die NAVO-norm gaan kijken?
8: NAVO-norm weet ik niet. Ik denk dat dat breed draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Je kan het wel deels buiten hekken plaatsen. En dat het nou het geld daar over de balk loopt, dat geloof ik wel. Want daarvoor gaan nu gelukkig al die alarmcentrale dingen, die worden ook onderhouden door Defensie. Want ze hebben daar natuurlijk geld over. Ze kunnen denk ik nauwelijks wegzetten.
7: Mm-hmm.
8: Maar dat er iets moest bij Defensie, dat betwijfelen wij niet.
7: Nee.
8: Alleen zeg maar.
7: Maar je zou het wel een ander tempo misschien kunnen doen.
8: Om het tempo kwam, maar je kan ook buiten de hekken plaatsen.
7: Ja.
8: Zoals in heel veel andere landen, juist een beetje technisch.
7: Nee. Ja. We hebben nog een kettingvraag naar volgende week. Want dan gaan we van naar een ander thema toe. Mijn collega Art Rooijakkers presenteert een Big Five over het nieuwe winkelen met de komst van de TikTok-shop. Hij gaat praten als eerste gast met Liam Choa, oprichter van marketingbureau Go Spooky. Wat zou jouw vraag zijn aan Liam?
8: Ja, ik vind innovatieve bedrijven vind ik altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook. Waar soms mensen, vooral jonge meiden op dit moment, helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
7: En misschien ook iets aan het vapen doen, hè? Want dat is natuurlijk
8: aan het
7: ook,
8: vapen doen.
7: Wordt heel erg
8: gepromoot. Aan het vapen wat gepromoot wordt op TikTok. Maar ook al die laagjes, hoe je eruit moet zien. Wanneer je als meisje nog wel mag bestaan en wanneer eigenlijk niet. Jongens maken elkaar er helemaal gek. Dus, en hij zit daar op diezelfde media. Hij doet dat natuurlijk verantwoord. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat verantwoorde dominanter wordt? En dat verkeerde eigenlijk geleidelijk aan steeds minder invloedrijk.
7: Mooie vraag. Jij krijgt dus een drukke zomer. Geniet je er ook ergens van?
8: Ja, ik heb nog steeds vaste hoop omdat ik ook 3 weken op de camping zit.
7: Oh ja?
8: Zeker.
7: Ja. En hoe zorg je dat je fit blijft bij al die onderhandelingen en mentaal sterk?
8: Ja, in mijn hoofd ben ik eigenlijk ongeknakt altijd gebleven. Dus als mijn hoofd sterk is, dan gaat het allemaal wel.
7: Oké, we gaan het met interesse volgen. En ik wil je danken voor alle inzichten in het afgelopen uur. Voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman.
8: Heel graag gedaan.
7: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles op een rij. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht, een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
5: Today, we're diving into the deep world of mouth-watering delights behind one of the biggest players in the fast food industry, Yum! Brands.
6: KFC International put up a +3 on same-store sales growth.
7: Customers return to KFC and Taco Bell, driving parent Yum! Brands' quarterly comparable sales up 5%.
8: It's big, it's bold, it's back. The Big New Yorker pizza from Pizza Hut, that's right.
9: Kipnuggets, pizza Hawaii of jalapeno nachos, dat vind je allemaal bij de fastfoodketens van Yum! Brands. En ja, Yum! Brands, dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar als ik zeg KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan ken je ze denk ik wel. Bekende merken die in razend tempo de wereld hebben veroverd tot aan China aan toe. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse fastfoodketen, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Yum! Brands aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Evenvermogensbeheer.
10: Hoi Nina.
9: Lekker hè, toch? Taco Bell, KFC, Pizza Hut.
10: Nou, ik kan er niet zo goed over meepraten, sorry Nina.
9: Heb je er ooit bij een van die drie, ben je er ooit geweest?
10: Ik wist dat deze vraag ging komen. Oh. KFC, nooit geweest, wel vaak langs gereden. Want op de A2 ergens, of bij de A10 begint ongeveer de A9. Bij Amsterdam staat groot KFC.
9: Ja.
10: Maar ik weet nog heel goed dat wij, ik denk ergens, het is wel 2006, 2007 zijn geweest, in Amerika waren. En toen kwamen we daar s'avonds laat aan en toen gingen we naar de Taco Bell. Dus ik ben bij de Taco Bell geweest. En dat is ook precies het onderdeel van Yum Brands, dat het zo goed doet. Dus Yum Brands, ik heb het niet iedereen.
9: Dat het zo goed doet. Ja, ja. Nee, je bent er één keer geweest in
10: ik
9: je
10: weet nog van mijn vrouw, die zei toen, hier komen de sterren. Nou, ik dacht, ik heb wel wat te doen. Ja, schijnbaar gaan een hoop celebrities regelmatig naar de Taco Bell. Nou goed, we gaan het straks over hebben. Maar Taco Bell, het draait uitstekend.
9: Ja.
10: Ja, en dat is dus een van de merken van Yum Brands. En Yum Brands kent denk ik niet iedereen, maar groot bedrijf hoor.
9: Ik was meer van deze.
11: De Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut.
9: McDonald's. Komt ook nog erbij, hè?
10: Ja.
9: Nou, bedankt aan onze redacteur Robin, want dit liedje gaat vandaag mijn kop niet meer uit. Maar
10: de
9: inderdaad,
10: Pizza Hut.
9: Toen ik studeerde in Utrecht en ik woonde nog thuis in Bussum, toen ging ik dus met de trein van Bussum naar Utrecht Centraal. Precies daar bij perron 1, 2, 3 zat bovenaan op het hoekje de Pizza Hut. En daar lagen heel vaak inderdaad die lekkere salami-pizza's in de vitrine.
10: Onweerstaanbaar
9: nou,
10: voor Nina
9: van de Dungen. Nou, wel als ik terugging van school naar huis, had ik honger. En dan kon je, ja, volgens mij, het kostte ook volgens mij niet zoveel. Toen natuurlijk. Misschien €2,50 voor een sliced pizza.
10: Oh ja,
9: en die
10: ja.
9: was echt lekker. Maar goed, die zijn al heel lang weg. We gaan het dus hebben over Yum Brands, het moederbedrijf achter KFC, de Pizza Hut en ook Taco Bell. En de Habit Burger & Grill. Daar had ik nog nooit van gehoord. Habit Burger & Grill is wel iets wat ook
10: klein,
9: echt een opkomst is.
10: Een paar honderd vestigingen.
9: Ja, oké. Okay. Maar goed, het komt wel dus op. Wij geven eerst altijd even een disclaimer, wat we altijd doen.
10: Ja, want wij geven hier geen beleggingsadvies. En dan ook belangrijk, beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Nee, oh ja, en even dubbelcheck. Yum Brands in jouw portefeuille als vermogensbeheerder? Ik denk zomaar van niet.
10: We hebben hem niet in portefeuille, maar vergis je niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van meer dan $40 miljard.
9: Oké,
10: dus
9: groot bedrijf.
10: Serieus bedrijf, absoluut. En dan ga je alle informatie geven, achtergrondinformatie over dit geval Yum Brands, zodat je zelf een goede beleggingskeuze kunt maken. En daarbij komen ook altijd traditiegetrouw, kan ik wel zeggen, na zo'n 150 afleveringen met leuke feitjes over bedrijven, dus ook over Yum Brands. En wist jij, Nina, dat er elke 2 uur een nieuw restaurant van Yum Brands wordt geopend?
9: Elke twee uur. Echt heel veel.
10: Ja. Vooral Kentucky Fried Chicken, die worden aan de lopende band geopend.
9: Wereldwijd dus.
10: Ja, kleine nuance. Yum Brands die gaat er zelf prat op dat ze elke 2 uur een nieuw filiaal openen. Mm-hmm. En dat klopt ook.
9: Het is een franchise-keten, het is allemaal met franchises.
10: Nou, niet allemaal, maar wel goed om dat je dat meteen benoemt. Daar kan ik al kort even over uitweiden. Ze hebben meer dan 60.000 zaken wereldwijd.
9: Mm-hmm.
10: En die 60.000 zaken daarvan zijn 1300, dat zijn eigen restaurants. En de rest is allemaal franchise.
9: Okay. Dus het model is simpel. Eigen beheer, ja.
10: Ja, nou, nu even de feitjes. Want ik zei al van ja, elke 2 uur een nieuwe. Daar is een kleine nuance bij. Want ik noemde net al even, ja, die Pizza Hut, sinds jij gestopt bent met studeren, gaat het allemaal minder bij de Pizza Hut. Ze hebben ook duizenden van die zaken gesloten. Dus er waren inderdaad 4500 nieuwe. Maar er zijn er ook 2500 zo ongeveer gesloten.
9: Ja.
10: Dus netto zou je kunnen zeggen 2000 nieuwe KFC's, Pizza Hutten en
9: Taco Bell's.
10: Ja.
9: En die andere waarvan ik nou de naam alweer ben vergeten. Goed, oké, we gaan eens kijken naar de geschiedenis van Yum Brands. Ja, voor de geschiedenis neem ik je in vogelvlucht mee naar het ontstaan van de belangrijkste 3 fastfoodketens van dit bedrijf. Als eerste in 1952 de KFC, Kentucky Fried Chicken, opgericht door Harland Sanders, later beter bekend als Colonel Sanders.
12: I'm Colonel Harland Sanders and I'd like to tell you a little bit about my Kentucky Fried Chicken. And now I said Kentucky Fried Chicken. There's only one way to cook Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken and that's my way. We always use plump young broilers, always fresh, never frozen chicken. It's the only way that you're going to get chicken that is finger licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken.
13: Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me.
9: Nou, Harland Sanders dus. Verkoopt al sinds 1930 zijn kipgerechten. Eerst in zijn eigen Sanders Court & Cafe. Een tankstation in, uiteraard, Kentucky. Maar het duurt zo'n 30 minuten om die gefrituurde kip klaar te maken. Dus daarom gaat Harland op zoek naar een nieuw recept. En hij ontdekt de hoge drukpan. Nou, die de bereidingstijd natuurlijk flink verkort. En met dat recept gaat hij de boer op, want hij wil uitbreiden. Dan vindt hij in 1952 dus de eerste franchiser die een restaurant met zijn receptuur wil openen in Salt Lake City. De naam Kentucky Fried Chicken die komt dan op de gevel. En binnen een paar jaar wordt Harlan Sanders een begrip in Amerika. Want het gaat hartstikke goed. Colonel Sanders wordt hij genoemd, omdat hij van de staat Kentucky uiteindelijk de eretitel kolonel krijgt. In 1964 verkoopt hij KFC voor, Jim, $2 miljoen. Koop je!
10: Net McDonald's. Hè?
9: Nou, net McDonald's. In 1980 overlijdt deze meneer op 90-jarige leeftijd. En op dat moment zijn er maar liefst 6000 vestigingen van KFC. Al in 48 verschillende landen. Colonel Sanders wordt nog steeds geëerd als de oprichter van KFC. Zijn gezicht is namelijk nog altijd het logo van de keten. Haal het even voor je hoofd. Dan weet je inderdaad, oh ja, dat is dus Colonel Sanders. Het bedrijf wordt nog een paar keer doorverkocht. En daarna komt het bij Yum Brands. Daar komen we zo meteen op. Eerst naar een andere keten. Taco Bell, het Mexicaanse fastfoodrestaurant, wordt in 1962 gestart door Glen Bell. Hij heeft in de jaren 50 een hotdog-standje in San Bernardino in Californië. Maar hij ziet hele lange rijen bij het Mexicaanse restaurant aan de overkant. Daar krijgt hij, als hij het even lief vraagt, letterlijk een kijkje in de keuken. En dan denkt hij, ja, dit moet ik doen. Hij ruilt zijn hotdogstandje in voor een taco-stand. En in 1962 maakt hij er dan een echt restaurant van. En net als KFC gaat Taco Bell ook voor de franchise-formule, want dat blijkt goed te werken. Het aantal restaurants breidt snel uit. Heel Amerika maakt kennis met Taco Bell. En in 92 is er zelfs een commercial met Johnny Cash. Well, nobody has more choices for just a little cash. You can search the whole world over, and no matter who you ask, they say Taco Bell has more choices for just a little cash. You better make a run for the border, son. You better make a border dash. We're talking under a dollar. Nobody beats Taco Bell. Where else you gonna get so many choices with just a little cash? Nou, lekker hoor, met Johnny Cash. Dan nog naar een ander dus bekend merk uit de stal van Yum Brands. De Pizza Hut, die begint in 1958. Met de broers Dan en Frank Carney in Wichita, Kansas. De broers lenen $600 van hun moeder. We praten 1958, hè. $600 was veel geld. Ze beginnen pizza's te verkopen en ze kiezen voor de naam Pizza Hut. Want ze hadden een naambord gekocht, maar daar pasten maar 8 letters op. Dus dachten ze, pizza, hut, oké, prima. En ze gaan hard. In 1963 zijn er al 24 vestigingen van de Pizza Hut. Aan het einde van de jaren 60 zijn het er al 300. De Pizza Hut wordt een hele bekende naam in Amerika. There's nothing like Pizza Hut pan pizza. Making

0: Chinese to pan pizza. Two layers of cheese, lots of toppings, and a chewy crust. It's America's favorite. Pizza Hut.
1: Ja, en in 1969 gaat de Pizza Hut zelfs naar de beurs. Maar in 1977 wordt het overgenomen door PepsiCo. Het grote frisdrankenbedrijf, uiteraard van Pepsi bekend. En daar beginnen de contouren voor Yum! Brands te ontstaan. Want in 1978 koopt PepsiCo ook de Taco Bell. En in 1986 komt KFC erbij. Voor KFC betalen ze dan trouwens $840 miljoen. KFC, Pizza Hut en Taco Bell gaan dan dus verder onder deze PepsiCo fastfood divisie. Niet voor lang, want uiteindelijk wil PepsiCo zich toch weer meer gaan toeleggen op de kernactiviteiten, namelijk de drank en de snacks. En in 1997 worden de drie fastfoodrestaurants daarom ondergebracht in een eigen divisie, een eigen bedrijf, Tricon Global Restaurants. En dat zit ook dan meteen op de beurs, toch Jim?
2: Ja, en dat is dus eigenlijk een afsplitsing van PepsiCo. Over het idee waarom ze eerst, in dit geval, nou, ik zeg maar eventjes, Yum! Brands, of eigenlijk al die pizza hutten en dergelijke overnamen, was omdat PepsiCo dacht van, hey, als we dan die restaurants allemaal hebben,
1: kunnen we daar Pepsi schenken.
2: Exact, ja. Lekker onze drankjes verkopen. Maar in dit geval Tricon Global Restaurants, dat wordt dus een spin-off van PepsiCo. En in dit geval krijgen aandeelhouders van PepsiCo een aandeel van het nieuwe bedrijf in handen. Voor elke 10 aandelen PepsiCo die ze hebben, krijgen ze 1 aandeel Tricon Global Restaurants. Mm-hmm. Nou, de ticker tape, dus de afkorting op dat moment op de New York Stock Exchange, die is YUM.
1: YUM.
2: Exact.
1: YUM.
2: Ja, ja. Misschien ook nog wel aardig om te vertellen, dat was dus in oktober 1997. De reden dat het toch best wel een moeilijke IPO was, of eigenlijk beursgang, was dat er veel geld wordt opgehaald, maar eerst moest Tricon Global Restaurants, die moesten $4,5 miljard terugbetalen als dividend aan PepsiCo. Nou, omgerekend was het aandeel, dat ging naar de beurs voor zo'n $30. Maar als je het nu terugrekent, is het ongeveer $5. Want er zijn een aantal splitsingen geweest.
1: Ja.
2: Dus destijds 5. Nou, inmiddels staat het aandeel op $150. Dus ja, toch 30 keer zoveel als waarvoor het toen gelist werd.
1: Ah, mooi. In 2002 wordt het bedrijf ook daadwerkelijk omgedoopt tot Yum! Brands. Niet alleen maar op de tickertape te zien. Het hoofdkantoor komt in Louisville, Kentucky. Namelijk beide kantoren van KFC. En het staat dan dus los van PepsiCo, maar wat jij al eerder zei, die drankjes. Ze wilden natuurlijk dat er Pepsi geschonken werd. Zij hebben dat zo geregeld. En uiteindelijk hebben ze het ook zo gemaakt met het loskoppelen van die divisie, dat er een levenslang contract is gekomen tussen Yum! Brands en PepsiCo. Dus je vindt echt absoluut geen Coca-Cola bij de KFC of de Pizza Hut. Je vindt er echt alleen maar Pepsi. Heel slim.
2: Ja.
1: Yum! Brands gaat zwaar leunen op het franchise-model. Jij zei het al, hè, van alle 63.000 restaurants zijn het er dus zo'n goede 1000, 1300. Die zijn in directe handen van Yum! Brands en alle anderen zijn dus van franchisers. Gelijk met de naamsverandering koopt Yum! Brands in 2002 ook de restaurantformules Long John Silver's en A&W Restaurants, het zegt mij ook niks, voor $320 miljoen. Maar in 2011 worden die alweer verkocht, want Yum! Wil focussen op de belangrijkste te merken. En dat zijn dus die KFC, die Pizza Hut en de Taco Bell. Dan moeten we het ook even hebben over China, want KFC zit daar al heel lang, sinds 1987. En het is er razend populair.
3: The key ingredient to KFC's success is how they adapted their menu.
4: They take into account what are the flavors that Chinese consumers want and how can we incorporate it. So is it offering a new menu item? Is it offering a cup of corn instead of French fries for the kids' meals?
3: KFC's Chinese menu includes everything from egg tarts to rice porridge to sushi ritos as a breakfast special.
1: Ja, het hele assortiment is gewoon aangepast aan de Chinese smaak. Super slim. Yum! Brands China is nu goed voor de helft van de omzet van het totale concern. Maar toch stoot Yum! Brands het af. Want door voedselschandalen komen er flinke dips in de Chinese omzet. Er blijkt in China bijvoorbeeld een kankerverwekkende verfstof in de kruidenmixen te zitten die over de kip gaan. Er zitten verboden antibiotica en groeihormonen in die kippen die worden gebruikt. En er is een leverancier die bedorven kip levert. Dus het was bij elkaar nogal wat schandalen die erbij kwamen. Tel daarbij op de koersschommelingen met de Chinese yuan. En dan snap je misschien wel waarom Yum! Brands uiteindelijk de Chinese markt te onzeker vindt geworden. In 2016 ontstaat daarom Yum! China Holdings Incorporated met een eigen beursnotering op de NYSE, Jim.
2: Ja, dat klopt. Want op dat moment werd dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten die Chinese activiteiten afsplitsen. Zo volatiel. En het kwam erop neer dat aandeelhouders voor elke 1,4 aandelen die ze hadden, kregen ze één aandeel Yum Brands. Mm-hmm. Dat we nu bespreken. Ja. En ook een aandeel Yum China. Dus per saldo bleef alles gelijk, maar ze hadden ineens twee aandelen.
1: Oké, nou, en Yum China maakt dan nog wel gebruik van de merken en de kennis van het moederbedrijf. Ze betalen daarvoor 3% van de omzet aan Yum Brands. Dus ook een slimme deal. Met ruim 10.000 restaurants en een omzet van zo'n 10 miljard. Ja, werkt dat nog steeds lekker. Intussen ontwikkelt het bedrijf zich wel gewoon door. In 2020 wordt Habit Burger & Grill overgenomen. Het is een Amerikaans burgerrestaurant met zo'n 300 vestigingen. Ja, daarmee is het een kleine speler. Maar goed, toch blijkbaar een toevoeging voor Yum Brands. Vorig jaar zien we een nieuwe CEO bij Yum Brands, Chris Turner. Die dropt wel meteen een kleine bom, want hij denkt er hardop over na om de Pizza Hut te verkopen. Het gaat namelijk niet goed met de keten. Het is in een aantal vestigingen nu het tweede merk van de holding in het aantal, maar het brengt uiteindelijk wel maar 11% van de winst in het laadje. Nou, kan de Pizza Hut een plekje houden binnen Yum Brands? Of moet toch zo'n Habit Burger & Grill zo worden gecatapulteerd dat die uiteindelijk het nieuwe Pizza Hut gaat worden, maar dan in burgers? Wat betekent het voor de koers van het aandeel? We gaan het allemaal horen in de fundamentele analyse. Te beginnen met een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Yum Brands. Sterke punten, Jim.
2: Ja, dat gaan we doen. Want we hebben natuurlijk al meer van dit soort fastfoodketens besproken.
1: Mac en de Burger King.
2: Exact. Ja, Restaurant zeker. Brands heet het dan. He, ook zo'n naam waarvan je denkt, holding, ja, wie zijn dat dan? Ja. Nou, dat is dus Burger King. En in dit geval de Yum Brands. Ja, die hebben brands die we allemaal kennen. En ja, dat is meteen een sterkte. Ze hebben sterke merknamen wereldwijd vertegenwoordigd. En daarbij ook een onaantastbaar franchise-model. Want dat is wel uniek. Jij noemde het net al eventjes. Meer dan 1000 restaurants hebben ze zelf. En meer dan 60.000 zijn dus in handen van die franchise-nemers. Dus 98% van alle restaurants die wordt gerund door die franchise-nemer. En we zeggen ook wel, het is een asset-light model. Want je hoeft niet te investeren in panden, in medewerkers, die risico's te dragen. Dus als die franchise-nemers hun zaak goed runnen, dan komt het geld vanzelf binnen. En daarbij hebben ze dus maar een heel laag operationeel risico. En wat wel misschien een goed voorbeeld is, als je in Nederland kijkt, dan zie je geen Taco Bell. Terwijl dat de groeimotor is achter Yum Brands. Taco Bell heeft het in Nederland wel geprobeerd. Of er zijn een paar franchise-nemers, of misschien wel één geweest. Die hebben 10 of 12 restaurants gehad. Die vielen om, zijn failliet gegaan. En ja, dat raakt Yum Brands eigenlijk niet. Het is vervelend dat ze dan niet meer die percentages afdragen. Maar ja, ze hebben daar zelf geen verlies op geleden.
1: Nee.
2: Nou, ik noem nu Taco Bell, wat in Nederland niet lukte, maar dat is echt een categorie op zichzelf. En het is indrukwekkend als je kijkt naar de groei die het bedrijf Taco Bell binnen Yum Brands laat zien. Mm-hmm. Het is echt een groeimotor. 10% in het afgelopen jaar meer omzet.
1: Ja, nou, dat is stevig. Maar dan de zwaktes. Laten we beginnen met de Pizza Hut.
2: Nou, je noemt hem al. Die verliest heel veel marktaandeel aan Domino's. Want dat is de directe concurrent. Ja. En je zag de afgelopen 2 jaar eigenlijk dat de omzet daalde. En nou ja, goed, zonder dat het gecorrigeerd wordt voor valuta-effecten, 3% in 2025 en in de VS zelfs 8%. Hmm. Dus die Pizza Hut die heeft het heel erg zwaar. Ook het aantal restaurants is gekrompen. En het is dus ook niet voor niks dat die Turner nu zegt van ja, we schakelen BlackRock in om te kijken of we niet helemaal kunnen afsplitsen. Hmm. Nou, dan hebben we nog de KFC. Ook die doet het wereldwijd heel goed, maar niet zo goed in de Verenigde Staten. Daar zagen we ook het afgelopen jaar dus omzetdaling. Nou, een ander puntje is, ik noem het al van ja, in principe is dit bedrijf asset light. Dus ze hebben niet zo heel veel geld nodig voor hun operatie, want dat moeten die franchise-nemers maar regelen. Ja. Maar toch hebben ze een hoge schuld. Ze hebben een schuld van meer dan 11 miljard dollar. Ook een eigen.
1: Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, dat is een mogelijkheid om te financieren met vreemd vermogen. En in dit geval is het zo hoog dat de schuldpositie, die is zo'n 3,5 keer EBITDA. Nou, dat is wat een technische term. Maar als je dat in Nederland zou doen, heb je echt een probleem met de banken.
1: Mm-hmm. In Amerika waarschijnlijk niet.
2: Nou, daar is het allemaal iets ruimer.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Het is dus, en waarom is dat belangrijk om te weten? Het wordt dus wel geopereerd met hoog risico. De rentes die zijn ook behoorlijk hoog die ze daarvoor moeten betalen.
1: Allemaal zwaktes, zijn er ook kansen?
2: Nou, ik denk dat de kans, die hebben we eigenlijk al benoemd. En het potentieel van Taco Bell. Op dit moment zitten de meeste restaurants die zitten in de VS. 9000 stuks. En ze willen heel hard gaan groeien met Taco Bell. Dat doen ze al. Maar ze willen 3000 internationale vestigingen erbij. Mm-hmm. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen. Maar als ze dus het succes van de VS weten over te brengen op de rest van de wereld, ja, dan is Taco Bell natuurlijk wel daarvoor het aangewezen merk.
1: Ja.
2: Andere kans, ik noemde die schuldpositie. Ja, als je nou wat van je schuld wilt inlossen en een wat minder prestatie.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar het geeft meteen ook aan waarom bijvoorbeeld zo'n Pizza Hut het dus lastig heeft dat consumenten minder bereid zijn om veel te betalen voor iets wat fastfood blijft en niet heel veel toevoegt.
2: Nee. Oké, we gaan na deze bedreigingen even kijken naar de boeken, de kwantiteiten, de cijfers. Wat zien we bij Yum Brands?
1: Nou, daar zien we, ik noemde het eigenlijk al, dat Taco Bell zo goed draait. Het zal je niet verbazen dat we dus ook echt mooie, stabiele omzetgroei zien. En ook onder de streep zie je dat, als je het hebt over het operationeel resultaat. Ik noem ze gewoon even op. 2,6 in 2023 EBITDA, 2,7, 2,9 en 2026 3,1. Dus er zit een mooie stijgende groei in.
2: En een mooie marge op.
1: Als belegger vind je dat fijn.
2: Ja, wij gaan eens eventjes naar een conclusie. Tim, voor wie kan een aandeel Yum Brands een lekker hapje zijn?
1: Nou, wat een mooie woordspeling. Allereerst voor degene die wat minder behoefte heeft aan ESG-aandelen.
2: Is niet goed, de ESG-rating.
1: ESG-score, ze hebben wel wat beloftes. Maar in dit geval, fastfood is per definitie natuurlijk niet gezond, niet duurzaam.
2: De kippen zijn zielig.
1: Goed, daarvan zeggen ze dan maar we gaan naar kooivrije eieren. Anyway. Als je daar overheen kunt stappen en je gelooft wel in de groei van fastfood en in dit geval sterke merken met nog veel internationale potentie, dan zit je bij Yum Brands ten opzichte van de andere fastfoodketens qua financiële ontwikkelingen, maar ook qua strategie beduidend beter dan de andere fastfoodketens. Dus binnen de fastfoodsector lijkt dit een aantrekkelijk aandeel.
2: Oké, maar wij geven geen advies.
1: Nee, goed dat je zegt. Ik twijfel zelf ook al eventjes.
2: Nou, verdiep je echt even in hoe het erbij staat. Want wij nemen dit ook op een meidag, 20 mei in 2026. Ja. Check altijd je laatste feiten en cijfers over een aandeel. Dit was Yum Brands doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie veel langer is. Met veel meer details over Yum Brands. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over voetbalaandelen, Jim. Want het WK begint bijna. Nou, kun je als belegger ook een beetje scoren met de voetbalaandelen? Dat vraag ik me af.
1: We gaan volgende week bespreken. Maar
2: je bent Ajaxiet, hè?
1: Ik ben inderdaad een Ajaxiet. Zo leuk was het de afgelopen tijd niet.
2: Ook als belegger niet, hè?
1: Als belegger niet en al helemaal niet als supporter.
2: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: Ik ben Jim Tenbroer.
2: Doei doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX zijn liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Ik hou ongelooflijk van jullie, schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
11: 5, 4, 3, ignition.
12: Het is gebeurd, vrijdag 12 juni. SpaceX is naar de beurs.
13: The stock slated to open sometime today on the Nasdaq. CNBC learning the IPO was about 5 times oversubscribed.
12: Deze aflevering alles over deze knotsgekke beursgang. De grootste van het jaar, de grootste aller tijden.
14: We vertellen je wat SpaceX met al die miljarden gaat doen, waar ze het aan uitgeven. En we bereiden je ook vast een beetje voor op die waarschijnlijk volatiele vlucht die eraan zit te komen van het aandeel. Hoor je trouwens ook meer over de overname die Adyen doet. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
15: Leuk om hier te zijn, mannen.
12: En een blij man, want jij hebt, heb ik begrepen, 4 aandelen SpaceX.
15: Ja, ik heb ze gekregen in mijn portefeuille en ik heb ze ook weer ingelegd om te verkopen op...
12: je wilde gelijk nu alweer...
15: 250, want ja, je weet het nooit wat voor gekken er zijn tegenwoordig.
12: Jij gaat hem dus verkopen.
15: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik hou ze eerst even aan. Ik heb er wel een beetje vertrouwen in. Kijk, Musk, dit is een rare kwibus. Hij kan wel wat. En er zitten best leuke dingen in dit bedrijf. Het is natuurlijk aan de dure kant. Maar ja, voor vier dingetjes, weet je, laat gewoon lekker lopen, denk ik.
12: Straks alles over de beursgang van het jaar. Eerst nog even terug op aarde naar al het andere dat gebeurde. Om te beginnen met Adyen.
16: Adyen doet weer een nieuwe overname. Deze keer kopen ze het zakelijke factureringsplatform Orb uit San Francisco, waar het bedrijf dan weer zo'n 300 miljoen euro voor betaalt.
12: Na de overname wordt het bedrijf een dochteronderneming van Adyen, waarbij Orb volgens de CEO Adyen moet helpen verder te groeien. Ze zeggen betalingen en facturering vullen elkaar logischerwijs aan, maar momenteel opereren deze systemen in geïsoleerde silo's, waardoor waardevolle data aan beide kanten verloren gaat. Ja, dat is persberichttaal, Nico, waar we bang van worden. Ja, dat... Wat heeft de belegger hier aan volgens jou?
15: Helemaal niks. Het enige dat ze een overname doen, het is een bedrijf ze hebben wel gezegd ORB, hè, dat is een rare naam, betekent een bol, één ding. Dat bedoelen ze eigenlijk, één punt waarvan je alles kunt doen. Ja. Wordt ook wel afgekort met online revenue billing, maar dat is geen officiële afkorting. Zo hebben ze het niet bedacht, maar daar hebben ze er later van gemaakt. En het is een bedrijf dat helpt bedrijven, softwarebedrijven, die normaal gesproken een factuurtje sturen voor elke gebruiker. Mm-hmm. Dat wordt nu anders allemaal met AI. Voor Adyen is het leuke dat die doen natuurlijk die betalingen voor bedrijven allemaal. En die proberen allerlei aanverwante zaken daaromheen. Die willen ze ook aanbieden, zodat je, als je dan één keer bij zo'n bedrijf binnen bent en je doet allerlei andere dingetjes ook, dan gaat zo'n bedrijf niet zo snel meer weg. Omdat het best ingewikkeld is om dan weer naar een ander te gaan. En zo hebben ze ook die Talon One hebben ze ook overgenomen. Ja, zo zijn ze weer aan het uitbreiden. En het is op zich bijzonder, want Adyen was een bedrijf dat nooit overnames deed. En nu opeens wel.
14: Door naar de Nederlandse Bank. Die komt met een waarschuwing. De Nederlandse economie gaat minder hard groeien dan verwacht door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo staat in de voorjaarsraming van de DNB. En het laatste beetje groei dat we nog overhouden dit jaar hebben we ook niet aan dit jaar te danken, zegt Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank.
17: We hadden 1,2% voor 2026 geraamd en het is nu 0,8%. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Toen zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
14: Ook de inflatie loopt verder op. In het slechtste geval kan die zelfs wel uitkomen op 4,6% in Nederland. Door die oorlog in Iran dus. Al was er ook nog een ander onderdeeltje van invloed op de inflatie nu dus. De concertreeks van Harry Styles.
17: Dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Die had natuurlijk geen 10 concerten en ook niet allemaal in Amsterdam. Maar dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie en later Coldplay. Maar Harry Styles breekt echt alles.
12: Je had er naartoe gekund, hè, maar je bent niet gegaan.
14: Ja, klopt.
12: Jij moest voor Moerdijk de podcast.
14: Ja, hard voor de zaak.
12: Hard voor de zaak. Ik hoop dat de hoofdredactie meeluistert. Ik heb nog een overname voor je. Of nou ja, een mogelijke overname. Want volgens de Belgische krant De Tijd zitten ING en Rabobank achter een belang in Belfius aan. Dat is een bank die de Belgische overheid in 2011 in handen kreeg tijdens de financiële crisis. En waar het nu wel een keer vanaf wil. Om te beginnen met een minderheidsbelang. En daar is best veel belangstelling voor volgens De Tijd. Maar het zou nu eerst om een zogeheten snuffelronde gaan om te kijken wie wil. Nico, ING heeft dan een grote positie bij de zuidenburen, dus dat wordt misschien lastig qua mededinging. Die CEO van de Rabobank is een Belg en, las ik, de oud-CEO van de voorganger van Belfius.
15: Nou, dan weet je wel wat er gaat gebeuren.
12: Denk je ook dat zij dan de meeste kans maken?
15: Ik dacht eerlijk gezegd dat ik van dat Dexia af was, want je hebt bij mij nog een redelijk trauma destijds. In 2008, 2009 was dat. Had ik die aandelen, die gingen zo goed als naar nul. Dus maar dat is, uiteindelijk is dat Belfius geworden. En ik zit me wel af te vragen of die, want het is nu natuurlijk van de Belgische staat, of ze het wel willen verkopen aan een buitenlandse partij. Dat betwijfel ik. En ik weet ook niet of er een Belgische partij is die het eventueel wil hebben. Want het mag natuurlijk ook niet te groot worden daar in België. Dat één partij dat doet, dat bijvoorbeeld KBC dat overneemt. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat de Rabobank wat dat betreft, want ING is al behoorlijk aanwezig in België inderdaad. Zat zelfs een tijdje in de Belgische index, het aandeel ING. Maar dat de Rabobank misschien wel de beste papieren heeft.
14: Gaan we naar gedoe in de top van Adobe. We wachten daar al sinds maart op de nieuwe naam van de CEO. De huidige CEO gaf toen aan dat hij na 18 jaar wil vertrekken zodra er een opvolger is gevonden. Nou, dat is nog niet gebeurd. Nee, we kregen vandaag een ander bericht.
18: We're learning that Adobe CFO Dan Dern is departing the company. And we just learned that actually he's going to Marvell. Marvell coming out, reporting their own CFO transition. Here saying that Dan Dern of Adobe will be appointed CFO of Marvell effective June 15th.
14: Ook de CFO vertrekt dus en die gaat niet wachten op een opvolger. Na het weekend is hij al verdwenen. Geen fijn bericht voor beleggers, al waren dat de cijfers gelukkig wel. Adobe boekte vorig kwartaal een recordomzet van $6,6 miljard, 13% meer dan het jaar ervoor en ook meer dan het bedrijf zelf had verwacht. Dus die outlook die gaat nog wat verder omhoog. We hebben het zo over OpenAI en Anthropic, want hebben beleggers toch nog wel zin in al die nieuwe beursgangen?
12: Maar eerst natuurlijk naar de sterren en daar voorbij. Elon Musk die opende Wall Street vanaf het hoofdkwartier van SpaceX. En het is nu dus officieel. De Amerikaanse beurs heeft er een mega beursbedrijf bij. Ruimtevaartbedrijf SpaceX is nu dan toch van de aandeelhouder.
14: Een bedrijf dat al meegaat sinds 2002, opgericht door Elon Musk toen, met de miljoenen die Musk verdiende aan de verkoop van zijn belang in PayPal. Een bedrijf waar heel veel geld in moest. Geld dat kwam van investeerders.
12: Ja, SpaceX had een ambitieus doel. Het wilde raketten maken in Amerika zelf en ook een ruimteschip dat dan weer door die raketten de ruimte in werd gebracht. Het leverde SpaceX zelfs een contract op bij de NASA.
19: Boeing en SpaceX have won NASA's commercial crew contract to replace the space shuttle.
20: And liftoff, the final liftoff of Atlantis.
19: Boeing received $4.2 billion, SpaceX $2.6 billion. Boeing's CST-100 and SpaceX's Dragon will ferry American astronauts back and forth to the International Space Station. This is a big deal. Since NASA canceled the shuttle program in 2011, we've had to rely on Russia to get our astronauts into space.
12: Maar het grote doel was een herbruikbare raket. Eentje die weer kon terugkeren op aarde. Het leek onmogelijk, totdat Musk en consorten het tegendeel bewezen.
21: Oh, what? Look at that. That's unreal.
12: Ja, ik zat al die beelden te kijken. Nico, daar krijg je toch wel echt kippenvel van. Elon die werd een soort van Buzz Lightyear. Van jongensdroom naar een echt bedrijfsidee. Is het ook daarom, denk je, dat beleggers hier onderdeel van willen zijn?
15: Mede, denk ik. Maar kijk, Elon Musk is een visionair. Hoe je het ook bent of keert. Hij krijgt echt dingen voor elkaar. Als je ziet hoe hij Tesla heeft opgezet. En daarna heeft hij allerlei fabrieken gebouwd met allerlei dingen. Dus hij kan echt wat. En hij heeft een toekomstvisie. Hij heeft ook al in een vroeg stadium gezegd, de toekomst is elektrisch, alles wordt elektriciteit. En dat zie je nu ook op de hele wereld gebeuren. Nou, dit is iets, hè, dat ook weer met die raketten, wat hij nu voor elkaar gekregen heeft, dat die dingen nog een keer gebruikt worden, nog een keer. Nu gaan er 2 per week de lucht in, geloof ik. Die komen ook weer terug. Dus ja, fantastisch, bespaart een hoop geld. En die dingen daaromheen, Starlink bijvoorbeeld, hè, dat is een beetje onopgemerkt gebleven, maar dat is een fantastisch bedrijf geworden. En dat wordt straks waarschijnlijk echt een concurrent voor de telecombedrijven.
12: Ja.
15: Dus er zit echt wel waarde in. Hij heeft ook datacenters gebouwd. Dus ik denk van alles een beetje.
12: Zometeen meer over al die onderdelen. Maar eerst even, deze aflevering nemen we eind van de middag op. Er is nog geen openingskoers, dat gaat altijd wel even duren. Maar volgens persbureau Reuters is de eerste koers zo rond de $160 per aandeel. Dat zou een plus van zo'n 20% betekenen. Op dit moment is de begeleidende bank Morgan Stanley op de achtergrond druk bezig met die openingskoers.
22: If it opens too high and there's not enough support, it could fall. So the goal is to open with as little volatility as possible. Morgan Stanley traders here will be looking, essentially for enough volume to feel comfortable opening SpaceX shares, and that can take hours. So we'll probably not see a first trade until after lunchtime, guys.
12: Je hebt veel IPO's meegemaakt. Het is toch wel echt een bijzonder proces, hè, wat er dan allemaal gebeurt. Ook als je dit zo hoort van hoe die openingskoers dan weer tot stand komt.
15: Ja, dat is een hele lastige. Dat komt denk ik ook omdat er heel veel particulieren meedoen. 30% is toegewezen aan de retailbeleggers. Dus heel veel.
12: Waaronder Nico Inberg.
15: Waaronder ik zelf. Heel veel kleine ordertjes. Dat moet allemaal begeleid worden, uitgezocht worden. En het is echt heel veel werk, ook voor de banken, voor de brokers. En de eerste beurskoers moet natuurlijk het liefst hoger zijn. Nou, dan willen ze de eerste week niet dat de koers onder de IPO-koers gaat. Mm-hmm. Dus moet ook een beetje worden gesteund. Dus, wat ze dan doen is dat ze een deel extra verkopen. Ze noemen dat de green shoe. Dus vaak 15% extra. Nou, als die plaatsing, als die gebeurd is, dan wordt die green shoe extra geplaatst. Mocht de koers eronder zakken of op dat niveau blijven hangen, dan kopen ze die 15% terug in de markt. Daarmee steunen ze de koers. En als het dan echt heel veel aanbod is, dan denk je die bank ook van ja, dan zijn we ook weg. Want dat gaat ons geen geld kosten natuurlijk. Maar daar hangt hier heel veel vanaf.
12: Ja, van tevoren zei je tegen mij, ja, wat maakt die openingskoers uit? Maar als die zo'n 20% hoger van start gaat, is het dan volgens het boekje, is het dan goed?
15: Ja, als die maar hoger is, dan is het goed. En kijk, dit is een IPO waar iedereen naar kijkt. Iedereen let erop. Dus ze willen niet beslist zo hoog mogelijk, maar ze willen, wat die mevrouw net ook al zei, dat er enige stabiliteit is, dat die het liefst dat hij een beetje oploopt gedurende de dag. En dat ze zien dat er vraag is en dat niet iedereen denkt van, oh jee, ik moet eruit, ik moet ze verkopen. Maar dat de particulieren overal ter wereld ook denken van, nou, ik heb die aandelen, ik hou ze lekker vast. Dan blijft die koers hoog en dan kan Elon Musk over een half jaartje nog wat verkopen.
14: Je begon er aan het begin al heel even over, maar waarom ben jij ingestapt? Waarom wilde jij dit aandeel hebben?
15: Nou, ik wilde ook een beetje meedoen. Niet al te groot, want ik heb, het is natuurlijk een waanzinnig duur aandeel. Als je kijkt naar hoeveel omzet ze draaien, ze maken nog steeds heel veel verlies. Dus wat dat betreft hoef je ze niet te kopen. Je hoeft ze niet voor dividend te kopen, wat dan ook. Maar er zit wel een stukje fantasie in. Het is ook, denk ik, leuk om mee te doen. Ik dacht ook bij mezelf van, nou, die koers die gaat zeker hoger openen. Dus het is eigenlijk een makkelijke. Je noemt dat meedoen voor de flip. Hè. Dat je ja, binnenkrijgt en meteen er weer uitgooit. Dat blijkt nu ook te kunnen. Dus ja, dan pak je $40 per aandeel. Of 35, weet ik veel. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het is meer leuk om even mee te doen. En ik vind het, ik volg die aandelenwereld natuurlijk heel erg. Dus ik vind het ook leuk om dit aandeel te volgen. Te kijken hoe men hierop gaat reageren.
14: Geloof je er ook echt in?
15: Jawel, jawel. Ik moet zeggen, ik had met Tesla altijd wel een beetje moeite. Maar wat Musk eigenlijk heel goed doet, is dat hij een bedrijf heeft en dat hij daar allerlei aanverwante artikelen in stopt. Waardoor toch iedere keer weer weet hij de fantasie erin te pompen. En eerlijk is eerlijk, er gebeurt nu op technologiegebied gebeurt ontzettend veel. Hij heeft ook opeens datacenters heeft hij erin zitten. 2 datacenters. Er werd afgelopen week bekend dat hij die verhuurt voor 25 miljard per jaar aan Anthropic en Google. Mm-hmm. Dus ja, er komt ook echt heel veel geld binnen straks.
0: Ja, er komt zeker veel geld binnen. Ze halen 75 miljard op. Ze hadden wel 350 miljard kunnen ophalen. Een groot gedeelte kwam van particulieren. Dat zijn bizarre statistieken. Maar neem ons eens even mee. Wat gaat SpaceX met dat geld doen dat ze nu op gaan halen?
15: Ik denk een aantal dingen. Er wordt geïnvesteerd natuurlijk in die raketten. Om meer raketten naar boven te kunnen brengen. Om Starlink uit te breiden. Dus daar ligt echt een hele grote markt voor Musk. En ik denk dat heel veel geld aangewend zal worden voor Terrafab. En dat is hij heeft gezegd van oké, ik moet nu iedere keer wachten op die chips van iedereen. Ik ga die chips zelf maken. Dus hij wordt een concurrent van een TSMC, een Intel, noem maar op allemaal.
0: Maar dan ga je niet met 75 miljard redden. Ik las dat hij wel 5000 miljard voor nodig.
15: Ja, nee, maar daar wil hij in eerste instantie, ik denk, tussen de 40 en 50 miljard in investeren. Dat betekent dat hij machines moet kopen van ASML. Daarom ligt ASML ook zo goed.
0: Ja.
15: En al die bedrijven. Want ja, daar gaat het geld straks allemaal naartoe. En ik denk dat hij gaat door investeren in de datacenters, want dat is een hele mooie markt. Wie nu datacenters heeft, kan heel veel geld verdienen, want de vraag naar AI, naar tokens, is enorm. En als je dat kan uitvoeren, dan kan je dat verhuren aan een Google, een Microsoft, een Anthropic, een OpenAI. En dan loop je aan alle kanten binnen.
0: Maar je bent dus mede-eigenaar van een ruimteconglomeraat.
15: Ja, hij heeft wel iets meer dan ik, hè?
0: Ja, iets meer, iets of wat. Maar waarvan Starlink dus het meest winstgevende onderdeel, of het enige winstgevende onderdeel,
15: ja, nu
0: is.
15: Ja, ja, nou ja, en die datacenters, daar verdienen ze nu ook heel veel geld mee. Maar dat had hij eigenlijk een beetje mazzel mee door die dingen op tijd te bouwen. En nu is die rekenkracht, de compute zoals ze dat noemen, is nu hartstikke duur. Dus daar kan hij nu, heeft hij hele mooie contracten voor afgesloten 3 jaar lang.
0: Hoeveel groei zit er nog in dat onderdeel?
15: Nou, ik denk heel veel. Want kijk, er is ook nog een soort, dat onderdeel noemen ze Starship. En dat is dat we naar Mars gaan uiteindelijk, hè. Daar kan ook van alles gebeuren. En wat hij ook wil, en ik weet niet of dat technisch mogelijk is, maar hij krijgt heel veel voor elkaar, is het bouwen van die datacenters in space, in de ruimte. Omdat daar heb je de automatische koeling, daar heb je de elektriciteit van de zon, de energie van de zon. En dan heb je die twee problemen opgelost.
0: Ja, Jorik zei het al, in 2002 is hij degene geweest die het heeft opgericht. We kennen het dus voornamelijk door Musk. Maar hij heeft niet de dagelijkse leiding in handen. Dat doet Quinn Shotwell. Was dat voor type?
15: Ja, die ken ik niet zo goed. Die zit er nog niet zo heel lang bij. Ik heb gezien, die man waar hij het mee opgericht heeft, dat is een halve Italiaan. Die heeft toevallig afgelopen week heeft hij een verhaaltje geschreven daarover hoe dat toen ging. Dat is op zich een heel leuk verhaal. Dat zij, ze hadden toen 50 miljoen en daar wilden ze 2 raketten kopen in Rusland voor 7 miljoen per stuk. En dat was toen bijna rond en toen moesten ze tekenen. Toen zeiden die Russen, sorry, we hebben ons vergist. Ze kosten 21 miljoen per stuk. En toen ging het niet door. Maar hij heeft natuurlijk, kijk, Elon Musk, die is met heel veel dingen bezig. En die heeft iemand nodig op de naast hem, zeg maar, die de zaak echt regelt. Dus hij heeft ideeën, die geeft hij door en een ander moet het uitvoeren. En dan gaat hij weer naar het volgende idee. Dus die mevrouw, die moet gewoon zorgen dat de zaken geregeld worden, dat alles op tijd loopt en dat de boel voor elkaar komt.
0: Dus het is goed dat die Quinn Shotwell daar de dagelijkse leiding in handen heeft en niet Elon Musk.
15: Ja, nee, maar hij is ook met heel veel dingen bezig. Dus, en ik moet zeggen, Musk is wel iemand die er heel veel energie in stopt. Hè, want hij heeft ook altijd met de bouw van de Tesla-fabrieken bijvoorbeeld, had hij gewoon een veldbed staan in die fabriek. Dus hij was er altijd. Maar hij is nu met zoveel dingen bezig dat het heel goed is dat Quinn zijn handje vasthoudt.
0: Hoeveel geld moet SpaceX nog op gaan halen voor de groei eigenlijk?
15: Ik denk dat ze nog wel een keer langskomen over een half jaar of over een jaar. Omdat die investeringen die zijn enorm. Dat zie je niet alleen bij SpaceX, maar dat zie je bij alle hyperscalers. Je ziet Oracle, die maakte deze week bekend dat ze geld gaan ophalen. Nou ja, Alphabet heeft het gedaan. Iedereen in die hoek.
0: En je bedoelt met langskomen dat ze nog een keer nieuwe aandelen gaan uitgeven?
15: Ja, dat ze nieuwe aandelen gaan uitgeven. En dat gaan ze hier denk ik ook doen. Want voorlopig is het met name investeren. En ze geloven allemaal heel erg in die technologie. In AI en wat er allemaal gebeurt. In die ruimtetechnologie. Maar dat is eerst investeren.
14: Op het moment van opnemen kennen we de waardering nog niet, maar we kunnen een redelijke inschatting maken. Dit gaat ook nog wel wat aan de Magnificent Seven samenstelling veranderen, denk ik.
15: Ja, nou goed, hij komt in de... Kijk, het is...
14: 1700.
15: Ja, bij $135, maar we openen het 20% hoger. Ja. Dus dat wordt 2 en een beetje. Ja. 2,3, dan stijgt hij met stip.
14: Hoe bijzonder is dat?
15: Nou ja, dat is heel bijzonder dat een nieuw bedrijf opeens zo'n waardering krijgt. En je zag ook al die verhalen in de pers van mensen die daar al 10 jaar werken. Dat was bijvoorbeeld de Mexicaanse Lasser. En die had ooit voor $10.000 aandelen gekregen. Ja, die gaat meteen naar de bank en die is klaar.
14: Ja, er komen nog 2 grote beursgangen aan. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar hoe van de tijd is die term dan nog, Magnificent Seven? Moeten we niet naar een Magnificent Eight of een Magnificent Ten onder?
15: Ja, door de 10, denk ik. Ja, maar misschien moet Tesla eruit.
14: Okay.
15: Dus dan krijgen we 9 en moet zeggen, Facebook zag toch wel eens naar onderbroek. Dus die kan er ook uit.
14: Die voldoet niet meer aan die...
15: Hoeveel dat nu is, maar dat is dat ligt een beetje onder druk. Hè?
0: We weten dus nog niet hoe die eerste beursdag van SpaceX afloopt. Nou, goed nieuws. Onze lieftallige collega's Donnerbakker en Jochem, die nemen zo meteen een extra aflevering op. Die krijg je dan morgenochtend in je podcastfeed.
14: En wij gaan zoals gezegd naar die andere beursgangen, die van OpenAI en Anthropic.
0: Eerst nog even snel door afgelopen beursweek. Een week met alweer aandacht voor tech-aandelen. Die daalden, stegen, daalden om vervolgens toch weer te stijgen.
1: The tech sector, it's just been, I mean, we were under pressure late last week. We staged a recovery. We finished off the lows of the session yesterday, but we're under pressure once again.
14: De spotlights waren ook gericht op Apple, dat eindelijk een nieuwe versie van Siri kon aankondigen. Maar een succes, dat werd het nog niet.
2: Ja, en dan gaat het ook over, ja, daar moet ik altijd wel om lachen. Dan gaat het over dat je liquid glass en slider krijgt. Denk ik, ja, nou ja, prima. Dat had je eigenlijk 2 jaar geleden willen zien. Kijk, waarom gaat die koers naar beneden? Weet je, ja, niemand gelooft dit natuurlijk. Iedereen denkt het eerst zien, dan geloven.
0: Daarnaast was het de week van de ECB dat voor het eerst sinds 2023 de rente verhoogde.
3: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
14: En ook Aalberts mag een stapje omhoog doen.
23: Na 6 jaar afwezigheid is Aalberts weer terug in de AEX. Het technologiebedrijf moest er in coronatijd uit, maar mag nu weer terugkeren. Aalberts neemt het plekje in van GDE Peets dat van de beurs is vertrokken.
0: Maar Jorik zei het al, we gaan vooruitkijken naar de volgende beursgangen. En dat zijn dus die van OpenAI en die van Anthropic. In welke heb jij het meeste zin, Nico?
15: Met name OpenAI, want dat is wel de moeilijkste, denk ik. Ik denk dat Anthropic eerst komt. Wat er vandaag gebeurd is met SpaceX was hartstikke belangrijk voor de volgende beursgangen. Want als dit zou mislukken, dan hadden die andere 2 niet eens de moeite genomen langs te komen op de beurs, zeg maar. Dit wordt een succes, hè. Die koers straks hoger open dan is het gelukt, hebben ze het geld opgehaald. En dan denk ik dat Anthropic er heel snel achteraan komt als de beurs het goed doet en daarna OpenAI.
14: Is het goed nieuws of slecht nieuws voor OpenAI en Anthropic dat SpaceX het nu zo goed doet vandaag?
15: Extreem goed nieuws.
14: Het is niet dat het potentieel van hun afsnoept?
15: Nee, niet zozeer. Maar kijk, het is altijd zo met beursgangen. Je moet daar heel veel voorbereidend werk doen. En op een gegeven moment, als de beurs goed is, dan moet je naar de beurs en dan moet je hopen dat er in die week niks raars gebeurt. Nou, we beginnen. Begin van de week ging de beurs behoorlijk omlaag. Met name de Nasdaq, maar dat is uiteindelijk hersteld. Ze hebben het voor elkaar gekregen om die beursgang... Die is gewoon gelukt. En dat betekent dat zij straks... Ik weet niet hoeveel geld ze gaan ophalen, maar ik denk misschien net even ietsje minder of zo. Dat zij straks ook die stap gaan wagen.
0: Voegen ze echt wel toe aan de beurs, wat jou betreft?
15: Ja, niet meteen in die zin dat het... Kijk, het zijn hele dure bedrijven in die zin dat ze hoog gewaardeerd staan. Ik denk dat ze een klein beetje aandelen verkopen. Dat heel veel van de aandelen die blijven nog in vaste handen. Omdat ze er zelf ook heel erg in geloven. Dus ja, het worden wel, denk ik, lastige bedrijven om te waarderen. En ook om in te beleggen. Omdat je nog niet precies ziet wat hun omzet straks wordt.
14: Zit deze galactische beursweek er nu echt op? Maar we gaan eerst nog even kijken naar volgende week. Je kunt je opmaken voor een heleboel rentebesluiten. Komt die aan? De centrale banken van Japan, Engeland, Australië, Zwitserland, Noorwegen en Zweden laten komende week weten wat ze met het rentebeleid gaan doen. Maar het besluit waar het meest naar wordt uitgekeken is natuurlijk die van de Amerikaanse centrale bank. Voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter, Kevin Warsh. President Trump heeft hem natuurlijk aangesteld en hij wil de rente zo snel mogelijk naar beneden, terwijl de economie toch eerder toe lijkt aan een renteverhoging. Over de hele wereld wordt er dus met interesse gekeken naar de Fed komende woensdag. Als we horen of Kevin Warsh zijn eigen koers vaart of toch bezwijkt onder de druk van Donald Trump. Eindigen we de week met de kwartaalcijfers van Tesco. Dat aandeel steeg het begin van dit jaar nog op de beurs, maar dat enthousiasme lijkt een beetje voorbij. Beleggers raken wat onzeker over de winstmarges en stijgende personeelskosten van de Britse supermarktketen. Aan Tesco dus de taak om hen het tegendeel te bewijzen met knappe kwartaalcijfers.
0: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 12 juni. Wij danken Nico Inberg van de aandeelhouder, die ook trots aandeelhouder is van SpaceX.
15: Dankjewel, graag gedaan jongens.
14: Nou, don't thank him yet, want zondag moet hij het nog een keer doen. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, waar we jou gaan voorbereiden op de beursweek die er nog aankomt. Abonneer je dus op Spotify, op Apple Podcast of in onze eigen BNR-app. En dan ontvang je die extra aflevering gratis en voor niets in je favoriete podcast.
0: En het houdt niet op, want we staan ook nog op YouTube. Daar vind je ons ook nog eens. Ja, alleen niet op OnlyFans. Verder staan we overal.
14: Maar beter ook misschien.
15: Jij ook niet?
0: Nee, het zou wel leuke verdiensten zijn. Maar ja. Dat mag denk ik niet in combinatie met
15: BNR. Nou, waarom niet? Je zou een hit zijn daar.
0: Dank je. Over hits gesproken, Donnerbakker hoor je dus samen met Jochem morgenochtend in onze feed. En dan nemen zij je mee en dan vertellen ze je hoe de beursdag, de allereerste beursdag van SpaceX, is verlopen.
14: Ook niet te vinden op OnlyFans trouwens.
0: Nee.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Friday.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
8: Die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler, dat is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet.
9: PFAS, dat zit overal en gegarandeerd ook in een Kamerlid.
10: Ja, want het zit in iedereen.
4: Wilfried Genee.
11: Met een nieuwe aflevering van de Friday Move op locatie in Nistelrode, maar liefst bij The Duke. Hij zit er kort op met de muziek. DJ Desmond, hij is vandaag aanwezig voor het geluid op de achtergrond. En soms ook op de voorgrond natuurlijk. En ook hij is aanwezig, Jan Slachter. Altijd leuk dat je er bent, Jan. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Ja, ik wilde eigenlijk als eerste vraag stellen. Rook je nog? Want toen zei je net tegen mij, Wilfred, wanneer je de rookpauzes?
12: Ja, ik hoop wel dat er rookpauzes zijn. Ja.
11: Wanneer stop je nou een keer, Jan?
12: Ja, ik ben 72, Wilfred.
11: Maar hoe vaak ben je nu gestopt in je leven?
12: Ja, misschien niet zo heel veel. 2, 3 keer.
11: Ook een keer in dit programma. Heel lang geleden.
12: Heel lang geleden. Ja, het zijn zwakke momenten, Wilfred.
11: Ja?
12: Ja, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
11: Dat heb ik bij veel meer mensen gehoord. Ja. Ja, laten we dan maar weer oppassen met dat soort opmerkingen. Zeker als je in een ander programma zit. Dan ben je eigenlijk weinig. Ben je nog als de gast bij ons in Vandaag in Sight geweest?
12: Ik ben eigenlijk nog nooit bij jullie te gast geweest. Dat... Vind ik dat erg?
11: Nou, vind je dat erg?
12: Nou, nee.
11: Nee?
12: Nee.
11: Je bent toch van het linkse geluid, dus je zou er heel goed passen.
12: Linkse geluid? Ik ben helemaal niet links.
11: Nee, dat bedoel ik maar.
12: Ja.
11: Maar best wel gek eigenlijk dat je daar nooit langs bent geweest.
12: Nee, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Maar ik zit hier, dit vind ik leuk, radio. Ja.
11: Maar als we je zouden bellen, zou je het doen?
12: Ja, denk het wel. Denk het wel.
11: Toch wel, hè?
12: Ja.
11: Jij en Johan, dat gaat wel samen, denk ik, volgens mij. Redelijk rechtsgeluid, dat komt wel goed samen. Hoe gaat het met Max op dit moment? Even inventariseren.
12: Ja, hartstikke goed. Ik kreeg net de cijfers van Max Magazine door... dat we het grootste weekblad weer gestegen zijn... ten opzichte van alle andere bladen. Overal naar beneden, bij ons zijn we weer gestegen.
11: Maar wie leest zo'n blad nog dan?
12: Ja, zo'n 245.000 mensen.
11: Er zijn ook mensen die er daadwerkelijk in kijken.
12: Die kijken dat in en die kopen dat bij de Jumbo, bij de Albert Heijn. En hebben, of de meeste hebben een abonnement.
11: Ja, kost dat, zo'n abonnement?
12: Ik geloof 60, 70 euro per jaar.
11: Maar
12: dan krijg je het iedere week thuis.
11: Iedere week?
12: Ja, iedere week.
11: En wat staat daarin in zo'n
12: magazine? Alles, ik sta erin.
11: Ja, dat is belangrijk.
12: Ja, dat is heel belangrijk.
11: Staat natuurlijk, ja.
12: Nee, daar staat, dus kijk, het is niet een typisch omroepblad. Dat wanneer er een nieuw programma komt, zie je bij de meeste omroepbladen. Er staat er een bekende presentator op de voorpagina. Ja. Dat zie je in al die... Ja, bij ons gaat het over hele andere dingen. Gaat het over financiën, over sport, over vakanties, vrije tijd. Nou, allemaal dat soort zaken. En ja, dat vinden de mensen leuk. En de omroepgids zit er ook in.
11: Oké, okay,
12: ja,
11: dus je kan wel zien wat op tv komt.
12: Dat absoluut.
11: Ja, ja. Maar dat vinden mensen inmiddels minder belangrijk. Ze willen meer meten over wat er speelt in de wereld. En met name hoe het met jou gaat. Jij staat elke week voorop, begrijp
12: ik? Ik sta al een klein fotootje. Dat altijd. Doet Peter Contant. Die zegt dat verkoopt.
11: Okay.
12: Als dat zo is, dan...
11: Jij verkoopt?
12: Ik verkoop.
11: Jan Slachter verkoopt?
12: Verkoopt. Ja. En ik heb ook een column in het blad.
11: Verkoopt ook goed waarschijnlijk.
12: En die verkoopt ook goed. En af en toe een interview met iemand. Nou, ik ga misschien jou wel een keer vragen of je geïnterviewd wil worden van Max Magazine.
11: Weet je. Ik hou niet van interviews.
12: Nee, dat weet ik. Maar jij zit constant mensen te interviewen. Is misschien heel goed dat je ook een keer...
11: Dat vind ik zo gek. Is dat zo? Moet je wisselgeld betalen als je mensen interviewt? Is dat zo?
12: Nee, dat hoeft niet. Maar het is, kijk, ik denk dat mensen best wel willen weten... Wie is Wilfred Gené?
11: Totaal niet interessant.
12: Ja, dat is best wel interessant.
11: Totaal niet relevant ook.
12: Ik denk dat het best wel van wie jij bent, wat je denkt, waar je zorgen over maakt. Jij zit ook in de auto alleen en denkt ook eens over dingen na.
11: Je bent geen robot.
12: Ja, dat weet ik wel zeker dat jij dat doet.
11: Ja?
12: Ja, echt. En dat lijkt me leuk om een keer een goed gesprek te hebben met jou. Over allerlei andere, niet over de media, maar over andere zaken.
11: Maar jij weet net zo goed als ik, Jan, dat vandaag de dag als je iets vertelt over jezelf... wordt het altijd uit zijn verband getrokken. Worden er altijd andere dingen mee gedaan. Dan wordt er een nieuw verhaal van gemaakt wat vaak niet eens...
12: Maar daar moet je schijt aan hebben.
11: ...in de buurt komt. Ja, dat snap ik.
12: Daar moet je schijt aan hebben.
11: Je kan ook bij jezelf denken, waarom zou ik het dan doen?
12: Nou ja, maar als het echt goed opgeschreven staat in het blad... en andere mensen halen daar stukjes uit...
11: Mm-hmm.
12: Ja, dan kun je toch helemaal niks meer?
11: Nee, dat is ook zo. Maar ik heb in het verleden echt heel veel interviews gegeven. En altijd heel openhartig en veel te direct. En ik heb daar ongelooflijk veel mensen mee ook beledigd vaak. En,
12: ja, maar dat mag.
11: Dat weet ik. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt en dacht ik... Ja, wat schiet ik hier nou eigenlijk mee op? Iedereen wordt altijd boos.
12: Nee, maar kijk... ik ken jou niet goed. Ik ken je alleen via dit programma. En heel af en toe ben ik eens een keer tegengekomen. Maar niet veel.
11: Ben je wel eens boos op me geweest, dan weer niet? Dat soort dingen, ja.
12: Wat zei je nou, dat laatst?
11: Dat je wel eens boos op me bent geweest, dan weer niet.
12: Oh ja, oké, ja. Dus,
11: Het kan gebeuren.
12: Het kan gebeuren.
11: Ja.
12: Maar ja, ik vind de mens achter de presentator van VI, achter dit programma... Ja, dat lijkt me best wel interessant om daar wat meer over te weten. En dan gewoon niet in een rokerig hokje... maar gewoon een mooie locatie waar je gewoon met elkaar gaat praten.
11: Ja.
12: Lijkt me best wel leuk.
11: Oké, nou, ik ga
12: en dan doe je het vice versa. Dat is dan wederzijds, hè? Dus niet alleen maar...
11: Ik mag jou ook vragen.
12: Uiteraard. Wat mag je van me weten?
11: Ja,
12: alles, dat weet ik niet. Maar bijna alles.
11: Ja, want als jij jezelf nu zo mogen omschrijven op 72-jarige leeftijd... wie ben jij op dit moment, Jan Slachter?
12: Ik ben iemand die nog steeds keihard werkt.
11: Hoeveel uur nu per week?
12: Ja, nou, ik heb één dag dat ik niet werk. Dat is de maandag, is mijn oppasdag... En dan pas ik op mijn kleindochter Sky.
11: Oh ja.
12: En ja, dat is echt de hoogdag van de week.
11: Mm-hmm.
12: Dat doe ik samen met mijn vrouw. En dan, ja, je bent kapot na zo'n dag. Maar het is wel geweldig. Het is zo'n lief meisje. Ja, het is allemaal clichés. Iedereen zegt dat. Iedere opa zegt dat. Maar het is echt zo. Ik heb een tattoo. Haar naam op
11: tattoo?
12: Mijn arm.
11: Ja, echt waar?
12: Ja, ja.
11: Mag ik die zien? Is dat serieus? Is het een plakplaatje waarschijnlijk?
12: Nee, het is geen plakplaatje.
11: Je hebt hem echt laten zetten? Op je 72e laat jij nog een tattoo zetten. Ja, je verstaat jou niet meer, Jan, want je bent nu bezig je jas aan het opknopen. Wat zei nou, je eerste wat?
10: Eerste taal.
11: Oh, dat staat inderdaad echt Sky. Wat mooi. En dat kan er ook niet meer af, zo te zien.
12: Dat kan er niet meer af. En ik ben gek van dat kind. En het is het mooiste wat er is. Met haar spelen. Je wordt zelf ook weer een beetje kind.
11: Ja.
12: En het is het dierbaarste wat ik op dit moment heb. Weet je, dus ja, dat heb jij nog niet.
11: Geen kleinkinderen, maar ik heb twee kinderen die 13 en 16 zijn.
12: Ja, nou ja.
11: Die vragen ook heel veel aandacht
12: heel
11: van
12: jou. Heel veel aandacht. Maar je gaat het meemaken dat als je ooit een kleinkind krijgt...
11: Ja.
12: Hoe je zelf dan ook verandert.
11: Oké, nou, wie weet tegen die tijd...
12: Gaan we dat nog wel een keer bespreken.
11: Ik weet niet of jij dan nog leeft, Jan. Maar...
12: Nou.
11: Goed, het gaat nog even duren in mijn geval, hoop ik. Heel gezegd. 13 en 16, hè?
12: Nou ja.
11: Laat ze eerst de wereld maar een beetje verkennen.
12: Ja, eerst maar een keer de wereld verkennen, ja.
11: Zo is het heel belangrijk. Maar je werkte 70, 80 uur per week ooit?
12: Nee. Vroeger wel, ja. Maar nu niet meer.
11: Waar zit je nu op dan?
12: Ik zit nu op 4 keer 9, 4 keer 8, 36 uur. Tussen de 32 en 36.
11: En wat ben je nou officieel dan nu bij Max?
12: Ik ben nog steeds algemeen bestuurder.
11: Algemeen bestuurder.
12: En Nicolette de Wolf, die is mijn medebestuurster. We doen het met z'n tweeën. En dat bevalt me heel goed. Ik begin om 10:30, niet meer om 9 uur. En ik rijd wel na 7 naar huis, achter de file aan. Maar heel veel vergaderingen hoef ik niet meer te doen. Ik hou me nu wel bezig met de vorming van de omroephuizen, zoals je hebt vernomen.
11: Ja.
12: Nou, daar moet toch zoveel gebeuren.
11: Ja, wat gaan jullie daar al je eigen autoriteiten in leveren? En,
12: nee.
11: Je autonomie raak je kwijt of ben je nog wel een beetje baas in eigen huis?
12: Je bent nog baas in eigen huis, zeg maar. Maar dat doe je met z'n drieën. Wij doen dat in dit geval, als alles gaat zoals wij willen, met de KRO, NCRV en WNL. En Max. En iedere omroep levert dan een lid voor het dagelijks bestuur.
11: Ja.
12: En die stemmen dat met elkaar af. En je krijgt dan je eigen geld waar je programma's mee maakt. Maar je stemt wel af dat je niet met z'n drieën met een quizje komt.
11: Okay,
12: en dat doe je ook met die andere omroephuizen. Ja, dat zou moeten leiden tot minder bestuurders. Ja, dat is ook zo.
11: Is dat ook zo? Want dat doet lees je er niks over.
12: Ja, er wordt dan gezegd, wij willen dan een raad. Want er moet ook een raad van toezicht komen binnen de stichting. Willen wij 3 mensen? Nee, zegt het ministerie, moeten er 5 worden. Dan zeg ik, ja, maar er moesten minder bestuurders komen. Ja,
11: dat schiet niet op Jan.
12: Kijk, en
11: ik lees ook dat er alleen maar personeel bijgekomen is sinds die aankondiging voor die bezuinigingen.
12: Ja. Ja, dat is deels waar, ook bij ons. Maar dat heeft te maken dat wij ook veel zaken deden met ZZP'ers.
11: Ja.
12: Dat mocht niet meer van de Belastingdienst. Die mensen hebben wij in dienst genomen.
11: Okay,
12: dat, dus heeft, dat is de oorzaak.
11: Diezelfde mensen werkten er eigenlijk al via een andere constructie. Ja, dat is wat je zegt.
12: Klopt.
11: Okay, dus in verhouding is er niets bijgekomen?
12: Nee, in verhouding is er niks bijgekomen. Tenminste, bij ons niet. Hoe dat bij de anderen zit, weet ik niet.
11: Alleen bij je salaris is er iets bijgekomen?
12: Bij mijn salaris is er wat bijgekomen, ja.
11: Dat gaat goed, lees ik ook. Ik zie sommige bestuurders van bijvoorbeeld BNR-VARA, die hebben er 1.000 euro per maand bijgekregen. Susanne Kunstler onder andere. Dat heb jij ook gelezen. Dat heb jij ook gelezen.
12: Dat heb ik gelezen. Maar ik weet het niet. Als je aan mij vraagt, hoeveel heb jij erbij gekregen, dan weet ik dat niet.
11: Je kan er maximaal 10% bij krijgen, las ik ook. Sommige mensen hebben er 10% bij gekregen. Ja, het zit op 5,4 voor de bestuurders.
12: 5%.
11: 5,4, daar zit het voor de bestuurders op.
12: Ja.
11: Maar dus jij krijgt elk jaar nog 5,4 bij die 2,5 ton.
12: Dat hangt af van wat de WNT-norm is. Die wordt door het ministerie vastgesteld. En dat is het maximale wat je mag verdienen.
11: Ja, maximaal.
12: Max.
11: Ja, maar jij zegt niet zoals bijvoorbeeld Dominique Wesie, ik hoef er niks meer bij.
12: Dominique Wesie is een kwezel, want weet je, die jongen heeft... Ik heb hem de afgelopen 8-9 jaar niet gezien. Pakte ook het volle pond. En nu de laatste paar jaren doet hij wat. En nu begint hij ons een beetje de maat te nemen. Nee, daar ben ik echt wel een beetje klaar mee.
11: Ja, dat moet hij niet doen.
12: Nee, dat moet hij niet doen.
11: Maar dat gevoel heb je niet een beetje dat als de bestuurders meer gaan verdienen dan de mensen die op de werkvloer werken?
12: Nee, maar dat is ook niet waar. Dat heb ik ook tegen die meneer
11: van de Telegraaf.
12: Die hebben een loonsverhoging gekregen, CAO 3,5%. Maar die mensen krijgen ook ieder jaar een periodiek. Die varieert bij ons tussen de 2,5 en 4% per jaar.
11: Oh, oké. Okay, dus...
12: Maar toen zei hij, ja, maar dat is geen loonsverhoging. Ja, wat is het dan? Nee, want dat geldt... Maar dat is wel zo. 2,5% krijg je er minimaal bij. Of je moet einde schaal zitten. Nou, dat zijn er maar een paar. Dan krijg je er 1 of 2 jaar niks bij. Maar de meeste mensen krijgen bij ons 2,5% erbij. Plus de CAO. En dan kom je nog hoger uit dan die 5,4. Maar dat wilde hij niet opschrijven. Dus daar goed, ik denk laat
11: maar. Maar met die 2,5 ton per jaar kom je ermee uit of niet? Red je het? Of...
12: Ik red het. Ja? Ja.
11: Of moeten we er even met de pet rond hier?
12: Nee.
11: En een mooi sieraad voor je vrouw kopen, gaat dat dan?
12: Nou, ik heb wel wat zien liggen hier zo. Maar er stonden geen prijskaartjes bij. Dus...
11: Ga ik het even aan de mensen zo meteen vragen. Ja.
12: Hoi.
11: Ja, we zitten vandaag in Nistelrode bij de Duke. Dat is een prachtige golfresort met veel meer. Eigenlijk is er ook een padelbaan en noem het allemaal maar voorbij komen. Yves Geiraert is hier ook. Yves Geiraert is hier voor de Master Summer Expo. Wat is dat precies, Yves?
13: Ja, 4 dagen Brabantse gezelligheid. In combinatie met zang, sport, eten, drinken. En Wilfred Gené.
11: Ja, die zit hier omdat hij aan het werk is natuurlijk.
13: Nee, maar jij hebt net vast. Echt waar. Wilfred heeft net ons de primeur gegeven van zijn nieuwe nummer. En ik moet zeggen...
11: Nou?
13: Dat je niet serieus moet leven. Neem
11: het
13: op.
11: Het nummer heet Neem het leven met een korrel zout.
13: Ja, zoiets.
11: Ja.
13: Maar je deed het... Ik vind deze beter. De ritme.
11: Lekker nummer.
13: Lekker.
11: Oké. Okay. Nou, dat is fijn om te horen. Je hebt het nog niet gehoord, maar maakt het niet uit.
12: Gaan we horen.
13: Ontmoeting.
12: Komt uit?
11: We zouden het volgende week doen, maar dat kan nu niet. Want vanwege de WK hebben we ook de koekoek uitgebracht.
12: Ja, heb ik gezien.
11: En als artiest kun je niet 2 nummers tegelijk uitbrengen. Dus de koekoek gaat nu voor.
12: Ja, met John.
11: Als de koekoek uit is, dan is het de korrel zout hopelijk in tegen die tijd. Maar goed, het is ook allemaal voor de wat rijkere mensen hier, toch? Yves, dat is, je valt stil, Yves.
13: Ja, omdat dat het, ik weet niet hoe lang ik je nu al ken. Ik heb al 1000 keer hetzelfde antwoord gegeven.
11: Nou, het is gewoon. Het is wel voor de rijkere mensen, toch, Jan?
13: Ondernemers.
12: Ja, ik denk het eerlijk gezegd.
13: Het is gewoon een golfclub.
11: Ja.
13: Je kan hier golfen, je kan hier lekker eten. Het is gewoon voor iedereen die dit leuk vindt. Maar jullie definitie van rijk is nog steeds een politiek correcte discussie. Rijk is gezondheid, vrijheid en gezelligheid. En rijk in geld is iets anders.
11: Maar toch wel lekker als je hier met je Bentley gewoon aan kan komen rijden. Hè?
13: Dan moet je aan de mensen vragen met een Bentley.
11: Ja, ik zal het zo even mijn collega vragen. Die staat hier ook namelijk. Ja. Benno Lezer, ook alweer hartelijk welkom. Jij bent hier verantwoordelijk toch een beetje voor ook, Benno, wat hier gebeurt.
14: Ik ben de CEO van Gazan. Dus, ja. Maar we doen het hier echt ook weer met een team. En we hebben ook de 5e generatie bij Gazan. Heeft een prachtige collectie Gigi bij Gazan. En daar hoef je alles behalve rijk voor te zijn.
11: Jij bent dus van Gazan, voor de duidelijkheid.
14: Ik ben van
11: Gazan. Mensen dat gemist hebben.
15: Hij is van Gazan.
11: Ja, dat had
15: winkel
11: jij door.
15: Winkel in Amsterdam, Schiphol, Eindhoven,
14: Rotterdam.
15: Singapore.
11: Ja, en ik hoorde net dat in Amsterdam er komt geen toerist meer op af. Dus het is
13: Feyenoord-liefhebber.
11: Slechte business. Waarom organiseer je trouwens hier, Yves? Want ik hoorde jou net een toespraak geven. Je zegt Amsterdam is uit. Amsterdam is klaar.
13: Nee,
11: stop maar met Amsterdam.
13: Nee, ik heb het in L'Europ gedaan. En A, kunnen we daar niet uitbreiden. En B, ben ik buitengewoon teleurgesteld in het stadsdeelbestuur in Amsterdam. Die zien zo een beetje ieder ondernemer als een vijand. Dan gaan we het in een andere stad doen.
15: Waarom?
13: Moet je aan hun vragen.
14: Het is op dit moment wel echt heel erg.
13: Het is echt slecht.
14: Alle cruisepassagiers, mag geen cruise meer aankomen. Die gaan nu naar Rotterdam. En dan gaan ze met de bus naar Amsterdam. En dan weer van Amsterdam naar Rotterdam. Ik weet niet wat slechter voor de
15: milieu.
14: Milieu.
11: Toeristenbelasting. Het is,
13: met een M.
15: Met een M.
13: Okay.
14: Maar we gaan heel snel naar 21% BTW. En als het allemaal doorgaat naar 20% toeristenbelasting. Dus dat betekent dat 40% van je hotelovernachtingen gaat alleen maar naar belastingen. En wij zijn als Amsterdam niet een first destination, zoals dat heet. Dat zijn Parijs, Londen en Rome. En voor die tweede destinations moeten wij concurreren met bijvoorbeeld Barcelona, met Milaan. En dan maken ze echt een keus.
11: Ja, maar de stadsbestuur wil er eigenlijk toch ook niet dat er te veel toeristen komen. Dat is toch het idee erachter?
14: Dat klopt, maar het stadsbestuur doet het niet goed. Want op dit moment betekent het dat het Engelse toerisme voor single-avonden, et cetera,
11: zuipen en gek doen,
14: allemaal welkomen.
11: Ja.
14: En de goede toerist komt niet.
11: Die geld wil uitgeven.
14: En daar hebben ook de musea bijvoorbeeld heel veel last van.
11: Ja, nou ja, dat is toch best een dingetje. Vind je dat ook?
15: Ik vind het wel gek. Ja, goed, ik denk dat Rotterdam blij is dat die cruiseschepen daar naartoe gaan. Maar hebben ze dat probleem daar niet dan?
14: Als diehard Feyenoorder was ik heel blij dat we 3 jaar geleden op de Meent een winkel konden openen. En die deden we echt voor onze Rotterdamse relaties. Maar inmiddels is 40% van mijn omzet al daar toerisme. Had ik nooit verwacht. Maar de cruisepassagiers die allemaal naar Rotterdam komen, die besteden gelukkig ook heel goed bij ons.
13: Ik was op een cruise, nog nooit op een cruise geweest.
15: Geweldig.
13: Ja, geweldig. Ja,
11: is leuk.
13: Italië, Kroatië, Griekenland. En ik heb elke stad gevraagd, hoe belangrijk is dit voor jullie? Geweldig. Rode lopers. Amsterdam? Ja, een luchtbux op je hoofd. En terwijl je juist deze passagiers moet omarmen en je moet zeg maar het cannibalisme toerisme, dat moet je stopzetten. Maar maatwerk in de politiek in Amsterdam, dat is een onmogelijke vraag.
11: Amsterdam is klaar met jullie, althans ben je er klaar mee.
13: Ik hou van Amsterdam. En Amsterdam
11: geef mij maar Amsterdam,
13: mijn stad. Ja, geef mij maar Amsterdam. Alleen wat daar zit op die Stopera, dat is gewoon een gekkenhuis. Dat is het. Een echt gekkenhuis.
11: Maar dat gaat niet veranderen op korte termijn.
13: Dat weet ik niet.
11: Nee, dat gaat niet veranderen op korte termijn.
13: Nee, maar je vraagt het. Ja, dat vind ik ervan.
11: Maar zet een luchtbux op je hoofd? Hoezo een luchtbux?
13: Nee, dat is een metafoor. Okay. Het is zo onvriendelijk allemaal.
11: Ja, maar je kan ook een rechtpistool gebruiken, toch? Of niet? Een luchtbux is zo.
13: Nee, dat doen ze niet.
11: Nee? Zo ergens zo komen.
13: Nee, maar het is gewoon helemaal fout.
14: We zijn wel blij dat we het straatvoetbaltoernooi gewoon teruggebracht hebben naar de Dam. Dat was vorig jaar voor Amsterdam 750 jaar. En morgen zijn daar weer de finales. Dus dat is wel gewoon heel mooi. Ja.
11: Sponsoren jullie dat toevallig of niet?
14: Dat doen we ook wat sponsoring.
11: Ik had het vermoeden dat
15: wie doet dat dan?
14: Maar het gaat niet om die sponsoring. Het gaat gewoon om dat straatvoetbalfinales hoorden op de Dam gespeeld te worden.
11: Ja, nee, dat ben ik absoluut met je eens. Je bent een groot voetballiefhebber, groot voetbalkenner en Feyenoord-fan.
13: Ja.
11: Of je dan voetballiefhebber weet ik niet. Maar dat is flauw deze, die wat je vroeger makkelijker kunnen maken. Want de laatste jaren gaat het best goed.
14: De eerste Europa Cup hebben we ook gewonnen.
11: Ja, nee, zo ben ik helemaal met je eens. Van Persie weg. Ik sprak je net even, jij zegt goede keuze.
14: Ja, ik denk dat hij helaas te veel fouten heeft gemaakt. En dat is op een gegeven moment niet meer mogelijk. En
11: hij is wel gewoon tweede geworden. Hij is wel geplaatst voor de Champions League.
14: Maar dat is ook het grote probleem. Volgend jaar is het maar één plaats dat we hebben.
11: Ja, dus volgend jaar.
14: Maar dat betekent dat je je niet kan permitteren dat het volgend seizoen weer misgaat.
11: Maar je kan toch leren van je fouten, Benno?
14: Ja, nou, ik ben nog altijd heel benieuwd wie hem geattendeerd heeft dat het goed was om Sam Steijn aanvoerder te maken. Want eigenlijk is daar de grootste ellende begonnen.
11: Ja, het is opmerkelijk dat je een speler die van Twente komt zich nog moet bewijzen die taak al geeft.
14: Sam is gewoon een fantastische jongen, maar die moet echt nog leren. En het blijft echt een overgang van Twente naar Feyenoord.
11: Ja. Hij heet Sam, toch, of niet?
14: Ja, Sam, sorry.
11: Ja, maakt niet uit. Maar belangrijk is ook de belangrijkste speler. Timber, die heeft hij ook gelijk tegen zich in het harnas gejaagd. Maar dat zijn fouten. Jan, dat weet je ook. Jij maakte vroeger veel fouten in je leven, toch?
15: Heel veel fouten.
11: Ja. Daar heb je van geleerd. Kijk waar je nu terecht bent gekomen. Ja.
15: 72, wijsheid komt met de jaren.
11: Dat zou ik net zeggen. En dat roken helaas, dat is dan jammer. Ja. Wil je nu al roken of zeg je het?
15: Nou, wanneer is pauze?
11: Doe het nog even.
13: Ik rook met je mee.
15: Ik zit ook.
11: Maar belangrijk is, wat vind jij ervan? Van Persie, jonge coach, grote naam uit het voetbal. Eigenwijs, tuurlijk is hij eigenwijs. Ster natuurlijk ook. Moet je die zo behandelen?
15: Goed, kijk, ik dacht de combinatie met Dick Advocaat dat wel zou gaan werken.
14: Maar dat heeft ook gewerkt.
15: Dat heeft ook gewerkt. En dan vind ik het jammer dat ze hem niet de kans hebben gegeven om dat verder voor te zetten. Dick Advocaat was ook zeer teleurgesteld in het vertrek. Dus, en we moeten maar zien wat deze nieuwe coach gaat brengen. Want we hebben vaak nieuwe coaches zien komen en ook weer heel snel vertrekken. En met Van Persie.
13: Is die al bekend dan, de nieuwe coach?
14: Nieuwe coach.
15: Nee, we weten niet wie dat gaat worden.
13: Nee, maar wat ik interessanter vind is Robert Eenhoorn. Die heeft een fenomenale track record bij AZ. Die doet niet zomaar iets. Dus hij heeft die Rigaud gehaald uit België. Ja. Ja, dat is een keuze. Best wel riskant. Maar ik vind de man Eenhoorn. Dat vind ik eigenlijk de grootste triomf.
11: Maar wat is het grootste succes dat hij geboekt heeft met AZ dan?
13: Nou, kijk naar de balans van AZ.
11: Ja, dat is leuk.
13: Ik bedoel, dat is echt de verdienste van Robert Eenhoorn en Max Huijberts. En dat is toch een club die met relatief weinig middelen ongelooflijk goed heeft gepresteerd. Misschien geen grote prijzen gewonnen. Nee, Van Gaal had dat wel. Mm-hmm. Maar
15: hij is ook de beste trainer, hè?
13: Ja,
11: vindt hij dat zelf ook of niet?
15: Ja, dat vindt Van Gaal zelf ook.
11: Maar jij vindt het dus niet?
13: Nee.
11: Je vindt Van Gaal geen goede trainer?
13: Wel een goede.
11: Maar niet de beste?
13: Nee, zeker niet.
11: Wie is de beste dan?
13: Op dit moment? Van Nederlandse niveau? Niemand.
14: Ik vind Peter Bosz.
13: Peter Bosz.
14: Absoluut.
13: Ja, oké.
11: Dat lijkt me ook.
13: Op dit moment, ja.
11: Ja.
13: Maar niet Ronald Koeman.
11: Want die gaat het niet redden?
13: Nou, dat denk ik dus wel. Dus ik heb al 6 jaar geleden... Ja, sorry, nee, maar ik heb 6 jaar geleden gezegd dat Nederland wordt wereldkampioen.
15: Heb ik ook gezegd. Ja, dat is meer een beetje bravoer, hoor, dat ik dat
13: zei. Nee. Ik kom gewoon weer ook... Je mag me ook het hele jaar daarna weer in de zeik nemen. Maar dat heb ik al
11: nooit doen.
13: Heel lang gevoeld. Want dit WK gaat niet over het beste team, maar het team met het meeste geluk. En Van Gaal heeft de gouden pik. Maar wij hebben gehoord dat Koeman struikelt over gouden Rolexen. Dat is nog beter.
11: Okay.
13: Dus ik denk dat het geluk aan zijn kont hangt. En dit wordt niet een WK door alle omstandigheden dat de beste gaat winnen.
11: Het is wel een analyse dit. Je zit steeds aan je borst te trekken.
13: Ja, ik had hem een ketting zat.
11: Ik snap het niet helemaal.
15: Waar heb je die gekocht?
13: Wat zeg je?
15: Heb je die ketting gekocht?
13: Die heb ik van mijn vrouw gehad.
11: Okay. Ja.
14: En waar heeft hij hem dan gekocht?
13: Volgens mij bij Gazan. Okay. Nee, anders krijgen we meteen een belletje of zo.
11: Maar Benno, jij bent iets minder positief gestemd, toch? Over dit Nederlands elftal.
14: Ja, ik was ook bij Nederland al gereden. En
13: dat was niet heel goed.
14: Dat was niet heel goed. Ik moet wel zeggen, de eerste ronde moet je volgens mij altijd doorkomen. Want als er 36 van de 48 doorgaan, dan moet je bijna met een houten been spelen. Wil je niet doorgaan? Ja, en daarna worden het allemaal wedstrijden van 90 minuten.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Niet.
2: Zijn we zeikers, Jan?
1: Nou, toen ik de Koeman zag tijdens de eerste persconferentie... Dan werd ik daar niet vrolijk van.
2: Ja,
1: het lijkt wel de president van de Nederlandse bank... die een 0,5% rente
3: Jan?
1: Ik ben een voetballiefhebber.
3: Maar waarom zeiken we altijd iedereen af?
1: Nee, ik zeik niet iemand af. Ik kijk naar wat ik zag.
3: Ik zeg allemaal achter Oranje. En dan gaan we gewoon met het hele land...
1: Maar dat,
3: gaan we
1: die ook al cup... gaat heel Nederland achter Oranje staan... Ja, wel, dat betekent nog niet dat we de finale gaan halen.
2: Koekoek!
3: Helpt. Koekoek.
2: Mannen, bedankt. Vermaak je nog een beetje, maar de komende dagen gaat het wel lukken.
3: Ja, we hebben
2: toch?
3: Het naar onze zin.
2: Ja, toch?
3: Ja hoor. Ja, en morgen beter. Balletjes slaan. Doe jij ook mee, Tom?
2: Ja,
3: kan jij?
2: Ik kan niet heel veel slaan, maar ik heb mijn GVB ooit in één dag gehaald. En weet jij genoeg. He?
4: Hij concentreert zich helemaal op het zingen.
3: Nou, we gaan het meemaken.
2: Ja, en ook dat kan ik niet. Mannen, bedankt.
3: Dank je wel.
2: Tot later.
3: Hoi.
2: Maar je kan roken, Jan, nu. Roken.
1: Ja, geweldig. Hoe lang?
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
7: We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
8: But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles.
4: Wilfried Gené.
9: 2,5 uur over deze uitzending van The Friday Move. We zitten in Nistelrode bij The Duke. Dan hoor ik mensen thuis denken, de Duke, wat is dat ook alweer? Nou, dat is voor de wat rijkere mensen die van golf houden. Maar dat mag ik niet zeggen, want rijk ben je, Jan Slachter, als je gezond bent.
10: Als je gezond bent,
9: ja. En niet te veel rookt.
10: Wow, met mate.
9: Ja. Je laat je wel eens testen, begrijp ik. Dat ziet er altijd nog steeds...
10: Het ziet er nog steeds gezond uit, ja.
9: Ben je nooit een keer bang dan als je naar die dokter gaat nu?
10: Nou, je hebt altijd wel het momentje. Ik ga altijd bij pre-scan in Baren.
9: Ja.
10: En dan krijg je je uitslag na afloop bij de radioloog. En dan nemen ze het helemaal door. Ja, is even een spannend moment.
9: Ja.
10: Maar ja, als je je goed voelt, dan... Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat ze iets zien waarvan je zegt... Nou,
9: als het goed is, loop je naar buiten, steek je sigaret op.
10: Denk, nou Jan, het gaat goed met je.
9: Ja.
10: En dan
11: het kan weer.
10: Het kan weer.
9: Ruud Hendricks, goed dat jij er ook bij bent.
11: Wilfred.
9: Rook jij ook niet, hè?
11: Nee, nooit gerookt. Nee.
9: Je bent gezondheidsjongen.
11: Ik ga ook niet naar pre-scan toe, maar ik doe wel elk jaar een bloedtest... en allerlei dingen even door laten meten, dat wel. Dus, maar niet
9: je
11: zo
9: je
11: diepgaand als
9: je testen erbij, hè? Dat maakt ze ook zo'n hersenscan altijd.
10: Nou, ze doen het van voedsel tot hoofdschedel. Ja. Helemaal.
9: Ik was laatst bij de skinkliniek en toen bleek ik geen enkele witte plek te hebben. Dat schijnt vrij uniek te zijn voor iemand van
10: geen
9: mijn leeftijd.
10: Witte plek?
9: Ja, je krijgt witte plekken in je hersenen. Als ze maken zo'n doorsnee van je hersenen dan... Ja. Er zitten altijd wel wat witte vlekken in dan gewoon als je wat ouder wordt.
11: Eerste tekenen van dementie, hè? Ja. Die witte plekken.
9: Ja, dus, maar ieder mens heeft wel een paar van die witte vlekken als je op een bepaalde leeftijd komt. Niet één!
11: Nee, maar je bent nog scherp, Wilfred. Ja. Gaat goed.
9: Maar dat komt waarschijnlijk als je veel werkt en dus veel leuke dingen doet.
11: Heel
9: je scherp werken, blijft.
11: Is het. Bezig blijven.
9: Dat doe jij ook. Hè? Jij
11: zeker.
9: Bent, want jouw podcast gaat dus een tierenlier.
11: Ja, jij hebt het nu over doorzetters. Onze podcast voor ondernemers, waar Jan overigens ook te gast is geweest.
10: Ja,
11: maar
9: ik maak
11: ook nog 3 podcasts in het Engels, Nederlands en Duits... die 100% geautomatiseerd zijn, AI.
9: Oh ja?
11: Dus die worden in de nacht... Jij hebt de State of Tech met het laatste technieuws, een kwartier... En dat vind ik echt heel fascinerend.
9: Maar daar doe je niks zelf voor dan?
11: Helemaal niet. Ik lig gewoon te slapen.
9: Ja.
11: Het nieuws wordt opgehaald. De teksten worden uitgesproken, worden gemonteerd en worden gepubliceerd. Zonder dat ik daar iets aan doe.
9: Dat is ook wel pijnlijk. Dan ben je eigenlijk overbodig,
11: nou, nee, jij
9: Ruud
11: niet.
9: Hendricks.
11: Nee, jij
9: je bent overbodig.
11: Ik wel, maar jij niet. Want kijk, mensen die nieuws lezen... ik denk dat het nieuws over 5 jaar niet meer door een mens gelezen wordt. Ik denk dat talkshow en personality presentatoren blijven bestaan. Maar het gewone nieuws, even 2 minuten op het hele uur... vertellen wat er gebeurd is in de wereld en het weer en verkeer... wordt allemaal geautomatiseerd.
9: Oké.
10: Het NOS-journaal is ook dan?
11: NOS-journaal ook, ja. Kijk, Rob Trip, die wil misschien met pensioen, moet ook kunnen. Maar die kan nog 10 jaar doorpresenteren. Tenminste, zijn personage kan gewoon doorgaan.
10: Maar krijg met je zijn stem ook nog? Wat ja, met zijn stem?
11: Ja, met zijn stem zeker. Ja, ik heb toevallig een paar weken geleden de stem van mijn grote mentor, Jaap van Meekeren, gekloond.
10: Ja.
11: Om eens even te kijken hoe dat was. En nou, dat gaat perfect.
9: Maar daar moet je toch toestemming voor vragen?
11: Ja, maar ik heb hier verder niets mee gedaan. Dus voor mij privé eventjes. Want Jaap en ik waren hele dikke vrienden.
9: Ja.
11: Ik ga niets met die stem doen, ben je gek.
9: Oké, want als je er iets mee wilt doen, moet je dat toestemming nou, krijgen van een nazaten,
11: ja, toch? Nou ja, ik heb heel veel mensen die ook een beetje in jouw categorie zitten geadviseerd. Leg nou je stem en je personage vast. Maar een andere vriend van mij, die heeft Parkinson, die gaat steeds moeilijker praten. Die heb ik gezegd, kloon je stem, zodat je later, als het minder wordt, niet als Stephen Hawkins hoeft te klinken, maar gewoon je eigen stem kunt blijven gebruiken.
9: Heb jij dat al gedaan, Jan?
10: Nee, jij? Nee, nee.
9: Want jij wel belangrijk.
10: Waar doe je dat dan? Bij een?
11: Dat doe je bij een bedrijf dat heet 11 Labs. Dat is een Pools bedrijf wat in Amerika heel groot aan het worden
10: 11
11: is.
10: 11 Labs.
11: Ja, en daar kloon je stem. Ik kan je stem in een paar minuten klonen, Jan, als je dat wil. Ja. Dan kan ik je alles laten zeggen wat je wil.
9: Zou ook wel leuk zijn, toch? Dat je altijd voort blijft bestaan.
10: Maar je kunt ook altijd zeggen, ja, maar dat was ik niet.
11: Nee, maar het is ook eng, hè? Want ik heb dus mijn eigen stem ook gekloond. Dus ik kan mezelf ook van alles laten zeggen. Maar het is toch alsof je je handtekening weggeeft.
9: En dat kun je dus beschermen? Dat
11: kan je beschermen, ja.
9: En als ik dat niet bescherm, ben ik dan straks de lul?
11: Nou, dat weet ik niet, want daar is weinig jurisprudentie nu nog over. Maar ik ben heel erg bezig met AI. Ik doe heel veel met AI. Maar ik zie ook heel goed de gevaren die daarbij horen.
9: Wat is nu het grootste gevaar op dit moment, vind jij?
11: Nou ja, dat uiteindelijk natuurlijk die LLM's, die de large language models, zo slim worden dat ze bijvoorbeeld enorme cybersecurity aanvallen kunnen uitvoeren.
9: Ja.
11: Dus nu een model van Anthropic, Mythos, wat zo gevaarlijk is dat dat niet zomaar meer voor iedereen beschikbaar komt.
9: Gaan wij niet allemaal meer meemaken, maar dat lijkt me voor die nieuwe generatie best
11: spannend. Ik denk dat je het wel gaat meemaken. Wat ik ook heel bijzonder vind, 2 Nobelprijswinnaars. Demis Hassabis, CEO van Google DeepMind. En Jeffrey Hinton, professor aan de Universiteit van Toronto. Godfather van de AI, hebben allebei gezegd, binnen 10 jaar kunnen wij elke ziekte genezen. Dat hebben ze een jaar geleden gezegd. En een paar weken geleden werd Demis Hassabis gevraagd van, liggen we nog op schema? Hij zegt zeker, over 9 jaar kunnen we elke ziekte genezen. De impact daarvan is natuurlijk op onze maatschappij enorm.
9: Ja, ja.
11: Want mensen worden veel ouder.
9: Ja,
11: die gaan dus langer van hun AOW genieten. Ja. Nee, dat is heel goed voor Omroep Max overigens.
10: Dus, mensen blijven langer lid.
11: Ik vermoed ook dat Jan dat allemaal heeft geregeld. Maar, nee, maar dat zijn dingen die, dat vind ik heel bijzonder, dat die de pers niet halen. Want dat zijn niet een paar idioten die dat roepen. Dit zijn Nobelprijswinnaars. Maar dat krijgt heel weinig aandacht. En je zou zeggen dat bijvoorbeeld de overheid zich nu al gaat voorbereiden op de impact die dat zou kunnen hebben.
9: Nee?
10: Ik bedoel, laten we wel wezen, als we kijken naar onze overheid, naar de regering nu. We hebben overal tekort aan. We hebben tekort aan wegen, infrastructuur. We hebben tekort aan huizen. Overal hebben we tekort aan.
9: Zorg.
10: En zorg, noem het maar op. En wat ik dus echt niet snap, is dat al die kabinetten, je kunt niet dit kabinet of het voor, al die kabinetten hebben al die jaren liggen slapen.
9: Ja.
10: Hebben niks gedaan om ervoor te zorgen dat ze wisten van jongens, over 10 jaar hebben we tekort aan huizen. Of over 20 hebben we dit.
9: Ja.
10: Het is altijd korte termijn, 4 jaar en verkiezingen.
9: Ja.
10: En dat wordt onze ondergang.
11: Maar je ziet het nu ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Heel veel scholen worstelen met de vraag, moeten wij onze leerlingen en onze studenten wel of niet met iets met AI laten doen? Dan zou je denken dat de minister van Onderwijs of iemand op dat ministerie zegt van, hey, zo zou je dat kunnen aanpakken. Niets. Nee. Totale stilte.
10: Er moet een minister komen die juist daarmee bezig is.
11: Zeker, ja. Minister van AI.
9: Wij hebben het cybermannetje altijd zitten bij Vandaag in Zuid.
10: Ja, maar even, dat is een slim ventje.
9: Een heel slim ventje.
10: Heel slim.
9: En een gezellige jongen.
10: Slimme vent, maar niet slim ventje zeg.
9: Nou, hij is maar zo groot.
10: Maar hij kan onder deze tafel doorlopen. 1,80 meter.
9: Hij is veel klein. Hij kan zo onder deze tafel doorlopen. Okay.
10: Ik hoor hem dolgraag en hij weet er ontzettend veel van. Maar jij weet er volgens mij ook ontzettend veel van. Maar waarom is dat dan niet, dat wij dit allemaal niet in Nederland weten? Ik bedoel, jij zegt dat nu, wat die 2 professoren hebben gezegd.
11: Nou ja, weet je, heel veel mensen gebruiken nu ChatGPT.
10: Ja.
11: En die denken, als ik een sollicitatiebrief wil ChatGPT laten schrijven, dan heb ik er verstand van. Maar ChatGPT kwam op de markt op 30 november 2022. En de eerste grote Nederlandse kranten begonnen daarover te schrijven eind januari. Toen waren we 2 maanden verder. New York Times zat er de volgende dag bovenop.
10: Ja.
11: Terwijl, ja, dit is denk ik de grootste revolutie die de mensheid ooit heeft meegemaakt.
10: Denk ik wel.
9: Maar daarom zei Dave bij ons in die uitzending over, we moeten een minister krijgen van cybersecurity. Die moet weten wat er allemaal speelt.
11: En die hebben ze hebben al in de Emiraten, hebben ze die al. In Engeland is hun staatssecretaris, weet je. Het is
9: maar al die politieke partijen hadden eigenlijk niemand op de lijst staan, althans heel laag, die daar eventueel goed in zou kunnen zijn.
11: Er is één politieke partij die in zijn programma iets over AI een hele hoofdstuk heeft geschreven. Dat was Volt. De PVV heeft er 0 over geschreven. En de rest van de partijen een heel klein beetje.
9: Ja.
11: Ja, het is heel bizar.
9: Als we van niet wakker willen worden. Maar dan heeft het ook met het systeem te maken waar je net over hebt, Jan. Na 4 krijgen we nieuwe verkiezingen. Ja. En dan gaat iedereen weer opnieuw beginnen.
10: Termijn. Het is allemaal korte termijn. En ik bedoel, maar waar we nu mee geconfronteerd worden, dit is volgens mij nog nooit zo erg geweest dan, nou, misschien in de jaren 30, maar die heb ik niet meegemaakt. Maar als je ziet waar we een tekort aan hebben. Hoe het vastloopt op alle mogelijke manieren. En dit kabinet doet ook weer helemaal niks.
11: Ja, nou, dat is. Dus, het is niet zo vreemd dat het vertrouwen in de overheid
10: ja,
11: in Nederland
10: zo laag is.
11: Dat een ongekend dieptepunt is gedaald.
9: Maar is het niet aan iemand als jij dan? Je bent succesvol, je bent gefortuneerd, je hoeft het allemaal niet meer te doen. Je doet het omdat je het leuk vindt, allemaal volgens mij, al die dingen. Om dat soort mensen een keer naar voren te schuiven of dat die zelf ook naar voren stappen?
11: Het minste wat je zou verwachten is dat de overheid in Nederland een adviesgroep opricht van mensen die gewoon eens gaan bekijken. Want stel je nou voor dat inderdaad AI een heel groot deel van de werkgelegenheid weghaalt. Hoe kunnen we Nederlanders dan een zinvolle invulling van hun leven geven? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen, als jij een heel zwaar beroep hebt, dat je heel blij bent dat jouw werk wordt overgenomen door een robot en je misschien van een basisinkomen kan gaan lezen en dergelijke gaan leven. Maar daar moet je je op voorbereiden en dat is wat ik mis.
9: Maar zou je dat willen als je dat voor gevraagd zou worden?
11: Nee, ik ben volstrekt ongeschikt voor de politiek, Wilfred.
9: Maar wel zo'n commissie zou je toch in kunnen
11: zo'n commissie, daar zou ik wel in
10: willen. Er lopen nog genoeg mensen rond in Nederland die er wel iets mee zouden willen doen.
11: Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen die wat willen, maar ja, er moet eerst een oproep vanuit de politiek komen. Men moet wakker worden in de.
9: Ja, ja. Maar iedereen zit er bijna voor zichzelf, lijkt het wel. En niet zozeer voor het land, toch?
10: Ja, wat ik tot nu toe heb gezien, en ik ben zeer teleurstellend. Je ziet het ook in de peilingen. Een partij als D66 die bijna weer gehalveerd is, volgens mij, in de peilingen. Het zijn peilingen, dat weet ik ook wel. Maar ja, we hadden allemaal hoge verwachtingen, zeker van Rob Jetten. Tot nu toe heb ik niks gezien.
11: Maar je ziet dat er een ontevreden deel van Nederland is. Dat stemt massaal op één partij. Die partij wordt dan even heel groot. BBB, LPF,
9: Forum.
11: En dan daarna rennen ze weer teleurgesteld naar de volgende.
10: Ja.
9: Dat gaat ook niet veranderen op deze manier. Want als niemand het verschil kan maken op dit moment.
11: Ik vrees
9: van
11: niet, ja.
9: En we hebben een minderheidskabinet dat eigenlijk helemaal niet slagvaardig kan zijn. Dus.
10: Ja, maar wat vind ik ook steeds het excuus. Dan komt er een minister in beeld en er worden wat dingen aan hem gevraagd. En het eerste wat hij zegt, ja, ik zou dit wel willen. Maar ja, we zijn wel een minderheidskabinet, hè. Ja. We hebben maar 66 zetels. Ja, potverdomme, waarom ben je er dan aan begonnen? Waarom dan niet met GroenLinks, Partij van de Arbeid? Maar ja, dat wilde de VVD niet.
9: We hebben visionairs nodig, mensen die groot kunnen denken. Nou, dan kom je bij Elon Musk uit. Die denkt nu wel heel groot met het SpaceX.
11: Ja, die heeft vandaag zijn beursgang voor 75 miljard. Hè. Dat is ongelooflijk.
9: Ja, maar waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit over nog?
11: Ja, hij wordt de eerste, wat is het, triljardair in de wereld. Daar ziet het naar uit. Ja. En hij kan doen en laten wat hij wil. En wij zijn straks enorm afhankelijk van hem. Want dat is een ander ding wat mij enorm frustreert. Iedereen klaagt in Europa dat Big Tech uit Amerika dominant aan het worden is. Maar er zit in Parijs een bedrijf, dat heet Mistral. Dat heeft een AI-product wat heel dicht in de buurt komt van die Amerikaanse partij. Je zou zeggen dat wij als Europese overheden, Europese burgers, Europese bedrijven massaal daarvan gebruik zouden gaan maken.
9: Ja.
11: Ook daar is geen enkel initiatief. Het is net of mensen denken van, nou ja, het zal onze tijd wel duren.
10: Na onze zondvloed.
11: Na onze zondvloed en over 4 jaar een volgend kabinet. En dan zoeken we daar maar mee uit. Het is heel, heel jammer.
9: Dus dat SpaceX gaat straks de wereld helemaal nog meer beheersen.
11: Nou, weet je wat heel interessant is? Kijk, ik vind het idioot om aandelen te gaan kopen in een bedrijf dat uiteindelijk iemand triljardair gaat maken.
9: Ja.
11: Maar dit wordt zo'n zwaarwegend bedrijf op de Nasdaq straks, dat grote pensioenfondsen die de index volgen gedwongen zijn om die aandelen aan te gaan schaffen. Waardoor die koers nog verder omhoog zal gaan.
9: Maar ga je ze
11: leven en bizar? Nee, ik heb ze heel bewust niet aangeschaft.
9: Omdat?
11: Omdat ik het idioot vind om mensen op deze manier te belonen. Kijk, ik ben een fel tegenstander van de Balkenende-norm. Maar er zijn ook uitwassen en excessen aan de andere kant.
9: Gooi mensen die goed hun best doen, die mogen meer verdienen.
11: Ja, vind ik.
9: Jan zou weer moeten verdienen dan die 2,5 ton die verdient.
11: Wij hebben in Nederland een...
9: Hij heeft het niet makkelijk ermee, vertelde hij net.
11: Wij dreigen steeds meer in tot grijze, grauwe middelmaat te gaan behoren. Omdat wij mensen die excessief veel kunnen, niet hoger willen belonen. Kijk, mijn angst is, we hebben briljante mensen in Delft zitten die alles weten van kwantumtechnologie, dat die straks gewoon, net als de AI-experts, worden weggekocht en naar Silicon Valley verdwijnen.
9: Dit was een heel opbeurend gesprek, Ruud Hendricks.
11: Leuk, hè?
9: Ja, ik denk dat mensen nu ook thuis denken.
11: Ik ben heel blij om hier weer te zijn, Bill.
9: Het komt helemaal goed in Nederland.
11: Ja. Maar als je alles op dat gebied wil volgen, de State of Tech elke ochtend om 7 uur.
9: Ja, terwijl jij nog lekker ligt te slapen, hè?
11: Terwijl ik nog lekker ligt te slapen.
10: State of Tech.
11: State of Tech, ja. In het Nederlands, Engels en Duits. Ja.
9: Oké. Okay. Goed dat je er was, Ruud. En tot snel dan maar weer.
11: Leuk om hier te zijn, zeker.
9: Dank je. Vriendin. Nou, Jan. Ja, we moeten er even door, Jan.
10: Oh, moeten we wel door.
9: Daar word je niet vrolijker van, hè?
10: Ik had een rookpauze had.
9: Nee, de rookpauze is zo meteen weer. Maar daar word je niet vrolijk van dit verhaal, hè? Dat wij met z'n allen zitten te slapen.
10: Hij heeft wel gelijk, maar dat zien wij toch ook met z'n allen. Dat het allemaal slecht gaat in dit land.
9: Wat er bij ons gisteren ook weer in de uitzending gebeurt, dat gebeurt de laatste weken natuurlijk wel vaker. We constateren ook dat het migratieprobleem echt een serieus probleem is. Je ziet het nu ook in Belfast, je ziet het in heel Europa. Je ziet het misgaan. En dan zeggen we kunnen er niks aan veranderen. Ja, maar als dat de conclusie gaat zijn...
10: Dan zijn we ten dode opgeschreven.
9: Dan kunnen we de tent sluiten.
10: Maar
9: we moeten dus naar een oplossing.
10: Ja. Nou, en die oplossing schijnt er dan te zijn met dat... Met die nieuwe impactregeling, hoe heet dat?
9: Ja, Europese migratiepact. Nou, kan jou vertellen, daar gaat ook niks worden.
10: Nee, want er was nu al, las ik ergens, van dat het hele die hele data was vastgelopen vanochtend.
9: Dus. En de grensbescherming en al dat soort regelingen, het wordt een puinhoop. Maar we gaan er wel voor dat het uiteindelijk goed gaat komen.
10: Ja, maar nu gaan we iets positiefs doen, hoop ik.
9: Nou ja, we hebben hier Patrick zitten, Patrick van der Valk. En die heeft een boek geschreven, Klopjacht heet dat. Hoe ik honderden voortvluchtige criminelen opspoorde. En als je er eens het leest, als een jongensboek. Maar het is een serieuze boel, Patrick.
12: Het is ook gewoon een jongensboek, hè? Goedemiddag.
9: Ja. Nee, je hebt het heel leuk opgeschreven. Ja. Alleen, het zijn wel heftige dingen allemaal.
12: Ja,
9: toch?
12: Leuke zaken geweest, ja.
9: Wat even jouw achtergrond is?
12: Ik heb 23 jaar bij de politie gewerkt. De laatste 8 jaar werk ik voor mezelf in de media- en sportsector. Doe ik de veiligheid. Ja. En daarvoor heb ik 7 jaar uit mijn 23-jarige carrière beschreven in dit boek.
9: Ja, honderden druk gangsters, verkrachters en moordenaars.
12: Niets aan geloven.
9: Ja. Ja. Wat maakte dat werk zo bijzonder voor jou?
12: Nou, ik ontdekte in 2007 de grote hoeveelheid mensen die wel een gevangenisstraf hadden openstaan, maar nooit hadden uitgezeten.
9: Ja.
12: En dat is een beetje bij toeval op een afdeling waar ik eigenlijk niet thuis hoorde, waar ik met collega's in gesprek was en me een klein beetje kon verdiepen. Dat heb ik toen direct voorgelegd aan de korpsleiding. En die schrokken natuurlijk.
9: Ja, die wisten dat niet.
12: Die wisten dat niet. Nee, niet te geloven.
10: Hoeveel mensen gaat het dan?
12: Destijds ging het om 16.000 mensen met een openstaand vonnis. Voor alleen het pakket Amsterdam.
9: 16.000?
12: Maar
9: alleen Amsterdam?
12: Ja. En daar had ik een filter op losgelaten van 90 dagen of meer. Ik denk, 3 maanden gevangenisstraf, dan moet je aardig wat doen in Nederland.
9: Ja.
12: En het bleef er nog steeds 1644 over. Voor alleen het pakket Amsterdam.
9: Zo.
12: Vervolgens ging ik zoeken in de andere pakketten. We hadden destijds 18 arrondissementen in Nederland. En er werden er nog hele veel mee. Vele malen mee.
10: Het gaat om duizenden. En nog steeds vandaag de dag?
12: Wat ze nu communiceren is dat er nog steeds 6000 mensen zijn met een openstaand vonnis die gevangenisstraf van 120 dagen of meer hebben.
10: En een of ander is Bolle Jos.
12: Dat is wat ze nu naar buiten brengen. Ik denk dat het anders is. Maar dat is,
9: ja, het is nog mee. Meer, denk jij?
12: Ik denk dat het meer is. Ja.
9: Maar dat wordt dus ook niet opgelost. We zitten hier met allemaal onoplosbare problemen.
12: En Bolle Jos is een ander verhaal. Bolle Jos is een verdachte. Is geen veroordeelde crimineel nog. Is nog
9: de kans is groot dat hij niet gedaan
10: is
9: heeft.
10: Ook toch, dus, hij is gesignaleerd.
12: Ja, dat klopt. Hij is gesignaleerd.
10: Dus hij moet opgepakt worden. Dus
12: er zijn verschillende categorieën van voortvluchtigen. Die kwamen er later bij ons bij. We begonnen met veroordeelde mensen die een gevangenisstraf hadden openstaan. En later kwamen er ook de verdachten bij. En de mensen die door het buitenland gezocht worden. Ja.
10: Hoeveel heb je er gepakt in die tijd?
12: Ik heb in de tijd het team bestaan heeft, hebben ze ongeveer 700 zaken gedaan. En ik ben een beetje cijfergek. Ik heb 551 zaken actief aan meegewerkt.
10: Mensen die op de vlucht waren, heb jij opgepakt.
12: Ja, en dat varieert van een fraudeur met 90 dagen tot verkrachtingen, moorden.
9: Ja, grote namen ook.
12: Grote namen ook, ja.
9: Winnet Marta.
12: Ja, daar begint het boek mee. Ja. Het was destijds niet voor een openstaand vonnis, maar hij moest als getuige verschijnen voor de rechtbank. Dan kan de rechtercommissaris dwingen bij een getuige. U moet komen. Zijn personage maakte destijds dat het niet ging met aanbellen aan de deur.
9: Nee, u hebt dat was niet de type mee. Dat je even opbelde ook.
12: Dus, toen even langs. Dus dat was een van de eerste zaken die ik deed. Want ik zat bij de afdeling verkeer. Dat was ook nog de kwinkslag die hierin zit. Is,
9: ja.
12: Dus ik ging bouwen op een afdeling die verkeer was. Daar hoort opsporing helemaal niet thuis. En toen werkte ik bij verkeer. En toen moesten we Gwennet Marta voor die getuigenis van huis halen. En dat hebben we toen gedaan met het observatieteam en het arrestatieteam.
9: Ja, beschrijf het een beetje voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, het boek. Hoe was dat?
12: Ja, wat er destijds gebeurde was... De officier van justitie gaf toestemming voor de inzet van het arrestatieteam. Dat had alles te maken met zijn personage en de onderzoeken waar hij in betrokken was op het moment.
9: Gevaarlijke jongen, voor de duidelijkheid.
12: Hij is inmiddels geliquideerd, maar ja. het was gevaarlijke jongen.
9: Understatement.
12: Understatement. Ja. De wereld waar hij in zat vooral ook. Hè, want ik heb hem zelf ook wel eens gesproken... toen hij binnen zat. En dan valt het altijd hartstikke mee. Maar de wereld waar hij in zat, was zware
9: drugs. Als je Jan leert kennen, is je ook heel aardig.
12: Is je ook heel aardig. Ja,
9: het is gewoon zo. Ja.
12: Zo is het. Dus, en dan hebben we met een arrestatieteam hem aangehouden. En eigenlijk de kwinkslag was het observatieteam zag hem rijden. Het arrestatieteam sluit hem aan, willen hem aanhouden. En precies op dat moment kwam er een motoragent aan. En die leidt hem een alcoholfuik in. Voor alle partijen schrikken, want niemand weet wat er gebeurt.
9: Ja.
12: Het arrestatieteam greep meteen in. En die moest ook wel een beetje lachen achteraf. Want die motoragent schrok zich rot natuurlijk, logisch. En alle collega's die met een blaaspijpje in de controle stonden ook. Maar goed, hij is veilig binnengekomen. Dus
9: ja.
10: Van die voortvluchtigen zaten de meeste in Nederland of waren ze in het buitenland?
12: Wij deden alleen maar mensen die in Nederland zaten.
10: Okay.
12: En voor mensen die in het buitenland zaten hadden wij een hele goede contactpartner. Dat was de test, dat staat ook in het boek. Het team executie strafvonden ze destijds in Zwolle. Wat nu overigens het Fugitive Active Search Team is geworden. Dus een team wat er nu nog steeds mee bezig is met voortvluchtigen. Dus als mensen in het buitenland zaten, droegen we ze aan hun over. Dus de boeven die wij deden, zaten echt allemaal in Nederland.
10: Maar dat zijn toch mensen dan die ergens met een postcode en een huisnummer geregistreerd staan?
12: En dat is precies hetgene wat misging. Dus als je geregistreerd staat, dan kan je aan de deur gaan. Is die thuis, ja of nee?
10: Ja.
12: Ik begrijp ook wel, mensen die 3 jaar moeten zitten, doen of niet open of ze springen op het balkon eruit. Maar dat is wel de manier waarop er toen gewerkt werd. Dus de uniformpolitie kwam aan de deur en die zei... Ja, u hebt een openstand voor, dus u moet mee.
9: Gaat u mee?
12: Dat is natuurlijk nooit kwijt.
9: Als het kan.
12: Wat wij deden was stiekem blijven, geheim blijven... tot het moment dat die man niet meer weg kon en dan pakten we.
10: Dat je zeker wist dat hij thuis was ook?
12: Ja, dat hij of thuis was, of dat hij in zijn auto reed... of dat we de telefoon van zijn vriendin tapten... en dat we hoorden, we gaan afspreken, we gaan uit eten. Ja, je werd er niet uit eten.
10: Ik heb dat in België een keer meegemaakt.
9: Wat dan?
10: Nou, daar ging ik op. Ik ben getrouwd geweest. Ik had toen een vriendin, daar woonde ik al 5 jaar mee samen. Maar in België ging je in de tijd nog scheiden op grond van feiten. Ja? Of in overeenstemming. En grond van feiten was dat je betrapt moest worden met iemand anders. En de Rijkswacht die was mij al een week lang aan het kijken of ik thuis was.
9: Oh ja?
10: Maar mijn auto stond in de garage. Tot op een dag zagen ze 's nachts mijn auto staan. Er wordt er geklopt, hebben ze een huiszoekingsbevel, typemachine mee. Gaan ze naar het bed, voelen ze, u heeft hier geslapen. En dan heb je een feit. En dan heeft je ex-partner een reden om te scheiden. Die wet bestaat inmiddels niet meer. Dat was nog een oude wet vanuit de tijd van Napoleon.
9: Ja.
10: En dan gaat zo'n rijkswachter zitten, typemachine, borreltje erbij. En zegt hij tot ziens.
9: Oh.
10: Ja, maar dan gaan ze dus echt, dat is echt waar. Het was echt, ik wist ook niet wat ik meemaakte. Maar dat was echt zo. Ja. En dan gingen ze echt een week lang posten. Om zeker, want als ze wisten van, we gaan nu naar binnen en hij is er niet, dan weet hij dat we hem zoeken.
9: Ja, ja, maar ja dat niet doorgaat, dat
10: posten. En dan krijg je ook echt een veroordeling van overspel. Dat staat dan ook in je
12: strafblad.
10: Ja. En een boete van 250.
9: Maar je hebt dus een strafblad voor overspel?
10: Toen wel, ja. Ik denk niet meer dat het nu
9: nee,
10: bestaat.
9: Denk je niet dat ze nu gaan zoeken? Dat is wel een goed verhaal voor vanavond bij Vandaag in Zeit.
10: Nou, dat zou
9: jawel, dat ik zeg, Jan heeft een strafblad vanwege overspel. Wel een goed verhaal.
10: Ja, dat is een goed
9: verhaal. Maar dat is Napoleon, dat hebben ze
10: dat
9: lang,
10: nog uit de tijd
9: hebben ze lang volgehouden dan.
12: Ja. Ik denk dat daar nu de capaciteit niet meer voor is.
10: Op die manier gingen ze daar vroeger mee om.
9: Ja.
10: En daarom kon je dus, en dat wilden die exen allemaal, ze wilden een feit hebben.
9: Had je zoveel exen dan?
10: Ja, 1, maar
9: oh, okay.
10: Het is algemeenheid.
9: Ja, je zegt al die exen. Ja,
10: en dan moest je normaal naar de vrederechten komen. En dan 3 keer in de jaren zei hij, zijt gij nog steeds van zinnen om te scheiden van elkander?
9: Ja.
10: Ja, ja. Ja. Over 3 maanden zie ik u weer. Was dan 1 van de partijen niet verscheen, moest het hele circus weer opnieuw.
9: Man.
10: En daarom wilden ze vaak dat ze een feit hadden. Want dan kon die scheiding doorgezet. Dus je leert hier nog eens wat, hè, in dit programma.
9: Ja, ik leer heel veel. Ja, toen Snoekenparadijzen las ik ook. Ja, dat deed je toen ook nog, inderdaad. Echt, je hebt veel gedaan eigenlijk,
10: heel
9: hè?
10: Veel gedaan.
9: Je hebt niet bij de politie gewerkt?
10: Nee, niet bij mijn broer. Mijn jongste broer bij de politie.
9: Oh, oké. Okay. Oh. Maar ja, je had er ook zo bij kunnen werken. Maar klopt, ja. Een van de leukste verhalen. Trek er even eentje uit waarvan je zegt, dat vond ik echt heroïsch. Dat
12: nou,
9: meemaakte.
12: Wat ik een hele mooie vond, is een van de laatste die we in het boek beschrijven, is een jongen die een aannemer heeft doodgeschoten in de buurt van Hilversum.
9: Ja.
12: Bij een woningoverval. Die man is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf destijds. Ergens begin december. En 2 dagen daarna belde de officier van justitie me op. we hebben wel de rechtszaak gewonnen. Hij is veroordeeld tot 15 jaar, maar we hebben een probleem. Hij is helemaal niet binnen. Hij loopt buiten. En dat mocht toch even niet in de krant, dus of ik even mijn best wilde doen. Het was kersttijd, dus we hebben met heel weinig mensen binnen 9 dagen, dacht ik, de man gevonden en naar binnen gehaald. En wat ik daar heel mooi aan vond in die zaak was, het was een jongen met een getatoeëerd traantje op zijn wang. Dat betekent in de scene dat je iemand vermoord hebt. Dat klopt in zijn geval ook. Nou, die man is allemaal even stoer natuurlijk. Tot het moment dat ze bij ons achter in de auto zaten. En we reden terug vanuit Almelo, want daar hadden we hem aangehouden, richting Amsterdam. En mijn collega zit naast hem op de achterbank. En die drukt zo zijn knieën in mijn rug van kijken via je spiegel. En dikke tranen over zijn wangen. Dus dan moet ik een klein beetje gniffelen in mezelf. Maar ik denk ook, ja, het is allemaal stoer van je jongen. Maar er zit een hele familie die je vernield hebt.
9: Ja.
12: In Schravenland. Dus dan heb je en heel veel eer voor je werk. En ook even een klein mooi moment dat je om hem kan lachen.
9: Dat soort mensen dan gewoon in Nederland blijven. Wat jij net al zei. Dan verwacht je eigenlijk dat ze naar het buitenland vluchten.
12: Ja, maar goed, dit was een paar dagen nadat hij definitief veroordeeld was. Dus ja, hij was natuurlijk wel actief bezig om
9: Het land te
12: iets
9: verlaten.
12: Te gaan doen. Ja, ja. Ja.
10: Hadden er sommigen nog ook een prijs op hun hoofd?
12: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat van de 551 zaken die ik gedraaid heb, ik in ieder geval 3 verschillende mensen weet dat ze inmiddels geliquideerd zijn. Dus, het is wel een scene waar ze in zitten. Ja.
9: Ja. Ja. Lange noemen ze je steeds ook, hè?
12: Lange, ja. Dat klopt wel.
9: Daar ben jij, hè? Ja. Patrick van der Valk, Klopjacht.
12: Ja, goed.
9: Overal te krijgen nu, neem ik aan.
12: Zeker, ja.
9: Goed dat je er was. Bedankt.
12: Helemaal goed. Dank
9: je. Tot de volgende keer.
12: Tot de volgende keer.
10: Dag.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: We hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
8: Die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler, dat is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet.
9: PFAS, dat zit overal en gegarandeerd ook in een Kamerlid.
10: Ja, want het zit in iedereen.
4: Wilfried Gené.
11: 2 uur van deze uitzending van de Friday Move zit Nistelrode bij The Duke. En mijn co-host van vandaag is niemand minder dan Jan Slachter, die een bijzonder verhaal vertelde net. Dus in België werd je dan gecontroleerd als je...
12: Word je gecontroleerd, dan heb je een feit. Ja. En dan kun je een echtscheiding aanvragen.
11: Ja. En het feit was dat je een andere vriendin had of dat je alleen...
12: Ja, waar ik al 4-5 jaar mee samenwoonde.
11: Waarom duurde dat zo lang, die scheiding dan?
12: Ja, dat duurt in België. Toen duurde dat best wel lang.
11: Ja. Je hebt sowieso veel dingen meegemaakt. Ook in Mali een bomaanslag heb ik ooit een keer gelezen. Toen moest je ook nog zorgen dat je naar buiten kwam. Dat was niet zo makkelijk ook.
12: Dat was niet gemakkelijk, nee. Nee, dat waren toen in Mali voor het programma Missie Max. We zaten in de kantine en we hoorden een enorme knallen in de luchtverplaatsing. En er was een autobom afgegaan. Ja. Niet naast de kantine, een stukje verderaf. Maar ja, dan moet je onder de tafel liggen en dan... Was er grote paniek, want je maal moet je 3 minuten blijven liggen. Maar de Duitsers hadden daar de leiding in dat kamp. En die begonnen na 1 minuut al te rennen en te schreeuwen. Toen dacht ik echt, een moment, die terroristen zitten nu binnen. Ja. Maar het waren de Duitsers die lawaai maakten. En toen wilde iedereen naar buiten rennen. Toen werd ik onder de voet gelopen, mijn knie open. Ik was mijn cameraman kwijt. Dat was echt wel een grote paniek. En na 3 uur heb je hebt een black hole. Je kan niet bellen, je kan helemaal niks. En toen mochten we weer terug naar onze slaapvertrekken.
11: Oké.
12: Ja, dat was het spannendste wel wat ik heb meegemaakt.
11: Maar je ziet dan ook hoe menselijk gedrag is, toch? Want dan gebeurt er iets met mensen.
12: En dan gaat iedereen raakt in paniek.
11: Ja.
12: En achter in die zaal hoorde ik dus heel veel tumult. Maar ik lag onder mijn tafel, ik kon niet zien wat er gebeurde. En dat was voor mij wel een moment dat ik mijn regisseur aankeek, Arie Schouwenaar, en ik dacht van nou, dit gaat niet goed. Maar ja, wat doe je dan? En toen begon iedereen te rennen. Maar
11: er was maar 1 uitgang? Of hoe
12: 2 uitgangen, eentje daar, eentje daar. En daar was
11: het. Ja, we zitten op de radio, maar links en rechts. Ja,
12: links en rechts. Ja. En dan moet je door een smal deurtje. En dan moet je gaan rennen.
11: Ja.
12: Ik zag schoenen op de grond liggen. Dat was echt...
11: Je moest eerst nog die deur doorkomen, lijkt mij.
12: Ja, en dan ben ik opzij geduwd. En toen lag ik tegen een betonnen rand aan met mijn knie. Nou, niet ernstig hoor, maar een beetje bloed. Broek kapot. En dan krijg je wel direct ook daarna... komt er iemand van Defensie, psychologische hulp. Nou ja, goed, ik heb daar niks aan overgehouden.
11: Nee, je bent
12: maar dan zie je dus
11: ook...
12: wel dat in dat soort oorlogsgebieden toen... maar dat was ook in Afghanistan, daar ben ik ook een aantal keren geweest... Ja, daar konden dit soort dingen gebeuren. In Kandahar gebeurde toen iedere week wel een aanslag.
11: Ja, waarom doe je dat dan? Waarom ga je daar naartoe?
12: Ja, om dat programma te maken.
11: Nee, dat snap ik wel, maar waarom zou je het doen?
12: Nou, omdat ik dat mooi vond. Ik vond het mooi om met name in die landen toen, Afghanistan, Mali, er was weinig contact met het thuisfront. Kijk, militairen die nu in Litouwen zitten en Roemenië of wat dan ook, die kunnen facetimen. Maar daar kon dat niet. En wij brachten groeten van het thuisfront naar de militairen toe. En maakten daar een programma over. Ter ondersteuning van het thuisfront, maar ook om de militairen een groet uit te laten spreken voor het thuisfront. Ja, en ook te laten zien van wat daar gebeurde. En wat ik nog steeds heel frappant vind, is dat wij door toedoen van de Amerikanen Afghanistan hebben verlaten. En het land hebben achtergelaten als een weeskind. Terwijl als we er nog hadden gezeten, dat had veel langer moeten duren, dan was het misschien nog wel wat geworden met dit land. Maar ja, de Taliban is daar weer aan de macht. Ja, en alles is bijna, durf ik wel te zeggen, voor niks geweest.
11: Ja, de situatie voor vrouwen is slechter dan het ooit geweest is ook daar.
12: Ja, ja.
11: Dus terug naar de oertijd, zeg maar, bijna.
12: Ja, en terwijl ik ook ik ging buiten het kamp ook. En dan zag ik jonge kinderen naar school gaan, meisjes naar school gaan. Er gebeurden echt wel mooie dingen toen in Uruzgan. Maar dat is allemaal weer voorbij.
11: Ja. Doe je dat uit ijdelheid of doe je dat omdat je vindt dat je de juiste man ook bent op dat moment?
12: Ja, ijdelheid. Ik heb dit bedacht en ik heb het gedaan.
11: Ja.
12: Maar zeg, kan iemand anders dit doen? Ja, ook iemand anders had dit kunnen doen.
11: Want je hebt veel gedaan voor jawel.
12: Ja, maar dat valt best
11: Max
12: wel mee.
11: Max was eigenlijk Jan Slachter op een gegeven moment.
12: Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd werken er ook 175 mensen bij ons die iedere dag die programma's maken. Die maak ik niet. Die maken zij.
11: Ja, maar je presenteert heel veel. Je bent
12: wat presenteer ik?
11: Nee, ik kijk nooit. Dus ik kijk niet.
12: Dus,
11: nee.
12: Dus onzin. Er wordt altijd gezegd.
11: Ja.
12: Ik doe Missie Max, dat doe ik nog steeds. Dat is één programma. En ik doe Max Maakt Mogelijk. Dat is ons goede doelenprogramma. Maken we 9 afleveringen van per jaar. En wat doe ik nog meer?
11: Maar misschien moet ik de vraag omdraaien. Ben je ijdel?
12: Iedereen is ijdel.
11: Echt waar?
12: Ja.
11: Ben ik ook ijdel?
12: Ja, je kijkt ook 's ochtends in de spiegel, zit mijn haar goed. Je trekt een mooi jasje aan, je ziet hier helemaal tip-top, kleurencombinaties kloppen. Nee, tuurlijk, iedereen is ijdel, Wilfred. Laat niemand hier zeggen dat hij niet ijdel is. Kijk naar deze mensen allemaal. Die mevrouw,
11: ijdele
12: die mooie mensen, jurk. En,
11: veel ijdele mensen.
12: Allemaal ijdele mensen.
11: Eigenlijk wel.
12: Ja.
11: Ja, eigenlijk is iedereen wel. Ja, als ik om me heen kijk,
12: onze DJ is ijdel.
11: Hey, wat laat je nou straks achter? Als het gaat een keer voorbij. Je gaat ook een keer stoppen, je gaat een keer weg. AI kan jou misschien voor de rest van je leven, althans voor het bestaan van de mensheid, klonen en zorgen dat er altijd iemand
12: toch die stem is.
11: Ja, die stem is. Maar wat laat je dan achter? Wat heb je dan neergezet?
12: Ik denk dat ik dan een omroep heb neergezet die voor een bepaalde doelgroep, wat ik altijd voor ogen heb gehouden.
11: Hmm. De rollatoromroepen, dat ze zeiden toen je begon, toch?
12: De rollatoromroep zeiden ze, het wordt helemaal niks. Nou, inmiddels zijn wij de grootste omroep met 445.000 leden. Hebben het grootste weekblad van Nederland, dus laat ze maar lachen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat wij er ook voor onze leden zijn. Ik doe ook wel de ledendagen, maar dat komt niet op televisie.
11: Hey.
12: Het Max Orkest, nou, daar toer ik mee door Nederland.
11: Ook nog?
12: Ja, op 27 september het laatste concert in Haarlem. De eerste voorstelling, de middagvoorstelling, was binnen een paar uur uitverkocht. Nu doen we ook een avondvoorstelling. Dat vind ik leuk om te doen. Contact met leden, iets voor mensen betekenen. Ook voor met Max Maakt Mogelijk. En dat hoop ik toch wel te kunnen blijven doen. Ook als ik geen bestuurder meer ben.
11: Oké, heb je Eus de laatste tijd nog gesproken?
12: Nee, niet gesproken. Nee, jij?
11: Nee, ik eigenlijk ook niet.
12: Nee,
11: ik kom hem ook niet meer tegen.
12: Ik zie hem ook niet meer.
11: Nee, maar als je hem tegenkomt, hoe is dat dan?
12: Nou, niks.
11: Niks?
12: Niks, nee.
11: Wil je ook niet meer mee praten?
12: Nee, ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten doen. Nee,
11: okay.
12: Heb ik geen behoefte aan.
11: En Matthijs, spreek je hier nog wel eens?
12: Daar heb ik laatst mee gegeten, ja.
11: Was dat niet een beter programma voor jullie geweest dan nog voor SBS6? Dat met dat muziekprogramma, gewoon lekker rondreizen?
12: Misschien wel, maar ik snap ook wel waarom hij die stap heeft gezet. Kijk, hij zou dolgraag misschien wel iets willen doen. Het is nooit mijn intentie geweest, laat ik dat nog een keer zeggen, om die vriendschap die uiteindelijk is ontstaan met Matthijs, ging mij puur om van hoe gaat het met je, dat toen die in een diep dal zat. En er is een vriendschap uit ontstaan. Maar nooit met de intentie, je moet een programma met ons komen maken. Maar hij heeft geen vertrouwen in de NPO. Weet je wat daar allemaal zit? Er zit nog steeds wel Suzanne Kunstler en BNNVARA, noem het dan maar op, waar hij natuurlijk enorm mee in leeft. Dus dat hij die keuze heeft gemaakt voor SBS6, voor John de Mol, Frans Klein, die goed kent vanuit zijn VARA-tijd, die snap ik heel goed.
11: Ja. En, als je ziet dat de critici roepen, ja, maar dat is niks voor SBS 6. Dit gaat floppen, dat wordt helemaal niets.
12: Zeg eens allemaal, dat vind ik allemaal onzin. Dit zal zeker geen 2 miljoen kijkers trekken. Maar we hebben allemaal een afstandsbediening. En als je Matthijs wil zien met dat programma, zet je hem gewoon op 6.
11: Ja.
12: Dat is het enige wat je moet doen. Dus dan wordt er niet tegen gezegd, u mag hier niet naar kijken, want dit is niet voor u geschikt of zo. Nee, je drukt op dat knopje 6 en je bent er.
11: En je gunt het hem.
12: En ik gun het hem van harte. En ja. Ik denk dat het een goede stap is om heel langzaam weer dit mooie programma te maken, muziek. Hij is succesvol in het theater, gaat de openluchtconcerten geven. Hij zit heel goed in zijn vel.
11: Ja.
12: En nou, dat gun ik hem echt van ganse harte.
11: Ja, nou, dat onderschrijf ik.
12: Nou, mooi.
11: Ja. DJ zit er kort op, hè? Dat merk je. Goede DJ natuurlijk ook.
12: Ook idol, hè?
11: Ja, denk je dat hij idol is?
12: Ja, ik denk dat hij nog
11: idol. Ja? DJ Desmond idol? Ja, haar zit wel goed, klopt allemaal. Ik wil ook zeggen dat jouw haar goed zit, Rick Elfring.
12: Ja, wel mooi pak en mooi horloge.
11: Mooi horloge om en zo. Ja, bandje erbij, hartstikke goed allemaal. Rick, wie wordt de wereldkampioen? Rick Elfring is een deskundige van PSV, maar hij weet meer, hè? Hij weet meer dan alleen PSV, toch, Rick?
10: Ja, dat hoop ik wel, Wilfred. Wie wordt de wereldkampioen? Ik denk Spanje eigenlijk.
11: Dat dacht ik eerst ook, maar ik ben nu toch overgestapt op Frankrijk.
10: Ja, Frankrijk, Engeland, Spanje. Duitsland misschien toch ook nog wel. Vorige week gezien tegen Amerika. Ja? Toch wel erg goed. Amerika, ja, daar had ik ook wel wat meer van verwacht in die wedstrijd. Maar
11: ja?
10: Nou ja, Duitsland was echt beter. Dus ja, het was niet een kwestie
11: noem
10: van
11: twee kansen. Spelers van Amerika die uitzonderlijk zijn dan?
10: Nou, Pulisic is natuurlijk een fantastische voetballer. Ik vind dat zij met Tillman, met Dest, hebben ze echt prima spelers. Ja, en ze hebben wel wat jongens uit de Premier League daar rondlopen. Dus. Maar ja, Amerika kan best verrassen. Maar ze zijn absoluut geen favoriet voor de wereldtitel. Nee, dat zeker niet. Al denken ze dat zelf misschien wel, maar.
11: Nou ja, dat is dat chauvinisme natuurlijk.
10: En ik neem aan
11: dat Trump van alles gaat organiseren om die Amerikanen in die finale te krijgen. Denk je ook niet? Ik denk dat er gewoon hele elftallen gedeporteerd worden door ICE opeens.
12: Gaat mensen naar huis sturen.
11: Dat hij heel Frankrijk op een gegeven moment gewoon eruit gooit gewoon en zo. Dat zou zomaar kunnen.
10: Ja. Nou ja, misschien een kwartfinale of zo. Dat zou kunnen.
11: Ja. En wat maakte Duitsland goed in die wedstrijd, vond jij? Wie?
10: Nou, zij waren gewoon echt beter. En Amerika begon wel goed. Ze hadden echt wel een aantal kansen. Maar ja, het veldspel, het positiespel van Duitsland was gewoon beter. Dus
11: speelde Wiertz of niet bij Duitsland?
10: Ja, maar dat is natuurlijk.
11: Hoe kan het nou dat hij naar Duitse elftal zoveel beter speelt dan bij Liverpool?
10: Ja, geen idee.
11: Is dat,
10: dit
11: he?
10: Seizoen is natuurlijk, het hele seizoen is bij Liverpool niet geweldig geweest. Hè? En, ze liepen eigenlijk van het begin af aan een beetje achter de feiten aan. Dus.
11: En ik denk toch, ik weet niet in hoeverre dat jij. Je bent ook een voetballiefhebber, toch?
12: Ja, maar vraag maar geniet naar namen of wat dan ook.
11: Nee, maar het overlijden van een speler, een van je belangrijkste spelers, dat heeft volgens mij binnen een team zoveel impact. Arnold Brugging vertelde dat toen hij in Hoffenheim speelde, volgens mij. En ook in Sevilla speelde ooit Galit Boularus. Die raakte allebei ook een speler kwijt. Eén had zelfmoord gepleegd, één keer. En die andere die kreeg een hartaanval. Hij zit het hele jaar door kijken naar die plaats waar die speler al die tijd zat. Ja. En elke keer als je die kleedkamer in komt, dan denk je even aan hem. En je neemt het toch mee.
10: Ja, denk ik ook. En uiteindelijk resulteert dat in een hele trieste gebeurtenis voor Arne Slot ook nog. Want die is ontslagen. Nou ja, financieel zal hij daar niet minder van worden.
11: 8 miljoen.
10: Maar
12: hoeveel?
10: Uiteindelijk 8 miljoen. Wel vervelend.
11: Nou. Ja, is oké, toch?
12: Dat is netjes.
11: Ja, jij moet het met die 2,5 ton doen, dus dat is toch anders.
12: Een sloeberaar ben je.
11: Ja, het is gewoon bij elke voor jou. Ja, wel een percentage omhoog, hoor. Dus een klein beetje erbij gekomen voor Jan.
10: Ja, bij de krant betalen ze niet zulke hoge afkoopsommen.
11: Ja, Ruud Hendricks zei net, mensen die uitzonderlijk presteren. Dit is de grootste oproep van Nederland, voor de duidelijkheid.
12: Dus Ruud Hendricks heb ik aan mijn kant.
11: Ja, eigenlijk zou je veel meer moeten verdienen.
12: Eigenlijk wel, ja. Nee, joh, is onzin. Ik heb de kans gehad om ooit misschien iets bij de commerciële te gaan doen.
11: Oh ja? Bij wie
12: maar,
11: dan?
12: Nou ja, ik heb eens met John de Mol erover gesproken. En ook eens met RTL. Of we niet Max zouden kunnen overbrengen naar die commerciële zenders. Jaren geleden.
11: Ja.
12: Maar ik vond dat ik dat niet kon maken. Ik heb mensen gevraagd om lid te worden. Ik ben onderdeel van de publieke omroep. Ik vind dat Omroep Max bij de publieke omroep hoort. En ik heb het niet gedaan.
11: Nee. Maar dan was je gewoon een man in bonus geweest.
12: Dan wellicht wel, ja. Maar goed, ik heb daar een beetje. Ik verdien genoeg. Ik heb echt geen klagen. Dus mij hoor je niet.
11: Oké. Je hoort steeds wel een piep voorbij komen. Dat is als weer een van die vitrines opengaat. En weer een prachtig horloge van.
12: Ja, er zijn er volgens mij al 5 die verkocht, heb ik begrepen.
11: Van Gassan er weer eruit gaat hier. Er zijn dus genoeg mensen die geld mee hebben genomen. Rick, hè?
10: Ja, dat is in de voetballerij ook niet ongewoon. Dus dit,
12: maar dat zijn toch ook modepoppen geworden?
10: De voetballer zelf bedoel je, Jan? Of?
12: Ja,
10: dat hoort er ook allemaal een beetje bij. Goed verzorgd zijn, toch? Dat is toch geen probleem? Maar als je maar op het veld presteert, dan gaat het prima.
11: Ik zie nu even niet staan, Benno Lezer. Maar die vertelde mij dus dat hij erbij was in 1966 bij het WK. En dat hij het doelpunt heeft gezien van Jeff Hurst. En dat hij erin zat. Hij zei, ik stond precies op de doellijn.
12: Oh.
11: Ja, dus jammer dat hij niet in staat om het even te
12: komen vertellen.
11: Te verifiëren, eerlijk gezegd. Ja.
13: Had hij toen al
11: een horloge verkocht, hoor. Ik weer zo'n piep.
13: Had hij toen al om.
11: Ja, dat, dat zal daarnaast wel, maar dat vind ik wel een goed verhaal. Alleen, ja, hij is nu even vertrokken. Wie is voor jou de favoriet eigenlijk?
12: Ja, ik heb gezegd Nederland, maar dat is meer...
11: Chauvinistisch is dit.
12: Chauvinistisch.
11: Een beetje Max-achtig antwoord dit.
12: Maar Frankrijk zie ik wel wereldkampioen.
13: Ja. Nou, Nederland zal er eerst wat meer ballen in moeten gaan schieten. Want dat is vooral het probleem geweest de afgelopen wedstrijden, denk ik.
11: Ja. Maar je ziet hem malen gewoon dat hij een soort oranjekoortsvrees heeft.
13: Ja, gek is dat. Uiteindelijk, kijk, die laatste wedstrijd bij Roma schoot die penalty binnen. Maar ja, goed, die missen die is ook. Dan toch komt hij dan terug en de rebound pakt hij hem. Dat geluk moet je dan ook een beetje hebben in een moment dat je er gewoon lekker in zit. Ja, bij Oranje moet hij eigenlijk één bal binnenschieten tegen Algerije.
11: Tenminste één, hè?
13: Ja, en de wedstrijd daarna ook. Ja, dat gebeurt dan niet. En dan toch gaat dat knagen aan die jongen. Ja, Depay vond ik niet fit. Niet fit ogen. Dus ik denk toch dat Malen gaat beginnen. Alleen ja, aan de rechterkant was ook wel een probleem. Misschien moet hij toch met Koopmeiners gaan proberen. Dat hij een iets minder offensieve rechtsbuiten gebruikt. En dan Dumfries die aan de zijkant...
12: Weet je, Summerfield? Die vond ik wel heel goed.
13: Ja, offensief wel. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook altijd iets van verdedigende discipline. Geen balverlies leiden, dat soort dingen. En ik denk dat daar Teun Koopmeiners met name beter in is. Plus is de vraag hè, of je Dumfries niet te veel afremt op het moment dat je iemand hebt die zelf ook heel veel naar de achterlijn wil.
11: Dat is een goede analyse dit jaar.
13: Ja, klinkt heel... Maar Dumfries is een van de wapens van Oranje en die moet je vooral niet afremmen.
11: Ja, ja. PSV'ers komen niet echt tegen hè, bij dat Oranje op dit moment. Nee. Guus Til, die pakt gelijk rood.
13: Ja,
11: Guus die maakte de dubbele handsbal, dat is ook knap.
13: Nee, maar die is in principe natuurlijk
11: meegegaan. Een soort cirkellopen was het, met handbal.
13: Ja, die is voor een bijrol ook meegegaan. Die is natuurlijk niet voor een hoofdrol meegegaan.
11: Nee.
13: Kijk, Guus Til is wel iemand die op trainingen altijd het spelers moeilijk maakt. Geeft alles. Nou ja, dat moet je in zo'n groep ook hebben, denk ik.
11: Hij maakt het op trainingen andere spelers moeilijk?
13: Ja.
11: Dat is dus verdienste?
13: Hij heeft bij PSV ook wel eens op de... Nee, het is ook gewoon een goede speler, Wilfred. Maar hij is bij PSV ook wel eens op de bank gekomen. En ja, dan komt hij er uiteindelijk toch altijd weer in.
11: Dat is waar. En op allerlei verschillende posities ook.
13: Hij heeft bij Feyenoord echt prima seizoenen gehad. Bij PSV heeft hij het hartstikke goed gedaan in de afgelopen jaren. Maar het is geen gedroomde basisspeler voor Oranje natuurlijk. Dat is helder. Dat is normaal gesproken Reinders. Maar als hij niet in vorm is, ja... Ja, je wilt een keer toch iets forceren. Misschien met zijn loopvermogen, met voorin wat meer activiteit. Ja, dan heb je aan Til misschien toch een goeie.
11: Ja.
12: Hoe is het met de keeper?
13: Volgens mij niet zo goed, hè. Dus goed, uiteindelijk een keeper.
11: Wat nou? Ga je zeggen dat keeper niet belangrijk is? Nee, zo zeg je het namelijk,
13: is wel
11: Rick.
13: Belangrijk, maar...
11: Sluitpost hoor ik hier.
13: Nee, maar
11: letterlijk en figuurlijk.
13: Ik vind uiteindelijk het veldspel is het belangrijkste. En de keeper is natuurlijk... Verbrugge is wel de beste. Alleen ja.
11: En die Roefs, dat is ook een goeie. Die heeft een fantastisch seizoen gedraaid.
13: Die heeft een goed seizoen gedraaid.
11: En ik
13: denk ook dat hij beter is dan Vlekken.
11: Ja.
13: Want die heeft in Oranje ook nog niet zo'n indruk gemaakt. Hè? Nee. Dan weegt dat shirt.
12: Wie gaat het worden dan? Denk je?
13: Ik denk zelf dat hij voor Vlekken gaat. Want anders had hij de vorige keer
12: ook
13: niet gespeeld.
12: Ook in, ja.
13: Maar ja, goed, het Oranje shirt woog wel zwaar, zoals dat dan heette.
11: Ja, die heeft er veel last van, ja.
13: Ook zo'n cliché, maar... Nou ja, laten we het zien. Ik ben niet in Amerika. Ik weet ook niet hoe het met Verbrugge is. Maar het zag er niet goed uit.
11: Nee, dat gaat niet lukken. Dat kunnen we bij deze wel vaststellen.
12: In Japan, wat gaan we doen?
13: Nou, gelijkspelletje.
12: Gelijkspelletje.
11: Gelijkspelletje.
12: Gelijkspelletje.
13: Nou, Japan is de nummer 18 van de wereld. Hè? Laten we ook niet doen alsof het niks
12: voorstelt. Winnen van Japan.
13: Nou, ik moet het nog zien. Oranje was niet bepaald in goede doen. De laatste wedstrijd.
12: Nee, maar ja, dat zijn oefenwedstrijden.
11: Maar dan neem ik ze even allemaal met je door. Dan Tunesië hebben we ook nog.
13: Ja, Tunesië is al
12: 4-0.
13: Dat gaat goed komen. Dus Oranje gaat die groepsfase gewoon overleven. Dat is ook geen punt.
11: En dan pakken we Marokko of Brazilië en dan zijn we klaar.
13: Nou, dat is dus het punt. Je komt in de round of 32 kom je al tegen een heel goed land. Ja, Marokko is gewoon de nummer 8 van de wereld.
11: Ja.
13: En fantastisch in vorm.
11: Die Brazilianen kunnen er ook wel een beetje voetballen.
13: Die kunnen het ook wel.
11: Ja, nee, maar ook niet verkeerd allemaal.
13: Het kan best zijn dat Marokko inderdaad, dat die de
12: tegenstander van... Als we één staan, maar dat weten we, dan wordt het Brazilië of Marokko.
13: Ja, dat kan.
12: Oké.
11: Daar word je niet vrolijk van, hè?
12: Nee. En twee?
13: Ja, dat kan ook. Het kan alle kanten op, hè. Dus het kan ook Brazilië worden.
14: Ook als je twee bent,
13: beide
14: kan
13: moet
14: dat
13: je niet hebben, natuurlijk.
14: Ja.
13: En Marokko is in prima vorm. Met Saibari natuurlijk, die nu...
11: hoeveel is het nu uiteindelijk geworden, het bedrag?
13: Het is nog niet rond, hè, Wilfred?
11: Nee. Maar wordt het 53 miljoen? Is dat
13: zoiets. 48 plus 5 zitten ze nu aan. Wat een geld.
11: Dat is 53.
13: Dat is 53.
11: Ja, dat reken ik snel even uit, hè. Ja,
14: knap, hoor.
13: Dat doe jij heel goed.
11: Ja.
13: Het is een goed bedrag. Het is een mooi bedrag. Maar het is ook weer... Hè, bedoel, spelers worden gewoon steeds duurder. Als je kijkt dat Mats Rots, toch een linksback, hele andere markt.
11: Ja.
13: Dat hij voor 16 miljoen naar een Duitse subtopper gaat. En Saibari gaat natuurlijk echt naar de absolute top. Nou, het is een mooi bedrag, 53 miljoen. Hè. Laten we niet doen alsof het niks is. Maar het is, had ook kunnen zeggen misschien dat het 60 of 70 had kunnen worden.
11: Dat was
13: het is wel
11: waard.
13: De beste speler van de Eredivisie. Althans, zo is hij gekozen, hè, door alle experts. Het is wel zo dat hij dan al 25 is. Vaak betalen topclubs voor jongens van 1,22 die echt top zijn ietsjes meer. Omdat dan er nog wat meer restwaarde in zou kunnen zitten. Maar Saibari is wel een beetje een laadbloeier. En ik vind wel, de afgelopen jaren heeft hij een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Vorig jaar natuurlijk ook met dat te laat komen nog een beetje. Hè. Dat was allemaal een beetje...
11: Hij komt vaak te laat, Saibari.
13: Maar nu, dit jaar heeft hij zich fantastisch herpakt. En ik ben heel benieuwd op PK. Het is ook zo'n
11: en voor de zekerheid voor de PSV-fans, Peter Bos wordt niet opeens alsnog bondscoach van Nederland.
13: Nee, dat kan. Ja,
11: nee, toch?
13: Alles kan, maar dat staat niet in zijn contract. Hè. Hij heeft geen clausule voor Oranje. Volgens mij wel voor een aantal topclubs. Echt absolute top. Maar Oranje, nee, dat is er niet.
11: Als Liverpool hem had gebeld, had hij wel weggemogen.
13: Ik weet niet of het in die categorie zit, dus of Liverpool daarbij hoort. Misschien zijn het enkele namen, ik weet niet hoeveel het er zijn. Dus dat heb ik niet gezien. En dat willen ze ook niet met ons delen. Dat is een goed recht.
11: Maar jij bent PSV-watcher.
13: Dat weet ik niet.
11: De beste.
13: Ik mag niet in de
11: glazen. Je zit er elke dag.
13: Dat klopt, joh. Maar ik mag niet in de glazen van PSV.
14: De administratie heeft zo'n contract uit de kast gehouden. Kun je toch even kijken?
13: Ja, was het maar waar.
11: Nee.
13: Kijk, Bos wil gewoon graag bij PSV blijven. Tenzij, denk ik, er echt een absolute droomclub komt. Ja, dan zou het misschien kunnen dat hij vertrekt. Maar dan moet er ook betaald worden. Dus ja, dan zal er ook voor PSV een mooi bedrag tegenover staan.
11: Maar wat betaal je voor een trainer dan?
13: Nou, gebeurt toch wel vaker.
11: Ja, trainers, maar wat betaal je dan? Wat praat je dan over?
13: Ik denk dat het toch een miljoen of 15 of zo. 5 tot 10. Dat zal er echt wel aanhangen, lijkt me.
11: Kijk, er komt net Benno Lezer aan. Kunnen we niet meer checken? Want we moeten eruit.
14: Ja, moeten eruit.
11: Dat is dan een bijzonder.
14: Gaan we zo even vragen.
11: Ja, oké. Tot zo. Dankjewel, Rick.
13: Graag gedaan.
14: Dank je.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en

0: een beetje leuk.
1: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
2: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
2: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat. BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
8: We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
9: But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles.
5: Wilfried Gené.
10: Met alweer het laatste uur van de Friday Move. We zitten vandaag in Nistelrode. We zijn bij de golfclub The Duke. En Jan Slachter is mijn co-host. Die komt net op tijd terug. Net op tijd. Ja, was even de Duke rook of plassen. Wij zijn altijd druk natuurlijk. Altijd in de weer, Jan Slachter. Dat krijg je natuurlijk ook, hè. 72 jaar oud, maar nog steeds. Still going strong heet dat zo mooi, Jan. Toch of niet? Je moet wel de microfoon gebruiken, Jan, anders verstaat niemand.
11: Still going strong, ja.
10: Wat vind jij leuker, radio of tv?
11: Eigenlijk radio, terwijl ik zelden of nooit radio heb gedaan.
10: Wat maakt radio dan leuker?
11: Ja, gewoon dat je hoeft niet te kijken of je haar goed zit.
10: Nee,
11: dat
10: hebben
11: we net over gehad.
10: Ja, ijdelheid.
11: Nee, maar ik vind radio is wat ontspannender. Het loopt niet allemaal via een script. Natuurlijk heb je aantekeningen, die heb jij ook. Maar ja, er is meer mogelijk bij radio als het gaat om gesprek, muziek, afwisseling. Bij televisie is het allemaal meestal geformateerd. En bij radio toch veel minder, vind ik.
10: Ja, we doen maar wat eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer.
11: Ja, doe maar wat is ook niet waar. Maar,
10: Wanneer ben je voor het laatst boos geweest? Echt boos? Dat je echt slaan op de tafel, fulmineren. Echt dat je zegt van, dit kan echt niet! Dat soort dingen.
11: Nou, ik ben niet snel boos.
10: Echt niet?
11: Nee, echt niet. Ik kan me wel eens irriteren.
10: Maar je bent nooit echt...
11: Nee, echt kwaad dat ik met deuren smijt of wat dan ook. Dat is wel eens een keer gebeurd, maar dat is echt jaren geleden.
10: En dat kan je nog herinneren of niet?
11: Dat
10: de aanleiding daarvoor was?
11: Ja, de aanleiding was heel klein. We hadden gezegd, dit was tijdens corona, daar mag je niet komen. Want we hadden allemaal strenge regels en niemand had dat toch gedaan. Nou, prima, ik kwam hier om het over klagen. En toen begon die mevrouw of meneer, ik ga niet zeggen wie het was... En die begon zich een beetje te verontschuldigen. En toen liep ze weg en toen gooide ze mijn deur dicht. Op een bepaalde manier. Dat ik dacht, nou, toen ben ik erachteraan gelopen. En toen heb ik en na een uur was ik het ook weer vergeten.
10: Ja, maar het was dus een vrouw.
11: Ja, ik zei het, klopt. Ja.
10: Je probeerde nog te vernoemen, maar in de volgende zin zei je al ze.
11: Ja. Ze, ja.
10: Dus je kan ook boos tegen vrouwen zijn?
11: Ja, en ook tegen mannen.
10: Ja.
11: Maar er werken bij ons meer vrouwen dan mannen.
10: Oh ja, die kans is groter dat je dan een vrouw treft. Ja. Nee, dat bestand ik ook. Denk jij, Leendert Beekman, dat dat een strenge baas is? Jan Slachter?
12: Dat weet ik niet.
10: Nee, ik vraag het je, dus wat denk je?
0: Nou, ik denk dat het wel een uiteindelijk een vriendelijke man is waar je wel een gesprek mee kan voeren.
10: Oh, je zoekt een baan, hoor ik. Ja? Nee, het gaat lekker allemaal, ja.
0: Ja, jij vraagt het mij, ik geef een antwoord. Maar kennelijk, nee, het lijkt me een verschrikkelijke man.
10: Ja? Kijk, ja, dat zijn teksten, daar kan ik
0: uit meenemen. Dat hoor ik graag. Ja, nee, vanzelf gaan we in de media lezen wat hij allemaal gedaan heeft. Dan wordt hij gecanceld.
10: Ja.
0: Dat is wel een van de onderwerpen waar je graag over praat ook, Jan, toch?
11: Ja.
0: Over cancel culture.
11: Ja, ik vind dat mensen te snel gecanceld worden. En dat als mensen een fout maken en mensen geven dat toe, waarom zou je dan iemand moeten negeren? Waarom zou dan iemand niet meer op televisie mogen of op de radio mogen? Ik vind als iemand echt heeft gezegd, oké, dat heb ik verkeerd gedaan, waarom zou je dan iemand moeten cancelen?
0: Nou, hoeveel mensen zijn er nou echt gecanceld in Nederland?
11: Nou, dat zijn
10: ik had
11: verleden
10: Erik van hetzelfde, die heel succesvol is geweest door zeker 10 scholen te hervormen. Die deed ook het programma Dream School. Die komt gewoon nergens meer aan de bak.
0: Ik weet niet, wat heeft hij gedaan?
10: Die heeft in Friesland dan een school hervormd. En daar waren al 8 directoren in 7 jaar of zo geweest. Dat heeft hij ook op zijn manier gedaan. Het is helemaal gebashed daar. En nu komt hij nergens meer aan de bak.
0: Maar wat is zijn manier?
11: Harde hand?
10: Nee, juist veiligheid gaan creëren voor jonge mensen. Voor leerlingen veiligheid creëren. Voor de docenten veiligheid creëren. Ervoor zorgen dat ook kansarmere kinderen ook echt gezien worden.
11: Dat wordt toch niet?
10: Nee, maar er zat een medezeggenschapsraad of zo die dat niet zo op zat te wachten. Want die hadden daar
11: dat
10: zelf.
11: Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat is echt de omgekeerde wereld,
10: ja,
11: toch?
10: Je moet even de podcast van deze week beluisteren. Okay. Zolang het leuk is, moet je het. Ik ben heel benieuwd wat jij van zo'n verhaal vindt. Ja. Ik zat met stijgende verbazing naar te luisteren.
11: Maar er zijn wel mensen gecanceld in Nederland.
10: Ja, we hadden net over Matthijs van Nieuwkerk nog.
11: Ja, en Tom Egberts, om maar iets te noemen, die gewoon niet meer op de burelen van de NOS mocht komen. Weet je wat, dat soort dingen. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Dat mensen die hebben toegegeven dat ze iets fout hebben gedaan. En weet je, anonieme dingen, daar moet je ook. Daar zijn we te veel op afgegaan. Anonieme getuigen, ja, wat dan? Wie zijn dat dan? Ik bedoel, dat kun je toch, in de media niet op baseren.
0: We moeten zo meteen met Sjoukje van Oosterhuis van de Pro gaan praten. Maar in de mediawereld wist iedereen wel hoe het eraan toe ging bij De Wereld Draait Door. En ook hoe ze omgingen met mensen die geen vast contract hadden. Met kortlopende
11: contracten. Dan kun je Matthijs van Nieuwkerk niet kwalijk nemen. Dan
0: jonge
11: moet je
0: mensen, wat voor sfeer daar hing. Ja, in de media zong dat al tijden rond.
11: Ja, maar is dat de schuld van Matthijs van Nieuwkerk geweest? Die ging niet over de contracten.
0: Hij ging schreeuwend over de redactievloer, toch?
11: Ja. Natuurlijk, dat heeft ook toegegeven. Maar het, wat in de Volkskrant toen stond, en dan gaan we dan denk ik, maar ja, dan ga jij helpen of erover gaan zwijgen of niet.
10: Ja,
11: maar
10: waar het toen stond, ik ga nu, hoor. Nou,
11: van dat hij gezegd zou hebben tegen een geluidsman,
0: gaat knielen, het niet, hè?
11: Ja. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. En die man heeft dat ook ontkend, maar het stond toch in de Volkskrant. En daar sloeg heel Nederland op aan. Dat is ook verschrikkelijk als je dat zou zeggen. En met die man gaat hij nog 3 keer per jaar uit eten. Weet je wel, daar heeft hij een hele goede verstandhouding mee. En heel Nederland sloeg erop aan. En dus ik ben toch wel een beetje geschrokken van wat er tegenwoordig allemaal in de kranten staat op basis van anonieme getuigen. Soms staat het erin, maar het is bij de hoofdredactie wel bekend wie het zijn, et cetera, et cetera. Maar dat was in dit geval niet in alle gevallen was dat waar. En dat je op die manier dan aan de kant wordt gezet. En natuurlijk werd er wel eens geschreeuwd. Ja, dat is zeker gebeurd. Heeft hij ook toegegeven. Maar of het allemaal zo heel erg was. En ik denk ook wel in dit vak wat wij hebben, moet je ook wel een beetje tegen druk.
0: Oh, dat ben ik wel met je eens.
11: Ja, en het is. Dat weet Wilfred als geen ander. Vanavond om 8 uur live. Om 11 uur nog een keer. Weet je, ja, daar is druk. En het zal ook in de politiek wel eens een keer zo zijn dat er druk is. Weet je wel? Dus om dan mensen tegelijk daarop af te rekenen, dat vind ik echt de brug te ver.
10: Wat ik wel goed van je vind, Leendert, ik heb gezegd dat hij wat meer pit is in zijn presentatie bedoelt. In de laatste weken gooit Leendert er echt pit in. Dat hij nu ook deed, dit laat even gebeuren. Adviezen goed ter harte genomen. Goed bezig,
0: Leendert. Dankjewel.
10: Ja.
0: Ik hoop dat de baas ook meeluistert.
10: Maar salarisverhoging zit er op dit moment nog niet in, denk ik.
0: Nee, nu nog niet. Maar dan moet je het nog een paar keer zeggen.
10: Oké, pro.
0: Ja, pro, morgen oprichtingscongres.
10: Eindelijk
11: is het gebeuren.
10: Wie zit er op pro te wachten?
0: Nou, in ieder geval het linkse deel van Nederland zit erop te wachten.
10: Echt.
0: De progressieve. Nou, in de peilingen gaan ze in ieder geval wat beter dan het in het verleden ging.
10: Wat staan ze nu dan ongeveer?
0: Ja, 25, 26 zetels, hè?
12: Ik heb ook wel 27 gezien.
10: Ik heb 27 gezien.
11: Ik hoorde 28.
12: Stijf bovenaan in ieder geval.
10: Wel, maar met alle respect, goed dat je er bent, Sjoukje van Oosterhout, maar van pro. Maar dat is toch niet wat jullie in gedachten hadden toen het destijds bedoeld werd om het samen te laten doen? Nou ja, dan zat je toch aan 35, 40 te denken. Toch, als je eerlijk bent.
12: Nou, ik denk als we nu kijken waar we nu staan, dan hebben we de weg naar boven goed ingezet.
10: Ja, nee, ja. Zo lust ik er nog wel een paar. Ja. Maar dat moet ook nog blijken, want het zijn peilingen. Hè. We hebben het altijd over peilingen.
12: Zeker.
10: D66 staat heel slecht in de peilingen, maar dat weten we ook niet hoe dat af gaat lopen. Ja. Belangrijker is, je moet het straks maar laten zien. En dat is gewoon de laatste jaren niet gelukt. Ook eigenlijk niet bij de laatste verkiezingen, als jij eerlijk bent.
12: Nee, de laatste verkiezingen waren wel echt teleurstellend.
10: Ja.
12: Ik denk het eerlijke verhaal is ook wel, als je zoiets gaat doen, twee partijen samenbrengen, dat kost ook heel veel tijd. Je bent ook gewoon echt decennia aan partijen bij elkaar aan het brengen. Ook gewoon mensen bij elkaar aan het brengen. Je moet een heel nieuw verhaal creëren met elkaar. Dus ja, natuurlijk.
10: Dit is toch gewoon een links verhaal? Wat is dat nieuw aan dan?
12: Nou ja, het nieuwe verhaal is ook gewoon dat we het groene en het rode met elkaar verbinden. En echt zorgen dat we die linkse beweging die we nu aan het bouwen zijn, dat we die nu ook gaan verzilveren.
0: Maar dat is wel heel lastig. Want als je kijkt naar de traditionele
10: vitrine open.
0: De traditionele achterban van vooral de Partij van de Arbeid, die slaan niet meer aan op het verhaal zoals die nu vanuit Pro verteld wordt. Dat verhaal in hun ogen is veel te veel gericht op klimaat. En als je dan kijkt naar het oude verhaal van Partij van de Arbeid, hè, dus het sociaal-economische verhaal. Het verhaal van we stoppen er wat bij in uw portemonnee. We gaan ervoor zorgen dat iedereen ongeveer evenveel heeft.
10: Scherp, hè?
0: Dat is goed, hoor. Dat verhaal is dus gekaapt door de rechtse partijen. Want PVV... Groep Markushouwer, zij zeggen gewoon, weg met het klimaat, weg met Europa, weg met Afrika. En dat geld stoppen we allemaal in die portemonnee.
12: Nou, als er iets is wat je de afgelopen weken hebt gezien, is Jesse Klaver die volop die sociale zekerheid aan het beschermen is. Die volop ervoor zorgt dat al die bezuinigingen die nu gepland zijn op de zorg, op het onderwijs, op de sociale zekerheid, die samen met de vakbeweging optrekt om dat vooral niet te laten gebeuren. Dan vind ik het wel heel kort door de bocht om te zeggen dat het alleen over klimaat gaat. Waar het om gaat is dat we ervoor zorgen dat gewone mensen weer een toekomst hebben. En dat is waar het hele verhaal om draait. En ja, er hoort ook een lagere energierekening bij. En nou ja, dat is ook toevallig goed voor het klimaat. Maar die dingen kunnen heel goed hand in hand.
0: Nou, we krijgen over twee weken de stikstofplannen van Jamie van Essen.
12: Ja.
0: Als de plannen bevallen, gaan jullie daar vol achter staan. En dan krijg je toch weer een deel van het land die 3 jaar geleden die vlaggen omdraaide. Die zeggen, ja, heb je ze weer? Gaan ze toch weer met stikstof bezig, met natuur, maar niet van de zomer met die koopkracht. De supermarkten worden de prijzen, hè, 10% duurder.
12: Even die stikstof, het is gewoon superbelangrijk voor iedereen, hè, dat we dit probleem gaan oplossen. Voor de bouw, voor bedrijven ook, voor het oplossen van netcongestie. Onze hele economie loopt nu gewoon vast door dat stikstofprobleem. Volgens mij wil iedereen daar wat aan doen, van VNO, NCW. En er zijn zelfs ook een hele hoop boeren die dat gewoon willen aanpakken. Ik ben heel erg benieuwd naar het pakket wat er over 2 weken gepresenteerd gaat worden. Maar dat hebben we ook gewoon echt nodig om verder te kunnen als Nederland.
11: Maar missen we niet... Ik luister sinds kort heel graag weer naar de voorzitter van de FNV, Spekman.
10: Ja, dat is een goede gozer ook.
11: Ik vind dat een hele goede gast. En spreekt duidelijke taal, is een echte Partij van de Arbeider.
12: Zeker. Ja.
11: En weet je, dat geluid mis ik wel een beetje. Misschien dat het nog komt, hoor.
12: Nou, hij gaat morgen toevallig spreken op het congres. Dus je kan morgen naar hem luisteren als je langskomt.
11: Ja, ik ga niet langskomen, maar ik zie het wel voorbij komen. Maar nee, maar dat vind ik wel echt iemand met die echt van de sociaal-democratie is.
12: Ja.
11: En ik ben blij dat hij weer terug is. Want hij denkt dat ze een hele goede voorzitter nu hebben van de FNV. Hij laat zich niet van zijn stoel praten. Hij komt gewoon ook echt op voor de mensen die het veel minder hebben. En voor de mensen die inderdaad last hebben van de energierekening, van de boodschappen, noem het dan maar op. En dat mis ik nog wel een beetje bij jullie partij.
12: Dat is echt de kern van het verhaal. En je ziet dat ontzettend veel mensen moeite hebben om rond te komen. Dat het leven steeds duurder wordt. En ja, Jesse staat echt zij en zij met die vakbeweging om ervoor te zorgen dat al die bezuinigingen waar ook Hans ten strijde trekt, dat die gewoon niet
11: gaan
12: komen.
11: Jij mag hem Hans noemen.
10: Ik voor Jesse, Hans, iedereen komt er gewoon getutoyeerd voorbij.
11: Nee,
10: dat is onderling wel goed dus.
12: Wij zijn niet elitair.
11: Nee, hoor, het is een grapje. Niet zo serieus.
10: Maar even dat stikstofverhaal, want er moet wel een keer wat gebeuren. We hadden het net over het feit dat alles stil ligt.
0: Ja, jullie waren een stelletje oude bromberen met z'n drieën, zaten jullie hier net.
10: Maar de conclusie is, Leendert...
0: Het kabinet doet niks, zeggen jullie.
10: Nee. Ja?
0: Eerst om de AOW-plannen. Dat zijn plannen die gemaakt zijn.
11: Dat staat was al heel erg geweest als ze daaraan waren gekomen.
0: Ja, maar je kan zeggen, ze doen niks. Maar er worden in ieder geval plannen gemaakt waar mensen boos om worden. Dan
11: hebben we
0: sociale
11: tekort
0: zekerheid.
11: Aan stroom. We hebben tekort aan woningen. We hebben tekort aan plekken in de zorg.
0: Nou ja,
11: en ze kan het even doorgaan. We hebben alleen maar tekorten.
0: Dan komen we bij het stikstofprobleem. Als je op al die punten die jij noemt, als je daar iets op wil bereiken, dan moet je met stikstofplannen gaan komen.
12: Ja.
0: En die komen over 2 weken. Dus om nou te zeggen dat het kabinet helemaal niets doet.
10: Plannen is natuurlijk één ding, maar doorpakken is een tweede.
0: ze zitten 100 dagen. Nu moet ik hier het kabinet gaan verdedigen, maar 100 dagen.
10: Wat zit
0: jij
10: nou te doen hier, zeg? Ja,
0: Broken en de twee.
11: Ja, maar zo krijg je eerst... salarisverhoging. Ja.
10: Nee,
0: Broken en de twee ging eerst 100 dagen in een bus zitten om door Nederland te rijden om ideeën op te halen. Dan zijn ze
10: dat
0: nu al een stuk verder.
10: Dat komt toen
0: ja, dat
10: nog.
0: Komt toen nog
10: dat kan nu niet meer. Ja. Nee. Je moet nu doorpakken.
11: Maar als je nu al hoort dat in 2030 er echt problemen zijn als het gaat om elektriciteit.
0: Ja. Zeker.
11: In daar bepaalde...
12: weet ik alles van. Hoe
11: gaan we dat oplossen? Dat redden we niet meer. Want dat kost 1 miljard. Dat kost veel tijd.
12: Ja.
11: Dus er gaan straks misschien wel delen van provincies zijn van Nederland waar te weinig elektriciteit is.
12: Lopen nu al gedeeltes van Nederland lopen helemaal vast.
11: Ja.
12: Ja. Misschien ook even bij het begin beginnen. Dat komt omdat we de afgelopen jaren gewoon helemaal niks hebben gedaan. Dus dat hadden we
11: ook
12: al lang...
11: vorige kabinet hebben niks
12: precies,
11: gedaan.
12: Precies, dat hadden we al lang kunnen voorkomen. En nu moet opeens met moeten we van een hele hoop gebeuren. Natuurlijk moet je aan de ene kant stroomnet uitbreiden, moet je doen. Maar je kan ook een hele hoop lokale oplossingen doen. Je kan een hele hoop doen met opslag, je kan een hele hoop doen met zonnepanelen. Je kan op een hele hoop lokale oplossingen
11: met flexibiliteit. Maar die mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben nu al spaard. En moeten jullie gaan betalen als ze stroom willen teruggeven.
12: Ja, het is heel dom dat zo van de ene op de andere dag is afgeschaft. Dat hadden we een hele andere manier moeten aanpakken. Maar er zijn een hele hoop dingen die je in de tussentijd ook kan doen. Maar ook daar heb je wel natuurlijk gewoon een kabinet nodig dat knopen gaat doorhakken en dat ook echt stappen gaat zetten. En ik ben het wel, denk Leendert, ja, ze doen wel wat. Maar ik mis wel een beetje een kabinet dat met één mond spreekt. Als je met een minister praat, weet je niet of die minister namens het hele kabinet spreekt of dat hij alleen namens zijn eigen partij praat. En dat is wel gewoon het hele verhaal. Het is chaos in Den Haag.
11: Hadden jullie niet bij jullie hadden toch gewoon in dit kabinet moeten zitten?
10: Als wij dat hadden gezegd, waren we bromberen geweest.
0: Oude bromberen.
12: Aan ons had het natuurlijk niet gelegen. Het is de VVD die ons buiten heeft gesloten. En het was wel grappig, alleen dat jij liet me net een foto zien. Wat was het van de VVD Utrecht? Dat was heel grappig.
0: VVD Utrecht. Ja. De formatie is, of tenminste de coalitievorming is misgegaan. En nu heeft de VVD Utrecht een statement naar buiten gebracht. Dat ze niet tevreden waren met de manier waarop het gegaan is. En dat ze het eigenlijk niet vonden kunnen dat ze bij voorhand door GroenLinks, Partij van de Arbeid, waren uitgesloten.
10: Oh ja.
0: Nou, dat is wel lef natuurlijk om dat te doen.
12: Dat is
0: wel
12: dat het precies is gebeurd in Den Haag. Ja.
10: Redelijk van lul ook, vind ik heel goed.
0: Ja, ik hoorde al in de gangen bij de VVD dat ze ook niet zo blij waren dat statement naar buiten was gekomen.
10: Snap ik wel. Maar wat gaan die plannen inhouden? Is er al iets over bekend? Ja, mensen zijn boos een beetje hier en daar, las ik alweer.
0: Over de stikstofplannen heb je het dan over. Ja, natuurlijk zijn mensen boos. En dat gebeurt ook op het moment dat je beleid gaat maken waarbij daadwerkelijk iets gaat gebeuren.
10: Juist.
0: En wat er gaat gebeuren is dat ze gaan kijken hoe gaan wij ervoor zorgen dat de natuur verbetert en absoluut niet verslechtert. We hebben een verslechteringsverbod. En dat gaat op een paar manieren gebeuren, maar één daarvan is zonering rondom Natura 2000 gebieden. Nu is de vraag hoe groot gaat die zone worden en wat kan er nog binnen die zone? En er wordt gekeken onder andere naar hoeveel koeien mag je of hoeveel eigenlijk stukken vee mag je nog houden per hectare. En daar komt een strenge norm waarschijnlijk voor. Het CDA vindt het allemaal nog heel erg spannend. Maar het lastige hiervan is dat je moet kijken, zeker bij de Peel en bij de Veluwe, hoe streng gaan we daar zijn en hoe gerichter je daar beleid kan maken, hoe minder streng het generieke beleid kan zijn. Dus er kunnen boeren buiten die niet bij die natuurgebieden zitten, die kunnen dan meer.
10: Ja.
0: Alleen ja, op het moment dat je echt heel strak beleid gaat voeren rondom die natuurgebieden, en dan kan je daar eigenlijk niet meer ondernemen. En of ze dat durven, dat is een beetje de vraag. Want als ik er nog één ding aan toe mag voegen dan...
10: Nou ja, omdat je er bent.
0: Ja.
10: Doe maar. Misschien dat er wel een opslag dan komt.
0: In eerste instantie...
10: Je weet het niet.
0: Als er ruimte vrijkomt, dan moet dat eerst naar natuur. En pas als er genoeg ruimte voor natuur is, kan het naar andere bezigheden. Een weg, de woningbouw.
10: Hmm.
0: Maar dan moet je wel...
11: Er is geen geld voor wegen.
0: Ja, nee, dat is er niet. Maar dan moet je wel beleid hebben. En dan moet je een stikstofpakket hebben waarbij er genoeg ruimte is voor en natuur en ook de woningbouw. En of dat gaat lukken, dat is de vraag. Verstikt voor pasmelders uiteraard.
10: Maar er moet iets gebeuren. We moeten in allerlei opzichten er ook op met migratie. We moeten allemaal wat strenger worden. Moet er duidelijker paal en perk worden gesteld. Anders gaat het gewoon helemaal mis. Of zien wij dat verkeerd?
12: Nou, in algemene zin moet er wel een hele hoop gebeuren.
10: Ja.
12: Ja, en dit kabinet moet gewoon knopen durven doorhakken. Dat is zeker het geval.
10: Ja, we hebben eerst meerderheden nodig. Meerderheden. En dat is best lastig.
12: Als
10: deze manier.
12: Als ze het al niet eens met elkaar eens kunnen worden, dan wordt het wel heel moeilijk om dan ook nog andere partijen
11: te vinden. Je hoort heel veel dat hun excuus is. Dat zei net ook, dat hoor je minister praten. Zit hij, ja, we willen dit wel. Maar ja, we hebben maar 66 zetels.
12: Ja.
11: Dus dat is iedere keer, hoor je ze dat roepen. Ja, zo kom je daar echt niet.
0: Maar toch
11: zo
0: kom je daar echt niet. De afgelopen jaren hebben we meerderheidskabinetten gehad waar zelfs meerderheden waren om bijvoorbeeld iets aan asiel te doen of aan stikstof. En dan was er elke keer een coalitiepartij die ervoor ging liggen. Dus die meerderheidskabinetten hebben ook niet gebracht wat we hoopten dat ze
11: zouden brengen. Welke coalitiepartijen was dan met name?
0: Bijvoorbeeld in het geval van asiel lag de ChristenUnie dwars. Ja, want dat ging dan over de nareizigers. In datzelfde kabinet op stikstof had het CDA had daar moeite mee. Het vorige kabinet heeft natuurlijk helemaal niks voor elkaar gekregen.
11: Nee, kabinet dus
0: het is dus wel heel lastig, ook in een meerderheidskabinet, om op het moment dat je niet ook zelf de pijn wil pakken, om iets voor elkaar te krijgen.
11: Denk je nog dat Timmermans komt morgen?
12: Dat weet ik niet. Het zou best kunnen. Hij is natuurlijk altijd welkom.
11: Ja, dat lijkt me best.
10: Hoor je niks meer van. Ik vroeg het laatst van Jesse Klaver ook. Die had hem ook al heel lang niet gesproken. En eigenlijk niemand spreekt hem, lijkt het wel. Hij is zich helemaal teruggetrokken daar in het Limburgse, toch?
12: Ja, maar ja, van zijn rust genieten denk ik even.
10: Ja. Maar zo kan het dus gaan, hè? Ja. Denk dat wel, Jan. Hè?
11: Ja, nee, maar
10: zo ben je de held, en zo ben je weg. Ja.
12: Ja. Politiek is keihard.
11: Keihard.
10: Ja. En de media gaat
11: niet. Hoe lang zit je al in de politiek?
12: Nou, zo'n maand of zes. Ja.
11: Echt waar?
12: Ja.
11: Okay.
10: Je merkt nu al hoe keihard die wereld is, of niet?
12: Nou ja, dat zie je elke dag.
10: Maar jouw vader was van de PvdA en je moeder van GroenLinks.
12: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
10: Die zijn nog bij elkaar.
12: Ja, nou ja, en ik ben dus zelf...
10: Ja, ik weet het niet natuurlijk. Goed, even een
11: succesvolle fusie.
10: Test even natuurlijk dit. Ja, dat is een hele goede fusie geweest, ja.
12: Ja, nee, zeker. Ja, dus mijn vader is echt, nou ja, donkerrood, zeg maar.
11: Ja, en ik ben, spekman.
12: Een beetje op dat spoor. Ook echt zo opgegroeid.
0: Burgemeester van Emmen.
12: Burgemeester van Emmen. Ja. Ik ben zelf ook opgegroeid in een heel klein dorpje in Oost-Groningen. Dat is natuurlijk ook PvdA. Was daar. Het was echt PvdA-bolwerk. En op een gegeven moment ben ik zelf lid geworden van GroenLinks op mijn 18e.
10: Oh jee.
12: En we hebben echt wel hele levendige discussies aan de keukentafel gehad. Beide kanten op. Maar ook wij zijn nu echt wel heel erg blij dat we van dezelfde partij mogen horen. Het is echt wel
10: Maar het is altijd goed gegaan. Want je moeder was GroenLinks. Dat ging aan de keukentafel er hard aan toe, maar dat ging wel goed.
12: Het ging er hard aan toe, ja, natuurlijk. Ja.
11: Maar waar ging de discussie dan over?
12: Nou ja, ook in het hele traject richting de fusie. Blijft het rood genoeg, blijft het groen genoeg? En ik ben heel blij dat we elkaar nu hebben gevonden. En dat het dan morgen vandaag, echt officieel gaat.
10: Je bent hier vandaag in de buurt geweest bij allerlei bedrijven.
12: Ja, klopt.
10: Wat pak je daar dan op? Wat hoor je dan over het algemeen? Wat sprong er recht uit?
12: Nou ja, dat ook daar de overheid eigenlijk geen keuzes durft te maken. We zijn echt ontzettend ouderwets als het onze bedrijven aangaat. We verliezen hopeloos de strijd van China.
10: Ja.
12: En we moeten nu echt durven investeren in de economie van de toekomst. En we hebben in Nederland allerlei hele vette bedrijven die dat zouden kunnen doen. En waarom doen we het niet?
10: Ja. En wat is het antwoord erop? Waarom doen we het niet?
12: Nou ja, omdat...
10: Omdat er geen daadkracht in dit land is.
12: Omdat er geen daadkracht is, inderdaad.
11: Er moet daadkracht komen.
10: Ja.
11: En hij moet salaris verhogen. Ik vond hem heel goed.
10: Ja, vind je hem toch wel goed?
11: 10% minimaal.
10: Anders Max kan ook nog natuurlijk toch. Je doet niet veel met politiek, hè?
11: Charlotte. En we natuurlijk...
0: Kees, fan van Kees.
11: Ja, maar Kees gestopt bij Nieuwsweekend. Hè.
0: Ja, maar hij komt wel af en toe op televisie in de middag. Komt hij nog eventjes aanschuiven.
11: Ja.
10: Sjoukje, goed dat je er was.
12: Dat is wel leuk, dankjewel.
10: Ja, en tot de volgende keer. En inderdaad, misschien dat de daadkracht uiteindelijk ook eens een keer bij Pro vandaan kan komen. En dat ze het kunnen laten zien, hè?
12: Nou, wij zijn voor verantwoordelijke politiek, dus de hand is uitgestoken.
10: Ja.
11: Dat zijn teksten.
10: Nou, ik wilde zeggen...
11: Het is nog maar 6 maanden...
10: Ja, en nu al, verantwoordelijke politiek. Maar de rest is van de onverantwoordelijke politiek, maak ik eruit op?
12: Er zijn zeker partijen die onverantwoordelijke politiek voeren.
11: Zoals?
12: Op dit moment. Nou ja, er zijn natuurlijk een hele hoop partijen die allerlei uitspraken doen in de Tweede Kamer, waarvan je echt denkt, wat gebeurt hier? En moties waar we over moeten stemmen, die van een andere orde zijn.
11: Documentaire gezien over Forum voor Democratie?
12: Onder andere Forum voor Democratie. Ja, ik heb de documentaire nog niet gezien.
11: Okay.
12: Ik heb alleen
11: stukjes gezien, kijken.
12: Maar daar kijk ik zeker naar uit. Ja.
11: Ook gezien? Nee, nog niet gezien.
12: Maar ook alsof we dan nu verbaasd zijn, hè, dat dat een documentaire is. Deze teksten, die zeggen ze ook gewoon in de Tweede Kamer. We zouden niet verbaasd moeten zijn.
10: Oké. Nou, Lena, ik zal even bellen met de baas zo meteen.
11: Ja, dat
10: goed dat je er was. Dus dus ook. Wij gaan nog even door hier. Met jouw grote vriend Ilja Gort.
11: Ah, ja. Wijntje.
10: Ja, gezellig. Tot zo.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3:00 speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
7: Die meneer Musk is niet alleen een ruimtevervuiler, dat is een van de gevaarlijkste mensen op deze planeet.
8: PFAS, dat zit overal en gegarandeerd ook in een Kamerlid.
9: Ja, want het zit in iedereen.
10: Wilfried Genee.
4: Laatste half uur weer van deze uitzending. U zit op de Duke in Nistelrode met de uitzending van de Friday Move.

0: praat.
1: Met mensen praten en zo, ja.
0: Je bent steeds weg. Ben je ook aan het netwerken hier?
1: Ook, ja. Nee, gewoon een beetje buiten.
0: Ja. Maar moet je ook mensen dan ook weer ritselen voor...
1: Nee, helemaal niet. Ik heb niks geritseld. Ik heb een beetje naar Ferraris gekeken, net hier buiten staan.
2: Ja, ik dacht dat die van jou was.
1: Nee, schei uit. Oh. Nee, mooi, hè?
0: Ja. Dat is Ilja Goot die er tussendoor kwam.
1: Ja.
0: Nou had ik gedacht dat ik echt de boten mee moest nemen om jullie een beetje tot elkaar te brengen. Maar ik zag jullie net al elkaar heel vriendelijk begroeten.
1: Er is niks tussen Ilja en mij.
2: Ik ben fan van Jan.
1: Oh?
2: Ik heb het afgelopen uur...
1: Dit is een heel ander gesprek, gaat
2: ik
1: niet worden.
2: Ik heb het afgelopen uur ruim geluisterd. En weet je wat dat met Jan is?
1: Hij is die zo lekker als bij je, hè, met die boter.
2: Hij is zo lekker direct, vind ik. Hij is een beetje... Ja, echt lekker vol erin.
0: Dat hij ooit een keer bij Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen een beetje zat af te maken, een beetje belachelijk zat te maken, dat kun je wel hebben.
2: Nee. Ik niet. Zeker niet bij Roosmalen en Groenteman. Die maken mij belachelijk.
0: Ja, maar dat deed hij aan mee toen.
1: Wat dan?
0: Nee. Wel, ik heb het nog even teruggehaald. Ik begrijp er niets van dat ik ooit met hem ben begonnen. Heb je onder andere in die uitzending gezegd.
2: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Nou ja, dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. Nee, dat is onzin.
0: En ik kwam er ook op neer dat jij vindt dat soms... Ilja rekening moest houden met wat de kijkers wilden?
1: Nou, nee, zo is het niet helemaal. Op een gegeven moment, Ilja zat bij ons.
0: Ja, die zat bij jullie.
1: En die ging op een gegeven moment over naar de AVRO-TROS. De wisseling van producent of zo was dat, geloof ik.
2: Andere producer.
1: En toen heeft Ilja een keer gezegd... Ja, bij Max vonden ze het erg dat ik af en toe vloekte.
0: Ja.
1: Zoiets. Maar ja, weet je, dat willen wij niet, dat hebben wij niet graag. Omdat onze doelgroep dat niet leuk vindt. En dat viel eigenlijk ook wel mee.
2: Ja, vond ik ook.
1: Dus, nou ja, goed, nee joh, bedoel...
0: Maar je zei toen ook, we hebben het afgestoten. Ik heb de AVRO nog gewaarschuwd.
1: Nee,
0: heb je allemaal gezegd in die uitzending.
1: Ja,
0: ik heb
1: dat wil ik graag
0: Ik heb het namelijk net 5 minuten geleden even opgezocht. En ik heb het even terug zitten kijken.
1: Ik heb daar heb ik...
2: Ik ben jij. Jij past wel in het milieu.
0: Jan Slachter doet heel lelijk op tv tegen Ilja Goot. Dat heb ik net even zitten bekijken.
1: Oké.
0: Ja, nou zeg je dat allemaal letterlijk.
1: Ik heb geen actieve herinnering meer.
2: Ik kom aan om mijn nieuwe boek te promoten.
0: Ja.
2: Maar dat ben ik vergeten. Het boek ligt nog thuis. Is dat erg? Kunnen we dan zo doen dat jij er bijvoorbeeld extra veel over zegt? En dat je, want ik heb je hyper...
1: Hoe heet het boek?
2: Het heet Grand Café du Malheur.
0: Jullie lullen er gewoon overheen. Maar jullie zijn uiteindelijk weer goed.
1: Nee joh, we zijn